0: Nee, die prijs is dus hoeveel je betaalt voor 1 miljoen tokens. Met 1 miljoen tokens kan je ongeveer qua woorden een boek schrijven, zeg maar. 1 miljoen tokens, die prijs daarvan is gehalveerd in de afgelopen paar maanden. En dus dat is wel een druk. Kijk, de Anthropic modellen zijn dusdanig sophisticated, daar betaal je veel meer voor. Maar als alle prijzen dalen, dan heeft Anthropic daar ook last van.
1: Ja, want die winstmarge is al door jouw gesprekspartner een keer aangehaald in dit programma, maar die is behoorlijk gedaald, 60% bijna. Dat is een veegteken voor de toekomst of niet per se?
2: Nou, ik denk dat op dit moment winst niet het belangrijkste is. Zoals Corneille aangaf, de omzetgroei, dat is waar beleggers op dit moment georiënteerd op zijn. En ja, het doet een beetje denken aan de dotcom-bubbel. Zolang je maar geen winst maakte, kon je alleen maar kijken naar omzet. En die omzet die groeit wel spectaculair. Corneille gaf het al aan. Maar je moet eventjes bedenken dat het bedrijf bestaat nog maar 5 jaar. Ze zit op dit moment op een schema waarbij ze 65 miljard omzet genereren, dollar. Even ter vergelijking, dat is bijna 2 keer meer dan Heineken wereldwijd omzet. Om even perspectief te creëren. En het idee is dat die 65 miljard, dat nog te laag is. Want dat zal waarschijnlijk op 100 miljard, misschien wel 120 miljard uitkomen aan het eind van dit jaar. Nou, als je dan vervolgens gaat kijken naar vergelijkbare bedrijven, die zijn er bijna niet. Maar dan kijk je naar Palantir, dan kijk je naar Nebius. Ja, en daar wordt gewoon op dit moment 40, 50, 60 keer de omzet voor betaald. Ja, en als je dus zegt van nou, laten we zeggen dat ze 100 miljard aan omzet doen, dan is 2000 miljard.
1: Heel zuinig.
2: Is eigenlijk niet eens heel veel. Dus wat dat betreft zit er natuurlijk best wel wat muziek in. En zoals Corneille terecht aangeeft, het businessmodel zit ook best wel goed in elkaar. Dus ja, ik denk dat er best wel veel belangstelling zal bestaan voor dit aandeel.
1: Eens?
0: Nou ja, inderdaad. Kijk, de markt bepaalt wat de waarde is. En op lange termijn gaan we wel zien of dat het ook daadwerkelijk fundamentele waarde heeft. Maar Lodewijk, jij haalde al de internetbubbel aan. Ik moet zeggen, dit soort redenaties hoorde je toen ook. Maar dat weet jij ook natuurlijk.
2: Ja, we zijn al wat ouder, Corneille. Dat weten we. Maar ja, kijk, het probleem is een beetje, zolang er geen echte winstcijfers zijn. Ja, er is natuurlijk nog maar heel weinig bekend eigenlijk over de bedrijfsvoering. Dat moet pas duidelijk worden met prospectus en al dat soort zaken. Ja, denk ik dat veel beleggers toch nog eventjes naar die omzet kijken. En ja, dan is zeg maar 20 keer de omzet is niet eens zo heel erg raar.
1: Stel dat die modelbouwers toch last krijgen van prijsdruk en de investeringen die blijven oplopen, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, moet ik dan bij zo'n modelbouwer blijven zitten, bij OpenAI of bij Anthropic? Of zit ik dan toch liever bij de bedrijven die verdienen aan al die investeringen, wat we natuurlijk de afgelopen periode al gezien hebben bij de makers van de chips en de hyperscalers.
0: Ja, nou ja, je kan zelfs nog een fase verder gaan bij de ASML'en, want ja, het maakt niet uit wat je ook wil, daar kom je uiteindelijk terecht. Of bij de Siemens Energies van deze wereld, die leveren alle koelsystemen en alle elektrificatie daarvoor. Dus die verdienen nu echt heel veel geld op de chipmakers zelf. Dus eigenlijk hoe verder je van de eindklant af zit, hoe beter de marges zijn. Want het maakt niet uit wat je wil, hoeveel je gaat investeren. Uiteindelijk kom je bij die bedrijven uit. En daar is de vraag zo gigantisch dat vooral de prijzen daar enorm aan het stijgen zijn. Nou, als je kosten dan relatief gelijk blijven, dan gaat daar de winst het hardst omhoog. En dat zie je dan dus ook. Ja.
1: Je zou zelfs kunnen zeggen, je kunt ook beleggen in de bedrijven die aandeelhouder zijn van Anthropic of van OpenAI. Dan ben je indirect blootgesteld aan de potentiële risico's, maar dan kun je ook profiteren van de winst.
2: Ja, dat klopt. Dus je ziet dat er natuurlijk heel veel kruisverbanden zijn.
1: Inmiddels wel.
2: Google heeft aandelen in bijna iedereen. Dat zag je ook weer terug in de cijfers van Google over het tweede kwartaal. Omdat ze een stuk van OpenAI te gelden daar konden maken, of in ieder geval plotseling liquide werd. Dus ja, er zijn heel veel manieren. Alleen het probleem is wel dat uiteindelijk is het allemaal met elkaar verbonden. En ik wil zeker geen vergelijking met een kaartenhuis maken. Maar
1: eerst op het moment, nu dat kaartenhuis.
2: Op het moment natuurlijk dat er aan de bovenkant iets mis zit. En de vraag naar LLM's neemt bijvoorbeeld af, of de prijs voor LLM's neemt af. Ja, dan gaat dat natuurlijk ook consequenties hebben voor die hele voedingsketen.
1: Maar je wil verder geen vergelijking trekken, toch?
2: Een gewaarschuwd mens telt voor 2. En de realiteit is natuurlijk dat, we noemen wat, de Emerging Market Index. Het rendement op die index is 25% hier to date in euro's. Daarvan komt 80% van die paar toeleveranciers waar Corneille aan refereerde. hebben het fantastisch goed gedaan. Zijn spotgoedkoop op dit moment, omdat ze zo winstgevend zijn. Dus als je er naar kijkt, SK Hynix, Samsung, betaal je 3-4 keer de jaarwinst betaal je voor. Nou, je zou zeggen, dat moet iedereen interessant vinden. Alleen de realiteit is dat een hele cyclische business is.
1: Nou, veel mensen hebben het de afgelopen weken toch ook wel interessant gevonden. SK Hynix en Samsung.
2: Ja, nou zeker.
1: Er is mij wel iets van bijgebleven.
2: Maar ja, je kan je dus voorstellen dat het signaal aangeeft van nou oké, je moet er nog steeds in. Alleen de realiteit is dat we toch wel eigenlijk een beetje aan het einde van het feest beginnen te raken en niet aan het begin zitten.
0: Ja, het is wel zo als je gaat kijken naar de belangen die Amazon en Google hebben in die bedrijf, of in Anthropic. Die hebben allebei zo'n 14-15%. Als je dat relateert in percentage van hun eigen beurswaarde, dan kom je bij Amazon op 5-6% uit en bij Google tot 3-4%. Dus dat is echt, hè, als je dus die 2000 miljard gaat doorrekenen. Dus, maar goed, dit zijn berekeningen die kan iedereen maken. Dus daar houden de beleggers ook al rekening mee. Dat straks opnieuw weer een enorme sprong zal geven in de winstgevendheid van die bedrijven.
1: Hoe lang kun je dit pannetje op het vuur houden zonder dat je daadwerkelijk naar de beurs gaat? Want ja, dit is de zoveelste bespiegeling natuurlijk. Gaan ze ook echt naar de beurs? Of,
0: Jawel, ze hebben het geld gewoon keihard nodig. Dus ze zullen wel naar de beurs moeten.
1: Ja. Dit jaar.
2: Ja,
1: volgens mij is inmiddels halverwege augustus.
2: Ja, maar volgens mij is de bedoeling dat het september, oktober wel gebeurd is.
0: Ja, OpenAI, dat zal waarschijnlijk volgend jaar worden. En die hebben ook het geld keihard nodig. Maar ja, god, die waren
1: wel
0: langzaam.
1: Die zijn dan de laatste in het rijtje. Dat is misschien niet de beste positie, terwijl je hulpbehoevend bent.
0: Goeie conclusie.
2: Ja.
1: God, jeetje, na al die jaren toch nog een keer een goede conclusie. We gaan snel door naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het beleggerspanel zijn Corné van Zijl en Lodewijk van der Croft. Corné, jij hebt de dag al goed benut, begrijp ik, met de laatste transactie. Of is die iets minder vers?
0: Nee, ik heb vanochtend aandelen Adyen verkocht. Ik had ze een halfjaartje geleden of zo hier genoemd. Dat ik denk van, goh, het aandeel is zo afgestraft en volgens mij onterecht. Dat onterechte, dat bleek met de afgelopen cijfers.
1: Dus... Hebben OpenAI binnengehengeld als klant, geloof ik, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat doet het goed. Maar ook de cijfers waren goed. De verwachtingen waren wat somber en terughoudend. En dat bleek dus op alle vlakken eigenlijk te verbeteren. Dus ja, wat dat betreft waren beleggers heel erg blij. En ik verkoop graag aan blije beleggers. Dus ik heb nog aandelen hoor. Maar ik heb wat winst genomen. Ja. Ook omdat ik ben een beetje bang aan het worden van de enorme stijging van de rente. Je ziet dat meerdere beleggers dat maar voor worden. Dit is meestal niet het beste seizoen om te beleggen. Dus het leek me verstandig om gewoon wat aandelen hier en daar af te schaffen. En Adyen is daar eentje van.
1: En wat heeft Adyen precies laten zien vorige week? Ik geloof mooie cijfers inderdaad. Maar ook wel dat ze die investeringen in AI wat naar voren gaan schuiven. Of datacenters, geloof ik.
0: Inderdaad, dat hebben ze vastgelegd tegen relatief gunstige prijzen waar de beleggers ook blij van. Want ja, je betaalt tegenwoordig de hoofdprijs. Dus al met al op alle vlakken werden beleggers gerustgesteld. Want er zat wel veel angst in. Vandaar dat de koers ook van, 1400 naar 800 gedaald was.
2: Ik heb altijd bij Adyen het idee dat ze eigenlijk liever niet beursgenoteerd waren geweest.
1: Ja, is iets veranderd, toch? Of
2: in hun communicatie merk je dat gewoon aan alles. Ze vinden eigenlijk dat heigerige van elk kwartaal vinden ze vervelend. Wij hebben er zelf ook een positie in.
1: Hebben ze vorig jaar geen wetenschap beloofd en gezegd... jongens,
2: ze doen het ook wel beter. Alleen wat zij vervelend vinden is dat ze gewoon op kwartaalbasis... op cijfers worden afgerekend terwijl zij werken naar een lange termijn doelstelling. Dat ze bezig zijn met goede oplossingen voor klanten... En ja, dan is dat heigerige van wat beleggers over het algemeen hebben. Dat vinden zij vervelend. Dus bijvoorbeeld, er kwam een vraag van jullie hebben 5 miljard op de balans staan. Waarom koop je niet eigen aandelen in? Want die aandelen zijn natuurlijk spotgoedkoop. Ondanks het feit dat Corné daar een mooie rit op heeft kunnen maken. Maar ze zijn ten opzichte van hun eigen historie zijn ze natuurlijk niet heel erg duur op dit moment. En daarvan zeiden ze nee, maar we willen onze handen vrij houden.
0: Ik vind dat wel een verstandige strategie. Gewoon je eigen ding doen en klaar. En ja, dat die beleggers dat allemaal zo graag willen. Ik denk dat Adyen wel in positie is om zich daar niet al te veel van aan te trekken. En dat doen ze ook en dat doen ze goed. Eigenlijk zoals je een familiebedrijf aan het runnen bent, zoals de Heineken's van deze wereld.
2: Ja, maar best lastig als je beursgenoteerd bent. Want voor je het weet komt er plotseling een van de activistische belegger aan. En die gaat dan aan de poort rammelen. En die gaat stennis lopen schoppen. Dus het is best lastig om een lange termijn visie te houden als je niet zeg maar 100% van de aandelen in je eigen bezit hebt.
1: Maar slaagt Adyen daar dan wat jou betreft in? Want jij brengt het niet zomaar te berden, denk ik.
2: Ik vind het hartstikke goed wat zij doen. doen. En ik zou willen dat meer bedrijven zo zouden zijn. Alleen ik merk wel dat er een disconnect is bij al die andere beleggers. En het is niet zo dat Adyen voor 50% in handen is van de oprichters. Nee. Zoals bijvoorbeeld bij Heineken of bij L'Oréal, waar je echt een grote aandeelhouder hebt. En dat hebben zij niet. En dat maakt het denk ik voor hem wat lastiger om deze druk te kunnen weerstaan. En de volatiliteit in dat aandeel is gigantisch.
0: Ja. Ja.
2: En onze portfolio managers worden er bloednerveus van. Ja, echt waar. Want elk kwartaal kan het uit het bed vallen of het is fantastisch. En die voorspelbaarheid, die range of outcomes, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, dat viel toch eigenlijk vorige week dan nog, als je kijkt naar de geschiedenis van Adyen Reuze mee?
2: Op de schaal der Adyen viel het mee. Nou, omdat het positief was.
0: Wel
2: ja, die was gigantisch,
0: weer.
2: Ja.
0: Alleen nu aan de positieve
2: kant. Ja, dan is het niet zo erg. Ja.
1: Jouw laatste transactie. Want dit ging eigenlijk nog over die van Corné. Ja, dus ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ben iets minder gedurfd, want ik beleg niet in individuele aandelen.
1: Ja, dan dus komt ik heb een fondje aan.
2: Actief global fund bijgekocht. Deze keer niet gekozen voor een passief product, maar voor een actief product. En de reden is, als je naar een passief product kijkt, ja, dan koop je eigenlijk datgene waar we het daarnet ook over hebben gehad. Want de concentratie in een gemiddeld indexproduct is zo ongelooflijk groot in technologie en dergelijke, dat het ook wel eens verstandig kan zijn om iets meer spreiding te bewerkstelligen. Maar de realiteit is dat actief vermogensbeheer tegenwoordig moet fungeren als diversificatie op de risico's van passief beleggen. En dat is een wonderbaarlijke ontwikkeling, want in de afgelopen 30 jaar was het eerder andersom. En nu zitten we zo geconcentreerd in al die indices, of nou de Global Index is of in Amerika, dat je je af en toe kan afvragen van oké, misschien dat ik iets te veel eieren in één mandje heb zitten.
0: Je ziet dat vaker, dat beleggers gewoon naar diversificatie zoeken, omdat ze steeds meer en meer beseffen dat je heel veel concentratie hebt als je gewoon passief belegt.
1: Ik ga iets doen waar ze bij de midcap waarschijnlijk niet zo blij mee zijn, want het stond nu als onderwerp. Maar jij noemde al de rente, Corné, dat ik toch dacht, einde cijferseizoen komt in zicht. Een cijferseizoen dat volgens mij voortreffelijk is geweest voor heel veel bedrijven. Verwachtingen op grote schaal overtroffen. 80% van de bedrijven overtreft de winstverwachtingen. Ondanks zorgen die er toch echt wel zijn, de rente, de olieprijs, de onrust in de wereld, conflict in het Midden-Oosten. Waarom kan dat tot op heden in ieder geval zo min of meer genegeerd worden?
0: Omdat we een enorme investeringsboom hebben, die dus met heel veel financial leverage en operational leverage wordt gedaan. Dus je gaat, zonder dat de onderliggende economie echt heel goed draait, zie je toch dat het bedrijfsleven maakt echt super winstmarges. Met name in een hele specifieke sector natuurlijk. Tech en de toeleveranciers, waar we het net al over hadden. Mm. En daar komt dan echt een groot gedeelte vandaan.
1: Er zijn ook veel eieren in één mandje dan?
0: Ja, ook daar weer. Overigens, in Europa zie je zelfs dat de winstgroei, als je even corrigeert voor bijzondere posten, we hadden de herwaardering van Anthropic en OpenAI net genoemd. Dat heeft voor de superwinsten gezorgd. Als je daarvoor corrigeert, dan is Europa en Verenigde Staten ongeveer gelijk. En in Europa wordt ook door energiebedrijven, die hebben heel veel. Banken die doen het ook heel erg goed. Ja. En dan ook de toeleveranciers zoals de Siemens Energy en de ASML van deze wereld.
1: En is dat houdbaar of is dit het moment om wat af te remmen?
2: Nou, vaak is het zo dat de verwachtingen te hoog zijn en dat die naar beneden toe worden bijgesteld. Dit jaar is eigenlijk voor het eerst dat het andersom is. Winstverwachtingen zijn veel beter dan gedacht aan het begin van dit jaar. En ook voor volgend jaar zijn de verwachtingen wel beduidend lager dan in het lopende jaar. Maar zitten voor Europa op 9%. Dat is een beetje gemiddeld, zou ik zeggen. Standard Poor 14%, duidelijk beter. Emerging Markets 24%. Dus ja, als dat ook maar enigszins uitkomt, dan heb je natuurlijk best wel een goede basis, ook voor de komende 12 maanden. Ja, het is een beetje alsof je in een moeras staat waarvan je niet weet of je het gaat overleven elke keer als belegger. Maar op het moment dat je natuurlijk dit soort cijfers ziet, dat zorgt er wel voor dat de grond onder je voeten inklinkt. En dat zorgt voor houvast. En daar staat tegenover.
1: We gaan van het moeras naar inklinkende grond. Ja, in één en dezelfde zin. Fantastisch.
2: Daar komt wel dan Corné's opmerking met die rente. Dat gaat nog wel een probleem worden. Want je kan op dit moment kan niet openslaan. Of je ziet dat de recordrentes betaald moeten worden op 10 en 30-jarig papier.
0: Ja, dat gaat echt wel een probleem worden. En je ziet dat steeds meer beleggers zich zorgen daarover maken. Met name in de Verenigde Staten zit je nu op 4,75 natuurlijk. En dat gaat toch wel een beetje naar de beruchte 5% toe. En dat je ziet hier en daar, Frankrijk betaalt nu ook weer de hoogste rente. Dat gaat echt wel een issue worden.
1: Wij staan hier veilig. Er wordt van alles vertimmerd en geknutseld hier bij BNR. Maar ik geloof dat ze de studio nog enigszins proberen met rust te laten. Maar mocht de luisteraar er ook iets van horen. Ja, het is een bedreigende situatie. We staan in het moeras, maar we gaan gewoon vrolijk door, Lodewijk. Ik denk dat we het maar eens over de midcap moeten hebben. Want dat heeft vrijwel geruisloos een recordhoogte bereikt. En is dit jaar ruim 21% gestegen. Ook de Telegraaf was er duidelijk over. De midcap zet de AEX in de schaduw. De kleinere bedrijven stelen de show in Amsterdam. Maar zelden op de radio of in de krant. Hoe komt dat toch, Lodewijk?
2: Ja, er is minder aandacht voor. Tech is minder sterk vertegenwoordigd in die AMX-index. Het is een vrij brede groep van bedrijven die erin zitten. Het probleem bij een AMX-index is per definitie dat alle succesnummers die promoveren naar de AEX.
1: Maar je kan ook andersom. Randstad is een van de uitblinkers volgens mij op dit moment.
2: Ja, dat
1: Bukelt uit de AEX, doet het toch nog wel heel behoorlijk.
2: Ja, dus, maar het is een beetje de keukenkampioen natuurlijk. Hè. We kan wel promoveren. En als je degradeert naar deze categorie, dan raak je toch een beetje in de vergetelheid. En dat is jammer, want er zitten natuurlijk best wel interessante bedrijven bij. Aan de andere kant moet je ook constateren dat de afgelopen jaren het aantal bedrijven wat naar de beurs is gaan, dat allemaal niet zo heel fantastisch was. En dat komt gewoon omdat private equity langer blijft zitten op de bedrijven die ze de afgelopen jaren hebben gekocht.
1: En toch nog een pleidooi. Waarom zou je als bedrijf met een enigszins bescheiden omvang die beursnotering nog najagen? Als er dus alternatieven zijn?
2: Nou, ik denk dat het heel interessant natuurlijk nog steeds is om beursgenoteerd te zijn. Het heeft natuurlijk allerlei regelgeving brengt het met zich mee. En die regelgeving moet vooral niet te streng zijn. Maar ik denk dat het voor werknemers, toeleveranciers, klanten heel prettig is als je werkt met een beursgenoteerd bedrijf. En ik denk dat dat toch een stempel is waar veel bedrijven profijt van hebben als beursgenoteerd.
1: Zit er op dit moment min of meer een onderwaardering ingebakken in die midcap bedrijven?
0: Nou, nee, want het grappige is, een heel groot gedeelte van die mooie performance komt juist van dat je van onderwaardering naar normale waardering gegaan zijn. En ik vind een heel mooi voorbeeld, de bouwbedrijven, die stonden vroeger voor een habbekrat op de beurs. En die hebben nu een veel normalere waardering, omdat ze hebben laten zien dat ze structureel meer winst kunnen maken. En dat zijn dan dus ook de grote dragers van deze performance. Ja. Als je gaat kijken, BAM over de afgelopen 12 maanden plus 47%. Heijmans, idem dito. Dat zijn echt wel hele prachtige bedrijven.
1: Maar die hebben dat ook gedaan door schade en schande wijs geworden. Die hebben bepaalde projecten niet meer aangenomen. Die hebben zich teruggetrokken uit andere landen waar ze weinig zicht op hadden. Dus dat is ook een ander bedrijf geworden.
0: Ja, en dat heeft een paar decennia geduurd voordat ze daarachter kwamen. Maar het Bob de Bauer-syndroom hebben ze echt wel van hun af kunnen schudden. En dat hebben beleggers gewaardeerd. En dat is al een paar jaar gaande zo. En dat is bijvoorbeeld een hele mooie driver van al die koersen. En voor de rest zitten er mooie bedrijven als TKH, Basic Fit en al. Die doen het allemaal gewoon per saldo allemaal goed. En dan krijg je een hele breed gedragen mooie stijging van de index.
1: Defensiebedrijven, Theon geloof ik ook.
2: Theon, ja, niet echt een Nederlands bedrijf. Nee. Maar wel opgenomen in de AMX. Je hebt eigenlijk na de inval van Rusland in de Oekraïne gezien dat die small en midcaps die zaten een beetje in het verdomhoekje, omdat veel van hun omzet in Europa wordt gegenereerd. En ja, daarvan zei iedereen internationaal, daar moet je niet zijn. En dat was de reden waarom die index zo achter is gebleven in de afgelopen paar jaar.
1: Verwachten jullie ook, als de midcap echt de show steelt, dat weer meer analisten dat gaan volgen, dat meer beleggers denken, stockpicking, ik kies iets moois uit, en dan kom je ook wellicht op de midcap wel aan je trekken?
0: Nee, ik denk het niet. Ik vind het jammer, maar ik verwacht het niet. Ik vind wat ik heel jammer. Ik was altijd een groot fan van deze index. Dus ik belegde altijd in de trackers van Vanek. En die hebben gezegd, ja, maar wacht even, de omzet is zo laag, we kunnen er geen pepernoot mee verdienen. We stoppen met de tracker. En dat vind ik wel heel tekenend. En dat zal niet zo gauw gaan veranderen. Ook het aantal analisten. Sowieso is daar een continue druk op het aantal analisten wat bedrijven volgen. Want er wordt niet zoveel meer voor betaald. En dan ga je dit soort, kleinere bedrijven gewoon niet volgen. Dan richt je op de grotere bedrijven waar eindbeleggers meer interesse voor hebben.
1: 5 minuutjes op de radio, toch niet voldoende om de tijd te keren, Lodewijk?
2: Nee, ik vrees het niet, want wat Corné ook terecht aanhaalt, je moet tegenwoordig betalen voor research. En als er onvoldoende betaald wordt voor die research, of er is te weinig belangstelling, dan ga je geen analist instellen om bedrijven in de AMX te volgen. En dan moet je je beperken tot de grootste bedrijven. En dat is jammer. Maar dat betekent ook dat er kansen zijn, omdat het uiteindelijk toch een inefficiëntere markt daarmee is.
0: En dus leuker.
1: Niet zo leuk als dit panel. Dank voor jullie bijdrage. Corné van Zijl van Cordano en Lodewijk van der Croft van Comgest. Tot snel weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: update van half drie.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV acht de kans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: De woningnood blijft onveranderd groot. De doelstelling van ook dit kabinet om 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren is toch lastig. Waar loopt de bouw op vast en wat moet er gebeuren om meer woningen te bouwen? En hoe houdt Nederland woonwijken en bedrijfsgebouwen bereikbaar als de overheid onvoldoende investeert in oude en nieuwe infrastructuur? De gast Taco van de Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Welkom.
3: Dankjewel.
2: En al heel lang verbonden aan dat Economisch Instituut voor de Bouw. Al meer dan 20 jaar.
3: Nou, bijna 20 jaar. Okay. Schandalig lang inderdaad, ja, dat klopt.
2: Nou, ja, is dit een afscheidsinterview?
3: Dat wil ik nog niet zeggen. Maar ik zit er natuurlijk heel lang. En op een gegeven moment zal er ook eens een einde aan komen. Ja, dat klopt.
2: En hoe is je humeur in die bijna 20 jaar veranderd? Ben je er positiever op geworden? Of denk je, nou, er zit geen schot in de zaak. Wat we ook adviseren, welke minister we ook krijgen.
3: Ik heb geleerd, we hebben heel veel beleid geanalyseerd. In een vorig leven heb ik dat ook bij het Centraal Planbureau gedaan op tal van terreinen. En ja, je moet leren dat in de politiek dingen anders werken dan in het onderzoek. Ik zeg altijd ook intern bij ons, we hoeven geen gelijk te krijgen. Ik vind het wel fijn als we gelijk hebben.
2: En
3: dat is waar we ons op richten. En ja, daar zitten ook teleurstellingen in. We zullen er straks denk ik misschien nog wel op komen als we het hebben over waarom die 100.000 woningen niet gerealiseerd worden, terwijl dat naar mijn mening allang gekund had. En,
2: als dat zo is, dan mag je daar maar meteen mee beginnen. Want minister loopt daar op stuk.
3: Ja, de crux is eigenlijk dat wat we nodig hebben is woningbouw die vrij snel tot stand kan komen. En daar hebben we geschikte locaties voor nodig. Nieuwbouw vereist nu eenmaal locaties. En we hebben ervoor gekozen in het verleden om eigenlijk alles binnenstedelijk te willen doen. Dus het moest binnenstedelijke verdichting zijn. We hadden zelfs een ladder voor duurzame verstedelijking. Die zei, alleen als het echt niet anders kan, dan kun je ook buiten de bebouwde kom kijken. Die binnensteden die zijn steeds drukker geworden. Dat zagen we jaren geleden al, dat het lastiger werd. En tegenwoordig is het zo dat bijna al die binnenstedelijke project als herstructurering. En dat duurt ontzettend lang. Misschien komen we straks ook nog over de corporaties te spreken. Daar speelt dat probleem ook.
2: Maar we hebben een flinke uitdaging, zo te horen.
3: Dus we hebben heel veel, punten daar gehad. En wat ik dus jammer vind, om toch daarop aan te haken, ik zal ook nog wat positieve dingen proberen te zeggen, maar is het feit, als je nou weer naar zo'n nota ruimte kijkt, dan zit je allemaal grote projecten, vergezichten. En laten we niet beginnen over D66 met nieuwe steden. Ik bedoel, we praten over 20 jaar voordat het er komt te liggen.
2: En wat veel mensen. Maar jij praat dus nog steeds, en dat is de ene keer meer in de motor dan de andere keer, over een straatje erbij, en soms wordt het opgerekt tot een wijkje erbij. Ja, en dan zijn er talloze planbureaus, waar ze ook niet zijn gestikt in hun eerste onderzoek, die dan zeggen, ja goed, daar kun je wel voor pleiten, en misschien levert het iets op, misschien wel 10% van het woningtekort.
3: Het levert heel veel op, en dat is precies het punt. En we hebben destijds ook.
2: Nou, 95.000 woningen, zegt het planbureau.
3: Dat komt gewoon omdat ze zeggen, dan mag er in onze benadering maar één woning één klein project bij een locatie. Dus per kern mag er maar één klein project. Maar daar is geen enkele reden voor. Als je aan de noordkant iets mooi zou kunnen doen... en je zou het aan de zuidkant of aan de oostkant ook kunnen doen.
2: Dus je zegt straatjes erbij.
3: Ja, natuurlijk. En dat is ook geen enkele inhoudelijke reden... waarom je tot één straatje...
2: Het ging in de Tweede Kamer eerder dit jaar over 200 woningen, geloof ik, erbij...
3: Ja, dat,
2: een wijk erbij, en daarvoor zegt de minister ook... dat is niet wat ik voorsta. Ik zie dat toch liever anders. In het regeerakkoord gaat het over, ik dacht uit mijn hoofd... 30 grote projecten van een zeker nationaal belang.
3: Zeker.
2: Dat zet zoden aan de dijk.
3: Ja, dat is de nota ruimte. Nou, dat zet dus helaas de komende jaren geen zoden aan de dijk. Dat is het punt. Dit soort projecten duren ontzettend lang. Alles ook wat je nieuw verzint... Nou, daar gaat eerst een planvorming aan. Het duurt 10 jaar voordat er überhaupt een schop de grond in gaat. Ja. Als je iets weet van de praktijk, grote projecten in dit land... dat denken mensen vaak ook, van dan maak je grote klappen. Maar ik zal je een voorbeeld geven, en dat is representatief. Neem een Vathorst bij Amersfoort, hè, 35 jaar gedaan over 11.000 woningen.
2: Ja, zijn maar dat was nog voor de totaalaanpak. Want ik ga nu citeren uit...
3: 300-400 woningen per jaar. Ga maar bij ontwikkelaars vragen enzovoorts. Dat zijn je moet het ook kunnen afzetten op een heel specifieke plek.
2: Het wordt nu misschien toch... op een andere manier georganiseerd. Althans, dat is de bedoeling. Want ik citeer hier uit het regeerakkoord notabene... 30 grootschalige nieuwbouwlocaties verspreid over het land. Kunnen nieuwe wijken zijn, ook nieuwe steden zijn. Daar komt D66 om de hoek. Ja. We werken met een totaalaanpak. Wonen, werken, bereikbaarheid, groen en andere voorzieningen... worden samen ontwikkeld. En daarnaast, taco, ook nog straatje erbij, wijkje erbij.
3: Nou ja, je slaat wel de spijker op de kop. Want precies dit is de formulering. Dat heb ik dus jammer gevonden. Is dat er niet veel sterker wordt ingezet. Hè? Er wordt er wat lippendienst bewezen van ja, dat doen we ook. Daar zijn we ook niet tegen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat die grote projecten erg centraal staan. Dat daar de energie, vaak ook de subsidiestromen zich op richten. Terwijl, ja, het grote probleem is... het duurt ontzettend lang voordat dat tot stand komt.
2: Maar zeg je toch eigenlijk, en je legt andere prioriteiten... dat het en-en moet zijn? Of zie je helemaal niks in die grote projecten?
3: Nou, ik vind wel, je moet prioriteiten stellen. Dat wel. Dus dat is altijd een makkelijke oplossing. Alles is goed. Natuurlijk is dat waar. Wij zijn ook niet tegen grote projecten. Waarom zou je er tegen zijn? Maar het punt is, we hebben nu woningnood. En in de komende 4-5 jaar wil je woningen kunnen opleveren... voor mensen die nu op zoek naar een woning. Hoe over 15 of 20 jaar die woningmarkt eruit ziet, dat weten we niet. He? Ik weet het niet. Het is mijn werk om het te weten, maar ik weet het niet. En we weten wel dat we nu echt behoefte hebben aan woningen.
2: En waar komen al die straatjes en die wijkjes erbij dan? Komen die op plekken waar mensen ook echt willen wonen?
3: Of... Ja, zeker.
2: Vraag het maar.
3: Ja, nee, zeker. Je ziet dat... kijk, het is vaak... echt aan de randen van steden en dorpen waar je het over hebt. En daar kun je natuurlijk maatwerk leveren op verschillende locaties. Op de ene kant wordt er wat lage appartementenbouw gerealiseerd. Kan soms voor ouderen zijn of voor starters. Soms heb je meer grondgebonden woningen voor gezinnen. En daar is natuurlijk in iedere omgeving moet je iets doen wat erbij past. Ja. Maar er zijn
2: ook wat misschien protesten.
3: En er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Ja, dat is echt het belangrijke. Hè, we hoeven maar een fractie van de landbouwgrond die daaromheen zit. Je praat over 1-2% van de landbouwgrond.
2: Ja, ik geloof dat het in provincies waar BBB in het bestuur zit, niet echt zien zitten, deze aanpak.
3: Dat verschilt denk ik inderdaad ook wel een beetje. Dat zou kunnen. Er is soms
2: dat
3: een beetje...
2: Dat weet jij toch?
3: Nou ja, ik heb met Caroline van der Plas wel eens een keer over gehad. En die zei ook wel, kijk, als boeren vrijwillig willen stoppen... hebben wij daar geen bezwaar tegen. Maar ik zei, dat is ook precies eigenlijk de gedachte. Je hoeft maar zo weinig, als je maar 1-2% van de grond hoeft te hebben... Ja, dat kan soms zelfs op een deel van een terrein van een boer zijn... waar je het over hebt. Dus het is niet het idee dat gedwongen allerlei boeren uitgejast moeten worden.
2: Nog eventjes om de aard van het Economisch Instituut voor de Bouw ook te bespreken. Dit is de opvatting van het instituut of de opvatting van de directeur... of de opvatting van een van jullie opdrachtgevers. Wie zegt dit nu precies?
3: Wij, de EIB.
2: Okay.
3: Ik ben de woordvoerder van het EIB, Economisch Instituut voor de Bouw is een stichting.
2: Okay.
3: En wij hebben tot doel om de kennis over de gebouwde omgeving te bevorderen en de bouw.
2: Ja.
3: Wij doen onderzoek voor de bouwsector. Dat is eigenlijk min of meer vast programma.
2: Ja, of in opdracht van?
3: Ja, nou ja, prima mag je ook zo noemen. Maar we doen het wel dan. Het is een doelfinanciering, zeg maar, zou je kunnen zeggen, waar allerlei onderdelen in zitten. En we doen dat voor sociale partners, dus voor werkgevers, werknemersorganisaties. En het wordt dus niet per project gefinancierd of zo. Het is niet zo dat wij goedkeuring moeten hebben voor iets wat wij publiceren daar.
2: Maar laat ik het zo zeggen, als er een woonalliantie is, of een woningcorporatie is, of Logistiek Nederland is, dat zegt, wij zien dat het met de infrastructuur in Nederland de verkeerde kant op gaat. Zou je dat cijfermatig kunnen onderbouwen? Dan krijgen jullie daar, neem ik aan, toch geld voor?
3: Zeker. Dus dan dat is contractonderzoek, dat is het andere deel wat je doet. En ja, kijk, uiteindelijk is dat de vraag hoe je er zelf in staat. Kijk,
2: maar dan is de conclusie niet, inderdaad, die infrastructuur in Nederland...
3: Nou, ik zal je voorbeelden, ik kan genoeg voorbeelden geven, we hebben de tijd niet voor, maar laat ik er één noemen. Wij zijn destijds naar buiten gekomen, ongevraagd, met het bericht dat over de huurbevriezing bij de corporaties destijds, die daar moord en brand over schreeuwden, dat het 100.000 woningen zou kosten per jaar enzovoorts, hebben wij een notitie over uitgebracht dat het niet zo is. Zeggen, het gaat eigenlijk... Geen enkele reden ook om onze ramingen voor de woningbouw aan te passen, ook als die huurbevriezing er komt.
2: Maar dat was ongevraagd. Dat is
3: maar wacht, laat me het voorbeeld geven. Het punt is hier, dat werd ons nergens in dank afgenomen. De bouwsector was er niet zo blij mee met het bericht. Die ook graag zien dat de corporaties er financieel goed bij liggen. Het ministerie was er niet zo razend enthousiast over. Die zeiden, ja, jullie waren er ook niet zo voor die huurbevriezing vroeger of zo. Ze zeiden, ja goed, dat is niet het punt. Het punt is dat het zo is. Het punt is, wij moeten in beeld brengen realistische verwachtingen van wat de markt gaat doen. En ja, dan komen we ermee. En
2: wat gebeurt er met een onderzoek waar niemand op zit te wachten?
3: Het krijgt niet zoveel aandacht. En in de media ook, want dat viel me nog het meest op. Dat je denkt, ja, in de media zullen ze misschien ook wel eens denken, keurig met allerlei cijfers onderbouwd dit hele verhaal, is dat dan toch niet een beetje een lobbyverhaal vanuit die corporaties? Maar dat is eigenlijk vrijwel nergens opgepikt.
2: Nou, die corporaties die zeggen nu bijvoorbeeld, zijn ook onderdeel van die woonalliantie. Ja. Als wij minder vennootschap hoeven te betalen of geen vennootschapbelasting te hoeven betalen, want wij zijn geen bedrijf, dan kunnen wij veel meer woningen bouwen dan nu het geval is.
3: Theoretisch is dat waar, en vandaar dat ze dat brengen. Maar de kern is, financiën is niet het probleem bij de corporaties. De corporaties...
2: Maar theoretisch is het waar.
3: Ja, kijk, als je het gewoon omrekent, dat je zegt, ik heb zoveel minder uitgaven, dan kan ik zoveel voor lenen en zoveel rentebetalingen maar doen, dan kun je zeggen, ja, dat klopt. Maar het punt is, ze bouwen op dit moment 20.000 woningen per jaar. Er is afgesproken om in 2029 30.000 woningen te bouwen. Dat kunnen ze prima doen met de huidige financiën. Dus ja, je kan de vennootschapbelasting verlagen, maar het zal geen effect hebben op de woningbouw in de komende jaren.
2: Hoe heb je ernaar gekeken? Want eigenlijk is jouw verhaal tot nu toe, geld is de bottleneck niet. Vandaag is er dus die uiting gekomen van de woonalliantie, waar corporaties onderdeel van uitmaken, waar provincie deel van uitmaken, ontwikkelaars deel van uitmaken. En ik vergeet nog een hele trit aan andere belanghebbenden. Die zeggen toch, als jij wil dat er woningen worden gebouwd, 100.000 woningen worden gebouwd, dan hebben wij de ruimte nodig om te kunnen investeren. En belastingen zitten ons in de weg. Dat gaat op deze manier niet rondkomen.
3: Nou ja, het punt is dat, en daar hebben we het net over. Kijk, het begint natuurlijk de vraag, wat is het knelpunt? Hebben we een gebrek aan geld? En als we geld zouden hebben, zouden we dan wel die 100.000 eenvoudig kunnen realiseren? Of zit het probleem ergens anders? En ik heb eigenlijk net geprobeerd uit te leggen. Kijk, die corporaties, om je voorbeeld...
2: Ik wil verder voeren dan de corporaties natuurlijk.
3: Zeker, maar even als we het even op de corporaties even om het voorbeeld te hebben, want het speelt ook elders. Maar 40% van wat ze bouwen is sloopnieuwbouw. Dus waar heb je dan mee te maken? Je moet dan mensen die ergens wonen, die moeten ergens naartoe. Die zijn daar niet altijd blij mee, kan ik je vertellen. En bovendien is het zo, je moet vervangende woonruimte voor ze organiseren enzovoorts. En dan moet je gaan slopen. En je ziet dus gewoon dat dit soort projecten, dat de voornemens dat dit allemaal wel zal lopen, ja, dat blijkt in de praktijk. De corporaties, ook de ramingen, ja, die zijn vaak het dubbele van wat er werkelijk uitkomt.
2: Dat zijn de corporaties. Maar als je nu kijkt naar wat ontwikkelaars voor elkaar moeten krijgen, dan gaat het over 2/3 betaalbaar, dan gaat het over 30% sociale huur. Ja. Ook daarvan zeg je, geld niet de Achilles hier.
3: Nou ja, nee. En kijk, in de eerste plaats waar je natuurlijk naar zou willen kijken, is die regelgeving zelf. He? Waarom moet er 2/3 van dit zijn en 1/3 van dat enzovoort? Het is misschien ook wel eens de moeite waard om daar eens te beginnen.
2: Jij vindt dat arbitraire grenzen?
3: Ja, en ik vind ook wat het eigenlijk een kernprobleem is, is het feit dat we het allemaal op de nieuwbouw willen projecteren en niet blijkbaar doorhebben dat er iets als doorstroming op een woningmarkt zit. Kijk, ik geef wel eens het voorbeeld. Als jij grondgebonden woningen realiseert, dan zeg je, ja, maar niet iedereen kan dat betalen. Dat is dan waar. Maar degene die daar intrekken, zijn vaak bijvoorbeeld stellen die gaan samenwonen. Die laten soms 2 betaalbare woningen in de bestaande voorraad achter. Dus daar moeten we de ogen niet voor sluiten dat we de boel dicht reguleren aan die kant. Vanuit het idee, kijk, betaalbaar wonen is niemand tegen, lijkt me. Maar je moet ook met dat soort effecten. Dus de crux zit hem toch echt in regulering. In de zin dat we aan de ene kant in die ruimtelijke ordening dat heel lang op slot hebben gezet. En dat er nu gaandeweg een beetje meer ruimte lijkt te komen om ook aan die randen van steden en dorpen wat te doen. Wat echt zou helpen.
2: Het is geen lobbyverhaal, of wel?
3: Nee, ik word er niet extra door betaald of grote of kleine projecten worden gerealiseerd. Dus ik heb daar geen enkel belang bij. Nee. Maar ja, het is ook gewoon op andere gronden. Als je het hebt over stikstofproblemen. Kleine projecten kunnen met stikstof eigenlijk bijna altijd uit. Zelfs met die huidige toch wel redelijk
2: voordat
3: absurde normen.
2: Voordat we naar de bruggen en de wegen gaan. Naar een wet die sinds vorige maand van kracht is. Namelijk de wet versterking regie op de volkshuisvesting. Ja. Betekent dat rijke provincie en gemeenten met een volkshuisvestingprogramma moeten komen. En daar staat dat de provincies moeten sturen op voldoende bouwlocaties bij gemeenten. En als die gemeenten en die provincie er niet uitkomen, dan hebben we altijd nog het Rijk. Dan worden de knopen daardoor gehakt. Denk jij dat dit het spel gaat veranderen?
3: Nee, niet echt. Ik denk dat wat we echt nogmaals nodig hebben is gewoon praktische oplossingen waar we snel aan de slag kunnen. Kijk, het probleem is gewoon ook intrinsiek. Als jij in bijvoorbeeld lastige binnenstedelijke locaties hebt, ja, dan moet grond gesaneerd worden, er moeten bedrijven verplaatst worden, allerlei zaken. Het duurt gewoon ongelooflijk lang.
2: Je kan ook splitsen of je kan optoppen, dat soort zaken.
3: Nou ja, dat is nog even apart. We komen binnenkort met een onderzoek erover, maar...
2: Oké. Nou ja, goed. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
2: Nederlandse viaducten en bruggen zijn hartstikke veilig. Of ik steek mijn hand daar niet voor in het vuur. De Nederlandse infrastructuur is houtje touwtje op dit moment.
3: Nou, dat vind ik niet.
2: Wat vind je niet? Want het is een keuze uit twee.
3: Nee, ik vind dat...
2: Zijn ze hartstikke veilig of zeg je nou
3: ja,
2: ik weet het niet zo goed?
3: Ja, ik denk de redelijk veilig is nog steeds. Laat ik het zo formuleren.
2: Taco van Hoek is hier van het Economisch Instituut voor de Bouw. Het is redelijk veilig op dit moment. Maar de analyses laten toch wel zien, ook die van jullie overigens... Ja. Dat het land dat zich heel lang heeft laten voorstaan op uitmuntende logistiek en een geweldige verbinding de infrastructuur heeft verwaarloosd. Hoe kan dat?
3: Ja, dat is een goede vraag, want dit zijn natuurlijk processen die vrij lang spelen. Hè. Er wordt geld gereserveerd en dan moeten infrastructuur is vaak toch ook wel een beetje van lange adem. Één conclusie is toch gewoon dat we niet genoeg geld ervoor gereserveerd hebben. Ook wel wat te weinig aandacht hebben gehad voor gewoon onderhoud en renovatie van zaken.
2: De afgelopen jaren,
3: ja,
2: decennia.
3: De afgelopen jaren. En het andere is, ja, er komt vrij veel op ons af. Dus dat is ook iets. Kijk, we zitten bijvoorbeeld bij wat dan de vervanging- en renovatieopdracht wordt genoemd. Ja, er is heel veel infrastructuur aangelegd die vervangen moet worden in de komende 10, 15 jaar. En dat geeft grote opgaven die daar liggen.
2: Maar eigenlijk weet je dat natuurlijk al op het moment dat je het realiseert, als dat allemaal zo ongeveer uit de jaren 50, 60, 70 komt, dan komt ook de vervanging of het onderhoud eraan op hetzelfde moment.
3: Ja, nee, daar heeft u een punt. En het is zo dat dat komt niet allemaal onverwachts. En er wordt ook al jaren wat over gesproken, maar dat is toch maar in beperkte mate gebeurd. En we kunnen terug blijven kijken, maar dat schiet niet zo heel veel meer op. Dus we zullen toch moeten kijken, aan de ene kant, of er meer budget mogelijk is om dingen te realiseren die echt urgent en belangrijk zijn. En aan de andere kant zullen we ook slimme keuzes moeten maken om te denken, ja, niet alles kan. En ik denk dat je daar een beetje op uitkomt.
2: Ja, echt urgent, echt belangrijk. Jullie hebben zelf onderzoek gepresenteerd naar hoe Nederland het geld voor infrastructuur besteedt. Er gaat niet alleen te weinig geld naartoe, maar het geld dat er is, dat komt ook nog eens terecht bij de verkeerde projecten. Als je kijkt naar maatschappelijk rendement, dan zou je misschien toch andere keuzes moeten maken. Kun je dat toelichten?
3: Ja, nou, het komt niet allemaal terug bij de verkeerde projecten. Maar er zijn toch nog wel aardig wat projecten waarvan je zegt die niet gunstig scoren in termen van maatschappelijke kosten en baten. En dat zou je toch eigenlijk willen. Hè? Het centrale doel moet toch eigenlijk zijn maatschappelijk rendement in brede zin.
2: Dus wat is dat dan?
3: Niet alleen financieel, maar ook veiligheid, milieu en andere zaken worden daarin meegenomen. Dat je zegt, we doen die infrastructuur zodat de maatschappij erop vooruit gaat. He, dat alle voordelen voor de maatschappij groter zijn dan alle nadelen die het ook. En offers die ervoor moeten worden gebracht. En het is dan wel opvallend dat je toch wel behoorlijk nog wat projecten ziet waar die kostenbatenanalyses gemaakt zijn. En waar het naar voren komt dat het niet gunstig scoort.
2: Noem eens een project.
3: Nee, dat ga ik niet doen.
2: Ik heb jullie onderzoek bekeken. Nee, ik dacht, dat is dan interessant.
3: Ja, nee, dat ga ik niet doen.
2: Je hebt dat voorbeeld meegenomen vandaag.
3: Ik doe nooit uitspraken over individuele projecten, want daar weet ik ook niet genoeg van.
2: Maar het gaat over wegen, het gaat over
3: spoor.
2: Spoor.
3: Ja, het zat wat iets meer bij het spoor dan bij de wegen, wat ik me van die kostenbatenanalyses nog voor ogen heb. Maar even in algemene zin. Maar daar ligt natuurlijk wel een serieus punt. Want als je daarover gaat nadenken, dan zeg je, ja, het heeft aan de ene kant iets te maken met politieke voorkeuren. Zeggen, ja, we willen dit toch.
2: Ja.
3: Er zijn verwachtingen gewekt.
2: Ja, want dat lees ik ook in het rapport.
3: Verdelende rechtvaardigheid, dat soort elementen.
2: Ja,
3: maar als
2: dat?
3: Je heel weinig geld hebt,
2: ja,
3: dan vind ik dat je toch nog wel eens even kritisch moet nadenken van, besteden we de euro's die we wel hebben dan ook wel echt doelmatig? Want met alleen maar extra geld gaan we de problemen ook niet oplossen. Daarvoor ja, zijn de uitdagingen eigenlijk te groot.
2: Maar de vertaling is dan, als je zegt, we hebben toezeggingen gedaan, dat mensen, regio's, wijken dachten, hier komt een nieuwe weg, of ja, hier ontsluiten we de boel wat beter.
3: Ja.
2: En dat je dan toch moet zeggen, dat doen we niet. En dat je dat politiek gezien eigenlijk niet kunt verkopen.
3: Ja, en dat betekent dat je, maar dat speelt ook heel sterk, niet altijd rechtstreeks met burgers, maar ook natuurlijk in relatie met gemeenten en enzovoorts. En ja, daar moet soms nee verkocht worden. Zeggen, ja, u wil het wel graag, maar het is erg kostbaar. En voor deze euro's kunnen we betere andere dingen doen.
2: Ja.
3: En ja, dat is nou eenmaal, bij schaarste moet je dingen verdelen.
2: Ik las in het rapport ook dat een andere conclusie is dat er soms geld dat gereserveerd is toch nog op de plank blijft liggen. Terwijl er geen overvloed aan geld is.
3: Ja.
2: Is dat dan een kwestie van administratie, van boekhouding, van het verschil tussen wat je begroot en wat iets misschien...
3: Ja, het is een kwestie van inschatting. Men houdt tegenwoordig ook wel rekening dat er in de praktijk vertragingen en dingen kunnen ontstaan, want die ontstaan eigenlijk altijd. Alleen, de conclusie is, er wordt nog niet genoeg rekening mee gehouden. Dus je moet toch eigenlijk er meer rekening mee houden dat alles wat je op papier denkt te gaan uitgeven, dat niet gaat lukken. Onderuitputting noemen we het. En dat betekent dat je gewoon royaler moet inzetten. En het is zonde om dat niet te benutten, de middelen die er zijn, zeg maar. En het andere aspect is inderdaad dat je toch wat meer gaat sturen op doelmatigheid. En daar moet je ook bij bedenken dat het ook belangrijk is om aan de voorkant te denken. Als wij een grote nieuwe woningbouwlocatie, en dan komen we weer bij die nota ruimte uit straks, en er moet ontzettend veel dure infrastructuur bij, dat dan ook misschien de vraag rijst, ja, is dit dan de beste locatiekeuze die we kunnen doen? Veel van die kleine locaties waar wij dan wat aandacht voor vragen, niet alleen maar in aanvulling op, want nu gebeurt het heel weinig, is dat je daar heel weinig infrastructuur voor hoeft aan te leggen. Dus ook in dat soort keuzes. En ja, maatschappelijk rendement is wel belangrijk. Ik ben wat huiverig voor de gedachte dat je gaat prioriteren op basis van alleen maar categorieën. Je zegt onderhoud is altijd goed, of als het een woningbouwproject is, dan moet het altijd voorgaan.
2: Ja, minister Karremans is nu bezig met een schraplijst, begrijp ik.
3: Ja.
2: Die gaat dus kijken wat kan er wel, wat kan er niet. Ik zag al wat provinciale bestuurders zich ernstig zorgen maken. Die dachten, dit geld dat er dan nog is, dat gaat vermoedelijk weer grotendeels naar de Randstad en wij kunnen er naar fluiten. Is dat een mechanisme dat je wel herkent?
3: Dat weet ik niet of het daarop op uitkomt. Maar kijk, als het zo is dat er toch redelijk wat projecten zijn, soms in regio's waar het rendement gewoon niet hoog is, waar er niet veel gebruik wordt gemaakt van die infrastructuur, althans in relatie tot de kosten, ja, dan moet je daar ook kritisch naar kunnen kijken. Het enige is, kijk goed naar het maatschappelijk rendement en niet alleen naar categorieën. Dat woningbouw is altijd belangrijker dan dit, of onderhoud is altijd belangrijker dan aanleg. Er zijn aanlegprojecten die echt heel effectief zijn bij het bestrijden van congestie in de toekomst. En dat zijn ook dingen die we wel graag willen. En natuurlijk, onderhoud moet je ook doen.
2: Ja.
3: Hè, want dat kun je...
2: Maar zo'n opgave, het ging in de Tweede Kamer de afgelopen maanden over, ik dacht 80 miljard tot 2040.
3: Ja.
2: En waar je dat dan vandaan haalt. Ja. Schrik jij daarvan? Of is dat ook een beetje natte vingerwerk?
3: Nou, kijk, die berekeningen hangen natuurlijk samen met de normen die je stelt. Dus zo moet je het wel zien.
2: Als we allemaal bereid zijn wat in te leveren.
3: Het is niet een natuurwet. Kijk, je hebt natuurlijk programmeringen, bijvoorbeeld bij het onderhoud. En dan, want daar zijn we net naar het kijken, dat is misschien wel interessant, is dat je zegt, wat zijn nou eigenlijk de consequenties als je bepaalde investeringen niet doet? Is het erg als het onderhoud op een aantal punten een paar jaar wordt opgeschoven? Of gaat dat pas echt knellen als je het 5 of 10 jaar moet uitstellen? Welke renovaties...
2: Daar komt een onderzoek over naar buiten.
3: Ja, daar zijn
2: kijk
3: we,
2: eens aan.
3: Daar zijn we nu druk mee bezig. En we hopen dat dat ook helpt bij die prioritering enzovoorts. Dus ja, je had het net steeds over onafhankelijkheid en zo. Wij proberen ook wel gewoon de relativering aan te brengen. Een van de conclusies is, je zegt, het kan ook een stuk doelmatiger dan wat er nu is. Er zijn andere partijen die alleen maar zeggen, er moet veel meer geld bij. Dus we proberen wel die beide kanten dan in beeld te brengen en zeggen, kom je nou een beetje tot verstandig beleid.
2: verstandige woorden van Taco van Hoek het afgelopen half uur, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dank voor je komst.
3: Graag gedaan.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Shimo Verbaan. Hij is de eigenaar van horeca-uitzendonderneming Four Parties en nam recent mise en place over. En heeft nog te maken met de Dutch Grand Prix dit weekend. 1300 collega's van hem lopen daar rond. Als je er meer over wil weten, luister gerust naar de Top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
6: Data center operators are, of course, a crucial component in building out AI infrastructure. And Digital Realty is one of the biggest names in that space.
7: Kijk, deze industrie groeit. De hoeveelheid data en datastromen die blijven enorm toenemen.
8: You can't build it fast enough for the customers. Demand is well outpacing supply.
9: AI is nog niet heel winstgevend, maar het verhuren van de datacenters die AI nodig heeft, ja, dat is dat zeker wel. Het zorgt voor gouden bergen bij Digital Realty. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse datacenter magnaat, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Digital Realty aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van E Vermogensbeheer.
10: Hallo Nina.
9: Ja, wij gaan een bedrijf doorlichten, dat is aangedragen weer door een luisteraar. Dankjewel, ja. Mitchell. Die mailde en die zei ook: Digital Realty is wereldwijd marktleider in datacenters. Speelt ook een cruciale rol in de infrastructuur van het internet. Ja, het is eigenlijk een beetje de ruggengraat, hè, van de hele AI-hype. Dus helemaal terecht om die een keer door te lichten, Mitchell. Dankjewel. Digital Realty, ja, het was voor mij eigenlijk een vrij onbekend bedrijf, maar het is inderdaad een hele grote speler in die datacenters.
10: Ja. Samen met Equinix. En die overigens ook claimt marktleider te zijn. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk een markt die booming is. En wat ik wel leuk vind in dit geval, het bedrijf heeft een marktwaarde van 65 miljard.
9: Ja.
10: Dus relatief groot. Maar we hebben het vaak over AI. En ja, als je teruggaat naar de Gold Rush, dan had je de picks en shovels. He, dus de toeleveranciers, die verdienden echt geld en niet zozeer degene die het goud zochten. Ja, dat is met AI misschien hier in dit geval ook wel een beetje waar. Dat iedereen praat over AI. Iedereen zegt, ja, we gaan geld verdienen met AI. Maar de partij die daadwerkelijk geld verdient aan de behoefte van datacenters om te kunnen voorzien in de AI-behoefte, ja, dat is Digital Realty. Want dat is wat zij aanbieden. Datacenters, en dan niet zozeer de racks zelf, maar vooral de ruimte, de koeling, de beveiliging. Dus echt het vastgoed
9: dozen
10: waar je het kwijt kunt.
9: Precies. Ja. En heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder?
10: Nee, dit hebben we niet in portefeuille. Het is ook relatief klein. Het is een groot bedrijf, maar als je puur kijkt wereldwijd en naar de market cap, dat is niet het type bedrijf waar wij in beleggen. Dan zouden we het eerder via, we hebben bijvoorbeeld een AI-ETF. Nou, daar zit dan onder andere Digital Realty, zit daar ook in. Ja. Dus indirect zou je kunnen zeggen ja, wel, maar rechtstreeks niet. En ja, aan de andere kant is het ook wel heel interessant om eens een keer op een hele andere manier te kijken naar een AI-speler dan wat we normaal doen. Maar voordat we dat gaan doen, ook belangrijk om te benoemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Nee, precies. En we geven natuurlijk wel een hele hoop informatie over dit soort bedrijven. We komen natuurlijk ook weer met interessante feitjes. Nou, wat heb jij meegenomen deze week?
10: Nou, leuke is, daar komen we straks uitgebreid op terug. Dus daar vertel ik nu nog niks over. Maar ASML was een belangrijke klant van Digital Realty.
9: Oh ja?
10: Ja, en jij gaat straks uitleggen waarom. En dus er is ook een Nederlandse connectie. En gesproken over connecties, dat vind ik wel weer een aardige. Want binnen dit soort datacenters heb je heel veel bekabelde verbindingen waarbij apparaat 1 van bedrijf A met het volgende apparaat van bedrijf B wordt verbonden.
9: Ja.
10: Dat noemen ze cross-connects. En dat zijn echt kabeltjes. Nou, hoeveel heeft Digital Realty in zijn datacenters? 232.000 fysieke kabeltjes, cross-connects, die dus in die datacenters liggen om bedrijven en hun apparatuur met elkaar te verbinden.
9: Ja, en er zal er maar eentje kapot zijn en je zal niet weten welke.
10: Ja, dan wordt het zoeken.
9: Hele lange zoektocht. Wij gaan dus even de geschiedenis in van Digital Realty. Die geschiedenis die begint aan het begin van deze eeuw als de internetbubbel barst.
11: De Nasdaq, de Amerikaanse beurs voor technologieaandelen, is opnieuw sterk aan het dalen. De schermenbeurs staat nu op een verlies van 6%. Beleggers vluchten uit de computer- en internetfondsen terug naar de degelijke bedrijven van wat tegenwoordig de oude economie wordt genoemd.
9: Ja, maar dat geldt niet voor alle beleggers. Er zit een aantal ertussen dat vooral heel veel koopkansen ziet in 2001. Want zo'n beetje elk gefaald internetbedrijf dat schuldeisers moet afbetalen, dat staat nu in de uitverkoop. Ja, dat ziet ook de Amerikaanse investeerder Rick Magnuson. Hij brengt wat andere beleggers bij elkaar en samen richten zij GI Partners op. Dat is een private equity fonds. Daarmee gaat hij als de wiedeweerga naar de veilinghuizen en hij biedt dus op een hele hoop datacenters. Nou, dan weet hij er ook wel heel veel te kopen. 21 alleen al in de Verenigde Staten. Met 20-40% korting krijgt hij op de nieuwe prijs. Nou, best een goede deal, zou je zeggen. Maar als private equity fonds is GI Partners natuurlijk niet van plan om die datacenters voor de eeuwigheid te houden. Dus wat doen ze? Ze bundelen de datacenters. Er wordt hier en daar wat onderhoud gepleegd, wat opgepoetst. Er wordt een mooie strik omheen gedaan. En in 2004 brengt GI zijn investering naar de beurs onder de naam Digital Realty. Jim, tegenwoordig snap ik wel waarom beleggers in datacenters zouden ze willen stappen, hè, met de hele AI-hype. Maar dat was in 2004 natuurlijk nog helemaal niet zo. Dus wat was toen het verkoopverhaal?
10: Nou, je had toen wel iets anders. Dat heette internet. En het bestaat nog steeds. Daar hebben we ook een bubbel van gehad. Maar ja, die internetbubbel was een paar jaar daarvoor gebarsten. En ja, wat we nu natuurlijk weten is dat de bubbel misschien gebarsten was, maar dat het internet zelf een mega toekomst zou hebben. Zoiets als een webshop. Dat bestond toen eigenlijk nog niet eens.
9: Nou, de kinderschoenen, ja.
10: Amazon, et cetera. Ja. En ja, dat zijn nu gewoon hele normale dingen die iedereen kent. En overal is internet en overal is dus ook connectie. Dat had je toen nog bijna niet, want je had nog niet Internet of Things, Big Data, Cloud.
9: Nee.
10: Maar goed, dat kwam later pas. Je had toen het internet en telecom providers die dataruimte moesten huren in plaats van zelf bouwen, want het vergt grote investeringen. Nou, daar zag Digital Realty natuurlijk klanten als AT&T, T-Mobile, Verizon. Dat soort partijen waren toen klant bij Digital Realty.
9: Mm-hmm.
10: Maar ze verhuurden toen onroerend goed dat gericht was op technologie. En een van de andere klanten, dat was toen ook al ASML.
9: Ja, daar is die.
10: Ja, en die huurde dan weer een grote ruimte van Digital Realty in Arizona met een zogenaamde clean room, zoals we die kennen.
9: Ja.
10: Nou, dat was allemaal toen.
9: Ja, maar goed, ze gingen dus wel naar de beurs met Digital Realty. Hoe ging die beursgang?
10: Nou, was vooral om geld op te halen. Vergis je niet, Digital Realty heeft voor zijn groei, wat dus echt datacenters zijn, eigenlijk is dit een vastgoedbedrijf, heel veel geld opgehaald in de afgelopen jaren. Vaak ook met andere partijen, vaak ook met private equity. In totaal meer dan 80 miljard.
9: Mm-hmm.
10: 2004 Toen, in november, ging het aandeel naar de beurs. Er werden 20 miljoen aandelen geplaatst voor $12 per stuk. Dus ze haalden zo'n 240 miljoen op. Wat wel belangrijk is om te zeggen, niet alle aandelen werden dus geplaatst, maar GA Partners die hield zelf ook groot belang. Meer dan 60% op dat moment. Overigens, ook goed om te noemen, er was helemaal niet zoveel interesse. Aandelen werden net geplaatst. $12 was de openingskoers en $12 was ook de slotkoers.
9: Nou, dat was niet een fantastische beursgang. Maar goed, er zit dus zeker toekomst in Digital Realty. En dat zie je wel vrijwel meteen in de jaarcijfers. Want in het jaar na de beursgang boekt Digital Realty al een winst van $16 miljoen op een omzet van iets meer dan $200 miljoen. En in de jaren die volgen groeit het bedrijf. Waaronder in Nederland, waar Digital Realty in 2005 een datacenter van 10.000 vierkante meter koopt. Dat ligt in Amsterdam. Komen we straks nog even op terug, want eerst moet ik het nog even hebben over GI Partners, dat private equity fonds. Dat stapt namelijk in 2007 uit, de buit is wel binnen, dus ze verkopen het belang volledig aan andere aandeelhouders met flink wat winst. En Digital Realty, dat gaat door met groeien, met uitbreiden, als GI Partners uitstapt. Op dat moment heeft het bedrijf 70 vastgoedobjecten in de portefeuille. Nog geen 10 jaar later, in 2016... is die portefeuille al verdubbeld. Hebben ze datacenters over zo'n beetje de hele wereld. Dat zijn dan alleen nog maar datacenters. Dus bijvoorbeeld geen gewoon vastgoed met cleanrooms meer, zoals ASML had. Want de gedachte is op dat moment, de markt voor datacenters, daar moeten we zijn, die gaat nog veel harder groeien. Ja, dat zagen ze natuurlijk goed. Want in 2016 is de cloudmarkt op dat moment al $68 miljard waard. Zorgt ook wel voor flink wat concurrentie. Om relevant te blijven zal Digital daar toch wat mee moeten. Dus gaat het bedrijf op overnamejacht. En weet je waar ze uitkomen?
10: Ik weet het.
9: In Nederland. Nou, inderdaad. En dan kopen ze in 2020 het bedrijf Interaction op. Het zei mij eerlijk gezegd niks. Wat was dat voor bedrijf?
10: Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Net als Digital Realty zelf. Interaction, een bedrijf dat datacenterruimte, ik moet het wel goed zeggen, verhuurde aan andere bedrijven. Nou, dan heb je meteen al een strategische fit. En Interaction zat met name in Amsterdam. Omdat dat best wel een groot internetknooppunt voor Europa is, nog altijd. Ja. Of ze kijken ze nu ook naar Milaan. En Digital Realty die had $8,4 miljard over voor deze overname. En dat maakt het dus wel een van de grootste overnames altijd nog voor het bedrijf Digital Realty. 8,4 miljard.
9: Zo. Nou, zodoende krijgen ze er dus flink wat datacenters bij. Met name in en rond Amsterdam dus. En ja, daar zou ik nog even op terugkomen. Want nog voordat het AI-tijdperk begint, is er wel al weerstand. En er leven ook zorgen over al die datacenters in Nederland die regelmatig het nieuws halen.
12: Goedenavond. Er komt definitief geen datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. De Raad van State heeft daar vandaag een streep doorgezet. Dat gebeurde in een zaak die door tegenstanders van het datacentrum was aangespannen en dus tot aan de hoogste bestuursrechter van het land is uitgevochten.
9: Ja, misschien weet je dat nog wel. Meta wilde een paar jaar geleden een enorm datacenter bouwen in Zeewolde. Maar ja, dat zorgde eigenlijk voor zoveel ophef en weerstand dat zelfs de Raad van State eraan te pas moest komen om het tegen te houden. Inmiddels weten we dat die weerstand de opmars van de datacenters niet heeft tegengehouden. Zeker niet wanneer ene Sam Altman van OpenAI eind 2022 een berichtje zet op Twitter. Daar schrijft hij: vandaag hebben wij ChatGPT gelanceerd. Probeer er maar eens mee te praten. Nou, the rest is history. De AI-hype die barstte compleet los. En wereldwijd staan beleggers dan ook in de rij. Er worden biljoenen in de bouw van AI-datacenters gestoken. En daarvan profiteert Digital Realty uiteraard fijn mee. In 2023 verhuurt het bedrijf 300 datacenters in 25 landen. Nou, er komen er dus steeds meer bij, want zo'n beetje elk bedrijf dat iets met AI wil doen zoekt naar rekenkracht, dus zoekt naar datacenters. Maar goed, dat brengt ook wel een probleempje met zich mee. Want enorme reserves aanleggen om in al die datacenters te investeren, dat is bij Digital Realty geen optie. En dat, Jim, komt door de rechtsvorm wat dat bedrijf heeft. Leg uit.
10: Ja, veel voorkomend. Fiscale vorm die mogelijk is, dat is een zogenaamde Real Estate Investment Trust, een REIT. En Digital Realty, de naam verraadt het ook al een beetje, is dus ook zo'n Real Estate Investment Trust, een REIT. Een Amerikaanse rechtsvorm, en die richt zich op onroerend goed. En een heel belangrijk onderdeel is dat er belastingvoordelen zijn. Maar dan moet het wel zo zijn dat 90% van de winst die moet worden uitgekeerd als dividend.
9: Ah.
10: Nou, en wat ook belangrijk is, dat je dat ook weer mag aftrekken van de vennootschapsbelasting. Dus het is fiscaal vriendelijk, heel aantrekkelijk voor aandeelhouders. Mm-hmm. En dat belevert dit soort bedrijven zoals Digital Realty dus ook een voordeel op in de vorm van belastingaftrek. Aantrekkelijk voor het bedrijf, maar ook voor de aandeelhouder. Zeer interessant.
9: Ja, maar je kan dus geen reserve aanleggen.
10: Nou, dat is dus het probleem. Als je wilt gaan investeren, ja, dan zul je vreemd vermogen moeten aantrekken. En de winst die moet uitgekeerd worden. Dus dat zie je ook als je kijkt naar de balans van Digital Realty en al dit soort REITs. Die hebben veel schuld waarmee dan de groei of het andere vastgoed wordt gefinancierd. In geval van Digital Realty is dat inmiddels zo'n 18 miljard. Dus behoorlijke schuld op de balans.
9: Ja, dat is inderdaad veel. Maar goed, de AI-hype die is nog altijd volop bezig. Dus afremmen, dat lijkt me geen optie voor dit bedrijf. En dat ziet de topman Andy Power ook wel.
8: You can't build it fast enough for the customers.
9: Dat kan niet snel genoeg, zegt Power dus. Vind ik wel een grappige achternaam trouwens. Hè? Power ja, bij de datacenters.
10: Eerst CFO, nu CEO.
9: Ja, goed. Nieuwe datacenters bouwen, land opkopen en alles wat erbij komt kijken. Ja, dat kan dus eigenlijk maar, even ruwweg gezegd, op twee manieren gefinancierd worden. Dus of je moet het lenen, vreemd vermogen aantrekken, of je moet gewoon nieuwe aandelen uitgeven. Is dat vol te houden op deze manier? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Maken we natuurlijk eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Digital Realty. De sterke punten?
10: Ja, ze zijn groot. En dat heeft een heel groot voordeel. Grote netwerkdichtheid, enorme schaal. Wereldwijd 310 datacenters. Meer dan 30 landen. Meer dan 5000 klanten. Dus ja, daarmee hebben ze een hele mooie moat, zoals dat heet. Een soort slotgracht om het bedrijf heen. En ja, dat wat ik ook altijd heel interessant vind, als je het hebt over subscription model. Dat geldt hier eigenlijk ook. Want dit soort contracten worden vaak langjarig gesloten. Dus op 1 januari weet Digital Realty al redelijk goed wat er gaat binnenkomen. Hun grootste klant is overigens Microsoft. Nou, ander punt is hun model waarmee ze heel veel werken met private capital of private equity. Of ja, in dit geval dus ook door aandeelhouders nieuwe aandelen uit te geven en laten mee te financieren. Dat is toch wel bewezen effectief geweest. Wat ze eigenlijk steeds doen, is dat ze een joint venture aangaan met de partij. Dan gaan ze vervolgens die datacenters bouwen, zitten die contracten erop en dan kopen ze die joint venture partners weer uit. Ze hebben recent een hele grote deal gedaan met Blackstone.
9: Ja.
10: En dat ging om 3 centra in Virginia. Ja, en daar hebben ze dus initieel hebben ze daar een belang van gehad van ongeveer een derde. Uiteindelijk hebben ze gezegd van nou, we willen de resterende aandelen ook kopen van Blackstone. Nou, dat kostte 3,5 miljard.
9: Mm.
10: Dus dan moesten ze weer nieuwe aandelen uitgeven om Blackstone te kunnen betalen. Nou, waarom is dat toch wel interessant? Ze bouwen het eerst, dus ze delen samen het risico. Vervolgens zitten die contracten erop. En dan gaan ze hun partner uitkopen en op naar de volgende. Dus eigenlijk is het steeds uitkopen, nieuw contract aangaan met een joint venture, uitponden en dan weer terugkopen.
9: Ja, maar ze brengen dus wel de hele tijd meer aandelen op de markt.
10: En iedere keer weer met andere partners. Dus er moet steeds nieuw geld bij. En dat is ook op zich heel logisch. Want ja, dit is vastgoed. Dus je kunt maar op één manier groeien. Je kunt niet zeg maar hetzelfde pand 3 keer verhuren. Nee, dan heb je 3 panden nodig.
9: Ja, precies. Nou, dus dat gaat goed, zeg je.
10: Ja, dat is eigenlijk weer een nadeeltje hoor. Maar dat vliegwiel, zoals zij dat toepassen, dat is wel bewezen effectief.
9: Mm-hmm. Oké.
10: Nou, wat ook zo is, is dat dat natuurlijk wel voor de bouw van die datacentra, er zijn vergunningen voor nodig en ook heel veel energie. En in dit geval is het zo dat de ontwikkelcapaciteit die Digital Realty heeft, maar ook de contracten die ze hebben om die energie daadwerkelijk te kunnen verkrijgen, ja, daarmee lopen ze voor op andere partijen. Dus dat is wel echt een voordeel ten opzichte van de concurrentie.
9: Oké, ja, ik zou het ook meteen als een nadeel zien. Ze hebben heel veel energie nodig. En als je alleen al naar het probleem Nederland kijkt met een overbelast stroomnet, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet mogelijk dat hier een heel zwaar datacentrum erbij komt.
10: Nee, dat klopt. Maar als zij al wel de contracten en de vergunning hebben om die te mogen bouwen en dus ook al de afnamerechten hebben, dan heb je een voordeel ten opzichte van andere partijen.
9: Nee, natuurlijk. Maar bijbouwen is bijvoorbeeld in Nederland dus eigenlijk al heel moeilijk, lijkt mij.
10: Ja.
9: Of je moet je hele datacenter zelfvoorzienend maken met stroom.
10: Dat is nog niet aan de orde. Nee. Maar dat is een groot probleem, inderdaad. Het is je zou kunnen zeggen, het is een gewilde markt, maar ook een markt die op rantsoen is.
9: Ja. En niet alleen in Nederland, denk ik.
10: Dit wereldwijd. Dit is overal een probleem.
9: Dus dit is misschien wel een bedreiging in plaats van een zwakte.
10: Ja, nou, dat klopt zeker. Want als je het hebt over de groeibeperking die er is, dan komt die voort uit de beschikbaarheid van stroom vooral.
9: Ja, ja. Oké, laten we dan eerst even naar de zwakke punten gaan.
10: Dat is wel aardiger, want er zijn dus ook mensen die zeggen, ja, dat Digital Realty, dat is veel te duur en die nemen grote shortposities in.
9: Mm-hmm.
10: Dus er zijn niet alleen maar analisten zijn positief. Die zeggen, nou, het staat nu $175, dat kan wel naar $230, $240.
9: Mm-hmm.
10: Maar er zijn er ook die bewust shortposities innemen vanwege de zwaktes.
9: Oké, nou, kom maar met die zwaktes.
10: Laten we daar het over hebben. Ze moeten steeds aandelen uitgeven om maar aan die financiering te kunnen voldoen. Om
9: die
10: REIT, lening aangaan.
9: Die REIT-rechtsvorm is eigenlijk een zwakte.
10: Ja.
9: Kan je dat niet aanpassen?
10: Nou, dan ben je het belastingvoordeel kwijt. Dus dan zijn je beleggers weer teleurgesteld.
9: Heb je dat gedoe weer?
10: Dat schiet ook niet op.
9: Nee, precies.
10: Nou, het is ook een zwakte overigens. Als je kijkt naar de portefeuille van Digital Realty en de aandelenkoers, dan is de aandelenkoers veel meer waard dan eigenlijk het vastgoed. En dat is niet gebruikelijk bij vastgoedbedrijven. Maar in dit geval wordt het dus enorme groei en strategisch goede keuze verwacht van Digital Realty, waardoor beleggers zeggen, we willen wel wat meer betalen.
9: Mm-hmm.
10: Nou, de afhankelijkheid van dat externe kapitaal en steeds maar nieuwe plaatsingen, dat is wel echt een zwakte, ook voor de zittende aandeelhouders. Recent bijvoorbeeld, ik noem die Blackstone deal. Nou ja, daarvoor was een uitgifte benodigd, 5% onder de huidige prijs.
9: Mm-hmm.
10: Nou, een ander punt is dat als je kijkt naar hun resultaten, afgelopen jaar werd er een grote winst gemaakt, 1,3 miljard. Lijkt heel mooi op papier, maar een groot deel kwam voort uit een boekwinst op zo'n joint venture. Dus dat is niet dat er echt geld wordt verdiend. Sterker nog, als je het hebt over de vrije kasstroom, die is er eigenlijk niet. Want er moet zwaar geïnvesteerd worden in nieuwe datacenters.
9: Elke cent gaat eruit.
10: Exact. Dus er is eigenlijk geen geld, zo, omdat alles geïnvesteerd
9: maken
10: wordt.
9: Maken ze wel winst?
10: Ze maken wel winst, maar ja, dat is dus eigenlijk vooral op
9: 90%
10: papier.
9: 90% de aandeelhouders en 10% weer herinvesteren.
10: Ja, plus nog al het geld wat extra nodig is. Ja. Dus het is een heel bijzonder model, want het geld is er eigenlijk niet.
9: Oké, dat is toch wel bij elkaar een flink rijtje zwaktes. Ja. Dan toch even aan jou gewoon maar de vraag van, zie jij dit wel als een gezond businessmodel? Want inderdaad, hè, het risico dat een AI-bubbel barst en dat daar dan flinke gevolgen voor zo'n bedrijf zitten, dat is natuurlijk echt wel aanwezig. Ze leunen echt wat dat betreft, ze wedden op één paard.
10: Nou, ik vind het businessmodel op zich wel gezond. En er zijn natuurlijk wel meer, ik noem het toch maar even oneerbiedig, vastgoedbedrijven die met partijen samen ontwikkelen en dan of verkopen of gaan verhuren. En dat wordt ook altijd met vreemd vermogen gedaan. Daar is allemaal niks raars aan. Maar wat in dit geval wel bijzonder is, is dat natuurlijk de aandelenkoers ver boven de daadwerkelijke portefeuillewaarde van het vastgoed ligt.
9: Ja, als iemand de market cap is ruim 60 miljard.
10: Ja.
9: En hun vastgoedwaarde is niet 60 miljard.
10: Als je puur kijkt op basis van de prijs per aandeel, ligt de NAV. Die is ongeveer, laat ik het zo zeggen, datacenters, die zijn 68 miljard waard.
9: Ja.
10: Dan zou je kunnen zeggen van, nou, dat is een beetje vergelijkbaar met de
9: market
10: beurskoers.
9: Cap. Ja.
10: Maar er zit ook nog 18 miljard schuld op.
9: Ja. Okay.
10: Dus die eigenlijk is het een min van 18 miljard.
9: Ja, oké. Okay. En dan is het antwoord op de vraag. Vind jij het een gezond bedrijfsmodel? Als jij er als analist naar kijkt?
10: Nou, bedrijfsmodel wel. En het vaart ook heel speelt heel mooi in op een trend die nu gaande is. En waar echt behoefte aan is. Dat is briljant. Maar de vraag is vooral, moet je dan, als je kijkt in termen van koerswinst bijvoorbeeld, is een beetje apart in dit geval. Hè, want je krijgt een prima dividendrendement, 3%. Maar ja, 80 keer de winst. Je ziet wel een prachtige stijgende omzet. Waar gaat dat stoppen? Dus op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een beetje prijsdruk op die servicecapaciteit.
9: Mm.
10: Dus ik denk wel dat beleggers wel enthousiast zijn over dit bedrijf. Maar dat zie je dus ook echt terug in de koers.
9: Oké. Okay. Nou, we hebben stiekem al een beetje van kwantitatieve analyse gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu even serieus de boeken open doen. Wat zien we daar over de afgelopen jaren bij Digital Realty?
10: Nou, wat je daar ziet is dat die omzet die loopt echt prachtig op. En als je een staafgrafiekje hebt, afgelopen 10 jaar... en ik neem even in dit geval expres 10 jaar terug, toen was het ongeveer 2 miljard. En het is opgelopen van 2 miljard naar, en dan ga ik wel ietsje voorbij, nou, laat ik het zo zeggen, 2025, 6 miljard. Dus keer 3 in 10 jaar tijd. Nou, daar houden ze ook wel een prima EBITDA van over. 2025 was dat 650 miljoen. 2026 1,1. Dit jaar wordt 1,3 miljard verwacht.
9: Mm-hmm.
10: Maar daar gaan dus nog wel stevige rentelasten vanaf. En wat ook eerlijk gezegd moet worden is dat het afgelopen jaar die netto-winst dus veel hoger uitviel door eenmalig meevaller op die joint venture. Door die anders te waarderen. Maar als je die er allemaal uithaalt, dan zie je eigenlijk toch wel dat ook de winst een procent of 10 en zelfs iets meer per jaar groeit. En dat is echt wel heel keurig.
9: Gaan we naar een eindoordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Digital Realty interessant zijn?
10: Nou, voor degene die eens wat anders wil op AI-vlak, maar wil blijven profiteren van de groei van AI en ook daarvan overtuigd is dat het gaat komen, maar misschien niet de sweepers wil hebben van al die chipbedrijven of AI-bedrijven en plus 10 en min 10 in zijn portefeuille wil zien, ja. Ja, dan zit je met een vastgoedbedrijf wat Digital Realty in die end is, maar die inspeelt op AI, dan zit je daar dus toch wel goed. Gelijktijdig is het natuurlijk wel zo dat je ook moet bedenken van, ja, vind ik dit maatschappelijk wel verantwoord? Wil ik dit wel? Want wat zou je er zelf van vinden als er ineens zo'n black box
9: naast je staat.
10: Ja, in jouw weiland staat.
9: Ja, ja, dat is ook nog zoiets. Plus dus ook wel het risico meegenomen dat ze wedden op één paard. Dus inderdaad, als er minder vraag wordt, minder vraag is naar huur van rekenkracht.
10: Ja, of dat hun klanten zelf gaan ontwikkelen. Maar dus het is wel echt een AI-play, maar wel voorzichtiger dan als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik doe mij een TSMC, Nvidia, et cetera. Of Micron, nog mooier.
9: Precies. Dit was Digital Realty doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan heb je een kortere versie gehoord. We hebben ook een podcastversie, die is een stuk langer. Daar hoor je dus meer diepgang en duiding over Digital Realty. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een bedrijf dat in een sector zit die wij nog nooit behandeld hebben. Nou, de vaste, trouwe luisteraars die denken,
13: lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1990.

0: 69 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
3: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over cryptobedrijven die toegang willen tot de nieuwste AI-modellen om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En we bespreken het nieuwe plan van Vitalik Buterin, medeoprichter van Ethereum, want die heeft zijn roadmap voor de cryptomunt opgefrist. En dat is nogal wat. Dit is CryptoCast 443 en ik heb een co-host, Raoul Essenboom. Goed dat je er bent.
4: Dank
3: je bent
4: u.
3: Content specialist voor Blocks en medeoprichter. Oprichter van CryptoTakkies, het crypto-educatieplatform. Hè?
4: Ja, het crypto-educatieplatform van Nederland.
3: Ja, je gaat heel Nederland door om mensen wat bij te brengen over crypto. Dat is een goede zaak. Wij gaan samen het nieuws doornemen, Raoul. En we beginnen bij het nieuws van de week. Want een grote open brief van ruim 70 cryptobedrijven. Die willen namelijk dat 's werelds belangrijkste AI-modellen, AI-ontwikkelaars moet ik zeggen, toegang geven tot die belangrijke AI-modellen om zichzelf beter te beschermen. En in die open brief stellen de ondertekenaars dat cryptobedrijven die de software onderhouden, waar biljoenen dollars mee worden beschermd tussen aanhalingstekens, dezelfde gereedschappen zouden moeten hebben als cybercriminelen. Nou, dit is dus een open brief die komt van de Bitcoin Policy Institute. Wie zijn er eigenlijk bij dit initiatief aangesloten, Raoul?
4: Ja, echt inmiddels een hoop partijen. En het is best een indrukwekkende brief die in eerste instantie gedeeld werd op 10 augustus.
3: Ja.
4: En op dat moment werd die brief nog maar gesteund door 40 bedrijven. Kon je mooi die logotjes onderin zien. Maar als je nu zelf eventjes naar die website gaat, naar btcpolicy.org en dan eventjes een slash en dan AI ladder. Ja, dan zie je dat als je naar beneden scrollt, dat er echt flink wat logo's bij zijn. Dus inmiddels, ik heb vanochtend nog geteld, waren er 80 logo's.
3: Ach, heb jij hem al geteld?
4: Ja, ik heb ze allemaal zo. Hè. Geen AI laten doen natuurlijk. Nee, zelf geteld. Maar dus 80 verschillende bedrijven. En dan kun je echt denken aan hele grote bekende bedrijven. Coinbase, Block, Bitco, Blockstream, ARK Invest, Bitwise. Maar bijvoorbeeld ook een bekend bedrijf als het gaat om privacy, Casa van Jameson Lobb.
3: Ja. Eigenlijk de hele, zeker Amerikaanse crypto-industrie.
4: Ja, zeker. Maar het leuke is dat daar ook dus wat kleinere bedrijven bij zitten. En dan kun je dus ook denken aan non-profits. En dat is denk ik wel het leuke, dat je dus die twee verschillen ziet tussen grote en kleinere. En als het gaat om die kleine, dan kun je denken aan Brink, Chaincode, OpenSet, BTC Pay Server. Zijn niet mini-bedrijven, maar wel wat kleiner.
3: Ja.
4: Dus je ziet echt een combinatie van bedrijven die een soort van geld en lobbykracht hebben. En bedrijven die zeggen van wij hebben die capaciteit op dit moment niet. Dus we hebben die steun eigenlijk van jullie nodig. Ja. Die grote bedrijven, Coinbase, die kan echt wel een soort van enterprise deal sluiten met zo'n AI-partij. Maar dat wordt voor een partij zoals de African Bitcoin Institute, wordt dat een stuk lastiger.
3: Ja, precies. En we weten dat de Bitcoin-wereld die hangt aan elkaar van open source projecten en goede bedoelingen. Waar lopen deze bedrijven nu met z'n allen dan tegenaan dat zo'n open brief aan die AI-ontwikkelaars, aan die Frontier AI Labs, dus de voorlopers op het AI-gebied, waarom is die brief dan zo hard nodig nu?
4: Ze lopen eigenlijk tegen drie concrete problemen aan. Ik heb dat eventjes opgesomd, maar 1 gaat het om aanvallers, want die aanvallers die krijgen sneller toegang tot krachtige AI dan dat de verdedigers dat eigenlijk kunnen bijbenen.
3: Ja.
4: Je moet het zo zien, bedrijven die moeten zich kunnen verdedigen tegen aanvallers die dus steeds van meer geavanceerde programma's gebruik kunnen maken. En tegelijkertijd hebben die security teams, die hebben dus vaak geen toegang tot die krachtige frontiermodellen. Of worden een soort van de legitieme security taken door de guardrails, die worden op dit moment beperkt. Dus dat is ook nog vervelend.
3: Ja.
4: En dan zie je dus dat er een soort gat, een gap, zoals ze dat noemen.
3: Ja, waarbij de aanvallers dus toegang hebben tot allerlei open modellen. Bijvoorbeeld de Kimi K3 uit China is nu zo'n heel geavanceerd open model. Ja, die gaat niet zeggen, hey, zou je dit nou wel doen? Want die guardrails, die veiligheidshekjes, die kan je er gewoon uitslopen.
4: Juist.
3: Terwijl als jij Claude of ChatGPT gebruikt, dan gaat die zeggen, joh, hey, waarom wil je eigenlijk kwetsbaarheden in deze software zoeken? Dat gaan we even niet doen. Dus dat is, ja, het is een heel soort mismatch tussen aanval en verdediging op dit moment.
4: Ja, en over Kimi K3, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Maar dat is een goeie. Nou, dus je ziet dat gat ontstaan. Maar dat leidt ook tot een capaciteitsprobleem. Want je moet ook gaan kijken naar van, nou, wat kan een organisatie op dit moment aan als het gaat om een security, mijn security mensen. Of de developers die zich bezighouden met het security stuk. Maar misschien ook wel een vaardigheidsprobleem. Want als je developers niet opleidt en ze kunt helpen om de security stuk om dat beter aan te pakken, ja, dan krijg je ook op een gegeven moment vaardigheidsproblemen. En helemaal als je die verschillen tussen de aanvallers en de verdedigers groter worden, ja, dan ga je echt zien dat de organisaties op een gegeven moment zo ver achter gaan lopen. Nou ja, dus dat hebben ze aangekaart. Maar dan een tweede probleem. En dat zijn de kwetsbaarheden. En die worden dus niet vroeg genoeg gevonden. Ja. En dan ook nog opgelost. Want ja, je kan ze vinden, maar je moet ze vervolgens ook oplossen. Nou, en dat heeft dus inderdaad, wat jij net aangaf, te maken met die publiek beschikbare modellen. Want die helpen niet per se bij het vinden van die gaten. En dat heeft ermee te maken dat je dus die, ja, een soort van die veiligheidsmaatregelen hebt, waarbij die modellen zeggen van, ja, hey, ik snap dat je deze vraag stelt, maar misschien wil je deze vraag wel gebruiken om iets van malware te gaan bouwen.
3: Precies, want het verschil tussen aanval en verdediging is eigenlijk heel klein.
4: Ja. Eigenlijk is het heel klein. Het is gewoon, ja, de keerzijde van de munt.
3: Ja.
4: Nou, en dan heb je nog dat derde probleem. En dat is een beetje, ja, de ongelijkheid of een soort van de asymmetrie hierin. Nou, dus die Frontier AI Labs en die geselecteerde partners, ja, die zien dus die nieuwe cybermogelijkheden, die zien ze vaak eerder. Tegelijkertijd kunnen die aanvallers zulke mogelijkheden uiteindelijk alsnog verkrijgen. Dan is het een maand of twee maanden later. Maar die maken dan wel meteen gebruik van die nieuwe modellen.
3: Ja.
4: Ja, en dat is een beetje het ding waarvan die partijen ook zeggen van, ja, stel dat zo'n AI-model echt uitzonderlijk goed wordt in het vinden van bijvoorbeeld kwetsbaarheden in C++ of weet ik veel.
3: Ja.
4: En je hebt een Bitcoin-developer en die gaat ermee aan de haal en die vraagt aan een AI-model, hey, kun je me helpen om wat kwetsbaarheden te vinden? Het AI-model zegt, ja, nee, dat kan ik op dit moment niet. Nou, wat denk je? Die code die wordt uiteindelijk toch gedeployed.
3: Ja.
4: Twee maanden later komt er een attacker voorbij. En dat model dat is gedeeld publiekelijk. En die denkt, hey, weet je wat, ik ga er eventjes gebruik van maken.
5: En de aanval hoeft maar één gaatje te vinden en dan is er een enorme honingpot.
4: Exact. Ja. Nou, en dat is een beetje die asymmetrie die je dus ook ziet. Dus dat zijn eventjes grofweg de drie problemen.
5: Ja. Ze vragen ook nog om een aantal andere zaken. Rekenkracht, beveiligde omgevingen, beschikbaarheid voor die kleine en die grote cryptobedrijven. Een directe lijn naar AI-bedrijven. Nou, dat gaat natuurlijk, ze vragen impliciet ook om de nieuwste modellen. Volgens mij heb je bij ChatGPT heb je Daybreak op dit moment. En ze hebben het natuurlijk ook over Mythos van Claude, die alleen voor een bepaalde groep techbedrijven beschikbaar is om hun eigen cybersecurity te doen. Juist om dit probleem aan te pakken. Verwacht je nou dat die AI-ontwikkelaars gehoor gaan geven aan de cryptowereld?
4: Ja, en gedeeltelijk gebeurt dat ook wel. En er is toevallig gisteren ook wat nieuws uitgekomen. Dat ga ik straks ook eventjes delen. Okay. Maar ja, die programma's die ze vragen, die bestaan. Ja, en het probleem is alleen dat crypto daar op dit moment tijdelijk even buiten viel. Maar daar is dus iets in veranderd. Maar goed, ja, je had het over die rekenkracht. Nou, ik denk dat de kans daar het grootst is. Want ja, dat is op dit moment nog het goedkoopste. En waarschijnlijk kan dat ook wat goedkoper worden.
3: Ja.
4: Maar goed, je hebt ook nog die beveiligde omgevingen voor privécode. Ja, dat is wel realistisch. Want dit bestaat commercieel gezien bestaat het al. Het is een soort van enterprise feature. Maar goed, ja, die toegang voor die kleine en grotere bedrijven, en vooral die kleine, ja, daar zit dan wel de weerstand. En ik hoop dat daar wel snel iets op gaat komen. En dat is ook de reden waarom die brief is opgesteld. Want ze hebben echt gezegd van, ja, luister, die grote partijen die kunnen heus wel enterprise deals sluiten. Maar voor zo'n kleine partij die juist bezig is met echt een beetje het redden van de samenleving, die hebben niet die budgetten.
5: Ja. Ja, het is natuurlijk ook, dit heeft alles te maken met de grote hack bij Coldcard. De hardware wallet, toch een soort USB-stick, rekenmachine-achtige hybride, om je crypto zelf veilig in bewaring te nemen. Nou, dat was een van die start-ups, scale-ups die dat ontwikkelden. Nou, daar bleken kwetsbaarheden in die software te zitten. Hoe reageert de cryptowereld nu? Want ik zag ook dat er een soort Bitcoin Red Team is opgericht. We moeten dus niet denken dat de cryptowereld nu aan het wachten is, of de Bitcoin wereld nu aan het wachten is, dat ze eindelijk met die modellen aan de slag kunnen en dan pas wat gaan doen aan de cyberveiligheid. Ze zijn nu al begonnen, volgens mij, hè, vrijwilligers, met dat Bitcoin Red Team.
4: Ja, en de Bitcoin Red Team, volgens mij is het een groep van 14 tot 16.
5: Ja, 16 mensen of zo.
4: Zoiets, 16 developers. En dat was inderdaad naar aanleiding van die Coldcard hack, dat ze op zoek gingen naar kwetsbaarheden in eigenlijk allerlei open source software die iets te maken hadden met de crypto-industrie. Volgens mij waren ze ruim 490 of 500 kwetsbaarheden tegengekomen. Echt in een heel kort tijdsbestek. Alleen, ja, zij maken dus ook gebruik dan van die AI-tools.
3: Ja.
4: Maar van welke AI-tools maken ze gebruik, Daniel?
3: Dat zouden ongetwijfeld de niet-open source zijn. Of wel open source juist.
4: Nou, en dat waren dus in eerste instantie wel de open source modellen.
3: Ja, de veelal Chinese modellen zoals Kimika 3.
4: Precies, want die Amerikaanse modellen, ja, die hadden toch die veiligheidsrestricties.
3: Die, helpen niet mee,
4: die hielpen niet mee. Maar ja, die hebben toen ook gezegd van, ja, weet je, voor het vinden van één kritieke bug per uur per persoon, ja, dan kost het ongeveer $10,000 per dag aan rekenkosten. Ja, en voor een vrijwilligersproject, wat dit eigenlijk is, is dat eigenlijk onhoudbaar.
3: Ja, nou, het is in ieder geval duidelijk dat met de komst van dit soort AI-modellen dat ook de crypto-wereld, de Bitcoin-wereld, een beetje is wakker geschud. Ja, het lijkt toch een soort nieuwe tijd op dit moment even aangebroken. De cold card hack is daar de grote eerste katalysator van geweest. Maar het is duidelijk dat het nu even dat er gewoon een nieuwe tijd is aangebroken. Misschien wel in cybersecurity als geheel met de komst van dit soort AI-modellen.
5: Ja, zeker. En ik denk dat we een paar episodes geleden het nog hadden over dat er een aantal bedrijven waren samengekomen om zich voor te bereiden ook op het quantumstuk.
3: Ja.
5: Je zag daarin dat er 15 miljoen beschikbaar werd gesteld. Maar ja, je ziet hiervoor ook, er is gewoon echt meer geld. En
3: quantum computer is nog in principe nog zeker 10, 15 jaar weg, als we een beetje mazzel hebben.
4: Maar dit heeft haast.
3: Dit heeft echt haast. En dat zie je nu ook met een enigszins wanhopige misschien open brief van inmiddels 70 grote cryptobedrijven.
4: 80 dus.
3: 80 grote cryptobedrijven uit de VS. Goed, dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Wat we ook nauwlettend volgen, dat is de markt. Deze week gaan we gewoon weer een prijsanalyse doen. En die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
6: Hallo Daniel.
3: Ja, we zitten toch een beetje aan het eind van de zomervakantie zo langzamerhand. Wat zie je daar op de markten van terug? Is het saai? Worden beleggers een beetje wakker? Hoe kijk jij naar de markt?
6: Ja, eigenlijk is het verhaal nog grotendeels hetzelfde als de afgelopen weken. Weinig nieuws, weinig volume en een markt die totaal op zijn plek blijft staan. Vorige week sprak ik al over extreem lage volatiliteit, maar die is dus nog verder afgenomen tot niveaus die ik gewoon niet eerder heb gezien. Wat ik daarbij vooral in de gaten hou is de derivatenmarkt. Omdat sommige partijen in minder volatiele markten toch vaak op zoek gaan naar hefboomposities om kapitaalefficiënter te werk te gaan. En als ze die hefboomposities aanleggen, dan vergroot dat eigenlijk het risico op het moment dat de prijs wel ergens heen beweegt. En dan gaan al die posities allemaal tegelijkertijd dezelfde kant op. Krijg je liquidatiegolven en dat is echt het grote risico wat nu boven de markt hangt. Ja. Desalniettemin zie ik dat risico nu niet echt significant toenemen. Die hefboomposities worden niet in grote getalen ingenomen. Dus ja, eigenlijk is het best wel gezond. Dus ook wel een beetje saai. Nou verwacht ik wel dat zodra we in september komen, dat de grotere partijen weer terug achter de schermen komen. En dat het nieuws ook weer echt wordt verwerkt in plaats van dat het in een dunne markt blijft hangen. Dus ja, dan denk ik wel dat het weer wat interessanter wordt.
3: Ja, op zich ook wel eens leuk. Hè? Een beetje een saaie zomer op de cryptomarkt. Hey, als we naar de aandelenmarkt kijken, dan zien we dat risicoaandelen met name best wel weer goed doen. Na een wat mindere juli maand. Bitcoin kon nog niet echt mee, maar blijft ook stabiel. Is dat nou goed of slecht nieuws, Tim?
6: Ja, ik vind het. Ja, je kan het beide kanten opspinnen. Het is zowel goed als slecht nieuws. Als we kijken naar de aandelenmarkt specifiek, afgelopen week was dan licht positief. Heeft vooral te maken met meevallende inflatiecijfers. De consumenteninflatie daalde in lijn met verwachting en de producenteninflatie daalde zelfs nog harder dan verwacht. Nou, aandelen gingen daar best wel positief op, terwijl crypto gewoon weer terug bewoog naar het midden van de prijsrange. En ik denk dat daar ook direct het antwoord op de vraag zit. Bitcoin zat al bovenaan die range. Dus er is gewoon meer nodig dan een meevallend inflatiecijfer om overtuigend boven die hardnekkige, mag ik wel zeggen, $65,000 uit te stijgen. Af en toe beweegt hij mee met de aandelenmarkt, af en toe niet. Je ziet gewoon dat crypto op dit moment geen eigen aanjager heeft. En dat zie je vooral heel erg terug ook in die altcoin-markt die volledig stil ligt.
3: Precies, ja. Wat misschien voor enige beweging zou kunnen zorgen is woensdag. Dat wordt namelijk een belangrijk dagje voor de crypto-markt. Trump ontvangt namelijk bestuurders uit de crypto-wereld, financiële wereld en de technologie-sector op het Witte Huis. thuis om te spreken over toekomstige regels voor nieuwe financiële technologie. Nou, het is altijd fijn dat de markt daar lekker veel inspraak in heeft in de VS. Later op de dag krijgen we ook de notulen van de Fed-vergadering van juli. Ja, kan dat nog wat betekenen voor de koersen, die twee gebeurtenissen?
6: Ja, dat zou absoluut kunnen. Bij dat soort bijeenkomsten in het Witte Huis ben ik alleen wel behoorlijk sceptisch, omdat we in de afgelopen jaren al best wel heel veel hebben gezien. En de koersreactie was vaak van korte duur. Maar ja, wat je eigenlijk vooral ziet, jammer genoeg, is dat de prijs vaak rondom dit soort evenementen omlaag gaat. Simpelweg omdat mensen net iets te veel hopen op dat er groot nieuws komt. Momenteel zien we de prijs niet bepaald oplopen, dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar er is echt wel wat concreets nodig voordat de markt reageert. Dat zie je ook rondom de Clarity Act van afgelopen weken. Er kwam niet echt zoveel uit. Het zijn vooral veel woorden, weinig daden. Desalniettemin denk ik wel dat de woorden van de notulen waar je het over hebt wel een stuk interessanter zijn. En dat komt vooral door Warsh, de voorzitter van de Fed.
3: Ja.
6: Die heeft wel gezegd dat hij van plan is om minder forward guidance te geven. Dus die wil minder de markt beïnvloeden met al zijn speeches. Maar ja, die notulen, die heeft hij niet helemaal in dezelfde hand of in zijn eigen hand. Dus ja, dan kunnen we echt gaan zien hoe er binnen het comité wordt gedacht over de macro-economische situatie. En dat kan wel echt effect hebben. Ja,
3: ja, mis je Jerome Powell al, Tim?
6: Ja, het was wel leuk met Jerome Powell. Vooral op het moment dat hij een clash had met Trump. Dan zag je wel echt dat markten opgeschrikt raakten. En dat zorgt wel voor vuurwerk.
3: Ja, en tijdens zijn speeches gebeurde er ook nog wat. Hè? Dat Kevin Warsh slaagt toch wat minder los.
6: Een man van weinig woorden.
3: Precies, goed. Dankjewel, Tim Stolten. Dat is een man van veel woorden. Portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij toch om ook wel een van onze gedeelde favoriete onderwerpen praten. Namelijk Ethereum en wat daar allemaal aan de hand is. Want ja, de koers doet niet mega veel. Maar de koers van het project, laten we het zomaar zeggen, waar het project heen vaart, dat gaat alle kanten op. Want Vitalik Buterin heeft weer een nieuwe roadmap gepubliceerd. Of eigenlijk een opfrissing van de roadmap die in 2023 al eens presenteerde. Nou, en er zitten grote veranderingen in. De opkomst van AI wordt natuurlijk meegenomen. Quantum computing, focus op privacy. Nou, dus de update is niet. Het is geen kleine update, laten we het zo maar even noemen. Waarom was deze herziening zo erg nodig bij Ethereum?
7: Ja, nou, heel simpel. Het is een nieuwe tijd.
3: Ja.
7: In 2023 waren er.
3: Maar 3 jaar geleden, hè? Het is helemaal niet zo lang. Is veel veranderd.
7: Maar je zou bijna kunnen zeggen in de crypto-industrie dat een half jaar jaar is.
3: Dat is waar. Ja. Misschien nog wel langer. Ja.
7: Als je kijkt dan naar 2023, toen waren er gewoon echt een aantal dingen die nog niet bestonden. Of zoals Vitalik zelf beschreef, nog niet volwassen genoeg waren. Die inmiddels dus wel bruikbaar zijn. Dan kun je denken aan de snarks en de blobs en de allerlei gekke namen. Nou, je weet het. Maar in elk geval over native roll-ups, daar schreef hij over. Dat snarks in 2023 bij lange na nog niet volwassen genoeg waren om zelfs maar over na te denken. Nou, en gas en plop features, die bestonden toen simpelweg nog niet. Ja. Dus hij geeft dat zelf ook aan.
3: Bij Ethereum zijn ze heel goed in al dit soort hele vage termen gebruiken om extreem ingewikkelde concepten uit te leggen.
7: Ja, complexiteit is een groot. Je zou kunnen zeggen een grote kwaliteit binnen in Ethereum.
3: Ja.
7: Maar er wordt dus ook steeds meer gezegd van we moeten misschien wel wat afstappen van die complexiteit. Nou, en dat had dus hier ook mee te maken. Dus ja, waarom die nieuwe roadmap, of de zaakjes, de herziening? Het is gewoon een nieuwe tijd en het was nodig.
3: Ja, hoe ziet die roadmap er nu uit? Want Ethereum, ook waarom we het hier erover hebben, is Ethereum is inmiddels een heel belangrijk project geworden. Ook bedrijven op de Zuidas die werken gewoon inmiddels ook met Ethereum voor hun digitale transacties. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Vitalik heeft hem op X bijvoorbeeld gepubliceerd. Ja, het is een hele grote flowchart.
7: Ja.
3: Maar wat kunnen we daarop zien?
7: Ja, het ziet er eigenlijk gewoon uit als een hele mooie technische tekening. En we zeggen overigens steeds roadmap. Maar overigens heet het de straw map. Het is een samenvoeging van de straw man en de roadmap. Dat heeft hij samengevoegd. Dus als je naar strawmap.org gaat, dan zie je een hele mooie technische tekening die eigenlijk bestaat uit 3 lagen. Een oranje laag, de consensuslaag. Een groene laag, de datalaag. En de executielaag, die in het blauw staat. Ik denk allereerst dat het heel leuk is om dat eventjes te bekijken. Want dan zie je ook een hele mooie tijdlijn.
3: Ja, zet hem in de show notes.
7: Ja, en dan zie je dus dat je van links naar rechts allerlei upgrades ziet die in de tijd, dus tot en met 2029, moeten gaan plaatsvinden. En je ziet overigens ook een aantal van die titels van die upgrades. En wat bijzonder is bij Ethereum is dat ze altijd hele bijzondere titels hebben voor die upgrades. Maar ik zag ook een aantal upgrades waarvan de titel nog niet bepaald is, Daniel. Dus ik weet niet of jij nog wat suggesties hebt voor de I, de J, de K en de L.
3: Nou, ik hou me ver van dit soort... als er één bedrijf slecht is in het marketen van ze en het verkopen van zijn eigen upgrades, dan is die Ethereum wel. Ja. Hey, maar als we nou even dieper inzoomen op die roadmap, welke aanpassing valt jou nou het meest op hier?
7: Ik ben er gisteren. We waren gisteren aan de bellen. Toen was ik vanuit Duitsland onderweg terug naar Nederland. Dus ik heb eventjes snel er doorheen moeten gaan. Maar ja, in eerste instantie viel mij niet zo superveel op. Waarvan ik dacht van, oh ja, dit moet ik echt in de gaten houden. Maar wat ik wel interessant vond, was het stuk de North Star, zo staat het er eigenlijk. Hij heeft een soort van een legende gemaakt. En dan kun je een North Star inzien. En in dit geval ging dat om post-quantum L1 hash-based. Nou, in die Straw Map kun je namelijk klikken op al die verschillende linkjes. Ja. En dan staat er hele mooie documentatie. En dan kun je precies zien waarom die upgrade plaatsvindt. Maar bij dit stuk, dus post-quantum L1 hash-based, daar staan nog geen plannen bij. En dat is dus wel leuk om te zien, want dan wil dat dus zeggen dat daar nog beter over nagedacht moet worden. Ja. En ik ga ervan uit, want je kunt wel zien dat ze eind 2027 wel een post-quantum heartbeat willen hebben. Dus ik verwacht dat we tegen die tijd ook al wat meer duidelijkheid gaan krijgen over deze North Star. Als
3: maar
7: het
3: dit
7: gaat
3: is
7: om
3: heel duidelijk dat de Ethereum een van de belangrijkste onderdelen en de belangrijkste gesprekken van dit jaar in de cryptowereld was dat post-quantum vraagstuk. Dus hoe ga je je beschermen tegen de komst van quantumcomputers? En dat staat dus nu wel hoog op de agenda bij Ethereum.
7: Als North Star. Ja. Wat ook hoog op de agenda staat, was dat ze een soort van checks willen uitvoeren. En die checks die moeten dan niet meer handmatig uitgevoerd worden, maar dat moet dan met een soort systeem kunnen. Dus daarvan dacht ik ook nog wel van, dat moet ik misschien iets beter uitdokteren. Ja. Maar is er ook eentje waarvan ik zeg, hey mensen, als je iets wil bekijken, hou deze twee dan in elk geval in de gaten.
3: Ja, en ik vond het ook leuk dat hij dan in een van zijn tweets, of een van zijn X-posts, moeten we nu zeggen, daar heeft hij het over dat hij wil dat Ethereum lean wordt. Wat betekent lean in de context van Ethereum?
7: Ja, er waren inderdaad een soort van, hoe noem ik het, een soort van afsluitingsquotes waar die doen ze vaak Amerikanen. Dan maken ze een tekst heel sterk en dan gaf hij aan: Ethereum will be quantum safe. Ethereum will put users' privacy first. Dan sloot hij af met: Ethereum will be lean. Ja. Zo'n businesswoord waarbij je
3: een soort van soepel of zo.
7: Ja, verspilling moet worden weggesneden. Ja. Volgens mij ontstond het. Dat wordt lean vanuit een soort van productieketenproces van Toyota. En dat moest dan efficiënter worden. Ja. Maar in dit geval betekent het gewoon minder en niet meer. Want we hadden het al over die complexiteit van Ethereum. Ja. En er is vaker aangegeven, het protocol moet simpeler worden. Want van simpele code kun je wiskundig gezien veel gemakkelijker bewijzen dat de code doet wat het belooft. Ja. En dat is dat stuk lean, denk ik.
3: Ja, precies. En ja, het is inmiddels wel duidelijk. Nou, we hebben het hier ook al eventjes over. Maar Ethereum is best wel een log product geworden. Hè, met heel veel verschillende kanten en heel veel complexiteit. Terwijl de wat minder decentrale cryptonetwerken toch misschien iets soepeler bewegen.
7: Je hebt vaak dat, hoe noemen ze het ook alweer? Het blockchain trilemma.
3: Ja, dus security, speed,
7: snelheid en decentraliteit. Ja. Je weet hoe dat gaat.
3: Precies. Is Vitalik wat jou betreft nog de juiste man om dit project te leiden? Heeft hij het stevig in handen?
7: Ik heb wel het idee dat Vitalik de man is met de visie. En dat wil niet zeggen dat de man met de visie iets moet leiden, maar wel degene die mensen kan inspireren die vervolgens goed zouden kunnen leiden.
3: Ja, maar het houdt ook een keer op. Ik vind hij is er heel lang mee bezig. Het is,
7: Maar wat zegt ze altijd? Hoe zeggen ze dat? Wat goed is, komt snel. Maar er is er ook nog eentje. Alles wat goed is, heeft tijd nodig.
3: Ja, maar goed. Ja, dus ja. Als voetbaltrainer moet je na een tijdje ook de laan uitsturen. Want anders misschien is de magie een beetje uitgewerkt.
7: Ja, dat is zeker wel. Nou, ik heb nog wel het vertrouwen in Vitalik. Als ik soms een blog lees, dan denk ik van, ik hoop dat je deze plannen ook kunt doortrekken. Het duurt inderdaad wat lang, maar ik heb liever iemand die ergens de tijd voor neemt en het goed wil doen, dan iemand die iets wil afraffelen.
3: Ja, het is in ieder geval, hij heeft een netwerk van meer dan 220 miljard onder zich. Dus het is, de belangen zijn torenhoog. En ja, we houden het gewoon nauwlettend in de gaten wat er allemaal bij Ethereum gebeurt. Nog heel kort, Raoul, wij gaan zo een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben?
7: Ja, we gaan het straks hebben over crypto custody, hè, de opslag van je muntjes.
3: Ja.
7: En dat gaan we doen met Robert.
3: Robert Bink, ja, precies. En die heeft een eigen onderneming, crypto herstel. En dat is wel mooi, want die helpt mensen die hun crypto kwijt zijn. Nou, dat is best relevant in deze tijd, helpt die mensen om hun crypto weer terug te krijgen. Dus gaat een super interessant gesprek worden. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het MKB-café.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zegt te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
6: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier schuiven ondernemers aan die niet bang zijn om alles op het spel te zetten en tegen de stroom in te roeien. We praten hier over hun drijfveren, briljante zetten en natuurlijk flaters. Over ondernemen, vallen, opstaan en weer doorgaan. En vandaag zit er hier een ondernemer met pit, Jorna Wiert. Zij is relatiecoach, spreker, auteur en de oprichter van Big Little Secrets. Dat zijn sexy en exclusieve feesten voor monogame en non-monogame koppels en single vrouwen. Nou, ik ben heel benieuwd wat dit allemaal betekent. Ik zou eigenlijk willen zeggen, het zijn erotische feesten. Ik heb net gehoord dat dat niet mag. Dus ik wil daar alles van weten van, wat is het dan wel? Ja. Het zijn in ieder geval enorme feesten met duizenden mensen, waarbij vrouwen in lingerie komen en mannen in pak. En dat is natuurlijk de vraag van dit programma ook. Hoe is het om te ondernemen in een branche waar nog steeds een taboe omheen hangt? En wat voor risico's komen erbij kijken? Over dat en nog veel meer gaan we het vandaag hebben. Jorna, welkom.
7: Yes, heel leuk. Ja. Hallo.
6: We beginnen in dit programma altijd met een stelling. Ik gooi hem er meteen maar in, daar komt-ie. Het ondernemersrisico bij Big Little Secrets is groter dan bij een gemiddelde MKB-onderneming, omdat het over erotiek gaat. Zeg maar, heb ik gelijk of zit ik er helemaal naast?
7: Ja, daar heb je zeker wel gelijk in, ja.
6: Vertel eens.
7: Nou, we werken natuurlijk wel in een branche waar behoorlijk een taboe op heerst. En als wij bijvoorbeeld, ik heb nog twee kampioens hierin, aankomen bij een nieuwe locatie en we geven aan wat voor doelgroep we hebben, dan daar hebben we vaak nee op gekregen. Dus dat is wel soms wel ingewikkeld.
6: Maar is dat dan imagotechnisch? Je bedoelt, je zoekt een we gaan het zo uitgebreid over hebben wat ja. Er precies is. Maar je zoekt een locatie voor deze sexy feesten. Dan vinden ze het spannend dat het sexy is.
7: Ja, vinden ze spannend dat het sexy is. Ik merk toch wel dat Nederland nog best wel conservatief is. En Amsterdam loopt altijd wel voor. Dus dat gaat in Amsterdam nog best wel goed. Maar we kijken ook wel eens buiten Amsterdam. En dan wordt de deur net zo hard weer dichtgegooid als dat die open ging.
6: Ja, en wat krijg je te horen dan?
7: Ja, gewoon een nee. En dan willen ze daar ook verder niet heel erg over op ingaan. Maar dat vinden ze dan gewoon spannend en het is onbekend. En daarom is mijn missie ook om, ook vanuit mijn expertise en ook vanuit mijn relatiecoachrol om echt uitleg te geven en educatie. Daarom ben ik ook wat zichtbaarder hè, in de media. En heb ik een boek uitgebracht om echt uit te leggen van hey, deze doelgroep mag ook zichtbaar zijn. En deze doelgroep mag ook gewoon een fantastisch feest hebben. Want het is namelijk heel fijn om, hè, om met gelijkgestemden te feesten.
6: Ja, maar zo denkt zo'n locatie natuurlijk niet. Hè? Ja, van een chic hotel of zo. Die denken gewoon, ja, daar willen we niet mee geassocieerd worden.
7: Dat zijn jamberstafrelen. Ja. En die zien al zo'n hele parenclub setting voor zich.
6: Of niet eens, maar ze denken, ik ga mijn vingers niet aan branden. Want
7: het is onbekend. Het is onbekend. Ja. En alles wat we niet kennen, vinden we eng.
6: Ik heb natuurlijk jullie website al helemaal uitgebreid uitgespit. Kan jij voor iedereen die het niet weet vertellen van wat is het? Big Little Secret. Het is een zijn hele grote feesten. Er komen duizenden mensen op af. Ja, toch?
7: Ja. Ja, nou, het zit hem in de naam. Big Little Secrets. Dus we doen grote en kleinere events.
6: Okay.
7: En wij richten dus ons op de non-monogame en op de non-monogame avontuurlijke koppels en single vrouwen.
6: Wat wil dat zeggen? Mensen die het ook met anderen doen?
7: Kan, maar dat hoeft natuurlijk niet.
6: Oh ja, okay. Dus mensen die dat niet doen en mensen die dat wel doen?
7: Mensen die dat niet doen. Maar ook mensen die... Hè, we trekken vooral ook we trekken ook monogame koppels aan. Die bijvoorbeeld het hartstikke interessant vinden om een tantra-workshop te doen. Hè, en het hoeft niet meteen met seks geassocieerd te worden. Want er komen ook monogame koppels af. Maar die openstaan voor avontuur binnen hun seksualiteit. En dat is heel wat anders dan seks moeten hebben op een feest. Ja. Zeg maar.
6: Jij bent bang, bang voor het woordje seks in combinatie met jouw feesten, volgens mij. Of in
7: ik ben absoluut niet bang, maar er komt al snel een stigma op. Dus waar het om draait bij ons, of de bezoekers, zijn mensen die hun seksualiteit ontdekken of herontdekken. Die bijvoorbeeld al heel lang in een relatie zitten. En die nieuwe dingen willen uitproberen. Wat ik al zei, die vaak avontuurlijker zijn ingesteld.
6: En hoe ziet dat eruit? Want even de grotere feesten. Wat is het in een hotel? Is het een technofeest? Wat is het?
7: Wat ik al zei, het zijn grotere en kleinere events. En we hebben bijvoorbeeld volgende week hebben een weekender. Een heel weekend in een locatie in Amsterdam. Met een hotel en een wellness of een pop-up wellness bouwen we. Een feest twee keer. Vrijdagavond en zaterdagavond.
6: In dat
7: hotel? Ja, ook een speeddate show, dinnershows. Dus ja, er komt van alles aan bod. Dus die mensen die stappen echt in een bubbel met gelijkgestemden. Hè? En dan is er ook een dresscode. Mannen zijn heel netjes gekleed. En vrouwen lingerie, daar kan ik zo meteen nog wel wat meer uitleg over hebben. Want daar zal je ook wel vragen over hebben. Dus het is voor die mensen gewoon heel, ja, heel fijn om in een bubbel te stappen met gelijkgestemden. En het gaat helemaal, in eerste instantie totaal niet over de seks. Het gaat er al dat mensen met elkaar kunnen praten over van hoe ben jij ooit op een is jouw open relatie ontwikkeld? Of hoe is het voor jou om polyamoreus te zijn? Daar gaat het ook om bij ons. En daarom
6: Heel even terug helemaal naar het begin, want jij zit er natuurlijk al helemaal in. Dus het is een grote locatie. Volgende week zijn er honderden mensen daar.
7: Ja.
6: Mensen die een monogame relatie hebben, mensen die een vrijere relatie hebben, singles. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
7: Ja, meer vrouwen dan mannen, want alleen koppels en single vrouwen zijn welkom. En dat doen we bewust om de veiligheid voor de vrouwen te waarborgen. Dus we willen geen hele groepen met mannen binnen hebben. Want vrouwen zijn toch wat schaarser.
6: Is het dan twee derde vrouw of zo?
7: Ja, vrouwen zijn schaarser gekleed omdat ze in hun lingerie zijn. Dus dat is een beetje de verdeling.
8: Het MKB Café.
6: Maar ik heb natuurlijk wel best veel gekeken naar hoe jouw feesten eruit zien. Je zegt van het is natuurlijk in lingerie, maar je kan ook wel vrije seks hebben met elkaar. Dat gebeurt natuurlijk ook veel.
7: Ja, dus, nou, dit gebeurt niet veel, want bij ons rijdt het echt om het feest zelf. Dus daar we hebben echt hele grote ruimtes. He, met main stages en een tweede area. Daar is echt het feest. En er is een ruimte waar je intiemer kan zijn. Maar het is niet waar mensen per se voor komen. Bij ons gaat het echt ook om de connectie met elkaar. En dat merken we steeds meer. En dat is ook we ontwikkelen ons concept naar de behoeften van de bezoekers. Dus dat is ook onder andere, dat zit hem bijvoorbeeld ook in het entertainment en in de activiteit op zo'n avond. Hè, een spel met hoe kan je je verlangens aan iemand anders gaan uitspreken. Of wat voor aanraking zou je aan iemand anders willen geven of aan je eigen partner?
6: Dus het gaat veel dieper dan een soort wasteland. Het is veel minder seksgeoriënteerd.
7: Ja, zeker. Ja. Ook omdat ik ben een van de oprichters van Big Little Secrets, maar ik ben ook relatiecoach voor koppels met een non-monogame relatie. Dus ik voel ook altijd een beetje soort van bijna een soort van beschermde moederrol. Dat ik de koppels ook wat bedding wil meegeven en tools en handvatten, zodat je zo'n avond succesvol kan beleven.
6: Ja.
7: In plaats van dat er allemaal misschien een ruzie ontstaat met je partner, omdat wat dan ook, te lang kijkt naar een vrouw. Er zijn wel bepaalde ongeschreven regels daar. Want laten we eerlijk zijn, er komen ook koppels op af die interesse hebben in andere koppels. Wat we in de volksmond swingers noemen.
6: Ja.
7: Dus hoe ga je daar dan met elkaar om? Hoe zet je de eerste stap? Hoe flirt je met elkaar? Wat is consent? Wat zijn onze consent?
6: En daar geef je voorlichting over ook.
7: Ja, voorlichting vind ik een groot woord. Niet dat ik in een grote zaal met een microfoon sta voor te lichten. Wij doen dat een beetje op onze
6: langs kan komen.
7: Met zo'n krijtbordje. Wij doen dat vooral via onze mediakanalen, via onze Instagram-kanaal, via de nieuwsbrief. Ik heb ook wel eens een webinar daarover gegeven. Ja.
6: Hey, en heel veel terug, want hoeveel feesten organiseer je ongeveer per jaar?
7: Nou, we organiseren een aantal grote events, zoals de volgende week de Weekender. Dat is verspreid over het hele weekend. We hebben ook eens een megalocatie met 2500 man. Dat is dan één avond. En we hebben dan ook weer de intiemere editie voor 800 man.
6: En wat kost een kaartje?
7: Nu gemiddeld €200 voor een koppel.
6: Voor met z'n tweeën?
7: Ja.
6: En is dat dan met gratis eten, gratis drank? Hoe moet ik dat zien?
7: Nee, dat is er zit eigenlijk qua eten en drinken niks bij in. En mensen kunnen dan misschien wel denken, wow, dat is echt heel duur, want ik krijg er niks voor. Maar je krijgt er heel veel voor. Want Big Little Secrets is een besloten community. Dus niet iedereen kan zomaar een ticket kopen. En dat maakt het al wat exclusiever natuurlijk. Er wordt gescreend.
6: Je koopt een belevenis.
7: Dat is echt
6: een avontuur. En waar je waarschijnlijk al 3 weken van tevoren mee bezig bent.
7: Nou,
6: dus als ik daar in lingerie zou
7: drie
6: moeten,
7: maanden mensen
6: zou 3 weken van tevoren al kijken waar de spray tent studio zat.
7: Precies, ja. En al vrouwen die 3 maanden van tevoren al berichtjes sturen van, oh, wat wordt dresscode, want dan kan ik alvast gaan shoppen.
6: Nou ja, die dus, hebben er al heel veel zin in.
7: Het is een hele beleving en we pakken echt uit met entertainment. Daar zit dat is onze grootste kostenpost. Ook in het begin dat we dachten, wow, gaan we zoveel risico nemen.
6: Want wat ben je kwijt dan aan entertainment bijvoorbeeld? Kan je ons een beetje meenemen?
7: Ja, ik denk de richting de 25.000 wel per avond. En daar komt er nog licht en geluid bij. Er komt video, fotografie daar nog bij. Security. Mijn door angels die outfits checken. Want ja, je outfit wordt ook gecheckt. Dus ik hoorde nog mijn kampioen van de week zeggen, we draaien nu een risico van bijna 2 ton in totaal. Maar goed, we weten ook inmiddels wat we hebben en wat we kunnen verkopen. Dus het voelt niet van, oké, we gaan nu zo'n groot risico nemen. We komen misschien niet uit de kosten. Wat doen we in godsnaam? Maar volgende week is ons eigenlijk een parel-event van het jaar. Dus we weten gewoon, dat is altijd zo'n succes.
6: Oh, ja. En ik hoorde jou ook in een interview zeggen, je moet eigenlijk een beetje gek zijn om dit te willen.
7: Ja,
6: waarom zei je dat? Ik bedoel, hoe is het begonnen? Waarom?
7: Ja.
6: Waarom doe je dit? Met inderdaad al die afwijzingen, zoveel risico.
7: Ja, en ook omdat je kan dus ook in teams zijn bij ons, dus die ruimtes, die moeten ook helemaal aangekleed worden. Daar moet je wel kennis van hebben. En sowieso van events organiseren. Ik zie veel mensen om me heen die organiseren dan een evenement vanuit hobby, of dat ze 10 keer naar een evenement zijn geweest en denk van, nou, dit kan ik ook wel. Maar er komt echt nog een hoop bij kijken. En zeker in het begin, het was een hobbyproject. We verdienen nog helemaal niks aan. En we zijn met z'n drieën. En het was de eerste keer was 200 man. En de allereerste keer.
6: Het was op een of andere boot, volgens mij, of niet?
7: Klopt. Ja. En die keer, ik heb het toen ooit helemaal alleen gedaan. Dat was eigenlijk het startschot van voor mij, voor dit ondernemersavontuur.
6: Heel stoer. Helemaal in je eentje.
7: Helemaal in eentje. Ja. En toen hield ik er helemaal niks aan over. Maar ik deed het ook niet voor het geld. Ik dacht gewoon, ik had een bepaald concept in gedachten. Het is er nog niet in Amsterdam. Al die feesten in het zuiden, hoezo is het niet in Amsterdam? Dus ik zag daar ook een gat in de markt. En ik moest toen als student heel veel geld uitgeven om naar het zuiden te gaan, een hotel te boeken, outfit, tickets. Ja, dat was best wel. Dus ik dacht, nou, hoe chill als het ook gewoon om de hoek kan.
6: Hey, en niet iedereen kan komen. Jullie hebben een ballotagecommissie.
7: Mm-hmm.
6: Hoe werkt dat?
7: Ja.
6: Dat klinkt heel streng.
7: Ja. Ja, dat is een hele goede vraag, want die vraag krijgen we heel vaak.
6: Ja, dat klinkt heel streng, bijna zo van, oh, als ik er niet doorheen kom, dan heb ik echt een complex voor het leven.
7: Ja, en het is ook absoluut niet makkelijk om mensen af te wijzen, laten we dat voorop stellen. Maar goed, ik wil ook.
6: Het klinkt ook een beetje onaardig.
7: Ja.
6: Oh, je mag niet komen, op grond waarvan dan niet? Van je bent niet knap genoeg eigenlijk om mee te zoenen op een feest.
7: Ja, dat is kan heel erg. Zo kan je het opvatten.
6: Ja.
7: Zo kan je het opvatten. Maar je kan ook denken, als je een nee krijgt van oké, ja, dan is dit gewoon niet mijn feest. En dan ga ik naar een ander feest toe.
6: Ja.
7: Dus ja, als jij al zo'n laag zelfbeeld hebt, als je dat gaat bedenken voor jezelf, dan zou ik zeggen, misschien moet je eerst aan het zelfbeeld gaan werken. Oh, ja. En dat klinkt misschien ook heel hard.
6: Zou je het niet moeilijk? Ik zou het wel moeilijk vinden als je afgewezen zou worden.
7: Een afwijzing is nooit leuk. Nee. Maar mensen weten wel van tevoren dat ze afgewezen kunnen worden.
6: En waarom heb je het, die ballotagecommissie?
7: Ja, omdat we het heel belangrijk vinden om goed verzorgd publiek te hebben. Uiterlijke verzorging, persoonlijke verzorging staat bij ons hoog in het vaandel. En ook omdat er heel veel feesten al waren zonder ballotagecommissie of met een ballotagecommissie, maar dat de leeftijd ook best wel hoog lag.
6: Ja.
7: Dus ik dacht, ja, het is ook heel fijn voor jonger publiek om met hun eigen leeftijdsgenoten.
6: En wat moet je in huis hebben om binnen te komen?
7: Ja, dit is een beetje we noemen dat ook wel de BLS-look. Gewoon stijlvol, persoonlijke verzorging. En vanaf 45 worden we wat strenger. Dus je hoeft helemaal geen topmodel te zijn. Absoluut niet. Maar als wij al zien van, je uiterlijke verzorging heb je hoog in het vaandel staan, dan kom binnen, dan gaan de deuren voor je open.
6: Maar maakt niet uit wat voor lichaamstype je hebt of zo.
7: Nee.
6: Dat is het niet.
7: Nee.
6: Want je moet gewoon, ja.
7: Ja, je moet er gewoon goed verzorgd uitzien.
6: Je moet eruit zien alsof je lekker ruikt.
7: Ja, gewoon fris, verjongend. Ja. Ja.
8: Het MKB Café.
6: Je praat al best wel veel over veiligheid. Hè? En vooral met betrekking tot mannen. Van ze mogen niet met groepen binnenkomen. Ze moeten niet haantjesgedrag. Hoe belangrijk is veiligheid en het ook het imago daaromheen voor jou als ondernemer?
7: Ja, heel belangrijk. En we hebben toen met z'n drie besloten, toen we de stap gingen met nemen om een stuk groter te worden, van we moeten daar ook iets mee doen. Want en dat zagen we ook om ons heen bij de standaardfeesten, vooral in Amsterdam, zag je al bijvoorbeeld steeds meer. Misschien is het je ook opgevallen. Bordjes met de QR-code van als je een melding wil doen of je wil even je hart luchten of wat dan ook. Kom dan naar dit en dit punt.
6: Ja, dat is heel nieuw eigenlijk.
7: Ja, dus wij dachten ook van dat is voor ons ook wel heel goed. Want ja, we willen het niet pas doen wanneer er al iets is gebeurd, zeg maar. Dus dat hebben we toen ook toegepast. Dus we hebben nu een awareness team sinds een paar jaar. Twee professionele hosts die daarachter staan, die kunnen begeleiden als er iets is.
6: Maar waar ben je bang voor als ondernemer? Wat kan allemaal misgaan? Neem ons eens mee.
7: Ja, nou, ik vind bang zijn niet echt per se de juiste term. Maar je moet wel alert blijven als ondernemer. En als je vrouwen zijn toch schaarser gekleed. En ook wat er gebeurt in de maatschappij en in de wereld. Vrouwen voelen zich steeds onveiliger. En nogmaals, er komen bij ons alleen maar koppels. Dus er komen geen single mannen, maar toch is het fijn. En het gaat niet alleen maar om de veiligheid voor de vrouwen, maar zo'n awareness point is er ook bijvoorbeeld voor de relatie, relationeel gezien. Dus als er bijvoorbeeld triggers omhoog komen bij een koppeltje, dan kunnen ze hun hart even luchten bij het awareness team.
6: Het wordt heel goed voor je gezorgd eigenlijk, want ik zou denken,
7: dat is eigenlijk het enige ding ook. We hebben één keer meegemaakt met een koppel die vond het dan toch achteraf allemaal wel heel erg spannend en die konden toch niet helemaal goed communiceren met elkaar. Dus ja, daar heeft het team hun bij geholpen. En dat
6: kregen ruzie.
7: Ja, ze kregen een beetje ruzie inderdaad. Oh, ja. Ja. En die zijn uiteindelijk naar huis gegaan. Ook met de gedachte, dit is toch niet helemaal ons feest. Of we zijn er hier nog niet aan toe. Dus dat kan ook.
6: Maar wat is het ergste wat kan gebeuren als ondernemer? Want ik kan me voorstellen dat je imago is ook echt je verkoop tool.
7: Ja.
6: Want je imago is alles. Je gaat daar niet in je lingerie staan als je denkt, er gebeuren daar dingen op het feest. Of het is daar. Wat was het ergste wat zou kunnen gebeuren?
7: Jeetje, het ergste wat er zou kunnen gebeuren. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren als een locatie failliet gaat. Een dag van tevoren te horen krijgt van het gaat niet door. Dat zou ik het allerergste vinden.
6: Want wat is het risico daarbij?
7: Nee, dat je feest niet door kan gaan natuurlijk. Ja, dus dan
6: en
7: moet
6: dat je iedereen het geld moet terugbetalen?
7: Dat je iedereen het geld moet terugbetalen. Of dat je, of je zoekt een nieuwe locatie en je zorgt ervoor. Ik kom er nu niet eens uit. Ik krijg helemaal error. Ja, wat doe je dan?
6: Oh, ja. Dus dat is de grootste stress. En niet bijvoorbeeld een aanranding, verkrachting. Nee, of dat soort dingen wat naar buiten komt in de media.
7: Daar ben ik niet bang
6: dat
7: voor.
6: Dat is totaal niet eigenlijk waar
7: je
6: aan
7: Nee, want anders kan ik dit niet doen. Nee, dan kan ik dit niet doen. Nee. En de locatie zal niet zomaar failliet gaan. We werken echt wel met locaties die echt wel bekend zijn in Amsterdam. En die stabiel zijn, zeg maar.
6: Ja. Het klinkt heel makkelijk. Als je het zo vertelt.
7: Nee, ja,
6: van de meeste ondernemers is het toch bloed, zweet en tranen.
7: Nou, dat is het bij ons ook. Ja, er komt zoveel organisatie bij. Dat heel veel mensen hebben geen idee. Dat snap ik ook, want het ziet er vaak van buiten. Of als ik erover vertel. Maar er komt heel veel bij kijken, ja.
8: Het MKB Café.
6: We gaan naar de reviews. Jouw onderneming vaart op een sterke community. Je imago is natuurlijk belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat reviews die mensen achterlaten heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Voor wie niet, maar voor jou misschien nog extra. Zal ik met de kritische beginnen?
7: Oh shit.
6: Iemand zegt, dit soort feesten roept zorgen op over veiligheid en grenzen. Het blijft ondernemen in grijs gebied.
7: Ja.
6: Heeft deze persoon een punt?
7: Nou, misschien had hij dat voorheen, maar inmiddels niet meer. Misschien is deze persoon of helemaal niet geweest, of in de beginperiode toen we nog geen awareness point hadden en dat we ons nog niet zo uitspraken.
6: En waarom had die persoon een punt? Kan je dat
7: nou, omdat we het misschien niet zo duidelijk naar buiten brachten van wat zijn nou de consent, wat is consent, wat zijn de consentregels.
6: En kan je dat concreet maken? Ik bedoel, wat was er anders van, wat voor regels
7: nou,
6: zijn er dan nu wel?
7: Het was toen nog inderdaad onduidelijk. Hè? Dus wat zijn dan de geschreven en de ongeschreven regels als je zo'n evenement of bij ons dan binnenstapt? Dus ik kan me voorstellen toen de tijd dat iemand dacht van, hey, leuk dat jullie dat zo neerzetten, maar er is helemaal geen duidelijkheid over dat stukje, over consent en veiligheid. En nu besteden we daar echt wel heel erg aandacht aan.
6: Wat zijn die regels dan?
7: Nou, dat je bijvoorbeeld niet zomaar iemand aanraakt of zomaar iemand zoent.
6: Hoe moet je dat dan doen?
7: Dat je toestemming dus vraagt. Of even contact maakt. Of oogcontact maakt. Of dat je eerst naar diegene toe loopt. Je duikt niet zomaar bovenop iemand.
6: Er zijn natuurlijk ook genoeg positieve ervaringen te lezen. Heel veel zelfs. Zoals deze. Het is goed georganiseerd, voelt veilig en hoogwaardig. Geen ordinaire sfeer, maar duidelijke regels en respectvolle mensen.
7: Nou
6: tof
7: dat
6: toch?
7: Dat is een mooie, hè?
6: Ja.
7: Ja, wat doen we het voor.
6: En wat doe jij om dat niveau vast te houden? Want dan moet je natuurlijk wel blijven leveren.
7: Ja, zeker. Wat doe ik daarvoor? Ja, dat is eigenlijk gewoon vanuit ons hart blijven ondernemen. En met elkaar aan de tekentafel zitten. En vernieuwde dingen neerzetten. En
6: waar ligt dat concreet aan dan?
7: Nou, we hebben alle drie. En vooral ook mijn andere compagnons. Eén compagnon, dat is ook mijn liefdespartner, Marvin. Hij is bijvoorbeeld ook designer, online designer. Die heeft echt oog voor design. Zowel online als offline. Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Thomas is ook echt een event-tijger 2.0. Die heeft vroeger ook allemaal events georganiseerd. Dus die is supergoed in het hele productieproces ook neer te zetten. En uit te laten voeren. En ik heb ook heel veel ervaring met het organiseren van evenementen. En ik ben het gezicht van de organisatie.
6: Ja.
7: En dat is ook alweer verschil.
6: De organisatie is meer zoals jullie zelf zijn, zeg je eigenlijk.
7: Ja, eigenlijk wel.
6: En waar sta je over 5 jaar? Wat gaan we zien nog allemaal van jullie?
7: Ja.
6: Want jullie worden hoe langer, hoe groter?
7: Nou, we doen steeds meer events en ook vakanties. We organiseren inmiddels ook een vakantie naar Ibiza.
6: Ja.
7: We hebben een heel privé-utopia voor onszelf. Dus die willen we wel laten groeien ook. We zijn ook aan het flirten met andere landen in het buitenland om daar iets neer te gaan zetten. En we zijn ook bezig, Marvin en ik, met een platform te bouwen. Dus ik wil ook heel graag dat de mensen, en het klinkt misschien niet helemaal van deze tijd, want ik weet dat veel datingplatforms die zijn heel erg hun best aan het doen dat mensen offline meeten. Maar onze mensen die meeten ook al offline, om ze toch ook online te krijgen, zodat ze met elkaar ook offline dates kunnen plannen.
6: Ja.
7: Dus daar zijn we nu mee bezig. Dus die app die wordt, als het goed is, ergens dit jaar gelanceerd. Nee, die wordt sowieso dit jaar gelanceerd. In het voorjaar.
6: Wow, dus het wordt eigenlijk een heel platform van de vrije liefde.
7: Van de vrije seks en de vrije liefde.
6: Ja, ja. Heel goed.
7: Ja.
6: Hey, en kan jij dit tot je 60ste doen? Sta jij daar op je 72ste nog in je lingerie op je eigen feest?
7: Ja, dat zou wel vet zijn.
6: Ja,
7: dat
6: zou ik ook wel vet vinden.
7: Dat
6: ik
7: dan nog leef, zeker. Ja,
6: ja toch?
7: Ja, ja, moet wel iets harder werken, denk ik, voor mijn lichaam dan wat ik nu doe. Maar,
6: of je bent gewoon 72 en having a good time.
7: Precies,
6: kan natuurlijk ook, hè?
7: Ja, ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen.
6: Super dank. Dankjewel. Jorna Wiertz, auteur, spreker, non-monogame relatiecoach en oprichter van Big Little Secrets. En dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen van het MKB Café.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op Travel Essence.

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zegt te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
7: Welkom, goed dat je erbij bent. Dinsdag 18 augustus is het de dag dat de Nederlandse zomerton toch eindelijk begon. En de dag dat het Witte Huis weer eens heel erg boos was.
8: De regering Trump heeft een rapport opgesteld om te laten zien hoe China met de hulp van allerlei landen de door de VS opgelegde handelsheffingen weet te omzeilen.
7: Ja, en ook wij stonden ertussen. Hebben ze een punt of is dit gewoon een excuus om weer met heffingen te komen?
9: Ja, dat hoor je zo. En dan vertellen we je ook over Stripe, de concurrent van Adyen, die groeit in rap tempo.
10: Stripe is making a major AI bet, clinching a

0: deal to buy OpenRouter for more than $7 billion, according to sources. The startup gives developers access to hundreds of AI models and could expand Stripe's foothold in the AI sector.
1: Ja, en de overnamegesprekken met PayPal zijn ook weer nieuw leven ingeblazen. Moet Adyen zelf niet ook eens aan de bak? Je hoort het straks.
2: En we laten je ook weten hoe je optimaal zomers belegt.
1: Rood op Wall Street en de AEX die sloot ook niet al te zomers. Op een verlies van 0,7% op 1107 punten. Grootste daler was ASM International met een verlies van 6,7%. We gaan de beurs toch doornemen en dat doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Welkom.
2: Leuk dat je bent, Robert. We gaan beginnen en dat doe ik op Wall Street, waar zich steeds vaker een bepaalde buitenlandse belegger meldt. De Zuid-Koreaanse particuliere belegger. Ja, die krijgt er natuurlijk niet genoeg van dat zijn eigen beurs zo volatiel is als de pest. Eén dag met een daling van 10% voor de Kospi is eigenlijk nog een rustige dag.
3: South Korea's main index, the Kospi, more than doubled in value in the first half of the year, passing the 9,000 mark. Then it crashed, losing 40% before rebounding, then plunging again. Trading has been suspended more than 50 times this year by a safety brake that automatically activates when the market moves too fast in either direction.
2: Ja, en dat gebeurt dus nogal vaak. Dus zoeken die beleggers hun geluk nu elders. $4,5 miljard werd er door Zuid-Koreaanse particulieren op Wall Street geïnvesteerd afgelopen maand, blijkt uit Koreaanse data, waarvan 840 miljoen naar Amerikaanse chipmakers ging en waarvan ook veel geld in leveraged ETF's ging. Ja, ze vluchten dus van het gokken op de Zuid-Koreaanse beurs om te gaan gokken op Wall Street. Is dit nog iets? Het zijn kleine bedragen, nog 4,5 miljard als je het op het totaal van Wall Street ziet. Maar is dit nog iets waar je in Amerika, als je daar belegt, nog op moet gaan letten, Robert?
4: Ik denk het niet. Ik heb eens gekeken naar op Bloomberg wat data bij elkaar gezocht. Het is één dagje handelsvolume Bank of America plus één dagje handelsvolume Walmart. Ja, laten we het. Ja, het is vrij klein. Maar het is wel grappig dat de Koreanen dit eens ontdekken. Ja.
2: En leuk het is dat ze zien, het ja, werkt in Korea.
4: Ja, het is een manier om risico te beperken. Hè? Want hun beurs is zo volatiel, dan gaan ze naar een rustigere markt.
2: Ja, en als je daar dan, als je dan één keer wint, dan hou je het misschien wel langer vast. Dat is dan de gedachte.
4: Wellicht, ja.
1: Dan Meta, weer een nieuwe rechtszaak tegen het bedrijf. De grootste tot nu toe. Tientallen Amerikaanse staten die willen dat het bedrijf zijn populaire platforms, dus Instagram, Facebook, minder schadelijk en minder verslavend maakt voor jongeren. Nou, dat kennen we inmiddels, dat verhaal. Meerdere rechtszaken ook daar inmiddels tegen. De staten die eisen onder andere een gigantische vergoeding, $1,200 miljard. Dat is een beetje de totale beurswaarde van Meta.
5: Er gaat wel discussie natuurlijk komen over de hoogte van het bedrag. Nou, jij en ik hebben het niet op onze rekening staan. En ja, ook over de wijze waarop dat dan berekend is. Maar ook zal Meta zich zeker weer natuurlijk op vrijheid van meningsuiting beroepen. Bedenk dat dat in Amerika nog stevig verankerd is dan in Nederland. Dus zij zullen daar zeker weer mee schermen.
1: Ja, grote kans dat Mark Zuckerberg himself de komende weken in het beklaagde bankje plaatsneemt om zich te verweren. Want ja, naast veel geld willen de aanklagers ook veel aanpassingen zien op de platforms. Eindeloos scrollen, dat moet verdwijnen. Stories moeten verdwijnen. Likes moeten op de schop. Ook die schoonheidsfilters die moeten nog verboden worden. Ja, zo zou dat verdienmodel van Meta uiteindelijk toch een stuk minder lucratief gaan worden. Nou, zeer onredelijk noemt Meta de eisen alvast. Wij wensen de heer Zuckerberg succes met zijn nieuwe dagtaak.
2: Ja, en de kans dat deze rechtszaak ook nog slaagt tegen Meta is ook nog wel redelijk aanwezig, omdat die eerdere rechtszaken ook al wel flinke eisen stelden en daadwerkelijk gehoord werden door de rechter.
1: Hij zal peentjes zweten.
2: Inderdaad, dat geloof ik ook. Genoeg over de VS. We moeten nog even naar China. Naar het alfabet dan wel van China. Baidu heb ik het dan over. Dat heeft het zwaar, blijkt wel uit de kwartaalcijfers, waarin ze op het vlak van omzet en winst de verwachtingen niet waar kunnen maken. Komt door de advertentieinkomsten. Die vallen tegen. En dat is belangrijk. Een belangrijk deel van hun totale inkomsten. Dat zou nog wel eens te maken kunnen hebben met de meevaller. Dat is de AI-cloud-tak, die groeit juist explosief. Dus misschien dat door AI juist die advertenties worden omzeild. Nou, er wordt vooral naar dat eerste wel gekeken door beleggers. Naar die slinkende omzet bij hun advertentietak, want het aandeel. En dan gaan we toch weer even terug naar de VS, want ze hebben een notering aan Wall Street. Staat 13% in de min.
1: En nu gaan we de VS echt verlaten, want ik wil nog even dit grijze weer verruilen voor, waarom ook niet, een super deluxe 5-sterren hotel. Ergens tegen een zonnige Italiaanse berghelling. Ja. La Dolce Vita, ja. En naast mij blijkt ook de bekende Britse investeerder Chris Hoan er dol op. Dat lees ik in de Financial Times namelijk. Zijn hedgefonds, TCI, dat heeft meer dan een $500 miljard geïnvesteerd in leningen aan ultraluxe Italiaanse hotels. Oh, heerlijk, niet waar?
2: Ja. Genieten.
1: Ja. En waarom doet Hoan dat? Nou, omdat hij ook dol is op bedrijven die, ondanks inflatie en ondanks concurrentie, de prijzen kunnen blijven verhogen. Nou, en dat zit dus wel goed met die Italiaanse hotels. De omzet per beschikbare kamer die steeg flink sinds 2019 met meer dan 50%. Snelste van Europa.
2: Het blijft lekker gaan.
1: Ja, dat komt dus vooral door die super deluxe 5-sterren hotels. Dat is echt een drijfveer daarachter. Hotels aan zich, dat zijn natuurlijk, ja, dat is niet per se een bijzondere markt. Er zijn er heel erg veel van. Maar ja, de allerbeste locaties op de allermooiste plekjes, die zijn natuurlijk eindig. Er zijn maar zoveel bijzondere monumenten en historische palazzi in Rome en Venetië, Como Meer, Amalfi-kust. En er zijn er ook nog eens strengere planningsregels die nieuwbouw verder aframen. Dus een beperkte voorraad en rijke toeristen die er ondanks stijgende prijzen niet weg zijn te slaan. Ja, dat is natuurlijk muziek, Italiaanse muziek in de oren van Hoan. Zijn fonds had een moeilijke start van 2026, maar krabbelde daarna op en staat inmiddels toch nog 3,5% in de plus.
2: De concurrent van Adyen doet de ene overname na de andere. Moet Adyen er ook nog eens aan gaan beginnen? Of zich in overnamebiedingen gaan mengen? Dat hoor je zo.
1: En we hebben het over een andere betaalverwerker die op Wall Street op zijn muil gaat.
2: Maar eerst naar The Great Transshipment Scam. Dat is het Amerikaanse rapport waarin het Witte Huis meer dan 40 landen verdenkt van illegale praktijken. Op de voorkant een Trojaans paard, schetst FD-collega Marijn Jongsma.
6: Het is een paard van Troje dat bestaat eigenlijk uit zeecontainers. Ja, en zeecontainers zijn natuurlijk het transportmiddel voor Chinese goederen. En die worden dan stiekem toch weer binnengeleid tegen lagere heffingen dan China zou moeten betalen via allerlei derde landen. Dat is dan het paard van Troje.
2: Het zijn praktijken die het Amerikaanse handelsbeleid ondermijnen. En dat is vooral het China-beleid, want die landen zouden Chinese producten doorvoeren naar de VS. En zo zou China dus de importheffingen kunnen omzeilen. Ze worden opgedeeld in 3 categorieën.
6: Dus je hebt de grote landen die er wel aan meedoen, maar niet helemaal met huid en haar aan China vastzitten. Dan heb je een club landen die eigenlijk veel meer vastzitten aan de Chinese economie. Die dus ook meer doen aan productie. Er wordt bijvoorbeeld een Chinees product naar die landen gebracht en dan doen ze nog een schroefje in en zeggen ze ineens, ja, nu komt het bij ons vandaan. En dan heb je nog een derde categorie. En dat zijn eigenlijk landen die zijn dus eigenlijk meer bezig van, nou jongens, als je dit specifieke product eventjes hier in een warenhuis stopt, en je voert het een paar weken later weer uit, dan ja, komt het bij ons vandaan.
2: Het gevolg is enorme economische schade in de VS, al dus de VS. Jaarlijks tussen de 60 en 600 miljard dollar. Een ruime schatting, maar ja, zo staat hij in het rapport. Robert, in dat rapport wordt met stevige termen gesmeten. Wereldwijd verdienmodel, grote absolute volumes aan China-gerelateerde producten. Smokkelen vermomd als handel. Maar hebben ze ergens misschien wel een punt?
4: Nou ja, ze hebben ergens wel een punt. Want het is nu eenmaal zo dat het gebeurt. En je ziet ook in rapporten van allerlei verschillende partijen dat het gebeurt. Het is wel zo dat niemand zegt de Great Transshipment Scam. Ja. Hè? Dat is natuurlijk wel heel erg politiek.
2: Gestrekte been van het Witte Huis, ja.
4: Precies. Ja. Het is ook wel grappig als je het rapport leest. Het is best wel een politiek rapport. Een aantal oude presidenten worden genoemd. Biden echter niet.
2: Oh.
4: Zijn naam komt niet één keer voor in het document.
2: Zo.
4: En dat komt omdat Biden het beleid van Trump 1 niet alleen voortzette, maar ook intensiveerde.
2: Ja.
4: Maar eigenlijk is dit gewoon Amerikaanse politiek die binnenlands ook vrij populair is.
2: Ja.
4: Dus dit rapport, daar willen ze veel media-aandacht voor. Nou, dat geven jullie.
2: Maar is het dan meer op het binnenland gericht of meer op het buitenland?
4: Ik denk vooral op het binnenland gericht. Ik moet ook zeggen dat de toon richting buitenlandse landen ook niet bepaald hard was of zo. Ik denk dat het voornamelijk tegen China gericht is en meer voor binnenlandse consumptie.
2: Ja, ze hebben wel bepaalde maatregelen waar ze dan op zinspelen, maar daar komen we zo op. Je zou ook kunnen zeggen, ja, zo werkt handel nou eenmaal. Ze hebben dit op zichzelf afgeroepen, want zij hebben China een soort idioot hoge importheffingen ingesteld. Ja, dan is het logisch dat ze het via goedkopere landen gaan doen.
4: Ja, het is volstrekt logisch. Dat heb je altijd met een hoge heffing. Hè. In Nederland zijn sigaretten bijvoorbeeld heel erg duur. En daardoor wordt 50-60% van de Nederlandse sigaretten illegaal uit het buitenland geïmporteerd. Of legaal. Sommige mensen kopen het gewoon over de grens. Maar in ieder geval 50-60% van de sigaretten wordt niet in Nederland gekocht, waardoor de heffingen worden omzeild. En met Amerika gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Je kan een product in het buitenland kopen. Of je kan producten in een buitenland kopen, naast het buitenland bijvoorbeeld. Nou, en zo heb je verlegging van handelsstromen. Je hebt ook directe smokkel. Er zijn allerlei verschillende vormen en maten hiervan. En dat geeft het rapport zelf ook wel toe, hoor.
2: Ja, experts zien al scherpere eisen bij documentatie van export naar de VS aankomen. Want in het rapport staat ook een idee voor bepaalde maatregelen. Luister even naar Marijn Jongsma nog een keer.
6: Ze zeggen niet, we moeten zoveel doen en niet eens erbij. Want je weet, Trump is voor een kleine overheid. Dus dat is niet de geëikte oplossing hier. Nee, de geweldige Amerikaanse AI-techniek gaan we inzetten om die grensbewaking beter te maken. Dus ze zeggen eigenlijk, we gaan zoveel data combineren van handelsstromen en productielocaties, dat we precies kunnen zien, kijk, hier deugt iets niet.
2: Ja, en dan zeggen ze, we willen een systeem waarin elk vervoersdocument, elk herkomstlabel door een AI-gedreven systeem moet worden gezien dat nooit slaapt, nooit moe is en nooit vergeet. Is dit een soort vruchtbare manier van inderdaad die handel onder controle brengen? Of legt dit alleen maar een enorme rem op export en import in Amerika?
4: Nou, als ik zo het rapport had gelezen en wat dat AI-systeem precies doet, dan denk ik dat het niet echt schadelijk is. Het is niet zo dat er heel veel meer documentatie nodig is. Het is wel zo dat de documentatie die exporteurs en importeurs overleggen, dat die beter wordt gecontroleerd. En als er een gat zit, dan denk ik dat er wel eerder tegenop getreden wordt. Ja. Ik denk dat je het meer in die hoek moet zien.
2: En dan is het in de gedachtegang dat je vervolgens kan identificeren welke producten bijvoorbeeld via welke landen Amerika binnenkomen die eigenlijk stiekem uit China komen, en dat je daar dan alsnog heffingen op kan gaan invoeren?
4: Ik denk dat het idee is, maar vooral ook in de eerste instantie om de handelsstroom in kaart te brengen. Kijken welke landen meewerken aan deze praktijken, of kijken of het op een andere manier op te lossen is. Door met die landen in gesprek te gaan. Kijk, jullie hebben dit lek hier zitten. Hoe lossen we dat op?
2: Is het in die zin ook een soort soft launch van een nieuwe handelsoorlog, of is dat te stevig gedacht?
4: Ik denk dat een stevige gedachte is, omdat de toon in het rapport niet per se gericht was tegen handelspartners. Ook als je kijkt wanneer de Europese Unie wordt genoemd, dan is dat nooit echt in een negatieve context of zo.
2: Ja, nou denk ik ook goed als je heel veel van dat soort documentatie moet gaan aanleveren. Dat wordt ontzettend veel papierwerk, er gaat heel veel kosten in zitten. Is er een beetje in te schatten wat voor gevolgen hier nou aan zitten als er inderdaad dit soort maatregelen komen?
4: Ja, ik heb niet echt heel veel concrete maatregelen gezien. Behalve dan het idee om dit allemaal door AI te gaan laten controleren. Ja. Wat niet per se een hele grote bureaucratische rompslomp zou moeten leveren per se.
2: Ja, maar voor de mensen die het
4: moeilijk
2: aanleveren.
4: Het is moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat ze nog steeds ver onder het Europese niveau blijven qua eisen en een documentatie bij import.
2: En heeft het ook uiteindelijk zin? Want je zou kunnen zeggen, als je op dit niveau overal de handel wil beperken en zorgen dat het niet vanuit China komt, dan kun je jezelf zo ongeveer inpakken in bubbeltjes plastic en hopen dat niemand je aanraakt, toch?
4: Ja, het is gewoon heel moeilijk om dit te voorkomen. Dat was denk ik iedereen al bekend.
7: BNR Beurs.
2: Dreigende geluiden uit de VS dus. En nog meer dreigende geluiden uit de VS, die komen van Stripe. Ja, het is geen fantastisch bruggetje, maar hij werkt. De concurrent van Adyen timmert namelijk hard aan de weg.
1: Ja, Stripe doet een overname van minstens 7 miljard dollar. Dat meldt Bloomberg. En krijgt daarmee Open Router in handen. Dat is een bedrijf dat bepaalt welk AI-model in welke situaties moet worden gebruikt. En daarnaast leek het nog even alsof een overname van PayPal door Stripe gestrand was. Maar de twee die zijn toch weer in gesprek.
8: A Wall Street Journal story saying that the fintech firm is in talks to sell itself to a group that includes Stripe and then private equity firm Advent International. Now, it was just a few weeks ago that the PayPal board weighed a bid by Stripe and Advent when they proposed paying $60.50 a share for PayPal, a price that the PayPal board viewed as insufficient.
1: Ja, maar na dat afgewezen bod blijken de gesprekken dus toch door te zijn gegaan. Laat ook de Wall Street Journal weten. En het zou zomaar kunnen dat die overname ook in de komende weken al rond is. Ja, Robert, eerst even dat Open Router. Hoe sluit dat nou precies goed aan bij wat Stripe doet? Wat voegt dat toe?
4: Nou, ik heb er eens naar gekeken, Open Router. En ik dacht, dit sluit daar helemaal niet aan op wat Stripe doet.
1: Het is wel heel anders, hè?
4: Het is heel anders. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het is wel op zich een product dat wel populair kan worden in deze tijd. En het is ook veel meer waard geworden de afgelopen maanden.
1: Ja.
4: In mei werd het volgens mij nog op 4 keer lager gewaardeerd.
2: Ja, 1,3 miljard. Precies. En het zou nu voor meer dan 7 miljard de deur uit.
4: Maar wat ook grappig is, Palantir heeft een vergelijkbare software gelanceerd. En het schijnt dat alle klanten van Palantir het gebruiken.
2: Ja,
1: Maar de software is dan dat je een developer bent op dat platform. Je hebt een taakje.
4: Dat je inderdaad een soort van één platform hebt. Dat aan de hand van jouw vraag, die vraag automatisch allokeert naar naar een AI die daar het meest geschikt voor is.
1: Ja.
2: Maar waarom zou je dat als Stripe dan willen hebben? Want je zit in een betaalverwerkingsmarkt. En waarom wil je dan een AI-model
4: deze kan ik ook niet zo heel goed plaatsen. Maar dus de strategie van Stripe is in ieder geval allemaal producten aanbieden die om de betalingsverwerking heen zitten.
2: Okay.
4: Dus zodat ze niet alleen maar de kern bieden, maar ook alle schilletjes daaromheen. Waardoor uiteindelijk klanten langer bij zijn klant blijven, niet zo snel weggaan en denken, ja, ik neem ook dit en dit en dit product af. En op die manier proberen ze een soort van ecosysteem te worden. Nee. En ik denk dat dit in die strategie past.
1: En al die mensen die daar dus modelletjes willen gebruiken, dat moet natuurlijk ook allemaal betaald worden. Misschien dat zij er dan ook denken van, dan kunnen wij die betalingen daarachter weer gaan regelen. Ze hebben 8 miljoen gebruikers, dus misschien komt dat dan ook allemaal in het ecosysteem. Misschien worden dat allemaal start-up-eigenaars, dus, ja, developers. Mm-hmm. Dat zijn toch wel vaak mensen die in ieder geval potentie hebben, laat ik het zo zeggen. Dat heeft dan eigenlijk allemaal onderdak bij Stripe gevonden. Misschien is dat het ook.
4: Ja, misschien laten we het daar maar op houden.
1: Goed.
4: Het is een misschien.
1: Ja. En dan PayPal dus en Stripe, die zijn dus ook weer in gesprek. Ja, volgens sommigen zijn ze überhaupt ook niet echt gestopt met praten. Is dit een deal waarvan jij denkt, ja, die kan nog wel mislukken? Of hoe zie jij dat voor je?
4: Ja, het probleem met PayPal is dat het gewoon erg goedkoop is geworden in de afgelopen paar jaar. En steeds goedkoper. En wat Stripe heeft gedaan is bieding doen terwijl het op de bodem ligt. Ja, veel beleggers die houden daar niet van. Veel CEO's ook niet. En ik ben bang dat het daarop kan stuk lopen. Dat je een grote groep beleggers hebt die zegt deze prijs is te laag. En je krijgt dan allemaal discussies. Desalniettemin is het een positief teken voor het doorgaan van de deal dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Dus ik denk dat er wel een hoger bod uitkomt. De vraag is alleen of dat hoog genoeg is.
1: Ja, en al met al gaat het dan om best wel veel geld. Hè? 53 miljard dat naar PayPal die overname gaat. Open Router dan nog eens 7 miljard. Ja, maakt dat de boel ergens ook misschien wel riskant? Stripe?
4: Nou, ik denk het niet. Want Stripe die gaat dit niet financieren met schulden, denk ik. En met hun eigen cashflow. Ze hebben weer zelf investeerders achter hen. En die gaan dit volgens mij financieren. Maar ik denk dat ze dat allemaal al hebben geregeld.
2: Als je zoveel overnames doet, wordt het dan niet tijd? Want Stripe is nog niet beursgenoteerd. Maar wordt het dan niet eens tijd om dat wel te gaan doen? Als je dus wat geld bij beleggers gaat ophalen?
4: Nou, ik denk juist niet in het geval van Stripe. Want deze overnames zijn zo willekeurig en raar eigenlijk. Gegeven het profiel van Stripe zelf.
2: Dat je dat niet echt kan verantwoorden.
4: Dat je het niet goed kan verkopen op de beurs.
2: Okay.
4: Je moet dan wel een vaste groep investeerders hebben die heel erg in die CEO geloven en die mee willen gaan met dit verhaal.
2: Dan de vraag waar ik eigenlijk natuurlijk heen wil. Wat betekent dit nou allemaal voor Adyen? Dat er een grote concurrent dit soort enorme overnames aan het doen is, zichzelf op een platform heel breed aan het maken is. Is dat een gevaar voor Adyen?
4: Voor Adyen is het zeker negatief.
2: Ja. Ja.
4: Adyen heeft een zeer innige samenwerking met PayPal. En je kan ervan uitgaan dat als Stripe het overneemt, dat die samenwerking dan voorbij is. Dat Stripe zichzelf naar voren schuift.
2: Ja.
4: Want Adyen en Stripe doen eigenlijk meer de back-end van betalingsverkeer en PayPal meer de front-end. Dus het is zeer nadelig voor Adyen als Stripe dit doet. En het is ook jammer voor Adyen dat Stripe zich blijft inkopen in steeds grotere stukken van klanten.
1: Ja, en ze zijn zelf ook al op kleine schaal toch wel. Hè? Adyen dan begonnen met wat overnames. Zouden ze daar niet ook een beetje gas op moeten zetten?
4: Ja, ze doen Stripe hè. Maar of ze daar gas op moeten zetten, dat durf ik nog niet te zeggen. Laten we eerst maar kijken hoe ze de eerste overnames goed integreren in het bedrijf. Of ze daar echt potjes mee kunnen breken. En misschien dat er daarna gas op moet.
1: Misschien maar ook even met PayPal praten anders?
2: Want daar kun je dan toch, als je het gevaar loopt dat jouw concurrent wegloopt met een van jouw grote partners, dan zou ik als Adyen zijnde toch misschien wel denken, moeten we daar niet zelf eens wat geld voor gaan neerleggen?
4: Nou, helaas, Adyen is 33 miljard euro waard op de beurs. En omgerekend naar euro's is PayPal 45 miljard. Dus dan
2: Stripe
4: is de kleine partij die de grotere overneemt.
2: Stripe is ook de helft van de waardering van
4: Stripe is volgens mij 160 miljard dollar.
2: Oh, okay.
4: Maar dat maakt niet eens uit, want ze hebben investeerders achter hen die veel meer geld kunnen neerleggen. Ja, en Adyen die kan niet zomaar dat geld lenen, zoveel aandelen uitgeven lukt ook niet. Maar wat ze wel kunnen doen is fuseren. Maar dat zie ik ook niet zo snel gebeuren.
2: Dat wil je dan weer niet aandoen aan je aandeelhouders, want dat is geen goede deal.
4: Denk het niet.
7: BNR Beurs.
2: gaan eens kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Alles in het rood daar. De Dow Jones 0,1% eraf. De S&P 500 0,5% eraf. En de Nasdaq een procentje in de min. Nou, dan waren er ook nog de kwartaalcijfers van Klarna. Ja, hou je vast, want het is niet best. Ondanks dat de cijfers over het afgelopen kwartaal wel prima zijn. Omzet ging 27% omhoog. En er werd een netto winst gemaakt, terwijl er op verlies gerekend werd. Maar daar komt die. Ze geven een omzetwaarschuwing voor de rest van het jaar. Die gaat naar zo'n 4,1 miljard dollar. Eerst was die 4,3 miljard. Nou, doordat ze de veel inkomsten verliezen aan valutaschommelingen en doordat hun grootste markt Duitsland tegenvalt, het resulteert in een aandeel dat 21% lager staat.
1: Ja, dan kan het toch hard gaan, inderdaad. Ja. Dan nog even Home Depot, de Amerikaanse Hornbach, of Karwei, of Gamma, zo je wil.
2: Praxis.
1: Dat, ja, nu zijn er nog meer. En dat wist de verwachtingen te verslaan. En dat terwijl consumenten in Amerika grote verbouwingen toch uitstellen. En daar wordt gesproken van een soort bevroren huizenmarkt. Maar toch, ja, hogere omzet, hogere winst. Hoe dan, vraag je je natuurlijk af. Nou, Home Depot kreeg onlangs $730 miljoen aan betaalde importheffingen terug. Geld dat ze hebben gebruikt om de prijzen voor klanten stabiel te houden. Met die hoge energiekosten, ja, wel prettig lijkt me voor die klanten. En daardoor hebben ze dus ook meer klanten aan zich kunnen binden. Meer marktaandeel gewonnen. En ja, zo weten ze zich dus te handhaven, onder andere. Ondanks dat grote verbouwingsprojecten uitblijven. Wel zijn de marges licht gedaald. Maar al met al doet CFO Richard McPhail zijn naam dus geen eer aan. Richard McSuccess zou je het ook kunnen noemen. Beleggers geven het een heel klein plusje van 0,6%.
2: Ja, nou, die krijgt ook een dikke McPhail. Nou goed, leuke woordgrap. Tot slot nog een rechtszaak. Disney start namelijk een zaak tegen de FCC, de mediawaakhond. Of eigenlijk is het tv-zender ABC die zaak start, onderdeel van Disney. Gaat om een onderzoek dat de FCC naar ABC heeft ingesteld. Snap je hem nog, FCC, ABC?
1: Nee, ik was even uitgetuned.
2: Naar de licenties van ABC, de zender. Die verlopen pas over een paar jaar. Maar de FCC die kijkt nu al of ze die licenties nog wel mogen hebben. Wat dan weer vrij toevallig gebeurde nadat ABC-host Jimmy Kimmel allerlei uitspraken over Trump deed. Nou, ABC die zegt nu dat de onderzoek is een lastercampagne en de FCC doet dit om Trump te pleasen, met als gevolg dat ABC er schade van oploopt.
1: En dan zijn wij bij het XIZ van deze aflevering. We zijn er bijna doorheen. Ik vertel je alleen
2: nog even. Ik voelde hem aankomen.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: In 1 minuut wat je morgen nog te wachten staat. Het lijkt misschien alsof we ons in de luwte van het kwartaalcijferseizoen bevinden, maar niets is minder waar. Zo komt verzekeraar ASR met de halfjaarrapportage. Vorig jaar is Aegon Nederland geïntegreerd. Dit worden de eerste halfjaarcijfers na die gebeurtenis. Dus we gaan zien of er al iets van synergievoordelen zichtbaar zijn in de cijfers. Krijgen we ook nog een bijzondere vorm van kwartaalcijfers, namelijk van DNB, maar dan net even anders. Dat komt namelijk met een rapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens het afgelopen kwartaal belegden. Wordt al dat spaargeld nou eindelijk eens een keer aan het werk gezet? Nou, daar ben ik nou benieuwd naar. En de Fed openbaart de notulen van de laatste vergadering. Ook interessant. Voorzitter Kevin Warsh was van plan niet al te veel over rentevooruitzichten te gaan zitten speculeren. Want dat zou beleggers maar beïnvloeden. En dat is de omgekeerde wereld. Dus we gaan zien of Kevin Warsh erin slaagt zijn black box een beetje dicht te houden.
2: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 18 augustus. We zetten een stripe onder deze aflevering.
1: Okay.
2: Ja, en geen scam, maar een uitmuntend rapport delen we uit aan Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Die het uitgebreid over de VS mocht hebben, maar dat ging ook hartstikke top. He? Top?
4: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dank je wel weer.
1: En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Doe dat morgen weer, dan ben ik er in ieder geval weer. En in je podcast-app kun je dat doen, of op YouTube. We zien je dan.
2: Tot morgen.
9: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
5: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Vast wel, dan moet je deze week echt luisteren. En misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf even stevig een spiegel voor te houden. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je nou de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Deze week praat ik erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En vandaag doe ik dat met Elke Geraard, zij is dokter in de psychologie, CEO van Better Minds. Die organisatie helpt organisaties weer om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Welkom terug bij de Big Five, Elke.
6: Dankjewel, Diana. Fijn hier weer te zijn.
5: Ja, het was 2022 dat we met elkaar spraken. En heel benieuwd hoe jouw verhaal zich weer verder heeft ontwikkeld. Goed misschien nog om te zeggen dat jij vooral bekend bent ook als keynote-spreker. Dus je staat ook veel op congressen. Je bent ook auteur van meerdere bestsellers, onder andere Mentaal Kapitaal. In jouw laatste boek is Focus is het nieuwe goud. Mm-hmm. We gaan het dus ook zeker over focus hebben. En als dokter in de psychologie heb je bij verschillende universiteiten academische posities vervuld. Harvard, St. Andrews, Maastricht, Rotterdam en ook Gent. Dus je bent overal. En om het helemaal compleet te maken werk je zowel in Nederland als in België.
6: Klopt, we hebben kantoren met Better Minds in Antwerpen en Amsterdam.
5: Ja, dus je kan goed vertellen hoe het ook met ons in Nederland gaat. Het is vooral de neuropsychologie ook waar jij je op richt. Voordat we daarover gaan hebben, zou ik eerst even aan jou willen vragen: wat is jouw eigen geheim om mentaal fit te zijn?
6: Ja, voldoende herstelmomenten inplannen. Ik kan soms echt wel een week hebben dat ik veel onderweg ben, vaak de gas erop, maar dan regelmatig terugschakelen in het weekend. Of bijvoorbeeld nu ben ik 2 dagen in Amsterdam en dan ga ik er echt wel voor zorgen dat ik 's avonds bijvoorbeeld het bos in ga, iets rustigs doe of ga genieten van het centrum om weer terug te herstellen en fit te zijn voor de dag erna.
5: Ja, en dat klinkt allemaal alsof je dit heel makkelijk doet. Is dat ook zo of is het voor jou ook lastig met heel veel werk dat je natuurlijk ook hebt?
6: Het blijft altijd moeite doen. Hè. Je moet er energie in steken om gezonde gewoontes vol te houden. Het helpt natuurlijk wel als ik zo'n paar dagen van huis ben om daar wat sneller leuke activiteiten in te steken die ontspannend zijn. Mm-hmm. Maar het blijft wel gewoon werken om niet te werken.
5: Ja, ja. Mooie zin. Die moeten we eventjes inlijsten. Ja, hè,
6: zo'n tegeltje.
5: Zo'n tegeltje, ja. Werken om niet te werken. Als je dan kijkt naar jouw drive. Hè, je hebt een enorme drive. Je hebt intussen, geloof ik, 6 boeken of zo geschreven. Ja. Je bent al heel lang met dit onderwerp bezig. Welke persoonlijke drive zit daar voor jou achter?
6: Mensen willen helpen. Het was al de trigger waarom ik psychologie ging studeren. Ja. En tijdens mijn studies en vooral tijdens mijn doctoraat kwam ik met veel mensen in contact die slachtoffer waren geweest van bijvoorbeeld kindermisbruik, maar als volwassenen net heel veerkrachtig waren geweest. En zo het idee hadden, what doesn't kill me makes me stronger. En die veerkracht die ik toen al op jonge leeftijd bij zoveel mensen heb gezien, heeft mij altijd wel getriggerd om die wetenschap meer naar buiten te brengen, naar de gewone burger als het ware. Want als mensen van een slachtoffer van een misbruik dat kunnen, dan moet wij dat toch ook kunnen, was mijn redenering. En zo ben ik dan Better Minds begonnen 13 jaar geleden. Gaan boeken schrijven om het naar het brede publiek te brengen. En dat motiveert me nog elke dag. En daarom ben ik ook aan mijn 7e boek bezig.
5: Oh, 7?
6: Ja, daar ben ik nu mee bezig.
5: Oké, komen we straks wel op waar dat dan welk onderwerp je dan bij de kop gaat pakken. Dan komen we ook even bij het punt, hoe gaat het nou met ons? Mm-hmm. En met ons bedoel ik dan in dit geval, want je werkt in België en Nederland, maar even in Nederland, hoe mentaal fit zijn we in Nederland?
6: Ja, niet zo fit eigenlijk. Zo toont de monitor aan dat het afgelopen jaar een kwart van de volwassen Nederlanders te kampen had met een psychische aandoening. En uiteraard, het niet hebben van een psychische aandoening betekent niet dat je mentaal fit bent. Net zoals als je niet fysiek ziek bent, betekent niet dat je fysiek fit bent. Veel Nederlanders zijn mentaal niet zo fit, gaan wel werken, ze crashen niet, maar gaan als het ware op automatische piloot maar door, zonder echt fit te zijn. Dus de mentale fitheid is absoluut ondermaats.
5: Ja, een cijfer, welk cijfer zou je ervoor geven?
6: Ja, dat is lastig te zeggen, want hoe kwalificeer je die mentale fitheid en hoe ga je dat kwantificeren vooral? Maar ja, de cijfers zijn wel dat een kwart van de Nederlanders te maken heeft met een psychische aandoening.
5: Ja, dus je maakt je er echt zorgen over. Zijn er bepaalde groepen die nog uitvallen waarvan je zegt, daar gaat het echt niet lekker mee?
6: Ja, verrassend genoeg is het vooral de jongere generatie van 18 tot 30 jaar ongeveer die veel te kampen hebben met burn-out klachten.
5: Ja.
6: Daarnaast zie je ook dat vrouwen, jonge vrouwen, net iets meer klachten hebben van somberheid, angst, burn-out dan mannen van die generatie. En natuurlijk een aantal sectoren zoals de zorg en het onderwijs waar je meer mentale klachten bij die medewerkers constateert dan in andere sectoren. En misschien ook interessant, Diane, is dat de oudere generatie mentaal wel fitter is.
5: Okay.
6: Je zou denken, ze zijn minder fysiek fit en dat gaat parallel, maar dat is dus niet het geval.
5: Terwijl ik weet uit ons vorige gesprek in 2022 dat je juist zei dat ik weet niet wat je als ouderen ziet, maar dat onze generatie eigenlijk meer de verloren generatie was dan de jongere generatie.
6: Ja, met de ouderen in dit geval, goed dat je het vraagt, bedoel ik echt de 65-plussers.
5: Oké, zijn wij niet, voor de duidelijkheid.
6: Nog
5: niet. Worden we vast hopelijk wel. Dus je maakt je daar enorme zorgen over. Weet je hoe het komt? In 2022 spraken we met elkaar dat we natuurlijk van crisis op crisis hebben. We hadden niet alleen de pandemie, maar toen kwamen er heel veel crisissen bovenop. En we hadden ook die financiële crisis ook nog recent waar we aan het verwerken. Maar nu intussen zijn we alweer in 2026. Wat is nu eigenlijk de belangrijkste factor?
6: Ja, de Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft dat mooi samengevat afgelopen december in een rapport dat ze noemde Op de Rem. En in het rapport spreken ze over een zogenaamde hypernerveuze samenleving. Een samenleving waar een snelheid de norm is, waar iedereen het druk heeft en waar het vanzelfsprekend is dat je continu beschikbaar bent. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op ons brein, op onze mentale fitheid En in die context leven we. Daarbovenop dan natuurlijk nog eens AI, die een stroomversneller is van dat patroon.
5: Ja.
6: En ook nog een extra impact heeft op hoe ons brein functioneert.
5: Dus dat is er met ons aan de hand. En dan hoor ik je zeggen druk, druk, druk.
6: Ja.
5: En er wordt ook altijd gezegd druk is goed.
6: Ja, druk is een statussymbool geworden. Als je aan iemand vraagt hoe gaat het, gaat die je wil vaak overtuigen dat hij het druk heeft, want het klinkt als succes in de oren.
5: Ja. En daar moeten we ook even de zebra en de leeuw voor bij de kop pakken.
6: Ja, ja.
5: Die vind ik heel leuk.
6: Ja, ik ook. Die bestaat in het boek van Robert Sapolsky. Een wereldvermaarde neurowetenschapper. Die ooit een boek schreef waarom zebra's geen maagzweer krijgen. En hij vergelijkt de zebra op de savanne. Waarin de zebra wordt achterna gezeten door een leeuw. En op dat moment schiet het hele activatiesysteem van die zebra aan. Haar hartslag gaat omhoog, bloeddruk stijgt, cortisol, adrenaline gaan omhoog, spijsvertering wordt stilgelegd. Alles staat in het teken van overleving. Totdat het gevaar geweken is. 20 minuten later kan diezelfde zebra weer rustig aan het grazen zijn op de savanne alsof er niks gebeurd is. En dat is stress waarvoor die bedoeld is. Dat is acuut, functioneel en tijdelijk. Maar wij als mens zijn wel heel anders. Wij kunnen ons opjagen over een e-mail die verkeerd binnenkomt. Wij kunnen ons zorgen maken over een deadline die er over 6 weken ligt. Of wij kunnen piekeren over een gedachte waarover we blijven piekeren. En waar de zebra na 20 minuten weer in volle rust is, nemen wij die leeuw mee naar huis. We nemen hem mee ons bed in, het weekend in, onze vakantie in. En dat creëert een toestand van zogenaamde permanente activatie. Je bent continu in die stressmodus waar die zebra tijdelijk in zit als die wordt achterna gezeten door een leeuw. Zijn wij als mens in onze hypernerveuze samenleving continu op scherp. En dat heeft natuurlijk een impact, want dat is het verschil tussen acute stress waarvoor die dient om te overleven, om ons te mobiliseren, versus chronische stress. En dan vindt er natuurlijk zo'n sluipende slijtage toe van je lichaam, van je mentale fysieke fitheid, zonder dat je dat goed in de gaten hebt.
7: De Big Five. Diana Matroos.
5: Mijn gast is Elke Geraard. Zij is dokter in de psychologie, auteur en CEO van Better Minds. En met dat bedrijf richt je dus op het verbeteren van de mentale kracht van werknemers, ondernemers. En dan komen we ook bij onze eigen luisteraar uit. Hè. Dat is precies de doelgroep. Je werkt in Nederland en België. Als je dan naar de Nederlandse werkvloer kijkt, wat zie je daar dan gebeuren?
6: Ik zie dat focus vaak ver weg is. Wij worden met Better Minds zeer veel gevraagd van probeer hier terug focus op onze werkvloer te krijgen. In onze kantoortuinen waar er zoveel afleiding is. Ook de combinatie met het hybride werken vormt een uitdaging. Dus daar komt heel veel vraag naar. Los van natuurlijk vragen rond mentaal welzijn. Dat je beter leert aan je medewerkers, maar ook leidinggevende. Wat is stress? Hoe kunnen we het voorkomen?
5: Mm-hmm.
6: Hoe kunnen we mensen motiveren in een tijd waar er zoveel verandering is, dat je toch die motivatie aan de dag blijft leggen.
5: Ja, en daar noem je dus focus. En dat is natuurlijk ook jouw laatste boek. Hè?
6: Ja.
5: Focus is het nieuwe goud. Kan je iets meer over die focus zeggen waar je ziet dat het eigenlijk ontbreekt? Op het moment dat je gewoon een beetje om je heen kijkt, kunnen wij ook een beetje opletten hoe dat hier bij BNR gaat.
6: Ja. Nou ja, als je gewoon al op straat loopt, Diana, dan zie je het. De zogenaamde smombies. De smartphone zombies die alleen nog oog hebben voor hun schermpje en niet de mooie omgeving en mensen rondom zich zien. Maar die smombies zie je ook op de werkvloer. Mensen die vooral met hun scherm nog bezig zijn en weinig voelen van de collega's, van de cultuur, van de spirit van het bedrijf. En dat heeft natuurlijk een impact op onze mentale fitheid. Het constant switchen ook tussen taken. Het multitasken, waarvan mensen denken dat ze dat kunnen, terwijl het brein dat eigenlijk niet kan. Dus de manier waarop wij werken in deze tijd is gedateerd. wellicht methodes van werk van jaren geleden die ooit iemand heeft bedacht, maar die we maar blijven doen omdat we het altijd zo hebben gedaan.
5: Ja, ik denk dat het mooi is om ook hier de kettingvraag bij te stellen, want gisteren sprak ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten en zij wilde vooral ook iets weten door die telefoon.
8: Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... En voor me gaat, is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu... is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen... of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... Wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn... is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van ja, welke echt... Ik worstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder af te geleid te zijn van die vervelende telefoon.
5: Ja, het zijn stiekem natuurlijk twee vragen. Dat heb je altijd met gasten. misschien eerst even, omdat jij ook vanuit de neuropsychologie heel goed dat brein kan beschrijven. Is er bewijs voor wetenschappelijk gezien dat die telefoon iets met ons brein doet?
6: Ja, er is onderzoek dat toont dat een vergelijking maakt tussen onze aandachtspannen begin 2000 versus nu. En dan zie je dat begin 2000 mensen nog een aandachtspannen van 2,5 minuut hadden als ze op hun smartphone bezig waren. Terwijl nu zit dat op amper 47 seconden. Ja. En je laat je weer afleiden, triggeren naar het volgende. De algoritmes zijn er natuurlijk ook op gebouwd. Dus die aandachtspannen is ontzettend afgenomen.
5: Ja.
6: Daarnaast zie je ook dat zelfs de eenvoudige aanwezigheid van een telefoon in de ruimte waarin je bevindt al een impact heeft. Omdat je brein daardoor niet zijn volle denkkracht kan benutten. Want een deel ervan wordt benomen door het idee, hebben ze me nodig?
5: Ja.
6: Is er nog iets binnengekomen? Dus je spendeert al een deel van je aandacht aan de telefoon, ook al doet hij op dat moment niks. Daarnaast natuurlijk elke keer wanneer er dan een notificatie binnenkomt, wordt je beloningssysteem geactiveerd. Hetzelfde systeem dat wordt geactiveerd bij iets lekkers of iets spannends. En dat maakt het extra moeilijk om die telefoon aan de kant te leggen.
5: En je gaat eigenlijk van het een naar het ander. Hè? Je gaat even een mailtje checken en dan ben je voordat je het weet even het nieuws checken, ja. Sociale media bekijken en zo gaat het dus maar door.
6: Exact. We noemen het ook wel treintjesgedrag. Het ene wagonnetje na het andere, telkens geïnduceerd door de algoritmes en niet meer door je eigen vrije wil.
5: Ja, en nou snap ik dat die aandachtspannen kort is. Je kan ook zeggen, we zijn met elkaar gewoon sneller geworden. Hè? Door die, dankzij, ik ga even aan de andere kant hangen nu. Dankzij die mobiele telefoon, dankzij de technologie kunnen we gewoon heel snel schakelen en veel meer uit onszelf halen.
6: Ja, zo zou je het zeker kunnen stellen. Maar ik denk dat de prijs die we met z'n allen betalen niet enkel mentale vermoeidheid is, waar we het net over hadden. Hè? Die mentale fitheid neemt af. Maar de echte kost is gebrek aan diepgang. Diepgang in ons denken, diepgang in onze gesprekken, diepgang in bij jezelf nagaan, wat wil ik nu in het leven, waar wil ik naartoe, in plaats van op automatische piloot snel naar het volgende. En ik denk dat heel veel van de processen die diepgang vragen in ons leven, beschadigd zijn door de manier waarop we telkens onze aandacht laten kapen.
5: Ja, want eigenlijk kan je dus een bepaald stuk niet ontwikkelen. Hoe werkt dat dan in het brein wat je niet ontwikkelt als je hiermee bezig bent?
6: Ja, op het moment dat je de hele tijd aan het schakelen bent tussen allerlei zaken, ga je bijvoorbeeld meer fouten maken. Je gaat heel veel energie kwijtspelen, zonder dat je doorhebt. Maar ook je creativiteit gaat naar beneden. Want als je vooral aan de oppervlakte snel leeft, creëer je voor je brein niet een context waarin die out-of-the-box creatieve ideeën kan hebben.
5: Ja, ja. Ja, ik heb laatst ook gesproken met hersenwetenschapper Erik Scherder. En toen ging het ook over, nou ja, hij zegt eigenlijk woorden lui en dom ook van AI. Hè?
6: Ja,
5: ook omdat de teksten die ook in AI, die AI is ingericht om te simplificeren. En dat is soms heel lekker, want als je dus dan met heel complex iets en je gooit het er allemaal in, dan maakt hij daar een lekker simpel, overzichtelijk verhaal van. Maar dat we dus ook dan die taal gaan overnemen en dat we dus ook steeds simpeler gaan praten eigenlijk. Waardoor ook de diepgang in onze taal verdwijnt. Is dit ook wat jij bedoelt?
6: Ja, ten dele. Het is de diepgang in de taal, maar ook de breinkracht die afneemt omdat we heel veel aan het outsourcen zijn aan AI. Als je heel veel van de taken die je normaal deed nu aflaat op AI, dan ga je, zo toont onderzoek aan, minder kritisch zelf kunnen denken. Mm-hmm. Dan gaat ook je bevlogenheid naar beneden, want je bent niet aan je carrière ooit gestart om zeer goede prompts te maken. Nee, je bent gestart omdat het je triggerde en je kon nadenken en creatiever mee omspringen.
5: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, doordat ik dingen aan AI overlaat, heb ik juist tijd over om mijn aandacht te geven aan mijn creativiteit. En de saaie, domme klusjes laat ik over aan AI.
6: Klopt, en dat zou ik ook zeker hopen. En daar gaat een deel ook mijn nieuwe boek over gaan.
5: Oh.
6: Wat je nu vooral ziet, is wat onderzoekers van Berkeley University noemen workload creep. Er sluipt steeds meer werkdruk binnen. Want stel AI heeft op 2 uur op een dag gedaan waar jij een hele dag voor nodig hebt, betekent niet dat je om 11 uur 's ochtends naar huis mag. En dat betekent dat er dus meer en meer werk bij komt en daardoor het brein veel meer werkdruk
5: krijgt. Waarom juist meer werk komt erbij?
6: Omdat AI het al klaar heeft op 2 uur.
5: Ja.
6: Je werkgever gaat je niet dan naar huis laten gaan of zeggen, oh, ga maar in het zonnetje zitten en een beetje creatief.
5: Nee, dat snap ik.
6: Wezen.
5: Maar waarom wordt het dan nog meer werk? Want je zou kunnen zeggen, je moet gewoon je 8 uur afmaken die je normaal ook hebt. Maar jij zegt het wordt nog meer.
6: Ja, onderzoek toont dat je dan extra taken erbij krijgt.
5: Ja.
6: Die dan ook nog eens moet verwerken. En daarnaast zie je ook nog een ander patroon ontstaan, omdat je telkens aan het schakelen bent tussen wat je zelf nog aan het doen bent en vervolgens gaat checken wat AI je oplevert, word je als het ware een kwaliteitscontroleur. Is dit juist die output van AI? Kloppen de feiten? Is de timing juist?
5: Gelukkig dat mensen dat nog doen, hè?
6: Ja, gelukkig wel. Ja. Maar daardoor ontstaat er volgens de onderzoekers iets wat zij brain fry noemen. Je brein geraakt overhit, gefrituurd. Doordat je de hele tijd aan het switchen bent tussen je eigen output en de output van AI.
5: Ja, het is nogal wat, hè? Als je eigenlijk, dat die activatie die jij eerst beschreef, die continu aanstaat. Dus dat we de hele tijd de leeuw zijn, omdat druk goed is. En dat heeft dus ook te maken dat drukte op een gegeven moment onderdeel wordt van je identiteit. Hè? Mm-hmm. Dat beschreef je net en daardoor ga je dat blijven doen.
6: Klopt.
5: En daar komt dit dus nog bovenop.
6: Ja, AI is een versneller van het patroon dat al aanwezig was.
5: Ja.
6: Ik geloof niet dat AI de oorzaak is, zoals sommigen dat stellen. Nee, het was al aan de gang. We waren al een hypernerveuze samenleving waarin druk de norm is geworden. En dit komt er bovenop.
5: Ja, waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? We gaan straks over de oplossingen praten, want dat zat natuurlijk ook onderdeel was dat van de vraag. Maar als we hiermee doorgaan, wat gaat er gebeuren met ons?
6: Volgens de onderzoekers van Berkeley leidt het tot wat zij noemen AI burn-out. Niet het type burn-out zoals we het kennen, maar van een ander niveau. Waar medewerkers te weinig stilstaan bij de impact van AI-gebruik op hun brein. En het de hele tijd gebruiken zonder goed na te denken, is dit wel breinhygiënisch? Is het breinvriendelijk? Of moet ik een andere manier van werken hanteren? En ik maak vaak de vergelijking met dat als je een handleiding hebt van je wagen, dan ga je die wel even scannen als je een nieuwe wagen hebt. Als je een nieuwe AI-tool aanschaft, ga je misschien wel eens een webinar volgen om die AI-tool zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar de meeste mensen lezen niet de handleiding van hun eigen brein. We gaan maar door op automatische piloot, gedreven door snelheid en drukte, zonder in te checken bij onszelf. Werkt dit efficiënt voor me? Hoe voel ik mij? Ben ik nu al weken of maanden die leeuw aan het najagen? Of las ik ook momenten van zebratijd in?
5: Ja. En staan we überhaupt in contact met ons lichaam?
6: Ik denk vele mensen te weinig.
5: Ja. Het is best wel een beetje triest wat je beschrijft, maar is er hoop?
6: Ja, er is altijd hoop. Ik ben echt een optimist. En daarom schrijf ik ook boeken om mensen daarover te inspireren. Maar het vergt wel een intentie, een bewust terugschakelen en een goede balans vinden tussen de twee.
5: Laten we dan zo meteen over verder praten in het tweede half uur. Wat kunnen we nu doen zonder rust en herstel? Zijn namelijk echte prestaties niet meer mogelijk op de lange termijn, zoals neuropsycholoog Elke Geraerts zojuist heeft geschetst. Blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Sterk de zomer in. We willen een beetje je helpen, en ook onszelf trouwens, om mentaal en fysiek fitter de zomer in te gaan. En zo zal ik morgen spreken met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens hem is de zomer echt het moment om nieuwe eetgewoonten uit te gaan proberen en echt een reset te maken. Dus luister zeker ook morgen. En natuurlijk kan je ook al onze afleveringen terugluisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Dat helpt organisaties om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Daarbij werken jullie in Nederland en België. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 belangrijke onderwerpen met je bespreken. Elke, we moeten vooral ook naar de praktische tips gaan. Hè, of

0: hoe we dingen kunnen resetten en hoe we meer de zebra kunnen worden, zoals jij noemt. En niet de hele tijd in de leeuw kunnen blijven hangen. En ook hoe we jongeren veerkrachtiger maken. Want dat vind je een belangrijk onderwerp. En je bent ook veranderd hoe je naar die groepen jongeren kijkt. Maar we moeten eerst denk ik even de kettingvraag afmaken. Want het ging over die mobiele telefoon waar we de hele tijd maar in hangen. En ik herken het. Mm-hmm. Mijn man en ik zeggen ook heel vaak tegen elkaar: wat zitten we nou dom te doen met z'n tweeën? Weet je wel, zitten we naast elkaar te surfen op die telefoon? Wat kunnen we nou doen om daar van af te komen?
1: Ja, het zijn vaak eenvoudige zaken, zoals je telefoon in een andere ruimte leggen wanneer je moet focussen. Maar ook stel je bent 's avonds televisie aan het kijken. Pak dan niet de telefoon mee op de bank, maar leg die in de keuken bijvoorbeeld, ver genoeg van je vandaan, zodat je echt hier en nu bent, met één ding bezig bent. Dus dat is wel een eenvoudige tip. Daarnaast ook zoveel mogelijk meldingen afzetten. Al die notificaties. Ja. Regelmatig zie ik dan bij andere mensen zo'n pop-up van die heeft je voor een LinkedIn-verzoek gestuurd. Dan denk ik, ja, waarom is dit nu relevant? Het kaapt je aandacht. En dus belangrijk om er zoveel mogelijk af te zetten. Ga ze ook niet gewoon handmatig onderdrukken, want elke keer dat je dat doet, ondermijnt het je goede gewoontes. Dus het zijn vaak eenvoudige zaken die kunnen helpen. Ook voldoende tijd nemen voor je gaat slapen om digitaal al te ontkoppelen. Ja. Dus er zijn een aantal zaken die je kan gaan toepassen. En zoals ik daarnet vertelde, lees ook wat beter de handleiding van jouw brein. Als je merkt dat je telefoon je eigenlijk zenuwachtig maakt door al die algoritmes die je naar ergens leiden, ja, ga dan experimenteren door hem weg te leggen of door een detox te doen en op die manier te kijken van wat voor jou goed werkt.
0: Ja, dat is als mensen denken aan een detox, dan denken ze oh jee, dat kan ik niet.
1: Ja, maar start gewoon klein. Hè. Ja. Start met jezelf uit te dagen voor een half uurtje de mobiele telefoon weg. Ja. En kijk wat het doet met je.
0: Ja.
1: En ja, je weet, eerst moet je door het diepe dal, de ontwenning, om daarna de voordelen ervan te krijgen.
0: Want het is gewoon een verslaving, toch?
1: Ja.
0: Ik bedoel,
1: we
0: doen er misschien een beetje lachig over, dat je een beetje op je telefoon, maar het is gewoon echt een verslaving aan het algoritme.
1: Ja, voor vele mensen is het dat zeker, omdat dat beloningssysteem wordt geactiveerd. Dat voelt prettig aan, maar dat is slechts van korte duur. En daarna wil je natuurlijk opnieuw die pret en ga je opnieuw zoeken. En zo krijg je dat treintjesgedrag waar je het ene na het andere app aan het raadplegen bent zonder echt doel.
0: We komen straks bij nog meer praktische tips. Maar als het over die mobiele telefoon gaat, maak je ook zorgen over de jonge generatie. Mm-hmm. Waarom ben je veranderd dat je de jongeren toch nu mentaal toch wel als een problematische groep ziet, terwijl je in 2022 nog veel positiever was over hun mentale veerkracht toen ik je sprak?
1: Ja, er is sindsdien best veel onderzoek gedaan dat aantoont dat er een correlatie is tussen mentale gezondheid van jongeren en sociaal media gebruik. Vooral bij jonge meisjes die perfect beeld zien online en zich daaraan willen meten. Een impact heeft op een onzekerheid. Veel automutilatie ook daardoor bij jonge meisjes. En het is weliswaar geen causatie, maar correlatie. Het onderzoek is te jong om te kunnen goed vergelijken een groep met en zonder telefoon, en dat voor vele jaren. Maar je ziet wel een duidelijke relatie tussen de twee.
0: Ja.
1: En dat beschrijft bijvoorbeeld professor Jonathan Haidt in zijn boek wereldwijde bestseller The Anxious Generation. En samen met een collega Marie Loop heb ik ook een boek daarover geschreven, Mentaal Kapitaal voor Jongeren, waarin we wel aangeven dat het hoog tijd is voor volwassenen om ook iets te doen aan dat mentaal kapitaal van hun kinderen, door er met intentie mee bezig te zijn.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Ja, bijvoorbeeld niet kinderen meteen een apparaat geven en weten wat de zonder te weten wat de consequenties ervan zijn. Stel, je hebt een 12-jarige, die laat je niet alleen naar een casino gaan.
0: Nee.
1: En als je dat zou doen, dan zou je hem of haar zeer goed instrueren.
0: Ja, ja.
1: Maar we geven wel een casino mee op zak.
0: Ja.
1: En meer bewustzijn van ouders. Het is op de korte termijn handig, want je kind is stil en het is geëntertained. Maar we zijn wel met het grootste ongecontroleerde experiment ooit bezig. Mm-hmm. Met onze eigen kinderen.
0: Ja, ja.
1: Want we weten niet wat de impact op lange termijn is.
0: Nee, want je zegt, causaal verband kan je nog niet maken. Daar is het onderzoek nog te jong voor. Maar je ziet nu al heel duidelijk dat het niet goed gaat. Die correlatie is duidelijk.
1: Ja. Ja. Ja, je ziet een duidelijke correlatie met de mentale gezondheid. Daarnaast natuurlijk ook bepaald gedrag dat jongeren niet meer hebben, zoals buitenspelen met vriendjes, risico's inschatten. Ga ik deze bomen klimmen of niet? Hè? Nee, we blijven op de bank hangen. En dat creëert natuurlijk wel een totaal andere jongere die ook minder in zijn veerkracht, in zijn wilskracht wordt getraind. En heel veel van de mentale energie gaat naar die smartphone. Mm-hmm. En daarom niet naar de ontwikkeling van dat brein. Vooral die prefrontale cortex die tot je 25ste volop in groei zit. Daar wordt op de een of andere manier toch energie van weggenomen, van die groei.
0: Ja.
1: En wat de impact daarvan is, daar hebben we op lange termijn het raden naar. Maar als ouder zou ik er nu niet dat risico willen nemen.
0: Nee. Je ziet ook al goede initiatieven. Hè, dat het op school moet het ingeleverd worden. Hè. Dat zijn mooie stappen die al genomen zijn. Maar we moeten denk ik ook leren hoe ver je daarin moet gaan. Als je gewoon kijkt naar de mensen vanuit Silicon Valley die hun kinderen geen toestel geven. Hè.
1: Ja.
0: Dus dat geeft al aan dat zij daar natuurlijk enorme zorgen over hebben.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Uiteraard moeten je kinderen mediawijs worden.
0: Ja.
1: Ik wil ook niet zeggen dat je alle apparaten moet bannen. Maar wel voldoende bewustzijn erover. Daarnaast ook actief inzetten op emotionele intelligentie. In een tijd waarin AI zoveel van ons denkwerk kan overnemen, blijven onze zogenaamde soft skills echt belangrijk. De verbinding met elkaar, moreel kompas, kritisch denken, creativiteit. En dat al vanop jonge leeftijd stimuleren, kan je kinderen zoveel meer voorsprong geven in het leven.
0: Wat ik nog heel mooi vind, is om even over die identiteit verder te praten. Want je hebt die enorme prikkels vanuit je telefoon en sociale media en alles wat daarbij komt kijken. Maar dus ook dat druk gedrag waar we het eerder over hadden. Wat uiteindelijk je identiteit steeds meer gaat vormen. Zie je dat ook bij jongeren of doen die dat anders?
1: Ik denk dat dat voor ieders brein is, jong of oud. Wanneer je jezelf identificeert met iemand die het druk heeft, of wanneer die in de wachtrij staat en dat lege moment gaat opvullen met online stimulatie, dan wordt dat je identiteit. Je bent iemand die permanent aanstaat, die leeuwen onder de arm telkens mee heeft. En wanneer je dan een moment van rust hebt, dan voelt dat heel raar, bevreemdend, onnatuurlijk. Omdat je brein jarenlang een beeld aan het opbouwen is van jij die het druk hebt.
0: Dus als je één misverstand zou willen benoemen wat we hebben over dat druk zijn, wat zou dat dan zijn?
1: Dat stoer is, dat succes betekent. Ik denk net dat de echt succesvolle mensen een goede balans weten te maken tussen prestatie en herstel.
0: Ja.
1: En voor mensen die sporten kan je daaraan relateren. Wanneer je aan het sporten bent, dan weet je dat je spieren niet op dat moment groeien, maar tijdens het herstel. Sporters lassen herstellen. Maar als het gaat over mentale inspanning, dan hebben we de foute aanname dat hoe meer we ons inspannen mentaal, hoe groter onze capaciteit. Maar ons brein is net zoals onze spieren. Net tijdens herstel groeit die mentale fitheid. En het is dus wel belangrijk om daar een andere balans in te vinden dan constant aan te staan.
0: Ja, dus we hebben echt pauzes nodig. En druk is goed is dus eigenlijk de zin die we niet meer mogen benoemen met elkaar.
1: Ja, exact.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is mijn gast Elke Geraerts, dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Eerder deze week sprak ik over het onderwerp met Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Zij is voormalig profwielrenster, over haar loodzware topsportleven en de lessen die ze daaruit leerde. Die heeft ze uitgebreid gedeeld. Dus zie je de zomer als het moment om even wat dingen te resetten. Luister haar verhaal zeker terug in de BNR-app. We spraken net over dat jij nog hoop hebt. Ja. Voor ons mentale brein. Want die heeft ontzettend veel uitdagende zaken. Nou zitten we... heel veel mensen zijn misschien al op zomervakantie of gaan uiteindelijk op zomervakantie. En dan zie je toch dat mensen ook vaak ziek worden op vakantie, omdat ze te veel hebben gedaan. Dat is een herkenbaar beeld, denk ik, voor je.
1: Ja, ja. Ja. Inderdaad, en ook logisch te verklaren. Wanneer je in het werkjaar heel actief bent en die mentale leeuw als het ware bij je hebt, dan sta je de hele tijd op scherp. Je staat aan, je activatiesysteem is continu geactiveerd en je stresshormonen, adrenaline en cortisol, die razen maar door, zodat je je vermoeidheid kan onderdrukken, voldoende alert blijft. En wanneer dan dat moment van de vakantie aankomt, dan ineens valt dat allemaal stil. En zie je dat tot wel 30-40% van de mensen een terugslag krijgt en de eerste dagen zich niet zo goed voelt. Mm-hmm. Fysiek en of mentaal. En ja, dat is natuurlijk ook die identiteit die je hebt van druk. En ja, dan is rust heel onnatuurlijk. Maar dus ook in ons lichaam door die continue stroom aan stresshormonen. En dat dan stilvalt en ja, we daardoor minder waakzaam zijn. Dan ga je zien dat een impact heeft op mensen.
0: Ja, en dan kijk ik even naar mezelf. En wij hebben dan een zomerstop altijd, hè, voor de Big Five. En congressen staan ook altijd stil in de zomer. Maar ik heb dan heel veel dingen nog die ik dan nu aan het doen ben. Ja. Nog even dit wegwerken, nog even dat wegwerken. Is dat nou handig dat ik dat op die manier doe?
1: Eerlijk? Nee. Die abrupte scheiding tussen heel erg aanstaan en uit mogen staan, is wellicht te abrupt voor vele mensen. Omdat het zo weinig strookt met de identiteit en de rush en de stress die je wel of niet zou ervaren. En ik raad mensen altijd aan om de laatste 2 weken proberen langzaamaan af te bouwen. Ook echt te gaan inplannen. Mijn advies is om herstel in te plannen. Dan al momenten van rust, dat je het ook actief al in je agenda zet en dat je eraan wendt. En je kan niet verlangen van je lichaam dat zodra je in de auto richting het zuiden zit of het vliegtuig neemt richting vakantie, dat meteen de rust kan toeslaan. Je lichaam is
0: zeker niet als je dat nog een extra push geeft met dit moet nog af, dat moet nog af voor de vakantie.
1: Exact. Ja. De leeuw gaat mee het vliegtuig of de auto in.
0: Dus die leeuw,
1: het is belangrijk om die de paar weken daarvoor stelselmatig af te bouwen. Ja. Om te reduceren. Tot nul.
0: Oké, dus eigenlijk als jij door... We moeten anders met die mobiel omgaan, hè, dat heb je heel duidelijk gemaakt. Maar we moeten dus ook meer de zebra-mentaliteit gaan toepassen. En dat betekent dat we dus meer pauze moeten nemen. Dat is eigenlijk in de kern wat we moeten doen.
1: Ja, in de wetenschap noemen we het ook wel oscillatie. Als je kijkt naar een hersengolf, dan zie je een golf met ups en downs. Als je naar de hartslag kijkt, ook omhoog, omlaag. Maar ons ritme is vaak continu omhoog, ons levensritme. En wat je ziet op bepaalde gebieden waar mensen heel gezond oud worden, de zogenaamde blue zones, dan is het ritme dat de mensen hebben. Ze staan daar niet continu aan, maar je ziet een mooi ritme van focus, herstel. Focus, herstel. En wanneer je als mens, maar ook als bedrijf, de performance mee inschat dat je ook een herstel eraan vooraf en erna hebt, dan krijg je een heel andere mindset. In plaats van constant aan te staan. Maar het herstel zou mee deel moeten zijn van de prestatie. Dat is veel duurzamer. Dat is waar de mens, ons brein, voor gemaakt is.
0: Dit is ook gewoon goed voor de werkgevers. Als je wil dat je werknemers duurzaam presteren, las dan bepaalde pauzes in.
1: Ja.
0: En dat mensen misschien eerst even, hoe lang moet je pauze? Voordat iedereen de hele tijd pauze en die werkgever denkt, ja, lekker dan dit met elke Gerard.
1: Oh ja, ik denk wel lekker, want op termijn ga je als werkgever zien dat het helpt. Ik heb het immers ook niet over pauzes van 2 uur, maar over een paar minuten. Bijvoorbeeld onderzoek toont dat medewerkers die regelmatig naar de wolken staren veel productiever zijn dan medewerkers die de hele dag naar hun computerscherm kijken. Dus even uitzoomen, even offline gaan, even een beetje een small talk aan het koffieapparaat met je collega in plaats van continu aan te staan, heeft zo'n goede impact op die oscillatie, dat focus en herstel, mm-hmm, dat je veel langer kan volhouden, betere prestaties kan leveren.
0: En dat hoeft dus maar heel kort te zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Wat is kort dan precies?
1: Ja, mensen moeten het zelf weer mee gaan experimenteren. Benieuwd zijn naar hun handleiding van het brein. Ik kan soms genoeg hebben aan een paar minuten ademhalingsoefening of even in een fysiek magazine bladeren. Even je hoofd laten waaien en weer verder. Soms een wat langere pauze naar buiten, de natuur in, de stad in. Even ontladen, hier en nu zijn. Dus dat hoeven geen halve uren te zijn. Het kan soms ook op een paar minuten al een heel groot verschil hebben. Maar doe het bewust met intentie.
0: Ja, en het feit dat wij dat dus heel moeilijk dat kunnen doen, waar ligt dat dan aan?
1: Door die leeuw. Die leeuw die op onze schouders zit. En dat we van het idee zijn dat we constant moeten aanstaan. En dat is ook bij vele organisaties de mentaliteit op de werkvloer.
0: Mm-hmm.
1: Als je 5 minuten naar buiten aan het staren bent, gaan collega's wellicht een oordeel klaar hebben dat je niet aan het werk bent.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl die persoon misschien net wel aan het werk is, diepgang vindt, creatieve ideeën creëert, et cetera.
0: De ouders met jonge kinderen dan, die gaan ook misschien met de auto op vakantie met iedereen erin, hebben net al die deadlines weggewerkt. Met kinderen kan je niet altijd even dat moment voor jezelf pakken natuurlijk. Dat is natuurlijk best wel lastig.
1: Ja. Absoluut.
0: Niets aan te doen?
1: Het is pittig. Ik heb zelf ook 2 dochters van 10 en 11... die de achterbank kunnen terroriseren. Het is een goede balans vinden. Tussen ze entertainen, ze spelletjes laten doen. Kleurpotloden mee van die eenvoudige dingen die gewoon hen wel in het hier en nu houden in plaats van uren online ergens op zichzelf.
0: Maar jou dus ook een bepaalde rust geven. Want dat is ook wel wat je aangeeft, dat we dat zelf ook altijd nodig hebben. Uiteindelijk wil je echt naar een revolutie toe, een mentale revolutie. Ja. Dat zijn hele grote woorden. Wat stel je daar dan bij voor?
1: Ja, wel, na de industriële en digitale revolutie denk ik dat het nu tijd is voor een mentale revolutie. Waar we als mens weer centraal staan, waar ons brein weer functioneert waarvoor het dient. En waar we onze zogenaamde soft skills, vaak soft worden genoemd, voor erbij, leuk voor een teambuilding, dat we die veel centraler zetten. Want wellicht zijn het de harde skills die we gaan nodig hebben in de toekomst, waar AI veel overneemt van ons denkwerk, kunnen wij als mens weer gaan doen wat ons uniek maakt. Echt verbinden, creativiteit, een moreel kompas, een oordeel maken op basis van waarden en normen, niet alleen data, maar ook zingeving, kritisch denken, dingen omdenken, de vraag achter de vraag. Dus in mijn nieuwe boek wil ik het vooral hebben over wat zijn nu de kernkwaliteiten, zodat jij als mens en als organisatie kan mee bijdragen aan die mentale revolutie.
0: Mooi, mooi dat daar weer een vervolg op komt. Waar ook een vervolg op komt, dat is de volgende uitzending. Want dan spreek ik met emeritus hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. En we gaan met hem echt bespreken hoe je de zomer nou echt kan gebruiken voor weer een reset moment met gezonde voeding. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
1: Ja, ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
0: Mooie vraag. En als jij zegt wat moet er veranderen, moet bij ons ook de omgeving veranderen. Hè? Als je nu, alle mensen die nu luisteren, die zijn ook onderdeel van een werkvloer. Dat zijn managers. Daar ligt denk ik een heel belangrijke taak. Hè?
1: Ja, het is een en-en verhaal natuurlijk. Als individu kan je heel veel al doen. In jouw circle of control zit er al zeer veel dat je zelf kan doen om je brein beter te laten werken. Maar als werkgever, als leidinggevende, is het ook wel echt zaak om een rolmodel te zijn en na te denken van hoe kunnen we nu de manier waarop we werken actueel maken, breinvriendelijk maken.
0: Ja, meer tijd voor elkaar, meer tijd voor de sociale interactie. Hè? Niet dus roepen, ik ben druk, moet weer naar de volgende meeting.
1: Exact. Ja.
0: En dat zijn echt allemaal foute teksten. Jouw boek komt er aan binnenkort. Mooi om dat te blijven volgen. En volgens mij ga je ook een mooie masterclass doen.
1: Ja, absoluut. Vooraf aan dat het boek uitkomt, hebben we op 27 oktober in Utrecht een masterclass genaamd Brainwave, waar ook de AI van Brain ook mee centraal zal staan. Van hoe gaan we ons brein centraal zetten als mens, als organisatie, in een tijd waar AI meer opkomt. Je ziet dat veel bedrijven massaal investeren in AI en technologie, maar veel minder in de mens die technologie moet besturen en betekenis geven. En tijdens deze masterclass gaan we dat vanuit verschillende facetten bekijken. Bijvoorbeeld Brankele Frank gaat het hebben over hoe te ontprikkelen. Lammer Kamphuis.
0: Dus ze zijn de slimste mensen?
1: Ja, ja. Brankele is inderdaad de slimste mens van Nederland geweest. En heeft net een boek uit over ontprikkeling. Lammert Kamphuis, de bekende filosoof, komt ook spreken. Want ja, echt wel belangrijk om scherp te blijven denken in een tijd van AI. Ook Better Minds collega Aisha Cortoz over emotionele intelligentie. En ik zal de aftrap nemen met een keynote over de mentale revolutie. En voor de luisteraars van BNR, als je zoekt naar de masterclass Brainwave, georganiseerd door Verhaal met Impact.
0: Kan je alles vinden.
1: Ja, naast de vroegboekkorting kan je met de extra code BNR nog een extra korting krijgen.
0: Oh, echt? Dus dat is voor onze BNR-luisteraars. Ja. Nou, wat leuk. Extra cadeautje. Dankjewel dat je hebt uitgelegd hoe ons brein werkt en wat ons te doen staat. Ik ga het weer proberen. Ik heb vorige keer in 2022 gezegd, ik ga het proberen. Het is niet gelukt, maar we moeten het gewoon weer proberen, toch?
1: Ja, de volhouding.
0: Blijf doorgaan.
1: Ja.
0: Dankjewel, Elke Gerards, dokter in de psychologie.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet op de snelweg te willen gaan. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam harkt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ja, zo meteen de podcast Ochtendnieuws. Maar daarin onder meer aandacht voor de beurschap van SpaceX. Die zo'n enige tijd geleden. Maar het bleek ook razend populair te zijn onder Nederlandse huishoudens. Blijkt de cijfers van de Nederlandse Bank. En dus spreken we zo meteen met een financieel analist van de Nederlandse Bank.
7: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrit.
6: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 19 augustus 2026. En we beginnen aan deze podcast Ochtendnieuws met frisse moed. Er is een hoop te doen, Iwan Verrips.
11: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we over de Oekraïense politiek. Want Zelensky die heeft zijn nieuwe minister van Defensie bekendgemaakt. En er was veel te doen toen hij Fedorov wegstuurde. Allerlei protesten, eisen om hem terug in zijn zadel te plaatsen. Maar dat is niet gebeurd. Er komt een nieuwe man dus. Wie dat is, hoor je zometeen van onze correspondent Chris Colijn. En heb je pubers thuis zitten die af en toe ook eens gebruik maken van ChatGPT en achtige apps? Let dan goed op, want OpenAI komt met een speciale tienerversie voor ChatGPT.
6: Voor hoe je al zucht.
11: Tieners dus, dat je kinderen ook op jonge leeftijd aan de slag kunnen met AI-chatbots. Nou, voor dat moeten willen, hoor je straks.
6: Nou, kortom, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. En ook een beetje je kinderen. Maar de vliegende start van je werkdag, die begint vandaag met een nieuw onderzoek van de Nederlandse Bank. Want, wat blijkt, Nederlandse huishoudens zijn fan van beursgangen. Uit nieuwste cijfers van DNB blijkt dat opvallende beursgangen, als bedrijf van Musk, SpaceX, dat naar de beurs ging, maar ook CSG, de Tsjechische industrie- en defensieconglomeraat, of ijsmaker Magnum het afgelopen kwartaal populair waren onder de Nederlandse beleggende huishoudens. We gaan erover praten met Inger Baller, die is financieel-economisch analist van de Nederlandse Bank. Van Baller, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
6: Ja, afgelopen maanden een aantal, ik noem ze al even, opvallende beursgangen met enorme bedragen. zeer populair bij de Nederlandse huishoudens. Hoe populair dan precies?
12: Nou, we hebben een analyse gedaan van beursgangen van de afgelopen periode. We moesten iets verder terugkijken dan een kwartaal. Mm-hmm. Omdat SpaceX natuurlijk heel veel aandacht heeft gehad.
6: Ja.
12: En we hebben gezien dat Nederlandse huishoudens voor 169 miljoen euro aan aandelen SpaceX hebben gekocht. Via directe aankopen van aandelen. Mm-hmm. Wat ze via beleggingsfondsen hebben gedaan, dat weten we helaas nog niet.
6: Nee.
12: En dat is de grootste aankopen in de eerste beleggingsmaand van een beursgang sinds wij zijn gaan meten.
6: Ja, maar het is 169 miljoen direct belegd, dat is nogal wat. Die andere bedrijven die ik even noemde, CSG, Magnum, wat leverde dat op? Wat hebben de beleggers daarin gestoken?
12: Ja, dat is een interessant beeld. Want ja, bij SpaceX stapte ze dus in voor 169 miljoen. Maar werd er ook weer in dezelfde maand een behoorlijk bedrag verkocht. Waardoor uiteindelijk de waarde van de beleggingen van huishoudens op 71 miljoen uitkwam. Maar CSG kwam uiteindelijk uit op 72 miljoen aan het einde van hun eerste maand.
6: Ja.
12: Daar waren de aankopen wat minder groot, maar de verkopen ook wat minder groot.
6: Ja.
12: En Magnum die eindigt als hoogste met een eindstand van ongeveer 100 miljoen aan het einde van de eerste maand. Maar dat komt ook voor een groot deel doordat aandeelhouders van Unilever automatisch aandelen Magnum kregen.
6: Juist. Dus dat vertekent het beeld een beetje. Maar toch, zo'n SpaceX-beurs, zo'n IPO, hè, daarvan is wel gezegd, gaat een deel van het bedrijf worden. Wordt een hele dure beursgang. Dat is ook inderdaad zo gebeurd. Waarom is dat aantrekkelijk? Want er zit toch ook een groot gokelement in zo'n fonds.
12: Ja, klopt. Uit de literatuur zijn er eigenlijk heel veel verschillende verklaringen waarom beursgangen interessant zijn. Mm-hmm. Aan de ene kant is in het verleden vaak zo geweest dat eigenlijk de prijs net wat lager was. Maar ja, huishoudens hebben niet zo heel veel kans om voor die lage prijs ook echt in te stappen.
6: Mm-hmm.
12: Maar voor de rest spelen er ook effecten rondom media-aandacht, rondom naamsbekendheid van een bedrijf en niet de boot willen missen, doordat er heel veel nieuws langskwam over hoe populair het wel niet was.
6: Het was inderdaad de fear of missing out. En toch, het leuke is wat u net schetst, van die 170 miljoen bijna werd er al 100 miljoen meteen weer verkocht in de introductiemaand. Even gauw cashen na de IPO dus, zo lijkt het.
12: Nou, dat zou kunnen, maar dat kunnen we helaas niet met zekerheid stellen door de data die we binnenkrijgen. Dat is een mogelijke verklaring waarom er meteen weer zoveel verkocht werd.
6: Toch eventjes, kijk je naar het tweede kwartaal voor huishoudens. Totale waarde van beleggingen steeg 12%. En dat is volgens mij de grootste stijging, hè? Zegt u, sinds DNB die cijfers bijhoudt.
12: Ja, dat klopt. Ja.
6: Ja, en
12: de huishoudens hebben echt behoorlijk geprofiteerd van stijgende beurskoersen.
6: Ja, en dan zou ik inderdaad zeggen, nou, die hebben dus kennelijk geld genoeg om te investeren in fondsen. Waar beleggen we als Nederlanders het liefst in?
12: Nou, we beleggen eigenlijk het liefst via beleggingsfondsen.
6: Ja, ja.
12: Ja, die zijn nog altijd het populairst. Maar als we kijken naar de beleggingen in aandelen,
6: Dan
12: is momenteel de waarde van de beleggingen in ASML het meeste waard.
6: Mm-hmm.
12: Die hebben ook echt een bijzondere prijsstijging meegemaakt dit kwartaal.
6: Ja.
12: Want ondanks netto verkopen van meer dan 600 miljoen komen die nu uit boven de 6 miljard aan ouderschap.
6: Dat is toch wel. Het zijn mensen die dus direct kopen, niet via beleggingsfondsen.
12: Klopt, ja.
6: Shell was altijd de koninklijke. Dat moest je in je portefeuille hebben, want anders was je gek. Hoe ligt dat daar? Is dat nog steeds een populair aandeel?
12: Dat is nog steeds een populair aandeel.
6: Okay.
12: De afgelopen maanden was het altijd een beetje stuivertje wisselen.
6: Mm-hmm.
12: Wie op nummer 1 stond in onze top 25.
6: Ja.
12: Maar Shell is wat gedaald in het afgelopen kwartaal. Mede door verkopen. Komen op de tweede plek uit. Dus dat is nog steeds een behoorlijke investering van huishoudens.
6: Nou, precies. Toch eventjes naar ASML. Hè. Dat is natuurlijk niet zo gek dat daarin geïnvesteerd wordt. Als je kijkt naar het rijtje, de doppers, zou ik maar zeggen, 11 van de 25 zijn techbedrijven. Is het niet zo dat wat risicovol is ook? Hè? Want we gaan nu mee op de AI-hype, allemaal hartstikke leuk. Maar ja, niemand weet of het een bubbel is of niet.
12: Dat klopt, we kunnen niet in de toekomst kijken.
6: Nee.
12: Beleggen brengt altijd risico's met zich mee. We hebben inderdaad een enorme stijging gezien van de waarde van de tech-aandelen. En onze meting loopt nu tot eind juni. En daarna hebben we ook weer een dipje in de prijzen gezien. Maar inmiddels zijn die weer aan het stijgen. Dus waar dat heen gaat,
6: dat
12: kunnen wij helaas niet voorspellen.
6: Nee. Maar zien we wel inderdaad dat er meer aandacht is ook voor andere techfondsen, andere halfgeleider gerelateerde fondsen, de BESI's, de ASMI's.
12: Ja, dat klopt.
6: Ja.
12: Ook die hebben een enorme waardestijging op de beurs doorgemaakt. Bijvoorbeeld Micron, die is nieuw gekomen in onze top 25. De waarde daarvan is meer dan verdrievoudigd onder huishoudens. Mm-hmm. En dat komt ook echt voornamelijk door prijsstijgingen.
6: Precies, Micron Technology. Nou, dat helpt dan ook weer de vaart der volkeren mee. Ook voor Micron, Nederlanders die investeren. Nog één ding, obligaties. Nou, inderdaad, dat is een schuldpapier. Gestegen met 206 miljoen tot 6,3 miljard. Dat zijn een beetje de veilige mensen. Of zijn dat ook de beleggers? Ziet u dat ook? Die en in de hoogrisicovolle dingen zitten. En ook een stukje schuldpapier erbij doen.
12: Ja, daar hebben wij helaas niet genoeg informatie over. Maar ik wou er nog wel over zeggen. Ja. Dat die 206 miljoen stijging door aankopen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet abnormaal. Nee. Over het algemeen, een half jaar geleden hebben we een analyse gedaan dat eigenlijk in het eerste kwartaal de meeste obligaties worden aangekocht door huishoudens.
6: Ja, en nu de kapitaalmarktrente stijgt. Wellicht interessant om toch weer ook daarin te stappen, hè?
12: Dat was de afgelopen dagen veel in het nieuws, inderdaad.
6: Dat dacht ik. Dank voor uw toelichting. Inger Baller is financieel-economisch analist bij de Nederlandse Bank.
11: De Reflecting Pool, de White House Ballroom.
6: God, we gaan weer.
11: Arc de Trump. Ik noem gewoon enkele van Trumps vastgoedsuccesjes van de afgelopen tijd. Mm-hmm. En daar komt er binnenkort weer eentje bij. Het gaat om de buurtjes van het Witte Huis. Wat daar gaat gebeuren, hoor je over een minuut of 13.
4: Ochtendnieuws.
6: Het was wel met veel goud.
11: Nee.
6: Oh.
11: Wit.
6: Oh, nee, tuurlijk.
11: Maar hoor je straks.
6: Dank u wel.
11: Premier Jetten en zijn vicepremiers Jazzelkus en Van der Brink die praten vanmiddag verder met de oppositie over de begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd moet worden. Hadden het er maandag al over. Toen waren er gesprekken met de Pro en Ja 21. En vandaag is het de beurt aan de kleinere partijtjes, vertelt politiek verslaggever Michiel Jurjens.
13: De eerste partijleider die langskomt is Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Net als Pro keert haar partij zich stevig tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet in de sociale zekerheid. Bikker noemde het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen nog een handgranaat vanuit het kabinet naar de polder. Dat plan is van tafel, maar net als Pro blijft de ChristenUnie bezorgd over de ingrepen die het kabinet in de WW en in de VIA wil doen. En met 3 zetels in de Tweede en 2 zetels in de Eerste Kamer kan een partij als de ChristenUnie net het verschil maken om tot meerderheden te komen. Na de ChristenUnie komt Jan Struijs bij het kabinet langs, die samen met Corrie van Brenk de tweekoppige kamerfractie van 50PLUS vormt. En om 16:45 is het de beurt aan de SGP. Van de christelijke partijen duidelijk de meest rechtsconservatieve, die tijdens de onderhandelingen samen met Ja 21 optrekt. Als het kabinet over rechts wil, dan zal het de partij van Chris Stoffer tegemoet moeten komen door zich op de vlakte te houden als het bijvoorbeeld om medisch-ethische dilemma's gaat. Het kabinet blijft ondertussen volhouden dat het naar brede steun zoekt, ondanks de steeds maar herhaalde boodschap vanuit de oppositie dat het kabinet een keuze moet maken. Toch hoopt Jette op een andere uitkomst, herhaalde hij ook gisteren weer toen ik hem daar in de tuin van het Catshuis naar vroeg.
14: Het zijn open en constructieve gesprekken. Natuurlijk liggen die partijen ook ver uit elkaar. En we verwachten ook niet dat ze elkaar huilend in de armen gaan vallen. Maar wij zien als kabinet echt kansen om bijvoorbeeld de koopkracht van volgend jaar te verbeteren, belangrijke investeringen overeind te houden en onze overheid en sociale zekerheid te hervormen op een manier dat ook andere partijen zeggen, laten we er maar samen de schouders onder zetten.
6: En dat zijn premier Jette tegen politiek verslaggever Michiel Jurjens. Voor de gesprekken met de oppositie is er nog een coalitieoverleg met fractievoorzitters van D66, VVD en CDA. En ook het kabinet komt bij elkaar voor een extra ministerraad. Volledig uiteraard in het teken staan van de begroting. En ondertussen begint de tijd meedogenloos door te tikken. Volgende week vrijdag moeten de plannen naar de Raad van State. Willen ze nog doorgerekend zijn voor de presentatie op de derde dinsdag in september, bijgenaamd Prinsjesdag.
11: Dan gaan we naar Kiev, want de Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Althans, de man zit er al tijdelijk en zou die functie ook definitief moeten krijgen, namelijk Yevgeny Gmara. Die beslissing werd nauwlettend gevolgd, aangezien het ontslag van zijn voorganger, dat is die Fedorov, dat leidde tot landelijke protesten, eisen om hem terug te plaatsen in die functie. Nou, Zelensky gaat dat dus niet doen. We gaan erover praten met Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
11: Ja, die Kamara, wat weten we van hem? Hij komt van de SBU, de Veiligheidsdienst.
15: Ja, dat klopt. Hij is een generaal van de Veiligheidsdienst. Echt iemand met een militair track record. Hij heeft de afgelopen jaren zelf leiding gehad over meerdere operaties en in het verleden ook gevochten. Dus het is best wel een vertrouwd figuur. En interessant is ook dat er eigenlijk officieel een burger op deze positie moet zitten. De minister van Defensie moet een burger zijn. Dus Gmara is buiten dienst getreden om deze functie te kunnen bekleden.
11: Ja, en hij is bijvoorbeeld ook betrokken, geloof ik, bij de lange afstandsdrones, waarmee Oekraïne doelen diep in Rusland weet aan te vallen. Dus hij komt ook op een goed moment binnen, zou je kunnen zeggen.
15: Ja, zeker. De Oekraïners zien dat zijn aanpak succes heeft. Ze zien dat hij echt wel wat in zijn mars heeft. En als minister van Defensie zal hij ook in die richting... Dat zal een van zijn prioriteiten moeten blijven. Om die lange afstandsdrones verder te ontwikkelen. Om daar de volgende stap in te zetten. En die aanvallen weer verder op te schalen. Om de Russen te slim af te zijn. Dus dat zal zeker meespelen.
11: Ja, dan moeten we het even hebben over zijn voorganger, Mikhailo Fedorov. Daar hebben we het veel over gehad, Chris. Die werd aan de kant gezet door Zelensky. Veel protesten, mensen de straat op, die eisten dat hij terug zou komen. Zelensky weet dus aan die druk weet hij weerstand te bieden en hij kiest zijn eigen pad.
15: Ja, dus de demonstranten hadden twee eisen. Dus de eerste eis was dat Fedorov zou terugkeren op zijn post. En de tweede eis was dat legerleider Syrsky ontslagen zou worden. Nou, dat tweede is gebeurd, maar het eerste niet. Fedorov is hiermee, als Gmara nu officieel wordt beëdigd, als het parlement daarmee instemt met zijn aanstelling, dan is Fedorov gewoon weg. Fedorov had wel een aantal andere functies aangeboden gekregen, maar die heeft Fedorov allemaal afgewezen, omdat hij daarmee niet genoeg invloed zou hebben over het besluitvormingsproces in de oorlog. Maar gisteravond is wel iets heel interessants gebeurd. Namelijk dat Fedorov ineens een filmpje op YouTube plaatste, waarin hij eigenlijk opriep tot verkiezingen in Oekraïne. En zei, de democratie kan niet wachten. En dit spel is nog niet helemaal gespeeld. Want Fedorov presenteert zich nu wel als een soort politieke tegenstander van Zelensky. Eerst was hij best wel voorzichtig en zei hij, we zijn in discussie en het is heel ingewikkeld. Maar nu zijn opvolger toch echt klaar staat om vast aan te blijven als minister, schiet Fedorov toch wel een beetje in de aanval.
11: Ja, en waarom doet hij dat nu? Want hij zegt inderdaad ook, Poetin mag niet bepalen wanneer de Oekraïners naar de stembus gaan. Democratie is geen luxe voor vredestijd, zo zegt hij. Nou, we weten ook de termijn van Zelensky, die is al 2,5 jaar geleden, geloof ik, afgelopen formeel. Maar ja, verkiezingen houden in oorlogstijd moeilijk, zegt Zelensky. Waarom kiest hij nu de aanval?
15: Ja, dat vragen veel Oekraïners zich ook een beetje af. En de kans bestaat dat Fedorov hiermee zijn hand een beetje overspeelt. Kijk, hij is heel populair en hij wil, hij heeft echt een visie voor de oorlog. En hij wil die visie implementeren en hij wil maximaal druk uitoefenen om zijn baan terug te krijgen en om die invloed dus uit te oefenen. Maar goed, ja, de andere kant, wat je net zegt, verkiezingen zijn niet mogelijk. En de meeste Oekraïners begrijpen dat. Die zien dat gewoon praktisch gezien heel erg ingewikkeld ligt, omdat er een oorlog gaande is, omdat die soldaten aan het front moeten kunnen stemmen, omdat je 4 à 5 miljoen Oekraïners in het buitenland hebt die ook moeten kunnen stemmen, enzovoort. Dus ja, het is de vraag of dit wel zo handig is wat Fedorov hier doet. Ja. Maar dat zal de tijd wijzen.
11: Ja, vraag hoe dat ontvangen wordt. Twee vragen nog. 1, het moet natuurlijk door het parlement nog worden goedgekeurd. Is dat een formaliteit of kan het nog tot serieuze problemen gaan leiden? En 2, die protesten op straat, zijn die inmiddels helemaal weg?
15: Ja, het parlement zal waarschijnlijk wel instemmen met de aanstelling van Gmara als nieuwe minister. Maar het parlement houdt er niet van om zomaar voor een voldongen feit te worden gesteld. Dus het zou kunnen dat het parlement nog een beetje tegenstribbelt en misschien niet de eerste keer helemaal instemt. Kijk, de partij van Zelensky heeft daar een absolute meerderheid. Dus in theorie zou er niks verkeerd moeten gaan. Maar in de praktijk kunnen een aantal parlementsleden natuurlijk besluiten dat zij achter de demonstranten staan. En dat het toch wel een beetje een gekke gang van zaken is, dat zo'n populaire minister zomaar even wordt verwijderd. Dus we moeten het zien vandaag of het parlement gaat instemmen.
11: Dankjewel. En die protesten?
15: Ja, oh, en die protesten, ja, natuurlijk. Nou, die zijn nog gaande. En nu Fedorov een beetje in de aanval schiet... zal de mogelijkheid bestaan dat die protesten ook verder gaan. De afgelopen weken waren ze steeds ietsje kleiner. Nou, afgelopen weekend was er nog een grotere mars. Maar het was wel een beetje gek aan het worden. Want ja, iedereen begreep wel dat Fedorov niet zomaar terug zou keren. Dus ja, waar demonstreer je dan voor? Dus ja, wat er nu met die protesten gaat gebeuren is nog onduidelijk. Maar ze zullen misschien nog wel doorgaan nu Fedorov zich zo duidelijk uitspreekt.
11: Dankjewel, Chris Colijn, onze Oekraïne-correspondent vanuit Kiev.
6: En dan naar president Trump, want die heeft de importheffing van 50% op zo'n 20 miljard dollar aan importgoederen uit Canada met 3 dagen uitgesteld. Omdat hij stelt dat er een deal is. Uiteraard in koeienletters op zijn eigen social media platform. In die 3 dagen zullen de definitieve documenten worden opgesteld, zegt hij. En daar voegt hij nu nog aan toe dat de Keystone XL pijpleiding, een oliepijpleiding tussen de beide landen, wellicht uit het graf is herrezen. Zonder dat hij daar uiteraard verdere details bij gaf. De nieuwe heffingen dreigden producten te raken als zuivel, alcohol en meubels. En vertegenwoordigen zo'n 5% van de totale waarde van de Amerikaanse import uit Canada vorig jaar. Nou, premier Carney van Canada is iets minder uitgesproken. Hij bevestigde dat de heffingen inderdaad met 3 dagen zijn opgeschort. Maar dat er nog wel belangrijk werk te doen is voor er een akkoord ligt.
11: We gaan naar kort vooruitblikken op de komende beursdag. BNR beurscollega Milo Brandt praat ons bij.
16: Het lijkt misschien alsof we ons in de luwte van het kwartaalcijferseizoen bevinden, maar niets is minder waar. Zo komt verzekeraar ASR met de halfjaarrapportage. Vorig jaar is Aegon Nederland geïntegreerd. Dit worden de eerste halfjaarcijfers na die gebeurtenis. Dus we gaan zien of er al iets van synergievoordelen zichtbaar zijn in de cijfers. Krijgen we ook nog een bijzondere vorm van kwartaalcijfers, namelijk van DNB, maar dan net even anders. Dat komt namelijk met een rapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens het afgelopen kwartaal belegden. Wordt al dat spaargeld nou eindelijk eens een keer aan het werk gezet? Nou, daar ben ik nou benieuwd naar. En de Fed openbaart de notulen van de laatste vergadering. Ook interessant. Voorzitter Kevin Warsh was van plan niet al te veel over rentevooruitzichten te gaan zitten speculeren. Want dat zou beleggers maar beïnvloeden. En dat is de omgekeerde wereld. Dus we gaan zien of Kevin Warsh erin slaagt zijn black box een beetje dicht te houden.
11: BNR Beurs vanavond 6:30. Nieuwe aflevering direct naar de avondspits. Live luisteren, terugluisteren. Het kan allemaal in de BNR-app.
6: Nou, en dan had je het graag natuurlijk willen hebben, maar het komt dan ook echt. OpenAI komt met een tienerversie voor ChatGPT. Geschikt voor kinderen tussen de 13 en 17. En daar zitten uiteraard strengere veiligheidsmaatregelen bij. Zo wijst er bijvoorbeeld op het belang van pauze nemen. Nou ligt OpenAI al een tijdje onder vuur omdat ChatGPT schadelijk zou zijn voor jongeren. We praten erover met Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek bij de Stichting Kennisnet. Meneer Pijpers, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
6: Heeft u de goede hoop op dat deze tienerversie beter gericht is op kinderen dan de normale versie?
17: Nou, niet echt, moet ik zeggen. Nee.
6: Ja, nee. Dat klinkt wel nobel, hè? Tienerversie, leuk. Is dit, als je dit omkleedt met veiligheidsmaatregelen, wel goed te doen? U heeft er weinig fiducie in, begrijp ik dus.
17: Ja, kijk, het komt midden in de rechtszaken. En het lijkt erop dat dit meer bedoeld is om de rechtszalen, zeg maar, de rechters een beetje gunstig te stemmen.
6: Ja.
17: Dan dat dit echt wat gaat doen. Natuurlijk is het prima dat OpenAI het anders gaat ontwerpen. Dat er een versie komt die beter is dan eerder. Maar ja, men had dat natuurlijk veel eerder moeten doen. Ik bedoel, het komt een beetje laat.
6: Ja, maar dit is dus inderdaad gewoon een prelude op datgene wat er mogelijk gebeuren gaat na Meta. Wordt OpenAI misschien een keer aangepakt, verwacht u?
17: Ja, kijk, er is natuurlijk heel veel te doen om sociale media en terecht. En blij toe dat er nu ook veel aandacht is voor de schadelijke werking van chatbots.
6: Ja.
17: Zeker voor tieners. En uit allerlei casussen blijkt dat het er ernstig aan toe kan gaan. Tot zelfmoorden, zelfbeschadiging. Het zijn geen enkele anekdotes.
6: Nee, maar juist de invloed van een chatbot als ChatGPT op jongeren, zijn er ook van dat soort schokkende voorbeelden van te geven?
17: Nou ja, dat zijn wat een chatbot doet, is je naar de mond praten.
6: Ja.
17: En alles om jou maar aan het lijntje te houden. He, dat is het verdienmodel, dat men wil dat je zo lang mogelijk blijft plakken. En wat het dus doet, is eindeloos met jou kletsen tot je Nou ja, als je maar tevreden blijft. En dat houdt in dat, dat het jou informatie geeft die ogenschijnlijk jou tevreden stemt als gebruiker, maar je ook dingen laat geloven die niet stroken met de werkelijkheid. Zoals dat je vreselijke ziektes hebt, dat je inderdaad toch maar bepaalde stappen moet zetten om een einde aan je leven te maken.
6: Ja.
17: Alles om je gek genoeg bij je geld te houden. Ja.
6: Ja, ja. Ja. En dus veiligheidsmaatregelen kun je instellen. Kan je daarmee dat soort risico's altijd voorkomen?
17: Nee, ja, we zien dat sociale media, hè, dat ze leeftijden zouden moeten instellen, leeftijdschecks. Nou ja, er komt weinig van, blijkt ook uit Australië, waar zo'n ban is ingesteld.
6: Ja.
17: En ja, het lijkt me stug dat tieners zich laten tegenhouden. Hè? Want dus ze verzinnen natuurlijk altijd manieren om te doen overkomen dat ze geen tiener zijn.
6: Precies, wat verboden is altijd leuk. Dat weten we als tieners. Dank Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek bij Kennisnet. Aan de kant hier wel.
11: In NRC en ook in andere media. Amerika stelt sancties in tegen het hoofd van het internationaal strafhof. Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, die een soort kruistocht voert tegen het ICC, vindt dat het ICC veel te veel macht naar zich toetrekt. Volgens hem is het een corrupte en politiek gekleurde rechtbank die zijn bevoegdheden te ver oprekt en dus worden de sancties uitgebreid. Nederland veroordeelt de sancties bij monden van minister van Buitenlandse Zaken Berend.
6: Ja, en dan nog even de Telegraaf. Eind aan peperdure groene droom. Kopt de krant. Nou, volgens de Telegraaf wordt waterstofdroom her en der doorgeprikt van twee grote projecten voor die energie zonder CO2-uitstoot, die zo prachtig is, zijn gepauzeerd of gestopt. En andere investeringen worden uitgesteld. Want, zeggen experts, de prijs voor groene waterstof is veel en veel te hoog.
11: En tot slot in het Algemeen Dagblad. Populariteit van kamperen is flink toegenomen. In de eerste 5 maanden van het jaar waren er in Nederland bijna 250.000 meer kampeerovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwe cijfers van onder meer de ANWB. En dan, Donald Trump is natuurlijk president, vredestichter, vader, opa en vooral vastgoedman toen en nu ook. Denk aan zijn vele recente successen zoals de Reflecting Pool, de White House Ballroom, de Arc de Trump. En het volgende wordt het pand van de buurtjes. Want direct naast het Witte Huis staat, iedereen weet het, het Eisenhower Executive Office Building, een van de vele panden met ambtenaren in Washington. Trump die vindt dat gebouw lelijk. Volgens de regering is het gebouw jarenlang verwaarloosd en past de huidige uitstraling niet goed bij de architectuur eromheen. En vooral de kleur kan Trump niet bekoren, want het gebouw is grijs en dat moet wit worden,
6: tuurlijk,
11: vindt Trump. Want grijs is volgens Trump een kleur voor begrafenissen.
6: Oh.
11: Ja. Wit zou veel beter passen voor

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Bijzonder dure manier om een monument te beschadigen, moeten we dat wel willen. Kostenplaatje minimaal $7,5 miljoen. En dat is dan exclusief opvolgend onderhoud, want je moet het dan ook blijven schilderen. Sommige media die maken de vergelijking met de Golden Gate Bridge. Als je aan de ene kant klaar bent met schilderen, kan je aan de andere kant weer beginnen. Leuk historisch detailtje nog. Het gebouw was ooit zo impopulair dat er plannen waren om het af te breken. In 1957 stelde een overheidscommissie sloop voor. Ik denk, nou, laten we ervoor zorgen dat Trump dat voorstel niet hoort, voordat hij op nog meer wilde ideeën komt.
2: Meta moest gisteravond in de rechtbank van Californië uitleggen waarom Facebook en Instagram, hun merken, niet schadelijk zijn voor jongeren. Maar kwam er een beetje een geloofwaardig verhaal uit, ook voor volwassenen? Hoor je zometeen in de reguliere ochtendspits op BNR.
3: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
4: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
3: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
5: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
6: Thomas van Zijl.
7: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over boerenprotesten en een gesprek met Tom van den Bos, CEO van It's Me. Ik vraag hem of de Belgische identificatie-app na de overname van IDIN ook in Nederland kan uitgroeien tot digitale sleutel voor banken, bedrijven en overheid. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
13: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Nog geen vertraging of files op dit moment, maar wel een tweetal snelheidscontroles gezien. Op de A12 om te beginnen, Utrecht richting Arnhem bij 83,2. En op de A28 Assen richting Zwolle, daar staat een mobiele flitser bij 160,6.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet op de snelweg te willen gaan. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam harkt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top...

0: is overleden. Beert kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Meta moest gisteravond in de rechtbank van Californië uitleggen waarom Facebook en Instagram, hun twee belangrijkste merken, niet schadelijk zijn voor jongeren. Want er bungelt een groot zwaard, een duur zwaard van Damocles boven het hoofd van de Zuckerberg's tent. Of het verhaal een beetje geloofwaardig was, hoor je zo meteen.
2: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
3: Hoe word je de meest aantrekkelijke werkgever van ons land? Je hoort het om 10 over 1 in de Economische Stand van Nederland.
4: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, daarmee trappen we deze nieuwsdag af. Het is 6:45 op woensdag 19 augustus 2026. We hebben een vol programma. Iwan, wat gaan we doen?
6: Zeker, we hadden het net al over ChatGPT voor jongeren. We blijven even in de klas, zou je kunnen zeggen. Want steeds meer leraren die geven via sociale media een inkijkje in hun werk in de klas. Nou, misschien leuk, kan je op YouTube meekijken. Hoe is het vak als leraar? Maar is dat allemaal zonder risico? Wat betekent dat ook bijvoorbeeld voor de privacy van leerlingen? Dat bespreken we allemaal zo meteen. En we hebben natuurlijk weer de serie De Dag Van. We kijken bij allerlei mensen even in de agenda. Wat gaan zij vandaag doen? Vandaag de dag van de directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Oh. Die heeft vandaag geloof ik een kennismaking met het nieuwe kabinet. En dan denk ik, nou ja, dat zit er toch al een tijdje. Ben je dan misschien een beetje aan de late kant? Nou, dat gaan we allemaal zo meteen vragen aan Wieneke Schoo.
1: En tussen het begrotingsnieuws door. Ik vind nogal wat. Maar we gaan eerst naar dit. Even terug in de tijd. Gisteravond onze tijd heeft Meta in de rechtbank van Californië aan 29 Amerikaanse staten moeten uitleggen waarom Instagram en Facebook niet schadelijk zijn voor jongeren. Een zaak die nog zeker 2 maanden kan duren, wordt gezien als de nieuwe Big Tobacco-zaak. Maar dan op het gebied van social media. Bij ons in de studio Nienke de Bruin, is advocaat voor de stichting The Firewall sinds enige tijd. Het is wel mooi, want die stichting, onderzoeksjournalistiek platform, wat zich richt op Big Tech en de invloed van Big Tech, en probeert ook de nare randjes van Big Tech aan te pakken. Ja, er zou munitie in kunnen zitten voor ons om eigen rechtszaken te starten tegen de Meta's. Maar ook niet alleen in Nederland, maar ook voor de rest van Europa. Vandaar dat het leuk is om met een advocaat als Nienke de Bruin naar te kijken. Nienke, goedemorgen.
7: Goedemorgen, dankjewel.
1: Je hebt gevolgd gisteravond volgens mij, voor zover ik kon.
7: Klopt.
1: Het is een grote zaak. Een aantal Amerikaanse staten, 29 volgens mij in totaal, die beschuldigen Meta van te veel invloed hebben op schadelijke invloed op jongeren. Wat eisen ze?
7: Ja, dus je hebt 29 staten die gezamenlijk optrekken. En daarvan zijn er 4 eigenlijk de kartrekkers in deze procedure. Mm-hmm. Dat zijn Californië, Colorado, Kentucky en New Jersey. En die eisen dus nog net wat meer. Dus aan de ene kant zeggen die 29 staten, jullie hebben onterecht gegevens verzameld van minderjarigen. En met die gegevens hebben jullie ook schadelijke algoritmes ingericht om die jongeren eigenlijk verslaafd te houden.
1: Aan je te plakken. Ja,
7: ja, dus eigenlijk die dopamine shots constant om ze daarmee aan het scherm gekluisterd te houden. Ja. Nou, en dan zeggen die 4 andere staten, zeggen daarbovenop eigenlijk ook nog, er moeten best wel vergaande maatregelen worden genomen om die kinderen te beschermen. Ja. Dan kan je denken aan die infinity scroll die moet stoppen, maar ook likes voor jonge pubers. En daarnaast, ja, ik weet niet of jullie wel eens een filter hebben gebruikt als je social media gebruikt.
6: Een beauty filter.
7: Een beauty filter.
6: Dat heb ik niet nodig, nee.
7: Nou, dan zeggen ze van, nou, daar heb je leuke filters van. Van dieren bijvoorbeeld, maar ook echt filters die erop lijken alsof jij plastische chirurgie hebt gebruikt. Ja. En daarvan zeggen ze ook, ja, dat moet gewoon stoppen, want dat is heel schadelijk voor de mental health, zoals ze dat zeggen, van jongeren.
1: En de eis die ze neerleggen, dat is niet niks. Hè. Het gaat om honderden miljarden mogelijk die Meta als boete boven het hoofd hangt.
7: Ja, dat klopt. Dus Matt zei eerder al, hè, van het gaat om 1,4 triljoen. Nou, dat was eigenlijk een beetje een frame van de advocaat van Meta. Ja. Omdat hun beurswaarde is 1,5. Dus daarmee zeiden ze eigenlijk...
1: Ja, zijn we de facto kapot, als
7: ja,
1: je dat doet.
7: Ja, proberen ons kapot te maken. Ja. En nu hebben die advocaten van die staat hebben gezegd... nou, het zal eerder richting de 200 miljard gaan. Mm-hmm. Maar het exacte boetebedrag is nog niet bekendgemaakt.
1: Ja. Is dit trouwens een juryzaak? Of is dit... Ja, want dat is natuurlijk het verhaal. Kan toegewezen worden. Vaak zie je dan in de vervolglijn... Ja. Dat zo'n heel verhaal en de eis ook wordt afgezwakt, hè? Zo weten we.
7: Ja, nou, en dat is ook wel leuk dat je dat vraagt. Want ja. Wij kennen natuurlijk de juryrechtspraak uit de VS... en waar je staat te pleiten voor een grote jury. En eigenlijk heeft de judge nu in Californië heeft wel iets bijzonders gedaan... want die heeft een jury samengesteld, mm-hmm. maar die heeft gezegd... dit is niet een jury die het oordeel gaat geven... maar dit is meer een adviserende jury.
1: Aha, dus hij geeft de doorslag, of zij?
7: Ja, zij inderdaad. Ja, zij geeft uiteindelijk de doorslag. Mm-hmm. Maar dat juryoordeel zal waarschijnlijk toch wel bepalend worden. Ja. Ook natuurlijk voor de media, hè, want als de jury... zich uitspreekt van not guilty of guilty... en de rechter kiest uiteindelijk iets anders... Ja. Dan leidt dat natuurlijk ook wel tot veel discussie.
1: Nou heeft Meta zelf in verweer gezegd... ja, sommige gebruikers, wisten we, die worden negatief beïnvloed. We hebben geprobeerd die risico's te mitigeren. Dat ze dat toegeven, gaat ze dat helpen? Of is dat juist, ja, als je toegeeft, dan zeg je dat je fout bent?
7: Ja, nou dat is een goede vraag. Je merkte gisteren in die openingspleidooi, je wilde inderdaad die staten, vooral Meghan O'Neill hoorde je in het begin, wilde heel erg aangeven van jullie wisten het en deden niks. Ja. Rapporten met de titel van The Young Ones Are The Best Ones, dat je daar best wel een beetje van schrikt natuurlijk als je dat hoort. Ja. En Meta zegt inderdaad juist, nou ja, elke keer als we iets wisten, dan handelden we daarnaar. Ja. En social media is natuurlijk relatief nieuw. Dus je kan je voorstellen als Meta kan aantonen... dat elke keer als er iets bekend werd dat ze daarop handelden... Ja. Dat in hun voordeel werkt. Ja. Aan de andere kant willen de staten juist laten zien... van er is zoveel informatie, interne documenten. Mm. Advocaat van Meta gaf ook aan en aan de jury van... keep your mind open. Mm. Probeer een open mind te houden... Precies. Want jullie gaan heel veel interne documenten zien.
1: Juist. Toch even de vertaling nu naar de stichting Firewall waar je voor werkt. Ja. Jullie willen techbedrijven ter verantwoording roepen, juist door dit soort uitwassen. Zit er al iets van munitie in wat je gebruiken kunt, eventueel in rechtszaken hier in Nederland of met collega's in Europa?
7: Nou, we volgen het daarom ook zeker met veel interesse. In Nederland en in Europa zijn de bewijsmogelijkheden veel beperkter. Dus kan je eigenlijk alleen maar bewijs inzien als het om bepaalde bescheiden gaat. Dus dan moet ik al weten wat ik wil inzien, naast twee andere vereisten. In Amerika heb je de zogenaamde discovery. En dan komen echt miljoenen documenten op tafel. Worden ook openbaar gedeeld. Dus daar wordt zeker met veel interesse naar gekeken. Ja. Met name als het gaat om documenten waarin waaruit blijkt... ze waren op de hoogte van de schade die het aanbracht aan jongeren... en doen er vervolgens niks mee. Of sterker nog, hebben daarom harder ingezet op jongeren.
1: Op de jongeren. Als we dat even vertalen naar de Europese wetgeving die we hebben... die toezicht houdt op deze digitale toestanden... en ook op techbedrijven. Hebben we daar dan meer kans om zo'n bedrijf succesvoller te kunnen aanpakken... met de Europese wetgeving in de hand... dan de Amerikanen dat nu moeten doen in hun juryrechtspraak?
7: Nou, dat is denk ik lastig in te schatten. Wat wel een hele interessante verschuiving is dat... je hebt natuurlijk freedom of speech in Amerika.
1: Ja, precies.
7: En platformen die beriepen zich daar vaak op. Omdat het heel vaak ging om de content op het platform. Maar op dit moment gaat het om de functionaliteit van het platform.
1: De algoritmes.
7: Ja, onder andere de algoritmes. Maar ook hoe is het ontworpen en hoe wordt het gepusht. En daar hebben we in Europa sinds de Digital Service Act... ook best wel hele goede wet- en regelgeving voor. Ja. Gaat het enerzijds om systeemrisico's... waar de Europese Commissie onderzoek naar doet. Maar we hebben ook een verbod op donkere patronen. Dark patterns wordt dat genoemd. En dat zijn onder andere verslavende designs... Ja. Met een extra bescherming voor minderjarigen in de Digital Service Act. Dus ja, als we kunnen aantonen op basis van deze procedure ook... dat de functionaliteiten zo zijn gemaakt om jongeren verslaafd te maken...
1: dan vallen ze onder DSA en is gewoon klaar.
7: Ja, dan biedt het zeker aanknopingspunten. Ja. Ook omdat dan gaat de discussie weg van... het is een hostingplatform, ik ben niet aansprakelijk voor wat iemand anders plaatst.
1: Ja. Hoeveel kans van slagen heeft deze zaak voor die Amerikaanse staten... voor die vier met name die claims neerleggen? Ja. Moeten ze inderdaad vrezen bij de firma Zuckerberg?
7: Nou, ik denk dat er zeker wel angst is. Ook als je kijkt naar de afgelopen zaken. Er zijn dit jaar eigenlijk al drie geweest waarin Meta flink heeft verloren. Ja. Een persoonlijke schadezaak. Maar ook San Francisco heeft vorige week geoordeeld dat die vrijwaringsexceptie waar we het net over hadden, dat niet een soort immuniteit is. Daardoor is een soort poort open gegaan aan meer dan 3000 rechtszaken die gaan komen. Dus ik denk dat je in zekere zin kan zeggen dat Meta wel 1-0 achter staat. Maar goed, dat het de komende 6 tot 8 weken wel nog moet blijken wat er bewezen kan worden en wat er in het midden blijft.
1: Precies, en komende 6 tot 8 weken ben jij heel druk met nauwgezet volgen wat er gebeurt
7: van de livestream
1: in Amerika. Dankjewel, Nieke de Bruin, met je voor je toelichting, advocaat van de stichting The Firewall.
6: Gemeenten die leunen steeds sterker op de toeristenbelasting voor hun inkomsten, meldt het Financiële Dagblad. Een aandeel van die toeristenbelasting op de gehele inkomsten van de gemeentelijke begroting, de gemeentelijke belastingen, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. En de hoofdstad gaat aan kop, de gemeente Amsterdam dus. Dit jaar komt bijna 1/4 van de belastinginkomsten van de hoofdstad uit de toeristentax. Oh. Toeristen betalen gemiddeld een belasting van €18 per nacht dat ze hier verblijven. En dat is ook in vergelijking met andere Europese steden erg hoog. En die tax die wordt gebruikt om gaten te vullen, inkomsten te genereren, maar ook om de hoeveelheid toeristen te verlagen. Zo wil de gemeente Amsterdam het aantal overnachtingen per jaar namelijk naar beneden brengen. De overnachtingen dus van de mensen die van buiten Amsterdam komen. De vraag is natuurlijk ook een beetje of dat lukt. Of trek je dan andere bezoekers in plaats van mensen die dat niet kunnen betalen. Er klinkt ook kritiek, bijvoorbeeld van Pim Evers, uiteraard de voorzitter van de Amsterdamse tak van de Koninklijke Horeca Nederland. Die waarschuwt dat die hogere toeristenbelasting de economie van de stad gaat raken. Want dat heeft invloed op natuurlijk hotels waar die mensen slapen, maar ook op alles wat erachter zit. Op taxis, op OV, op cultuur, op retail en uiteraard op de business van meneer Evers zelf, namelijk horeca. Dat zijn natuurlijk hotels, maar ook restaurants en dergelijke. Woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten laat weten dat door die tax heffingen voor eigen inwoners lager kunnen blijven. Ja, dat zie ik nog niet echt terug in de parkeerbelasting, maar oké. Blijkbaar is het dus aantrekkelijker om geld te halen bij buitenlanders en niet bij je eigen mensen. En sommige gemeenten doen dat vrij enthousiast, zoals Amsterdam.
1: Maar €18 per nacht, dat is toch wel een bedrag, zeg. Dan zit je straks in zo'n youth hostel voor 16 piek. Ja. Betaal je €18 erbij, omdat je toerist bent.
6: Ja, grappig. Ik dacht meer aan de hotels die hier toch al €400-500 per nacht kosten. Dan kan die €18 er wel bij. Maar inderdaad, als jij met je backpack hier komt voor een paar nachtjes, kan een duur grapje worden.
1: Aan naar de ANWB. Erik Evengroen zit daar achter de schermen. Erik, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Allereerst een korte file op de A8, begrijp ik, bij Zaanstad.
8: Ja, klopt. Verder is nog niet heel veel aan de hand. Maar inderdaad, op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam staat voor knooppunt Zaandam zo'n 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat is de enige op dit moment eigenlijk. En een snelheidscontrole gezien op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 23,8.
9: Luister vandaag, begrijp morgen.
10: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
11: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
12: €500.
13: €590.
12: Ai.
13: Ai.
6: Steeds meer leraren die geven via sociale media een inkijkje in hun werk in de klas. Dat zijn dan de zogeheten onderwijsinfluencers die bereiken op die manier vele honderdduizenden volgers. NRC schrijft erover. Intussen plaatsen privacy-experts kanttekeningen bij deze manier van vloggen. En wij gaan erover praten met Job Vos, privacy-expert bij onderwijscoöperatie Sivon. En zij helpen onderwijsinstellingen met digitaal onderwijs. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
6: Ja, online kan ik meekijken met het werk van politieagenten en rijschoolleraren en treinmachinisten en dus ook docenten, onderwijsinfluencers. Wat doen zij precies? Laten zij hun werkdag zien?
14: Precies. Het is een influencer, het is een leerkracht die gewoon een kijkje geeft in het werk van alle dag. Mm-hmm. Stukjes van een les, het zijn instructies met leerlingen, onderwijstips. Eigenlijk om het onderwijs wat toegankelijker te maken. Bedenk goed, we hebben een leraartekort in Nederland. En op deze manier laat je natuurlijk ook zien hoe mooi het vak van leerkracht is. Ja. En je spreekt misschien ook sommige leerlingen aan op deze manier.
6: Ja, en stemmen die leerlingen en ook hun ouders daar dan allemaal mee in dat de docent met zo'n vlogcamera voor in de klas alles opneemt en potentieel naar buiten stuurt?
14: Dat zou natuurlijk wel zo moeten zijn. Ja. Kijk, in het Nederlands onderwijs, we hoorden net al een stukje over Meta. We vinden het in Nederland ontzettend belangrijk dat het onderwijs een veilige plek is. Je hebt een klas met 30 leerlingen en dat betekent dat iedereen daar een veilige plek moet hebben. En dat betekent ook dat de leerlingen die altijd vooraan zitten aan bod moeten komen, maar ook die leerling die achterin zit. Mm-hmm. Dus op het moment dat je die camera zo'n klas in wil brengen, moet je er goed over nadenken dat iedereen het daarmee eens is. En dat betekent, je hebt toestemming nodig van de ouders, maar denk ook na over de directie, het moet wel passen binnen de visie van de school. Ja. Je gaat niet vloggen om het vloggen, maar het moet ook een breder doel dienen. Zoals bijvoorbeeld het dichterbij brengen van het onderwijs.
6: Ja, maar überhaupt zou een juf of meester niet gewoon bezig moeten zijn met die kinderen in de klas en niet ook nog eventjes op een schermpje kijken of alles lekker scherp in beeld wordt gebracht. Ik vind het toch een beetje, als ik terugdenk aan mijn eigen schooltijd, ik weet niet of dat zo wenselijk had gevonden allemaal.
14: Dat snap ik. En ik denk dat je precies daar ook het gesprek met zo'n vloggende docent over aan moet gaan. Het is niet de bedoeling inderdaad om te vloggen om zoveel mogelijk volgers te krijgen. Maar je hebt een bepaald doel. En we zien gewoon in de digitale samenlevingen waarin we leven. Dat het toch een groep aanspreekt die je misschien anders niet had aangesproken. We zien dat de leerlingen toch enthousiaster worden van een les aardrijkskunde. Wat ze op deze manier anders niet hadden gehad. Maar het vraagt wel inderdaad om die aandacht. Want je moet nog steeds je werk doen. Je moet nog steeds lesgeven. En er zijn mensen die dat kunnen. En er zijn ook mensen die ontzettend goed lesgeven zonder zo'n camera voor hun neus, zou ik maar zeggen.
1: En wat betekent het voor die kinderen, voor die leerling zelf? Want ja, die zien dus de leerkracht met een camera. Ze lopen dan de kans dat ze op social media komen. Ik kan me voorstellen dat het onderwijs zelf daardoor wordt beïnvloed.
14: Zeker, zeker. Als je er ook over nadenkt, veel van onze luisteraars zitten in de auto. En je zou moeten bedenken, als je in de auto zit en als alles wat je in de auto zegt zou worden afgeluisterd door iemand, dan doet dat iets met de gesprekken die je in de auto voert.
1: Nou nog.
14: Nou, dat geldt ook voor een leerling. Een leerling is anders als je weet dat alles kan worden uitgezonden. Ja. Dat betekent dat je dus ook in de klas heel duidelijk moet zijn wat je wel en wat je niet doet. En natuurlijk zal de eerste dag altijd lastig zijn. Maar dat is ook echt de uitdaging van de docent, van de leerkracht, om samen met de directie te bespreken wat doe ik wel en wat doe ik niet. Ja. En misschien zijn er momenten of dagen, of misschien zelfs klassen, waarin het minder passend is om dit soort dingen te doen. Ja. Het moet wel een doel dienen. Het moet wel helpen. En niet zomaar, ik moet heel graag vloggen, dus ik ga dat nu doen. Daarvoor hebben we in het Nederlands onderwijs weinig plek, moet ik zeggen.
6: En werkt het? Zien we dat de jongeren nu kiezen voor een onderwijsopleiding omdat zij met dit soort filmpjes meegekeken hebben en dachten, nou, dat wil ik wel?
14: Er zijn geen onderzoeken naar geweest. Maar we zien wel dat op het moment dat deze onderwijsinfluencers er zijn, dat er wel andere mensen zijn die er enthousiast van worden en dat je kunt laten zien hoe mooi dat vak van leerkracht is. Je spreekt toch een andere doelgroep aan. Het is in een digitale samenleving waarin we leven, is het weer een van de manieren om weer het onderwijs op een andere manier in beeld te kunnen brengen. Anders dan dat je een mooi filmpje van een folder aan de jonge leerkrachten zou geven, is dit een manier om te laten zien wat het onderwijs van alle dag tegenwoordig inhoudt.
6: Ja, zijn volop bezig.
14: Maar het is die afweging, het is een dilemma waar je met elkaar over moet hebben, denk ik. Het is niet iets wat je zomaar kan doen. Nee. Maar het gesprek voeren.
6: Ja, dan zijn we volop bezig met jongeren en digitale vaardigheden en smartphone verboden en slim opgroeien met digitale techniek. Je moet het niet wegstoppen, want later komen ze er toch mee in aanraking. Maar ja, die smartphone is niet welkom in die klas. En die docent zit wel de hele dag te filmen. Ja, ik vraag me toch af, is iedereen daar nou, ook al die mensen die dat nu doen, is iedereen daar nou goed voor opgeleid en de goede kennis en know-how om dat te doen? Of is daar misschien nog wel meer nodig?
14: Ik denk ook inderdaad dat er wel wat meer voor nodig is. Het is niet zo dat iedere leerkracht zijn eigen telefoon pakt en moet gaan filmen. Ik denk echt dat er ook een stuk voorbereiding bij komt kijken. Je wil goede informatie geven aan de ouders wat je wel en niet doet. Je wil je collega's informeren met de directie die afspraken maken. En ook goed nadenken, waarom mag zo'n leerkracht dat wel doen? Maar het is sowieso de vraag of de telefoon dan het juiste instrument is, of dat je misschien bijvoorbeeld zo'n vlogcamera wil gebruiken. Misschien is het live streamen, het live vloggen ook niet de juiste manier. Maar wil je bijvoorbeeld de beelden ook kunnen bewerken, zodat je onderdelen eruit kunt halen die bijvoorbeeld niet zo passend zijn. Dus het vraagt echt meer dan alleen, ik zit in de klas en ik neem een les vandaag op. Ik denk dat dat echt een afgewogen geheel vraagt.
6: Duidelijk. En misschien nog wel iets meer inspanning op dit gebied dan we nu met z'n allen doen. Dank, Job Vos, privacy-expert bij onderwijscorporatie Sivon.
1: En dan hebben waterschappen geen antwoord op de extreme droogte in ons land, zegt dijkgraaf Hein Pieper in het AD. We spraken hem vorige week. Zelfs met allerlei dure investeringen en maatregelen blijft de impact van droogte pijnlijk zichtbaar. Hij zegt, Nederland schrikt pas wakker als de waterschappen in het westen maatregelen treffen en de haven van Rotterdam wordt geraakt. Dan hebben ze ineens wel oog voor de droogte en de situatie in de Rijn, terwijl er al jaren wordt gewaarschuwd. Nou, dat is onverhulde kritiek dus van Hein Pieper. Volgens de dijkgraaf moet er actie worden ondernomen in zowel Nederland als Europa. Hij vindt bijvoorbeeld dat er binnen 3 jaar langs de Rijn gebieden moeten worden aangelegd waar je water kan bufferen. En het liefst ziet hij een meer zoals het IJsselmeer daartoe geschikt. Een soort enorme cisterne. Maar ja, dat vergt wel tijd. En daarnaast moeten we ook water vasthouden in de bodem. En dat kan door de grond te voorzien van organisch afval dat water opzuigt als een spons. Eerste maatregelen daartoe kan je al in 2 jaar tijd realiseren, zegt Pieper. Alleen hebben we als Nederland al 1 à 2 miljard euro nodig voor die maatregelen. Volgens de dijkgraaf moet het geld besteed worden aan een definitieve Europese oplossing. Kost dus geld, maar ja, de kosten gaan hier voor de baten uit.
15: De dag van...
1: Ja, de directeur of bestuurder is de hele dag druk met van alles en nog wat. En in onze zomerserie volgen we deze week allerlei bestuurders, directeuren en de mensen die achter organisaties zitten. Want we willen eens weten, wat doen ze nou de hele dag? Waar houden ze zich mee bezig? Wat hebben ze op de planning staan? En daarom is deze dag de dag van Wieneke Schoo, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, branchevereniging van de 13 grootste dierentuinen in ons land. Mevrouw Schoo, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Voordat we naar uw eigen agenda kijken, even, wat doet uw Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen nou precies?
16: Ja, dat zijn de 13 professionele dierentuinen van Nederland die zich verbonden hebben in deze branchevereniging. Meer dan 10 miljoen bezoekers jaarlijks verwelkomen en daarmee 80% van de markt eigenlijk van dierentuinen hebben. En daarin doen we aan kwaliteitsverbetering, communicatie, uiteraard belangenbehartiging, maar ook het bevorderen van de gezamenlijkheid.
1: Ja, vandaag, hoe ziet de dag eruit? Wat is de agenda van u?
16: Ja, vandaag is er een kennismaking met de staatssecretaris. Die heb ik uiteraard al wel een aantal keren gesproken, maar dit is een bredere kennismaking van hem eigenlijk met de branche. Mm-hmm. Waarin er een aantal directeuren van ons aan tafel zitten en een aantal directeuren van niet aangesloten dierentuinen, om toch te bespreken wat... Hoe we samenwerken met de overheid. Maar, en er zijn nog wel veel meer dingen die op mijn agenda staan. Ik ga een nawoord schrijven voor een boek bijvoorbeeld. Ik ga een internationaal congres in september in Parijs, waar we voorbereidingen in volle gang zijn. Dus het is een brede dag.
1: Ja, eventjes inzoomend op dat gesprek met Silvio Erkens, onze staatssecretaris van de, wat vroeger LNV heette, nu Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Wat gaat u me vragen? Want als het een brede gesprek is, en dat is dus kennelijk een gremium wat vaker bij elkaar komt, wat is uw boodschap namens de dierentuinen?
16: Ja, ik denk dat het is natuurlijk nog een relatief nieuwe staatssecretaris, dus we gaan zeker een aantal zaken bespreken die voor hem van belang zijn in zijn werk. Maar ook waar goede en moderne dierentuinen mee bezig zijn, hoe we toekomstbestendig zijn, waarom we eigenlijk de koplopers in de branche zijn en ook hoe wij ons internationaal positioneren. We hebben niet alleen te maken met de Nederlandse wetgeving, maar uiteraard ook met de EU-wetgeving.
1: Ja, begrijp ik, ja.
16: En daarin willen we optimaal samenwerken met de overheid.
17: Maar hebt u ook iets van ergens nodig? Moet hij iets doen voor de sector?
16: Ik denk dat het belangrijk is om de verscheidenheid in de sector goed in beeld te hebben. En daar te kijken hoe hij ook en misschien de overheid in zijn algemeen optimaal gebruik kan maken van de kennisintensiviteit, maar ook de kennis dus die in de branche zit. Dat is denk ik een belangrijke boodschap.
1: Ja, nou weten we dat heel veel branches hebben het best zwaar. Hoe staat het erbij met de dierentuinen? Heeft u subsidie nodig bijvoorbeeld van een staatssecretaris als Erkens?
16: Nou, dat is niet onze eerste vraag. Nee, okay. Ik denk dat heel veel dierentuinen prima hun eigen broek op kunnen houden met een goede bedrijfsvoering. En ik denk dat we eerder kijken naar hoe hij optimaal gebruik kan maken van onze kennis en expertise.
1: Ja, toch eventjes nog naar dat congres wat u eind september doet. Een groot internationaal congres. Zijn wij daar als een van de grote vertegenwoordigers, althans u, als grote vertegenwoordigers uit Europa? Wat gaat u ze leren?
16: Ik, Nou, ik denk dat wij wel als Nederland de koplopers, een van de koplopers zijn binnen de internationale dierentuingemeenschap. Ja. En als directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen ben ik ook voorzitter van het Comité van Nationale Associaties. Hm. En daar gaat het met name ook over het delen van kennis en de beïnvloeding van de Europese wetgeving, wat natuurlijk een stuk ingewikkelder is, omdat we met zo'n verscheidenheid aan landen zijn, met een ingewikkelde structuur in de EU. Dus dat is wel ook een soort combinatie van mensen die daar zit, waarbij je aan moet sturen op wie gaat nu precies wat doen en waar focussen we eigenlijk op. Ja. Dus dat is wel ook een Europese lobby.
17: Maar gaat die regelgeving dan over voortplantingsprogramma's, fokprogramma's, dat soort zaken?
1: Of educatie?
17: Waar zit het hem op?
1: Ja.
16: Nou, dat zit op eigenlijk alles, hè. De EU heeft veel regels. Dus dat zit onder andere ook op het feit dat we als dierentuinen de populaties die wij in de dierentuinen hebben, dat we daar een grote verantwoordelijkheid in hebben en die ook moeten behouden. Dat staat daadwerkelijk geschreven, zoals het netjes heet, in de Zoo Directive in de EU. En dat betekent ook dat we met z'n allen populaties beheren, maar ook niet meer los kunnen zien van de populaties in het wild. En het gaat niet in alle gevallen zo goed met de aarde en de populaties in het wild. Dus we moeten zeer voorzichtig zijn met de populaties die we beheren. En hoe doen we dat eigenlijk? En hoe spelen we daar onze rol in? En ja, hoe kunnen we daar aan de EU-wet en regelgeving voldoen? En hoe verhoudt zich dat tot de regelgeving in je eigen land?
17: Duidelijk. Nou, wordt vast een mooie beestenboel dat in het Nationaal Congres 1 september. Dank. Wieneke Schoo, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.
1: Nederlandse huishoudens zagen hun belegging het afgelopen kwartaal gemiddeld met 12% stijgen. Maar welke aandelen waren dan het populairst? Hoor je zometeen op BNR.
15: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
22: Veel mensen hebben de wens om te stoppen met roken, maar ook de grootste tabaksfabrikant ter wereld wil afkicken van sigaretten. Philip Morris International belooft binnenkort volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten. Maar waar gaan ze dan hun geld mee verdienen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
23: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
24: Nu in de BNR-app.
17: Trump sluit naar eigen zeggen handelsdeal met Canada. Importheffingen 3 dagen uitgesteld. In ons Iran-liveblog. Iran overweegt aanvallen in Europa als Trump de strijd in Iran opvoert. En de Chinese maker van robots Unitree stijgt ruim 600% na beursdebuut in Shanghai. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Brengt ons bij Erik Evengroen. Erik, hoe staat het erbij op de weg?
8: Ja, nog weinig aan de hand. Nog geen vertragingen te melden, maar wel een 2-tal snelheidscontroles. De A6, Lelystad richting Muiden, daar staat bij 62,3 een mobiele flitser. En datzelfde geldt voor de A35 en Schede richting Almelo bij 69,3.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens Een Vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 25% meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. President Trump wil nog dit jaar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoeten, melden Amerikaanse media. Als het aan Trump ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening van het Amerikaanse leger met dat van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En de Fabeltjeskrant is weer te zien, op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online en daar komt dagelijks eentje bij. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen. Het wordt een graad of 19. Morgen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
1: Kijken we even naar de beurzen. Want ja, hoe staat het erbij? Dat willen we natuurlijk weten. Op dit moment in Azië zien we de volgende standen op de borden. De Nikkei staat 3,4% in de min. De Hang Seng een heel klein plusje van 0,1%. En we kijken naar de Zuid-Koreaanse Kospi. En daar is nooit rustig. 5,8% lager. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Nederlandse huishoudens zagen hun belegging het afgelopen kwartaal gemiddeld met 12% stijgen. En wat waren dan de populairste beleggingen? Dat hoor je zo meteen.
0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
3: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
5: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
4: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
5: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
4: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
7: Liftoff. De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 5 over 7. Op deze woensdag 19 augustus 2026. Buiten is het druilerig, maar dat is heerlijk. Nog even. Wat gaan we doen de komende half uur?
17: Zometeen hebben we het over kunstmatige intelligentie. Want na Duitsland is Nederland de grootste Europese exporteur van AI-gerelateerde producten. En denk je, ja, dat is ASML natuurlijk. Als we dat uit de cijfers halen, wat blijft er over dan? Gaan we allemaal zo meteen bespreken. En we hebben dierennieuws. Want een zeldzame waarneming van een babyhaai zou kunnen onthullen waar het leven van de grootste haaien ter wereld begint. Want dat is dus nog blijkbaar een mysterie. Nou, hoe dat zit, hoor je zo meteen.
1: Hi. ASML, daar gaan we het over hebben, want dat was in het tweede kwartaal van dit jaar de meest populaire belegging onder Nederlandse huishoudens. Ja, daar zijn ze al, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Bank. En daarmee wordt de koninklijke Shell dus van de troon gestoten. Al is het kwartaal altijd een stuivertje wisselen tussen die twee bedrijven, tussen Shell en ASML. Nou, het tweede kwartaal in het algemeen was vruchtbaar voor Nederlandse huishoudens. Belegging is gestegen met 12%. Ja, de beurzen zien we ook lekker oplopen. En het gaat hierom, en dat is wel interessant om te weten, DNB kijkt hier naar directe beleggingen van huishoudens. Dus niet via fondsen of trackers, of noem maar op. Nee, wat koopt een huishouden direct? Die koopt dus een paar aandeeltjes, Shell of ASML. We gaan erover praten met Jean-Paul van Oudheusen, marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
27: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, en het is een top 25, geloof ik, met daarin 11 techfondsen. Maar kunnen we daar inderdaad van stellen, ASML, BESI, ASMI, dat zijn toch wel de car trackers en Shell?
27: Ja, kijk, beleggers zijn door de eeuwen heen, zou je kunnen zeggen, op zoek naar rendement. Nou ja, we hebben natuurlijk op BNR dagelijks over de koersprongen van de chipbedrijven ASML, ASM, Besi. En dat zie je ook terug in dit overzicht. Die zijn allemaal stonden al hoog en die zijn nog wat meer gestegen, waarbij ASML dan de eerste positie van Shell heeft overgenomen.
1: Ja, maar dat zeg ik, dat wisselt, hè? Stuivertje wisselen tussen die twee.
27: Ja, dat heeft er met name mee te maken. Met name ASML is wel fascinerend in dit rapport, hoor. Mm-hmm. Want er is per saldo voor 600 miljoen euro verkocht. Ja. Ja, en dan denk je van, hoe kunnen ze dan toch op één komen? Nou ja, dat is toch gewoon door de winststijging van de mensen die zijn blijven zitten. Mm. En dat beeld bij Shell, dat is veel stabieler, zeg maar. Nou ja, ASML gaat meer mee met de golven van de markt en... Shell is, zou je kunnen zeggen, nog steeds de hoeksteen in heel veel beleggingsportefeuilles.
1: Precies, dat moet je hebben, want anders ben je gek. Hè? Dat is altijd een beetje het verhaal. Shell hoort in elke portefeuille terecht. Maar toch zegt dit ook iets over de manier van beleggen. Dat er wat meer risico is als de winsten hoger zijn. Dat Nederlanders inderdaad denken, nou, weet je, we rijden even mee op een klein ritje. Het komt ook door digitalisering wellicht. Dat het makkelijker is om even in te stappen en weer uit te stappen.
27: Ja, en dan kom je er toch niet omheen om meteen SpaceX te noemen. Want dat is echt wel wat er uitspringt in het rapport. Het was natuurlijk ook het tweede kwartaal. Ja. Het kwartaal van de beursgang van SpaceX. Nou ja, daar is door Nederlandse huishoudens voor 169 miljoen euro aan meegedaan. Dus nog nooit eerder is meegedaan bij een beursgang. Mm-hmm. Maar aan het einde van de maand was ongeveer de helft er alweer uit.
1: Ja, precies.
27: Dus dat tekent ook wel dat mensen er gewoon in gingen. Je kan het eigenlijk niet eens beleggen noemen. Dat is eigenlijk meer speculeren. Ja. Dat is altijd een beetje in Nederland een beetje een vies woord. Maar aan het einde van de maand stond dat aandeel wel 25% hoger. Dus die mensen die hebben het goed gedaan.
1: Ja, precies. Een kwart van hun inleg hebben ze erbij gekregen. Nog even een andere, wel aardig, want ook een aantal andere IPO's die waren goed in trek bij die Nederlandse belegger. CSG, defensieconglomeraat uit Tsjechië. Magnum, afgesplitst van Unilever, de ijsmaker. Ook populair, hè? Dat is waarom vinden die juist aftrek? En dan kan ik me bij zo'n defensieconglomeraat absoluut voorstellen. En met alle oorlogen die gaande zijn, daar zit wel een groeimarkt. Maar Magnum, dat is ijs, hè? Dat hadden we toch al?
27: Ja, maar Magnum is ook in die zin, zou je kunnen zeggen, een beetje flauw in dit overzicht. Want de beleggers die aandelen Unilever hadden, die kregen ongevraagd aandelen Magnum bij de afsplitsing, zeg maar.
1: Ja.
27: Dus je kan niet zeggen dat ze daar op de koopknop hebben gedrukt. Die hadden ze opeens.
1: Precies, kregen ze in de handen.
27: Ja, dus dat vind ik dan wat minder interessant. Ja. Dat CSG is natuurlijk wel opvallend. Dat eigenlijk tot die beursgang totaal onbekend bedrijf.
1: Ja.
27: Maar je zou kunnen zeggen, dat was het kleine broertje van Rheinmetall.
1: Ja.
27: En Rheinmetall, die koers was al zo opgelopen.
1: Mm-hmm.
27: Ja, dan zie je toch ook daar dat mensen denken, ach, weet je, laten we die ook eens proberen.
1: Ja, heeft het zich windeieren gelegd in het tweede kwartaal? Als we even kijken naar nu.
27: Nou, dat is niet per se een... ik denk dat die beursgang prima verlopen is. Ja. Maar je zit daar met een bedrijf waar de eigenaar nog steeds een hele dikke, de dikste vinger in de pap heeft.
1: Ja,
27: ja, dat is niet altijd per se het beste.
1: Nee. Even nog naar Micron Technologies, geheugenchipfabrikant. Staat ook niet op van de top 25 van populairste Nederlandse aandelen. En ja, waarom duiken we daar met z'n allen op?
27: Omdat het daar te doen is. Je zou kunnen zeggen, het is een soort, simpel gezegd, ASML in een ander jasje. Ze zijn maker van geheugenchips. Ja, dat hebben we natuurlijk ook al heel vaak besproken. Die waren en zijn nog steeds niet aan te slepen.
1: Ja.
27: Het zijn aandelen, zo'n Micron heeft dit jaar ook 150%, 200% in de plus gestaan.
1: Mm-hmm.
27: Ja, een deel van de beleggers die duikt daarop. Maar om het dan toch even te balanceren, want je zei aan het begin, hè, dit is alleen maar de aandelen. De afdronk van het DNB-rapport moet wel zijn dat er nog steeds iets van 60% in beleggingsfondsen zit.
1: Ja.
27: Dus er zijn ook heel veel mensen die niet die individuele pareltjes eruit proberen te pikken, maar gewoon met de markt meedoen.
1: Ja.
27: En ja, die hebben ook per saldo die 12% stijging meegemaakt. Dus je zou eigenlijk het kwartaal kunnen zeggen, meedoen was belangrijker dan winnen.
1: Ja, precies. Langs de kant blijven is nooit handig. Dat is wel het verhaal. Klaar, denk ik, Jean-Paul. Ik heb geen vragen meer. Of ben ik nog niet? Heb ik iets gemist?
27: Het is echt een leuk rapport. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, ik zou het echt eens goed doornemen. Dat geeft een goed beeld.
1: Van de Nederlandse Bank. Dankjewel, Jean-Paul van Oudheus. De marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere.
17: En dan naar Iran, want dat land zou overwegen om Amerikaanse militaire doelen in Europa aan te vallen als president Trump de oorlog in Iran verder laat escaleren, meldt deze ochtend de Financial Times op basis van bronnen binnen het Iraans regime. Een van die bronnen zegt dat Iran in dat geval van escalatie geen grenzen zal stellen aan de vergelding en dat ook Europa bij de oorlog betrokken kan raken. Volgens de bronnen hebben Iraanse strijdkrachten onder meer gekeken naar Amerikaanse militaire faciliteiten in Zuidoost-Europa. Dan moet je denken aan een Amerikaanse basis in Bulgarije. En ook Cyprus zou een mogelijk doelwit zijn. We weten, Amerika heeft tientallen plekken in Europa, met name in Duitsland, daar zijn de meeste, waar zij basis en andere uitvalsplekken hebben. Militaire experts benadrukken dat Iran ook daadwerkelijk over lange afstandsraketten beschikt die Europa zouden kunnen raken. Maar door die lange afstand zouden aanvallen op doelen wel relatief onnauwkeurig zijn. Dus de vraag is ook voor Iran hoe wenselijk dat is. En raketten op grotere afstand die kunnen makkelijker onderschept worden. Maar het schetst toch geen vrolijk beeld. Iran heeft eerder laten zien dat doelen op grote afstand, dat ze dat ook proberen te bereiken. Bijvoorbeeld dit jaar werden er meerdere raketten afgevuurd richting die Amerikaanse basis Diego Garcia in de Indische Oceaan. Ja. Geen daarvan bereikt het doel. Het is ook op zo'n 5000 kilometer hemelsbreed van Teheran. Maar wel geprobeerd dus. Nou ja, het is misschien een waarschuwing. Experts die zeggen ook, zo'n aanval op Europa zou vooral bedoeld kunnen zijn, inderdaad, als machtsvertoon, als waarschuwing, niet zozeer als een echte militaire aanval. Nee. Maar Iran, dat zou dus zich niet beperken tot Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Maar wellicht ook verder kijken, bijvoorbeeld naar Europa, mocht Trump de boel verder escaleren.
1: Ja, nog eventjes naar het volgende, 13 over 7. Dus namelijk, Amerika heeft nieuwe sancties opgelegd aan het internationaal strafhof. En dan met name aan twee mensen die daar werken. Tomoko Akane, de Japanse rechter die aan het hoofd staat van het ICC. En ook een aantal andere medewerkers van het hof zijn gesanctioneerd. Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, weten we. En die vindt dat het ICC te veel macht naar zich toe trekt. Volgens hem is het internationaal strafhof een corrupte en politiek gekleurde rechtbank die zijn bevoegdheden te ver oprekt. En Rubio vindt vooral dat het ICC zich niet met Amerikaanse burgers en militairen moet bemoeien, omdat Amerika geen lid is van het hof, dat nooit heeft willen zijn. Vorige maand zei Rubio al dat er een campagne komt om het internationaal strafhof eigenlijk gewoon kapot te maken. Daarbij wil hij ook andere landen op onder druk zetten om uit dat ICC te stappen. Maar door de sancties kunnen Akane en andere betrokken medewerkers geen gebruik meer maken van Amerikaanse financiële diensten en ook eventuele bezittingen die ze in Amerika hebben, die worden bevroren. Dat kan nogal grote gevolgen hebben, omdat het Amerikaans financieel systeem wereldwijd een belangrijke rol speelt. Onze minister van Buitenlandse Zaken Tom Berends heeft de sancties veroordeeld. Hij vindt dat internationale rechtbanken gewoon onafhankelijk hun werk moeten kunnen doen. En heeft meneer Akane uitgenodigd om de Nederlandse steun aan het ICC te bespreken. En ook het internationaal strafhof zelf zegt dat ze zich niet laten intimideren door Amerikaanse sancties, want volgens het hof ondermijnen de maatregelen juist de rechtsstaat. Naar Erik Evengroen van de AWB. Erik, hoe staat het erbij op de weg?
6: Nou, nog altijd rustig op. Het rijdt eigenlijk overal door. Geen vertraging of files nog. Maar een tweetal snelheidscontroles gezien. De A6 om te beginnen, Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,6. En die snelheid wordt gecontroleerd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,6.
25: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
17: Nederland is de op één na grootste Europese exporteur van AI-gerelateerde producten. Alleen Duitsland staat voor ons in het rijtje. Maar we zijn binnen die AI-keten nog best voor een groot deel afhankelijk van Amerika en Azië. Blijkt uit een rapport van Atradius. En Theo Smit is daar senior-econoom en nu bij ons. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
17: Nou, binnen Europa staan we dus op plekje 2, wereldwijd op plekje 11. 2024, 80 miljard was de waarde. En dan denk ik maar aan één bedrijf, namelijk aan ASML. Dat zal echt het leeuwendeel zijn van die positie.
10: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn eigenlijk twee productcodes die er voor Nederland echt uitspringen. Dat zijn dus machines voor de vervaardiging van chips. Dat is inderdaad ASML. Dat wereldwijd de enige leverancier is van de meest geavanceerde lithografiemachines. Het andere productcode is toestellen voor dataoverdracht, zoals het heet. Dus daar vallen netwerkswitches en routers bijvoorbeeld onder. Mm-hmm. Daar springt Nederland eruit omdat we een functie hebben als logistieke hub voor Europa. Dus we zijn een doorvoerland. Dus het zijn goederen die ergens anders worden gemaakt, in Azië vooral, en die wij doorvoeren. Ja. Die zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale Nederlandse export.
17: Ja, en verdienen we nog iets aan die doorvoer of is dat marginaal?
10: Nou, aan de doorvoer verdienen we net een stuk minder. Aan de chipmachines zelf, die door ASML worden gemaakt. Ja, dat is echt productie van eigen bodem. Dus daar verdienen we relatief veel aan. Ja. Dus dat is inderdaad echt het product wat eruit springt voor Nederland. Ja,
17: nou weten we dat er ook exportrestricties zijn voor die ASML-machines richting China. Het zou misschien nog veel meer kunnen zijn, of niet?
10: Nou, het is een markt die groeit natuurlijk. Hè. Met de groei van AI groeit ook Nederland mee. En de goederen die wij in die AI-keten produceren. Dus ik verwacht inderdaad dat het de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Maar tegelijkertijd, zoals je aanstipt, zie je ook dat steeds meer technologie wordt ingezet als geopolitiek drukmiddel. Bijvoorbeeld de Amerikanen die druk uitoefenen op ons om de meest geavanceerde machines niet naar China te exporteren. Naar China heeft ook de export van zeldzame aardmetalen aan banden gelegd tijdens de handelsoorlog met de VS. Mm-hmm. Dus je ziet wel dat steeds meer technologie wordt ingezet als drukmiddel.
17: Ja. Als we dan weer even uitzoomen van ASML en kijken naar die AI-exporten in het algemeen, dan zien we eigenlijk dat die handel zeer geconcentreerd is. Met name in Azië. Aziatische economieën samen goed voor 65% van de wereldwijde export. Bij processoren en geheugenchips loopt het op tot 70%. Baart dat u zorgen?
10: Ja, die concentratie is inderdaad opvallend hoog. Het is gewoon heel specialistische technologie. Dus inderdaad, landen in Azië verantwoordelijk voor 65% van de export. De 15 grootste exporteurs van AI-goederen vertegenwoordigen 85-90% van de export over de hele keten. Dat baart me wel zorgen, omdat logistieke verstoringen en exportrestricties en andere handelsbelemmeringen die kunnen ervoor zorgen dat die goederen niet meer makkelijk van locatie A naar B kunnen. Mm-hmm. En als er dus ergens in die keten iets misgaat, dan heeft de hele keten daar last van. Ja. Dus ik denk inderdaad dat het goed zou zijn voor landen om meer in te zetten op technologie op eigen bodem kunnen maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld denk aan chipproductie in Europa. Of diversificatie bij de leverantie van kritieke grondstoffen. Dat zijn stappen die gezet zouden kunnen worden om die hele keten robuuster te maken.
17: Ja. En wat kunnen wij in Europa dus van leren? Misschien blijven investeren in die sector en dan niet alleen in ASML, maar ook in de toekomstige ASML'tjes en misschien de wat kleinere spelers, zodat je maar ook inderdaad diversifieert.
10: Ja, inderdaad. We zullen denk ik moeten inzetten op ook op niet alleen op ASML, maar ook op andere producten in die hele AI-keten. Hè. Dus de productie van chips. Daar is ook de Europese Chips Act 2.0 voor in het leven geroepen. Je kunt ook denken aan het bouwen van eigen datacenters in plaats van Amerikaanse datacenters te hosten. En dat is natuurlijk wel lastig in Nederland vanwege de gebreken op het stroomnet. Maar wellicht kan het wel in andere Europese landen. Dus ik denk ook vooral die samenwerking binnen Europa heel erg hard nodig is.
17: Dank, Theo Smit, senior econoom bij Atradius.
1: En dan is het bijna 10 minuten voor 7:30. Duitsland houdt de grenscontroles met alle 9 buurlanden nog zeker een half jaar lang in stand. Want die controles zouden half september aflopen. Nee, ze worden nu verlengd tot midden maart 2027, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de Europese Commissie. Duitsland controleert sinds september 24 alle landsgrenzen. En dat weten we ook, want er staan regelmatig files ook bij de grens. Binnen het Schengengebied zijn die controles normaal gesproken niet de bedoeling. Die mogen alleen tijdelijk worden ingevoerd bij uitzonderlijke omstandigheden en als allerlaatste redmiddel. Maar inmiddels hebben de Duitsers die controles al 3 keer verlengd. En dit wordt de nummer 4. Dat zou zelfs in het voetbal van FIFA niet kunnen. Maar Dobrindt zegt dat de migratiesituatie aan de buitengrens van Europa nog steeds aanleiding geeft te blijven controleren. Wijst daarbij onder meer op de situatie die rondom die Spaanse exclave Ceuta ontstond aan de Noord-Afrikaanse kust. Grenscontroles liggen gevoelig. In juli riep EU-commissaris voor migratie Magnus Brunner Duitsland erop ermee te stoppen. En ook vanuit Duits en Nederlands bedrijfsleven. De grensregio's is er kritiek, want inderdaad, ik zei het al, files en extra belasting voor mensen en bedrijven. En ook veel mensen die migreren van hun naar hun werk. Want woon-werkverkeer vindt ook tussen Duitsland en Nederland plaats. De Duitse federale politie heeft weer gewaarschuwd voor personeelstekorten. En de Europese Commissie kan nog bezwaar maken tegen die verlenging door de Duitsers. Het zijn de grootste levende vissen ter wereld. Maar niemand weet hoe en waar het leven van een walvishaai begint. Indonesische vissers hebben nu een walvishaai-kalfje van 4 maanden gevonden. En dat zou kunnen helpen het mysterie rond de geboorte van die dieren op te lossen. Daarbij, het is een heel mooi dier, maar het is eigenlijk geen haai. Maar een walvis, plat met witte stippen. Ik ben er ooit eentje in het wild tegengekomen in Bonaire. Zo groot als een stadsbus, 1,13 meter lang. En dat komt er naar je toe. Het eet plankton. Het ziet er een beetje uit als een haai. Er zat een man bij mij uit de boot, die schrok zich helemaal dood, want die dacht dat hij opgegeten werd.
11: Dat snap ik.
1: Ja, die was geen plankton, dus er gebeurde niks. We gaan naar Brendan Onke, die is maritiem bioloog. Die heeft hem ongetwijfeld ook wel eens gezien. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Laten we beginnen met helaas, ik heb hem zelf nog niet gezien.
1: Het wordt tijd, meneer Onk, want het is een prachtig beest. Maar
12: absoluut.
1: We weten dus, en dat is echt gek, niet waar die beesten geboren worden.
12: Nee, dat klopt. Nee, ik ga heel even beginnen met wat onaardigs te zeggen, maar je hebt het net precies verkeerd om verteld. Oh. Hij heet walvishaai, maar het is geen walvis, het is een haai. En daarom, dat maakt het heel bijzonder. Het is dus een vis, een echte vis. Mm-hmm. En die vis kan wel 10, inderdaad zo lang worden als een stadsbus. En dat is voor vissen echt extreem bijzonder. Ja. We weten inderdaad niet waar ze geboren worden, dat klopt. We hebben in het totaal, sinds we de dingen over aan het opschrijven zijn, hebben we überhaupt nog maar 33 keer over de hele wereld een jonge walvishaai gezien. En een jonge walvishaai, dus dan zijn ze nog maar 0,5 meter tot 1,5 meter.
1: Ja.
12: En dit is dus echt een hele bijzondere waarneming.
1: Want dit is echt een kleintje in Indonesië. Hoe jong is die dan?
12: Ja, ze schatten in dat hij 1 maand of 4 oud is.
1: Okay.
12: Hij is net geen 1,5 meter. Mm-hmm. En we gaan er op dit moment vanuit dat op het moment dat ze geboren worden, dat ze zo'n 0,5 meter oud zijn, 0,5 meter lang zijn.
1: Ja.
12: En dat ze in 3 maand tijd ongeveer groeien tot 1,5 meter.
1: Ja.
12: Dus verwachten dat dit exemplaar zo'n 4 maand oud is.
1: Ja, en dan zou je moeten kijken van waar migreren ze heen? Hè? Waar zou die moeder dat kalf hebben kunnen krijgen? Weten we dat of niet?
12: Ja.
1: Nee, dus.
12: Nee, daar weten we vreselijk weinig van.
1: Ja.
12: Nogmaals, met 33 waarnemingen van jonge haaien weten we daar niet zo heel veel van. We hebben ook nog nooit een walvishaai geboren zien worden. We weten ondertussen wel dat ze geboren worden. Want heel veel haaien leggen eieren. Maar bij de walvishaai is het zo dat ze de eieren inwendig leggen. En dat noemen we eierlevend barend, ovovivipaar. En dat wil zeggen dat ze de eieren in hun eigen lijf uitbroeden, om het maar even zo te noemen.
1: Mm-hmm.
12: En dat dus de jongen levend geboren worden. En dat verwachten we dus dat is als ze 0,5 meter lang zijn.
1: Het blijft
12: waar ze dat precies doen, weten ze niet.
1: Het blijft een mysterieus dier. Hè? Het is een beetje een soort inderdaad onderwaterkangeroe, maar dan ook geen walvis, maar wel een haai. En geen vleeseter, maar wel plankton. Wat met die 33 waarnemingen ben je er nog steeds niet? Zijn die over de hele wereld, of niet? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
12: Ja,
1: dat is gek, hè?
12: Zeker. Die 33 waarnemingen, dat is van over de hele wereld.
1: Ja.
12: Allemaal zo rond het gebied van de Evenaar.
1: Mm-hmm.
12: Wat je ziet is dat ze daar allerlei modellen op los hebben gelaten, met computers aan het rekenen zijn geweest om te kijken of ze nou overeenkomsten konden vinden tussen de verschillende plekken waar die jonkies ooit gevonden zijn. En dan vinden ze één ding, en dat is dat ze dat eigenlijk altijd die jongen gezien worden op plekken waar op diepte relatief weinig zuurstof is, terwijl aan de oppervlakte enorm veel plankton is.
1: Ja.
12: Waar algjes zijn, waarvan al het dierlijk plankton, dus de kleine kril en alle kleine beestjes die je net al noemde, die leven van dat plankton. En dan komen die jongen dus aan de oppervlakte om dat te eten.
1: Dat zou dus in principe kunnen betekenen dat het beest overal geboren wordt. Inderdaad, op dat soort gebieden. Hè? Maar ik begrijp dat in een Indonesische baai, dat daar toch wel wat opmerkelijks aan de hand is. Wat is daar bijzonder?
12: De baai in Indonesië waar dit jong nu gezien is, en dat is Salebee, zeg maar. Daar was in heel Indonesië überhaupt nog nooit een jonge walvishaai gezien. Dus dat is sowieso heel erg bijzonder. Maar in die baai, daar komen wel meer walvishaaien voor. Ze kunnen die dieren individueel herkennen aan het stippenpatroon waar je het net over had.
1: Ja.
12: Sinds 2017 zijn er in dat gebied 113 individuen van walvishaaien gezien. Dus 113 walvishaaien die daar die daar van dat gebied gebruik maken.
1: Ja.
12: En die walvishaaien, sommige daarvan hebben ze getagd, hebben ze zenders aangebracht.
1: Ja.
12: En dan blijkt dat die walvishaaien ook redelijk honkvast is. Nou, dat gaat nog wel om een redelijk groot gebied om, maar relatief honkvast zijn.
1: Mm-hmm.
12: Dus die walvishaaien leven echt best wel vast in dat gebied. Nou, en nu is er dus in dat gebied een jong geboren.
1: Ja, en dus kan het een kuinkamer zijn, denken jullie meteen, als maritiem biologen.
12: Precies. Dus ze verwachten dus ook dat het jong daar ergens in de buurt geboren is. En dat is dus dat is waarom ze zo enthousiast zijn.
1: Nou, wanneer ga je er naartoe?
12: ik blijf voorlopig nog even genieten van het mooie zoute water in Zeeland.
1: Ja. Maar toch.
12: Maar dat... Ik wil hem heel graag zien. Hij staat zeker op mijn verlanglijstje.
1: Ja, hij is bij mij onvergetelijk. Dat is een jaar of 20 geleden, maar fantastisch. Ja. Dank voor je toelichting. Brendan Oonkes, maritiem bioloog. We gaan toch schepen met olie door de straat van Hormuz. En dat is goed nieuws voor de olieprijs. Maar de dieselprijs kan er helaas niet van profiteren. Gaan we zo bespreken met de energiedeskundige Jillis van den Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
11: Ik open de vergadering.
13: Ja, voorzitter.
14: Ja, dank voorzitter.
11: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
15: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en...
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Twee files te melden op dit moment. Tot beginnen de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Voor knooppunt Oudijk zo'n 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Hoenderlo is de spitsstrook dicht. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. President Trump wil nog dit jaar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoeten, meldt Amerikaanse media. Als het aan Trump ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening van het Amerikaanse leger met dat van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En de Fabeltjeskrant is weer te zien, op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online en daar komt dagelijks eentje bij. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen, voor de graad of 19. Morgen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
11: Er had toch grepen met olie door de straat van Hormuz. En dat is goed nieuws voor de olieprijs. Alleen de dieselprijs zal er niet van profiteren. Zometeen energiedeskundige Jellis van der Beukel.
12: De Nationale Autoshow.
13: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
12: Meindert en Wouter.
14: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
13: Bijna de helft.
14: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
12: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
14: Het kwartje valt nu pas.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
17: Veel mensen hebben de wens om te stoppen met roken. Maar ook de grootste tabaksfabrikant ter wereld.

0: wil afkicken van sigaretten. Philip Morris International belooft binnenkort volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten. Maar waar gaan ze dan hun geld mee verdienen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: En zo werd het 8:04. En hebben we weer een lekker vol programma. Onder meer een tech-update straks. Maar wat gaan we nog meer doen?
4: We gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne. Wat ermee te maken heeft. Want Russische raketten die worden nog steeds elke nacht afgevuurd op Oekraïne. Ja. Het zou zomaar eens kunnen dat er Amerikaanse chips in zitten. In die Russische raketten. Zou door sancties niet meer mogelijk moeten zijn. Maar gebeurt nog steeds. Nou, hoe dat kan, bespreken we zo meteen. En we hebben zo meteen een tech-update met Joe van Buurik.
3: Ja, en wij gaan eerst kijken naar de straat van Hormuz. Want het lijkt erop dat er steeds meer schepen met olie door de straat van Hormuz komen. Zo zouden bijvoorbeeld Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten miljoenen vaten met olie kunnen verschepen om de prijs niet hoog op te laten lopen. Dat doen ze met behulp van hele grote, very large crude carriers, die VLCC's, die enorme grote olietankers, waar ze dan de transponders uithalen. Dan kunnen de Iraniërs het niet zien. En het lijkt erop alsof de Iraniërs wat controle beginnen te verliezen, melden de internationale media. En de Amerikanen toch iets goed doen met het beschermen van dat soort schepen met hun marine. Maar toch, er komt dus olie door de straat van Hormuz via die zuidelijke Omaanroute op dit moment, waar over een soort memorandum of understanding is. Maar in ieder geval, wat betekent dit nou voor ons met de olieprijs en met de dieselprijs? Het is de bedoeling dat Iran niet meer door de straat van Hormuz zou laten. Het lukt dus niet. We gaan naar Jillis van den Beukel, energiedeskundige bij The Hague Center for Strategic Studies. Jillis, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, betekent dit inderdaad, als jij daar zo eens naar kijkt, dat Iran wat van zijn controle begint te verliezen over de straat van Hormuz?
5: Dat is goed mogelijk. Alleen, een heel goed beeld hebben we eigenlijk niet. De tanker trackers, dat zijn de consultants die dat in kaart proberen te brengen, die moeten het zonder veel satellietbeelden doen. Ja. Dus die zien ongeveer 4 tot 5 miljoen vaten per dag door die straat komen. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, die zei een paar dagen geleden van gemiddeld gaat hier 9 miljoen vaten per dag nu door. Ja. Nou, ik zou het één als een ondergrens zien, en wat die Amerikaanse minister stelt misschien als een bovengrens. Ja. Maar er gaat toch wel aardig wat door.
3: Dat is precies, dat is nogal wat. En weten we ook om hoeveel schepen het dan gaat? Kunnen we dat een beetje terugredeneren?
5: Want over dat soort details hoor je de Amerikanen juist niet. Proberen ze zo weinig mogelijk over te zeggen. Maar het gaat zoals je schetst, de transponders uit 's nachts langs de kust van Oman, gecoördineerd door de Amerikaanse marine. En dan zijn die tankers, die shuttelen alleen maar heen en weer door die straat heen. Mm-hmm. En zodra ze de straat uit zijn, dan pompen ze de zaak over in tankers die het naar de bestemming in Azië brengen.
3: Precies, in kleinere schepen. Het is een ferrie in de laat alleen maar grote hoeveelheden. Dus kijken we nu eventjes naar de internationale oliemarkt. Ik zie Brent Oil nu $91.58. Het future contract, termijncontracten, dus termijnhandel, is weer aan het oplopen. Je zou dus juist denken, die olieprijs die moet wel wat omlaag. Hoewel, aan de andere kant, als het echt dicht zou zijn, zouden we, heb ik me laten vertellen, rond de $120 zitten.
5: Ja, dan zou het veel hoger zijn. Voor zo'n crisis is $90 per vat, terwijl die crisis al bijna een half jaar bezig is, is eigenlijk helemaal niet zo hoog. En je ziet eigenlijk wat anders gebeuren, een trend. Dit is geen oliecrisis. Dit is een olieproductencrisis. De beperkte raffinagecapaciteit buiten het Midden-Oosten, dat wordt steeds meer de werkelijk beperkende factor. En die zorgt ervoor dat de prijs van olieproducten, benzine en diesel, wel heel hoog oploopt. En die van ruwe olie, dat wel meevalt.
3: Meevalt, precies. Kijk wel even naar die dieselprijs. Laten we die er even uit tillen, want die is gestegen. Die staat nog steeds, hebben veel pompstations in Nederland ook, boven de prijs van benzine. Hoe kan dat nou? Dat komt door de diesel crack spread of zoiets?
5: Ja, die is erg hoog. Die crack spread, dat is het verschil tussen de prijs van de ruwe olie die de raffinaderij ingaat en de prijs van het product die de raffinaderij uitgaat. Ja. Nou ja, normaal is die $15 of $20 per vat. Nu voor diesel gaat dat richting $100 per vat. Okay. En de reden daarvan is, ja, heel veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten is weggevallen. En voor die olieproducten, ja, is het moeilijker. Zijn er niet zo'n soort achterdeurtjes, hè, als een, wat we net beschreven, of een pijpleiding dwars door Saudi-Arabië heen. Dus dit is veel meer een benzine- en dieselcrisis aan het worden dan een ruwe oliecrisis.
3: Ja, en is die snel op te lossen? Want je zou zeggen, nou, dan zet je je raffinagekraan volop open, dan ga je meer raffinaderijen bijbouwen of hogere capaciteit vragen.
5: Ja, precies. En dat hebben we ook al 5 maanden aan het doen eigenlijk wereldwijd. Ja. Al die raffinaderijen buiten het Midden-Oosten, ja, die draaien op de volle 100%. Maar de bottleneck is de capaciteit. Hè? Ja. Want ja, er zijn wel raffinaderijen bijvoorbeeld dichtgegaan. Ook in Europa is dat toch de trend geweest de laatste 15 jaar.
3: Ja. En de prijs van diesel die stijgt dan harder dan die van benzine. Dat heeft inderdaad te maken met het feit dat veel raffinage dus vroeger plaatsvond in het gebied in het Midden-Oosten.
5: Ja, dat was een trend van de laatste jaren. Ja. Grote nieuwe raffinaderijen in het Midden-Oosten die dat gaan aanleveren. En voor diesel is de krapte het grootst. Dan komt kerosine, dan komt benzine. Ja.
3: Dus verwacht je dat er nog iets gebeuren gaat? Kijk, als er ontspanning komt in die regio en we kunnen weer alles vervoeren en er kan geraffineerd worden, dan is het probleem zo voorbij, kan ik me voorstellen. Maar zolang dat niet zo is, er is onzekerheid, zien we nog steeds dit soort hoge niveaus in prijs?
5: Ja, dan is het, als er niets verandert of als het verder escaleert, is het aannemelijk dat benzine- en dieselprijzen doorstijgen. En dan zijn er eigenlijk 2 risico's die daar bovenop komen. Hè, van al die raffinaderijen, ze staan op 100% te draaien. Onderhoud wordt uitgesteld. Nou, dat kan een keer misgaan. Hurricane season komt eraan in de zuidkust van de VS. Dan kan er ook een stel dichtgaan. Maar eigenlijk het grote risico is die andere hurricane uit de VS, president Trump. Als die iets wil doen voor Amerikaanse kiezers voor de midtermverkiezingen begin november, dan gaat hij misschien wel de Amerikaanse export van diesel en benzine beperken. En dat is voor Europa toch echt wel een risico. Een veel groter risico dan het beperken van de LNG, de gasexport, waar we het vaker over hebben.
3: Nou, laten we hopen dat u geen Nederlands spreekt en naar je geluisterd heeft, Jillis. Dankjewel, Jillis van den Beukel, energiedeskundige bij The Hague Center for Strategic Studies.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: De Oekraïense militaire inlichtingendienst heeft een chip van Nvidia gevonden in de resten van een nieuwe Russische kruisraket. En dat is opvallend, want sancties zouden er uiteraard voor moeten zorgen dat de Russen geen toegang hebben tot deze Amerikaanse technologie. Maar blijkbaar kunnen de producten van Nvidia toch hun weg vinden naar Moskou. Ik ga daarover praten met Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Ja, en het gaat hier om de Nvidia Jetson Orin. Die zit in een raket, dat is de S-71M. Nou, dan hebben we gelijk alle technische termen gehad. Verbaast het u dat er Amerikaanse chips van Amerikaanse makelij in Russische raketten zit?
6: Nee, niet echt. Dit is iets dat zien we al altijd in raketten, maar ook in allerlei drones. Er worden vaak westerse componenten gevonden, maar ook Chinese componenten. Dus het verbaast me niet, maar het is natuurlijk geen goede zaak.
4: Nee, want hoe kan het? Nvidia levert niet aan Rusland. Nvidia is ook weg aan Rusland, uit Rusland. Dus dat is dan via derde landen die Rusland goedgezind zijn.
6: Ja, klopt. Kijk, er zijn inderdaad sancties opgelegd. En dit soort chips of computers, die kan je in het Westen eigenlijk vrij makkelijk verkrijgen. Ja, en dan gaat dat via derde landen, wordt dat Rusland ingesmokkeld. Of misschien op andere manieren. Het probleem is omdat het zo wijd verspreid verkrijgbaar is. Mm-hmm. En die dingen zijn vrij klein. Ja, is het toch moeilijk om ze echt buiten Rusland te houden. Ja, en het resultaat zien we hier.
4: Ja, en blijkbaar kan je die chips ook zomaar inzetten. Want ik geloof dat het niet een chip is die voor militaire doeleinden wordt gemaakt, maar meer voor robots en andere autonome apparaten. En de Russen hebben blijkbaar genoeg kennis in huis om dat dan op een zinvolle manier voor hen in te zetten.
6: Ja, klopt. Wat ze eigenlijk doen, ze zetten dit in zo'n kruisraket. En dan wordt die chip gebruikt. Het is een chip die zeg maar nuttig is voor AI-applicaties. Mm-hmm. Dat noemen ze edge computing. Dus dan hoef je niet je data naar een datacentrum te sturen voordat de berekeningen worden gedaan. Maar die worden dan ter plekke gedaan waar de data binnenkomt. Nou, zo'n raket heeft sensoren, optische sensoren, die kijken rond. Nou, en in dit geval wordt die chip dan gebruikt. Ja, eigenlijk voor twee dingen. Om autonoom te kunnen navigeren. En om doelen te herkennen en selecteren die op de grond zijn. Ja, en zo wordt die raket eigenlijk minder kwetsbaar voor elektronische oorlogsvoering. Ja, dan kan die dus, wordt die effectiever door.
4: Ja, en dus kan die raket zelf bepalen waar die heen gaat en wat die gaat doen. Zonder verdere bijsturing of afstemming met een operator ergens.
6: Ja, klopt. Dus het idee is dat hij misschien een voorgeprogrammeerd vluchtpad vliegt naar een doelgebied. En dan gaat hij daar zelf op zoek naar doelen. Mm-hmm. En waarschijnlijk is er dan al wel een doel geïdentificeerd. Maar mocht hij die dan niet zien, nou, dan gaat hij op zoek naar een ander doel. Ja. En dat kan hij dan helemaal zelf. Ja,
4: nou, best eng eigenlijk. Wat zegt het u ook over de Russische technologische vaardigheden? Blijkbaar hebben zij dit zelf niet in huis om dit te maken.
6: Nee, dat is dan het enige positieve eraan. Dat ze blijkbaar deze chips niet zelf goed kunnen produceren. Dus die westerse technologie die is toch wel stappen verder. Mm-hmm. En ja, we zeiden net al van kijk, het is moeilijk om al die chips echt buiten Rusland te houden. Maar ik denk dat het toch wel echt van belang is om die sancties goed na te volgen. Omdat wat je natuurlijk wel kan doen, is dat als je beperkt hoeveel van dit soort componenten Rusland ingaan, dan kan je wel ervoor zorgen dat zij geen stabiele productielijnen hebben en dus niet in grote aantallen dit soort wapens kunnen gaan produceren.
4: Ja, dus inderdaad sanctienaleving en dus ook ja, sanctieomzeiling met name misschien is wat extra naar kijken.
6: Ja, zeker. Ja.
4: Dank. Mark Voskel, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de NDA, de Nederlandse Defensieacademie.
3: En daarmee is het bijna 7:15. We gaan naar Erik Evengroen van de ANWB. En die heeft een file. Waar staat hij?
7: Ja, zowaar. Want van een ochtendspits is nog altijd geen sprake. Maar wel een file op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht tussen Apeldoorn en Afrit Loenen. Er staat 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A58 van Tilburg naar Breda bij hectometerpaal 50,1.
2: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
3: Nou melden Zuid-Koreaanse media inderdaad dat militaire oefeningen met de Amerikanen en hun land 6 dagen eerder zullen stoppen dan gepland. Die militaire oefening begon op 17 augustus, zou op 27 augustus stoppen. Maar de nieuwe einddatum is 21 augustus, 6 dagen eerder. En ook het Pentagon heeft het inmiddels bevestigd, aangetekend dat de militaire doelen niet worden afgezwakt. Trump gaf afgelopen zondag opdracht aan het Pentagon om de Amerikaanse deelname aan de oefeningen substantieel te verminderen. Met als 2 redenen. Hij heeft 1. Een zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trouwens, Trump heeft zijn Witte Huis medewerkers laten weten dat hij in het najaar graag een nieuwe ontmoeting wil hebben met de grote partijleider, voorganger en godheid uit Noord-Korea, Kim Jong-un, ofwel Rocketman. Dan meldt dat als de Wall Street Journal. Het andere verhaal was dat Zuid-Korea te weinig heeft gedaan om Trump te steunen in de strijd met Iran. En dat neemt hij ze kwalijk. Vandaar dat hij dus nu de oefeningen terugschroeft.
4: En dan gaan we naar Syrië, want daar zijn tonnen aan nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie, heeft Rafael Grossi bekendgemaakt, het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Die hebben dat dus zelf gemeld, de Syriërs bij het IAEA. En Grossi prees de Syrische regering ook voor die dappere beslissing om dat te doen. Volgens hem zou dit nucleaire materiaal voor kwaadaardige doeleinden kunnen worden gebruikt. En die minister van Buitenlandse Zaken van Syrië benadrukt dat de voorraden nu niet gevaarlijk zijn, dat Syrië ook het recht heeft om die te gebruiken voor vreedzame en civiele doeleinden, maar ze hebben het dus wel even gemeld. Kernmateriaal stamt vermoedelijk nog uit de periode van dictator Bashar al-Assad, toen hij nog aan de macht was. We weten, die zit in Moskou, is gevlucht met een hele zak geld, heeft dus nucleaire materiaal niet meegenomen, dat is fijn. Voor zover bekend beschikt Syrië niet over materiaal waarmee het kernwapens kan maken op dit moment, maar IAEA wil dat uiteraard wel graag weten. En nu werkt de regering van Al-Shara samen met IAEA om te bepalen wat er met dat spul dat daar nog ligt moet gebeuren.
3: En dan moet ons werk anders inrichten om de productiviteitsgroei te bevorderen, zo concludeert TNO in een rapport over de metaal- en bredere technische industrie. Meer mensen, Meer techniekonderwijs, meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zijn niet genoeg om de productiviteit op korte termijn te doen groeien. Sinds het rapport van Peter Wennink, eind 2025, staat de productiviteitsgroei hoger op de politieke agenda. En hij schreef in zijn rapport dat het huidige welvaartsniveau alleen vol te houden is als je economisch sneller groeit. En daarom mikt het kabinet en het coalitieakkoord op 1,5% economische groei. Vorige maand kwam het kabinet vervolgens met maatregelen die tot meer goed opgeleide arbeidskrachten moeten leiden. Zo moet het onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Nou, dat bepleitte Wennink ook al. En dan met name voor leidt nou technische mensen op. Uit zijn mond ook niet zo gek, hij is de oud-CEO van ASML. Maar de TNO-onderzoekers komen nu dus tot de conclusie dat het op korte termijn weinig effect heeft op de arbeidsproductiviteit. Bedrijven kunnen beter investeren in procesoptimalisatie en extra trainingen. Veel beter dan meer mensen aan te trekken. Bovendien, ons land heeft al een hoge arbeidsparticipatiegraad. Meer mensen aan het werk krijgen kost veel investering. En of het effectief is, nou, daar heeft TNO dus zijn vraagtekens bij.
2: Tech Update.
3: En dan gaan we naar Joe van Buurik, aangeschoven in de studio. Goedemorgen, Joe.
8: Bas en Ivan, hallo.
3: Ja, maar er is meer dan de rechtszaak tegen Meta. Door 29 Amerikaanse staten beschuldigd van het opzettelijk schaden van kinderen. We spraken er vanmorgen al over met de advocaat van Firewall. Gisteravond was die eerste zitting. Maar we gaan even naar andere zaken. Want Apple heeft een akkoord bereikt met onze hoogste autoriteit, de Europese Commissie. Na jaren delibereren zijn de regels voor app-aankopen aangepast voor de EU. Want nou, dat is een beetje het verhaal. Hè? Ze zetten daar iets van 20% of 30% op als je iets koopt.
8: Ja, nou, zou ik zeggen. Want dit gaat echt al jaren door. Zolang ik me kan herinneren. En ik doe inmiddels al heel wat jaren dat het tech-update. Het is dus ook al heel wat jaren geleden dat Apple voor het eerst werd aangevallen over die toch best hoge commissies. Als het gaat om elke afrekening in de App Store. Tot 30% inderdaad soms wel. Om nog maar te zwijgen op het verbod dat Apple zelf heel lang voerde op alternatieve app stores. Als jij dacht, ik ga mijn app via een andere manier aanbieden. Nou, dat er is een hoop gebeurd in de tussentijd. Die commissies en het verbod op andere appwinkels, dat was al gesneuveld onder Europese druk. Maar in ruil daarvoor, Bas, kwam Apple met een draak van een systeem genaamd de Core Technology Fee. Dus elke app, en ik zie Ivan alweer lachen, die gemaakt werd door iemand die dacht, hey, ik ga dat buiten de systemen van Apple omdoen, moest toch uiteindelijk nog even door het
3: poppoortje.
8: Ja, en dat was een heel complex en risicovol systeem. Want als jouw app dan, God forbid, opeens een hit werd, dan moest je misschien opeens een miljoen afrekenen. Ja, omdat je
3: even toch nabetalen.
8: Iets, precies, met Apple had gedaan. Goed, EU was not amused. Legt zelfs een boete op vorig jaar van €500 miljoen. Men moest terug naar de tekentafel. Nu dan het resultaat, het akkoord gepresenteerd gisteravond laat. 5% commissie over elke transactie als jouw app niet in de App Store staat. En dat is dan gewoon klip en klaar. Het is af. Daarmee voldoet Apple volgens Europa dan aan de wet voor digitale markten. En dit noemen we dan de Core Technology Commission. Geef het beestje een iets andere naam.
3: Okay, maar dat geldt alleen dus voor de appjes die het niet zo lekker doen.
8: Ja.
3: Alles wat het wel lekker doet, wat gaat dat betalen?
8: Nou, hou je vast. De commissie loopt steeds verder op, afhankelijk van hoeveel je bij Apple laat gebeuren. 10-15% als hij wel in de App Store staat, maar niet via App Store wordt afgerekend. 10-20% als hij wel in de App Store staat, maar bijvoorbeeld niet via Apple, maar via creditcards wordt betaald. En 15-26% als je en in de App Store staat en je de diensten van Apple voor betalingsverwerking gebruikt.
3: Okay.
8: Dus daar verandert eigenlijk niks aan. En dat is ook wel een beetje tekenend.
3: Ja, zeker. Het is leuk dat ze eruit zien, maar wat hebben wij hier eigenlijk aan, goed beschouwd?
8: Ja, dat kun je
3: gaan we meer van betalen of niet?
8: Nee. Nou ja, nee, het punt, ik had hier nog over met iemand op de redactie deze week. Want ja, het gros van de appmakers doet het nog steeds alles op die ouderwetse manier. Dus hup, in de App Store, via Apple betalen, lekker makkelijk, alle bijbehorende diensten. Dan hebben we dat maar afgedekt. En moet ook gezegd, vaak benoemd wel door de jaren heen, Bas, wat waren nou de drijvende krachten achter het verlagen van die commissies? De grote andere techbedrijven, niet zo groot als Apple, maar wel belanghebbende. Ik noem een Match Group als moederbedrijf van Tinder. Ik noem Epic Games van het spel Fortnite, die geen zin meer hadden om pakweg een kwart van hun opzet naar Apple af te dragen. En onder meer de Nederlandse markt waakhond wisten in te zetten voor hun karretje te spannen om Apple op de knieën te dwingen. Niet voor niets klaagt Apple nu steen en been dat Europa niet zomaar akkoord moet gaan met dit nieuwe open verhaal. Omdat dan de machtwet niks meer zou voorstellen. Nou goed, dat is natuurlijk ook het ding met Europa. Hè. We hebben de mond vol van marktwerking, eerlijke concurrentie. Apple die als monopolist werd beschouwd. Maar 1 oktober moet dat dus allemaal voorbij zijn. Dan gaat deze nieuwe situatie in. Hmm. En dan gaan ze in de gaten houden of het ook echt zo is. En dan hoop ik een beetje, Bas, dat we het hier ook gewoon niet meer over hoeven te hebben.
3: Nee, dan gaan we dit dossier sluiten.
8: Dat zou fijn zijn, toch wel.
3: Ja. Maar toch nog even naar China, waar de bekendste maker van mensachtige robots een spectaculair sprintje heeft getrokken. En dan gaat het niet over de robot zelf, nee, over hun beurskoers. Ja. IPO, hè, volgens mij.
8: Het is zeker de IPO van Unitree, net naar de beurs gegaan. Aandelen worden dus net publiekelijk verhandeld in Shanghai. Dat is op zijn zachtst gezegd nogal wat vraag naar, want het aandeel is geopend met een plus van 629%.
3: Dat gaat lekker.
8: Dat gaat best goed. Goedemorgen. Waarmee Unitree dus ook echt even een beurswaarde had van 66 miljard dollar na hun IPO. Dus nog een keer goedemorgen. Als eerste beursgenoteerde maker van zulke robots, notabene in China dus. De beursgang zelf had omgerekend al 904 miljoen dollar voor ze opgeleverd. En bij die IPO waren ze al 36 keer hoger gevalueerd dan hun oorspronkelijke waarde volgens het prospectus. Nou, inmiddels is die spectaculaire koersstijging wel weer iets ingezakt, maar toch nog steeds behoorlijk hoog. Onderstreept in elk geval, Bas, het enthousiasme in wat we noemen fysieke AI.
3: Dus, ja, iets wat het doet, wat je kan aanraken.
8: Ja, eigenlijk wel. Wat je tegenkomt om je heen op straat. In dit geval mensachtige robots. Nou, we weten ook vaak besproken hoe China daar ontzettend mee bezig is. Misschien wel iets te veel. Want ik herinner me vorig jaar nog een waarschuwing van een overheidseconoom. Die zei, jongens, pas op dat we niet zelf het bubbeleffect creëren. Want er zijn al ruim meer dan 100 bedrijven in China zulke mensachtige robots aan het ontwikkelen.
3: Ja, het is echt goed.
8: Ja, klopt. Vaak zien we bij de marathon, hè, een paar maanden geleden. Ja, die significant beter werd gelopen door die robots van een jaar geleden. Maar ja, je zou ook zeggen, ze buitelen bijna letterlijk over elkaar heen om maar de eerste en de beste te zijn. Voorspelt bijvoorbeeld JP Morgan een spectaculaire stijging. Dit jaar 60.000 van die dingen afgeleverd. Over 5 jaar 1,75 miljoen. Waarbij China de helft daarvan voor de rekening neemt.
3: Het is toch wel wat, hè?
8: Precies. Andere grote spelers, Boston Dynamics, hè, ja. Onderdeel van Hyundai. Optimus van Tesla, ik moet natuurlijk genoemd. En in Europa doen we ook wel wat. Maar we hebben in ieder geval niet zo'n spectaculaire beursgang als Unitree die we kunnen noemen.
3: Dankjewel, Jo van Buurik.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Nou, Donald Trump, we kennen hem als een president, als een man die oorlogen beëindigt. Een liefhebbende vader en opa en vastgoedman. Ja. Toen en nu.
4: Zeker. Denk aan zijn vele recente successen ook. Hè? De Reflecting Pool, de White House Ballroom.
3: Oh ja, onvergetelijk.
4: De Arc de Trump. Ja. En het volgende wordt het pand van zijn buurtjes.
3: Oh.
4: Want direct naast het Witte Huis staat het Eisenhower Executive Office Building. Dat is een van de vele panden met ambtenaren in D.C.
3: Precies, het is een grey building naast een White House, geloof ik. Hè?
4: Dat is precies het bezwaar van Trump. Want Trump vindt dat gebouw lelijk. Volgens de regering is het jarenlang verwaarloosd. Past de huidige uitstraling niet goed bij de architectuur eromheen. En vooral de kleur kan hem niet bekoren. Je zei het al, het gebouw is grijs. En dat moet wit worden, vindt Trump. Want grijs is volgens Trump een kleur voor begrafenissen.
3: Mm.
4: Ja, en wit zou dus veel beter passen bij het Witte Huis. Nou, Trump vindt de rechter aan zijn zijde. Dat is opvallend. Een Amerikaanse rechter heeft recent de regering groen licht gegeven om verftests uit te gaan voeren op dat historische pand. Dus de eerste tests mogen doorgaan en die moeten dan duidelijk maken wat verf überhaupt met het graniet doet en of die verf dan later ook weer weggehaald zou kunnen worden in theorie. Opvallend is dat die granieten gevel, die is opgeleverd in 1888, nooit is geschilderd. En allerlei mensen van monumentenbeschermers en architecten en historici, die zijn fel tegen dat plan van Trump. Zij zeggen, ja, graniet, dat is helemaal niet bedoeld om te schilderen. Verf kan vocht vasthouden, kan zo de steen beschadigen, moet je helemaal niet willen. En bij de voorgestelde verf, de minerale verf, die door Trump ook wel magic paint wordt genoemd, zijn er bovendien vragen over de gevolgen op een lange termijn en of die dus ooit volledig verwijderd zou kunnen worden. Nou, tegenstanders zeggen, ja, dit lijkt een cosmetisch opknapbeurtje, maar het zou uiteindelijk een hele dure manier kunnen worden om een monument kapot te maken. Kostenplaatje minimaal 7,5 miljoen.
3: Hallo.
4: Exclusief opvolgend onderhoud, want als je het gaat verven, dan moet je het vanaf dan ook gaan onderhouden. En ja, doorlopend gaan verven. En Amerikaanse media die schetsen ook wel de vergelijking met de Golden Gate Bridge in San Francisco, want als ze daar klaar zijn met verven, dan moeten ze aan de andere kant alweer beginnen. Zo vaak moet dat doorgaan. Leuk historisch detail nog. Het gebouw was ooit zo impopulair dat er plannen waren om het af te breken. In 1957 stelde een commissie sloop voor. Nou, daarvan zou ik zeggen, laat Trump het maar niet horen. Want voor Jesse's weet heeft hij nog meer ideeën. Ja. Gaat hij dat slopen, zet hij er nog een tweede Witte Huis neer.
3: Een bowlingbaan.
4: Kan ook, ja. Kan een hele lange bowlingbaan. Ja.
3: De beurs van SpaceX was razend populair onder Nederlandse huishoudens, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Bank. Maar hoeveel hebben ze daar nu nog van over? Hoor je zo meteen op BNR.
9: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
10: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
10: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: En, hoe ging je leestoets?
15: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
14: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
16: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: In 14 weken begrijpend leren lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
2: Nu in de BNR-app.
4: Trump sluit naar eigen zeggen handelsdeal met Canada. Importheffingen worden 3 dagen uitgesteld. In ons Iran-live-blog. Iran overweegt aanvallen in Europa als Trump de strijd in het Midden-Oosten opvoert. En Chinese maker van robots Unitree stijgt ruim 600% na het beursdebuut in Shanghai. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
3: En dat brengt ons bij Erik Evengroen van de ANWB. Nou, tot nog toe niet veel soeps deze spits. Maar Erik, wordt het al een beetje drukker?
7: Ja, links en rechts ontstaan wat opvallende files. Zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk ter hoogte van Zoetewoudendorp. De linker rijstrook is dicht in de vertraging 10 minuten. De A76 bij onze grens richting Aken. Bij een nut 6 kilometer file met een half uur oponthoud. En het is druk op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole nog gezien op de A6 van Lelystad naar Muiden bij hectometerpaal 62,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruisen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. Bij een grote hotelbrand in India zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 6 gewond geraakt. De brand brak uit in een hotel in de stad Kolkata en sloeg over naar andere hotels. Zo'n 30 mensen wisten op tijd weg te komen. Of onder de slachtoffers van de brand in India ook buitenlanders zijn, is niet bekend. En kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachtingen met bijna een kwart, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
3: Kijk naar de beurzen. Nou, in Azië staat de Nikkei 3,1% lager. Hang Seng onveranderd. En de Kospi, daar staat 5,8% in de min op de borden. Even kijken naar de olies. Nou, door de toegenomen toch wat wrijvingen in het Midden-Oosten en het mogelijk aflopen van die Memorandum of Understanding na 60 dagen, zien we dat de Brent Crude op $91,81 staat. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en uiteraard in de BNR-app. Wij gaan het zo hebben over de beursgang van SpaceX, want die was razend populair onder Nederlandse beleggers. Blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse bank, die daar ook even snel weer afscheid van namen. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen.
19: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
20: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
19: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
21: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
22: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
21: Obli. Meer rust, meer rendement.
23: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
21: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
24: Hoe word je de meest aantrekkelijke werkgever van ons land? Je hoort het om 10 over 1 in de Economische Stand van Nederland.
25: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app
26: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
27: Download de BNR-app
26: en blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Ja, we zijn op de helft van deze ochtendspits. Het is 8:05. Woensdag 19 augustus 2026. En jij begint aan het deel wat op weg is naar het weekend.
4: Klopt. En de meeste luisteraars ook, denk ik.
3: Zo, dan zit die eerste werkweek er alweer bijna op, zou je zeggen. Van op woensdag om 8:00.
4: Van wat? Eerste werkweek van?
3: Van de mensen die net terug zijn van vakantie.
4: Ah ja, ja.
3: Ja, die.
4: Ja, nee.
3: Ja, die tellen ook natuurlijk af.
4: Ik tel ook af, maar na mijn vakantie. Maar dat duurt
3: ja. Zover zijn we nog niet. Ja. Goede vriend, wat gaan we doen?
4: We gaan een half uur. Zometeen over Oekraïne en de oorlog in Oekraïne. Want Zelensky die heeft een nieuwe minister van Defensie aangesteld. Wie dat is, hoor je zo meteen. En dan hoor je ook dat de voormalig minister van Defensie niet per se stilletjes zijn mond houdt.
3: Nee.
4: Want die zegt het is tijd voor verkiezingen. Nou, dat is best een omstreden uitspraak, ook in Oekraïne zelf. En we praten met de nieuwe CEO van de ASR, de verzekeraar, Ingrid de Zwarte Stad. Zij is de opvolger van Jos Baten sinds mei dit jaar en presenteert vandaag haar eerste halfjaarscijfers. Nou, daarover en andere zaken die spelen in de sector praten we zometeen met Ingrid Zwart.
3: Maar eerst gaan we naar de beursgangen van het afgelopen kwartaal. Want uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat Nederlandse huishoudens fan zijn van IPO's. Met de beursgangen in het verleden van SpaceX, van industrie- en defensieconglomeraat CSG uit Tsjechië en ijsmaker Magnum waren het afgelopen kwartaal populairst bij de Nederlandse belegger. Inger Baller is financieel-economisch analist bij de Nederlandse Bank en vertelt ons voor hoeveel geld die Nederlandse huishoudens direct kochten aan SpaceX-aandelen.
28: We hebben gezien dat Nederlandse huishoudens voor €169 miljoen aan aandelen SpaceX hebben gekocht. Via directe aankopen van aandelen.
3: Mm-hmm.
28: Wat ze via beleggingsfondsen hebben gedaan, dat weten we helaas nog niet.
3: Nee.
28: En dat is de grootste aankopen in de eerste beleggingsmaand van een beursgang sinds wij zijn gaan meten.
3: Ja, maar het is 169 miljoen direct belegd, dat is nogal wat. Die andere bedrijven die ik even noemde, de CSG, Magnum, wat leverde dat op? Wat hebben de beleggers daarin gestoken?
28: Ja, Ja, dat is een interessant beeld. Want bij SpaceX stapten ze dus in voor 169 miljoen. Maar werd er ook weer in dezelfde maand een behoorlijk bedrag verkocht. Waardoor uiteindelijk de waarde van de beleggingen van huishoudens op 71 miljoen uitkwam. Maar CSG kwam uiteindelijk uit op 72 miljoen aan het einde van hun eerste maand.
3: Ja.
28: Daar waren de aankopen wat minder groot, maar de verkopen ook wat minder groot.
3: Ja.
28: En Magnum die eindigt als hoogste met een eindstand van ongeveer 100 miljoen aan het einde van de eerste maand. Maar dat komt ook voor een groot deel doordat aandeelhouders van Unilever automatisch aandelen Magnum kregen.
3: Juist. Dus dat vertekent het beeld een beetje. Maar toch, zo'n SpaceX-beurs, zo'n IPO, hè, daarvan is wel gezegd, gaat een deel van het bedrijf worden. Wordt een hele dure beursgang. Dat is ook inderdaad zo gebeurd. Waarom is dat aantrekkelijk? Want er zit toch ook een groot gokelement in zo'n fonds.
28: Ja, klopt. Uit de literatuur zijn er eigenlijk heel veel verschillende verklaringen waarom beursgangen interessant zijn.
3: Mm-hmm.
28: Aan de ene kant is in het verleden vaak zo geweest dat eigenlijk de prijs net wat lager was. Maar ja, huishoudens hebben niet zo heel veel kans om voor die lage prijs ook echt in te stappen.
3: Mm-hmm.
28: Maar voor de rest spelen er ook effecten rondom media-aandacht, rondom naamsbekendheid van een bedrijf en niet de boot willen missen, doordat er heel veel nieuws langskwam over hoe populair het dan niet was.
3: Mm-hmm. Het was inderdaad de fear of missing out. En toch, het leuke is wat u net schetst, van die 170 miljoen bijna, werd er al 100 miljoen meteen weer verkocht in de introductiemaand. Even gauw cashen na de IPO dus, zo lijkt het.
28: Nou, dat zou kunnen, maar dat kunnen we helaas niet met zekerheid stellen door de data die we binnenkrijgen. Dat is een mogelijke verklaring waarom er meteen er zoveel verkocht werd.
3: Toch eventjes, kijk je naar het tweede kwartaal voor huishoudens. Totale waarde van beleggingen steeg 12%. En dat is volgens mij de grootste stijging, hè? Zegt u, sinds DNB die cijfers bijhoudt.
28: Ja, dat klopt. Ja.
3: Ja, en
28: de huishoudens hebben echt behoorlijk geprofiteerd van stijgende beurskoersen.
3: Ja, en dan zou ik inderdaad zeggen, nou, die hebben dus kennelijk geld genoeg om te investeren in fondsen. Waar beleggen we als Nederlanders het liefst in?
28: Nou, we beleggen eigenlijk het liefst via beleggingsfondsen.
3: Ja, ja.
28: Ja, die zijn nog altijd het populairst. Maar als we kijken naar de beleggingen in aandelen, Dan is momenteel de waarde van de belegging in ASML het meeste waard.
3: Mm-hmm.
28: Die hebben ook echt een bijzondere prijsstijging meegemaakt dit kwartaal.
3: Ja.
28: Want ondanks netto verkopen van meer dan 600 miljoen komen die nu uit boven de 6 miljard aan houderschap.
3: Dat is toch wel. En het zijn mensen die dus direct kopen, niet via beleggingsfondsen.
28: Klopt, ja.
3: Shell was altijd de koninklijke. Dat moest je in je portefeuille hebben, want anders was je gek. Hoe ligt dat daar? Is dat nog steeds een populair aandeel?
28: Dat is nog steeds een populair aandeel.
3: Okay.
28: De afgelopen maanden was het altijd een beetje stuivertje wisselen.
3: Mm-hmm.
28: Wie op nummer 1 stond in onze top 25.
3: Ja.
28: Maar Shell is wat gedaald in het afgelopen kwartaal. Mede door verkopen. En komen op de tweede plek uit. Dus dat is nog steeds een behoorlijke investering van huishoudens.
3: Nou, precies. Toch eventjes naar ASML. Hè. Dat is natuurlijk niet zo gek dat daarin geïnvesteerd wordt. Als je kijkt naar het rijtje, de doppers, zou ik maar zeggen, 11 van de 25 zijn techbedrijven. Is het niet zo dat wat risicovol is ook? Hè? Want we gaan nu mee op de AI-hype, allemaal hartstikke leuk. Maar ja, niemand weet of het een bubbel is of niet.
28: Dat klopt, we kunnen niet in de toekomst kijken.
3: Nee.
28: Beleggen brengt altijd risico's met zich mee. We hebben inderdaad een enorme stijging gezien van de waarde van de tech-aandelen. En onze meting loopt nu tot eind juni. En daarna hebben we ook weer een dipje in de prijzen gezien. Maar inmiddels zijn die weer aan het stijgen. Dus waar dat heen gaat,
3: dat
28: kunnen wij helaas niet voorspellen.
3: Nee. Maar zien we wel inderdaad dat er meer aandacht is ook voor andere techfondsen, andere halfgeleider gerelateerde fondsen, de BESI's, de ASMI's.
28: Ja, dat klopt.
3: Ja.
28: Ook die hebben een enorme waardestijging op de beurs doorgemaakt. Bijvoorbeeld Micron, die is nieuw gekomen in onze top 25. De waarde daarvan is meer dan verdrievoudigd onder huishoudens.
3: Mm-hmm.
28: En dat komt ook echt voornamelijk door prijsstijgingen.
3: Precies, Micron Technology. Nou, dat helpt dan ook weer de vaart de volkeren mee, ook voor Micron Nederlanders die investeren. Nog één ding, obligaties. Nou, inderdaad, dat is een schuldpapier. Gestegen met 206 miljoen tot 6,3 miljard. Dat zijn een beetje de veilige mensen. Of zijn dat ook de beleggers? Ziet u dat ook? Die en in de hoogrisicovolle dingen zitten en ook een stukje schuldpapier erbij doen.
28: Ja, daar hebben wij helaas niet genoeg informatie over. Maar ik wou er nog wel over zeggen dat die 206 miljoen stijging door aankopen, dat is eigenlijk niet abnormaal.
3: Nee.
28: Over het algemeen, half jaar geleden hebben we een analyse gedaan dat eigenlijk in het eerste kwartaal de meeste obligaties worden aangekocht door huishoudens.
3: Inger Baller, financieel-economisch analist van de Nederlandse Bank.
4: Waterschappen die hebben geen antwoord op de extreme droogte in ons land, zegt dijkgraaf Hein Pieper in het Algemeen Dagblad. Zelfs met allerlei dure investeringen, innovaties en maatregelen blijft de impact van de droogte pijnlijk zichtbaar. Pieper zegt, ja, Nederland schrikt pas wakker als de waterschappen in het westen van het land, als die maatregelen moeten treffen en bijvoorbeeld de haven van Rotterdam wordt geraakt. Dan pas is het alarmfase 1. Dan hebben we opeens oog voor droogte en de situatie in de Rijn, terwijl er al jaren voor gewaarschuwd wordt. Er moet volgens Pieper actie worden ondernomen in zowel Nederland, maar ook breder in Europa. Hij vindt bijvoorbeeld dat er binnen 3 jaar langs de Rijn allerlei gebieden moeten worden aangelegd waar water kan worden vastgehouden. Maar in de 12 jaar dat ik bij BNR werk en de 25 jaar dat jij bij BNR werkt, horen we dat verhaal al die jaren al.
3: Ja.
4: En wat is er gebeurd in die tijd?
3: Niets.
4: Niet zoveel, inderdaad. Het liefst ziet Pieper een soort IJsselmeer 2.0, maar dat vergt uiteraard heel veel tijd. En als je er niet aan begint, dan komt het er ook nooit. Daarnaast moeten we ook water vasthouden in de bodem. En dat kan door de grond te voorzien van organisch afval, dat het water opzuigt als een soort spons. Nou, de eerste maatregelen kunnen we al gaan realiseren binnen 2 jaar, zegt Pieper, maar hij ziet het dus niet gebeuren. Kostenplaatje? Nou, alleen al als Nederland zijnde 1 à 2 miljard. En dijkgraaf Pieper zegt, dit geld moet je besteden aan een Europese definitieve oplossing. Dus echt samenwerken om dit te gaan doen, maar dan moet je het wel gaan doen.
3: En dan is het 13 minuten over 8. President Trump heeft de importheffing van 50% op cruciale Canadese importgoederen, bij elkaar waard zo'n $20 miljard, met 3 dagen uitgesteld, omdat hij zegt, er is een deal. En ik doe dat met name zo hard omdat hij het met koeienletters schreef op zijn eigen social media platform. En in die 3 dagen, zegt hij, zullen de definitieve documenten worden getekend. Nou, daar voegde hij nog aan toe, en dat kwam een beetje uit de hoge hoed, dat Keystone XL, die grote pijpleiding wellicht uit het graf is herrezen, maar daar gaf hij verder geen details bij, die nieuwe heffingen die dreigden producten te raken als zuivel, alcohol en meubels, zo'n 5% van de totale waarde van Amerika. Import uit Canada vorig jaar. Dan is premier Carney best optimistisch, maar wel iets minder uitgesproken dan Trump. Hij bevestigde dat de heffingen inderdaad zijn opgeschort voor 3 dagen, maar dat er nog wel belangrijk werk te doen is voordat er een akkoord ligt. Erik Evengroen is bij ons van de ANWB en we hebben een flinke vertraging. Waar precies, Erik?
7: Ja, klopt. In het zuiden op de A76, de Belgische grens richting Aken, daar is tussen knooppunt Kerensheide en Nutten een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten en er staat inmiddels 6 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En we hebben een snelheidscontrole gezien op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 223,7.
0: Luister vandaag, begrijp morgen.
1: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
5: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
6: 500 euro.
8: 590 euro.
6: Ai.
8: Ai.
4: En dan gaan we naar Oekraïne, want Zelensky, de president, heeft gekozen voor Yevgen Gmara als nieuwe minister van Defensie. Nadat hij hem vorige maand al aanwees als tijdelijk vervanger, krijgt hij de post ook definitief als het aan de president ligt. Dat is een nauwgevolgde beslissing, aangezien het ontslag van de vorige minister van Defensie, dat is die Mikhailo Fedorov, leidde tot landelijke protesten. Wat weten we van die meneer Gmara? Nou, hij is een generaal van de veiligheidsdiensten, vertelt onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
9: Echt iemand met een militair track record. Hij heeft de afgelopen jaren zelf leiding gehad over meerdere operaties en in het verleden ook gevochten. Dus het is best wel een vertrouwd figuur. En interessant is ook dat er eigenlijk officieel een burger op deze positie moet zitten. De minister van Defensie moet een burger zijn. Dus Gmara is buiten dienst getreden om deze functie te kunnen bekleden.
4: Ja, en hij is bijvoorbeeld ook betrokken, geloof ik, bij de lange afstandsdrones, waarmee Oekraïne doelen diep in Rusland weet aan te vallen. Dus hij komt ook op een goed moment binnen, zou je kunnen zeggen.
9: Ja, zeker. De Oekraïners zien dat zijn aanpak succes heeft. Ze zien dat hij echt wel wat in zijn mars heeft. En als minister van Defensie zal hij ook in die richting, dat zal een van zijn prioriteiten moeten blijven. Om die lange afstandsdrones verder te ontwikkelen, om daar de volgende stap in te zetten en die aanvallen weer verder op te schalen om de Russen te slim af te zijn. Dus dat zal zeker meespelen.
4: Ja, dan moeten we het even hebben over zijn voorganger, Mikhailo Fedorov. Daar hebben we het veel over gehad, Chris. Die werd aan de kant gezet door Zelensky. Veel protesten, mensen de straat op die eisten dat hij terug zou komen. Zelensky weet dus aan die druk weet hij weerstand te bieden en hij kiest zijn eigen pad.
9: Ja, dus de demonstranten hadden twee eisen. Dus de eerste eis was dat Fedorov zou terugkeren op zijn post. En de tweede eis was dat legerleider Sirski ontslagen zou worden. Nou, dat tweede is gebeurd, maar het eerste niet. Fedorov is hiermee, als Chmara nu officieel wordt beëdigd, als het parlement daarmee instemt met zijn aanstelling, dan is Fedorov gewoon weg. Fedorov had wel een aantal andere functies aangeboden gekregen, maar die heeft Fedorov allemaal afgewezen, omdat hij daarmee niet genoeg invloed zou hebben over het besluitvormingsproces in de oorlog. Maar gisteravond is wel iets heel interessants gebeurd, namelijk dat Fedorov ineens een filmpje op YouTube plaatste waarin hij eigenlijk opriep tot verkiezingen in Oekraïne en zei de democratie kan niet wachten. En dit spel is nog niet helemaal gespeeld, want Fedorov presenteert zich nu wel als een soort politieke tegenstander van Zelensky. Eerst was hij best wel voorzichtig en zei hij, nou ja, we zijn in discussie en het is heel ingewikkeld. Maar nu zijn opvolger toch echt klaar staat om vast aan te blijven als minister, schiet Fedorov toch wel een beetje in de aanval.
4: Ja, en waarom doet hij dat nu? Want hij zegt inderdaad ook, Poetin mag niet bepalen wanneer de Oekraïners naar de stembus gaan. Democratie is geen luxe voor vredestijd, zo zegt hij. Nou, we weten ook de termijn van Zelensky, die is al 2,5 jaar geleden, geloof ik, afgelopen formeel. Maar ja, verkiezingen houden in oorlogstijd moeilijk, zegt Zelensky. Waarom kiest hij nu de aanval?
9: Ja, dat vragen veel Oekraïners zich ook een beetje af. En de kans bestaat dat Fedorov hiermee zijn hand een beetje overspeelt. Kijk, hij is heel populair en hij wil, hij heeft echt een visie voor de oorlog. En hij wil die visie implementeren en hij wil maximaal druk uitoefenen om zijn baan terug te krijgen en om die invloed dus uit te oefenen. Maar goed, ja, de andere kant, wat je net zegt, verkiezingen zijn niet mogelijk. En de meeste Oekraïners begrijpen dat. Die zien dat gewoon praktisch gezien heel erg ingewikkeld ligt, omdat er een oorlog gaande is, omdat die soldaten aan het front moeten kunnen stemmen, omdat je 4 à 5 miljoen Oekraïners in het buitenland hebt die ook moeten kunnen stemmen, enzovoort. Dus ja, het is de vraag of dit wel zo handig is wat Fedorov hier doet. Ja. Maar dat zal de tijd wijzen.
4: Ja, vraag hoe dat ontvangen wordt. Twee vragen nog. 1. Het moet natuurlijk door het parlement nog worden goedgekeurd. Is dat een formaliteit? Of, nou ja, kan het nog tot serieuze problemen gaan leiden? En 2. Die protesten op straat, zijn die inmiddels helemaal weg?
9: Ja, het parlement zal waarschijnlijk wel instemmen met de aanstelling van Chmara als nieuwe minister. Maar het parlement houdt er niet van om zomaar voor een voldongen feit te worden gesteld. Dus het zou kunnen dat het parlement nog een beetje tegenstribbelt en misschien niet de eerste keer helemaal instemt. Kijk, de partij van Zelensky heeft daar een absolute meerderheid. Dus in theorie zou er niks verkeerd moeten gaan. Maar in de praktijk kunnen een aantal parlementsleden natuurlijk besluiten dat zij achter de demonstranten staan. En dat het toch wel een beetje een gekke gang van zaken is, dat zo'n populaire minister zomaar even wordt verwijderd. Dus we moeten het zien vandaag of het parlement gaat instemmen.
4: Dankjewel. En die protesten?
9: Ja, natuurlijk. Die zijn nog gaande. Nu Fedorov een beetje in de aanval schiet, zal de mogelijkheid bestaan dat die protesten ook verder gaan. De afgelopen weken waren ze steeds ietsje kleiner. Nou, afgelopen weekend was er nog een grotere mars. Maar het was wel een beetje gek aan het worden. Want ja, iedereen begreep wel dat Fedorov niet zomaar terug zou keren. Dus ja, waar demonstreer je dan voor? Dus ja, wat er nu met die protesten gaat gebeuren is nog onduidelijk, maar ze zullen misschien nog wel doorgaan.
4: En dat zei onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Dan gaan we naar ASR. De verzekeraar heeft over het eerste halfjaar meer kapitaal binnengehaald dan vorig jaar. En de belangrijke maatstaf voor verzekeraars van operationele kapitaalgeneratie steeg naar een recordniveau, 773 miljoen euro. Dat zijn de eerste cijfers die gepubliceerd zijn door de nieuwe topvrouw sinds mei dit jaar, Ingrid de Zwart. Zij is de opvolger van Jos Baeten. Mevrouw de Zwart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Ja, u werkt al sinds 2019 bij ASR, dus u kent de organisatie door en door. Hè? COO, CTO, nu dus de CEO. Blij met uw eerste cijfers?
2: Zeker. Hartstikke mooie cijfers. We laten prachtige resultaten zijn, dus daar ben ik trots op.
4: Ja, netto resultaat ook. Een gigantische sprong, 809 miljoen euro. Maar de operationele stijging is 80 miljoen. Dus waar zit het hem in?
2: Nou, je ziet dat ons bedrijf het supergoed heeft gedaan als het gaat over de verschillende groeimotoren in ons bedrijf. Dus aan de pensioenschade en inkomenkant zien we een hele mooie stijging. We zien dat de integratie van Aegon Nederland een belangrijke bijdrage heeft geleverd. En je ziet ook dat in het fee-segment, daar zie je met name dat we ook een hele mooie stijging laten zien. En dat komt voor een deel Ook vanwege het Egon Nederland effect en door de toevoeging van Human Total Care.
4: Ja, nou, u noemt heel veel dingen waar ik allemaal met u over wil gaan praten. Bijvoorbeeld over Egon. Integratie, die is geloof ik klaar, hè, zo goed als?
2: Nee, die is echt klaar.
4: Ja.
2: We hebben de laatste mijlpaal per 2 juli behaald en binnen 3 jaar alle doelstellingen gehaald.
4: Mm-hmm.
2: En dat betekent... Sorry, wat wilde je zeggen?
4: Nou, ik wilde vragen, want er zijn nogal wat Kievit-zaken geweest de afgelopen tijd. Zitten daar nog allemaal lijkjes in de kast die de komende tijd uit kunnen vallen?
2: Nee, het is bij de Egon Nederland integratie is keurig verlopen volgens het plan zoals we dat van tevoren met elkaar hadden bedacht. Binnen 3 jaar hebben wij de 2 bedrijven en de 2 culturen op een hele goede manier met elkaar samen weten te brengen.
4: Mm-hmm.
2: Zien wij naar de toekomst toe dat deze 2 bedrijven nu echt bij elkaar zitten onder ASR. En dat het merk Egon in de Nederlandse verzekeringsmarkt er niet meer is.
4: Nee, en dat heeft dus ook geen klachten of klachtenpatronen opgeleverd de afgelopen tijd met migraties die misschien verkeerd zijn gegaan of het administratie falen. Dat is allemaal afgerond en klaar.
2: Zo is het.
4: Dat is het goede nieuws.
2: Dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan. Dus er zijn, als je naar het geheel kijkt, natuurlijk is dat een grote open harten operatie geweest. Hè. Er zijn een paar miljoen klanten vanuit Egon Nederland binnen ASR hebben kunnen verwelkomen. Er zijn een aantal miljoenen polissen overgegaan. Een hele grote samenvoeging van 2 bedrijven. En dat is voor het overgrote gedeelte heel goed gegaan. En zoals altijd, waar gewerkt worden, vallen ook wel soms wat kleinere spaarders, maar die zijn inmiddels helemaal opgelost. Voor zover dat nodig was met betrokken klanten.
4: U maakt zich geloof ik wel zorgen om het arbeidsongeschiktheidsdeel. Want u moet meer uitkeren door hoger verzuim, door problemen bij het UWV. En dus premies verder omhoog?
2: Nou, we zien inderdaad dat wij, dus dat zeg je heel goed, er zijn inmiddels ruim 800.000 mensen in Nederland die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Dat is zorgelijk, vinden wij. Enerzijds omdat er veel mensen aan de zijlijn komen te staan. Maar anderzijds ook omdat daardoor de druk op werkgevers en werknemers en de uitvoering verder toeneemt. Wij geloven niet dat de versobering van de bescherming de oplossing is, maar dat het bestaande stelsel echt beter kan en moet functioneren.
4: Okay.
2: En dat kan door sneller te beoordelen en ook door ervoor te zorgen dat we meer de herbeoordeling doelmatig in te richten en in te zetten op preventie. En daar willen wij graag een bijdrage aan leveren. Als verzekeraars door de handen ineen te slaan met het UWV. En daarmee voor te zorgen dat mensen sneller weten waar ze aan toe zijn. In die mogelijk kunnen terugkeren naar hun werk. En als dat niet zo is, de bescherming kunnen genieten voor degenen die echt niet meer kunnen werken.
4: Ja. Leidt u financieel ook onder de problemen bij UWV? Zorgt dat ervoor dat u meer moet uitkeren? En zo ja, wat gaat u daaraan doen? Gaat u een claim bij UWV neerleggen? Van joh, kom eens, los die rotzooi eens op bij jullie.
2: Nou, wat je ziet, dat zei je net al heel correct, is dat in de eerste helft van dit jaar een behoorlijke stijging is te zien in het segment waar ook in onze arbeidsongeschiktheid zitten. Dat groeit met meer dan 6%, waarvan een groot gedeelte ook komt door inderdaad premieverhogingen die wij hebben moeten doen voor het eigen risicodraagschap, dat is de WIA, om ervoor te zorgen dat dat risico goed verzekerbaar blijft. Mm-hmm. En daarom doe ik echt een duidelijke oproep richting minister en ook het UWV om de uitgestoken hand die wij hebben uitgestoken als sector naar hen toe. Ik weet dat ze daar positief tegenover staan, maar de snelheid daarop op te voeren om ervoor te zorgen dat Nederland weer sneller aan het werk kan en duidelijkheid kan geven naar de arbeidsongeschikten die nu zitten te wachten op een oordeel. Want de uitkeringen, de stapels achterstand bij het UWV zijn echt explosief gestegen.
4: Ja, en als we dit niet oplossen, dan gaan die premies volgend jaar nog verder omhoog, lijkt me zomaar.
2: Laten we dat proberen te voorkomen met elkaar.
4: Ja. Nog één dingetje. We zien de afgelopen tijd veel droogte, hitte. In het najaar verwachten we extreem veel water. Ja, dat gaat natuurlijk ook de verzekeringen van ASR raken, kan ik me zo maar voorstellen. Maakt u zich daar zorgen om?
2: In de eerste helft van het jaar zien wij helemaal geen materieel impact van de zomerstormen. Het is echt maar een klein getal van 12 miljoen euro wat wij daar hebben gezien dat we moeten uitkeren als gevolg van de zomerstormen. Tegelijkertijd, als het je treft, is het natuurlijk hartstikke vervelend. Mm-hmm. Ik vind, na de tweede helft van het jaar is er altijd een grote risico op extra water. Daar zijn wij als land natuurlijk heel gevoelig voor.
4: Mm-hmm.
2: En daar is het denk ik wel heel belangrijk dat wij samen met de overheid nu een plan maken hoe we dat met elkaar kunnen oplossen op het moment dat er weer sprake zou zijn van overstroming, zoals we dat een aantal jaar geleden hebben gezien. Ja. Want zoals een goed spreekwoord zegt, kun je het dak beter repareren als de zon schijnt. En het lijkt me dus ook handig als we hier het gesprek over met elkaar kunnen voeren.
4: Okay.
2: Voordat het weer zover zou zijn in Nederland.
4: Dus ook daarover wilt u met Den Haag in gesprek. Tot slot, uw volgende mijlpaal in uw agenda is denk ik 1 december, Capital Markets Day. Dan wilt u geloof ik met een visie komen voor de komende jaren. Hè?
2: Dat klopt.
4: Wat zit er in uw achterhoofd? Waar gaat het heen inderdaad?
2: We gaan per 1 december inderdaad onze aangescherpte strategie presenteren en bijbehorende targets voor de komende 3 jaar. U refereerde net al even aan, ik werk al 7 jaar bij ASR met heel veel plezier. Ik heb in de afgelopen 7 jaar dus ook een actieve bijdrage kunnen leveren aan de strategie. En u hebt ook kunnen zien, denk ik, dat ik vrij veel weet van operations, AI en technology. En ik verheug me dus erg op als nieuwe CEO van het bedrijf om dit bedrijf nog beter te maken door de inzet van nieuwe technologie. En ik kijk ernaar uit om dat op 1 december te kunnen gaan presenteren.
4: Nou, ik ben benieuwd waar we de vingerafdrukken van Ingrid de Zwart dan gaan zien. De nieuwe topvrouw van ASR, dank. En we spreken u graag TZT.
3: En dan het bedrijf van Zuckerberg, Meta, moest gisteravond in de rechtbank van Californië uitleggen waarom Facebook en Instagram niet schadelijk zijn voor jongeren. Want 29 staten in Amerika die vinden dat ze dat wel zijn. Dat was een beetje een geloofwaardig verweer. Gaan we zo bespreken hier op BNR.
10: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
11: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar
12: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste...

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Digitale sleutel voor banken, bedrijven en overheid. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Erik Evel van de ANWB Verkeersinformatie. Een paar opvallende files op dit moment. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij Hoenderlo is de spitsstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Een ongeluk op de A76 Belse grens richting Aken. Dat gebeurde net voor Nut. De eerste linkerrijstrook dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En het is druk op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Noord 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een snelheidscontrole op de A31 Leeuwarden richting Harlingen bij 33,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruizen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. Bij een grote hotelbrand in India zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 6 gewond geraakt. De brand brak uit in een hotel in de stad Kolkata en sloeg over naar andere hotels. Zo'n 30 mensen wisten op tijd weg te komen. Of onder de slachtoffers van de brand in India ook buitenlanders zijn, is niet bekend. En kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachtingen met bijna een kwart, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
16: Meta stond gisteren voor het eerst in de rechtbank in Californië om uit te leggen waarom Facebook en Instagram niet schadelijk zijn voor jongeren. Want dat vinden 29 staten wel. En die leggen een claim neer van nou ongeveer zo'n beetje de hele omzet van Meta. Wat er gebeurt daar, ga je zo horen hier op BNR in de ochtendspit.
17: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
2: Nee.

0: Natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
4: of over de grootste beursgang aller tijden.
3: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
4: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
3: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
6: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: 8:55 is het geworden, Iwan. Het is woensdag 19 augustus 2026. Buiten is het lekker druilerig, het regent. Nou, het is lekkere herfst. Goed voor de planten, zeggen we nog steeds. Maar het mag op een gegeven moment ook wel weer een beetje winter worden, vind ik. Maar oké, dit terzijde. Je schuurt niet meer met je platbodem door de Rijn.
8: Nee, je moet nog wel wat bij zelfs.
7: Ja, moet een beetje bij.
8: Comfortabel moet worden. Ja.
7: Zeker. Zeg, wat gaan we doen het komende half uur?
8: We hebben veel beurs. Namelijk zometeen een vooruitblik op de aankomende beursdag met Martine Hafkamp. Daarna praten we met de CEO van Alfen, de laadpalenondernemer. Naar aanleiding van hun kwartaalcijfers. En Nout Broekhoff is zo bij ons met een mobility update.
7: Maar we gaan eerst naar Meta, het bedrijf van Mark Zuckerberg. Want dat moest gisteravond onze tijd in de rechtbank voor Californië aan 29 Amerikaanse staten uitleggen waarom zijn Instagram en Facebook niet schadelijk zijn voor jongeren. De zaak die nog 2 maanden kan duren wordt gezien als de nieuwe Big Tobacco-zaak, maar dan op het gebied van social media. Vanmorgen in de studio bij ons was Nienke de Bruin, advocaat van de stichting The Firewall. Die volgt die zaak op de voet. Want er kan munitie in zitten voor haar cliënt, voor The Firewall, om eigen rechtszaken in Nederland en de rest van Europa te starten. Wat doet die Firewall? Dat is een non-profit organisatie, een onderzoeksjournalistiek platform wat zich wapent tegen de uitwassen van Big Tech, zegt ze zelf. Nou, Nienke de Bruin dus, die legt uit dat de 4 kartrekkers, Californië, Colorado, Kentucky en New Jersey, net wat meer eisen.
9: Aan de ene kant zeggen die 29 staten, jullie hebben onterecht gegevens verzameld van minderjarigen. En met die gegevens hebben jullie ook schadelijke algoritmes ingericht om die jongeren eigenlijk verslaafd te houden.
7: Aan je te plakken. Ja,
9: ja, dus eigenlijk die dopamine shots constant om ze daarmee aan het scherm gekluisterd te houden. Ja. Nou, en dan zeggen die 4 andere staten, zeggen daarbovenop eigenlijk ook nog, er moeten best wel vergaande maatregelen worden genomen om die kinderen te beschermen. Ja. Dan kan je denken aan die infinity scroll die moet stoppen, maar ook likes voor jonge pubers. En daarnaast, ja, ik weet niet of jullie wel eens een filter hebben gebruikt als je social media gebruikt.
8: Een beauty filter.
9: Een beauty filter.
8: Dat heb ik niet nodig, nee.
9: Nou, dan zeggen ze van, nou, daar heb je leuke filters van. Van dieren bijvoorbeeld, maar ook echt filters die erop lijken alsof jij plastische chirurgie hebt gebruikt. Ja. En daarvan zeggen ze ook, ja, dat moet gewoon stoppen, want dat is heel schadelijk voor de mental health, zoals ze dat zeggen, van jongeren.
7: En de eis die ze neerleggen, dat is niet niks. Het gaat om honderden miljarden, mogelijk, die Meta als boete boven het hoofd hangt.
9: Ja, dat klopt. Dus Matt zei eerder al, van het gaat om 1,4 triljoen. Nou, dat was eigenlijk een beetje een frame van de advocaat van Meta. Ja. Omdat hun beurswaarde is 1,5. Dus daarmee zeiden ze eigenlijk, ja,
7: zijn we de facto kapot als je dat doet.
9: Ja, proberen ons kapot te maken. Ja. En nu hebben die advocaten van die staat hebben gezegd, nou, het zal eerder richting de 200 miljard gaan. Mm-hmm. Maar het exacte boetebedrag is nog niet bekendgemaakt.
7: Ja. Is dit trouwens een juryzaak? Of is dit, ja, want dat is natuurlijk het verhaal, kan toegewezen worden. Vaak zie je dan in de vervolglijn, ja, dat zo'n heel verhaal en de eis ook wordt afgezwakt, hè? Zo weten we.
9: Ja, nou, en dat is ook wel leuk dat je dat vraagt. Want ja. Wij kennen natuurlijk de juryrechtspraak uit de VS. En ja. waar je staat te pleiten voor een grote jury. En eigenlijk heeft de judge nu in California heeft wel iets bijzonders gedaan. Want die heeft een jury samengesteld. Mm-hmm. Maar die heeft gezegd, dit is niet een jury die het oordeel gaat geven. Maar dit is meer een adviserende jury.
7: Aha. Dus hij geeft de doorslag, of zij?
9: Ja, zij inderdaad. Ja, precies. Zij geeft uiteindelijk de doorslag. Mm-hmm. Maar dat juryoordeel zal waarschijnlijk toch wel bepalend worden. Ja. Ook natuurlijk voor de media. Hè? Want als de jury zich uitspreekt van not guilty of guilty en de rechter kiest uiteindelijk iets anders, dan leidt dat natuurlijk ook wel tot veel discussie.
7: Nou heeft Meta zelf in verweer gezegd, ja, sommige gebruikers, wisten we, die worden negatief beïnvloed. We hebben geprobeerd die risico's te mitigeren. Dat ze dat toegeven, gaat ze dat helpen? Of is dat juist, ja, als je toegeeft, dan zeg je dat je fout bent?
9: Ja, nou dat is een goede vraag. Je merkte gisteren in die openingspleidooi, je wilde inderdaad die staten, vooral Megan O'Neill hoorde je in het begin, wilde heel erg aangeven van jullie wisten het en deden niks. Ja. Rapporten met de titel van The Young Ones Are The Best Ones, dat je daar best wel een beetje van schrikt natuurlijk als je dat hoort. Ja. En Meta zegt inderdaad juist, nou ja, elke keer als we iets wisten, dan handelden we daarnaar. Ja. En social media is natuurlijk relatief nieuw. Dus je kan je voorstellen als Meta kan aantonen dat elke keer als er iets bekend werd dat ze daarop handelden, dat in hun voordeel werkt. Ja. Aan de andere kant willen de staten juist laten zien van er is zoveel informatie, interne documenten. Mm. Advocaat van Meta gaf ook aan de jury van keep your mind open. Mm. Probeer een open mind te houden, want jullie gaan heel veel interne documenten zien.
7: Juist. Toch even de vertaling nu naar de stichting Firewall waar je voor werkt. Ja. Jullie willen techbedrijven ter verantwoording roepen, juist door dit soort uitwassen. Zit er al iets van munitie in wat je gebruiken kunt, eventueel in rechtszaken hier in Nederland of met collega's in Europa?
9: Nou, we volgen het daarom ook zeker met veel interesse. In Nederland en in Europa zijn de bewijsmogelijkheden veel beperkter. Dus kan je eigenlijk alleen maar bewijs inzien als het om bepaalde bescheiden gaat. Dus dan moet ik al weten wat ik wil inzien, naast twee andere vereisten. In Amerika heb je de zogenaamde discovery. En dan komen echt miljoenen documenten op tafel. Worden ook openbaar gedeeld. Dus daar wordt zeker met veel interesse naar gekeken. Ja. Met name als het gaat om documenten waarin waaruit blijkt ze waren op de hoogte van de schade die het aanbracht aan jongeren en doen er vervolgens niks mee. Of sterker nog, hebben daarom harder ingezet op jongeren.
7: Op de jongeren. Als we dat even vertalen naar de Europese wetgeving die we hebben, die toezicht houdt op deze digitale toestanden en ook op techbedrijven. Hebben we daar dan meer kans om zo'n bedrijf succesvoller te kunnen aanpakken met de Europese wetgeving in de hand dan de Amerikanen dat nu moeten doen in hun juryrechtspraak?
9: Nou, dat is denk ik lastig in te schatten. Wat wel een hele interessante verschuiving is dat je hebt natuurlijk freedom of speech in Amerika.
7: Ja, precies.
9: En platformen die beriepen zich daar vaak op, omdat het heel vaak ging om de content op het platform. Mm. Maar op dit moment gaat het om de functionaliteit van
7: exact,
9: het platform.
7: De algoritmes.
9: Ja, onder andere de algoritmes, maar ook hoe is het ontworpen en hoe wordt het gepusht. En daar hebben we in Europa sinds de Digital Service Act ook best wel hele goede wet en regelgeving voor. Ja. Gaat het enerzijds om systeemrisico's, waar de Europese Commissie onderzoek naar doet. Maar we hebben ook een verbod op donkere patronen, dark patterns wordt dat genoemd. En dat zijn onder andere verslavende designs. Ja. Met een extra bescherming voor minderjarigen in de Digital Service Act. Dus ja, als we kunnen aantonen op basis van deze procedure ook dat de functionaliteiten zo zijn gemaakt om jongeren verslaafd te maken,
7: dan vallen ze onder die zee en is gewoon klaar.
9: Ja, dan biedt het zeker aanknopingspunten. Ja. Ook omdat dan gaat de discussie weg van het is een hostingplatform. Ik ben niet aansprakelijk voor wat iemand anders plaatst.
7: Ja. Hoeveel kans van slagen heeft deze zaak voor die Amerikaanse staten, voor die vier met name die claims neerleggen? Ja. Moeten ze inderdaad vrezen bij de firma Zuckerberg?
9: Nou, ik denk dat er zeker wel angst is. Ook als je kijkt naar de afgelopen zaken. Er zijn dit jaar eigenlijk al drie geweest waarin Meta flink heeft verloren. Ja. Een persoonlijke schadezaak. Maar ook San Francisco heeft vorige week geoordeeld dat die vrijwaringsexceptie waar we het net over hadden, dat niet een soort immuniteit is. Daardoor is een soort poort open gegaan aan meer dan 3000 rechtszaken die gaan komen. Dus ik denk dat je in zekere zin kan zeggen dat Meta wel 1-0 achter staat. Maar goed, dat het de komende 6 tot 8 weken wel nog moet blijken wat er bewezen kan worden en wat er in het midden blijft.
7: Zegt Nienke de Bruin, advocaat van de stichting The Firewall. En dan gaan we naar de AWB. Erik Evengroen zit achter de schermen. Er is een ongeluk gebeurd op de A76, Erik. Wat is er aan de hand?
10: Ja, klopt. Klopt, dat is al even geleden op de A76 van Belgische grens naar Aken, het hoogte van Nut. De weg is zojuist vrijgegeven, dus dat is het goede nieuws. Maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A35 Enschede richting Almelo bij 69,3.
6: Blik op de beurs.
7: En daarom, ja, dat is woensdag vandaag, is Martine Hafkamp bij ons van Vitesse Vermogens weer. Martine, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Wat zegt de future?
11: Nou, zoals het er nu naar uitziet, gaan we een heel klein plusje openen. Dan kan je denken van, nou, gisteren was natuurlijk wel heel veel te doen over de sell-off in de chipaandelen. Ja. Nou ja, die hebben we gisteren natuurlijk ook wel redelijk al gehad op het Damrak. Ja. Dus, nou ja, dan kunnen we nu naar een klein plusje, zoals het er nu naar uitziet.
7: Oké, okay, nou, eventjes de grote vraag. Welke aandelen gaan we bekijken? Want ASR kwam vanmorgen met cijfers. Ingrid de Zwart hebben net gesproken. Het zag er niet slecht uit, hè?
11: Nee, dat was eigenlijk beter dan analisten hadden verwacht. Op alle fronten. Wat belangrijk ook was, is dat de synergievoordelen met de fusie met Aegon Nederland, dat die eigenlijk hoger uit gaan komen, wat precies ze gezegd hebben. Dus dat is heel positief. Nou, verder is het ook een beetje afwachten natuurlijk naar de Capital Markets Day, die op 1 december wordt gehouden. Ze zijn klaar met aandeleninkoop. Maar je weet natuurlijk dat Aegon nog een heel pakket aandelen heeft. Dus daar houden ze ook een beetje het kruid voor droog. Ja. Dus nou ja, maar verder was het hartstikke mooi. Verder kunnen we nog een beetje Prozis in de gaten houden. Want Tencent die heeft een belang in robotmaker Unitree, die natuurlijk naar de beurs is gegaan. En een kleine plus had van meer dan 600%.
7: 620% geloof ik, hè? Ja, precies.
11: Ja. En 8000 keer overtekend was. Dus nou ja, het kan altijd wel. Maar verder is het belangrijkste punt toch wel de lange rente die wel aan het oplopen is. Hè. Ja, al in de Verenigde Staten is die naar het hoogste niveau sinds 2007. Dus het is wel wat aan de hand.
7: Zeker. Nou, Nof, en daar moeten we macro-technisch ook wat bij in de gaten houden. Om kijken naar de landen die grote overheidsschulden hebben, zoals we weten.
11: Ja, dat zijn er nogal wat. En bovendien is ook natuurlijk de financieringsbehoefte in de markt is ook nogal groot. Hè. Dan vooral voor technologiebedrijven. Ja. Want dat zag je ook nu weer bij SoftBank. Die gaat dan meer dan 6 miljard dollar uitgeven aan particuliere beleggers. En dat is dan ook weer de grootste obligatieuitgifte van een Japans bedrijf ooit. Ja. Dus het einde is nog niet in zicht. Mm. En in dat verband kunnen we natuurlijk kijken naar de notulen vanavond van de Fed. Of daar een beetje licht in de duisternis gegeven kan worden.
7: Ja, nog even één vraag, Martine. Zomaar een longshot. Heb je nog naar de cijfers van Alphen gekeken? Laadpalen gigant?
11: Die heb ik zeker naar gekeken. Ja. En wat je ziet, energiebehoefte is heel goed.
7: Ik spreek zo meteen de CEO. Dus wat is een mooie vraag aan hem?
11: Oh, daar overval je me een beetje. Nou, vooral natuurlijk voor. Nou ja, dat lukt je vast. Maar het gaat natuurlijk de groeivooruitzichten. De vooruitzichten zijn heel gunstig voor de bedrijven. Ja. En het is goed dat ze verder zijn gaan kijken dan alleen de laadpalen.
7: Nou, dat is een hele mooie om dat eens mee op te pakken. Dank je, Martine Hafkamp, directeur van Vitesse Vermogensbeheer.
6: BNR Nieuwsradio, de Ochtendspits.
7: Ja, want laadpalengigant, dat zijn ze al een tijdje niet meer. Alphen, ze doen veel meer. 23% meer omzet gemaakt in de eerste helft van 2026 dan een jaar eerder. Heeft de omzetverwachting overtroffen. We kijken even terug naar dat laatste half jaar. We zagen de koers oplopen, 29%, hartstikke mooi. Maar wel met wat rare pieken en dalen. En als je wat dieper inkijkt naar de cijfers die ze nu publiceren, dan zie je dat het met de laadpalen wat minder lekker loopt. Maar dat de andere zaken als energiestorage, energieopslagsystemen, slimme netwerkoplossingen, daar komt die omzetgroei juist wel vandaan. We gaan erover praten met Marco Colijn, CEO van Alphen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Bas. Ja, fijn hier te zijn.
7: Ja, allereerst eventjes over die laadpalen. Want ja, daar zien we toch inderdaad wel wat druk staan. Hè. Het is, terwijl de EV's, het aantal EV's ongelooflijk aan het groeien is, zien we juist daar jullie omzet wat teruglopen. Hoe kan dat nou?
12: Ja, nee, dat klopt. Alphen is natuurlijk altijd het bedrijf geweest wat helemaal aan de voorkant van innovatie stond met laadpalen. Ja. We waren de eerste op de markt in Nederland en we hebben daar echt heel lang op kunnen teren. We hebben dat iets laten versloffen in de jaren 2023. En we pakken nu echt weer 26 om die innovatie terug te brengen in onze producten. Mm-hmm. Nieuwe portfolio, nieuwe hardware, maar vooral ook heel veel digitaal met apps, zodat je op je telefoon alles kunt bedienen. En Daar hebben we 26 echt voor nodig. Ik verwacht dat we in 27 gewoon die groei weer kunnen herpakken.
7: Ja, maar dat is even de vraag. De concurrentie is namelijk ook geweldig toegenomen. En ook daar zitten slimmerikken die hele slimme laadpaaloplossingen maken. Gaan jullie het redden, inderdaad, om nadat je het een beetje hebt laten versloffen, weer aan te haken bij de concurrentie?
12: Nou, ik kan zeggen dat onze klanten nog steeds zeer loyaal zijn. Ik ben natuurlijk van nature een optimist en ik zie de kansen die er zijn. Ja. Door echt goede service te leveren, goede producten te leveren, gaan we gewoon vooruit.
7: Oké, dan storage, laten we het daarover hebben. Dat is interessant, daar zit groei in. Hè? Als je kijkt naar de revenues, 98 miljoen. En dat is mooi, 90% meer dan het eerste halfjaar van het vorige jaar. Nou, dat is ook daarbij lopen jullie wel voorop. Maar ook daar, als er geld verdiend wordt, dan is de concurrentie zit niet stil, hè?
12: Ook dat klopt. Ja. Je moet natuurlijk goed kijken naar wat de klanten willen. En die steeds groter wordende projecten om te zorgen dat we daar steeds best in class blijven. Ook daar die innovatie doorvoeren. Ja. En daar zijn we mee bezig.
7: Ja, nu een jaar CEO. En ondertussen, ja, weer een CFO die vertrokken is na krap 2 maanden. De vorige was ook al ineens tijdens de inwerkperiode weg. Vinden jullie de verkeerde CFO's? Of,
8: is het een rotbaan?
7: Of is het een rotjob?
12: Nou, dat valt wel mee. Volgens mij is het als we een prachtig bedrijf om voor te werken. En we hebben ook nog heel veel plezier als we hier zijn. Wat je wel ziet is, ik ben nu inderdaad 10 maanden binnen.
7: Precies.
12: We hebben een nieuwe strategie neergezet, een nieuwe purpose, iets breder. Daar hoort ook een cultuurverandering bij. De vorige CFO was als interimmer binnengekomen. En op een gegeven moment kijk je elkaar aan en zegt van, hey, ga ik dit samen met jou nog doen de komende 5 of 10 jaar? Of is dit een mooi moment om een wissel te maken? Nou, dan doe je dat op een elegante manier.
7: Ja, en is er een nieuwe? Of is het ook een interim?
12: We werken nu met een interim CFO. Dat werkt heel fijn. Het proces voor de zoektocht naar een permanente is gaande. En TCT kom ik daar bij jullie op terug.
7: Oké, nog eventjes naar het laatste. De huisjes, hè, de transformatorhuisjes. Hoe gaat dat? Dat loopt goed, hè, geloof ik.
12: Dat mag altijd beter. Ja. We zitten nog steeds met hiccups rondom netcongestie en die regelgeving, die vergunningen. Dat komt maar niet los. Maar we zien wel dat wij daar steeds meer tractie krijgen en projecten gaan goed. En we zijn ook bezig met die internationalisering daarvan. En daar ben ik erg blij om.
7: Ja, en doet Den Haag nou voldoende mee? Dat juist in die energietransitie, juist het zorgen dat die vergunningen sneller gaan komen? Of mag er nog een tandje bij?
12: Vanuit het bedrijfsleven bekeken mag het altijd wat sneller. Ja. Maar ik zie wel de juiste richtingen.
7: Nou, dank voor de toelichting, Marco Colijnis, CEO van Alphen.
6: Mobility Update.
7: En dus is aangeschoven in de studio Nout Broekhoff, ons eigen mobiliteitsexpert.
13: Goedemorgen, hoi.
7: Hallo Nout. Hoi. Even naar Tesla, want dat heeft zijn grootste orde ontvangen voor de Semi. Dat is die vrachtauto tot nog toe. Van wie?
13: Ja, van de Zweedse verlader Einride. Die bestelt 500 Semis. En Tesla kreeg niet eerder zo'n grote order van een bedrijf van deze omvang. Dus, en die vrachtwagens gaan niet rijden in Europa. Dat zou je misschien denken, hè, Zweedse verlader. Nee, in Noord-Amerika, onder andere voor Amazon, waar zij de transport voor verzorgen. Mm-hmm. En ja, dit is een flinke investering. Hè. Vanaf prijs $250,000-$260,000 van een semi kan oplopen tot 3 ton. Ja, dat is nog altijd wel substantieel meer dan een dieseltruck. Maar we weten ook wat er aan de hand is in de wereld. De brandstofprijzen zijn enorm gestegen. Dus het elektrisch rijden van een vrachtwagen kan mogelijk wel interessant zijn. Mits je kunt laden.
7: Ja, en dat is natuurlijk wel het verhaal, hè?
13: Nou, Tesla is bezig met megawattladers. Zeker voor dit soort grote batterijen, want je bent toch vooral heel veel batterijen ook aan het vervoeren. Is het wel belangrijk om snel te kunnen opladen. En daar is Tesla ook mee bezig. We weten dat Tesla ook voor de auto's een supercharged netwerk heeft opgezet, wat echt hartstikke goed werkt. Ja. En dit is ook echt wel een opsteker voor Tesla, want we horen vrij weinig
7: over die
13: Ja, de productie is wel gestart in april in Nevada, maar er zou plek zijn voor 50.000, de jaarproductie van 50.000. Nou, analisten verwachten 5 tot 15.000 dit jaar. Dat is een beetje een valse start.
7: Ja, maar het is wel een heel veel grote succes aan de Cybertruck. nu al.
13: Ja. En de Roadster die nog moet komen.
7: Oh, die moet nog steeds komen. Oh ja, die hadden we bijna vergeten.
13: Die komt mogelijk in tweevoud, las ik deze week.
7: Oh, ja joh, Road en Ster. Ja, nee mooi. Volkswagen komt met een slimme e-bike, dat wisten we al. En we weten nu ook wat die officieel gaat kosten in Nederland.
13: Oeh, duur.
7: Hij kost duur, hè?
13: Ja, hij kost duur. Ja. Net geen 4.000 euro, 3.999 euro.
7: Is een, wat is er slim in die e-bike, dat nou, die zo duur is?
13: Er zit heel veel technologie in. En volgens het persbericht is het 's werelds veiligste e-bike van het moment. En die wordt dan binnenkort onthuld in Berlijn, officieel. Ja. Foto's, ik heb jullie een link gestuurd waar je veel meer kunt zien. Eigenlijk het bijzondere van die fiets, en daar heb ik het één keer al met Iwan over gehad, is de Smart View achteruitrijcamera. Oh ja. Er zit een
8: achteruitrij op een fiets, hè? Ja,
7: ja dat is handig.
13: Achteruit kijken.
7: Achteruit in parkeren.
8: Is ook een R dat je achteruit kan fietsen?
13: Nee, het is eigenlijk. Nee, het is om te kijken. Het is een kijken. Er zit een display op je stuur en dan kun je dus zien wat achter je
7: gebeurt. Ja. En waar lijkt hij op de van? Move, inderdaad.
13: Dat lijken al die nieuwe e-bikes natuurlijk wel een beetje op. Nee, en je krijgt ook een slimme helm erbij en een slimme bril.
7: Slimme helm?
13: Ja, slimme helm die dat allemaal combineert met je fiets en koppelt en zo. Nou goed, reserveren kan dus nu ook in Nederland. Dan moet je wel 49 euro overmaken, omdat ze wel willen weten of je hem dan echt gaat aanschaffen.
7: Ja, precies, maar dan krijg je nu wel het Smart View package voor niks.
13: Voor nop, ja.
7: En dat kost. Wat zit erin?
13: Ja, dat is dus de
7: achteruitrijcamera.
13: Kijkcamera.
7: Ja, nou, precies.
8: Schaal van hebben maar, hè.
13: Maar als ik denk het wel, ja.
7: Als je nou alles doet, hè, je vinkt even de smart helmet aan... en de smart glasses aan, de Ranger Extender. Ja. 5.845 euro.
8: Zo.
7: Doe even smart security erbij. 6.000 euro voor een fiets.
13: Ja.
7: Gezellig.
13: Dat kan tegenwoordig.
7: Even kort nog naar Eurostar, internationale treinvervoerder... gaat reizigers gebruik laten maken van ChatGPT aan boord.
13: Het lanceert eigenlijk een koppeling in de app met ChatGPT. Dat is eigenlijk de eerste treinmaatschappij... die deze dienst dan in Nederland en België en de UK gaat aanbieden. En reizigers kunnen dan via ChatGPT rechtstreeks zoeken naar Eurostar reizen. Die app toont onder meer actuele vertrektijden... waarschijnlijk ook vertragingen, reistijden en beschikbare tarieven. En je moet dus je Eurostar-app koppelen met ChatGPT, het account. En dan kun je dus binnen het platform van Eurostar naar allerlei dingen zoeken. En het moet nog verder uitgebreid worden, ook met reisinspiratie en netwerkvisualisaties. Wat het allemaal in moet houden, weet ik ook allemaal niet. Maar het moet in ieder geval betere toegang gaan geven tot internationaal reizen. Want we weten ook met treinreizen internationaal... dat is nog niet het meest sexy wat gebeurt. Maar ja,
7: als ChatGPT overheen zit, dan wordt het ineens
13: natuurlijk. Als een AI-tool erbij betrokken is, dan gaan we allemaal in die trein stappen.
7: Nou, Broekhoff, ChatGPT-expert ook. Ja, en dan gaan we nog eventjes naar dit. Want opmerk nieuws over deze omstreden rapper. Je kent hem weer.
8: Daar is hij weer.
7: Oh jee, zou die beter kunnen heten. Hij was eerder bekend als Kanye West. Geeft in oktober 2 concerten in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg in Rusland. Jazeker. En daarmee wordt hij de grootste westerse act die het land ziet sinds de ruzie van de Oekraïne. Nou, raakte Jay wat omstreden omdat hij allerlei antisemitische opmerkingen maakte en zo zijn lucratieve deals met modemerken Adidas en Balenciaga er ook zo op gaan. Hij verklaarde daarna een nazi te zijn, bracht een nummer uit met de titel Heil Hitler en verkocht t-shirts met erop een swastika.
8: Trotse nazi.
7: Smakelijk man. In januari trok hij dat allemaal in en toen weet hij zijn jarenlange antisemitisme aan een hersenbeschadiging en een bipolaire stoornis. Maar het leed was al geleden. Zijn tour door Europa werd door nogal wat landen gecanceld. Niet door Nederland trouwens. Maar nu kunnen de Russische fans dus gedurende 2 dagen van deze rapper genieten. Hartstikke leuk. Kaartjes kosten tussen de 100 en 1500 euro. Sure. En waren binnen luttele uren uitverkocht. En dan moet je weten dat hij gaat optreden in het land wat Oekraïne ervan beschuldigt een nazi-regime te hebben. Altijd leuk, internationale politiek. Iran overweegt Amerikaanse militaire doelen in Europa aan te vallen als president Trump de oorlog verder laat escaleren. Horen we dit goed? Ja. Iran overweegt Amerikaanse militaire doelen in Europa aan te vallen, meldt de Financial Times. Is dat nou een dreigement of een reëel risico? Hoor je zo meteen op BNR.
14: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
16: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
17: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
21: Veel mensen hebben de wens om te stoppen met roken, maar ook de grootste tabaksfabrikant ter wereld wil afkicken van sigaretten. Philip Morris International belooft binnenkort volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten. Maar waar gaan ze dan hun geld mee verdienen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Nu in de BNR-app.
8: Nederlandse huishoudens beleggen meer dan ooit, lopen vooral warm of koud voor Magnum. Gmara, nieuwe minister van Defensie in Oekraïne. Zijn voorganger Fedorov wil snel nieuwe verkiezingen. In ons Iran Live blog, Iran overweegt aanvallen in Europa als Trump de strijd in het Midden-Oosten opvoert. Deze en andere verhalen, je weet waar je ze kan vinden in de BNR-app.
7: Erik Evengroen van de ABB Zwaans. Erik, staat het nog ergens vast?
10: Nou, op de meeste plekken rijdt het weer inmiddels goed door. Wat wel opvalt is de A6, Emmeloord richting Lelystad. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech bij afrit Urk. De rechterreis ook is dicht en de vertraging 10 minuten. En de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Schaatsbergen is de spitsstrook dicht. De vertraging is inmiddels bijna een kwartier. En een snelheidscontrole gezien op de A35 Enschede Almelo bij 69,3.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brand weer hulp van 2 Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. Boeren in Drenthe beginnen straks aan hun protestmars tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar ze om 2 uur een petitie aanbieden. Bij de regioomroep zegt de politie dat boeren die met hun trekker op snelwegen of N-wegen rijden een boete krijgen. En schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Er kroop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in zijn terrarium. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
7: Ajax op dit moment onveranderd op 1107,6. Kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. ArcelorMittal 0,8% in de plus. Magnum 0,8% in de plus. En dan ASR 0,7% erbij. Kwam vanmorgen met keurige cijfers. Aan de andere kant de dalers. ABN AMRO Bank verliest 1,6%. Wolters Kluwer 1,2%. Relics verliest 1%. Kijken we nog naar wat andere fondsen. Nou, Alfa hadden we ook al eventjes aan de telefoon. Is de grootste verliezer in de AMS Next 20. Staat 4,1% lager op dit moment. En over het nieuws rond Ebusco, daar komt financiering bij. Zo'n 6 miljoen komt er even als een soort overbrugsfinancieringtje bij. En Ebusco zien we dan stijgen, ook in het rijtje over aandelen, naar 3,7% winst. Alle beursnieuws krijg je uiteraard in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Iran overweegt Amerikaanse militaire doelen in Europa aan te vallen als president Trump de oorlog verder laat escaleren. Zo meldt de Financial Times, maar is dat nou een dreigement of een reëel risico? En dat gaan we zo meteen bespreken.
0: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
24: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
25: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
24: Dus we zijn nog niet verloren.
26: Want daarvoor luister je de grote techshow.
25: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
26: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
27: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
29: Download de BNR-app en blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Ja, en zo is het laatste uur van deze ochtendspits alweer een feit. Het is 9:05 op woensdag 19 augustus 2026. Iwan, wat gaan we doen?
8: Inmiddels ook al een tijdje een feit dat we te maken hebben met grenscontroles aan de Duitse grens. En Duitsland gaat die grenscontroles nog maar weer eens verlengen met een half jaar tijd. In ieder geval tot half maart 2027. Nou, we horen al tijdige morgen vanuit die grensregio's. Bijvoorbeeld van burgemeesters, ook van ondernemers die daar niet blij mee zijn. En zometeen spreken we zo'n burgemeester. De burgemeester van Losser. Zometeen in de ochtendspits.
7: Ja, even hebben we nieuws over de begroting.
8: Althans nieuws, ja, een aankondiging.
7: Wat gebeurt er nog?
8: En zijn vicepremiers gaan vandaag weer praten. Ja. En met wie, dat gaan we je zo meteen vertellen.
7: Ja, maar eerst gaan we naar dit. Want Iran overweegt Amerikaanse militaire doelen in Europa aan te vallen als Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. En dat is een beetje op het randje van het akkoord, dat memorandum of understanding, wat na 60 dagen verloopt. Zo melden Iraanse bronnen aan de Financial Times. En dat klinkt best eng. Iraanse strijdkrachten zouden onder meer gekeken hebben naar een Amerikaanse basis in Bulgarije. En ook Cyprus zou als mogelijk doelwit zijn genoemd. Sterker nog, daar is al een keer een Iraanse drone neergekomen. We gaan naar Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad. Jan, goedemorgen.
30: Goedemorgen.
7: Ja, is dit nou van de Iraniërs een dreigement of is het een reëel risico? Kan Iran Europa onder vuur nemen?
30: Dat kunnen ze technisch gezien wel. Ze hebben raketten met dat bereik tot 3000 kilometer. Als ze iets lichtere oorlogskop erop doen, op de Khorramshahr bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ze hebben ook. En de Iraanse legerwoordvoerder heeft net in de Teheran Times vanmorgen gesteld dat Iran na de laatste conflicten in april zwaar heeft ingezet op het verbeteren en uitbreiden van zijn raketcapaciteit. Oh. En dat ze daar ook echt op gaan inzoomen, zodat ze ook in een bredere regio het doelen van de tegenstander kunnen treffen.
7: Ja.
30: En ook over het aflopen van dat Memorandum of Understanding. Trump heeft nu een kaart op zijn True Social gezet, waarin hij dus zegt, nieuw Amerikaans grondgebied, en dat is dan de straat van Hormuz. Hm. En dan staan we in de Teheran Times en dan spot en een kop bij. Je moet bedenken, dat is echt een aan de regering gelieerde krant. Met de claimen van dat eigendom over die straat van Hormuz. Dat gebeurt dan door een president die in een foodtruck, in een voedselvrachtwagen zich heeft verscholen om met een ander vliegtuig terug te vliegen naar huis, uit angst voor een Iraanse aanval op hem.
7: Ja, dat is wel...
30: Dus die bangerik, daar zijn wij niet bang voor.
7: Nee, dat, en zo probeert Iran natuurlijk ook bij de communistische opinio de druk op te voeren. Maar eventjes, deze druk, want is dit een reëel dreigement? Moeten we het echt zo zien, Jan, dat Iran inderdaad zegt, als jullie uit de bocht gaan, Amerika, dan gaan we jullie doelen... Nou, neem al die grote Duitse basis, hè, waar de Amerikanen zitten.
30: Nou, dat ligt hebben. Waarschijnlijk net buiten bereik. Je praat dus echt over Zuidoost-Europa en wellicht Griekenland, ja, Italië nog deels. Mm-hmm. Daar waar de Amerikanen ook een grote basis hebben. En zeker Cyprus. Cyprus, wat je zelf al zei. Ja. Er is in maart een Iraanse drone neergehaald.
7: Ja.
30: En er waren meer drones onderweg. Ook boven Libanon zijn die neergehaald. Die dus onderweg waren naar Britse basis op Cyprus. Dus je moet het begrip Amerikaanse doelen ook breed trekken. Ook zij die in bondgenootschap met de Amerikanen staan, zoals de Britten, die mee hebben gedaan ook om Iraanse raketten de richting Israël te onderscheppen, net als de Fransen dat ook hebben gedaan. Dat zijn allemaal targets.
7: Ja, dat is
30: dat zijn allemaal Amerika en bondgenoten van Amerika.
7: Ja, hoe moeten wij ook reageren op zo'n dreigement? Want als je dat alleen overlaat aan Trump, dan krijg je een heel apart verhaal natuurlijk. Maar moeten de Engelsen, de Fransen, maar gewoon de NAVO-partners bijvoorbeeld niet zeggen tegen Iran, dat zou een rode lijn zijn. Als je daar overheen gaat, dan pakken we je.
30: Nou, je zou dat ook kunnen concretiseren. Er wordt ook gesproken over het inzetten verder van de Houthis en vanuit Jemen om de Rode Zee af te sluiten. De Bab al-Mandeb, die zeestraat daar. Dus ze hebben daar als Saoedische tankers aangevallen. Daar hebben in het voorgaande maanden ook Europese marineschepen gepatrouilleerd met luchtafweerraketten aan boord. Dat zou je onmiddellijk kunnen doen, dat je inderdaad ook tegen aan Teheran laat weten van, joh, als je dit soort stappen zet, dan heb je ons bij de voordeur liggen.
7: Ja, maar dat is wel eng. Want dan escaleert het conflict ook. Dan worden we betrokken in de oorlog.
30: Dat is misschien niet eens meer onze keuze. Als je dus op dit moment ziet wat in Iran aan het volk wordt gezegd in die Iraanse staatsmedia, dan is dat het voorbereiden op een heviger conflict als Amerika niet aan de Iraanse eisen over de straat van Hormuz en dergelijke voldoet.
7: Ja.
30: En daar zit wel iets in, want die straat van Hormuz is voor hen heel belangrijk. En de Amerikanen slagen er op een of andere manier toch in om iets meer olie door die straat van Hormuz te krijgen. Ja. Door het begeleiden van schepen en dergelijke. En dat steekt Iran. Dus daar zit ook een incentive in. Ze willen hun belangrijkste onderhandelingsmiddel niet kwijtraken.
7: Nee, dat is duidelijk. Nou, als dit escaleert inderdaad, het memorandum van understanding is bijna ten einde, gaan we dan inderdaad weer een oplaaien zien.
30: Ja, is het al beëindigd.
7: Ja, daarom. Maar dat al maandag, hè. Maar gaan we een oplaaien van het conflict weer zien, nu we dit soort oorlogstaal horen van beide kanten?
30: Nou, kijk, je weet van Trump dat hij daar niet voor terugdeinst op één ding na. Hij heeft niet zo gek meer veel meer te verschieten.
7: Nee.
30: In die zin, al die golfstaten die bondgenoten van hem zijn, denk aan Qatar, maar ook Oman en Kuwait en dergelijke, die zijn hevig onder vuur genomen door Iran. En bijna alle Patriot luchtafweerraketten, die het enige type is dat ballistische raketten uit de lucht kan halen, zijn op.
7: Ja.
30: En dat geldt ook voor Oekraïne. Daar levert Amerika ook niet meer aan. Nee. Oekraïne heeft geen Patriots meer.
7: Nee, dat is waar. Ja.
30: De landingsinstallaties zijn leeg. Dus Iran weet dat er een zwakte moment is op dit moment.
7: Ja, en
30: zelf is het al gek. Als een gek aan bouwen geslagen met raketten. Ze melden meerdere militaire inlichtingendiensten.
7: Ja.
30: Alleen al, maar ook analyse. Instituten die zeggen van, je ziet gewoon dat ze daar zich op hebben gefocust.
7: Ja.
30: En dat de hardliners in Iran meer macht in handen hebben gekregen.
7: Ja, precies. En dus ook meer wapens en niet echt beschadigd zijn. En we moeten ons dus best een beetje zorgen maken. Dankjewel.
30: Ja, dat kun je wel stellen,
7: Jan van Bentem is buitenland commentator bij het Nederlands Dagblad.
8: Dan naar de binnenlandse politiek. Een stuk minder explosief, maar wel belangrijk. Premier Jette en vicepremiers Jesselgus en Van den Brink die praten vandaag verder met de oppositie over de begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd moet worden en of die al dan niet van oppositionele steun kan worden voorzien. Na eerdere gesprekken met Pro en Ja21 afgelopen maandag is het vandaag de beurt aan de wat kleinere partijen, vertelt onze politiek verslaggever Michiel Jurjens.
3: De eerste partijleider die langskomt is Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Net als Pro keert haar partij zich stevig tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet in de sociale zekerheid. Bikker noemde het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen nog een handgranaat vanuit het kabinet naar de polder. Dat plan is van tafel, maar net als Pro blijft de ChristenUnie bezorgd over de ingrepen die het kabinet in de WW en in de VIA wil doen. En met 3 zetels in de Tweede en 2 zetels in de Eerste Kamer kan een partij als de ChristenUnie net het verschil maken om tot meerderheden te komen. Na de ChristenUnie komt Jan Struijs bij het kabinet langs, die samen met Corrie van Brenk de tweekoppige Kamerfractie van 50PLUS vormt. En om 16:45 is het de beurt aan de SGP. Van de christelijke partijen duidelijk de meest rechtsconservatieve, die tijdens de onderhandelingen samen met Ja21 optrekt. Als het kabinet over rechts wil, dan zal het de partij van Chris Stoffer tegemoet moeten komen door zich op de vlakte te houden als het bijvoorbeeld om medisch-ethische dilemma's gaat. Het kabinet blijft ondertussen volhouden dat het naar brede steun zoekt, ondanks de steeds maar herhaalde boodschap vanuit de oppositie dat het kabinet een keuze moet maken. Toch hoopt Jette op een andere uitkomst, herhaalde hij ook gisteren weer toen ik hem daar in de tuin van het Catshuis naar vroeg.
5: Het zijn open en constructieve gesprekken. Natuurlijk liggen die partijen ook ver uit elkaar. En we verwachten ook niet dat ze elkaar huilend in de armen gaan vallen. Maar wij zien als kabinet echt kansen om bijvoorbeeld de koopkracht van volgend jaar te verbeteren, belangrijke investeringen overeind te houden en onze overheid en sociale zekerheid te hervormen op een manier dat ook andere partijen zeggen, laten we er maar samen de schouders onder zetten.
8: Dat zei premier Rob Jette tegen Michiel Jurjens. En voor die gesprekken met de oppositie waar het net over ging, is er ook nog een coalitieoverleg met de fractievoorzitters van D66, VVD en CDA. En er is nog een extra ministerraad. En die staat volledig in het teken van die begroting die er moet komen. Dus je ziet, de urgentie is er. En de tijd begint te dringen. We weten, volgende week vrijdag moeten de plannen naar de Raad van State, die ze doorrekent voor de presentatie op Prinsjesdag. Dat kan zonder steun van die oppositie. Maar dan krijg je dus een pijnlijk debat waarbij je alles moet gaan uitvechten tegen de politieke beschouwingen. Dus er is veel aangelegen om me voor die tijd wat steun te vergaren waar dat kan.
7: En zo werd het 9:15 gingen we kijken bij Erik Evengroen over de schermen. Over de schouders, naar de schermen moet ik zeggen. Erik, wat zie je nog staan?
10: Nou, onder andere een file op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Er is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech net voorbij Emmeloord. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging inmiddels 10 minuten. En een snelheidscontrole hebben we gezien op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 58,1.
28: Blik op de beurs.
7: Ja, kijken we uiteraard eventjes naar wat de beurs allemaal doet. Op dit moment bij de hoofdfondsen zien we Magnum 2% winnen. ASML 0,8 en SBM Offshore en Shell 0,6 respectievelijk 0,5%. Er zijn ook verliezers. ABN AMRO Bank verliest 2,2%, Besi 1,6, Adyen 1,3 en Wolters Kluwer 1%. Maar waar is dan toch ASR gebleven? ASR Nederland kwam vanmorgen met cijfers, moesten we in de gaten houden. Beter dan verwacht, volgens analisten. En dat zei Martine Hafkamp, directeur van Fintessa Vermogensbeheer.
6: Wat belangrijk ook was, is dat de synergievoordelen met de fusie met Aegon Nederland, dat die eigenlijk hoger uit gaan komen, wat ze gezegd hebben. Dus dat is heel positief. Nou, verder is het ook een beetje afwachten natuurlijk naar de Capital Markets Day, die op 1 december wordt gehouden. Ze zijn klaar met de aandeleninkoop. Maar je weet natuurlijk dat Aegon nog een heel pakket aandelen heeft. Dus daar houden ze ook een beetje het kruid voor droog.
7: Ja, 0,4% hoger staat het aandeel nu op €71,04. Kwamen er nog twee andere bedrijven met cijfers. Eerst op de EMS Next 20. Daar zagen we Alfco met cijfers. Ja, en dat aandeel krijgt toch een beetje klop. Doet het wel goed in de Energy Storage Systems. Daarmee loopt het lekker, de batterijopslag. Maar als je kijkt naar de laadpalenverkoop, die loopt terug jaar op jaar. En dat is niet zo fijn, vindt de belegger ook niet. 4% lager, maar Alf heeft duidelijk ingezet van ja, we gaan daar de draad weer oppakken. Volgend jaar, 2026 even niet, maar 2027 komen met nieuwe oplossingen. AI-driven, in appjes. Gaat helemaal goed komen, ondanks de concurrentie, want die doen vrolijk mee. Aan de andere kant hebben we ook nog één fonds wat met nieuws kwam. Namelijk Ebusco, tussen de overige aandelen. Het zwaar geplaagde busbedrijf wat elektronische bussen bouwt in de Brabant. Ze krijgen een investering van 6 miljoen euro. Ja, 6 miljoen euro. Welkom opsteker voor de noodlijdende maker van elektrische bussen. Ebusco zelf spreekt van een sterk teken van vertrouwen van Rijn Holding, dat is een aandeelhouder. Het geld zorgt voor extra financiële versterking bij het uitvoeren van operationele plannen. Nou is het wel zo dat er in 2 jaar tijd geen order bijgekomen is en dat er veel bedrijven ook afscheid nemen van orders. Het is allemaal niet zo heel prettig. Door de investering stijgt het aandeelbelang, mind you, met slechts 6 miljoen van de Rijn Holding in Ebusco van 5 naar 16,6%. Dan weet je ongeveer wat het bedrijf nog waard is. In ieder geval, Ebusco is dus nu een hele, hele lichte stijger. Namelijk 6,2%
8: ja,
7: daarbij.
8: Maar ja, op niks.
7: Ik zal even precies kijken. Ze gaan nu van 0,227 naar 0,24 cent. Ja. Komt 2 cent bij.
8: Nou, oppassen dat je geen tientje over maakt, want voor je het weet ben je groot aandeelhouder. Dan gaan we nog even naar de FIFA, want een hooggeplaatst lid van de FIFA heeft zijn steun aan Gianni Infantino ingetrokken. De druppel die de emmer deed overlopen was volgens hem het ontslag van FIFA-bestuurder Kevin Lamour. Ja, het emmertje loopt inderdaad nog even door. In een brief aan Infantino, die is ingezien door Bloomberg, heeft Sandor Csányi, dat is een Hongaar, die haalt uit naar dat omstreden plan om de commerciële activiteiten van het WK voetbal af te splitsen. Daarbij zou JP Morgan Chase betrokken zijn, de zakenbank. En ook is die kritisch op de politieke koers rond het WK. En als ik het even probeer in te vullen, dan zou dat misschien zomaar te kunnen maken hebben met het likken aan de hielen van Donald Trump door Infantino. Lamour die werd deze week ontslagen als operationeel directeur van de FIFA, enkele weken nadat hij kritiek had geuit op de verkoopplannen van Infantino, althans ontslagen. Ze gingen met wederzijdse instemming uit elkaar, maar hij is natuurlijk gewoon ontslagen. En volgens die meneer Csányi laat het ontslag zien dat er binnen de FIFA grote problemen zijn met professioneel leiderschap en ethiek. Hij vindt het extra opvallend omdat Infantino eerder zelf heeft toegegeven dat dat plan een verkeerde beslissing was. Dus ja, had die Lamour dan weg moeten gaan? Of had je hem misschien lekker moeten laten zitten? Ook om de gemoederen een beetje te bedaren. Nou, blijkbaar dus niet. Die Csányi is een van de 8 vicevoorzitters van de FIFA Council. 8 vicevoorzitters, ja. Het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de Wereldvoetbalbond. En het is een miljardair. Zit al sinds 2017 in die FIFA Council. En die heeft zijn steun dus aan Infantino ingetrokken.
7: Weet ik hoe lang hij er nog zit?
8: Nee, misschien wil hij het zelf worden, de hoogste baas. Kan ook.
7: Kan.
8: Ja, want het is natuurlijk een wespennest, die FIFA, dus dat zou me niks verbazen.
7: Nou, dan moeten we ons werk anders inrichten om de productiviteitsgroei te verhogen, concludeert TNO in een rapport over de metaal- en bredere technische industrie. Meer mensen, meer techniekonderwijs en meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zijn niet genoeg om die productiviteit op een hoger plan te tillen. Sinds het rapport Wennink van eind 2025 staat productiviteitsgroei hoog op de politieke agenda. Maar volgens Wand zegt Wennink, het huidige welvaartsniveau is alleen maar vol te houden als je meer economische groei krijgt. En dus mikt het kabinet ook op 1,5% economische groei per jaar. Nou, daar heb je wel meer voor nodig, productiviteit dus. Vorige maand kwam het kabinet met maatregelen die tot goed opgeleide arbeidskrachten moeten leiden. En dan moet het onderwijs beter aansluiten. Daar pleitte Wennink ook voor, opleiden van meer technische mensen. Maar wat zegt TNO nu? Op korte termijn gaat dat niet helpen met de arbeidsproductiviteit. Nee, bedrijven kunnen beter investeren in procesoptimalisatie en het geven van extra trainingen dan meer mensen gaan opleiden. Dat duurt gewoon lang. Bovendien, we hebben al een hoge participatiegraad. Meer mensen aan het werk krijgen kost ook veel investering en is dus ineffectief. Aldus TNO.
9: Goedemorgen. De ochtendspits.
7: 9 minuten voor 9:30.
8: Mag bijna geen verrassing zijn, maar Duitsland gaat zijn grenscontroles met nog een keer een half jaar verlengen. Het is alweer de 4e verlenging. Doen ze in ieder geval tot half maart 2027. Minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken die heeft dat gezegd bij de Europese Commissie. Die heeft dat aangemeld, meldt Bild. Die grenscontroles die zijn tegen het zere been van Nederlandse grensgemeentes en ook ondernemers in de grensregio. Zo zijn er ook al wat bijvoorbeeld flink wat ongelukken gebeurd als gevolg van files vanwege die grenscontroles. Ik ga erover praten met Jeroen Diepemaat, burgemeester van Losser, een grensgemeente. Dus meneer Diepemaat, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
8: Nou, had u er misschien op gerekend dat het toch wel een keertje af zou lopen? Want ja, we blijven maar verlengen. Een noodmaatregel die je in uiterste gevallen kunt nemen. Nou, blijkbaar vindt de Duitse regering het nog steeds allemaal heel erg nodig.
11: Ja, het lijkt wel een beetje structureel te worden op deze manier. En dat baat mij zorgen, want ik had gehoopt dat ze ermee zouden stoppen. Mm-hmm. Helaas gaan ze ermee door. En ik vind dat eerlijk gezegd best frustrerend en ook een heel slecht plan.
8: Ja.
11: Want die grenscontroles die zitten ons gewoon enorm in de weg. Ja, en daarnaast leveren ze ook heel weinig op.
8: Ja. Nou, laten we zo nog even over de opbrengst praten, want daar hebben de Duitsers ook wat cijfers over. Maar eerst nog eventjes, de Europese Commissie moet daar wel mee instemmen. Het is een soort noodmaatregel die je zou kunnen nemen, mag alleen tijdelijk worden ingevoerd. Lobbyt u bij die Europese Commissie om hier iets aan te doen?
11: Ja, zeker. Wij laten ons op alle plekken waar het kan, laten wij ons horen als grensgemeente en als gemeente überhaupt. Maar kijk, uiteindelijk zie je toch dat dit een nationaal politiek besluit is, ook in Duitsland. Waar kennelijk andere argumenten gelden. Maar als je gewoon kijkt naar wat zit er in de Europese gedachte, wat staat er in het verdrag van Schengen, dan zijn dit natuurlijk allemaal niet de dingen die we hadden bedoeld. We wilden juist open grenzen, makkelijk met elkaar zaken kunnen doen, makkelijk over en weer kunnen reizen binnen die Europese Unie. Ja, en dat komt met dit besluit alleen maar verder weg te staan. En dat is doodzonde.
8: Ja, nou, bij de commissie vindt u dus ook geen gehoor. Wordt het dan niet tijd om misschien eens een keer juridische maatregelen te overwegen?
11: Ja, er is een hoogleraar die al een juridische stap heeft gezet en in het gelijk is gesteld. Alleen dat ging over het individuele geval, dus helaas niet over het algemeen. Ja, we moeten het zien. Kijk, ik weet ook niet of dat helpt. Kijk, uiteindelijk hoop je dat er wat gezond verstand terugkomt. En dat ook de Duitse regering denkt, joh, onze Nederlandse buren, dat zijn goede buren, dat zijn zakenpartners, dat zijn letterlijk ook onze buren. Er zijn hier heel veel mensen in de grensregio die over en weer familie hebben, boodschappen doen, noem het allemaal maar op. Ondernemers die zaken doen, die moeten we ook helpen. Ja. En laten we nou die illegale immigratie vooral aan de buitengrens oplossen.
8: Nou ja, Dobrindt zegt dat waarbij nog steeds zorgen. En wijst daarbij onder meer naar Ceuta, wat daar gebeurd is. Herkent u dat beeld, dat ook zorgelijk is voor Losser, dat al die mensen uit Ceuta daar naartoe komen?
11: Nou, ik maak me in die verbinding niet direct zorgen. Omdat je ook ziet dat daar uiteindelijk, ondanks een heel vervelende situatie, is het allergrootste gedeelte van de mensen inmiddels terug. Ja. En komen ze er waarschijnlijk ook gewoon niet in. Dus het lost zich daar aan die buitengrens uiteindelijk op. Je kunt er natuurlijk van alles van vinden hoe dat is gegaan. Daar maak ik me ook zorgen over. Maar ik denk niet dat je daar aan de grens tussen Losser Bad Bentheim, dat je daar dit terug gaat zien. Ja. In letterlijke vorm.
8: Ja, hoe heet dat daar ook alweer? Ja, Bad Bentheim. Ja,
11: we hebben meerdere grensovergangen. Ja, dat is natuurlijk ook de uitdaging. Want wat je nu ziet is dat op die A1 wordt er de hele dag gecontroleerd. Ik reed er net nog langs, staat altijd file. Dus het verkeer gaat via de kleinere routes, sluipverkeer. Ook vrachtverkeer gaat er alsnog de grens over. En dat levert ook gewoon heel veel ongemak op voor de omwonenden, voor de dorpen, van wegen die daar niet voor bedoeld zijn.
8: Nee. En dan vroeg u, wat levert het nou eigenlijk op? Nou, de Duitse politie zegt sinds september 2024 tot januari dit jaar 68.000 illegale migranten tegengehouden. Nou, dat vind ik best een getal, best een aantal, toch?
11: Ja, goed, dan heb je het waarschijnlijk over het getal rondom heel Duitsland. Dus wat dat dan precies zegt over die grens tussen Nederland en Duitsland, weet ik niet. En ik kan het ook niet vergelijken met de cijfers daarvoor. Ja. Hè, want daarvoor waren er ook controles. Misschien werden er wel net zoveel tegengehouden. En dat is een beetje het beeld wat je ook zag uit de Nederlandse grenscontroles, het verscherpte toezicht. Ja, daar werd met veel bombarie cijfers gepresenteerd die eigenlijk heel vergelijkbaar waren met de cijfers voor de verscherpte grenscontroles. Ja. Dat is ook het beeld wat ik heb tot nu toe van de Duitse grenscontroles. Ja, je houdt altijd wat tegen. En als je controleert, vind je altijd dingen die niet kunnen. Maar daarvoor waren de controles niet per se aan de grens, maar mobiel, ook in Duitsland. En toen pakte men ervoor ook veel uit, omdat je dan risicogestuurd werkt. Ja. Dus ik ben nog niet direct zo onder de indruk van die cijfers.
8: Nee. Nou, u zegt, die files zijn vervelend. Het is vervelend voor mensen die bij ons in de gemeente wonen. Die ongelukken zijn natuurlijk vreselijk. Hebt u al op een bierveeltje wat het bijvoorbeeld economisch doet voor de ondernemers in uw gemeente en uw gemeente in het algemeen?
11: Nou, hoe ik dat precies terug moet rekenen naar de ondernemers in mijn gemeente, dat is lastig te zeggen. Maar we weten wel dat dit gewoon schadelijk is op de lange termijn voor de economische samenwerking. Want we werken al jarenlang in de regio, maar dat geldt eigenlijk voor alle grensregio's, aan het makkelijker maken van zaken doen over en weer. In de EU-regio's doen we dat, gemeenten onderling. Regio's werken daar onderling aan samen. De Kamer van Koophandel en de Duitse Industrie- en Handelskamer hier. Dus dat levert gewoon steeds wat op. He, dus je ziet dat zaken worden gedaan aan beide zijden van de grens. Als je dit doet, zet je eigenlijk een stap terug.
8: Ja.
11: Dus kwantificeren kan ik het niet direct. Maar ik weet zeker dat het schade oplevert.
8: Nou, we spreken elkaar ongetwijfeld in maart weer bij de volgende verlenging. Want Duitsland lijkt zijn goddelijke gang te kunnen gaan en de commissie laat niks van zich horen. Dus tot over een half jaar, denk ik.
11: Ik hoop van harte dat de Europese Commissie nu echt een keer stevig van zich laat horen. Want die heeft uiteindelijk ook als taak om dit soort verdragen te handhaven. Dus ik hoop dat ze dat gaan doen.
8: Nou, dan hoop ik dat we u over een half jaar niet spreken. Of althans, misschien wel spreken, maar dan vanwege de opheffing van die maatregelen. Ja, precies. Oké, okay, goed. Dank. Jeroen Diepemaat, burgemeester van Losser.
7: Nederlandse huishoudens zouden hun belegging in het afgelopen kwartaal gemiddeld met 12% stijgen. En welke aandelen het meest populair waren, dat hoor je zo meteen op BNR.
12: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
13: Europe is going in some bad directions.
14: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
15: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
16: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
14: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
17: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
18: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
19: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
18: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
20: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
21: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
20: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
22: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer

0: Bij de grenscontrole start 20 minuten vertraging. En tenslotte ook nog een snelheidscontrole gezien op de A35 Enschede richting Almelo bij 69,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brand weer hulp van twee Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. Boeren in Drenthe beginnen straks aan hun protestmars tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar ze om 2 uur een petitie aanbieden. Bij de regioomroep zegt de politie dat boeren die met hun trekker op snelwegen of N-wegen rijden een boete krijgen. En schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Er kroop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in zijn terrarium. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
3: Nederlandse huishoudens die zagen hun belegging het afgelopen kwartaal gemiddeld met 12% stijgen. En als je kijkt naar welke aandelen ze nou direct kochten, dus niet de beleggingsfondsen, dan zijn er wel wat opvallende verschuivingen te zien. Zometeen hoor je welke.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over boerenprotesten en een gesprek met Tom van den Bos, CEO van It's Me. Ik vraag hem of de Belgische identificatie-app na de overname van IDIN ook in Nederland kan uitgroeien tot digitale sleutel voor banken, bedrijven en overheid. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 3:50. Het laatste half uurtje is een feit van deze ochtendspits. En we hebben toch nog een hoop te doen.
7: Zeker, we gaan het hebben over het mysterie van de walvishaai. Wat geen walvis is, maar wel een haai. En waar tot nu toe heel veel onduidelijk over was. Van ja, waar komen die beesten eigenlijk vandaan? We kennen ze wel als volwassen dieren, maar als kleintjes eigenlijk niet echt. En nu is er een kleine gezien, een babyhaai. Indonesië, geloof ik. En ja, dat gaat ons misschien iets vertellen over, nou ja, de mysterie rondom de geboorte van die dieren. Waar dat is, hoe dat gebeurt, daarover hoor je zo meteen meer over 5 minuten.
3: Ja, het leukste is dat die haai is inderdaad haai. Het kleintje is 1,5 meter lang. En een volwassen, ik ben hem weer tegengekomen in Bonaire, 13 meter.
7: Ja,
3: dat is een grote stadsbus onder water. Dat is een groot ding. Eet alleen geen vlees, dat is prettig. Althans alleen kril. We gaan eerst naar dit. ASML was in het tweede kwartaal van dit jaar de meest populaire belegging onder Nederlandse huishoudens. Blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Bank. En daarmee is Shell van de troon gestoten. Al, ja, moet je wel eerlijk zijn en zeggen, het kwartaal op kwartaal wisselden die twee fondsen nog wel eens van stuivertje. Het tweede kwartaal was in het algemeen vruchtbaar voor de Nederlandse huishoudens, met een beleggingsresultaat van 12%. Grootste sinds DNB die cijfers aan het bijhouden is. Wij spraken met Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. En die beschrijft het rapport over die top 25 met 11 techfondsen als leidend voor de Europese belegger op zoek naar rendement.

0: En de top?
1: Stonden al hoog en die zijn nog wat meer gestegen. Waarbij ASML dan de eerste positie van Shell heeft overgenomen.
0: Ja, maar dat zeg ik, dat wisselt, hè? Stuivertje wisselen tussen die twee.
1: Ja, dat heeft er met name mee te maken. Met name ASML is wel fascinerend in dit rapport, hoor. Mm-hmm. Want er is per saldo voor 600 miljoen euro verkocht. Ja. En dan denk je van, hoe kunnen ze dan toch op één komen? Nou ja, dat is toch gewoon door de winststijging van de mensen die zijn blijven zitten. En dat beeld bij Shell, dat is veel stabieler, zeg maar. ASML gaat meer mee met de golven van de markt en... Shell is, zou je kunnen zeggen, nog steeds de hoeksteen in heel veel beleggingsportefeuilles.
0: Precies, dat moet je hebben, want anders ben je gek. Hè? Dat is altijd een beetje het verhaal. Shell hoort in elke portefeuille terecht. Maar toch zegt dit ook iets over de manier van beleggen. Dat er wat meer risico is als de winsten hoger zijn. Dat Nederlanders inderdaad denken, nou, weet je, we rijden even mee op een klein ritje. Het komt ook door digitalisering wellicht. Dat het makkelijker is om even in te stappen en weer uit te stappen.
1: Ja, en dan kom je er toch niet omheen om meteen SpaceX te noemen. Want dat is echt wel wat er uitspringt in het rapport. Het was natuurlijk ook het tweede kwartaal. Ja. Het kwartaal van de beursgang van SpaceX. Nou ja, daar is door Nederlandse huishoudens voor 169 miljoen euro aan meegedaan. Dus nog nooit eerder is meegedaan bij een beursgang. Mm-hmm. Maar aan het einde van de maand was ongeveer de helft er alweer uit.
0: Ja, precies.
1: Dus dat tekent ook wel dat mensen er gewoon ingingen. Je kan het eigenlijk niet eens beleggen noemen. Hè? Dat is eigenlijk meer speculeren. Ja. Dat is altijd een beetje in Nederland een beetje een vies woord. Maar aan het einde van de maand stond dat aandeel wel 25% hoger. Dus die mensen die hebben het goed gedaan.
0: Ja, precies. En een kwart van hun inleg hebben ze erbij gekregen. Nog even een andere, wel aardig. Want ook een aantal andere IPO's die waren goed in trek bij die Nederlandse belegger. CSG, defensieconglomeraat uit Tsjechië, Magnum, afgesplitst van Unilever, de ijsmaker, ook populair. Hè? Dat is, waarom vinden die juist aftrek? En dan kan ik me bij zo'n defensieconglomeraat absoluut voorstellen. En met alle oorlogen die gaande zijn, daar zit wel een groeimarkt. Maar Magnum, dat is ijs, hè? Dat hadden we toch al?
1: Ja, maar Magnum is ook in die zin, zou je kunnen zeggen, een beetje flauw in dit overzicht. Want de beleggers die aandelen Unilever hadden, die kregen ongevraagd aandelen Magnum bij de afsplitsing, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus je kan niet zeggen dat ze daar op de koopknop hebben gedrukt. Die hadden ze opeens.
0: Precies, kregen ze de handen.
1: Ja, dus dat vind ik dan wat minder interessant. Ja. Dat CSG is natuurlijk wel opvallend. Dat eigenlijk tot die beursgang totaal onbekend bedrijf.
0: Ja.
1: Maar je zou kunnen zeggen, dat was het kleine broertje van Rijnmetaal.
0: Ja.
1: En Rijnmetaal, die koers was al zo opgelopen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan zie je toch ook daar dat mensen denken, ach, weet je, laten we die ook eens proberen.
0: Ja, heeft het zich windrijden gelegd in het tweede kwartaal? Als we even kijken naar nu.
1: Nou, dat is niet per se. Ik denk dat die beursgang prima verlopen is. Maar je zit daar met een bedrijf waar de eigenaar nog steeds een hele dikste vinger in de pap heeft.
0: Ja,
1: ja, dat is niet altijd per se het beste.
0: Nee. Even nog naar Micron Technologies, geheugenchipfabrikant. Staat ook niet top van de top 25 van populairste Nederlandse aandelen. En ja, waarom duiken we daar met z'n allen op?
1: Omdat het daar te doen is. Je zou kunnen zeggen, het is een soort, simpel gezegd, ASML in een ander jasje. Ze zijn maker van geheugenchips. Ja, dat hebben we natuurlijk ook al heel vaak besproken. Die waren en zijn nog steeds niet aan te slepen.
0: Ja.
1: Het zijn aandelen, zo'n Micron heeft dit jaar ook 150%, 200% in de plus gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja, een deel van de beleggers die duikt daarop. Maar om het dan toch even te balanceren, want je zei aan het begin, hè, dit is alleen maar de aandelen. De afdronk van het DNB-rapport moet wel zijn dat er nog steeds iets van 60% in beleggingsfondsen zit.
0: Ja.
1: Dus er zijn ook heel veel mensen die niet die individuele pareltjes eruit proberen te pikken, maar gewoon met de markt meedoen.
0: Ja.
1: En ja, die hebben ook per saldo die 12% stijging opgepakt. Meegemaakt. Dus je zou eigenlijk het kwartaal kunnen zeggen, meedoen was belangrijker dan winnen.
0: Ja, het lijkt de Olympische Spelen wel, maar dan met centen. Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Naast Amerika nieuwe sancties opgelegd aan hooggeplaatste figuren van het internationaal strafhof in Den Haag. Bijvoorbeeld aan Tomoko Akane, dat is de Japanse rechter die aan het hoofd staat van dat ICC. En ook een aantal andere medewerkers van het hof die zijn nu gesanctioneerd. Want we weten, de Amerikaanse regering die vindt dat het ICC te veel macht naar zich toetrekt. En ja, ook macht heeft over een soeverein land. En dat vindt onder andere Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, een slecht plan. Die heeft een tijdje geleden al in een filmpje laten weten dat Amerika een een soort kleine oorlog tegen het ICC voert. Amerika is ook helemaal geen lid van het Hof. En Rubio zegt ook, ICC moet zich niet met Amerika bemoeien. Vorige maand kondigde hij al een grote campagne aan om de invloed van het strafhof af te bouwen. En daarbij wilde hij ook andere landen onder druk zetten om uit dat strafhof te stappen. Nou, wat voor gevolgen heeft dat nou voor Akane en die andere betrokken medewerkers? Die kunnen geen gebruik meer maken van Amerikaanse financiële diensten. Best onhandig. Visa, Mastercard en dergelijke. Allemaal Amerikaans. Niet heel praktisch. En ook eventuele bezittingen die ze in Amerika hebben, die worden bevroren. Het kan behoorlijk grote gevolgen hebben, uiteraard, omdat dat financiële systeem wereldwijd een belangrijke rol speelt. Maar ik denk ook even aan Microsoft en Google en dergelijke mogen ook allemaal geen diensten meer leveren aan deze meneer Akane en die anderen. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de sancties veroordeeld. Hij vindt dat internationale rechtbanken gewoon onafhankelijk hun werk moeten kunnen doen en heeft Akane uitgenodigd om de Nederlandse steun aan het ICC te bespreken. Het strafhof zelf zegt dat het zich niet laat intimideren door de sancties. Volgens het Hof ondermijnen de maatregelen de rechtsstaat.
0: En dan Zuid-Koreaanse media melden dat de militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea eerder stoppen dan aanvankelijk geprognosticeerd. Ze begonnen op 17 augustus, zouden 27 augustus stoppen, maar dat wordt nu 21 augustus. 6 dagen eerder dus. Het Pentagon heeft dat inmiddels bevestigd en aangetekend dat de militaire doeleinden niet worden afgezwakt. Maar Trump had afgelopen zondag al opdracht gegeven aan het Pentagon om de Amerikaanse deelname aan de oefeningen substantieel te verminderen. Want, zegt hij, ik wil een goede relatie houden met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Nou, trouwens, hij heeft zijn medewerkers van het Witte Huis inmiddels aan het werk gezet om voor dit najaar nog een nieuwe ontmoeting met zijn favoriete Rocketman uit Noord-Korea te organiseren. Zo meldt de Wall Street Journal.
3: In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Heeft het hoofd van het IAEA, het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens, dat is opvallend, een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Syrië heeft het vinden ervan dus zelf bij het IAEA gemeld. En Grossi die prees de Syrische regering voor deze, quote, dappere beslissing. Volgens hem zou dit nucleaire materiaal voor kwaadaardig doeleinden kunnen worden gebruikt, maar de Syrische regering benadrukt dat de voorraden nu niet gevaarlijk zijn en dat Syrië het recht heeft om die te gebruiken voor allerlei vreedzame en civiele doelen. Lees bijvoorbeeld energie. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat Bashar al-Assad nog aan de macht was daar. Voor zover bekend beschikt Syrië niet over materiaal waarmee kernwapens kunnen worden gemaakt, maar ja, Assad die is natuurlijk gevlucht naar Moskou, heeft toen zijn familie en heel veel geld meegenomen en dit nucleaire materiaal dus achtergelaten. Na de machtswisseling werkte de nieuwe regering van Al-Shara samen met het IAEA om te bepalen wat er met dat overgebleven materiaal moet gebeuren. En daar mag meneer Grossi dus ook wat over zeggen.
0: Ja, en dan medewerkers van de Amerikaanse immigratiedienst ICE mogen voortaan geen Meta smartbrillen meer dragen tijdens het werk. Niet de eerste plek waar apparaten worden verboden vanwege privacybezwaren, want de interim-directeur van ICE herinnerde medewerkers er in een memo aan dat de persoonlijke opnameapparatuur op de werkvloer verboden is. Die bril kan namelijk onbedoeld gevoelige informatie vastleggen of doorsturen. Ja, daar heeft ICE een beetje moeite mee, want die ICE-agenten die leggen langer onder vuur omdat ze die brillen droegen tijdens demonstraties en immigratieacties en ook af en toe optreden volgens een methode die niet helemaal in de beugel door de beugel kan. Meta geeft geen commentaar op de kwestie trouwens. Ze hebben geen officiële samenwerkingsovereenkomst, maar voor het fiscaal jaar 2027 heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in een begrotingsvoorstel $7,5 miljoen gevraagd voor de ontwikkeling van een eigen prototype van een slimme bril om de werkzaamheden van ICE te ondersteunen. En die moet dan biomedische identificatie van illegale immigranten mogelijk maken. Nou, daar zitten we echt op te wachten. We gaan Erik Evengroen van AWB. Erik, iets op de A6 aan de hand?
4: Ja, klopt. Er staat een vrachtwagen met pech al eventjes tussen Emmeloord en Lelystad. De hoogte van Emmeloord West is die gestrand. De rechterrijshoek is daar nog altijd dicht en de vertraging is 10 minuten. Ja, en verder vooruitkijkend zagen we gisterenmiddagavond voor het eerst weer een flinke avondspits met ruim 400 kilometer file. En dan zal het op de woensdag al meevallen. Maar het zal ongetwijfeld wat drukker worden weer dan de laatste week het geval was. Met de verwachting zo rond de 200-300 kilometer file in totaal. Maar voorlopig is er niet al te veel aan de hand op de weg. Wel nog een snelheidscontrole gezien op de A27 van Gorinchem naar Breda bij hectometerpaal 33,5.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
6: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is. 500 euro.
7: 590 euro.
6: Ai.
7: Ai.
0: Het is zomer en dus hoor je deze week tussen 10 en 11 het beste van de Big Five van dit jaar tot nog toe. En deze week gaan we met de Big Five van sterk de zomer in de zomer uit. Want Diana Matroos gaat in gesprek met Jaap Seidel, voedingswetenschapper en emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Waarom grijpen we steeds weer naar die ongezonde snack? Terwijl we eigenlijk beter weten. Ik krijg ineens honger. We hebben wel vrije keuze als het om eten gaat. En hoe kun je deze tijd gebruiken om blijvende, gezonde veranderingen in je leven door te voeren. Zometeen na tienen in de Big Five.
3: Sterkte herfst in. Ja. Het zijn de grootste levende vissen ter wereld. En daarom heet het ook zo, de walvishaai. Hij is zo groot, het is net een walvis, maar het is een haai. Bedreigde diersoort. En met name een mysterie hoe de levens van deze beesten beginnen. Want de geboorte van een walvishaai, die hebben we nog nooit gezien. Indonesische vissers, die hebben nu wel een walvishaai-kalfje gezien van 4 maanden oud. En dat zou wel eens kunnen helpen met het mysterie rond de geboorte van deze dieren. Brennan Oonk is maritiem bioloog en die vertelt hoe zeldzaam deze vondst, dit walvishaaikalfje, nou is.
8: We hebben in het totaal, sinds we de dingen over aan het opschrijven zijn, hebben we überhaupt nog maar 33 keer over de hele wereld een jonge walvishaai gezien.
0: Nee.
8: En een jonge walvishaai, dus dan zijn ze nog maar 0,5 meter tot 1,5 meter.
0: Ja.
8: En dit is dus echt een hele bijzondere waarneming.
0: Want dit is echt een kleintje in Indonesië. Hoe jong is die dan?
8: Ja, ze schatten in dat hij 1 maand of 4 oud is.
0: Okay.
8: Hij is, hij is net geen 1,5 meter. Mm-hmm. En we gaan er op dit moment vanuit dat op het moment dat ze geboren worden, dat ze zo'n 0,5 meter oud zijn, 0,5 meter lang zijn.
0: Ja.
8: En dat ze in 3 maand tijd ongeveer groeien tot 1,5 meter.
0: Ja.
8: Dus verwachten dat dit exemplaar zo'n 4 maand oud is.
0: Ja, en dan zou je moeten kijken van waar migreren ze heen? Hè? Waar zou die moeder dat kalf hebben kunnen krijgen? Weten we dat of niet?
8: Ja.
0: Nee, dus.
8: Nee, daar weten we vreselijk weinig van.
0: Ja.
8: Nogmaals, met 33 waarnemingen van jonge haaien weten we daar niet zo heel veel van. Mm-hmm. We hebben ook nog nooit een walvishaai geboren zien worden. We weten ondertussen wel dat ze geboren worden. Want heel veel haaien leggen eieren. Maar bij de walvishaai is het zo dat ze de eieren inwendig leggen. En dat noemen we eierlevend barend, ovovivipaar. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat ze de eieren in hun eigen lijf uitbroeden, om het maar even zo te noemen.
0: Mm-hmm.
8: En dat dus de jongen levend geboren worden. En dat verwachten we dus dat is als ze 0,5 meter lang zijn. Waar ze dat precies doen, weten ze niet.
0: Het blijft een mysterieus dier. Hè? Het is een beetje een soort inderdaad onderwaterkangeroe, maar dan ook geen walvis, maar wel een haai. En geen vleeseter, maar wel plankton. Wat met die 33 waarnemers ben je er nog steeds niet. Zijn die over de hele wereld of niet? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
8: Ja,
0: dat is gek, hè?
8: Zeker. Die 33 waarnemingen, dat is van over de hele wereld.
0: Ja.
8: Allemaal zo rond het gebied van de Evenaar.
0: Mm-hmm.
8: Wat je ziet is dat ze daar allerlei modellen op los hebben gelaten, met computers aan het rekenen zijn geweest om te kijken of ze nou overeenkomsten konden vinden tussen de verschillende plekken waar die jonkies ooit gevonden zijn. En dan vinden ze één ding, en dat is dat ze dat eigenlijk altijd die jongen gezien worden op plekken waar op diepte relatief weinig zuurstof is, terwijl aan de oppervlakte enorm veel plankton is, waar algjes zijn, waarvan al het dierlijk plankton, dus de kleine kril en alle kleine beestjes die je net al noemde, die leven van dat plankton. En dan komen die jongen dus aan de oppervlakte om dat te eten.
0: Dat zou dus in principe kunnen betekenen dat het beest overal geboren wordt. Inderdaad, op dat soort gebieden. Hè? Maar ik begrijp dat in de Indonesische baai, dat daar toch wel wat opmerkelijks aan de hand is. Wat is daar bijzonder?
8: Ja. Nou, de baai in Indonesië waar dit jong nu gezien is, en dat is Salebee, zeg maar. Daar was in heel Indonesië überhaupt nog nooit een jonge walvishaai gezien. Dus dat is sowieso heel erg bijzonder. Maar in die baai, daar komen wel meer walvishaaien voor. Ze kunnen die dieren individueel herkennen aan het stippenpatroon waar je het net over had.
0: Ja.
8: Sinds 2017 zijn er in dat gebied 113 individuen van walvishaaien gezien. Dus 113 walvishaaien die daar die daar van dat gebied gebruik maken.
0: Ja.
8: En die walvishaaien, sommige daarvan hebben ze getagd, hebben ze zenders aangebracht.
0: Ja.
8: En dan blijkt dat die walvishaaien ook redelijk honkvast is. Nou, dat gaat nog wel om redelijk grote gebieden, maar ja, relatief honkvast zijn. Mm-hmm. Dus die walvishaaien leven echt best wel vast in dat gebied. Nou, en nu is er dus in dat gebied een jong geboren.
0: Ja. En dus kan het een kuinkamer zijn, denken jullie meteen, als maritiem biologen.
8: Precies. Dus ze verwachten dus ook dat het jong daar ergens in de buurt geboren is. En dat is dus dat is waarom ze zo enthousiast zijn.
0: En dat zei maritiem bioloog Brendan Onk.
2: Tech update.
0: Ja, het laatste technieuws gaan we bespreken met Joe van Buurik. En het venijn zit in het staartje vandaag, kan ik je vertellen. Want we gaan het straks hebben over de nieuwste Bugatti.
6: Ja.
0: Ja. Maar eerst naar OpenAI, want ja, dat mag niet ontbreken in deze tech update, hè Joe? Als het niet over Anthropic of OpenAI is, dan hebben we geen tech update.
6: Ze hebben altijd wel wat nieuws. En nu gaat het over advertenties. Nou, daar hadden we ook wat over gehad. Maar nu het nieuws, het laatste nieuws van vanochtend is wanneer die in Nederland gaan komen.
0: Ja.
6: 31 Europese landen, waaronder Nederland, krijgen volgende week advertenties in chat. Zoals casual veel gebruikers ChatGPT graag noemen. Adverteerders kunnen dan terecht bij contactpersonen van OpenAI en externe bureautjes om hun reclames daarin te kopen. In plaats van een eigen platform, zoals Meta en Google dat hebben, daar kun je het allemaal zelf regelen, dat komt later in de zomer. En dat zijn eigenlijk ook de concurrenten. Dus de vraag wordt, in hoeverre gaat OpenAI hiermee inkomsten afsnoepen van die twee grote techreuzen? En in hoeverre gaan mensen goed op advertenties in een AI-chatbot? Want dat kennen we eigenlijk nog niet. Er is natuurlijk ook een hoop over gezegd en geschreven. Komt trouwens alleen voor mensen zonder betaald abonnement of met de goedkoopste versie, Go. En daarbij de belofte van OpenAI: gesprekken met ChatGPT blijven privé, klantgegevens worden niet verkocht, advertenties worden netjes aangegeven, het gaat niet in antwoorden verwerkt worden en geen invloed uitoefenen op gegevens die in antwoorden staan. Maar ja, dat zijn de beloftes die ze nu maken. Ja. En de belofte was ook ooit, er komen geen advertenties in ChatGPT.
0: Ja, maar
3: of in WhatsApp.
6: Of in WhatsApp,
0: beloftes kunnen gebroken worden.
6: Ja. Precies, dus goed, we gaan het merken.
0: Ik heb een vriend die doet het choppy.
6: Dat vind ik een goeie.
0: Naar hondenvoedsel. En ik denk de eerste reclame die er... Ja, had je vroeger, Choppy.
6: Ja, daar lust de hond geen brood van. Dus, maar goed, sinds februari wordt hiermee trouwens al getest in de VS. Daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel over gehoord. Ook niet dat het heel erg is misgegaan, moet ik er dan bij zeggen. Dus ja, de vraag is en wordt of we dat wel gaan merken als het volgende week in ons deel van de wereld actief gaat worden. En misschien nog wel meer de businessvraag ook voor alle partijen die luisteren en denken, oh god, dat wil ik wel. Gaan ze daadwerkelijk marktaandeel qua online advertenties afsnoepen van Google, Meta en TikTok. Dus wat dat betreft wel een interessante situatie om in de gaten te houden.
0: Nou, dan iets waar je helemaal blij van wordt. De meest geanticipeerde videogame aller tijden door Joe van Buurik is GTA 6.
6: Nou, dat is niet alleen door mij, dus door 200 miljoen mensen.
0: Ja, dat zijn allemaal mensen die willen eigenlijk van baan wisselen.
6: Ja, misschien wel.
0: Ja, en die willen crimineel worden en auto's jatten.
3: Ik denk dat het wel meevalt.
0: Het is van alles gelekt door een groep hackers en die hebben een hele aparte motivatie, begrijp ik.
6: Ja, en daarmee zetten ze vooral Netflix een hak, want die zouden volgende week de première krijgen, zou ik maar zeggen. Daar komt een hele grote uitgebreide videopresentatie over Grand Theft Auto 6. Grote deal die
3: op onlangs... Netflix?
6: Jazeker. Dat
3: een
6: was...
3: première?
6: Ja, dat zo reageerde de hele wereld.
0: Een soort reclame op Netflix.
6: Natuurlijk reclame op Netflix, maar dan wel in een deal over die meest geanticipeerde game ooit. Niet zo'n trailertje van 2 minuten, daar hebben we er al 2 van gezien de afgelopen jaren. Nee, gisteravond laat kwam een hackersgroep die daar even geprobeerd heeft roet in het eten te gooien door 2 video's te laten lekken, waarin ook echt te zien is hoe de game gespeeld wordt. De kaart van de spelwereld is gedeeld en voor de goede orde, hè, dat zijn extreem goed bewaarde geheimen normalitair door zo'n gamemaker, dus dit ligt gevoelig. Maar het fascinerende is de motivatie van die groep. Die noemt zich Cyberleak. Ja, dat klinkt voor ons alsof je helemaal niks van cyber weet, want Cyberleak, hè, dus maar goed, dat is Nederland. Hebben een manifest gepubliceerd waarin ze een beklag doen over hoe er tegenwoordig geld verdiend wordt met games, ook GTA 6. Dat je het alleen nog maar digitaal kan kopen, niet als schijfje. Dat je moet bijbetalen om alles in het spel te kunnen doen. En dat als de servers ooit offline gaan, dat je het spel niet meer kan spelen.
3: Ik had jouw bezwaren kunnen zijn.
6: Dat moet ik zeggen. Ik ben geen hacker, overigens. Nee, maar goed, dat is het fascinerende. Ze zullen daarmee heel erg inspelen op de frustraties van gamers wereldwijd. Maar Cyberleak zegt, wij zijn met een groot plan bezig. Dit is slechts een stap in onze strijd tegen deze praktijken. Maar dan zeg ik, als gamer, allemaal leuk jongens, maar dit is toch een beetje een kwajongensstreek van een stel gefrustreerde nerds. Ten meer omdat er inmiddels ook al externe analisten zijn die zeggen, nou, ik weet niet of deze data nou zo recent buitengemaakt zijn, want die videobeelden kunnen we dateren op november 2023. Oftewel, dit is waarschijnlijk van vroeger, zou ik maar zeggen. Hebben ze toen misschien al buitengemaakt of op een andere manier aangekomen. Dus heel veel indruk maakt het niet. Maar het is wel weer een onderdeel in de hype building rond GTA 6.
0: Ja. Gaan we naar het nieuwste model van Bugatti. Je begrijpt natuurlijk dat ik heb daar altijd wat mee. Je stuurt een filmpje. Mm-hmm. Ze hebben iets nieuws onthuld op de Monterey Car Week. Maar Het is de tech-update, dus het is geen auto, hè?
6: Nee, het heeft geen wielen.
0: Het is voor jou, denk ik, de ultieme natte droom.
6: Ik denk dat hier wel jou en mijn werelden samenkomen, ja. Bas. Dus het is ook nog eens een foldable.
0: Nou, vertel nou wat het is.
6: Ja, ik zal het zeggen. Dit is de C-Seat Bugatti N1 TV. Dus ik zou zeggen, zoek hem even op.
0: Het is een televisie.
6: Klopt. Zoals de naam al zegt, tv. Maar
0: het begint als een soort lichtblauw geverfde lijkkist.
6: Ja, inderdaad.
0: Die ligt in je kamer en die richt zichzelf op. Ik dacht
6: die komt
0: eerst
6: opeens overeind.
0: Dit wordt een soort doodenge sarcofaag die openklapt.
6: Alsof er een mummie of graaf Dracula uit zou stappen. En die draait er ook nog een kwart slag en die vouwt zich dan open.
0: Tot
6: een scherm van maximaal formaat 137 inch. En het is dan een microLED-tv, dus de nieuwste soort beeldtechnologie.
0: Maar wacht even, 137, dat is 2,40 meter of zoiets.
6: Ja, in diagonaal. Hè? Dus ja, dat is zeg maar naar de hele wand van deze studio zo ongeveer.
0: Daar moet je dus wel een huis voor hebben, hè?
6: Nou, of een boot.
0: Waar je een Bugatti bij hebt ook waarschijnlijk.
6: Of een boot, of een tuin. Precies. Of in ieder geval een plek waar je eigenlijk niet wil dat een televisie staat als je hem niet gebruikt. Want dat is natuurlijk het idee hierachter. Geïnspireerd op de Bugatti Tourbillon. Dat is dan wel weer een auto met 1800 pk, de snelste ooit eigenlijk. Waarvan een luxe one-off gepresenteerd is op datzelfde event, de Monterey Car Week. Daarna staat dus deze televisie. Overigens niet gemaakt door Bugatti, maar door dat C-Seat, een Oostenrijkse maker van luxe tv's. Doe ze een gokje hoeveel die zou kosten.
0: De anderhalve ton.
6: Nee, maar meer.
0: 2,5 ton.
6: Nog meer.
0: 3,5 ton.
6: Hij begint bij 300.000 voor de kleine.
0: De grote foldable.
6: 500.000.
0: Natuurlijk.
6: Dat is wel een hele
0: televisie.
6: Grote foldable. En dan moet ik wel zeggen, een Bugatti Tourbillon heeft maar 25 seconden nodig om 400 km per uur te rijden.
0: Ja.
6: Deze heeft 45 seconden nodig om hem uit te vouwen. Dus hij is wel vrij traag voor een Bugatti.
0: Hij is wel traag voor een Bugatti. Ik vind het wel een apart ding.
6: Jij zou wel zeggen,
0: wil ik hebben?
6: Nou, hebben, toch?
0: Oh.
6: Wil ik hebben. Toch was aan de foldable gekregen.
0: Nee, maar wacht eventjes. Als je zo hebt die lijkkist in je kamer staan. Hè? Dat is een soort groot bijzittafeltje.
6: Ja.
0: Dan komt er iemand heel lief, die zet daar even een servies op. En je hebt iPad, noem maar op.
6: Ja.
0: Oei.
6: Dan heb je kring op je tv. Heel
0: kapot.
6: Raar.
0: Ja, dankjewel, Jo van Buurik.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: En met deze foldable klappen wij ook op. Dit was de Ochtendspits voor vandaag. Zometeen is het tijd voor BNR's Big Five. Diana Matroos in gesprek met Jaap Seidel. Het is de best of uiteraard. Voedingswetenschapper en emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. En dan gaan wij lekker een friandelletje halen. We zijn er morgen weer om 18:00. Tot dan.
3: Dag.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
13: Kozijnen. Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Nu in de BNR-app.
3: Nederlandse huishoudens beleggen meer dan ooit, lopen vooral warm voor Magnum. Amerika halveert de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea. En Chinese maker van robots Unitree stijgt ruim 600% na het beursdebuut in Shanghai. Deze en nog vele andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Erik Evengroen van ABB. Erik, is er nog iets aan de hand op de weg?
4: Nou, weinig hoor. Er staan drie korte files nog. De A9 om te beginnen, die maar richting Alkmaar. Voor Aalsmeer zo'n 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook nog altijd dicht voorbij Apeldoorn. Er staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A76 geleden richting Aken. Bij de grenscontroles daar ook 10 minuten op onthoud. En de snelheidscontrole gezien op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij hectometerpaal 21,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vanaf drie startplekken in Drenthe zijn een paar honderd boeren begonnen aan een stikstofmars door de provincie. Ze doen alle 12 gemeentehuizen aan. Eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. De boeren hebben gezegd dat ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren en dat zorgt al een tijd voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en werden 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. De twee Nederlandse helikopters die de afgelopen dagen meehielpen blussen bij de grote natuurbrand in België blijven vandaag aan de grond. Volgens de VRT vanwege een technische controle. Er is de hele nacht gewerkt aan het graven van greppels om de brand helemaal in te dammen. Daardoor kan het vuur zich niet meer uitbreiden. Twee grote tankers zijn omgekeerd in de straat van Hormuz. Ze varen onder de vlag van Hongkong, maar durfden het toch niet aan om door te varen. De belangrijke zeestraat is al maanden zo goed als dicht, maar volgens president Trump kunnen schepen er wel gewoon doorheen. Iran wil de straat van Hormuz pas weer openen als Amerika aan hun eisen voldoet. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend, schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al toegegeven dat hij een kind heeft met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als zangeres Wendy van Wanten. Koning Philippe moet nog wel instemmen met de titel prins. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen en het wordt niet warmer dan een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
16: Wat zijn de tips om deze zomer gezond te blijven eten? Dat vroeg ik eerder dit jaar aan emeritus hoogleraar voeding en gezondheid, Jaap Seidel, in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
2: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
1: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
3: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
1: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
4: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Hoe word je de meest aantrekkelijke werkgever van ons land? Je hoort het om 10 over 1 in de Economische Stand van Nederland.
7: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan moet je deze week echt gaan luisteren. En misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en ook nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen nou omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je nou echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is dat Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Hij doet al decennia lang onderzoek naar gezonde voeding. Schreef boeken aan grenzen aan de gulzigheid en het voedingslabyrint. En daarnaast adviseert hij overheden, onderzoeksinstituten, maar ook farmaceutische bedrijven. Van harte welkom.
10: Dank u wel.
9: Ik vroeg me af, grenzen aan de gulzigheid. Ben jij zelf wel eens heel gulzig als het om eten gaat?
10: Jazeker. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje gulzig is. En ja, gulzigheid is eigenlijk in mijn ogen meer eten dan je eigenlijk van plan was.
9: Hè? Ja.
10: Dus dat doe ik ook wel eens. Ja. Elke keer als we gezellig met elkaar aan tafel zitten en het duurt heel erg lang en we hebben allerlei nieuwe gerechten enzovoorts, dan eet je meer dan je eigenlijk van plan was. Maar wat vaker nog gebeurt is dat je ondertussen snacken enzovoorts. Je was het niet van plan, maar er staat een schaal met koekjes en uiteindelijk is die ook leeg.
9: Dat vind jij een lastig moment ook?
10: Dat zijn allemaal lastige momenten. Impulsachtige dingen, die zijn eigenlijk, ja, je hebt een voornemen van ik ga minder eten en ik ga gezonder eten. En uiteindelijk word je toch elke keer weer verleid tot ongezonde dingen.
9: Ja, en dan ga je jezelf straffen. Waarom heb ik het nou weer gedaan?
10: Ja,
9: en dan voel je ook
10: een laag zelfbeeld
9: soms niet
10: en zo.
9: Lekker.
10: En dan wil je weer comfort food.
9: En zo is het een hele vicieuze cirkel. We gaan allemaal de tips ook bespreken. Ja. Hoe we dit ook een beetje kunnen doorbreken. En ook wel de industrie schetsen die ons ook weer op het verkeerde been brengt elke keer. Ja. Misschien eerst even, wat is nou het grootste misverstand rondom voeding dat je uit de wereld zou willen helpen?
10: Nou, het grootste misverstand is wat ik heel vaak in de politiek hoor, maar ook in allerlei discussies, is dat mensen allemaal heel goed in staat zijn om zelf hun eigen keuzes te maken en gezond te leven. Dat is niet zo. Mensen ontbreken vaak de kennis, de vaardigheden, de tijd, het geld, de mogelijkheden, een culturele of sociale of fysieke omgeving die eigenlijk daar niet toe uitnodigt. En daar moet je mensen dus echt bij helpen.
9: Ja, dus en dan moet dus echt die omgeving moet gaan helpen.
10: Ja, ook, ook de vaardigheden verhogen en de kennis verhogen. Wat wij zien, dat ik doe veel onderzoek bij kinderen, dat kinderen echt helemaal niet weten waar hun voeding vandaan komt, wat je ermee moet doen, waarom het belangrijk is. Het meeste wat ze horen is marketing en reclame en allerlei andere zaken als het om voeding gaat. En daar moet je echt, als je mensen dan toch verantwoordelijk stelt voor hun eigen keuzes, moet je ze natuurlijk wel de kennis en de vaardigheden geven om dat te doen.
9: Ja, nou kan ik me voorstellen dat heel veel zaken zijn natuurlijk duidelijk, hè, dat het niet gezond voor je is. En misschien moeten we daar nog meer educatie op loslaten. Ja. Maar als je kijkt naar de voedingswetenschap, is de voedingswetenschap er eigenlijk over uit wat echt gezond is? Want ik zie hele verschillende voedingswetenschappers toch hele verschillende dingen ook zeggen.
10: Nou ja, ten eerste is er niet een one size fits all. Dus er zijn altijd mensen die zeggen, voor mij werkt dat standaard voedingsadvies niet. Ik doe het op een hele andere manier. En dat is helemaal prima. Over het algemeen kun je zien dat De Gezondheidsraad bijvoorbeeld maakt de richtlijnen goede voeding. En dat doen andere landen eigenlijk ook. Mm-hmm. Of het nou Denemarken of de Verenigde Staten of Canada of waar dan ook is. En je ziet dat die eigenlijk allemaal wel heel erg op elkaar lijken. En dat is eigenlijk in de basis: eet voldoende groenten en fruit. Eet voldoende volkoren graanproducten, wat peulvruchten. Eet ook de goede eiwitbronnen en dat soort zaken. En dat, ja, dat is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. En wat ook overal staat is: eet niet te veel suikerrijke voedingsmiddelen. Niet te veel vetrijke en zout. Zoute snacks en al dat soort zaken. Dus ik denk dat over het algemeen op die hoofdlijnen eigenlijk
9: men het er wel over eens is.
10: Iedereen er wel over eens is. Ja. Ja.
9: Geef je aan niet te veel suiker, niet te veel zout, niet te veel vet. Dan moet je echt naar onbewerkte voeding gaan. Hè? Ik denk dat dat echt een basis...
10: Of minimaal bewerkt. We eten allemaal natuurlijk wel bewerkt voedsel. Zodra je gaat koken, bewerk je voedsel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook prima. We hebben als mensen honderdduizenden jaren al voedsel bewerkt. En dat is ook prima, want dat is meer houdbaar. De beschikbaarheid van voedingsstoffen is beter. Er zitten minder onveilige stoffen in. Denk aan aardappelen en bonen. Die kun je helemaal niet onbewerkt eten. Maar er is een mate van bewerking. Als bewerking eigenlijk vooral gericht is op overconsumptie. Maak het zo lekker dat mensen niet kunnen weerstaan en dat ze er niet mee ophouden. Dat hun hele beloningssysteem, als het ware, hun eetlust gaat over stemmen, dan is het niet goed voor je.
9: Nee, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een zak chips. Hè. Daar zit een speciaal spulletje in, waardoor je uiteindelijk steeds meer gaat eten. Je denkt, ik neem één handje. Ja. Maar daar kan je dus eigenlijk ook niet zoveel aan doen in je brein.
10: Ja, dat kan wel.
9: Hè. Maar moeilijk.
10: Moeilijk. Hè. Als je die zak open hebt en je zit voor de televisie of naar voetbal te kijken of naar een Netflix-serie, wat dan ook, dan gaat die weer gewoon leeg.
9: Ja.
10: En dat gedachteloos, omdat je afgeleid bent. Hè, maar je kunt heel goed, wanneer je van tevoren denkt, dit is mijn portie chips die ik vandaag eet. Ik kreeg dat vroeger, toen ik klein was, een schaaltje chips. En dat was het dan. En dan eet je ook niet meer.
9: Nee.
10: Hè, dus je kunt natuurlijk die porties wel ook een beetje zelf.
9: Ja, ik weet nog heel goed, vroeger als ik met mijn opa en oma op pad ging, dan kreeg ik 1 drop Mentos.
10: Ja, ja.
9: En dacht ik echt, waarom krijg ik er niet meer? Weet je? Maar dan was ik echt me helemaal aan het verheugen. Wanneer komt het moment dat het tasje van oma open gaat? En dan kreeg ik 1 drop Mentos.
10: Ja, en dan geniet je er ook meer van. En daar doe je heel lang over.
9: Ja, precies. Ja, heel lang erover doen om hem op te krijgen. Klopt. Ja. Goed, dus je zegt helemaal onbewerkt hoeft nou ook weer niet. Maar als je naar die E-nummers bijvoorbeeld kijkt. Ja. Hè, is daar nou helemaal duidelijk wat je wel en niet tot je moet nemen?
10: Nou, E-nummers is een hele grote groep van stoffen die allemaal door de EU zijn gekwalificeerd als veilig, want daarom krijgen ze een E-nummer. Je moet, als je iets wilt toevoegen aan voedsel, moet je dat bij de EU aankaarten. En die gaan er naar kijken. Zijn er geen nadelige effecten van? En al dat soort zaken. Krijg je er geen kanker van of geen allerlei andere ellende? En als dat dan niet zo is, dan mag je het toevoegen. Dus ze zijn bewezen veilig, zal ik maar zeggen. Tot het moment dat we uiteindelijk besluiten dat we toch fout hadden. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten van toevoegingen. Want het zijn eigenlijk altijd toevoegingen. Er zijn een heleboel toevoegingen die we eigenlijk allemaal kennen. Vitamine C heeft ook een E-nummer. En daar is natuurlijk verder niks mis mee. Maar je hebt toevoegingen die voedsel veiliger maken. Mm-hmm. Voedsel meer langer houdbaar maken. Zodat je niet hoeft weg te gooien. Geen voedselverspilling. En je hebt stoffen, kleurstoffen, smaakstoffen enzovoorts, die het alleen maar lekkerder maken. Die gezond voedsel eigenlijk toch nog weer laten aanzetten tot overconsumptie. En die stoffen heb je natuurlijk eigenlijk niet nodig. En zeker de mix van al dat soort stoffen, denk aan kinderen, al die kleurstoffen, al die smaakstoffen enzovoorts, die maken uiteindelijk dat ze en meer er meer van eten, van die ongezonde dingen. Want als je 1 kleur M&M's geeft, als ik een merk mag noemen, dat soort dingen, dan eten kinderen er meer van dan wanneer je al die kleuren hebt.
9: Ja.
10: Enzovoort. Dus al die kleurstoffen, die prikkelen ook het brein. En je wil ze eigenlijk allemaal proberen. En datzelfde geldt voor smaakstoffen. Als het heel erg lekker is, dan eten er gewoon meer van.
9: En hoe kom je dan, als je naar al die E-nummers kijkt, hoe weet je dan een beetje wat is nog oké en wat moet ik echt niet doen? Of moet je gewoon heel logisch nadenken?
10: Ja, je moet eigenlijk logisch nadenken.
9: Ja.
10: Dus die E-nummers op zich zeggen niet zoveel. Maar je weet wel dat wanneer iets duidelijk gekleurd en dat er nou ja, smaakstoffen aan toegevoegd zijn. Denk aan sauzen, denk aan soepen, denk aan allerlei andere dingen die, waar smaakversterkers in zitten. Dan vind je het lekkerder en dan eet je er eigenlijk meer van.
9: Ja. Je zegt, eigenlijk is iedereen het wel over eens wat er nou gezond is en ongezond. Toch zie je wel dat er allemaal verhalen dan de kop opsteken dat je heel veel eiwitten moet eten.
10: Ja, ja, ja.
9: En zeker nou, als vrouw in een hormoongevoelige periode moet je heel veel eiwitten eten. Of als je gaat sporten, heel veel eiwitten eten. En dan soms is het weer, je moet heel erg plantaardig eten. Help ons hier in dat woud van tegengestelde visies.
10: Ja, nou dat we eiwit nodig hebben, daar is iedereen het over eens. Maar precies hoeveel dan, dat is afhankelijk van wie je bent. Er zijn mensen die een gemiddelde eiwitbehoefte hebben. En de deskundigen variëren dus een beetje van het is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht tot ongeveer 1 of 1,2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dat maakt wel veel uit, maar de marges zijn niet zo heel erg groot. Wat je over het algemeen ziet is dat sommige mensen veel meer eiwit nodig hebben. Dat zijn kinderen in de groei, dat zijn sporters die veel energie verliezen en die veel eiwit nodig hebben vanwege hun spiermassa. Het zijn oudere mensen, het zijn zieke mensen. En ook mensen die afvallen hebben soms baat bij meer eiwit, omdat eiwit verzadigt en je makkelijker dus ervan afvalt. Wanneer je een eiwitrijke voeding eet. Dus er zijn heel veel mensen die een goede reden hebben om meer eiwit te eten dan aanbevolen vaak. Maar over het algemeen, de meeste mensen in Nederland die hebben overschrijden ruim die eiwitbehoeften die we per dag nodig hebben.
9: Nou, dat is echt wel veranderd, toch, de laatste tijd? Dat er heel erg wordt ingezet, ook met allerlei influencers, om veel meer eiwitten te gaan eten.
10: Ja, voor een deel is dat niet echt nodig. Voor die risicogroepen is dat wel nodig. Daarom wordt er in verpleeghuizen heel enorm gekeken naar eiwitinname. En bij zieke mensen in ziekenhuizen enzovoort. En ook bij kinderen in de groei wordt er. En sporters, die zijn ook bezig met shakes en met allerlei andere eiwitpreparaten. Dus die weten het eigenlijk allemaal wel. Wat je, denk ik, vooral niet moet doen, is die eiwitten uit producten halen die zo sterk bewerkt zijn. Want die eiwithype, om het maar even zo te noemen, die is uiteindelijk natuurlijk ook bij de industrie geland. En dat betekent dat ze allemaal producten gezonder laten lijken door er wat eiwitpoeder aan toe te voegen. En eiwitpoeder is heel goedkoop. Dat komt uit de zuivelindustrie en uit de sojabonenindustrie enzovoort. Je kunt die eiwitten heel goedkoop toevoegen.
9: Ja.
10: En dan kun je het veel duurder maken.
9: En je ziet het overal, hè, in de supermarkt.
10: En dan heb je van die, nou ja, ik kom net van het station en daar zie je ook al die repen liggen. Er zijn honderden soorten al van eiwitrijke repen. Daar zit veel suiker in, er zit veel calorieën in, er zit ook veel eiwit in, maar het is heel duur. Die reepjes die zijn gewoon duur.
9: Dus niet doen, zeg je.
10: Niet doen. Want de eiwitten die we nodig hebben zitten vaak in basisvoedingsmiddelen. En dan heb je het over kwark, magere kwark, over bonen, over nou ja, allerlei andere volkoren granen, maar ook vlees en dat soort dingen. Daar zit een heleboel eiwit in. Dat is goed qua samenstelling. Dat past ook heel goed bij onze behoeften. En als je dat eet, krijg je ook allemaal nuttige voedingsstoffen erbij. In plaats van heel veel suiker en heel veel vet en heel veel zout of wat dan ook. En je zou dus die eiwitbehoeften vooral moeten hebben uit basisproducten.
11: De Big Five. Diana Matroos.
9: Mijn gast vandaag is Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. En als het over gezondheid gaat, meestal zitten wij bij de Big Five en jij kwam binnen. Nee, we gaan staan.
10: Ja.
9: Dat is ook al een manier om aan je gezondheid te werken, want
10: ik zit al veel te veel.
9: Je zit al veel te veel, ja, precies. Dus heel goed dat je mij ook laat staan een uurtje, want ik doe altijd mee met de gast. Dus supergoed, je bent mij al aan het beïnvloeden. Je kan je gedrag natuurlijk beïnvloeden. We gaan straks helemaal praten wat je er zelf aan kan doen.
10: Ja.
9: Maar ik wil toch ook wel even nog benoemen de macht van de voedingsspelers als het gaat over de ruimte eigenlijk die we echt hebben om vrij te kiezen. Hoe groot is de macht van de voedingsindustrie?
10: Ja, de voedingsindustrie, of het voedselsysteem in grote zin. Supermarkten zijn geen industrie in de zin van producenten van voedingsmiddelen. Maar die voedings, de commerciële zeg maar voedingswereld, die heeft heel veel invloed op wat wij eten. En dat heeft te maken met het aanbod, met de beschikbaarheid, de prijs, het gemak, de marketing, reclame enzovoort. Al dat soort zaken die maken dat wij heel makkelijk die keuzes maken. De gezonde keuze is vaak duurder, meer bewerkelijk. Het imago is dat het niet zo lekker is en dat soort zaken. En we zijn dus heel erg gefocust op gemaksvoeding. Lekkere gemaksvoeding die je zo kunt eten. En daar is de industrie heel goed in geslaagd. En die weten ook ons op alle momenten eigenlijk van de dag daartoe te verleiden. Of je nou bij de bioscoop bent, of op het station bent, ja, of bij het benzinestation, of in de sportkantine, of waar dan ook. Overal word je verleid tot
9: die keuzes. En ik denk dat iedereen dat ook wel een beetje ziet. Ja. Maar wat zien we niet? Hoe ver gaat die beïnvloeding waar we misschien ook helemaal niet ons bewust van zijn?
10: Nou, ik doe veel onderzoek bij de jeugd. En dan zie je dat kinderen eigenlijk helemaal geen idee hebben dat ze zo ontzettend beïnvloed worden. Ze zitten de hele dag op social media en ze zien influencers. En ze hebben geen idee dat er allerlei sponsoren achter zitten. Dat ze energiedrank, vapen, maar allerlei andere fastfood. Het gaat maar de hele dag door. En daardoor wordt je keuze gewoon onbewust beïnvloed. Er is een heleboel wat ze wel eens noemen neuromarketing. Je bent je niet bewust van al die beïnvloeding. Waarom die signalen komen allemaal wel binnen. Plus het feit dat je vaak helemaal geen keuze hebt. Als ik met kinderen naar de bioscoop ga, dan mag je niks meenemen. Want dan wordt je kijkt of je een tas bij je hebt. Ja. Je moet daar wel dingen kopen. En er is eigenlijk alleen maar popcorn, chips en frisdrank en al dat soort dingen. Er zijn geen gezonde alternatieven. En de porties zijn ook enorm. Als je met een kind van 7 naar de bioscoop gaat, kan die kiezen tussen een emmer of een hele grote emmer of een nog grotere emmer. En dat kan een kind natuurlijk eigenlijk helemaal niet op. Maar ja, het is toch de dwingende keus, zeg maar, in zo'n...
9: Nou ja, en als je dan dat nog even verder trekt, ja, want bij bioscoop dan kan je nog zeggen, oké, ik zit lekker lazy en ik neem er ook even een chippy bij. Maar als je kijkt naar de sportscholen, zwemmen. Het is na het zwemmen ga je een frietje eten.
10: Ja.
9: Hey, ik ken dat zelf ook wel van vroeger, dat je dat heel makkelijk ging doen. Ook de voetbalkantine staat allemaal ongezonde troep.
10: Absoluut, ja. En dat geldt er niet alleen daarvoor, maar ook de supermarkt is zo ingericht. De aanbiedingen, de verleidingen bij de kassa, de beste plekken, de dingen, de 1 plus 1 gratis enzovoort. Dat zijn vaak, en de grootte van die porties, die nodigt ook uit tot overconsumptie. Dus wat zag ik nou gisteren? 2 liter cola flessen, die dan met 4 voor in een aanbieding zitten.
9: Ja.
10: En dan heb je dus 8 liter frisdrank meegenomen. En dat is een koopje, dus heel veel mensen nemen dat dan mee. En als die fles eenmaal open is, dan moet die leeg.
9: Ja. Ja,
10: want je kan hem niet een paar dagen laten staan met het dopje eraf. Nee, want dan is het niet meer lekker. En dat geldt ook voor die grote zakken chips. Dus er zijn allemaal mechanismes die eigenlijk ons stimuleren om meer te eten dan we van plan waren.
9: En daar komt dus sociale media komen daar dan bovenop. Ja, met die influencers. Je ziet nu ook weer een soort fiber revival. Fiber maxing, ja. Dat moet je dan gebruiken omdat je dan goed voor je darmen zorgt. Ja. En dan zou je geen kanker krijgen of dat soort
10: De claims zijn vaak overdreven, maar op zich is fibermaxing nog wel een van de betere, zal ik maar zeggen. Want we eten in Nederland veel te weinig vezel. En dat hebben we nodig voor een goed maag-darmstelsel, maar ook voor allerlei verzadiging en al dat soort dingen. En dat we eten minder dan de helft van het hoeveelheid vezel die we nodig hebben gemiddeld.
9: Mm-hmm.
10: En dat is met eiwit heel erg anders. We zitten eigenlijk gemiddeld boven de behoefte. Dus dat promoten van die proteïnes, zal ik maar zeggen, dat is niet echt nodig. Maar dat vezel promoten, dat is wel belangrijk.
9: Dus het begint eigenlijk bij iets gezonds, maar op een gegeven moment slaat het dan door met allerlei zaken die daar bovenop komen.
10: Dat is wanneer de commercie in de gaten krijgt dat je dat het verkoopt en dat het in is. Dat er influencers zijn die mensen aansporen om dat te gaan eten. En dan roer je dus weer wat goedkope vezeltjes door je product.
9: En dan kan je het erop zetten. Ja.
10: En dan zet je het er weer op en maak je het duurder.
9: Ik heb laatst hebben wij een Big Five gemaakt over afslankmedicatie.
10: Oh ja, ja.
9: En toen kwam ook naar voren dat de industrie vanwege al die middelen die we kunnen spuiten tegenwoordig alweer producten aan het ontwikkelen is die daarop inspelen.
10: Ja, natuurlijk.
9: Omdat je dan de voeding toch wel kunt verdragen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nou heel gezond is wat we dan gaan krijgen.
10: Nee, want kijk, nou, mensen blijven natuurlijk toch wel. Dat heeft te maken met die zogenaamde food noise. Dat is ook wel relevant hiervoor. Die patiënten die middelen gebruiken, die rapporteren, ik heb niet meer, en dat mijn hoofd is niet meer helemaal overprikkeld met al die voedingsverleidingen. En ik kan gewoon even rustig nadenken over wat ik ga eten, in plaats van dat ik meteen wil grijpen naar die de zoete en vette verleidingen en dat soort dingen. Maar dat geeft dus ook aan dat daar, voordat ze die middelen gebruikten, we dus ontzettend last hebben van de enorme overdaad aan verleidingen voor ongezonde producten.
9: Ja, en dat ze dus dan daarna toch weer iets nieuws vinden, een nieuw product in de markt gaan zetten. Ja. En dan begint de verleiding weer opnieuw. Moeten kijken hoe dat uiteindelijk. Ja. Raak je wel eens gefrustreerd hierover? Want je bent al zo lang heb je gewaarschuwd. Ook bijvoorbeeld met Martijn Catan heb je gewaarschuwd. Hè, dat cola voor kinderen heel erg slecht is. Dat ze daar dik van worden, bijvoorbeeld. Ja. Zo. Ja. Maar ook de hele obesitas-epidemie heb je eigenlijk al die jaren voorspeld.
10: Ja. Ja, mijn moeder zei altijd, sinds jij ermee bezig bent, is het alleen maar erger geworden.
9: Ja.
10: En dat is ook zo. Ja. Dat is zo. En kijk, de frustratie zit hem. Er is hoop en frustratie.
9: Ja.
10: Frustratie is dat de politiek het eigenlijk ook al heel lang weet. Ik heb heel lang voor overheden gewerkt, zowel gemeentes als ook de landelijke overheid, die eigenlijk wel weten wat er moet gebeuren. Je moet die verleidingen wat afremmen. Je moet de gezondere keuze makkelijker maken. Je moet kinderen meer vaardigheden geven. Gezond aanbod aanleren. En we weten het allemaal wel, maar we doen eigenlijk niks. En dat komt doordat er zoveel gedoe is rondom maatregelen die de overheid zou kunnen nemen als het gaat om beïnvloeding van onze keuze. Er zijn een heleboel mensen die meteen roepen, dat is betutteling. Als je zegt, kinderen worden enorm gedreven tot ongezonde keuzes, misschien moeten we ze daar een beetje tegen beschermen. Zeggen ze, ja, dat is betutteling. Maar de betutteling komt natuurlijk uit de industrie. Maar dat wordt eigenlijk terzijde geschoven, want iedereen moet vaardig zijn om dat allemaal te kunnen weerstaan, te begrijpen, te doorzien en alternatieve keuzes te kunnen maken. En we weten, dat is niet zo. Maar ze blijven daar toch heel erg op hameren, dat de overheid er niet voor is om...
9: Terwijl ze dat bij roken hebben ze dat natuurlijk niet gedaan. Daar zijn ze echt opgeschoven.
10: Ja, bij roken is de reden dat ze zijn opgeschoven is vooral de discussie dat andere mensen ook last hebben van dat roken.
9: Ja.
10: En dat, dat is bij frisdrank drinken minder het geval. En dat is iets wat... En bij alcohol speelt dat ook een beetje. Dus waarom hebben we nu discussies over alcohol? Dat is omdat verkeersongelukken, geweld en allerlei andere... Of nou huiselijk geweld, dus vandalisme of wat dan ook. Heel vaak heeft daar alcohol een rol bij. Daar hebben we last van. Niet dat iemand zelf thuis drinkt. En daarom gaan we daar maatregelen over.
9: En daarom is dit hier ook zo ontzettend moeilijk
10: zo
9: om
10: lastig,
9: het te veranderen. En ook
10: dat is één ding. Twee dingen is de lobby van de industrie. Die eigenlijk probeert te ondermijnen dat er regelgeving is. Sinds 2010 is er een wet in de maken op de verbod op kindermarketing. Tot 16 jaar of zo. En dat is heel goed doordacht. En dat is allemaal al uitgeschreven door de ambtenaren en allerlei deskundigen. En de industrie lukt het om dat steeds maar weer uit te stellen. En om het te ondermijnen met allerlei eigen zelfreguleringsdingetjes en dat soort zaken. De lange termijn. En uiteindelijk is de overheid ook heel gevoelig voor dat soort argumenten vanuit de industrie. En een derde is dat we eigenlijk weinig oog hebben voor de achterliggende factoren waarom mensen ongezonde keuzes maken. En dat is dus gebrek aan kennis en vaardigheden en tijd en geld. Dus vaak armoede, vaak veel stress, vaak in een omgeving wonen die uitnodigt op ongezonde keuzes. Daaraan werken, dat vindt de overheid nog veel ingewikkelder. Want dat is allemaal, dan moet je het hebben over ruimtelijke ordening, over onderwijs, over allerlei andere zaken.
9: Ja, dus dan gaan we het maar een beetje uit de weg. Dit is te groot.
10: Dat is niet van VWS. VWS moet het oplossen, maar die gaat daar niet over. En dus dat maakt het ook heel erg ingewikkeld om de. Om
9: en dus echt... raak jij gefrustreerd zo'n beetje onderweg?
10: Ja en nee. Dus de landelijke overheid vindt het heel erg moeilijk om dingen te gaan doen. Suikertax en zo. Dat is al eeuwen aan het. Niet eeuwen, maar wel al 15 jaar. Een discussiepunt. Dat de overheid eigenlijk wel wil dat dat gebeurt, maar dat ze. Mm-hmm. Steeds weer uitstellen. Lokaal is er wel veel meer belangstelling voor. Dus ik heb veel gewerkt hier in de gemeente Amsterdam, maar ook in allerlei andere gemeentes, die eigenlijk wel zien, wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die gezondheidsverschillen niet zo groot zijn, dat we een gezonde jeugd hebben, dat we een leefbare stad hebben, dat we die ongezonde verleidingen wat terugdringen.
9: Dat is een goed teken. Weet je, laten we daar zo meteen verder over praten. Ook hoe dat er dan een beetje uitziet in de praktijk. Maar ook hoe wij allemaal als individuen deze zomer kunnen aangrijpen om echt te veranderen. Zometeen praat ik verder met Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Hij is echt de autoriteit. Blijf luisteren.
12: Ik open de vergadering. Ja, voorzitter.
13: Ja, dank voorzitter.
14: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur. Of in je podcast-app.
15: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
16: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
17: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
18: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
19: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
20: of over de grootste beursgang aller tijden.
19: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
20: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
19: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
22: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewoon de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
23: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
24: BNR Verkeer.
25: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Twee opvallende files op dit moment. Op de beginnende A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Sint-Joost 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En het is alweer druk op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij 113,7.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
27: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vanaf 3 startplekken in Drenthe zijn een paar honderd boeren begonnen aan een stikstofmars door de provincie. Ze doen alle 12 gemeentehuizen aan. Eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. De boeren hebben gezegd dat ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig.

0: oorlogsschepen er wel gewoon doorheen. Iran wil de Straat van Hormuz pas weer openen als Amerika aan hun eisen voldoet. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend, schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al toegegeven dat hij een kind heeft met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als zangeres Benny van Wanten. Koning Philippe moet nog wel instemmen met de titel prins. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen en het wordt niet warmer dan een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
1: De zomer is een moment van rust en ruimte. Hoe kun je die tijd nou echt goed gebruiken om gezonder te gaan eten? Daarvoor ging ik eerder dit jaar in gesprek met Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid, in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
2: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met 5 gasten die allemaal op hun eigen manier vertellen hoe je sterk de zomer in kunt gaan. En vooral hoe je er heel sterk uitkomt, zodat je weer lekker aan dat nieuwe seizoen kan beginnen. Ik ga er later deze week nog over praten met oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, Reek Klaasens. Ik ga met hem praten over het belang van uit je comfortzone stappen. Hij heeft allemaal leiderschapslessen. Ik spreek ook met investeerder Guido Witpen, die zijn bedrijf met veel succes verkocht heeft en totaal ander leven daardoor kreeg, met heel veel rijkdom ook. Maar geld maakt toch niet gelukkig. En over die inzichten gaat hij praten. Vandaag hebben we het over voeding en gezondheid. Ja. Ook heel erg belangrijk. En dat doe ik met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens mij 2024 met emeritaat gegaan, hè? Zoiets.
7: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar je blijft je gewoon actief inzetten op dit terrein?
7: Ja, het is nog lang niet af.
1: Nee.
7: Ik kan nu meer doen dan daarvoor.
1: Ja, misschien ook wat vrijer spreken. Hè?
7: Dat ook, maar veel onderwijs en onderzoek, dat vergt natuurlijk ook heel veel tijd. Ja. En ik heb nu meer tijd om daarover na te denken en te praten.
1: Nou, heel fijn dat we dan met jou nog even lekker een half uurtje door kunnen. Dan wil ik ook een beetje de toekomst schetsen rondom eten en gezondheid en hoe we toch die omgeving kunnen veranderen. Maar uiteindelijk zullen we het toch ook weer zelf moeten doen. Ja. En daarom beginnen met een aantal concrete voedingstips om sterk de zomer in te gaan. Ja. Misschien maar even de eerste vraag. Is de zomer echt het moment om je lifestyle te veranderen?
7: Ja, om verschillende redenen. Ten eerste is je leven natuurlijk anders in de zomer. Het is warmer, de dagen zijn langer, je bent wat actiever, je zweet meer. Je hebt op allerlei manieren een ander soort
1: patroon.
7: Waarom
1: helpt patroon. Zweet?
7: Nou, dat helpt niet, maar ik bedoel, daardoor moet je dus anders gaan eten en drinken. Omdat je dus minder eetlust hebt, want we zien over het algemeen dat gemiddeld, ik heb dat ooit lang geleden eens onderzocht, dan zag je dat gemiddeld het gewicht in de winter dat toeneemt en dat het weer afneemt richting de zomer. En dat het laagste punt is midden in de zomer. En dat komt gewoon omdat we actiever zijn, dat we minder eetlust hebben, dat we gaan experimenteren met van alles en nog wat. En niet meer in ons vaste patroon zitten. En niet meer in het vaste patroon zitten geeft natuurlijk een moment om een nieuw patroon aan te leren.
1: En straks willen die nieuwe patronen graag van je horen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, je bent lekker op vakantie.
7: Ja.
1: Je zit aan de Franse Riviera met een heerlijk rozeetje.
7: Ja, dat is ook helemaal prima, denk ik. Als je daarvan geniet, moet je het vooral doen.

0: Maar je moet extra opletten. Hè. Die vocht is belangrijk tijdens de zomer. We hebben ongeveer 2,5 à 3 liter water per dag nodig. Ongeveer een liter daarvan komt uit ons voedsel.
1: Ja.
0: Hè, en de rest moeten wij erbij drinken. En wat we niet nodig hebben is heel veel suiker. En ook alcohol niet. Hè. Alcohol is eigenlijk redelijk funest. Hè, als het gaat om de warmte. Die maakt eigenlijk al dat je bloedvaten verwijderen. En alcohol doet dat nog eens een keer. Dus het komt ook harder aan dat drinken. En je droogt er makkelijker door uit.
1: Mm-hmm.
0: Dus je hebt eigenlijk nog meer vochtbehoefte. Dus als je dan een glaasje wijn drinkt, drink er dan ook altijd een glas water bij.
1: Oké, heel goed.
0: Dat is één tip. Maar dat drinken is dus heel erg belangrijk. En verder worden we natuurlijk verleid tot allerlei lekkere dingen. Hè? Dus roomijs en al dat soort zaken. En ook daar kun je natuurlijk verstandige keuzes maken. Als je sorbetijs eet, dan is dat net zo lekker en net zo koud, maar het is minder dan de helft van de calorieën van roomijs.
1: Ja.
0: En dat soort eenvoudige dingen kun je natuurlijk gewoon wel
1: misschien
0: doen.
1: Één bolletje in plaats van drie met een tot slagroom nog erop.
0: Ook dat. Ja, hè? Dus ja. Maak gewoon een beetje verstandige keuzes zonder dat je zegt, ik ga helemaal niks meer doen wat lekker is en waar ik zoveel plezier aan beleef. Dat is belangrijk. Maar wat je vooral ook ziet is dat je, ik had het er net al over, om een gedragsverandering te hebben, zeker als het gaat om je hele voedingspatroon, heb je dus kennis nodig, vaardigheden en tijd. Gewoon om het te leren.
1: Ja.
0: En dat heb je doorgaans niet in een druk werkbestaan. Dus die goede voornemens die er altijd zijn rondom de jaarwisseling.
1: Ja.
0: Dat is nou juist net een verkeerd moment. Want je zit helemaal in die flow van verkeerd eten en de structuur. In januari begint weer je werk en het is allemaal druk en zo. Om dan nog te gaan experimenteren van ik ga dus meer mediterraan koken of meer plantaardig of meer dit en dat. Dat is dan niet het goede moment eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar de zomer is juist een heel goed moment.
1: Omdat je gewoon langer de tijd hebt, maar ook omdat je lichaam dus ook andere behoeftes heeft.
0: En waar je geen behoefte aan hebt is zware maaltijden. Waar je wel behoefte aan hebt is lichte maaltijden, salades en al dat soort dingen. En dat eet je ook op vakantie. Dat vind je eigenlijk ook lekker. Dus het idee dat gezond eten, altijd vervelend is en niet lekker enzovoort. Denk gewoon aan die groentemaaltijden en salades die je langs de Middellandse Zee kunt eten en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Want dan weet je van, oh ja, maar dat is juist wel lekker.
1: Ja.
0: En ik heb dan ook helemaal niet zo trek in grote hoeveelheden.
1: En hoe lang heb je nodig om echt een nieuwe routine aan te leren?
0: Nou, dat hangt een beetje af van het niveau van kennis en vaardigheden wat je hebt. Soms moet je echt nieuw leren koken. Je moet het uitzoeken, je moet andere boodschappen doen. Je moet misschien andere pannen nemen of wat dan ook. Hè. Heel veel keukens waar ik in ben geweest, die zijn eigenlijk helemaal niet uitgerust om andere dingen te gaan doen. Ja, er is wel een frituurpan en een pannetje om iets in te koken, maar allerlei andere dingen, gereedschappen en dat soort zaken, die zijn er vaak niet. Dus kennis en vaardigheden, die kun je juist dan opdoen. En die kun je ook een tijdje uitproberen, zodat je aan het eind van de zomer gewoon in een routine zit, zodat je het kunt volhouden.
1: Ja.
0: En want dat is het grote probleem met die 1 januari goede voornemens. Die zijn altijd wel goed bedacht, maar bijna niemand houdt het langer vol dan 2 of 3 weken. Gewoon omdat je het niet lukt om in die routine te komen.
1: Omdat je gewoon te weinig vrije tijd hebt.
0: Want je moet nieuwe gewoontes aanleren. Ja. Nieuwe gewoontes aanleren kosten gewoon tijd.
1: Ja. En wat zijn nou goede gewoontes? Wat zou nou een goede routine zijn? Want het moet ook niet te moeilijk worden. Hè? Soms gaan mensen het heel moeilijk maken voor zichzelf. Nee. Help ons even aan een makkelijke routine.
0: Nou ja, ik zeg zelf altijd van elke dag een beetje gezonder dan de vorige dag. Dat helpt enorm. Als je dat een paar maanden doet, dan zit je aan het einde van die zomer, ben je heel veel gezonder bezig. Het hoeft niet in één keer om. Want dat is, dan moet je allerlei dingen afleren. Dingen waar je aan gewend bent, moet je er ineens, die ga je missen. Je moet je gezin ook meenemen. Of je collega's, of nou ja, wat dan ook. Je sociale omgeving moet erin meegaan. En dat betekent dat je dus gewoon de tijd nodig hebt. Ja, gemakkelijke dingen zijn in feite, ga gewoon andere. Ga eens volgens de schijf van 5 eten. Meer de groenten, fruit, de salades, al dat soort zaken. Juist in de zomer is er heel veel aanbod van groenten en fruit. En dat betekent dat je het dus ook makkelijker kunt goedkoop kunt kopen.
1: Maar met fruiten zit natuurlijk ook helemaal vol met suiker. Dus als je alleen maar de hele dag bananen, appels en weet ik veel, mango's gaat eten, dan gaat het ook niet helemaal goed, denk ik.
0: Niet de hele dag, maar dat we aan die twee stuks fruit komen. Want daar komen we in Nederland niet aan. We zitten ook daar ongeveer op de helft. He, maar het is een stuk gemakkelijker wanneer je druiven en bessen en al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk de vruchten van de zomer.
1: Ja.
0: He, dat zijn de bosbessen en de frambozen en de aardbeien en dat soort dingen. Nou, daar kun je echt niet heel gemakkelijk te veel van eten, waardoor je aankomt. He, dat, je moet een hele berg opeten om één roomijsje als het ware te compenseren.
1: Ik ontbijt bijvoorbeeld 's ochtends niet. Dat vind ik ook gewoon fijn. En dan hoor je ook over dat het juist goed zou zijn om je lichaam een beetje tot rust te laten komen. Anderen zeggen weer, nee, je ontbijt is juist het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: Wat is nou het echte verhaal?
0: Nou, dat hangt een beetje van je per individu af. Hè, van wat gemakkelijk gaat. Ik zeg altijd bij kinderen, als kinderen zonder ontbijt naar school gaan, hebben ze de hele ochtend trek. En dan willen ze snacken, ze kunnen zich moeilijk concentreren en zo. En we weten uit onderzoek dat een verantwoord ontbijt, en dat is dus niet wit brood met jam en vruchtensap, zoiets dergelijks, dat is alleen maar suiker.
1: Ja,
0: maar
1: vruchtensap gewoon is echt killing, hè?
0: Ja, maar als je havermout met vruchten eet of dat soort dingen, dan doen kinderen het gewoon beter. Ja. Ze zijn verzadigd, niet te verzadigd, maar ze kunnen zich goed concentreren. Ze hebben genoeg energie om te spelen en te springen en dat soort dingen. Dus voor kinderen vind ik het belangrijk dat ze wel ontbijten. Voor volwassenen hangt het heel erg af van wat voor soort werk je doet. Als je zwaar lichamelijk werk doet, dan heb je dat misschien dat wel nodig. Maar als je gewoon een kantoorbaan hebt en je zit voornamelijk in de auto of in de trein, ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel energie nodig. Hè?
1: Nee. Dus je hebt het niet nodig, maar er zijn ook beweringen dat het juist beter zou zijn om je lichaam tot rust te laten komen. Ja. Dat hij even niet hoeft te werken om al die voeding te verteren. Dat is een beetje onzin dan, denk ik.
0: Nee, dat is niet onzin. Kijk, als je veel te zwaar bent en je hebt diabetes of je zit daar tegenaan, je hebt allerlei dingen zoals een hoge bloeddruk en dat soort dingen, dan is intermittent fasting, dat helpt wel. Zeker op de korte termijn lukt het daardoor mensen makkelijker om minder te eten en minder veel koolhydraten naar binnen te werken, waardoor ze steeds een hoge suikerspiegel hebben in hun bloed en veel insuline en zo. Dus dan intermittent fasting, dat helpt wel.
1: Maar het is niet voor ieder mens per se goed, want die claim wordt dan gedaan.
0: Nee, bijvoorbeeld, ik zou het niet doen als ik een jonge vrouw was met een laag lichaamsgewicht. Als je dan gaat intermittent fasten, dan verlies je ook nog weer lichaamsgewicht. En dat is dan juist niet goed voor je. En dan raak je onder een bepaalde grens, de menstruatie stopt en allerlei andere hormonale veranderingen, dus dat zou ik dan niet doen. Intermittent fasting is geen recept voor iedereen. Het moet je goed bevallen. Je moet het goed kunnen inpassen in je dagelijks leven. En dan helpt het mensen wel gewoon om hun energieinname te reguleren. Ja. Maar voor bijvoorbeeld kinderen zou ik niet per se intermittent fasting gaan adviseren.
1: Over een paar minuten kunnen we luisteren naar BNR Zaken doen. Wat staat er vandaag centraal?
2: Identificatie en authenticatie. Want we gaan het hebben over It's Me. Dat heeft Idin overgenomen in Nederland. It's Me komt uit België. En de CEO evenzo, Tom van der Bos. En die hebben Idin overgenomen. Dat is van de banken. Dus bijvoorbeeld als jij je hypotheek wil checken of een extra aflossing wil doen, dan hoor je in te loggen met Idin. Nou, dat verandert binnenkort. Dat wordt dus It's Me. Dat betekent dat een private partij uit België, waar overigens ook de Belgische overheid in zit, als ik me niet vergis, voor zijn rekening gaat nemen. En dat betekent dat je ook vragen moet beantwoorden over wat weet zo'n partij als It's Me dan van je? Welk profiel kunnen ze van je opbouwen? Waar wordt de data opgeslagen? Zijn we veilig voor Amerikaanse technologie, voor de cloud? De discussie die we eigenlijk ook hebben gevoerd rondom Solfinity en de overname die niet doorgegaan is. Dat soort zaken komen aan de orde in het gesprek met Tom van der Bos. Met Edi Mujagic praat ik over innovatie. Veel bedrijven die zeggen dat na te streven. Er is ook een fiscale regeling om dat te stimuleren. De innovatiebox, bedoeld voor alle bedrijven, groot tot klein. Maar verreweg het grootste deel komt terecht bij een top 10. Onderzocht het FD eerder en het MKB heeft het nakijken. Kan dat niet anders? Kan dat niet beter? Het lobbypanel is al bijna klaar, want daar beginnen we zo meteen de uitzending mee. Dan gaat het onder andere over wat we nu precies gezien hebben de afgelopen vrijdag in Den Bosch, waar de boeren bij elkaar kwamen, maar boeren wel verdeeld over twee podia. Wat zegt dat over hun eensgezindheid? En wat heeft het dodelijke ongeluk in de aanloop naar die protesten gedaan met het draagvlak voor dat boerenprotest? protest? Nou, dat bespreken we zo meteen allemaal met Audrey Keukens en Mark Harbers in het lobbypanel. En ja, het kan voor veel ondernemers geen verrassing zijn. De arbeidsmarkt is zeldzaam krap. Er is een boek verschenen, onder andere geschreven door gedragswetenschappers, over werkgevers die, geloof het of niet, te maken hebben met een wachtrij waar mensen dus heel graag willen werken, ondanks dat het voor heel veel andere bedrijven zo lastig is om het talent aan zich te binden. Wat doen die bedrijven goed? En kunnen we daar dan een recept uit destilleren voor de rest van Nederland dat zo dringend op zoek is naar de goede mensen? Dat allemaal komt aan de orde in BNR Zaken doen tussen 11:30 en 2:30. Ik ben er ook. Ik hoop jullie als luisteraars ook. Tot zo.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five, sterk de zomer ingaan. Eerder deze week sprak ik over dit thema met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten, over hoe zij juist na haar zwaarste tegenslagen de grootste prijzen heeft gepakt. En er zitten een paar belangrijke lessen in die we ook zelf allemaal kunnen toepassen. Ook lessen voor het bedrijfsleven. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik over voeding en gezondheid met hoogleraar voeding en gezondheid, emeritus hoogleraar, moet ik zeggen, Jaap Seidel. En we hebben altijd de kettingvraag, Jaap, in de uitzending. Gisteren sprak ik hier met dokter in de psychologie Elke Gerards. En dat ging over de zebra en de leeuw. En dat we iets meer de zebra moeten hebben in ons leven, iets meer rust. Maar ze wilde dit vooral van jou weten.
4: Ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik, of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
0: Ja. Ja, goede vraag. En eigenlijk is het alle twee. Hè. Dus we moeten de omgeving veranderen, zodat we niet automatisch verleid worden tot de ongezonde keuze. Als de ongezonde keuze de makkelijkste, goedkoopste, de meest aanwezige is, ja, dan is gedragsverandering gewoon heel erg lastig. Dan vraag je aan mensen, betaal nou eens wat meer en besteed nou eens meer tijd aan allerlei dingen. Dat gaat niet gewoon gebeuren. Dus die omgeving moet anders worden. Maar je moet ook sterk in je schoenen gaan. Want als die omgeving niet verandert, heb je natuurlijk wel weerstand nodig tegen die omgeving, tegen die verleidingen. En dat kun je heel gemakkelijk doen door bijvoorbeeld een beetje vooruit te plannen. Als je een beetje weet waar je gevoelig voor bent, voor welke prikkels. Hè. Ik ben zelf gevoelig voor het moment dat ik op de trein stap, 's avonds laat, en dat er de trein weer vertraagd is en er alleen maar ongezonde dingen zijn, dan heb ik echt ontzettend behoefte aan iets uit de muur trekken of een andere snack. Als ik dan niks bij me heb, gaat dat ongetwijfeld ook gebeuren. Als ik wel iets bij me heb, bijvoorbeeld een boterham of een cracker of fruit of wat dan ook, dan eet ik dat op, want ja, ik heb het meegenomen. Dus je moet jezelf een beetje weerbaar maken tegen die verleidingen. Ja. Je weet de zwakke momenten, daar moet je goed over nadenken. Wanneer ga ik nou steeds weer voor de bijl? Dat gaan voorbereiden. Dus veel heeft te maken met plannen. Dat gaat ook voor de supermarkt. Ja. Als je met honger, en dat weten we allemaal wel, als je met honger naar de supermarkt gaat en het is al laat en je hebt niet zoveel tijd om te koken, dan ga je weer al die ongezonde dingen meenemen die je eigenlijk niet van plan was om te gaan eten. Maar als je van tevoren een lijstje maakt van dit ga ik nu eten en je doet het op tijd. En je
1: dan
0: denkt
1: kan je daar makkelijker aan
0: houden. Dus dat zijn eenvoudige
1: dat
0: dingen.
1: Zijn ook, sommige dingen die weten we ook wel, maar het is zo moeilijk om het altijd te doen. Hè? Dat is routineverandering is echt lastig.
0: Routineverandering betekent dus gewoon het stevast doen.
1: Ja.
0: En dat.
1: Zoals Bas van Werven steeds zegt over allerlei onderwerpen, je moet gewoon vaker nee zeggen. Nee, keihard nee, niet doen.
0: Ja, en een alternatief hebben. Ja. Want als je geen alternatief hebt, dan wordt het ingewikkeld.
1: Ja, er wordt ook altijd gezegd dat je, dat is ook wel zo'n voornemen dat ik dan heb, dat je moet preppen. Dus dat je in het weekend eigenlijk moet voorbereiden voor de week. Maar ja, in het weekend wil je juist lekker vrij zijn. Hè? Maar misschien dat het iets is om in de zomer
0: als het
1: wel
0: er gewoon
1: op te pakken.
0: Insluit, het is een beetje zoals tandenpoetsen. Hè? Als je dat gewoon twee keer per dag doet, dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan is dat gewoon een nieuwe routine.
1: Ja.
0: En dat maken van routines, daar hadden we het net over, dat kan je dus in de zomer makkelijker mee beginnen dan wanneer je dat midden in de routine van een andere. Ja.
1: Ik zag trouwens net dat je ook met Lily Gené, de vrouw natuurlijk van mijn collega Wilfred, samen met Erik Scherder, die trouwens ook onlangs bij de Big Five was, ook iets bij de kop hebt gepakt, zelf aan zet.
0: Ja.
1: Om echt te zorgen. En het is wel leuk misschien voor jou om te weten. Want ik heb net het boek besteld.
0: Oh ja,
1: ik ben wel benieuwd naar jullie verhaal.
0: Nou ja, kijk, we praten veel over de omgeving. Hè, minder verleidingen en de overheid moet wat doen. En er moet een suikertax komen en dat soort zaken. Maar dat gaat heel erg lang duren. Dat weten we al. Want ik praat al tientallen jaren met de overheid.
1: Precies,
0: die dat soort dingen
1: over,
0: van plan waren. Maar ondertussen kan je ook zelf wel wat doen.
1: Ja.
0: En dat zelf aan zet betekent in feite dat je goed moet nadenken over wat houdt mij nou eigenlijk tegen om die gezonde keuze te maken. Soms is dat gewoon financiële gezondheid. En daar denken we vaak niet over na, maar financiële stress, zal ik maar zeggen, leidt tot ongezonde keuzes. Dat deels doordat je gewoon mentaal gestrest bent. Ten tweede ook omdat je altijd voor de aanbiedingen gaat en voor de snelle dingen en dat je behoefte hebt aan comfortfood en dat soort zaken.
1: Ja.
0: En we denken daar vaak niet aan, maar financiële gezondheid is dus een belangrijke voorwaarde ook om gezonder te gaan leven.
1: Ja, dus je moet echt naar het totaalpalet kijken om echt ook routines überhaupt te kunnen veranderen.
0: Ja,
1: dat is
0: zeker.
1: Eigenlijk wat jullie zeggen, wat meer in de breedte. Als we het dan hebben over de verstandige dingen doen, je hebt net al iets gezegd over die routines. Een vraag die bij mij altijd blijft is, moeten we nou juist meer plantaardig eten? Is dat toch de meest, ook als je naar de Blue Zones kijkt, hè, dat is zo'n bekend verhaal over waar mensen veel langer gezond en ouder worden. Dat heeft ook met bewegen te maken. En,
0: en sociale
1: en sociaal,
0: factoren. Ja.
1: Maar ook wel dat plantaardige volgens mij.
0: Ja, niet per se. Hè, er wordt wel ook dierlijk gegeten, maar minder dan wij doen eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus in Japan eten ze ook gewoon vis. Hè, Okinawa is een van die Blue Zones. En dat geldt ook voor Sardinië en voor de Griekse eilanden, waar je ook die Blue Zones hebt. Daar wordt ook wel vlees gegeten, maar gewoon niet zoveel. En niet zo overmatig veel. Meer plantaardig eten is. We weten dat bij de ophef van het presenteren van de nieuwe schijf van vijf, twee maanden geleden ongeveer, daarvan wordt meteen gezegd van we moeten nu allemaal havermelk drinken en we mogen geen gehaktbal meer eten en dat soort dingen. Maar dat leidt af van de onderliggende vraag. Dat is namelijk, we moeten gezonder gaan eten, dat is sowieso, voor onze eigen gezondheid.
1: Mm-hmm.
0: We moeten ook gaan eten dat gezonder eten, gaan eten zodanig dat het gezond is voor de bodem, voor het klimaat, milieu en dat soort zaken. Als de hele wereld straks met 10 miljard mensen zoveel vlees gaat eten als wij of de Amerikanen doen, dan hebben we 3 planeten nodig. Dat kan gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus, en we weten, en dat heeft de Gezondheidsraad goed uitgezocht, dat wanneer je een verschuiving maakt van eiwitbronnen van dierlijk naar meer plantaardig, dat het ook goed kan zijn voor je gezondheid.
1: Ja, want soms wordt er gezegd, je moet echt, hè, want dan kom je weer bij die influencers. Hè, dat sommigen zeggen, je moet juist heel erg in die dierlijke eiwitten zitten.
0: Ja.
1: En anderen zeggen, nee, je moet juist die plantaardige eiwitten. Kan een plantaardig eiwit gewoon net zo goed zijn? Dus als je bonen eet bijvoorbeeld?
0: Dan moet je het goed mengen. Hè? Dus granen en bonen en verschillende soorten peulvruchten. Dat zijn natuurlijk rijke, goede eiwitbronnen. En daar kun je prima mee vooruit. Dus dat is, die dierlijke eiwitten hebben we niet echt nodig. Wat je niet moet doen is denken dat al het plantaardige eten gezond is. Je kunt heel ongezond plantaardig eten.
1: Ja.
0: Frisdrank is plantaardig.
1: Ja.
0: Suiker is plantaardig.
1: Ook die vegan burgers bij de supermarkt. Die zitten vol met zout bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus je kunt, en witte rijst is ook plantaardig. En je kunt dus een heel ongezond menu maken. Wat heel eenzijdig is. En dat volledig bestaat uit plantaardige producten. Dus waar het veel meer om gaat is, eet nou meer bonen. Eet meer granen. Volkoren granen dan. Eet meer groenten, fruit en dat soort dingen.
1: Ja, we gaan het allemaal van harte meenemen, ook deze vakantie. Misschien nog een laatste punt over supplementen.
0: Ja.
1: Want wij spraken net ook even in break met elkaar dat je ook steeds meer AI-influencers hebt die ook supplementen aanprijzen.
0: Ja.
1: En jij bent een van die influencers.
0: Ja, er gaan deepfake video's rond op de social media. Dat geldt ook voor een aantal van collega's van mij die in de gezondheidszorg werken en gezondheid. Dat er preparaten worden aangeprezen met mijn gezicht, mijn bewegende hoofd met een stem erbij die niet die van mij is. Maar die heel overtuigend zeggen van hier kan je het kopen. En ik krijg dan ook mailtjes van ik heb het besteld, maar ik heb het niet ontvangen. Kun je ervoor zorgen dat ik het alsnog krijg? En dan zeg ik, ik weet helemaal van niks. Je kunt dat melden bij de politie. Maar er is weinig tegen te doen. Maar dat betekent wel dat AI te wantrouwen is als het gaat om voedingsinformatie. Er is ook uitgezocht dat alle voedingsinformatie die er online te krijgen is, dat die over het algemeen ongezond is. Die wordt betaald door de industrie, die wordt betaald door allerlei andere zaken.
1: Dat moeten we echt doorzien.
0: En dat moeten we doorzien, maar er is dus ook heel veel fake news. Er wordt ontzettend veel geld verdiend aan supplementen en allerlei andere zaken die eigenlijk overbodig zijn en veel te duur.
1: Ja, want je kan het gewoon in je gewone voeding voor een heel groot deel kan je dat gewoon eruit halen. We hebben nog een kettingvraag natuurlijk naar de gast van morgen. Morgen spreken we met Ray Klaasens, voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen. Hij is ook voormalig inlichtingenofficier. Maar we kennen hem ook als presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Hij heeft ook een adviesbureau waarmee hij leiderschapslessen geeft aan bedrijfsleven. Wat zou je aan hem willen vragen?
0: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? En wat dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
1: Mooie vraag, want hij gaat in ieder geval ook uitleggen waarom je uit je comfortzone moet. Maar jij hebt ons geleerd, doe het een beetje. Ga langzaam in dagen aan je routine werken. En doe het allemaal niet tegelijk.
0: Nou, word ook vooral binnen je comfortzone gewoon beter in de dingen die je zou willen doen.
1: Ja, goed. Dankjewel voor alle inzichten. Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Luister vooral ook alles terug via onze BNR-app. Ook onze andere themaweken, ook van mijn collega Art Rooijakkers. Maar nu vooral live blijven op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Mooie dag en graag tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu in de BNR-app.
12: Nederlandse industrie boekt de grootste omzetgroei sinds 2022. De Chinese maker van robot Unitree stijgt ruim 600% na het beursdebuut in Shanghai. En Trump sluit een handelsdeal met Canada. De importheffingen zijn met 3 dagen uitgesteld. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Erik, er staat een vrachtwagen stil op de A2.
13: Ja, klopt. 2 zelfs. Om te beginnen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. De hoogte van Zaltbommel is een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 10 minuten. En op dezelfde A2 van Eindhoven naar Maastricht. De hoogte van Sint-Joost ook een kapotte vrachtwagen. Ook hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 1 kwartier. En verder is het alweer opvallend druk op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar bijna 20 minuten op onthoud. En de snelheidscontrole gezien op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij 108,7.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender.
14: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In drie groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en Ja 21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en Ja 21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald. En ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren. En dat zorgt al een tijd lang voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en zijn 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
16: Nu er doden zijn gevallen rond het boerenprotest op de snelweg. Op weg naar Den Bosch staat het draagvlak van stikstofprotest flink ter discussie. Zometeen bespreek ik het met het lobbypanel van BNR Zaken doen.
17: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
18: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
17: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
19: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
20: En we hebben elke week een ander werkmerk.
19: Deze week het werkmerk van Ahold Delhaize.
20: BNR at Work. Straks om 4:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
21: Top, bakletjes!
22: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
23: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
25: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks meer in het lobbypanel, onder andere over de woonalliantie en 100.000 woningen bouwen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En Tom van der Bos komt langs. Hij is de CEO van It's Me. Heeft IDIN overgenomen en dan gaat het over identificatie en hoe je dat dan op Europees niveau het beste kunt regelen. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. De waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens zijn naar een recordhoogte gestegen. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Totale waarde van die beleggingen steeg in het tweede kwartaal met ruim 12%, komt nu uit op 234,2 miljard euro. En daarvan zit zo'n 75 miljard in aandelen, 150 miljard in beleggingsfondsen en iets meer dan 6 miljard in obligaties. Bij de beursgang van SpaceX werd door huishoudens voor een recordbedrag aan aandelen gekocht, maar daar zijn ze niet bepaald schatrijk van geworden, zegt Jean-Paul van Oudheusden van Marketer Everywhere en eToro.
26: Daar is door Nederlandse huishoudens voor 169
0: 60 miljoen euro aan meegedaan. Maar aan het einde van de maand was ongeveer de helft er alweer uit. Dus dat tekent ook wel dat mensen er gewoon in gingen. Je kan het eigenlijk niet eens beleggen noemen. Hè? Dat is eigenlijk meer speculeren. Dat is altijd een beetje in Nederland een beetje een vies woord. Maar ja, aan het einde van de maand stond dat aandeel wel 25% hoger. Dus die mensen die hebben het goed gedaan.
12: Dan door naar de straat van Hormuz, want daar schijnen toch steeds meer schepen door te varen. Meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Zo zouden bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten toch miljoenen vaten olie verschepen. Energiedeskundige Jillis van de Beukel van het Haag Centrum voor Strategische Studies vertelt wat er te zien is.
1: De tanker trackers, dat zijn de consultants die dat in kaart proberen te brengen. Ja, die moeten het zonder veel satellietbeelden doen. Dus die zien ongeveer 4 tot 5 miljoen vaten per dag door die straat komen. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, die zei een paar dagen geleden van nou, gemiddeld gaat hier 9 miljoen vaten per dag nu door. Nou, ik zou het een als een ondergrens zien en wat die Amerikaanse minister stelt misschien als een bovengrens. Maar er gaat toch wel aardig wat door.
12: Dan tot slot nog een blik op de AEX. Staat onveranderd op 1106 punten. Om 1 uur meer van onze beursnerd.
2: Lobbypanel.
12: Als het kabinet 100.000 woningen per jaar wil bijbouwen, moet er fiscaal flink worden hervormd, zegt de Woonalliantie in een brandbrief. En het draagvlak van boerenprotest staat ter discussie nu er doden zijn gevallen op de snelweg op weg naar een protestactie in Den Bosch. Ik bespreek het allemaal met de leden van het lobbypanel. Mark Harbers is hier, voorzitter van Techniek Nederland en voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Audrey Keukens ook van Publion, managing partner van dat public affairs bureau. Mark, Audrey, fijn dat jullie er zijn.
4: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
12: En ik neem aan dat jullie het ook geweldig vinden om elkaar even te zien, want dit gaat ver terug. Vertel even, wie doet het uit de doeken?
6: 25 jaar geleden begon ik als junior adviseur op een kantoor, op hetzelfde kantoor waar ik nog werk, waar Mark als senior was. Dus ik heb van Mark het vak geleerd.
4: Ja, oud-collega's. En ja. Heel mooi hoe ze 25 jaar zo zich ontwikkeld heeft in dit vak.
12: Ja, je had een goede leerling.
4: Zeker, zeker. Ja.
12: Nou, mooi. En tussendoor hebben jullie, neem ik aan, wel zo af en toe elkaar ergens gezien, contact gehouden.
6: Ja, we komen elkaar wel eens tegen.
12: Ja. Ja, maar werkt het dan, want het gaat hier over lobbyen, werkt het dan dat je elkaar op een andere manier kent, dat je collega's bent geweest?
6: Enigszins, maar weet je, het gaat om de inhoud, hè, in lobby.
12: Dus oh ja?
6: Nog meer dan om de contacten.
12: Ja, maar is dat echt zo?
6: Vind ik wel.
12: Ja, maar ik kan me toch voorstellen dat het scheelt als je de politieke ontwikkeling van Mark Harbers ziet, die Kamerlid is geweest, in kabinet heeft gezeten, minister is geweest, dat je denkt, hé, oud-collega.
6: Ja. Fantastisch gedaan.
12: Ook fantastisch gedaan, ja, jongens. Ja. En vanaf nu slijpen we de messen weer. We gaan naar afgelopen vrijdag. Er vielen 2 doden en 6 gewonden in de staart van een file. En die ontstond omdat tractors op de snelweg reden. Op diezelfde dag legde een bijeenkomst van verschillende boerenorganisaties in Den Bosch de vinger op de zere plek. De versplintering in de boerenlobby is nog altijd groot. Dat maakt het voor partijen als LTO moeilijker om te onderhandelen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Want Mark, je zag daar 2 podia. Dat zegt de een, heeft niks te maken met dat we nu een ander standpunt uitdragen. Maar, zegt de ander, het legt ook de verdeeldheid wel bloot. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou ja, er was wel een verschil in toonsoort natuurlijk ook vanaf, of toonhoogte vanaf de verschillende podia. En er lopen natuurlijk ook best wel een paar dingen door elkaar. Kijk, het snelwegongeluk, protest op de snelweg. Ik denk dat heel veel mensen in het land daar inmiddels wel klaar mee zijn. En niet alleen van boeren, maar ook van bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Dus daar wordt nu flink debat over gevoerd. Maar uiteindelijk is protest en belangenbehartiging zijn natuurlijk ook wel twee verschillende kanten van de medaille. Dus ik begrijp ook LTO wel. Die zegt, we willen natuurlijk wel blijven meepraten over maatregelen. Ja, en dan heb je andere organisaties die gewoon zeggen, niks praten, de beuk erin.
12: Ja, en zo'n organisatie is bijvoorbeeld de Stichting Stikstofclaim. Jan-Kees Vogelaar hoorde ik in Nieuwsuur, ik zag hem voorbij komen, en hij liet duidelijk weten wat hij vond van de zuidelijke afdeling van LTO.
21: Op het podium hiernaast, helaas, staan 2 overlegpraatclubs die zo naïef zijn om te denken dat je met emissiereductie vergunningverlening los kan krijgen.
12: Wat gaat hier nu mis in de belangenbehartiging of protest, als Mark terecht aangeeft, zijn verschillende dingen. Maar er wordt hier echt met de vinger gewezen naar de andere partij die belangen blijkbaar verkwanselt.
6: Nou ja, dat is 1 perspectief van het verhaal. Hè? Ik probeer altijd aan mijn opdrachtgevers uit te leggen dat je samen meer bereikt dan alleen. En door deze verdeeldheid heeft het kabinet dus ook ruimte om de partijen tegen elkaar uit te spelen. Want dat is de andere kant van de medaille. Als je niet een gezamenlijk standpunt hebt vanuit een sector, zoals dat nu versnipperd is in de agrarische sector, dan heeft het kabinet ook ruimte om die partijen tegen elkaar uit te spelen en met sommigen wel een deal te sluiten.
16: Ja, maar is het ook wel iets van vroeger dat er nu eenmaal één partij is die de belangen behartigt en dat de achterban het daar maar mee moet doen? Want je ziet dit natuurlijk op verschillende terreinen wel gebeuren, dat er grassroots bewegingen zijn en dat er gewoon ook delen zijn van die achterban die zeggen, wij herkennen ons eerder in een wat radicaler beeld dan in de klassieke belangenbehartiging.
6: Ja, dat heeft ook te maken met alle ontwikkelingen op het gebied van social media. Iedereen die een camera heeft of een mobiele telefoon heeft, die kan ook aandacht ergens voor vragen met een grote achterban, een groot podium. Want je hebt geen journalisten meer nodig eigenlijk om dat te verslaan of te laten zien. Die doen dat overigens wel. Dus dat geeft een groter podium, zeg maar, voor iedereen die een belang heeft. Maar ja, om te zeggen, ik vind het echt een verschil wat Mark eigenlijk net zegt tussen belangenbehartigingen en actie voeren. Of protesteren.
16: Maar wat moet dan de oude gediende? Wat moet LTO hiermee met deze nieuwe geluiden?
4: Nou ja, kijk, er zit nog een derde perspectief omheen. En dat zijn alle andere sectoren die getroffen worden door gebrek aan stikstofruimte. We gaan straks over woningbouw hebben. Het geld in de infrabouw. Het geld nieuwe investeringen in de industrie. Ik kan me voorstellen dat LTO wel de knopen telt. En denkt, ja, er zit een kabinet die na 7 jaar toch echt nu wel dit wil losfrikken en zorgen dat ook al die andere sectoren weer ruimte krijgen. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik dat je meepraat over maatregelen. Dat is iets anders dan dat je aan het eind zegt, ik stem in met al die maatregelen. Je mag best tegen je achterban zeggen, nou ja, we hebben een aantal suggesties aangedragen, sommige zijn overgenomen, maar in zijn geheel vinden wij dit natuurlijk niks. Want je mag wel best pal staan voor je achterban.
16: Bij LTO heeft in eerste plaats gematigd positief gereageerd op die stikstofplannen.
4: Maar ik begrijp dat zij daar ook zien. Dit is het vierde kabinet wat echt zegt, ja, het moet opgelost worden. Want je kunt niet tolereren dat in de rest van de economie miljarden aan investeringen en economische groei weglekken. Dan kun je zeggen, ik praat principieel niet mee. Maar dan wordt er inderdaad over je beslist. Kan het kabinet boel ook tegen elkaar uitspelen? Of je zegt, nou, ik ga toch proberen om op onderdelen in ieder geval er nog iets uit te halen.
16: Ja, want dat is wat LTO zegt. Begrijp dat het wat moet gebeuren. We zien deze plannen. Daar zien we ook wel heil in. Maar we maken ons zorgen over de uitvoering. Deze zaak ging specifiek over 5 pluimveehouders, waarvan de voorzitter van LTO ook heeft gezegd, ja, dat heeft ons onaangenaam getroffen. Ik heb ook een zeer vervelend gesprek gevoerd met de minister. Dus hoe liggen dan, Audrey, denk jij, op dit moment de verhoudingen?
6: Nou, kijk, LTO is een veel bredere achterban. Want dat is land- en tuinbouworganisatie. En waar Agractie en Farmers Defence Force, dat zijn vooral veetelers en mensen die daar omheen werken. Want het zijn ook loonwerkers en zo die erbij aangesloten zijn. En er zijn ook heel veel agrarische werknemers en bedrijven die gewoon duidelijkheid willen. Die willen verder, die hebben nu geen vergunning, willen wel uitbreiden of hebben een vergunning, maar weten toch niet of die houdbaar is op de toekomst. Die willen duidelijkheid. En ook die mensen zijn lid van de LTO. En die geven daar ook aan, jongens, kom op, we moeten vooruit. Er moet hier duidelijkheid komen. Ik moet weten waar ik aan toe ben. Want als je niet weet waar je aan toe bent, investeer je niet als ondernemer. En gebeurt dus niks, staat alles stil.
16: Maar zie je toch ook, ondanks dat de LTO dat gesprek wil blijven voeren, dat LTO van koers veranderd is omdat er aan de flanken van alles gebeurt?
6: Ik denk wel dat ze scherper in de wedstrijd zitten. En dat mag ook, want het gaat om veel. Voor hun achterban ook. Dus of dat scherper is geworden door andere partijen daaromheen, weet ik niet. Want ik denk dat het sowieso een pittig debat zou zijn.
16: Ja. Nu zegt de LTO bij monden van de voorzitter ook tegen WNL, daar was hij de avond voorafgaand aan het protest, dat hij maatwerk wil, want het maakt nogal wat uit, ook gezien de achterban waar je woont en wat je doet, wat voor bedrijf je hebt, ook als je de nieuwe spelregels van het kabinet in acht neemt. Ja, maatwerk, dat is natuurlijk altijd een soort bezwerende formule. Maar is dat effectief?
4: Daar waar je het met maatwerk kunt oplossen, zou iedereen ervoor voor pleiten. Ik denk helaas dat je bij stikstof ook wel realistisch moet zijn na 7 jaar. Dat maatwerk niet betekent dat je weinig of minder hoeft te doen als boer. Kijk, eigenlijk in de plannen van het kabinet die een zonering voorstellen rondom natuurgebieden, dat is ook al maatwerk, want rondom de zwaarst getroffen gebieden is die zone groter dan in andere gebieden.
16: Te groot vindt LTO.
4: Vanzelfsprekend. Maar ik denk dat je zo realistisch moet zijn, want ik heb al heel vaak maatwerk langs horen komen bij stikstof. Maar maatwerk betekent in alle gevallen toch altijd nog echt wel een hele grote opgave voor de boerenbedrijven.
16: Wat heeft dat dodelijk ongeluk voor effect gehad op hoe er verderop werd gekeken naar die boerenprotesten? Want Minister Jette heeft zich daarover uitgelaten. Kap er nou eens mee met die tractoren op de weg. En dan zijn er mensen vanuit dat protest zelf die zeggen, ja, dames en heren, er vallen elke dag doden op de snelweg. Dat is de andere kant van de discussie. Wat voor effect heeft het nu op de effectiviteit van deze protesten?
6: Nou, er is vandaag, begreep ik, een route van boerenprotest in Drenthe, waar ze langs alle gemeenten gaan. Ik weet niet of ze over de snelweg gaan, dat stond er niet bij. Maar dus het gebeurt nog steeds. De veiligheidsregio Twente heeft gisteren laten weten dat de boeren daar niet meer de snelweg op mogen. Dus er is beweging in het land. En in ieder geval bij de burgemeesters en anderen die over de veiligheid gaan, die zijn er in overleg met elkaar. Twente is de eerste, zegt not in my backyard in ieder geval. En de rest, die zal daarop volgen. De
16: politie in Drenthe heeft gezegd dat er bekeuringen volgen voor boeren die toch met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan.
6: Ja, nou, ze gebruiken de trekker als machtsmiddel. En dat is, ik bedoel, je kan met z'n allen op het Malieveld gaan staan, ook zonder trekkers.
4: Ja, en het zijn allemaal machtsmiddelen. Hè? Of een trekker, daar ga je moeilijk omheen als auto. Als je met een paar honderd man midden op de snelweg gaat zitten, wat we natuurlijk ook zagen bij Extinction Rebellion, daar kun je ook niet meer omheen. En ik denk dat het hoog nodig is, wat nu ook gebeurt, dat je een debat hebt over het demonstratierecht in Nederland en wat daar de grenzen aan zijn. Het kunnen demonstreren zelf, dat is in volle vrijheid, dat moet je toestaan. Maar dat staat los van dat je niet iedere plek daarvoor geschikt kunt maken. En een snelweg, dat hebben we helaas vrijdag gezien. Verkeersveiligheid is gewoon in het geding.
16: Dus ook een liberaal vindt dat je dat demonstratierecht toch ergens moet beknotten?
4: Ja, ook een liberaal weet dat de vrijheid daar eindigt waar je de vrijheid van de ander aantast, of de veiligheid van de ander. En een snelweg die is geschikt voor hoge snelheden en dat moet je veilig kunnen doen. En het gaat inderdaad mis, maar overigens de afgelopen weekend, ik heb ontzettend veel onsmakelijke vergelijkingen gehoord. Maar moedwillig met een trekker op de snelweg gaan rijden, daarvan was het al jaren wachten op een ongeluk. En helaas is dat gebeurd. Ik hoop dat mensen nu bij zinnen komen.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Lobbypanel is hier in de studio, Audrey Keukens en Mark Harbers. Als het kabinet daadwerkelijk 100.000 woningen per jaar wil bouwen, moet er fiscaal flink hervormd worden om dat te bereiken. En daarbij is het hervormen van procedures minder belangrijk. Wat wel telt, dat is de investeringskracht van partijen die de woningen moeten realiseren. Dat is de opvatting van de Woonalliantie. En die hebben dan weer een brandbrief gestuurd aan een ministeriële of kabinetsdelegatie die dan samen een taskforce is om die 100.000 woningen dichterbij te brengen, sneller te gaan bouwen. Audrey, ik presenteer dit panel al een tijdje. Ik heb wel eens vernomen dat je je boodschap krachtig moet kunnen overbrengen, maar ik zag 10, 11, 12 hervormingen waar deze woonalliantie voor pleit. Is dat te veel van het goede? Sturende vraag, sorry.
6: Moet ik ja of nee zeggen? Nee, ik zou, als ik zo'n brief zou sturen, zou ik er 1 of 2, max 3 uitkiezen. Het zijn er heel veel, maar dat krijg je vaak ook als zoveel partijen samenwerken, want ieder wil zijn eigen dingetje in die brief terugzien.
16: Ja, want het is onder andere Bouwend Nederland, het is de NEPROM, het zijn de investeerders, het is het interprovinciaal overleg. Ik ben vast nog heel veel clubjes vergeten. Dat is misschien toch ook wel krachtig als je probeert met één mond deze taskforce te bereiken.
6: Zeker. En wat mij een beetje verbaast is dat die brief echt puur financieel is ingestoken. Nou, verbaast me niet in die kader dat nu de kabinetsonderhandelingen natuurlijk zijn over de begroting. Maar de taskforce die komt ergens na de zomer. Dus dat kan volgende week zijn. Het kan ook over een maand zijn met het actierapport. Ja. Dus daar zal deze brief met de begrotingsbehandeling samen op zijn getimed.
16: Ik dacht inderdaad, in september moeten ze komen met een actieplan om die 100.000 woningen dichterbij te brengen en die doorlooptijd te halveren, dacht ik dat de doelstelling was. Ja. Maar dan is die timing wel of niet goed, als je dan in augustus nog eens een keer komt met een hele trits aan fiscale hervormingen?
6: Nou, ik neem aan dat er al een deel in staat. Ze zullen daar absoluut overleg over hebben, maar dit is nog even onder de aandacht brengen en aandacht voor vragen.
16: Okay. Werk, denk jij, Mark?
4: Kijk, vooropgesteld, er is natuurlijk een heel grote woningcrisis in het land. En heel veel partijen kunnen bijdragen aan de oplossing. Want los van de partijen die deze brief hebben ondertekend, ook vanuit Techniek Nederland maken we ons daar druk om. Want ieder huis heeft natuurlijk ook. Ja, maar goed, de architecten, er zijn er zoveel. Er zijn wel 20, 25 partijen hierbij betrokken. Dus dat er aandacht wordt gevraagd om de woningbouw te versnellen En ook voor de investeringscapaciteit, dat juich ik toe. Tegelijkertijd, dit is ook wel weer een pleidooi wat het kabinet eigenlijk vrij makkelijk in stukjes kan oppakken. Omdat ze voor de zomer al hebben aangekondigd dat ze bijvoorbeeld gaan kijken naar de vennootschapsbelasting. Omdat ze ook zien rond 2035, dan hebben we überhaupt een tekort aan investeringscapaciteit bij woningcorporaties. Misschien moet je geen verlaging van de vennootschapsbelasting hebben, maar een hele andere vormgeving.
16: Ja, maar die komen sowieso limieten tegen binnen afzienbare tijd.
4: Ja, ik zou alleen op dit moment, ben ik zelf van de school, vraag vooral aandacht voor die maatregelen die minder geld kosten of geen geld kosten. Want we komen straks nog op de begroting, maar de financiële speelruimte is echt heel klein. Kijk, en je kunt bijvoorbeeld de wet betaalbare huur, dat kost de overheid op zich geen geld om daar de normen weer anders te gaan maken. Maar
16: wordt geëvalueerd.
4: Ja, dus ik zou op dat soort dingen richten. En er is ook in de procedures en bijvoorbeeld het oplossen van het stikstofprobleem, daar kun je echt hele grote versnellingen bereiken. Dus ik kijk eigenlijk ook wel rijkhalsend uit. Voor de zomer heeft de minister aangegeven, we willen eigenlijk de doorlooptijd van vergunningen met 50% bekorting. We denken dat ook te kunnen door een nieuw digitaal stelsel in het leven te roepen. Kijk, dat zijn dingen waardoor je ook versnelling kunt krijgen en waardoor investeerders ook meer zekerheid krijgen. Maar los daarvan dat deze aandacht gevraagd wordt, dat kun je niet vaak genoeg doen.
16: Maar ik merk toch dat jij het anders zou aanvliegen. Dat jij zegt, die fiscale constructies, dat is niet wat bovenaan de agenda zou staan.
4: Het geldt bij veel lobby's op dit moment. De miljarden buiten over elkaar heen. Ja, ik ben ook voorstander van dat er meer geld komt voor infrastructuur. We zien nu bij de Merwedebrug wat er kan gebeuren als je te weinig onderhoud hebt. Maar even een vennootschapsbelasting afschaffen, dat kost een paar miljard. Waarvan de minister zelf ook zegt.
16: Als minister van Verkeer en Waterstaat ook graag een paar miljard extra.
4: Ik had het heel graag gehad. Maar als je kijkt naar woningbouw, misschien is dan een investering in de infrastructuur wel beter dan SEC iets in de investeringskracht voor de woningbouw. Maar er zitten een paar grote knelpunten, met name waardoor buitenlandse investeerders en pensioenfondsen zijn weggegaan. En daar zou ik me op focussen om te kijken of je die door andere regelgeving kunt beperken, die effecten.
16: Ben je het eens met degene die jou het vak geleerd heeft?
6: Zeker. Ach, natuurlijk. Ja, nee. Ik zou niet alles durven.
4: Mag hoor.
16: We gaan nog eventjes, nu de miljarden al passeerden, naar die begroting. Want niet minder dan 2 dagen geleden troffen premier Jette en fractievoorzitter Jesse Klaver van Pro elkaar voor het eerste gesprek over de eerste begroting van het minderheidskabinet Jette. En dat is opvallend. Je zou kunnen zeggen ook opvallend laat. Want het is al bijna Prinsjesdag. Over een week of 4. Dan is het wel zover. Dan is het zelfs al geweest. En dan is ook nog eens de conclusie. Het begrotingsakkoord, zoals je het dan Klaver vraagt, dat is geen stap dichterbij gekomen. Welk spel wordt hier nu gespeeld, Audrey?
6: Machtspolitiek. Kijk, wat Mark net zegt, er is geen geld. Er is weinig ruimte om andere dingen te doen. Er is een kabinet, die hebben natuurlijk een kabinetsplan, een minderheidskabinet. Dus die moeten ergens in de Kamer, Tweede en Eerste Kamer, moeten die een meerderheid gaan vormen. En de huid wordt duur verkocht.
16: Ja. Maar is er geen geld? Want ja, ik heb die ramingen natuurlijk ook gelezen van het Centraal Planbureau, waar ze zeggen, wees nou voorzichtig met generieke steun. Maar de conclusie is volgens het TPB toch ook, nou, onze economie presteert boven verwachting. Koopkracht, ja, is een moeilijk punt. Maar in 2027 ziet het er wat beter uit. We blijven binnen de grenzen die Europa stelt aan het begrotingstekort.
6: Ja.
16: Dus is geen geld niet ook gewoon altijd het uitgangspunt van de minister van Financiën?
6: Uiteraard, maar er zijn wel grote uitgaven. Denk aan de defensiebegroting, denk aan de 100.000 woningen die er moeten komen. Dus er zijn grote problemen. Stikstof kost veel geld om dat op te lossen. Want ja, als je boeren gaat uitkopen, dat gaat niet vanzelf. Dus de vraag is, waar leg je de nadruk op in hoe verdeel je het geld? Dat is de hele discussie bij de begrotingsbehandeling. En daar denkt Klaver anders over dan bijvoorbeeld Eerdmans. Ja, en die willen allebei hun huid zo duur mogelijk verkopen.
16: Eén woord, machtspolitiek, zie jij het ook zo, Mark?
4: Ja, en het is ook positiebepaling. Hè? Want oppositiepartijen die willen natuurlijk niets liever dan de indruk wekken, hey, dat kabinet is niet aan zet. Die luisteren niet goed, die komen straks met slechte plannen. Want dat begint al bij de eerste framing van, zijn ze aan de late kant of juist heel vroeg?
16: Oh.
4: Iedereen die zegt, of 2 weken of 1,5 week moet die begroting klaar zijn.
16: Ik ben erin getrapt.
4: Dan moet hij naar de Raad van State en op Prinsjesdag presenteert. Ja, ik heb jaren als financieel woordvoerder in de Kamer gezeten. Voor mij was Prinsjesdag altijd pas het startpunt. De deadline is als in november gestemd moet worden over de belastingplannen. Ja. En de deadline is in begin december als er gestemd moet worden over de begroting. En mijn ervaring is dat pas als die deadlines in zicht komen, dan wordt het nachtwerk en dan ga je kijken waar je uit kunt komen. En dan wordt het ook knopen tellen voor partijen. Durf ik halstarrig te weigeren steun te geven als het sentiment in het land misschien is van jongens, schiet eens op in Den Haag en zorg dat er iets geregeld wordt.
16: Maar dat sentiment is er nu al. Dus je zou kunnen dat zeggen, je moet die deadline nu, misschien maatschappelijk gezien wat eerder zetten.
4: Eerlijk gezegd, ja, weet je, het kabinet kan in deze omstandigheden nog steeds vrij makkelijk gewoon een basisbegroting presenteren, een paar aanpassingen. Altijd de meest lastige dingen zijn, want daar neemt niemand politiek eigenaarschap voor, is gewoon de tegenvallers, dingen die je moet oplossen, terwijl nou ja, iedereen zegt, ja, het moet opgelost worden, maar het komt uit geen enkele ideologie. Het moet gewoon. Dus dat is ook nog een beetje deerniswekkend, want dan ben je waarschijnlijk dat stukje financiële ruimte al wel kwijt.
16: Noem eens zo'n vraagstuk waarvan je zegt, ja, wel belangrijk, maar je kunt er nergens mee scoren.
4: Nou ja, het zijn belangrijke dingen, maar als ergens iets uit de hand loopt en een paar honderd miljoen extra kost, of je hebt de tegenvaller in de box 3 of zo, ja, weet je, dat moet opgelost worden. En dan ben je nog niet eens aan de grote nieuwe meeslepende ideeën. Ja, en de ruimte is beperkt, want je zit op 2,9% tekort. Je mag van Europa 3% tekort hebben. Ik hoor soms ook wel geluiden die zeggen, ja, laat dat even vieren. We staan
16: eenmalige voor. Tegenvaller met de militaire pensioen,
4: ja,
16: geloof
4: je,
16: ik.
4: Weet je, uiteindelijk, dat ga je ook betalen. Dat betekent dat de rente op de staatsschuld omhoog gaat. Dat zijpelt door in de rest van de economie. We zijn even de weinige landen die een AAA-rating hebben. Dat doet ook iets voor het vestigingsklimaat. Dus ik ben er toch altijd wel van de school proberen het op te lossen. Als je ergens iets meer voor wilt hebben, moet er ergens anders iets af.
16: Is dit nu ook nog een moment om iets in te steken als belangenbehartiger? Of is dit gewoon nog een spel dat nu op hoofdlijnen wordt gespeeld door de leiders van politieke partijen? En zien we later wel hoe bijvoorbeeld Techniek Nederland of noem een belangenvereniging hier chocola van kan maken?
6: Nee, natuurlijk is dit, maar dat is eigenlijk, ben je nu al te laat. Want dat doe je eigenlijk al voor de zomer.
16: Dat is dan wel te laat.
6: Ja, dat is echt te laat. Want als je echt, zeg maar, iets in de begroting wil, opleidingen bijvoorbeeld voor meer technici of wat dan ook, als je daar meer geld voor wil, dan doe je dat echt al in april, mei. Breng je dat onder de aandacht van het kabinet. Dat wil je nu al lang in de stukken hebben. Dat moet geen discussie meer zijn. Want dat wil je niet onderdeel zijn van een politieke onderhandeling. Want dan kan het alle kanten op gaan. Dan ben je zelf de regie kwijt.
16: Dus dat Mark hier nog half in de vakantiemode staat,
6: is helemaal niet erg.
16: Is helemaal niet erg. Ja, heb je iets ingestoken, laten we zeggen, april, mei, waarvan je denkt, maar het zou mooi zijn als dat genoemd wordt.
4: Als ik kijk naar wat wij bijvoorbeeld van Techniek Nederland belangrijk vinden, het kabinet wil een norm introduceren voor verplichtstelling van de warmtepomp. Wij willen vooral goed kijken hoe die in de praktijk, welke criteria, hoe dat in de praktijk uitpakt. Maar dat hangt nog niet samen met Prinsjesdag. Wat voor ons heel belangrijk was wat net voor de zomer door de minister van Onderwijs werd gepresenteerd, de toekomstplannen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wat op zich niet echt een financieel vraagstuk is, maar wel hoe zorg je dat het geld meer terechtkomt bij de opleidingen waar we maatschappelijk heel veel behoefte aan hebben. Hoe zorg je ervoor dat die opleidingen ook in krimpregio's overeind blijven? Dat zijn wat langere termijn vraagstukken, maar daar gaat op dit moment heel veel aandacht van ons naar uit. En natuurlijk alles wat helpt om de netcongestie op te lossen. Want daar kunnen installateurs bij helpen.
16: Maar je zegt die warmtepomp, jouw voorganger danste de horlepiep toen dat volgens mij in een regeerakkoord terecht kwam en was behoorlijk teleurgesteld toen dat later niet zo heel veel waard bleek. Dus ja, dat zijn toch dingen die je misschien liever vastgelegd wil krijgen.
4: Ja, en daar is dus ook nu onze inzet. Want we zijn natuurlijk ook wel wijs geworden door dat gejojo in het verleden. Maar dat betekent aan beide kanten, zowel van de overheid als vanuit ons, kunnen we elkaar nu helpen om te zeggen, als je dit wil doen, waar moet je dan rekening mee houden? En welke zekerheid hebben marktpartijen nodig? Willen ze in beweging komen? Want die gaan niet nog een keer zomaar op de blauwe ogen van de minister investeringen doen.
16: Ik dank jullie en ik vind het buitengewoon eervol dat ik jullie heb samen kunnen brengen.
6: Dank je wel.
16: Na 25 jaar. Audrey Keukens van Publion en Mark Harbers van Techniek Nederland, voorzitter al daar. En tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren via je favoriete podcastkanaal. Dat kan ook de app van BNR zijn. Straks, OpenAI lanceert volgende week ChatGPT Ads in 31 landen in Europa. Hoe dat eruit gaat zien en wat het betekent voor de advertentiemarkt hoor je straks in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
7: Tot morgen.
8: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
9: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris,
3: Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: Veel mensen hebben de wens om te stoppen met roken, maar ook de grootste tabaksfabrikant ter wereld wil afkicken van sigaretten. Philip Morris International belooft binnenkort volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten. Maar waar gaan ze dan hun geld mee verdienen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
27: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
28: BNR.
29: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Weinig aan de hand op dit moment op de weg. Wel een opvallende file op de A2, Den Bosch.
28: BNR.
29: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Weinig aan de hand op dit moment.

0: Van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en Ja21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en Ja21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald. En ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren. En dat zorgt al een tijd lang voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en zijn 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
1: ChatGPT-ads wordt volgende week gelanceerd in liefst 31 Europese landen. En MKB'ers zien veel vragen bij scholen over de inzet van AI. Hoe kan dat verantwoord? Straks meer in BNR Zaken doen.
2: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
4: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
3: Obli, meer rust, meer rendement.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
5: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
6: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
5: Dus we zijn nog niet verloren.
7: Want daarvoor luister je de grote techshow.
6: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
8: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
9: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: OpenAI lanceert volgende week ChatGPT-ads in 31 Europese landen, waaronder Nederland. Het bedrijf wil de advertenties alleen gaan tonen aan gebruikers met een Free of Go-abonnement. Contact met Dick van der Lek. Hij is fotograaf, oprichter van Board Support en eerder een jaar of 30 werkzaam in de reclamewereld en nog altijd actief als lid van ons bedrijvenpanel. Dick, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen. 36 jaar, hè?
1: 36 jaar. Maar je zou het je niet geven, weet je wel. Ik zag jou gisteren nog, vrijdag nog in een korte broek. Dus ik word wel eens op het verkeerde been gezet. Dick, doet OpenAI hier goed aan? Laat ik daar maar mee beginnen.
11: Nou ja, ergens moet er een keertje geld verdiend worden. Dus het gaat zo eigenlijk altijd toch bij die online diensten. In het begin is het allemaal gratis. En op een gegeven moment dan moet je of met data of met advertenties kijken, moet je betalen.
1: Nou, maar bijvoorbeeld de concurrent Anthropic zegt, er worden gesprekken gevoerd met zo'n model. Dat is zo complex, dat is zo technisch, soms ook zo persoonlijk. Ja, wij willen dat niet bloot gaan stellen en we willen dat niet met reclame gaan verpesten.
11: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want je krijgt natuurlijk, als je niet oppast, een soort vermenging van het advies wat een AI-platform je geeft en de commercie. En er is natuurlijk over de jaren heel veel geschreven over wat reclame doet. Hè, of het een verborgen verleider is. En ik denk in het geval van ChatGPT, ja, die weet zo goed wat jij allemaal eerder hebt ingevoerd. Die kent jouw geschiedenis zo goed. Die kent jou eigenlijk beter dan jijzelf. En die weet ook de zwakke plekken.

0: Dat is wel heel spannend of daar gebruik of misbruik van gemaakt gaat worden.
1: Ja, want er wordt gezegd, we gaan het personaliseren op basis van de chatgeschiedenis van de gebruiker, maar wel pas na expliciete toestemming. Dus dat betekent dat als die toestemming gegeven wordt, dat je een consument vrij goed kunt targeten.
0: Ja, en ik denk dat toch behoorlijk wat mensen dat gewoon aanvinken. Want die denken, dan krijg ik tenminste geen reclame voor luiers, maar dan krijg ik precies wat ChatGPT weet wat ik eventueel nodig zou kunnen hebben.
1: Hoe gaat dit de reclamewereld opschudden? Of misschien ben jij van mening dat het allemaal wel reuze mee gaat vallen? Weet ik eigenlijk niet.
0: Nou ja, de reclamewereld heeft het natuurlijk onder druk van AI sowieso best wel zwaar. Met name productie wordt een beetje een commodity. En dat is een belangrijk verdienmodel voor reclamebureaus. En ik kan me voorstellen dat sommige adverteerders ook denken van, ja, ik kan nu wel heel erg met scherp schieten in plaats van met hagel. De traditionele advertising is toch wat meer de grote massa met grote campagnes enzovoort. Terwijl je niet precies weet wie er aan de andere kant van de lijn zit. Laat staan of je weet dat die persoon ook nog in is om jouw roeimachine morgen te kopen. Dus dat is wel heel verleidelijk. Aan de andere kant is dit denk ik met name voor mediabureaus interessant, want die hebben gewoon een nieuw targetingplatform. En reclamebureaus zul je toch altijd nodig hebben om merkvoorkeur te creëren. Hè, met merkstrategie en met grote ideeën. En die strategie en ideeën die zijn dan weer leidend voor wat je, ja, wat je als merk in welk kanaal op welk moment tegen de consument aanhoudt.
1: Maar het worden wel steeds meer kanalen. We hebben natuurlijk ook al een voorproefje gehad met de TikTok-shop. Heeft dat de boel al behoorlijk verschoven of valt dat tot op heden mee?
0: Nou, ik denk dat er is al een verschuiving over de laatste misschien wel 20 jaar van traditionele media naar veel meer gerichte online en hypergerichte media. En waar jij op doelt is social commerce. Hè, dat je inderdaad op TikTok of waar dan ook direct je ziet iets voorbij komen van een influencer en er zit meteen een koopknop achter. Ja, dat zijn allemaal shortcuts. Hè. De traditionele reclame gaat uit van we gaan eerst eens saaien en dan gaan we bekend worden, voorkeur creëren en dan gaan we de consument warm maken voor een eventuele aankoop. En met deze technieken heb je dat voorspel allemaal niet. Ga je meteen voor de korte klap, of dat nou op social is of bij ChatGPT. En dat is natuurlijk, dat ziet er allemaal eenvoudig uit, reclame technisch gezien, want het zijn hele eenvoudige boodschappen. Ik denk dat het voor de reclamewereld geen goed doet. He, dat er toch adverteerders zullen zijn die zeggen, ik ga nog eens eventjes 10% of 15% van mijn budget van traditioneel naar dit soort technieken overhevelen.
1: Dick van der Lek, fotograaf, oprichter van Board Support en al 36 jaar werkzaam daarvoor in de reclamewereld, lid van ons bedrijvenpanel. Dank voor dit gesprek.
2: Ongevraagd advies.
1: Verschillende Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmedicatie. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zouden media niet neutraal genoeg hebben bericht over de medicatie. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten is het er niet mee eens, gaat de komende tijd in gesprek met de inspectie. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de NVA, dat is de journalistenvakbond. Constant Schiemerich van Kee, Public Affairs adviseur. Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
1: Moet ik je aankondigen als oprichter van Kamer van Cape?
3: Nee, Kamer van Cape, ja, dat mag.
1: Nou, fantastisch, doen we dat erbij.
3: Ja, helemaal goed.
1: En dat zeg ik gewoon, het is allemaal open en bloot. Wordt hier eventjes besproken met elkaar. Want dat is precies waar het een beetje misgaat. In die berichtgeving over afslankmedicatie. Voor de nietsvermoedende krantenlezer was het gisteren een groot bericht. Maar blijkbaar speelt dit al een hele poos. Wat doen die Nederlandse media nu verkeerd?
3: Nou, ja, je kunt je afvragen of dat ze heel veel verkeerd doen. Toen ik het zat te lezen, een beetje te kijken van wat voor metafoor bij me opkwam. En het is een beetje alsof je door de bebouwde kom rijdt en dan mag je normaal 50 kilometer rijden en opeens krijg je een boete. Want blijkt achteraf dat je eigenlijk maar 30 had mogen rijden. En als je dus van tevoren niet goed op de hoogte bent of niet wist dat dit de regels waren, dan kun je daar makkelijk in vergissen. Dan kun je daar goed de fout in gaan. En dan heeft het hele grote financiële consequenties.
1: Ja, want die regels zijn hier niet zo eenduidig.
3: Nou, de IGJ, de inspectie, die geeft niet van tevoren aan welke normen zij hanteren en hoe ze daarop gaan handhaven. Soms zou het wel handiger zijn als ze dat wel zouden doen, dat je een beetje weet wat de bedoeling is. Ja, je kunt natuurlijk van journalisten verwachten dat ze nieuwsgierig zijn en overal achteraan gaan en alles willen weten. En dat zijn denk ik ook de meeste journalisten. Maar om nou de hele gezondheidszorgwet helemaal door te gaan lopen, wet geneesmiddelenprijzen en dergelijke, dat is toch wel een beetje een stap te ver, denk ik.
1: Maar het gaat ook over de jaren die al achter ons liggen, waarin die medicatie nog relatief nieuw was. Dus dat is een verschijnsel waarvan journalisten en hoofdredacteuren van kranten zeggen, ja, we zouden wel gek zijn als we dat helemaal negeren. Maar bijvoorbeeld in magazines van kranten staan er dan koppen in als, ik verloor in een week 3 kilo.
3: Ja. Ja, dat
1: wat is, vinden we daarvan?
3: Die is ook door de rechtbank is die aangegeven als van, nou, dat gaat te ver. Omdat er ook zo'n duidelijke foto's stond van voor en na. En er werd iets te veel informatie gegeven over alle voordelen. Wat de IGJ en de rechtbank hebben gezegd in eerdere rechtszaken is van, zorg dat je dan ook de nadelen van deze medicatie erbij zet. Dus dat het niet een soort promotieplaatje gaat worden voor medicatie die je eigenlijk alleen op recept kunt krijgen bij de huisarts. Maar dat je daarvoor echt een afgewogen informatie geeft.
1: Ja.
3: En dan de informatie die de artikelen die dan nu verschenen zijn, die zijn gebaseerd op het blad Nature. Dat is een wetenschappelijk blad. En daarin wordt heel expliciet aangegeven van wat zijn nou eigenlijk de voordelen. De voordelen zijn groter dan mensen hadden verwacht bij deze afslankmedicatie. En dus heeft de journalist dat overgenomen. En die heeft daar wel een eigen kritisch artikel bij gemaakt. En heeft daar ook de nadelen bij gezet.
1: Ja.
3: Ja, en dan kun je dus afvragen.
1: Het is bijna wetenschapsjournalistiek in plaats van reclame, zeg ik dan. Misschien verdedig ik hier nu te makkelijk mijn eigen beroepsgroep, maar hoe oordeel jij daarover?
3: Nou, ik zou het ook gek vinden als je je eigen beroepsgroep niet zou verdedigen,
1: nou,
3: toch?
1: Als ze daar de fout in gaan. Ja, maar ja, dat kan ik in ieder geval op basis van deze casus niet constateren.
3: Ja, ik ben natuurlijk ook geen rechter, dus ik zou dat echt niet...
1: Jammer.
3: Ik had het misschien een andere beroepskeuze moeten maken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als ik de artikelen zo lees, dat het nog een hele klus wordt voor de rechter om uit te zoeken wanneer iets nou wel en wanneer iets nou niet reclame is. Je hebt het recht op informatie te verspreiden en je hebt het recht of de vrijheid, eventueel of niet, om meer wat net in het voorgesprek was, verborgen verleider ergens in een artikel te zetten.
1: Ja, ja, het gaat om grote zaken, want de inspectie zegt, voor ons telt maar één ding, dat is de volksgezondheid.
3: Ja.
1: De journalistiek zegt, nou, luister eens, als wij beknot worden in wat we mogen schrijven en als dat al heel snel als reclame wordt aangemerkt, dan tast dat onze fundamentele vrijheden aan. Dat zijn allebei waarden waarvan je zegt, ja, daar moet je niet aan tornen.
3: Nee.
1: Dus hoe kom je dan toch nog tot een goed gesprek? Ik geloof dat er al gesprekken zijn gevoerd met het genootschap van hoofdredacteuren en de inspectie. Niet met veel goede afloop, zeggen althans die hoofdredacteur in de reconstructie die ik las. Hoe kom je nou, want dat is jouw vak, hoe kom je nou tot een goed gesprek?
3: Ja, een goed gesprek voeren betekent ook dat je over en weer open staat om met elkaar te praten. En dat je gemeenschappelijk veld hebt om vanuit te gaan. Dat je gemeenschappelijk uitgangspositie hebt. En ik denk dat iedereen erbij gebaat is om, en dat iedereen zal het ook ondertekenen, dat het belangrijk is dat de goede informatie aan de burger gegeven wordt, aan de consument. Dat hij ook weet waar hij ergens aan begint. Dat hij niet bij een verkeerde webshop opeens medicatie koopt die vervuild is. Of dat je medicatie gaat gebruiken zonder dat het nodig is. Of dat hij eigenlijk bedoeld is voor een diabetespatiënt. Terwijl jij daar nu met veel mensen die medicatie allemaal opkoopt. Dus dat zijn denk ik dingen waar je in de basis allemaal met elkaar over eens bent.
1: Dus de common ground zoeken?
3: Ja. En dan vervolgens het gesprek aangaan van hoe kunnen we dan in de toekomst voorkomen dat we dit soort dingen nog eens een keertje gaan meemaken. De DDMA...
1: Maar dat is ingewikkeld, want de IGJ zegt dus, hè, waar we eerder al over spraken, er is geen checkbox.
3: Nee, en toch is die er wel een beetje.
1: Ah, daar kom jij nu.
3: Want natuurlijk hebben ze wel iets van een checkbox. Want anders kunnen ze het nooit langs de lat leggen waar ze het nu allemaal in aangeven. En kunnen ze nooit aangeven van we vinden dat het nu een stap te ver is. Dat kun je best wel aangeven van tevoren. Van dat zijn de situaties waarin we het wel en waarin we het niet vinden. En er zijn al eerder sessies geweest om influencers te informeren over waar ze rekening mee moeten houden met hun gezondheidsclaims. Nou, je zou hetzelfde ook kunnen gaan doen met een gemiddelde journalist. Of je zorgt dat er een checklist is. In het verleden zijn die er ook geweest voor hoe ga je om met als journalist met mensen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Hoe schrijf je daarover of hoe praat je daarover? Nou, zoiets is best wel handig als dat ook eens een keertje zou komen voor het gebied van farmacie.
1: Dus kort en bondig, jouw ongevraagde advies aan de NVJ en over hoe zij nu moeten handelen?
3: Ja, aan de NVJ zou mijn advies ook wel zijn van, zorg dat je in ieder geval gemeenschappelijk op blijft trekken en dat je niet apart gaat. Dat je ook het juiste frame kiest. Als je nu het frame echt kiest van, het is censuur, dan wordt het een gegeven moment na verloop van tijd sleet. Dus dat is lastig. Probeer niet al te grote woorden te gebruiken, maar ga wel in op dat het wetenschappelijke informatie aan de basis zit. Wijs ook op de precedentwerking. Want op het moment dat zij IGJ zelf ook, het gegeven moment krijg je een soort zelfregulering bij journalisten. Dat wil je niet. Dus je wilt toch wel opletten dat er niet een te beperkte vorm van informatieverstrekking komt. Ja, en zo'n rechtszaak, dat duurt ook lang. Dus zorg dat je in die tijd ook begint met je huidige journalisten te informeren.
1: Siebrig van Cape, public affairs adviseur, oprichter van Kamer van Cape. Dank voor jouw ongevraagde advies.
3: Graag gedaan.
2: Film en reclame.
1: We hebben een thema te pakken dit half uur, want het is ook deze woensdag natuurlijk tijd voor Britt Kenter om te praten over film en reclame van We Agency. Britt, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Thomas. Dat zeg je inderdaad wat. Allemaal gesprekken over reclame, AI.
1: Wil je nog ergens op terugkomen of niet?
4: Nou, ik denk dat ik zo daar even op terug ga komen van het gesprek met Dick van der Lek. Volgens mij ging dat deels over AI en de invloed wat dat heeft op reclame. Want wij gaan het nu hebben over festivals.
1: Ja, ja. Ik heb mijn agenda niet op orde. Lowlands is binnenkort.
4: Ja, dit weekend. Okay. Ja, ja.
1: En voor het eerst in decennia niet uitverkocht. Of uiteindelijk toch wel?
4: Nee, volgens mij zijn de berichtgeving nog steeds dat het nog steeds niet uitverkocht is. Nee, dat klopt.
1: Ja, dat komt omdat het inmiddels wat, te maatschappelijk geëngageerd is.
4: Ah,
1: te weinig muziek.
4: Nee.
1: Te veel
4: rondprogrammering. Nee. Ja, ben jij er zo heet, Thomas?
1: Nee. Je wilt het er wel over hebben. Dat een festival tegenwoordig meer is dan een laatste hippe act ergens van de andere kant van de wereld. Nee, het gaat ook om het goede gesprek.
4: Nou, zeker. Bij Lowlands is op vrijdag van 1:30 tot 1:30 in de tent van de Echo is er een gesprek over hoe je kunt helpen om femicide tegen te gaan. Dus een ontzettend maatschappelijk gesprek. Daar gaan dus wetenschappers, hulpverleners, ervaringsdeskundigen daarover praten. En wat zou je dan precies kunnen doen? Hoe kan jij helpen? En dat is weer iets wat nieuws wat we hebben gezien. We hebben de afgelopen jaren al best wel vaak hier ook over gehad, over die hele merken die uitpakken met een Miele Powerwash en een bolhuis.
1: Ja, zit vast, dus je gaat ermee geconfronteerd worden.
4: Je gaat ermee geconfronteerd. Maar goed, je hebt uiteindelijk altijd nog de keuze, hè, Thomas. Of je wel of niet naar die tent toe wil gaan om daar aanwezig te kunnen zijn. Maar nu voor het eerst heeft Lowlands dus, of Lowlands, hoor mij nou, wat een boomer, Lowlands, dus zelf al eventjes dit onderwerp op de agenda gezet. En dat vind ik heel erg goed. Ja, en,
1: maar ze doen daar al wel langer aan inhoudelijke programmering, toch?
4: Ja, ze doen daar al langer aan. Ze hebben ook Lowlands Science. Dus dat zijn een plek waar volgens mij universiteiten allemaal experimenten uitvoeren op de doelgroep, wat ook wel heel erg grappig is. En je ziet het internationaal natuurlijk al wat vaker. Dus je hebt Glastonbury, wat volgens mij überhaupt is opgericht als protest. Daarin zie je dat ze echt een tent hebben, de Left Field. Daar gaan ze in gesprek over, ja, complete politieke en maatschappelijke discussies. En Primavera Sound, een andere heel grote festival, bekend in Europa. Die zijn al jaren bezig over de gendergelijkheid in de line-up. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen, dat noemen ze de new normal. Dus ja, in Nederland zie je natuurlijk hier en daar ook al wat discussies. En veel inhakers, wat nog steeds grappige inhakers zijn. Denk aan afgelopen jaar van de Kruidvat. Die hadden een soort van badhuis op Down the Rabbit Hole. Maar nu dus ja, ook maatschappelijke onderwerpen. En ik denk dat dat heel goed is. Je komt niet alleen nog maar met een advertentie weg op een festival.
1: Want de veronderstelling is wel dat bezoekers dit willen. Die willen meer dan alleen maar vermaak. Die willen meer dan een drankje.
4: Ja.
1: Hier en daar misschien toch ook wat verdovende middelen.
4: Dat is mijn gevoel. Want kijk, ik moet echt eerlijk zeggen, dit is gebaseerd op mening van anderen, want ik ben totaal geen festivalganger. Dus dat is wel even goed te zeggen. Het lijkt me verschrikkelijk om heen te gaan in het weekend.
1: Ik herinner me dit van eerdere edities, dat we toch Lowlands niet helemaal konden laten liggen, omdat er zoveel reclame werd gemaakt en marketing was. Maar
4: precies,
1: we zijn beide niet echt de geëigende persoon.
4: Nee, maar wat ik dus hoor, want iedereen van mijn collega's die zijn dit weekend vrij en maandag en dinsdag ook om nog uit te brakken, is het echt een community. Er zijn daar volgens mij 60.000 mensen bijeen, met allemaal een beetje dezelfde culturele normen en waarden. Dus er ontstaat een soort van klein dorpje voor een x-aantal dagen. En ik geloof daar dus wel heilig in dat er dan betere gesprekken kunnen ontstaan en dat je daar wat meer voor open staat. Dus ook daadwerkelijk maatschappelijke gesprekken. En ik denk dat dat iets heel erg goeds is. Het is een soort van, je wordt uit je bubbel gehaald van het dagelijks leven. En voor merken natuurlijk heel interessant om in die cultuur te doen.
1: Je zit wel in een andere bubbel, toch? Neem ik aan. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar de programmering, naar de thema's die je net aan had, dan weet je ook wel dat dit erin gaat als, om maar eens een oude uitdrukking te gebruiken, Gods woord in een ouderling.
4: Ja, wow, ja. Nou, die uitdrukking ken ik niet, ja, maar ik leer weer wat voor je. Nee, dat klopt. En kijk, voor merken, je hebt daar dus gewoon een ontzettend grote doelgroep voor x aantal dagen tot je beschikking. En je kan vanuit de cultuur kun je iets verzinnen en iets toevoegen. Ja, en dat lijkt me echt fantastisch om over na te kunnen denken. En ik moet ook echt eerlijk zeggen, nu ik dit zo las, Lowlands zelf, jezus, ga ik weer, die heeft dit helemaal zelf opgezet. En dat doet mij ook weer heel erg denken, omdat wij natuurlijk heel veel maatschappelijke campagnes doen. Van, hey, dit is toch weer een nieuwe manier.
1: Waar zit het raakvlakken met jouw vak?
4: Ja, nou kijk, we proberen altijd vanuit de doelgroep te denken. Dus als wij een campagne hebben op maatschappelijke onderwerpen, wij zijn totaal niet van een boodschap zoals jullie net een gesprek hadden over het traditionele, ergens maar bij mensen binnenkomen en zeggen, dit is de boodschap, dat willen we met elkaar over hebben. Wij proberen het echt vanuit de doelgroep te doen. Dus wat leeft er, wat speelt er, interviews te houden en vervolgens daar de content op te doen. En dat is natuurlijk heel interessant. Bij Lowlands weet je natuurlijk ook heel duidelijk welke personen, welke voorkeuren, wat voor types. Dus daar vanuit de community denken, dat lijkt me heel interessant om ook misschien volgend jaar op meer maatschappelijke merken campagnes te gaan voeren bij dit soort festivals.
1: Het zal niet overal werken. Ik denk dat in sommige gevallen het volume net te hard staat, of het publiek toch anders is.
4: Ja, nee, een collega van mij zei ook, ja, wat nou als je dit gaat doen op bijvoorbeeld Zwarte Cross? Dus als je dan een tent hebt of een community of een plek waar je ook gaat praten over femicide, dus zou dat ook kunnen helpen? Ik denk dat dat een hele interessante vraag is of je dat wel zou moeten willen, of dat je dat dan ook weer op een bepaalde manier moet doen op wat past bij het festival zelf. Maar allereerst heel veel credits voor Lowlands en iedereen heel veel plezier, denk ik, dit weekend.
1: Wij slaan weer een jaartje over. Tot volgende week. Hoi.
2: Het MKB praat mee.
1: De scholen zijn in grote delen van het land weer open. Dat betekent voor leerlingen boeken, toetsen en uiteraard AI. Dat laatste schijnt steeds vaker een probleem te zijn voor leraren. Ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus van de Rijksuniversiteit in Groningen waarschuwt dat leerlingen steeds meer hun basisvaardigheden verliezen. Hoe kunnen MKB-bedrijven daarop inspringen? Contact met Jan Glazenborg van No Brainers. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hi.
1: No Brainers, die leerlingen moeten toch juist hun brain op alle mogelijke manieren aanspreken. Wat doen jullie?
5: Dat klopt inderdaad. Wat wij doen is in zowel de publieke als de private sector bedrijven en organisaties helpen met het omgaan met die vloedgolf van AI eigenlijk. En dus ook heel veel in het onderwijs.
1: En hoe zie je dat dan in het onderwijs gebeuren? Want die waarschuwing die staat niet op zich. Hè? Die basisvaardigheden van leerlingen die staan onder druk. Blijkt ook uit allerlei Europese ranglijsten. We hebben een waarschuwing aan onze broek van de Europese Commissie dat ons onderwijs toch echt wel een opknapbeurt kan gebruiken. Ja, dan lijkt me AI niet het juiste labmiddel. Maar misschien zie ik het verkeerd.
5: Nee, dat zie je denk ik goed. Het is, onze aanpak is dan ook vooral gericht op bewustwording, zeker als het om leerlingen gaat. Wij zijn absoluut niet ontegenzeggelijk voor AI in het onderwijs en voor leerlingen die AI gebruiken. Maar we weten wel dat ze het gebruiken. We weten ook dat als je het verbiedt, dat het eigenlijk geen zin heeft. Dus je moet de leraren, de leerkrachten en docenten, die moet je handvatten bieden om daarmee om te kunnen gaan. En dat begint eigenlijk bij kennis en bewustwording.
1: Nou, dus schijn mij eens bij, als je een leraar probeert hier toch tegen opgewassen te laten zijn, wat betekent dat dan?
5: Dat betekent in de basis leren wat AI is. Echt het stukje AI-geletterdheid omhoog krijgen, wat natuurlijk ook volgens de AI-act nu verplicht is. En verder dan dat specifiek op het onderwijs kijken hoe je je lesplan aan kan passen, zodat leerlingen die AI gebruiken toch nog wat leren.
1: Ja. Ik moet erbij zeggen, maar we blijven stug doorgaan dat de verbinding te wensen overlaat. Maar we praten door, want als je zegt, we zijn ook zeer actief in het onderwijs en misschien is dit probleem ook wel voldoende geadresseerd, betekent dat dan dat er echt heel veel scholen zijn die hun leraren een training aanbieden, of is dat nog een zeldzaamheid?
5: Nee, we zien dat wel steeds meer gebeuren. We zien dat eigenlijk sinds een jaar nu scholen wel echt wakker geschrokken zijn. Er moet iets gebeuren. Het kan niet verder zonder dat de leraren meegaan met het kennisniveau van de leerlingen, die het zelf wel ontwikkelen natuurlijk. Dus het is geen zeldzaamheid meer. Maar het is ook nog zeker niet dat het overal al gebeurt.
1: Nee. ik moet toch zeggen dat de verbinding dermate slecht is dat we misschien een volgende keer wat langer en wat beter de tijd hebben om hierover door te praten. Het gaat over het begin van het schooljaar en het feit dat er ook veel leerlingen AI hebben ontdekt. En dat betekent dat de leraren niet achter kunnen blijven. Jan Glazenborg van No Brainers, die weet er meer van. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het ons gerust weten. Dat kan via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen Edin Mujagic met het laatste macro-economische nieuws. En daarna is het natuurlijk tijd voor onze blik op de wereld in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
7: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
9: Beats. Na één cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
9: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
11: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
12: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
14: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
15: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
18: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
19: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
2: In de BNR-app.
1: De Verenigde Staten hebben de voorzitter van het internationaal strafhof op de sanctielijst gezet. Er is ademruimte voor de noodlijdende bussenbouwer Ebusco met een investering van 6 miljoen euro. En Oekraïnse corruptiewaakhonden onderzoeken het netwerk rond president Zelensky. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Er stond een vrachtwagen stil op de A2. Erik Evengroen van de ANWB rijdt het inmiddels toch alweer door.
20: Ja, daar wel, maar op een aantal andere plekken toch niet. Onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De hoge vrachtwagen op de A4, Den Haag richting Rotterdam voor de Keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging ook 15 minuten. De A50, Zwolle richting Arnhem. Bij Apeldoorn een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tenslotte is er een ongeluk gebeurd op de A67 van Eindhoven richting Duitsland, ter hoogte van Velden. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A6, Joure richting Emmeloord bij hectometerpaal 299,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan, doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar steeds meer burgemeesters willen de brief daarover niet ondertekenen. De tour eindigt om 2 uur in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn 2 Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en JA21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. En de stoffelijke resten die vorige maand werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van 2 vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Belgische identificatie-app It's Me neemt IDIN over en richt zijn pijlen op Nederland. Kan een bedrijf hier net zo onmisbaar worden als het in België al is? En wij innoveren niks, dus je hoort op deze woensdag gewoon Edin Mujagic. Maar we gaan het wel over innovatie hebben, straks in BNR Zaken doen.
0: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
25: Wil je weten wat er speelt?
26: En of waarom?
27: In de BNR-app.
28: Luister je ook live naar onze programma's.
29: Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
32: Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een gesprek met de CEO van It's Me. Al groot in België, maar het wordt misschien nog wel groter in Nederland. Nu eerst
33: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En Edin, goedemiddag.
34: Goedemiddag, Thomas.
1: Jij wilde het toch maar weer eens hebben over de arbeidsproductiviteit. Dat komt in veel gesprekken voorbij, zeker met economen. Maar er is ook een aanleiding die te maken heeft met hoeveel geld wij in Nederland reserveren voor iets wat die arbeidsproductiviteit zou moeten stimuleren.
34: Ja, we weten ondertussen allemaal dat arbeidsproductiviteit omhoog moet, omwille van onze welvaart in de toekomst. Dat betekent ook dat we allerlei initiatieven hebben daarvoor, fiscaal of niet. Om nog maar te zwijgen over dikke rapporten waarin dat nog eens een keer uitgelegd wordt waarom de productiviteit omhoog moet. En een van die initiatieven die we daarvoor hebben, dat is de innovatiebox, waar Financieel Dagblad deze week een mooi artikel over had. Wat is innovatiebox? Nou, het komt er in het kort op neer dat je als bedrijf krijg je winstbelastingkorting, als het ware, op de winst die je maakt, die het gevolg is van je eigen innoveren. Nou, ik zou zeggen dat is goed, want daarmee stimuleer je dat wel. Nou, laten we daar heel even bij stilstaan. Als je het zo omschrijft. Dus je krijgt winstbelastingkorting op het deel van de winst dat te danken is aan je innovatie. Dat betekent al dat heel veel mensen zich daarmee bezighouden. Want je als bedrijf moet aanmerkelijk maken dat er door innovatie komt. Dan wordt er ongetwijfeld daarop gecontroleerd. Dus allerlei mensen houden zich bezig met het aantonen dat iets wel of niet het geval is. Dat lijkt mij te kosten gaan van de innovatie. Maar goed, dat is weer een ander
1: verhaal. Als het voordeel daar tegenop weegt, dan zou je toch nog kunnen overwegen om daar een mannetje of vrouwtje op te zetten.
34: Dan zou je dus moeten kunnen inschatten hoe groot is het voordeel, hoe groot is het nadeel. Nou, er zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar als je de vraag naar het ministerie van Financiën stuurt, welke 10 bedrijven krijgen daar nou het meeste van, en het ministerie van Financiën kan daar geen antwoord op geven, dan zegt het mij dat elke analyse over voordelen en nadelen, die is ook per definitie omgeven met zoveel vraagtekens. Ik bedoel, als het ministerie van Financiën niet kan zeggen welke bedrijven daar het meest van profiteren, welke daar het meeste voordeel van hebben, dan zegt dat mij dat het heel ingewikkeld is en heel complex.
1: Ja, gelukkig hebben we dan nog journalisten van het FD die de jaarrekeningen napluizen en zien dat die innovatiebox voor sommige bedrijven best wel aantikt.
34: Nou, en dan hebben we het over de grootste 10 bedrijven die daar dus voordeel van hebben. Die dus samen ooit ruim 98% van het totale begrote bedrag daarvoor voor de rekening hebben genomen. Daarvan zegt het Financieel Dagblad nu, dat was ooit. Nu is het zelfs nog meer. Sterker nog, het voordeel is groter dan het begrote bedrag zelf. Dus het gaat er nog daar eens overheen. Terwijl, nogmaals, het gaat over ons belastinggeld. En ons ministerie van Financiën kan dat dus niet aangeven waar het aan gespendeerd is.
1: Het gaat natuurlijk ook vaak genoeg gaat het over ons vestigingsklimaat, ons investeringsklimaat. Ja. Dus misschien is het hartstikke goed als je af en toe een doucheurtje uitdeelt aan het grote bedrijfsleven.
34: Oh, nee.
1: Dat anders zegt, wij vertrekken binnenkort.
34: Kijk, innovatie stimuleren, dat moet je wel doen. Maar dan hebben wij dankzij dus het graafwerk van Financieel Dagblad weten welke bedrijven daar het gros voor hun rekening nemen, althans voordeel van hebben. Nou, welke bedrijven vinden we in dat rijtje? ASML. Daar is veel voor te zeggen. Ik bedoel, ASML is zo'n beetje synoniem voor innoveren in dit land geworden. Adyen, oké. In de financiële sector wordt er ook geïnnoveerd. Betalingsverkeer, dat zijpelt dan door naar de rest van de economie. Maar dan kom je ook bedrijven als Booking.com tegen.
1: Nou, er zit een hoop AI in inmiddels, hoor.
34: Ja, maar voor een heleboel mensen, en voor mij was het zo, Booking.com en innoveren, wat houdt het in? Dat je nog meer hotels op de website hebt, dat je nog meer foto's krijgt. En we hebben het over miljarden in loop der tijd. Booking.com is van origine een Nederlands bedrijf. Het hoofdkantoor staat in Nederland nog steeds. Waarschijnlijk om fiscale redenen. Maar het is een Amerikaans bedrijf geworden. Dus we zijn met het Nederlands belastinggeld zijn we buitenlandse bedrijven, want dit is niet het enige Amerikaanse bedrijf in het lijstje, zijn we die bedrijven aan het stimuleren om te innoveren. Daar gaat iets scheef.
1: En we weten dit overigens al een paar jaar. Ik geloof dat er eerder ook al
34: dat maakt het nog
1: was
34: erger.
1: Over Amerikaanse farmaceuten met een Nederlandse dochter of met een Nederlands patent. Ook basis genoeg om hier een fiscaal voordeel op te strijken. Ja. Maar hoe moet het dan wel, Edin?
34: Nou ja, ik weet niet hoe het moet, maar ik zou zeggen, maak het simpel.
1: Okay.
34: Om daarmee te beginnen. En richt het gewoon heel anders in dan wat je nu hebt. Wij geven ook heel veel subsidies bijvoorbeeld. Nou, kun je zeggen dat is goed of dat is slecht. Maar van subsidies weten we, en onderzoeken wijzen daar keer op keer uit... het zijn vooral grote bedrijven die subsidies krijgen. Waarom krijgen grote bedrijven dat? Omdat om in aanmerking te komen voor een subsidie moet je stapels papieren invullen en inleveren en door honderden hoepels gaan springen. Grote bedrijven hebben de middelen daarvoor, grote bedrijven hebben de mensen daarvoor. Waar vindt een groot deel van innovatie traditioneel plaats? Dat is in de MKB. Die bedrijven hebben vaak geen middelen en geen mensen om die vrij te maken om die stapels formulieren te gaan invullen en bijhouden, et cetera.
1: In sommige gevallen
34: dus
1: zou je natuurlijk kunnen zeggen, ASML is een bekend voorbeeld. Dat is zo'n draaischijf voor de regio. Dat heeft zoveel leveranciers die op hun beurt weer andere leveranciers hebben. En druppelt dan wel naar die andere bedrijven.
34: Helemaal eens. Maar op het moment dat je met subsidies gaat werken, dan loop je het gevaar dat het geld daar terechtkomt waar het eigenlijk niet nodig is. En dat het dus niet vloeit naar bedrijven die het wel nodig hebben, die MKB-bedrijven. Dus ik zou zeggen, richt het anders in. En geef een generiek voordeel aan iedereen. Verlaag die belastingen voor bedrijven, verlaagt belastingen voor mensen die werken bij die bedrijven. En dat kun je weer maken door de omvang van de overheid te reduceren.
1: Ik wil namelijk al vragen.
34: Daarmee geef je voordeel aan iedereen.
1: Ja.
34: En hoeven al die bedrijven geen formulieren in te vullen en hoeven ze niet bij te houden of de wetten al gewijzigd zijn. En als ze gewijzigd zijn, hoe dan? En dan opnieuw die formulieren invullen. Dat kost zoveel mankracht en zoveel geld. Ja, dat staat haaks op de wens om die innovatie aan te jagen.
1: Ja. Overigens, al die controle, al die mankracht, al die papieren, die paparazzen, dat heeft natuurlijk mee te maken met het feit dat het waarschijnlijk gemeenschapsgeld is. Dus dat je wil weten hoe dat dan besteed wordt.
34: Jazeker, maar we hebben het nu dus over in feite een systeem waarin je als overheid eigenlijk te veel belasting weghaalt bij die bedrijven, om vervolgens tegen die bedrijven te zeggen, maar je hebt wel recht op een stuk van dat geld, namelijk in vorm van een fiscaal voordeeltje of een subsidie of wat dan ook. Alleen om daar in aanmerking voor te komen, moet je wel door al die hoepels gaan springen en die formulieren invullen. Dat is nodeloos ingewikkeld, nodeloos complex. Zorgt niet echt dat innovatie aangejaagd wordt. En nogmaals, het beste voorbeeld vind ik toch wel dat op een simpele vraag, we hebben een regeling, wie profiteert daar nou het meeste van, weet zelfs het ministerie van Financiën geen antwoord op te geven. Nou, dat alleen al is het bewijs dat het zo ingewikkeld en complex is geworden. Stop daar gewoon mee en maak er anders simpel systeem. En ik zou zeggen, simpel systeem, verlaag de belastingen structureel voor bedrijven en kijk dan maar wat die bedrijven gaan doen. Want Nederland heeft bedrijven die aantoonbaar afgelopen decennia hebben laten zien dat ze in staat zijn om heel goed te innoveren.
1: We stoppen ermee, ook met deze rubriek van vandaag.
34: Zeker.
1: Tot morgen.
34: Tot morgen.
4: Blik op de wereld.
1: Kiezers in Amerika blijven zich warmlopen voor de parlementsverkiezingen komende november. Ja, gelukkig kunnen we daar nu alweer van genieten, want er waren weer voorverkiezingen in onder andere Florida en Alaska. Onze buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
1: Toch maar eens kijken hoe het er daar dan aan toe is gegaan. Eerst naar het hoge noorden. Alaska dus, is dat een staat om in de gaten te houden richting de midterms?
5: Ja, zeker. Het heeft nu twee Republikeinse senatoren. En één van die twee gaat nu op voor herverkiezingen. En de Democraten maken kans om daar te winnen. En die andere Republikeinse senator die daar nu zit is trouwens Lisa Murkowski. En zij is vaak kritisch tegen Trump. Stemde onlangs ook tegen de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie. Dus opvallende staat in ieder geval al. En ook een apart verhaal als het gaat over de voorverkiezingen. Want net als in Californië hebben ze daar open verkiezingen. Oftewel, geen splitsing tussen de partijen. Alle kandidaten van beide partijen die worden gewoon op één hoop gegooid. En de vier met de meeste stemmen gaan dan door naar de daadwerkelijke verkiezingen in november. Dus deze voorverkiezing was ook meteen dan een test van hoe de kandidaten het doen. En de twee belangrijkste kandidaten daar zijn de zittende Republikeinse senator Dan Sullivan en Mary Peltola voor de Democraten. En tot nu toe zijn 78% van de stemmen geteld. En de Democraat gaat aan kop. En Sullivan is zowel nummer 2 als 3.
1: Ja, het klinkt alsof dat heel normaal is, dat je en tweede en derde bent. Maar dat is het volgens mij niet.
5: Nee, dat is dus een heel apart geval hier, omdat die Republikein Dan Sullivan had een uitdager en die heet ook Dan Sullivan. Hij is ook Republikein. Zover we weten is die geen familie. Het is een oud basisschoolleraar en een barman. En deze Dan Sullivan 2, zoals ik hem dan maar even zal noemen, die kondigde pas in mei zijn kandidatuur aan. En de Republikeinen riepen toen meteen, ja, dit is een complot van de Democraten om ons dwars te bomen. En het leidde zelfs tot een rechtszaak, tot aan de hoogste rechtbank van Alaska aan toe. Maar die zei, nou, dit mag gewoon. En dus doet Sullivan 2, dus om maar zo te zeggen, mee. Ook voor de Republikeinen. Hij heeft zelf alleen nog nooit op Donald Trump gestemd. Hij heeft ook nooit op die andere Dan Sullivan gestemd. Hij vindt ook dat de Republikeinen niet MAGA moeten zijn. Stemde eerder wel op die Democraat Peltola bij andere verkiezingen. Maar zijn vader en zijn opa, die trouwens ook allebei Dan Sullivan heten,
1: ja, Luc,
5: waren wel Republikeinen. En tegen de New York Times zegt hij dat hij ook vooral ontevreden vrede is over het leiderschap van senator Sullivan en het feit dat hij nominaties van Trump voor zijn ministerposten wel heeft gesteund. En hij vindt dus dat die senator te weinig heeft gedaan ook voor de kosten van het levensonderhoud om dat te verlagen. Dus zijn deelname is vooral ook eigenlijk wel meer een protest tegen die zittende senator Dan Sullivan dan dat het echt een complot van de Democraten is. En tot nu toe heeft zijn deelname wel wat effect, want ja, Alaska heeft maar 600.000 geregistreerde kiezers, dus de verschillen zijn erg klein. En hij heeft nu 2,5% van de stemmen gekregen gisteren. De stemmen worden nog wel geteld, dus tot nu toe. En terwijl het verschil tussen die Peltola en Dan Sullivan 1, om dat maar te zeggen, dat is nu maar 4,5%. En dan heb je nog meer mensen die ook nog een 0,5% of 1% eraf snoepen. En die gaan dan nog afvallen. En die Dan Sullivan 2, die blijft in de race en dus een doorn in het oog waarschijnlijk voor de Republikeinen.
1: Dan naar een staat die heel ver van Alaska af ligt. Ik denk wel het verste trouwens. Ook daar verkiezingen in Florida. Wat was daar opvallend?
5: Ja, Florida was ooit een swing state. Obama won er 2 keer. Hillary Clinton kwam nog redelijk in de buurt. En in 2018 werd een democrat er bijna gouverneur. Maar eigenlijk zeker bij de laatste presidentsverkiezingen was het gat ook weer erg groot. En dit jaar, de Republikeinen maken wel weer de grootste kans om te winnen. En dit was trouwens de zetel in de senaatsrace van Marco Rubio. Maar ja, hij is minister van Buitenlandse Zaken geworden. Dus moest er een vervanger gevonden worden. Dat wordt waarschijnlijk Ashley Moody bij de Republikeinen. Zij kreeg geen serieuze tegenstand in de voorverkiezingen. En ondanks dat de Democraten een kleine kans maakt om wel te gaan winnen, is het toch wel interessant, omdat daar weer zo'n socialistische democraat nu heeft gewonnen. Net als zo onlangs ook in Michigan gebeurde met El Sayed. En het gaat nu om Angie Nixon. En zij heeft maar krap van een gevestigde naam gewonnen. Terwijl die gevestigde naam, Alex Vindman, 16 keer meer geld ophaalde dan Nixon. En toch slaagde ze erin om te winnen. En waar Florida eigenlijk eerder vaak niet zo gevoelig leek voor van die politieke trends in de rest van het land, gebeurt dat nu dus eigenlijk wel. De vraag is dan wel of zo iemand van de socialistische vleugel van de democraten kan winnen in dat steeds rodere Florida, wie weet. Maar de kans is eigenlijk erg klein.
1: In Florida stond ook nog het gouverneurschap op het spel. Daar heeft een opvallende kandidaat de Republikeinse nominatie gewonnen in ieder geval.
5: Ja, niet zozeer verrassend, maar wel opvallend. En hij won ook overtuigend, want het is mogelijk wel historisch. Bij de Republikeinen won Brian Donalds. En hij kan in november de eerste zwarte gouverneur ooit worden van Florida. En daarmee zelfs ook de eerste zwarte Republikeinse gouverneur ooit. Hij legt daar zelf trouwens totaal geen nadruk op. De huidige gouverneur Ron DeSantis, die zit aan het max van het aantal termijnen. En dus zoeken ze een opvolger. En deze Donalds wordt niet openlijk gesteund door DeSantis, maar veel belangrijker, wel door Donald Trump. En hij heeft daardoor ook veel meer geld opgehaald dan al zijn democratische tegenstander in november, David Jolly. Dat was trouwens eerst een Republikein. En omdat Donald er wel van overtuigd was dat hij die nominatie binnen zou halen, heeft hij in de campagne zich eigenlijk ook al vooral de hele tijd al wel gefocust op die democraat, op Jolly. De enige zorg die er nog wel is bij de Republikeinen is dat Donald in deze voorverkiezing gisteren niet tot 50% van de stemmen kwam. En dat zit hem dan vooral in dat de wat meer landelijke gebieden in Florida, waar veel witte mensen woonden, dat die daar niet zoveel stemmen haalden. En de zorg is dan dat die kiezers, die witte kiezers, misschien al niet voor hem gaan stemmen en thuis blijven in november. Donald zelf maakt zich er geen zorgen over. En ja, in principe moet hij ook wel kunnen winnen in november.
1: Zijn we helemaal warm gedraaid en dan moet het nog september worden. Onze buitenlandredacteur Luc de Klerk, dank voor jouw blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Tom van der Bos, de CEO van de digitale identificatie-app It's Me. En Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Laten we gewoon aftrappen met een merk dat iedereen kent, Rolls-Royce. Veel meer dan alleen die auto, namelijk ook nog in de luchtvaart, defensie, energie. Ik ben vast nog van alles vergeten.
6: Ja, dus kleine modulaire kernreactoren. Ja. Maar die auto die kan je vergeten, want dat zit niet meer.
1: Oh, dat doen we niet meer. Nee, dat doen we niet meer.
6: Dat zit niet in het conglomeraat.
1: God, moet ik dat nou juist vergeten?
6: Ja, maar geeft niet. Ze kwamen onlangs met hele goede cijfers. Maar dat is niet het enige. Als je kijkt vanaf dat eigenlijk in de corona waren ze ten dode opgeschreven, bijna wel. En sindsdien zijn ze uit de hals herrezen. Maar ze hebben al een enorme koerssprong gemaakt sinds die tijd. Berenberg vond het toch nodig om ze dan toch het koersdoel te gaan verhogen. En ook te zeggen, nou, het is nog steeds een topic. Als je kijkt naar de cijfers, dan klopt dat ook wel. Want ze zijn vooral ook voor de burgerluchtvaart, voor de commerciële luchtvaart, dus voor de motoren, daar draaien ze heel goed. En waarom draaien ze daar zo goed? Helemaal ook ten opzichte van concurrenten. concurrenten. Omdat ze de jongste motoren hebben. Waardoor er ook een stabiele kaststroom uit kan komen voor de komende jaren. Want het meeste komt ook weer uit onderhoud, zeg maar. Defensie, daar weten we van alles van. Dat de budgetten daar enorm aan het stijgen zijn. Het orderboek voor Rolls-Royce wat dat betreft zit de komende 3 jaar vol. Dus dan kan je ook zeggen, dat is dan ook wel goed. En natuurlijk, ze profiteren volop ook weer van kunstmatige intelligentie, datacenters en natuurlijk alle achtervang ook voor energie die daarvoor nodig is. En dan natuurlijk die kleine modulaire kernreactoren waar ze wel allerlei aanbestedingen iedere keer van winnen. Dat moet allemaal nog wel een beetje geconcretiseerd worden. Maar er zit dus heel veel in het vat als je het zo bekijkt.
1: Ik las een paar dagen geleden iets over waterstofmotoren waar Rolls-Royce hard op in zou zetten. Is dat al serieus te nemen of niet?
6: Nou, ik zou beginnen met die kleine modulaire kernreactoren, want daar hebben ze nog genoeg te doen, zeg maar. En waterstof, daar hoor je natuurlijk ook verschillende geluiden over. Aan de ene kant is het wel een efficiënte bron, maar aan de andere kant ook weer niet. Dus ik zou beginnen met dat want daar is nog een wereld te winnen, zeg maar. En je ziet ook dat ze wel wereldwijd orders binnenkrijgen, helemaal voor onderzeeërs en zo. Dus je kan zeggen, het is een heel mooi bedrijf voor de commerciële luchtvaart. We zien allemaal dat er niet echt minder gevlogen wordt, maar eigenlijk al steeds meer. Ze doen het op alle vlakken goed. En dat is dan wel bijzonder, dus als je bedenkt dat een paar jaar geleden iedereen dacht van hoe moet het nou verder met dit bedrijf?
1: Maar je zei net, ik weet niet of dat een bewuste keuze is, toch hebben ze bij Berenberg gemeend het koersdoel te verhogen. Ja.
6: Het is een beetje, analisten kunnen vaak een beetje achter de markt aanlopen. Als het vorige koersdoel, dat was Rolls-Royce al lang voorbij, want dat stond op iets van 1400 pence. Ze staan al verder boven. Als je dan kijkt, het gaat nu naar 1900 en een beetje, dan kan je zeggen, daar zit er nog een koerspotentie in van 20%. Maar wat me meer in het algemeen opvalt, is dat er na een cijferseizoen en als bedrijven met meevallende cijfers komen en nog meer met een meevallende outlook en de koersreactie eigenlijk al geweest is, dan gaan analisten komen ook nog eens met koersdoelverhogingen. En in die zin vind ik dat dan dit wel weer, kijk, ze durven nog wel verder te gaan, dat het koersdoel wel boven de huidige koers ligt. Dus dan ben je al een heel eind in de goede richting. Ik beleg er zelf in voor klanten en ik blijf er ook in belegd. Alleen ik heb al wel een paar keer afgeroomd, omdat ik dan denk, als een soort van belang zo groot in de portefeuille, dat wil je ook weer niet.
1: Tom, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, uit het mooie België. Dat verleidt me toch tot een vraag over de brand die al dagen woedt. 5 dagen inmiddels, Hoogeveen. De laatste stand is niet onder controle, wel ingedampt. Mensen die weer terug naar huis mogen. Is dat ook de samenvatting die in België rondgaat of niet?
7: Klopt, het is een beetje raar om te zeggen, maar op zich zijn we blij dat het een beetje geregend heeft in de zomer. En dat heeft ons ook geholpen om die brand een stukje meer onder controle te krijgen. Het is een topic dat mij nauw aan het hart ligt. Als vader van 3 dochtertjes ben je uiteraard bezig met klimaat en hoe dat die dochters ook gaan opgroeien in de wereld vandaag en morgen. Het is trouwens voor mij ook een mooi voorbeeld van hoe we als Europa hebben samengewerkt. Want ik denk dat België alleen niet klaar was om dit incident het hoofd te bieden. Dat we daar Nederland, Noorwegen en Duitsland hebben kunnen inroepen. Dat heeft waarschijnlijk geleid tot het feit dat de impact toch een stuk beperkt is. En dat het misschien had kunnen zijn.
1: Ja. En was het nou zo dat er mensen waren opgepakt die mogelijk de boel hadden aangestoken of niet?
7: Ik denk dat inderdaad dat onderzoek volop bezig is. Ik heb daar niet de details over, maar ik denk dat we inderdaad moeten trekken naar wie wat daar gebeurd is, inderdaad.
1: Ja. En je noemde die regen. Ja, dat klinkt dan een beetje contra-intuïtief. Maar ik hoorde juist dat regen ook hinderlijk zou kunnen zijn. Want lage bewolking, dan is het blussen weer lastiger. En het is ook niet voldoende regen.
7: Klopt, ik denk dat zoals in heel veel zaken een combinatie is van veel elementen. Want je hebt dan regen, is die dan voldoende? Is die lang genoeg? Of is die dan net te veel, waardoor die te snel intrekt? Maar ik denk dat daar andere mensen beter geplaatst zijn om te kijken hoe wind en regen en andere natuurelementen hun impact hebben. Ik hoop vooral dat we onder controle krijgen.
1: Dan spreek ik je even aan als vader, want daar begon jij mee. Dit gaat me aan het hart, want ik heb ook nog kinderen en die moeten opgroeien. Ja, wat betekent dit dan?
7: Maar dat is eentje dat ik zeer nauw opvolg. Hè. Dat gaat niet alleen over branden, maar ik denk als je vandaag de krant openslaat deze zomer, dan zie je dat naar vulkaanuitbarstingen, naar branden. Ik denk dat we toch zien dat een heel aantal dingen klimaatgerelateerd bepaalde wendingen nemen. Dus ik denk dat we daar actief op moeten inzetten om te zorgen dat ook de generatie van morgen en die van overmorgen ook in een mooie wereld kunnen opgroeien.
1: Wow. Misschien misschien zullen er toch ook in die wereld van morgen en overmorgen wel schepen van Maersk varen. Ja. Dat hebben ze in ieder geval de afgelopen tijd vaak gedaan. En volgens mij hoge prijzen, veel vraag. Sterke cijfers.
6: Sterke cijfers. Twee keer al de verwachtingen verhoogd voor dit jaar. We hebben het vaak over inflatie. Ook iets wat wel enigszins bezighoudt.
1: Nou, pas op, zo meteen gaat de microfoon van Ede weer aan.
6: Hogere scheepstarieven. Ja, nou, hogere scheepstarieven gaan natuurlijk op de een of andere manier. Moeten die doorberekend worden en komen ze uiteindelijk bij de consument terecht. Nou, heeft Maersk al aangegeven. Een paar keer, we gaan weer een paar routes gaan we gefaseerd verkorten. Dus we gaan weer door de Rode Zee. We houden dat wel nauwlettend in de gaten. Maar er zijn heel veel meer problemen in de wereld. Als je het dan over klimaat hebt. We hebben ook nog zoiets als El Niño, waardoor het Panama-kanaal ook veel minder bevaarbaar is. We hebben dichtbij huis de Rijn, waardoor hele Duitse industriesteden heel moeilijk bereikt kunnen worden. Dus dan kan je zeggen van aan de ene kant is het leuk dat Maersk dan weer een beetje kortere routes kan invliegen, zeg maar. Niet helemaal.
1: Goed gevonden, doen we het mee.
6: Dus dat scheelt dan, als je dan niet om die Kaap de Goede Hoop heen moet, dat scheelt 7 tot 14 dagen varen. Maar aan de andere kant zie je ook dat er heel veel frontloading gebeurt, omdat er zoveel onrust in de wereld is. En bijvoorbeeld de routes van Azië naar Amerika, dat daar gewoon dus heel veel, omdat de onzekerheden altijd blijven over die importtarieven, of ze nou wel of niet komen en op welk moment en hoeveel en waarover. En dat er in Azië ook door allerlei tyfoons en andere dingen ook nog allemaal problemen zijn. Zie ik dat niet zo heel snel, dat Maersk dan nu een paar kortere routes weer gaat varen, zie ik dat nog niet terug, dat er op korte termijn lagere tarieven
1: zullen komen. Maar al die onrust is dus voor een rederij, voor Maersk, goed nieuws. Want voor heel veel mensen is dit hoofdpijndossier na hoofdpijndossier.
6: Ja.
1: En zij varen er wel bij.
6: Nou ja, deels wel. In de coronapandemie zag je dat ook al. Want toen was dat natuurlijk, het was natuurlijk een hele verstoring ook van de aanvoerketens waar ze last van hadden. Dat zie je nu ook terug. Wat het bijzondere is, dat de koers eigenlijk bijna van het aandeel bijna op het niveau staat van wat tijdens de coronapandemie tot stand kwam. Alleen toen was het bedrijfsresultaat 3 keer zo hoog. Dus dan kan je ook zeggen, nou, er wordt nu wel heel ver op de muziek vooruitgelopen. Maar ja, Maersk heeft er natuurlijk wel degelijk profijt van dat zij nog steeds kunnen varen. En ja, bedoel, er moet heel veel verplaatst worden. Want we kunnen van alles zeggen over deglobalisering. Maar per saldo wordt er niet zo heel veel gedeglobaliseerd.
1: Als je het hebt over de Rijn, dan begrijp ik dat er nu binnenvaartschepen daardoorheen moeten, maar wel met een vierde van wat ze normaal gesproken
6: aan
1: boord hebben.
6: Dat klopt. Dus daar heb je ook last van. En dat heb je dus ook bij dat Panama-kanaal. En dat heb je nog op heel veel routes waar er nog van alles gevaarlijk is. Ik bedoel, we hebben ook nog natuurlijk de Zwarte Zee, waar het ook nog steeds niet heel veilig is. Dus de moed van, bedoel, Maersk kan daar, en Maersk niet alleen, maar dat zie je het altijd heel goed in de containerprijs. En omdat het beursgenoteerd is, zie je daar gewoon dat beleggers daar dus volop gade bij spinnen.
1: Dankjewel, Martine. Heb je nog redelijk recent ergens moeten identificeren, digitaal?
6: Ja, ik weet eigenlijk niet meer waar, maar ik heb het nog wel redelijk recent moeten doen.
1: En het lukte?
6: Ja, het lukte nog steeds.
1: Via IDIN?
6: Via IDIN, klopt.
1: Oké, nou ja, goed. Misschien gaat er in de toekomst wel iets veranderen aan dat hele proces. Gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Eerst nog even een blik op de AEX. Ik zie 1104 punten. Betekent dat die 0,3% inlevert zo ongeveer. Straks meer beursnieuws van onze beursnerds. Straks gaat het inderdaad over It's Me, oorspronkelijk uit België, maar nu toch ook de eigenaar van IDIN. Gebruiken heel veel mensen om bijvoorbeeld in te loggen bij hun bank of hypotheekverstrekker. Gaat dat nog gevolgen hebben, het feit dat er een nieuwe eigenaar is? Je hoort het zo meteen van de topman.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
10: Europe is going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog?
12: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
13: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
14: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
0: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
11: BNR Verkeer.
18: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bergingswerkzaamheden bij Zaltbommel. 9 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Want de rechterrijstrook is dicht. Dat is ook het geval op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem. Daar staat een kapotte vrachtauto bij afrit Apeldoorn. Kwartier vertraging daar. En na een ongeluk is ook de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Eindhoven naar de Duitse grens bij Velden. Daar is de vertraging een 30 minuten. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Bij Deventer-Oost bij 108.7. En ook controle op de A7 Heerenveen Groningen bij Drachten bij 168.3.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar steeds meer burgemeesters willen de brief daarover niet ondertekenen. De tour eindigt om 2:00 in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn kazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraak.

0: werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van twee vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
1: Itzmi wil uitgroeien tot een van de grootste spelers op het gebied van digitale identiteit in Europa. Maar kan het die groeiambitie waarmaken zonder dat veiligheid en privacy onder druk komen te staan? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
2: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
2: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
3: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen.
2: Dus we zijn nog niet verloren.
4: Want daarvoor luister je de grote techshow.
3: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
5: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Blijf
8: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
9: ItsMe is met zijn identificatiesoftware al bijna niet meer weg te denken in België en wil na de overname van IDIN nu ook Nederland veroveren. Een commercieel bedrijf dat een grotere rol krijgt in zoiets fundamenteels als onze digitale identiteit. Of dat wenselijk is en hoe je dat verantwoord aan kunt pakken, ga ik vragen aan Tom van der Bos, de CEO van ItsMe. Welkom.
10: Goedemiddag.
9: Het gaat over die digitale identiteit. En toch nog vraag ik me af, ben jij ook nog ergens analoog? Heb je nog ergens stiekem in je huis een papiertje met al je wachtwoorden?
10: Geen papiertje met alle wachtwoorden. Ik heb absoluut ook nog een fysiek document of een identiteitskaart op zak. Maar wachtwoorden ga je bij mij niet op een papiertje vinden.
9: Nee. Wat is de truc van goede, naadloze digitale identificatie? Want daar draait het uiteindelijk om. Hoe krijg je dat voor elkaar?
10: Ik denk dat de absolute truc eenvoud is. Het is misschien heel raar om mee te starten, maar wat maakt dat je het goed kan inrichten is dat mensen het begrijpen, dat bedrijven het begrijpen. En als je het niet makkelijk kan maken, dan gaat het ook niet werken en dan krijg je geen brede adoptie. Dus voor ons is de essentie, je moet het eigenlijk een beetje zoals Apple, je moet het kunnen uitpakken en je moet het kunnen gebruiken. Als het niet simpel is, is het niet goed.
9: Ja, maar de wereld is over het algemeen ingewikkelder geworden. Je moet op steeds meer plekken je kunnen identificeren. Dan heb je nog authenticatie, want je moet ook nog laten zien dat jij het echt al bent. Is het ook echt eenvoudiger geworden? Je werkt al heel lang voor het bedrijf in verschillende rollen.
10: Ik werk al heel lang, inderdaad. Ik werk ondertussen 13 jaar. Ik heb ook de verantwoordelijkheid gehad een tijdje terug over de productteams. Wel, een van de grootste feedbacks die ik kreeg was heel vaak, ja, maar dat moet een heel makkelijke job zijn, want dat is mijn app van 3 schermen. Dat is op zich voor mij het grootste compliment dat we konden krijgen, want dat wil zeggen dat we geslaagd zijn om aan de buitenkant, ik vergelijk ItsMe heel vaak met een ijsberg. Voor ons is de essentie van goed inrichten van ItsMe dat die ijsberg voldoende onder water blijft. De compliance, de security, de privacy, heel complexe thematieken waarvoor wij echt met het team elke dag opstaan en ons daar vol achter zetten. Voor de eindgebruiker, voor de bedrijven, zie je maar een heel klein topje en dat moet je absoluut zo houden. Als die balans scheef trekt, dan verlies je adoptie.
9: Maar er is wel steeds meer onder water terechtgekomen, want als je het hebt over zulke zaken als privacy of dat een bank ook echt weet dat de klant is. Hè. Know your customer is in die financiële sector bijvoorbeeld steeds belangrijker geworden. Dat betekent dat jullie dat ook allemaal toch moeten kunnen waarborgen.
10: Klopt, en dat is ook waarom dat wij als team bijvoorbeeld sterk groeien. Ik denk als je kijkt naar het ItsMe van 10 jaar geleden, dan was je vooral bezig met data. Ik denk dat vandaag naast die data, en dan had je data en privacy, ben je vandaag ook bezig met security. We hebben een expliciet, een specifiek team die gaat kijken naar wat zijn fraudepatronen. Hoe kunnen wij onze gebruikers helpen? Opnieuw op een makkelijke, intuïtieve manier, maar onder water neemt inderdaad die complexiteit niet af. Wel in tegendeel, nogmaals, als je die ijsberg te veel naar boven laat schieten, dan verlies je waarschijnlijk de burger en de gebruiker en verlies je uiteindelijk ook het doel om vertrouwen te brengen naar die digitale
9: sector. Nou, verlies je de burger of de gebruiker. Zoveel uitwijkmogelijkheden heeft die burger of gebruiker toch niet?
10: Maar er zijn inderdaad, denk ik, op het niveau van ItsMe maar een handvol spelers in Europa. Er zijn er een aantal in de

0: Nordics, ook een aantal in Estland. Ik denk dat er binnen Nederland een aantal initiatieven zijn die een stuk van het ITSMI dienstverleningspakket ook aanbieden. Dus wat dat betreft staan wij ook altijd vanuit ITSMI voor een open ecosysteem. We vragen nergens exclusiviteit. Mocht je trouwens in België gaan kijken, ga je zien dat heel vaak de ITSMI-knop naast één of meerdere alternatieven staat. Dat is wat onze professor
1: ook de beste is. Laat ik het dan toch, zoals ik het zie, aan jou presenteren, want ik heb gisteren even de proef op de som genomen. Ja. Mijn eigen hypotheekverstrekker. Mm-hmm. En dan wordt er gezegd, log in, overigens nog via IDIN. Mm-hmm. Moeten we zo meteen misschien er ook nog even over spreken. Mm-hmm. Of met je wachtwoord, maar er staat niet log in via IDIN of een andere manier van een aanbieder om in te loggen. Dus als mijn hypotheekverstrekker voor ITSMI kiest of voor IDIN kiest, dan kies ik daar als klant toch ook voor, of dan ben ik er eigenlijk toe gedwongen.
0: Wat wij adviseren aan een bedrijf is altijd om meerdere opties aan te bieden. Ik denk dat free consent en expliciete keuze dat het een belangrijk basisprincipe is. Uiteraard is elk bedrijf vrij om in te richten hoe zij, of, hoe zij dat zien. Nogmaals, ik denk dat het belangrijk is, zelfs als wij meerdere keuzes aanbieden, dan zien wij, en dat is uiteraard ook onze ambitie, dat de meerderheid van die klanten voor de ITSMI-knop kiest. Dat is denk ik ook onze opdracht en onze ambitie om ervoor te zorgen dat, zelfs als er meerdere opties zijn, dat men toch zegt, dit is voor mij de beste, de makkelijkste en de veiligste weg.
1: En jullie vinden je origine in België. Waar je volgens mij zaken aanbiedt voor zowel bedrijven, dus de private kant. Maar je kunt ITSMI ook gebruiken als Belg voor je belastingzaken?
0: Absoluut.
1: Ja. Nou ja, dat is bij jullie absoluut, blijkbaar. Maar in Nederland log je in via DigiD als het om publieke diensten gaat. Zie jij dat in de toekomst dan ook nog zo?
0: Als we eerst en vooral kijken naar de korte termijn, dan hebben wij, u vermeldde het al, de overname van IDIN gedaan eind vorig jaar. Dat is een heel duidelijke focus op die private markt. Ik denk dat Nederland een model heeft vandaag die een splitsing is met DigiD aan de publieke kant, ITSMI IDIN aan de private kant. Dat is ook onze eerste focus. Het is zo dat wij vandaag in België een heel sterke publiek-private samenwerking hebben uitgebouwd. We zijn vandaag ook in het kader van het toegangsstelsel actief in gesprek met die Nederlandse overheid. Wat voorop staat is, ITSMI gaat daar DigiD niet vervangen. We zijn wel actief aan het kijken in welke mate wij ook kunnen helpen vanuit ITSMI om ook binnen het publieke domein de nodige uitdagingen aan te gaan.
1: Ja, nou, dat moet je toch nog even vertalen. Want je zegt, we zijn erover in gesprek met de overheid. Wij gaan DigiD niet vervangen, maar we gaan misschien wel aanvullende diensten verlenen. Maar hoe, want als je DigiD niet wil vervangen, maar DigiD is er voor de publieke dienstverlening. Wat kan je dan wel doen met ITSMI om daar toch nog weer tegenaan te schurken? Moet ik het zo zien?
0: Je zou opnieuw kunnen kijken naar keuzevrijheid. De vraag is, en opnieuw, dat is een vraag voor de beleidsmakers en de Nederlandse overheid. Wil men naar meerdere opties gaan? Dat is een open vraag. Ik denk dat er pro en contra zijn aan beide modellen. Voor één keuze of meerdere. Opnieuw zou kunnen kijken naar meerdere keuzes en vrije keuze bij de burger in het publieke domein.
1: Dus je wil naast DigiD bestaan?
0: Dat zou een optie kunnen zijn. Dat is bijvoorbeeld hoe het in België is ingericht. Als je in België zou kijken, dan heb je 900 overheidsapplicaties. Wel, daar zijn 8 verschillende opties waarin ITSMI er eentje van is, wat je de mogelijkheid hebt als burger te kiezen. Je hoeft dat helemaal niet te doen.
1: Maar waarover ben je dan nu in gesprek?
0: Wel, in het kader van het toegangsstelsel is men aan het kijken in welke mate wil men effectief voor private geaccrediteerde spelers ook dat publieke domein een stuk openstellen. Opnieuw, dat zijn zeer eerste gesprekken. Het is aan de overheid om te kijken hoe ver men daarin wil gaan. En dan zullen wij ook kijken vanuit ITSMI of wij een bijdrage kunnen leveren aan de ambities die men heeft vanuit de overheid en binnen de publieke sector.
1: De huiver zal wel zijn. Het gaat over fundamentele kwesties. Het gaat over digitale identificatie. Het gaat over publieke dienstverleningen. Het gaat over publieke diensten. Waarom zou je dat willen overlaten aan de markt?
0: Maar ik denk dat dat niet anders is voor de private sector. Ik denk dat digitale identiteit altijd een zeer gevoelig thema is. Iets dat je heel goed moet doen, zowel qua privacy en qua security. Dus wat dat betreft zie ik veel parallellen tussen privé en publieke domeinen.
1: Daar moet ik niet zo'n hele duidelijke scheiding voor aanbrengen.
0: Maar opnieuw, iedereen kan kiezen en elk land is uiteraard vrij om dat in te richten. We zien in België dat die combinatie, die al zeer vele jaren werkt, zeer goed werkt tussen publiek en private sector. Dus ik geloof dat dat kan werken. Dat is waarvan wij komen. Ik denk dat andere modellen ook kunnen werken. We zullen kijken wat het model binnen Nederland gaat worden en in welke mate wij daar effectief een rol kunnen spelen. Ja. Nogmaals, eerste focus is dat private domein en ook de focus die IDIN vandaag heeft, het bedrijf dat wij vorig jaar hebben overgenomen.
1: Nou, ik weet ook niet of de situatie nog altijd zo is, maar ik geloof dat er een zeker moment is geweest, een paar jaar terug, dat de Belgische overheid is ingestapt als aandeelhouder. Toch?
0: Klopt, dus de Belgische overheid niet rechtstreeks, wel de private investeringsmaatschappij van de Belgische overheid. Dat wat inderdaad een illustratie is ook van het publieke belang en de publiek-private samenwerking nog eens onderstreept, ook op dat bestuursniveau.
1: Maar goed, dat is natuurlijk ook een soort keurmerk of een stempel. Als de overheid daarin stapt, dan zou je kunnen zeggen, dan moet het ook allemaal keurig verlopen.
0: Klopt, maar dat is opnieuw voor mij niet anders in het private domein. We zijn vandaag een van de weinige spelers in Europa die eIDAS Level High halen. Dat is de Europese regelgeving voor een digitale identiteit. Ook daar heeft men vanuit de verschillende Europese landen het recht. We hebben 12 audits per jaar om te komen kijken bij ons onder de motorkap. We hadden het over wagens daarnet. Om te kijken of alles wel volgens de regels van het spel gebeurt.
1: Dus maar verandert het iets als je dan weliswaar via die participatiemaatschappij de overheid als aandeelhouder hebt?
0: Wat ons betreft verandert dat niks. Ik denk dat dat, één, qua controle en andere mechanismen verandert dat niet. Twee, wat wel belangrijk is, denk ik, als je kijkt naar wat de waarborgen zijn ook op bestuursniveau, kan je wel de garanties bieden dat er met ITMI nooit iets zal gebeuren wat niet in het belang van de burger, niet in het belang van de bedrijven of niet in het belang van ITMI zelf zou zijn.
1: Want van wie is ITMI, als je het nu gewoon op aandeelhoudersniveau bekijkt?
0: Wel, we hebben 8 aandeelhouders, dus u verwees al naar die private investeringsmaatschappij van de overheid. Daarnaast hebben we de 4 grootbanken in België, waaronder voor jullie wellicht ING de meest bekende. En daarnaast hebben we ook de 3 telecomoperatoren, met ook Telenet, die nu met Telenet Ziggo ook een stukje meer en qua focus naar jullie kant komt.
1: Ja, je zegt, wij moeten gewoon keurig presteren en of dat nu privaat of publiek is, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat ook via jullie app er profielen kunnen worden opgebouwd op basis van inloggeschiedenis of andere gegevens die je kunt verzamelen die voor bedrijven wel degelijk interessant kunnen zijn. Dus dat je daar commercieel een slaatje uit kunt slaan.
0: Ja, maar dat is een heel bewuste keuze van ons om dat niet te doen. Ik denk trouwens ook dat we nooit die 8 miljoen burgers hadden bereikt en die 8 miljoen gebruikers mochten we die route inslaan. Ik denk dat dat voor ons een heel duidelijke balans is. Wij doen identiteit de European Way en we zetten heel sterk in op privacy security, wat ook wil zeggen dat wij de diensten die we moeten aanbieden, maar dat wij die data niet exploiteren, ook niet commercieel.
1: Maar wat weten jullie dan van gebruikers?
0: Wel, wat wij eigenlijk hebben is de data die je op je fysieke identiteitskaart hebt, die heeft ITMI en de burger kan beslissen. Het is altijd met expliciete toestemming van die klant, van die burger, die zal dat ook moeten aangeven in zijn ITMI-app, dat bepaalde data uitgewisseld worden in de context van bepaalde diensten of interacties.
1: Je hebt mijn paspoort nodig of mijn identiteitsbewijs, dat is de basis?
0: Klopt, daar begint het verhaal. Daar transformeer je eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, het fysieke document in een digitale versie, die op een zeer veilige manier gebeurt. En dan kan je eigenlijk gaan kijken welk stukje van mijn identiteitskaart of paspoort wil ik delen. Belangrijk daarbij te zeggen, 1, altijd met consent van de gebruiker. Er zijn geen datastromen zonder dat je dat als gebruiker weet. En 2, wij geven ook de garantie dat de data die effectief uitgewisseld wordt, dat is trouwens niet altijd het geval, dat dat de absolute nodige set is, dat die proportioneel is tot het type dienst of het type gebruiker.
1: Ja, maar de expliciete toestemming, dat ken ik natuurlijk, van die lappe tekst die je dan krijgt en denk, nou, daar heb ik geen zin in, ik druk maar op akkoord. Hoe expliciet is die toestemming?
0: Wel, maar ook daar denk ik, koppel terug naar de ijsberg van daarnet, hebben we dat heel intuïtief, heel makkelijk gemaakt. Dus je hebt 1 schermpje waarop dat je meteen ziet met wie je wat gedeeld, of er data wordt gedeeld, en waar dat je meteen een knop hebt om ja of ook nee te zeggen. Dus je kan op elk moment zeggen, nee, dit wens ik niet. Of effectief je expliciete toestemming te geven om effectief die data of die interactie te stellen.
1: Als ik het goed begrijp, zeg je, we gebruiken dan dat deel van je identiteit dat voor de dienstverlening absoluut noodzakelijk is. En als jij toestemming geeft voor meer, dan moet dat expliciet gebeuren. En dan kunnen we daar misschien ook mee aan de gang. Maar hoe bepaal je dan wat absoluut noodzakelijk is?
0: Wel, daar hebben wij een specifieke de privacy officer voor. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een nieuwe klant zich bij ons aandient en zegt, ik wil als bedrijf iets mee aanbieden, dan gaan wij kijken welk type diensten wil je aanbieden. Welk type data zijn daarvoor nodig? En gaan we effectief ervoor zorgen dat enkel die data kunnen worden opgevraagd die nodig zijn voor die type dienst, die de klant dan uiteraard vrij is om af te nemen of niet?
1: Nou ja, ik vraag het natuurlijk omdat jij aan het hoofd staat van een identificatie-app, maar ook van een bedrijf, een commercieel bedrijf met een omzet van 130 miljoen, geloof ik.
0: Klopt.
1: Winst, waar je misschien er ook nog op afgerekend wordt. Er moet wel groei zijn en als het even kan, dan moet die groei niet de winst opslokken, maar andersom.
0: Ik denk dat dat het mooie is van het aandeelhouderschap dat we vandaag hebben met ITMI, is dat zij ook kijken vandaag, bijvoorbeeld ook die private investeringsmaatschappij, naar wat is de maatschappelijke rol die zowel de banken als de telecomoperatoren mee ondersteunen in die digitale identiteit. We zien trouwens in dat maatschappelijk karakter, als je kijkt naar interacties met dat publieke domein, die zijn maal 7 gegaan, allemaal dankzij ITMI, dankzij het makkelijker maken van die interacties. Zo help je een hele grote laag van de bevolking om met vertrouwen en in alle veiligheid te navigeren in die digitale
1: maar maal 7 gegaan, je moet toch je belastingaangifte doen, of niet?
0: Klopt, maar wat je heel vaak ziet is dat voordat ITMI bestond, dat het voor mensen heel moeilijk was om zich in te loggen op die digitale portaal. Dat men niet de eenvoud vond, niet het vertrouwen vond. Dat ITMI een stukje een makkelijke. Heel veel mensen kunnen een applicatie beheren. Dat is al veel moeilijker als je vraagt, installeer drivers of doe andere dingen. Dus hier zien we dat we dat heel makkelijk, een heel moeilijke materie, heel makkelijk hebben gemaakt. En op die manier een hele grote groep mensen die wellicht een stukje uitgesloten waren, terug toegang gegeven hebben tot diensten die meer en meer digitaal worden. Dus ik denk dat dat een zeer belangrijke rol is om te zorgen dat er vertrouwen is in die digitale economie. Dat is de enige manier om dat efficiënt en effectief in te richten.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Als een grote Amerikaanse partij ITMI voor een gigantisch bedrag wil overnemen, dan kan ik daar geen nee tegen zeggen. Of als een Amerikaanse partij aanklopt, dan zal ik ze subiet de deur wijzen.
0: Maar voor ons is de keuze denk ik heel snel gemaakt. Zal het laatste zijn. Dat sluit ook aan.
1: De gast is Tom van den Bos, de CEO van ITMI. Ik vraag het je natuurlijk omdat jij Nederland, de Nederlandse markt hebt betreden. We hebben een flinke discussie gehad de afgelopen maanden over het lot van Solfinity en over of dat nou wel of niet verkocht moet worden. Het ingrijpen van de staatssecretaris die zegt dit is niet in het algemeen belang. Dus voor ons als nieuwe Nederlandse gebruikers van ITMI is dit een kardinaal vraagstuk. Maar dit dilemma was voor jou peanuts?
0: Ja, ik denk dat we daar, ik verwees dat net al naar die maatschappelijke rol, dat staat ook voorop. Ik denk dat ook onze aandeelhouders daar heel sterk op waken. Nogmaals, ik denk, mocht je een andere richting kiezen, dan ga je heel snel ook het vertrouwen in dat merk een stukje ondergraven. En dat komt ook op die commercialisatie van data die we bewust niet doen. Dus gaat dat ten koste van een deel groei? Waarschijnlijk wel. Hè. Amerika is een heel grote markt, maar wij kiezen heel duidelijk voor soevereiniteit op die Europese markt. En daar zitten onze aandeelhouders ook heel nauw op.
1: Maar je bent al aan het groeien, al een tijdje. En je bent je nu internationaal aan het manifesteren. Is er wel eens belangstelling geweest van partijen die jij niet zag zitten?
0: Maar ik denk dat voor elk groeiend verhaal en voor elke organisatie waar een zekere dynamiek in zit, zijn er altijd informele contacten. Nogmaals, ik denk dat wij heel duidelijk willen weten waar we naartoe willen, dat ook onze aandeelhouders daar sterk op waken en dat wij vandaag ook op bestuursniveau de garanties hebben om te zorgen dat niets gaat gebeuren wat niet past binnen ITMI of het belang van de burgers en het bedrijf die daarmee werken.
1: Maar waar stel je dan de grens? Want het is vrij lastig, ook als je het Europees goed wil regelen, om dat te doen zonder gebruik te maken van bepaalde Amerikaanse infrastructuur. Ik neem toch aan dat de gegevens die jullie verzamelen ook ergens bewaard moet worden. En dan is mijn eerste suggestie dat dat waarschijnlijk gebeurt in een Amerikaanse cloud.
0: Klopt effectief dat het zeer belangrijk is waar je met die data, beheert, hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat voor mij nog veel meer dan wat is de specifieke infrastructuur, de vraag is hoe ga je die data beheren. Als je kijkt naar ITMI zijn daar twee belangrijke principes. Dat is één, die data verlaat nooit het Europese grondgebied. Dus wat dat betreft blijven we binnen die horizon. Trouwens ook zeer belangrijk opnieuw voor die accreditatie op het hoogste niveau binnen Europa. Daar wordt op gewaakt, dat wordt nagekeken. Waar wij een extra laagje leggen is dat we naast het feit dat het binnen Europa blijft, ook elke informatie van de gebruiker nog eens apart gaan versleutelen. En crypten, zoals het dan vaak in technische termen heet, met een sleutel die alleen de gebruiker zelf heeft. Op die manier geef je de gebruiker maximaal controle over zijn data en hij en enkel.
1: Hoeveel kun je waarborgen door te zeggen dat die data in Europa wordt opgeslagen, nog eens extra wordt versleuteld, als, want je hebt niet gezegd dat dat niet toch een Amerikaanse partij is uiteindelijk, een rechter in Amerika zegt, om wat voor reden dan ook, willen wij daar inzicht in? Het zal niet zo talrijk zijn, maar er zijn de afgelopen jaren ook in Nederlandse context best wat voorbeelden van te geven.
0: Klopt, maar ik denk de beste analogie die je daar kan gebruiken is een stukje een woning. Wij geven de garantie dat de woning op het Europese grondgebied staat. Stel dat toch iemand de sleutel zou bemachtigen van jouw woning, dan kunnen daar heel veel scenario's rond bedenken. Wel, dan zit die data niet gewoon in die woning, maar dan zit die nog eens in een veilige kluis in die woning. Die veilige kluis, zelfs die persoon die woning kan betreden, heeft niet die sleutel. Die sleutel zit enkel en alleen in het hoofd van de gebruiker. Die staat niet op het mobiele toestel, die staat niet bij ons in een datacenter. Dus op die manier geef je opnieuw de veiligheid en de garantie dat de gebruiker zelf is die maximaal controle heeft over zijn gegevens.
1: Wil jij, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die je zegt genomen te hebben, toch nog uiteindelijk naar een Europese cloudbeheerder? Of zeg je dat maakt me echt niks uit?
0: Nee, voor ons is dat een belangrijk thema. Ik heb net ook gezegd, wij focussen op Identity the European Way. Dus voor ons is dat echt een strategische prioriteit.
1: Het is nu nog een Amerikaanse cloud. Dus dat is omdat het op dit moment niet anders kan.
0: Ik denk dat we daar een stuk gaan mee evolueren met de realiteit en de mogelijkheden in de markt. Ik zie dat Europa met enorme versnelling en inhaalrace een stukje bezig is, ook op het vlak van die infrastructuur. Dus wij gaan effectief mee migreren met de mogelijkheden die daar zijn. Want als je het hebt over vertrouwen, dan is veiligheid belangrijk, dan is infrastructuur belangrijk, maar dan is ook operationele stabiliteit belangrijk. Dus wij gaan mee evolueren met wat er in de markt mogelijk is. Maar dat blijft voor ons absoluut een heel belangrijk punt.
1: Ja, en je zegt, we doen het de European way, maar je zei ook, alles wat groeit, dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. Daar is wel eens interesse voor. Je zou natuurlijk nog een verhaal kunnen verzinnen waarin je zegt, het is in het Europees belang dat wij sneller kunnen groeien, dat onze dienstverlening beter is en dat kan met Amerikaans geld.
0: Ja, maar vandaag is geld niet hetgeen waar wij naar op zoek zijn. We hebben een sterk aandeelhouderschap die inderdaad ook kunnen zorgen dat we die waarborgen en dat maatschappelijk belang kunnen ondersteunen. Ik denk dat dat het mooie is van het ecosysteem die we samengebracht hebben rond ITMI. Dat dat ook vanuit dat maatschappelijk belang voorop staat. Dus wat dat betreft is onze focus heel duidelijk op Europa en onze eerste focus op Nederland.
1: Ja, waarom wilde je naar Nederland?
0: Ik denk dat dat ook een stukje combinatie is van opportuniteit en momentum ook binnen ITMI zelf. Als je kijkt naar het momentum waarbij dat IDIN te koop kwam, dat is liep heel mooi samen met het moment dat ook IDIN of ITMI als bedrijf klaar was voor een dergelijke stap. En het past ook heel mooi in de Europese Commissie die met de nieuwe EIDAS-regelgeving digitale identiteit meer dan ooit op de Europese agenda gezet hebt. En wat dat betreft was het voor ons een zeer logische stap.
1: Ja. Nu moet je toch een paar dingen nog eventjes wat nader toelichten, want IDIN kwam te koop. Ik geloof dat IDIN dezelfde eigenaar had als Ideal, dat inmiddels opgegaan is in een Europese variant daarop, namelijk Wero. En dat is overgegaan naar het European Payment Initiative. Die hadden dan toch, als IDIN zoveel belovend was, ook kunnen zeggen, nou, pik in, we doen het met Ideal en met IDIN. Waarom hebben ze dat denk je niet gedaan? Wat zien zij niet wat jij wel ziet?
0: Ik denk dat het geen kwestie is van zien wat wij niet zien. Ik denk wel dat zowel payment als identity twee heel specifieke segmenten zijn met heel specifieke expertise. Ik denk dat iets meer daarin een bedrijf is, hè, nogmaals, de hoogste standaarden in Europa, dat wij de ervaring hebben om het identity-verhaal te doen groeien. Het is logisch dat daar gelijklopende aandeelhouderschappen zijn, dus wie weet komt dat op een gegeven moment nog wel eens terug samen. Ik denk dat we vooral blij moeten zijn en vroeg zijn dat we twee sterke initiatieven
1: hebben. Ik moet heel eventjes wat gas terugnemen. Wat zou er dan precies samen kunnen komen?
0: Nou, er zijn gelijklopende aandeelhouderschappen tussen EPI en ITSME, de bedrijven daarachter. Dus wie weet, en dat is verre toekomstmuziek, zijn daar nog wel parallellen te trekken. Maar ik denk dat we vooral vandaag moeten uitgaan en vier zijn dat we twee heel sterke Europese initiatieven hebben die eigenlijk met heel specifieke focus op hun markt en op hun noden en challenges kunnen werken.
1: Maar je zegt toch eigenlijk dat er best wel veel parallellen zijn. Dus daarom ook de aard van mijn vraag. Waarom is dat dan toch niet allebei overgegaan naar dat European Payment Initiative, waar dezelfde partijen achter zitten?
0: Ja, maar ik denk dat er een aantal parallellen zijn, maar ook een aantal heel duidelijke verschillen. Dus het zijn niet dezelfde kaders, nogmaals. Er zijn een aantal dingen waar je identiteit moet bewijzen en ook moet betalen. Ik denk dat er ook heel veel stukken zijn waar je alleen betaalt of alleen identiteit bewijst. En nogmaals, als je het daar straks had over die groeiende ijsberg, dan denk je dat je moeilijk de complexiteit kan onderschatten. En is het denk ik goed dat beide gewaarborgd worden in twee Europese initiatieven waar mensen met de juiste expertise die twee dingen vanuit Europa kunnen laten groeien.
1: Wat heb je er eigenlijk voor betaald?
0: We geven geen informatie over de absolute prijs, maar we hebben daar inderdaad een akkoord gevonden.
1: Ja, dat lijkt me wel, want anders hadden we hier niet gestaan.
0: Ja, klopt.
1: En je zegt, het past ook bij Europese ontwikkelingen. Die hebben dan weer te maken met iets wat hoger op die Europese agenda is komen te staan. Dat moet je maar eventjes preciezer toelichten, maar er moet een soort Europese digitale wallet komen, toch?
0: Klopt. Ik denk dat vooral Europa gezegd heeft of ook het belang onderschrijft, waar is misschien een stukje iets meer een pionier in was, dat men meer en meer zegt, we hebben nood in Europa aan een digitale en een sterke digitale identiteit. En daar heeft men inderdaad een nieuw kader rond uitgewikkeld of uitgewerkt, waar inderdaad een heel aantal extra vereisten bij komen.
1: Ja, is dat nou alleen maar goed nieuws? Want ik heb een tijdje geleden gesproken met degene die Wero moet gaan vormgeven in Europa. En die zegt, ja, dat is me ook wat. Dan hebben wij hier net dat Europese initiatief gelanceerd. Dan komen ze in Europa met zoiets als een digitale euro. Dan hebben wij als banken, hebben we dit allemaal opgetrommeld. En zometeen zal je zien dat wij overbodig zijn of dat wij serieuze concurrentie komen omdat ze bij de ECB iets hebben bedacht. Kan dat hier nou ook spelen?
0: Ik denk dat het vooral goed is dat Europa digitale identiteit ook op die strategische agenda zet. Ik denk dat we allemaal, als we het hebben over hoe kunnen we vertrouwen krijgen in een digitale economie, dan heb je nood aan een sterke digitale identiteit. Europa onderschrijft dat. Wat maakt dat ook in de verschillende landen die initiatieven bezig zijn? Ik denk dat alleen maar de burger en de bedrijven en onze digitale economie daarbij kan winnen.
1: Nee, goed, maar dat is heel algemeen. Ik vraag nu aan jou of jij er iets mee kunt winnen of dat jij zo meteen wordt weggeconcurreerd.
0: Ik denk niet, en dat is ook het voorbeeld in België opnieuw, waar men ook bezig is met de wallet. Daar is helemaal geen concurrentie. Dat is een zeer complementair ecosysteem waarbij dat er een duidelijke rol is. Ik denk eerder dat de uitdaging is digitale fragmentatie vermijden. Niet zozeer de uitdaging om te kijken naar hoe zijn we met te veel initiatieven. Ik denk dat die wallet in eerste instantie de kwaliteit en de beschikbaarheid van de data gaat verhogen, want die overheid gaat nu API's aanbieden, gaat data beschikbaar maken. Daar kan alleen die digitale economie en de digitale identiteitsinitiatieven kunnen daarbij winnen.
1: Maar het is toch zo dat er dan naast ITSME nog iets anders komt, terwijl jij zegt fragmentatie kan een probleem worden?
0: Ja, maar ik denk dat je daar een logische tandem hebt, waarbij je bijvoorbeeld kijkt naar België, daar heb je een wallet. Dus de overheid geeft vandaag een fysiek document uit, kan ook dat ownership nemen. Europa legt trouwens dat initiatief bij die overheid om ook die digitale versie uit te reiken. Dan heb je nog een vraag rond hoe breng je die digitale versie naar een privémarkt of naar een afnemende partij. Daar kan een partij als ITSME een zeer logische schakel zijn om dat vertrouwen en die interacties ook intuïtief te maken.
1: Het kan, maar het is ook weer geen wet van mede en pers. Het kan ook zomaar een andere aanbieder worden.
0: Absoluut, maar ik denk dat dat de realiteit is in elke vrijmarkt, absoluut.
1: Ja. Idin, ik haalde net al aan dat ik nog eventjes ter voorbereiding bij mijn hypotheekverstrekker ben gaan kijken. Heet nog altijd Idin. Hoeveel haast maak je nu precies?
0: Ik denk dat het belangrijk is, dit is een gevoelige materie. Dat komt heel dicht bij heel vertrouwelijke dingen van de mensen. Dus wij willen ook de burgers de tijd geven en de gebruikers vandaag de tijd geven om te migreren. Heel blij dat Martine een goede ervaring had afgelopen week met Idin. Wij geven tot eind 2027 de tijd om geleidelijk met ons die stap te maken. En wij gaan zorgen dat die nadien ook binnen het ITSME-ecosysteem de
1: beter... Anderhalf jaar nog?
0: Anderhalf jaar. Dan gaan we geleidelijk die stap maken met alle burgers en bedrijven.
1: En wat merkt een burger, een gebruiker dan van die stap? Behalve dan dat de naam verandert?
0: Maar die heeft een eerste stap gezien. In Idin verschijnt nu ook een ITSME-knopje. Morgen zal ook dat Idin-schema verdwijnen en zal je alleen nog de ITSME-knop terugvinden. En kan je dan met de ITSME-app je bestaande dienstverlening en je bestaande bedrijven terugvinden.
1: Maar feitelijk verandert er dan ook onder de motorkap niet zoveel?
0: Er zijn een aantal dingen, maar ik denk dat dat ons zeer ver zou leiden. We gaan vooral proberen ervoor te zorgen dat er continuïteit is voor de burgers. En we gaan dan gradueel ook de nieuwe mogelijkheden. Ik sprak over die handtekening bijvoorbeeld. Dat is een nieuwe dienst die ITSME heeft die niet in Idin zit. Dat zal voor de burger ook een aantal nieuwe dingen creëren die vandaag nog niet mogelijk zijn.
1: Dank voor je komst. Tom van der Bos van It's Me. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Taco van Hoek. Hij is de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En dan gaat het natuurlijk over die 100.000 woningen, maar ook over de vele miljarden die nodig zijn om de Nederlandse infrastructuur op te knappen. Is het een kwestie van geld? Moet er vooral anders worden gekeken naar wat doelmatig is? Dat hoor je als je luistert naar de top van Nederland. Je kunt je zelfs abonneren. Dan hoef je geen aflevering te missen. Maker van bioplastic Avantium wordt na de publicatie van de kwartaalcijfers behoorlijk afgestraft op de beurs. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu in de BNR-app.
1: Illegale verkoop van de lichaamsdelen van donoren kost Harvard $43 miljoen. De NAVO zegt klaar te zijn voor een Iraanse raketaanval op Europa. En beveiligers op Schiphol gaan de komende tijd korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
11: Nou, relatief rustig op de weg. 30 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten bij Zaltbommel. En 10 minuten door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden over 2 kilometer vanaf knooppunt Ouddijk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Deventer-Oost bij 108.7. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoud. Oude controle bij 37.5. En ze houden je snelheid in de gaten op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Harmelen. Dat is bij 51.0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. En dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een fly-by met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
1: Beleggers straffen Avantium af en er is een robotmaker die door het dak schiet bij zijn beursdebuut. En hoe zorg je ervoor dat er een wachtlijst aan mensen is die juist voor jouw bedrijf willen komen werken? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
13: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
14: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
13: Obli, meer rust, meer rendement.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is tijd om af te trappen met een analyse van de financiële markten.
3: Beursnerd.
1: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, economie-redacteur Boudewijn Boman. Boudewijn, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Thomas.
1: De AEX, wat laat die zien op dit moment?
17: Laten we eens even gaan kijken. Die staat 0,15% in de min op een stand van 1105 punten. Kijken we even naar het scorebord, naar de stijgers. Ik zie Magnum staan met 2% in de plus. ArcelorMittal met 0,9% in de plus. En ik zie ook ASML ertussen staan met 0,7% in de plus. En als we dan naar de dalers gaan kijken, dan zien we ABN staan met 2,2% in de min. En ook Besi komt daar voorbij met 1,4% in de min.
1: Dat voor wat betreft de AEX. Tijd om af te dalen naar de small cap. Dat heet tegenwoordig de Next 20. Met Avantium. Belangrijke rol vandaag. Flinke klapper.
17: Die hebben flink klappen. Ja, en niet per se een positieve klap. Even kijken. Het is inmiddels staan ze 19,2% in de min. Het aandeel opende vanochtend zelfs 25% lager naar nieuwe cijfers. Avantium kennen we als Nederlands chemie- en technologiebedrijf die zich richt op het verduurzamen van de chemische industrie. En dat doen ze door fossiele grondstoffen te vervangen door plantaardige materialen. Nou, allemaal heel vooruitstrevend, maar er moet toch flink geld bij de hele tijd. Sinds de beursgang in 2017 zijn er al 5 grote kapitaalrondes afgerond en is er voor eind 2026 een 6e financieringsronde aangekondigd om de fabriek in Delfzijl te financieren. En dat is een nieuwe fabriek. En er moet toch constant wel wat centen bij. En dat gaat dus nu om zo'n 55 miljoen euro om onder andere die fabriek op gang te helpen. En dan willen we dus doen middels een aandelen uitgifte. En dat is dan al de tweede aandelenuitgifte binnen een jaar. En als zo'n aandelenuitgifte wordt dan natuurlijk verdeeld over alle aandeelhouders. En hoe meer aandeelhouders, hoeveel meer je moet verdelen. Dus daar zijn ze niet zo positief over. En ook qua omzet was het toch wel wat minder. Want over de eerste helft van dit jaar was de omzet 4,7 miljoen euro. En als we dan kijken naar diezelfde periode vorig jaar, dan heeft het bedrijf in totaal te maken met een daling van zo'n 30%.
1: We gaan naar een bedrijf met in een recordtijd een heel andere omvang. Heet Unitree. Wat doen ze daar?
17: Ja, hoe zou jij het vinden als je een robot naast je hebt die jou mee gaat presenteren?
1: Ik hoop dat ik hem dan nog een paar weken de baas kan. En daarna zal ik nederig mijn meerdere erkennen.
17: Ja, het gaat natuurlijk allemaal zeer snel. Hè. Unity die maakt humanoïde robots. Dat zijn robots die kunnen lopen, rennen, dansen en zelfs een vechtsport kunnen uitvoeren. Nou, die moet je dan hier maar niet in de studio hebben, zou ik maar zeggen. Het bedrijf geldt als een van de grootste fabrikanten van die robots ter wereld. Afgelopen jaar verkocht Unity zo'n 5500 van die robots. Ja, er is dus veel enthousiasme momenteel rond de Chinese robotfabrikant. En dat hebben we dus wel gemerkt bij de beursgang.
1: Ik heb er wel eens filmpjes van gezien, maar ik denk nog altijd, en hier ben ik dan af voor sommige mensen, maar een leuke gimmick. Je zit eens een keer naar een robot te kijken die een dansje doet. Ja, prima. Ja. Heb jij dat niet?
17: Nou, ik moet er niet aan denken als ik hier zo'n robot naast zie. Maar ik vind wel, ik zag bijvoorbeeld een filmpje dat hij ging springen. Die robot kon toch al 2 meter omhoog springen. En ook met Usain Bolt en alles van allerlei dingen. Dus ik vind het toch wel ook wel iets gaafs hebben als het maar niet te dichtbij komt.
1: Ja, het is in ieder geval wel zover gekomen dat dat bedrijf nu is genoteerd aan de beurs in Shanghai.
17: Ja.
1: Ging naar wens, denk ik.
17: Ja, het aandeel schoot echt door het dak. De introductieprijs was zo'n $22 per aandeel. Maar bij opening schoot het aandeel zelfs ongeveer naar $163. Dat is ruim 7 keer de introductieprijs. Nou, JP Morgan heeft er ook even naar gekeken en die verwacht dat er wereldwijd dit jaar ongeveer zo'n 60.000 humanoïde robots worden geleverd. Dus ja, dat wil maar zeggen hoeveel er van die robots misschien hier wel gaan rondlopen. Nou, misschien niet per se nu in Europa, maar elders in de wereld.
1: Het is, bouwden we wel een beetje een hot knotsbeurs nerd, want we gaan van groot naar klein, of eigenlijk andersom, naar nu weer heel klein.
17: Zeer klein. Ja.
1: Hey, Busco is er nog net. Ja, de bussenbouwer.
17: Ja, vanochtend kwam toch ook wel weer. We hebben het de afgelopen dagen er al flink over gehad. Hey, Busco heeft nu 6 miljoen euro opgehaald bij Rijn Holding. Die komen volgens mij uit Heerenveen. Ja, en die hebben nu al een belang van 5,1%. Nou, inmiddels die 6 miljoen is hebben opgehaald, gaan ze nu naar een belang van zo'n 16,6%. Nou, ik moet wel zeggen, dit gaat dus echt om een korte termijn oplossing. Nou, als ze met een van die Aziatische partners gaan kijken, willen ze naar een wat langere termijn faciliteit gaan kijken. En dat moet voor 30 miljoen euro een kredietfaciliteit. Ja, dat is dan voornamelijk om werkkapitaal op te gaan halen. Want we weten allemaal, die bussen die moeten toch gebouwd worden. Maar ja, zonder geld kun je niet bouwen. Dus voornamelijk die 6 miljoen en die 30 miljoen zal voornamelijk gebruikt moeten worden voor de orders die er nog zijn, wat er eigenlijk heel weinig zijn dus, om het toch wel te kunnen gaan bouwen. Ja, en wat ondernemers op zich ook wel weten, als je nou eenmaal kapitaal hebt om die bussen te gaan bouwen, kun je ook zomaar in één keer in een heel ander vaarwater terechtkomen. Want als je eenmaal produceert en je gaat verkopen en je krijgt net het sentiment mee, kan het misschien zomaar in één keer weer omslaan. Maar dat is nog wel even afwachten. Nou, tot zover het actuele nieuws rondom eBusco. Afgelopen maandag bij BNR Beurs omschreef Niels Koerts van Stockwatch.nl even het sentiment rond het aandeel eBusco.
18: Denk jij dat een bedrijf dat al een paar jaar geen orders heeft gehad, dat bestaansrecht heeft? Dit is zo'n slecht verhaal. Dit is echt, dit is gewoon een gokbelegging. Het heeft niks met normaal beleggen te maken om hierin te beleggen.
17: Dus ja, nog de nodige uitdagingen voor eBusco de komende tijd om dat sentiment om te draaien. Dus ja, het zal sterk afhangen van die kredietfaciliteit van 30 miljoen euro of die er gaat komen. En of er dan uiteindelijk ook orders gaan binnenkomen, Thomas.
1: Boudewijn Boman, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En wil je meer nieuws en inzichten?
19: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag gaat het over de mismatch op de arbeidsmarkt en hoe je zorgt dat werknemers voor jou in de rij staan. Te gast, spreker, auteur Nicole Tadema, samen met onze collega Arjan Elbers van BNR at Work, schreef ze het boek Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Welkom.
20: Dankjewel.
1: Dat klinkt als iets waar veel werkgevers ook veel van kunnen leren. Maar jullie introductie, jullie eerste hoofdstukken, daar zou je ook hoofdpijn van kunnen krijgen. Want wat komt er op werkgevers af? Hoe staat de Nederlandse arbeidsmarkt ervoor?
20: Ja, het lijkt nu nog een beetje zonnig. Ik hoorde net het weerbericht dat het nu buiten wat minder zonnig is. Het lijkt zonnig op de arbeidsmarkt op dit moment. Maar er komt wel een shitstorm de komende jaren op ons af.
1: Ja, wat is de shitstorm? Waar bestaat die uit?
20: Shitstorm is echt een optelsom. We hebben het over de vergrijzing, dat zal iedereen wel bekend zijn. Maar we hebben het ook over het toenemende verzuim. Dat record na record krijgt. En dat is inmiddels al een heel hoog percentage. 5,8, bijna 6% alweer. In de zorg nog veel hoger. We hebben te maken met generatiemanagement. We hebben te maken ook al met maatschappelijke opgaves. Defensie, de woningbouw. De woningbouw alleen al vraagt om 60.000 mensen.
1: Ja. Maar goed, dat weten we dus al, daar kunnen we op voorsorteren. En toch is jullie conclusie, er is sprake van een mismatch. Niet zomaar een mismatch, want die mismatch, laten we eerlijk zijn, jij zit ook al 25 jaar in het vak, daar spreken we toch al decennia over.
20: Ja, dat is mismatch. Ik weet niet of er sprake is van een mismatch, uiteindelijk ook wel. Maar ik denk dat er vooral sprake is van een onderschatting van die shitstorm die aan het naderen is. Dat bedrijven dus nu denken dat zonnetje schijnt wel. Want die vacatures zitten maar op iets van 375.000. Al een paar kwartalen redelijk vlak gaat dat door. Maar over een jaar of 5 of een jaar of 10, dan is dat wel richting een miljoen.
1: Ja, nu zeggen jullie ook, je kunt al een hoop winnen door eens te kijken naar welke banen er echt toe doen. En de banen die er wat minder toe doen, zoals de bullshitbanen. Het frappeerde me wel dat jullie zeiden, ja, de beleidsmedewerker. 40.000 beleidsmedewerkers erbij in 2 jaar tijd. Dat is dus een bullshitbaan?
20: Ja, dat is wel het stukje waar Arjan Elbers zich altijd heel erg druk over maakt. De bullshitbaan, de beleidsmedewerker inderdaad. Dat is de groot groeiende beroepsgroep volgens mij in Nederland. Terwijl we dus ook nog honderdduizenden mensen in de zorg nodig gaan hebben. Dus hoe fijn zou het zijn als we misschien die beleidsmedewerker een beetje richting zij-instroom in de zorg kunnen gaan brengen.
1: Hartstikke mooi, maar ik dacht, ja, dat kunnen we ook op onszelf betrekken. Ik presenteer een radioprogramma. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat er veel mensen luisteren. Jij weet van alles over HR en je staat op podia. Je schrijft er boeken over. Ja, wat is bullshit en wat is geen bullshit?
20: Ja, het is uiteindelijk inderdaad subjectief. Maar als je kijkt naar de enorme groei van de afgelopen jaren bij de beleidsmedewerker, dan kan je daar wel je vraagtekens bij stellen, hoor.
1: Ja. Dus, je zegt het zonnetje schijnt nog, maar dat is verraderlijk. Er is een storm op komst. Dat betekent dat je moet gaan vechten om dat talent ook echt bij jouw bedrijf te laten werken. Wat zijn de wapens om dat voor elkaar te krijgen?
20: Ja, de wapens is wel dat je met leiderschap, als het ware als de motor, zorgt voor een hele goede cultuur. Daar zijn we achter gekomen. We dachten van nou, Arjan en ik komen vanuit het vak van recruitment met name. Hoe word je aantrekkelijke werkgever? Zit dat dan in campagnes en employer value propositions? Dat was oorspronkelijk het idee van het boek. Maar toen gingen we schrijven. De realisatie van die shitstorm, maar ook wel de interviews die we hebben gedaan met die 8 aantrekkelijke werkgevers, die liet ons zien. Het is het aantrekkelijk, of het is het sterke leiderschap.
1: Ja, dat wist je al wel. Wees even eerlijk.
20: Nee, je weet het. Sterk leiderschap, goede cultuur, waardoor verzuim afneemt en de productie omhoog gaat. Maar waarom doen dan zo weinig werkgevers dat?
1: Nou ja, jullie hebben werkgevers gesproken, maar jij concludeert uiteindelijk dat het gaat om empathie en executiepower. Dat was een lijstje dat ik voorbij zag komen. En dan dacht ik, ja, dat zijn eigenlijk best zachte waarden voor een deel. Vertrouwen, empathie. Executiepower moeten we het misschien wat over hebben. Maar ja, je denkt misschien toch als potentiële werkgever, nou, ik heb nu dit boek gelezen, ik weet wat met te doen staat. En dan is jullie conclusie, ja, je moet mensen in hun kracht zetten en je moet ze zich goed laten voelen. Ja, ja. Doe het maar eens.
20: Ja, het is echt de mens op één zetten. Ja. Op elke werkdag weer. Ja, het klinkt heel vanzelfsprekend. Maar als je gaat kijken bij de bedrijven die het dus niet lukt, die stad en land afstruinen en campagnes van honderden duizenden euro's starten, die geen personeel kunnen vinden. En je gaat kijken van oké, kleuren die ergens een KPI groen van engagement bij hun medewerkers, of zetten zij de mens echt op één, dan wordt die KPI goed gekleurd, zeg maar. Maar daar blijft het heel vaak bij.
1: Maar waar begin je dan?
20: Je begint, dat was wel een interessante invalshoek die wij tijdens het schrijven ontdekten. Wij dachten van dit wordt een boek voor recruitment en HR. Daar zit onze achterban heel erg van Arjan en mij. Maar als gaande kwamen er dus achter, het begint bij die directie, het begint bij het leiderschap. Dus je begint erbij om het onderwerp HR en recruitment op die directieagenda te zetten.
1: Maar sterker nog, die directieagenda moet worden gevormd ook door iemand die binnen die directie HR ook echt als taak heeft. Je moet het beleggen op directieniveau, begrijp ik.
20: Ja, dat absoluut. En dat zie je ook in heel weinig gevallen gebeuren. We hebben wel Janine Vos van Rabobank gesproken. Zij zit namens HR in de board. Die plek heeft ze echt geclaimd toen zij bij de Rabobank kwam te werken. Bij kleinere bedrijven is het bijna een vanzelfsprekendheid natuurlijk. Hè. We hebben ook Oost-Kesbeke, fijne tafelzuren.
1: Die zal het geen HR noemen, denk ik.
20: Nee, ik denk dat... ik weet nog dat Martijn Verspeek van installatiebedrijf Verspeek zei, ja, employer branding, ik weet niet eens wat het is. Nee. En dat zijn bedrijven waar 30 tot 50 mensen werken. Dus daar zit... Daar zit HR verweven in de directie, soms zelfs zonder dat ze het doorhebben. Maar bedrijven als de Rabobank of NS, daar moet je zorgen dat bij elke beslissing die er wordt gemaakt, dat er wordt gekeken van oké, maar wat heeft dat nou voor effect op de mensen die hier werken?
1: Jullie hebben met een heel legertje mensen gesproken van aantrekkelijke werkgevers. Je noemde er al een paar, groot tot klein, ook de Rabobank, ook NS. Wat maakt dat soort bedrijven, we zeuren bijna dagelijks op de NS, en zo af en toe is er ook een staking, omdat ze er toch niet uitkomen met hun medewerkers. Wat maakt dat nou een aantrekkelijk bedrijf?
20: Ja, de aantrekkingskracht bij alle bedrijven zat op een ander vlak. Uiteindelijk was die gemene deler, die mensen op één. Maar bij de NS zie je toch wel heel erg dat zij juist ook kijken naar mensen die niet streven naar perfectionisme. Want inderdaad, er gaat elke dag wel wat mis, dus daar moet je tegen kunnen. Dus dat zit dan al in je voorselectie van wie past er binnen onze organisatie. Maar ook de eerlijkheid die zij daarbij aangeven en ook naar buiten toe geven van what you see is what you get. En dat voorkomt dat mensen die binnenstromen niet binnen een week weer huilend buiten staan omdat er een luchtkasteel is gebouwd, want het is hier prachtig. Maar eenmaal binnen, dan lijkt die cultuur toch wel heel erg tegen te vallen.
1: Maar hebben jullie nu ook naar je eigen indruk vooral gesproken met uitzonderingen? Bedoel, bijvoorbeeld dat installatiebedrijf Verspeek, dat timmert heel erg aan de weg. Sterker nog, ik heb het idee dat de oprichter steeds meer iemand is die de boodschap vertelt en zich ook aan het terugtrekken is uit zijn eigen bedrijf. Ik weet niet precies of ik dat helemaal juist formuleer, maar Oost-Kesbeke staat toch ook behoorlijk op zich. Want hoeveel bedrijven hebben er nu al jarenlang een camera op zich gericht? Is dit haalbaar voor andere potentieel werkgevers?
20: Ja, het is absoluut haalbaar voor elke werkgever die het lef heeft en die executiekracht om bij elke keuze die er aan die directietafel wordt gemaakt te zeggen van zetten wij hier echt de behoeftes van onze medewerkers of onze mensen voorop. Want dat was ook nog wel een grappig inzicht. Ik spreek ook heel veel over mensen. Al deze medewerkers of al deze werkgevers spreken continu over mensen en niet over medewerkers, FTE of resources.
1: Goeie gasten zijn het.
20: Dat zijn goede gasten zoals
1: en
20: Martijn dat zou zeggen.
1: In het attractiepark Toverland.
20: Ja, of rockstars, hè, team rockstars, IT. Maar het is binnen elke organisatie zeker te doen, groot of klein. Maar het gaat er wel om dat je de juiste prioriteiten daarin stelt. En niet gewoon denkt van knallen een campagne in, er komen 100 mensen binnen en dan houdt het wel op. Maar dat je echt tot aan de laatste werkdag en nog verder dan daarna kijkt naar de momenten die er echt toe doen.
1: Ja, offboarding. Moet je serieus nemen, begrijp ik. Want dat kan een potentiële ambassadeur zijn of een klant. Of hij kan terugkeren.
20: Ja, zeker. We hadden inderdaad Arjan Elbers, de co-auteur natuurlijk, en een collega van jou, die kwam er aan van, hey, ik wil eigenlijk nog een stuk over onboarding. Ik zeg, dat is prima, maar dan wil ik het stuk over offboarding schrijven. Want ik zie dat heel vaak misgaan. En dit beschrijf ik niet in een boek, maar ik sprak een verzekeraar waar bleek dat op de laatste werkdag die mensen hun pasje moesten inleveren bij de receptie. En dan liep de beveiliger mee naar buiten. Maar op je laatste werkdag heb je zo'n kartonnen doos met je koffiemok en je tube handcreme bij je. En dan loopt die beveiliger met je mee naar buiten. Er zijn collega's die misschien niet weten dat het je laatste werkdag is. En die zeiden, ik voelde me net een crimineel. Mm-hmm. Die verzekeraar heeft dat omgebogen. En die heeft gezorgd dat voortaan een leidinggevende of een collega meeliep. En zo kan je met hele kleine, subtiele dingen hele grote resultaten behalen. Maar het gaat erom, weet jij hoe je medewerker zich voelt?
1: Heb je overigens in deze overspannen arbeidsmarkt, want dat is al een tijdje en de shitstorm is nog niet eens losgebarsten, ook nog iets te eisen?
20: Dat was ook een interessante iets wat wij zagen bij die werkgevers. Je kan zeker eisen, sterker nog.
1: Dan gaan ze niet voor je werken.
20: Nou, de werkgevers die wij spraken, die 8 werkgevers waar we al een paar namen van hebben genoemd, die zeggen, wij hebben juist een hele strenge selectie. Maar dan zitten we wel op die culture fit. Dus pas jij qua normen, persoonlijkheid, manier van samenwerken bij onze organisatie, die vaardigheden, die leren we je wel. Sommige basisdingen moeten op orde zijn. En werk je in de zorg, heb je een bepaald diploma nodig, laten we wel zijn. Maar al die bedrijven hebben aangegeven, wij selecteren heel streng aan de voorkant. Maar dus wel op die fit met de cultuur.
1: Ja, wanneer wordt dat een mooie eigen cultuur waarin je kunt gedijen? Wanneer wordt dat ook sectarisch? Ik bedoel, AFAS komt ook een paar keer voorbij in jullie boek. Daar doen ze het ook uitstekend bij mensen die vertrekken. Die krijgen nog een bosje bloemen, begreep ik, bij hun nieuwe werkgever.
20: Ja, klopt.
1: Nou, fantastisch natuurlijk. Maar dat is ook wel eens omschreven als de secte uit Leusden.
20: Ja, ik denk dat per werkgever verschilt. En dat is ook, pas je daar of pas je daar niet natuurlijk. Hè. Dus sommige mensen gedijen goed in de secte, tussen aanhalingstekens zullen we maar even zeggen, bij AFAS. En anderen gedijen heel erg goed bij een partij zoals Kesbeke, waar Oost Kesbeke ook op tv wel eens gezien dat hij bulderend door die fabriekshal loopt. Daar wordt ook niet iedereen blij van. Maar dan bij Kesbeke is dan meer een familiebedrijf natuurlijk. Niet iedereen gaat daar goed op, maar daarom is die voorselectie waar we het net al over hadden zo belangrijk.
1: Ja, maar goed, daar begint het mee. Dus dat je weet wie je bent. En als je weet wie je bent, dan weet je ook wie of wat je zoekt. Maar dat uitgangspunt, goed weten waar je zelf voor staat, is dat een beetje op orde?
20: Dat,
1: in algemene zin?
20: Ja, in algemene zin. Nou, als ik kijk naar mijn eigen ervaringen, vind ik dat nog wel eens een zoektocht. Ik spreek heel veel met HR en recruitment mensen, zeg maar. En daarin is, zeg maar, die kloof tussen directie heel erg groot. Dus dan opper ik gave ideeën en dan wordt er gezegd, ja, maar directie die wil dat niet. Of directie heeft geen budget. Of dat hebben we al een keer geprobeerd. Dus misschien is die kloof wel hetgene wat in de weg zit. Dus of ze het op orde hebben. Ja,
1: maar er wordt ook vaak hetzelfde gedaan. Ik weet niet meer wie het zei in jullie boek, maar dat is de wet van krankzinnigheid. Hè? Doen wat je deed, dat telkens maar herhalen en toch denken dat je een andere uitkomst krijgt.
20: Ja.
1: Dus hoe moeilijk is het om je recruitment en het onboarden van je nieuwe medewerker, om dat echt om te gooien?
20: Het is niet moeilijk als je dit echt vanuit intrinsieke motivatie op die agenda zet en kijkt naar al die momenten die dit te doen. Het is absoluut niet moeilijk, maar het vraagt wel om aandacht voor je medewerkerschap.
1: We begonnen met het feit dat het ergste nog moet komen. Jawel, kan niet mooier maken. En dan vooral in de zorg, die vergrijzing, dat weten we al jaren. Dat is ook waar jullie mee beginnen. Er werken nu al 1 op de 6 mensen in de zorg. Nou, zoiets ongeveer.
20: Het wordt
1: alleen maar meer. Ja. Jullie hebben ook gesproken met de bestuurder van een zorgorganisatie. Maar zo zijn er talloze. Wat is nu de weg om dat tekort dat alleen maar zal oplopen toch tegen te gaan?
20: Ja, in de zorg zie ik een grote uitdaging voor de verzuimreductie. Want ik had het er net over, 5,8 gemiddeld. Maar in de zorg zie je uitschieters naar de 10 of 12. Dus daar moet je mijn inziens beginnen. Als je specifiek naar de zorg kijkt. Ja, en dat is te complex, denk ik, nu om kort toe te lichten. Maar uiteindelijk wel gewoon kijken naar hoe voelen mensen zich op de werkvloer. Want de reden dat mensen zich ziek melden is voor een heel groot deel ook de werkdruk en de knellende roosters in de zorg.
1: Nicole Talema was hier, een van de schrijvers van het boek Het Geheim van de Meest Aantrekkelijke Werkgevers. Dank voor het gesprek.
0: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je kunt de economische stand van Nederland opzoeken in je favoriete app. Mijn favoriete presentatoren staan ook weer klaar.
21: Hey,
1: dames en heren, van de avondspits zijn hier Lisbeth Staats en Niels Heidhuis. Welkom.
22: Goedemiddag.
1: Och, Niels, jij kwam luidruchtig binnen, joh. Je was op de radio.
22: Ja. Ja.
1: Maar je hebt vast een hoop te vertellen.
22: Ook dat. Dat ging niet over wat ik daar riep. Oh. Natuurlijk, dat had even tussen de deuren moeten blijven. Dat gebeurde niet. We gaan het onder andere hebben over Oekraïne. Op meerdere manieren overigens. De populaire minister van Defensie, Fedorov, is ontslagen. Blijft ontslagen. En die heeft nu gezegd dat er zijn een hoop protesten over geweest. Want deel van de bevolking vindt dat geen goede move van president Zelensky. En Fedorov heeft nu opgeroepen tot verkiezingen. Dat is heel gecompliceerd, want de Oekraïnse wet zegt dat je geen verkiezingen kunt houden als het land in conflict is. Maar dat betekent wel dat Rusland in feite de democratie gegijzeld houdt, zegt Fedorov. En dus ontstaat daar een discussie over. Welke kant dat op zou kunnen gaan, dat gaan we uitgebreid bespreken.
21: En er is een onderwerp dat mij heel erg aan het hart gaat. Wij ontvangen twee uitvinders, ondernemers, die zeggen dat zij de oplossing hebben bedacht voor al het zwervende straatvuil in Amsterdam, waar ik het dagelijks tot mijn grote ergernis tegenkom. Ze hebben een prullenbak bedacht waar je een aparte vak voor statiegeldproducten hebt. Dus blikjes en flessen. Ja.
1: Dan hoeven al die zakken niet te worden opgescheurd.
21: Precies.
22: Door mensen die dat statiegeld willen inzamelen.
21: Dat kom jij denk ik ook dagelijks tegen.
1: Natuurlijk.
21: Ja. Dat is echt, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja.
22: Nou, het is een puinhoop in Amsterdam.
21: Ja, het is gewoon goor ten eerste. En het trekt ook kraaien, meeuwen, ratten aan. Ja, nou ja.
1: Anyway, het.
22: We gaan hier 3 kwartier over praten.
1: Ja.
21: Nou, daar verheug ik mij dus op dat gesprek. En jij noemde Oekraïne al.
22: Mm-hmm. Ja, we praten er nog meer over. Want de Oekraïnse graanexport neemt af. We willen wel weten wat voor. Dat heeft met droogte en ook met de oorlog te maken. En
21: Oekraïne, de graanschuur van Europa.
22: Ja, precies. Ja, goed. En de NAVO zegt paraat te staan voor eventuele aanvallen van Iran. Hè? Dus, dat is goed nieuws of slecht nieuws. Dat weet ik eigenlijk niet, maar daar duiken we ook in.
1: Dat wordt toch wel weer een volle avondspits, denk ik zo. En Lisbeth Staats en Niels Heidhuis, die gaan het presenteren.
21: Dankjewel.
1: Veel plezier alvast. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is mijn gast Ernst Japiksen. Hij vertrekt als topman van het energiebedrijf. En natuurlijk is hij na 7 jaar moe gestreden door de discussie rondom de nieuwe wet collectieve warmte. Dat en meer bespreek ik met hem morgen in BNR Zaken doen. Zometeen op de zaak. Veel plezier. Tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
7: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
23: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
24: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
27: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
27: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
28: In de Friday Move gaat het over tv.
29: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
28: Politiek.
30: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
28: En ik ben er ook.
29: Dat is toch heerlijk.
28: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
32: BNR Verkeer.
33: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op A12 Arnhem-Duitsland weer grenscontroles. Vanaf 7-6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging in het zuiden van het land door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Deventer-Oost. Snelheidscontrole bij 108.7. Er wordt ook gecontroleerd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij Delft bij 58.1. En op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Controle bij 125.2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
34: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid, krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. En dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een flyby met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het volle stroomnet is voor veel bedrijven een doorn in het oog. Maar het Utrechtse bedrijf iWell ziet er juist een businessmodel in en wil zelfs het hele Europese stroomnet hervormen. Hoe ze dat gaan doen, hoor je zo meteen in Op de Zaak. Blijf luisteren.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend?
6: Of wil je liever blijven roken?
9: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel?

0: Goossens en Annemarie Fokkens.
1: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. Wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Hey Annemarie, hoe zit jij in je energie?
2: Meestal wel goed. Ja. Meestal vrolijk, blij. Ja, ik zit wel lekker in, denk ik.
1: Mooi, en thuis?
2: Die kant bedoel jij. Ik ben inmiddels van het gas af.
1: Oh, netjes. Nog geen zonnepanelen op je dak?
2: Nee, overweeg ik wel, maar ik vind de terugverdientijd ook wel vrij intens tegenwoordig.
1: Ja, dat snap ik. En er zijn ook steeds meer bedrijven die hier moeite mee hebben, want die kunnen niet eens meer gekoppeld worden aan het energienet.
2: Nee, meer dan 12.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet.
1: Ja, maar wij gaan langs bij een bedrijf die dat misschien wel kan oplossen.
2: Ja, ze zagen een goede business case in dit verhaal. Het bedrijf iWell in Utrecht. Ze maken batterijsystemen en software die bedrijven energie onafhankelijk moet maken.
1: Ja, CEO en co-founder Jan-Willem de Jong die begon daarmee in 2016... zonder enige achtergrondkennis in de energiesector. Inmiddels heeft hij met zijn bedrijf al meer dan 350 van die energiesystemen geïnstalleerd. Bij onder andere PostNL en bij Zara en bij busvervoerders. En hun omzet groeit als kool in 2028... willen ze meer dan 200 miljoen euro omzetten.
2: Ja, en het mooie is, de ambitie zit er echt groot in. Ze willen verder dan Nederland. Ze willen namelijk het hele Europese energiesysteem vernieuwen.
1: Is dat niet te ambitieus? Dat gaan we zien. Ik ben benieuwd wat ze in ieder geval geleerd hebben van de afgelopen 10 jaar aan de ondernemersreis.
2: Op naar Utrecht.
0: Op de zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
1: Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Maar wij staan in de schaduw rond een afdak.
2: Ja, vol zonnepanelen.
1: Ja, wel allemaal zonnepanelen.
2: Ik vind het wel creatief eigenlijk. Ja. Je auto staat lekker droog.
1: Ja, allemaal laadpalen eronder. Ja. Maar jij had de hoop dat je je auto er ook nog aan kon opladen.
2: Ze zijn wel heel erg zelfvoorzienend, want ik paste er niet meer tussen. Hoe kom ik nou thuis?
1: Ja, dan moet je aan de snelweg opladen,
2: juist,
1: denk ik.
2: Ja.
1: Nou, zie ik daar, dat is wel leuk, 4 grote soort van grijze koelkasten. En dat zijn volgens mij de batterijen ook van iWell. Die hebben ze hier dus ook op het
2: ik kan me
1: bijna
2: niet voorstellen dat deze 4 batterijen ervoor zorgen dat dit hele grote pand zelfvoorzienend wordt.
1: Nee, moeten we zomaar eens vragen of ze nog meer hebben staan. En hier ook een elektrisch busje van hun eigen merk. We zijn op zoek naar CEO en medeoprichter Jan-Willem de Jong. Eens kijken of hij hier te vinden is bij de receptie beneden. Zo, ze delen het pand nog met een paar andere bedrijven. Fits zie ik staan.
2: Allemaal energie.
1: IOL. Ah, daar is hij.
2: Hey. Goedemorgen, Annemarie. Hallo.
3: Hi, Jan-Willem. Ja. Aangenaam. Welkom bij ons op kantoor. Hi.
2: Leuk je te ontmoeten.
3: Wederzijds.
1: We zagen hier al een heel mooi afdak vol met zonnepanelen. En de 4 batterijsystemen of 4 koelkasten. Ja. Van jullie eigen hand. Ben je helemaal zelfvoorzienend hier?
3: Absoluut. Nee, wij zijn een bedrijf van doeners. Dus als wij iets bedenken, dan bouwen we het ook. En dan maken we het. Dus ja, ons eigen kantoor volledig van het net op eigen zonnestroom doen we gewoon. En dus, alle auto's worden er ook mee geladen.
2: Dus op het moment dat de wereld in elkaar stort en we nergens terechtkomen, gaan we met z'n allen naar jou.
3: Ja, er is nog 1 lichtpuntje in heel Utrecht. En dat is hier op Rijnsweerd.
1: Maar heb je dan ook helemaal geen aansluiting tot het energienet nu nodig?
3: Jawel, die gebruiken we normaal gesproken wel. Alleen wij kunnen nog even door als het wegvalt.
2: Hmm. Wat is nou duurder?
3: Uiteindelijk is deze stroom goedkoper, zeg maar. Dus het was ook voor de eigenaar van het pand, was dit een manier om eigenlijk zo goedkoop mogelijk die auto te kunnen laden. En dat is weer een verdienmodel voor hem. Dus wij moeten daar wel weer voor betalen als gebruiker, helaas.
2: Maar, zo werkt het dan wel.
3: Maar de eigenaar in ieder geval blij, die verdient eraan.
2: Jan-Willem de Jong begon iWell in 2016.
3: Ieder event wat er was, of iedere fair die er was, ging het al over opslag. 10 jaar geleden al. Parijsakkoorden waren net gesloten. Obama, we gaan de wereld veranderen. 2050 carbon neutral. Maar wat gaan we morgen doen? En hoe gaan we morgen dan een stap zetten die toekomst dichterbij brengt? En dat was wat ons bezig hield.
2: Toch kon hij niet zonder kennis aankomen. Daar was een stukje doorzettingsvermogen voor nodig.
3: Ik had dus echt helemaal geen verstand van wat wij doen. Toen ik begon, ik had hiervoor een consultiebedrijf gehad en een bedrijf in het onderwijs. Dus echt totaal anders.
2: De eerste batterijen hadden een specifieke doelgroep, namelijk liften.
3: Want als je zo'n lift aanzet, dan heb je heel even kort zo'n aanloopstroom. Totdat het contragewicht van de lift zijn werk gaat doen. En wij hadden dus die stortbak, de batterij, die wij eigenlijk daarvoor gebruikten. En die ging dan dus een enorme boost geven, een power boost aan die liftsystemen. Waardoor ze eigenlijk nog maar een heel dun kabeltje nodig hadden om het appartement van stroom te voorzien.
2: Maar iWell wilde groter. Daarvoor moesten er flinke veranderingen worden doorgevoerd binnen het bedrijf.
3: Ja, dan moet je dus lokaal, duurzaam, groen, geïntegreerde oplossingen. En als je dat dus

0: Europese schaal gaat bekijken. Dat gaat over alle banen. Dat gaat over veel meer kilowatturen. Dat gaat over de toekomst van ons continent. En dat doet er echt toe. En dat, daarom moesten we de switch maken van de liftbatterij naar bedrijven.
1: De coronatijd deed het bedrijf bijna de das om. Een container vol batterijmodules bleef hangen in Singapore. De omzet stortte in en investeerders haakten af.
0: Alle potjes omgedraaid, dus al je eigen spaargeld erin. Letterlijk vrienden en familie. Iedereen overal een beetje geschraapt. De Rabobank, die hebben ons een financiering gegeven. En die 750.000 euro heeft ons toen er doorheen getild. Toen wilden de investeerders weer aankloppen. En vandaar is het 1600% gegroeid in 3 jaar. Dus toen hadden we het dode punt overleefd.
1: Hoe zet je zo'n crisis om in een fundament? En maak je van andermans problemen een succesvolle business case? Dat zoeken we uit in Op de Zaak.
0: Ik denk dat ik een drive heb, een doorzettingsvermogen, en ik kan een soort hyperfocus aanbrengen op iets. En dan ga ik alles lezen wat los en vast zit. Van wetenschappelijke papers tot experts die ik spreek. En wat ik ontdekt heb, is echt fascinerend. Als je dat een jaar lang doet, ineens ben je een expert. Want bijna niemand doet dat.
1: Nee.
0: Dat is heel raar. Terwijl het eigenlijk heel obvious is, als je ergens aan wil beginnen, dan ga je er goed in inlezen. En dan merk je, oh ja, oké, dus nu ben ik een expert voor een, laten we zeggen, 90% van de mensen die in deze markt bezig zijn. Maar die hyper-experts, die mensen die eigenlijk nog veel slimmer zijn dan ik, ja, die moet je een goed verhaal kunnen vertellen en een visie kunnen delen over waarom het belangrijk is wat je doet en wat je drijft om die wereld te veranderen.
2: En ook enthousiast te maken.
0: En enthousiast te maken. En ik denk dat ik dat, wat ik al zei, gooi er bij mij een kwartje in, ik blijf wel praten. Maar er zit veel enthousiasme en drive en die hoop ik over te brengen. En dat daarom willen mensen ook hier blijven werken.
1: Ik kan me niet voorstellen dat jij in dat jaar research dat je hebt gedaan, geen concurrenten bent tegengekomen. Of mensen die het eigenlijk al bedacht hadden voor een groot deel.
0: Nou ja, kijk, ik zie het eerder als een bevestiging. Dus in het begin waren er geen concurrenten bijna. En dan zitten mensen hier aan te kijken van, ja, maar dat kan bijna niet kloppen wat jij zegt. Dus het is wel fijn om ook een paar lotgenoten te hebben, concurrenten, die een vergelijkbare conculega's die iets vergelijkbaars doen. Dat valideert ook jouw propositie. In het begin was het gewoon, ja, dat is zo ver van me, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Terwijl technisch klopt het, inhoudelijk ook. Ja. Maar een paar mensen die daar ook op springen, hadden we echt nodig. En die eerste paar jaar was daardoor juist heel erg ploeteren.
1: Want hoe werkt dat dan? Hè? Je hebt ingelezen, je ontdekt de markt, je hebt je onderzoek gedaan. En dan?
0: Nou, ik had net mijn vorige bedrijf verkocht. Dus daar heb ik had een beetje leefgeld voor een paar jaar. Maar ja, die eerste klant is natuurlijk mega belangrijk. En de allermoeilijkste, want je hebt nog nooit bewezen dat je het kunt.
1: Ja.
0: En die moet wel vertrouwen. Uiteindelijk woonbedrijf Eindhoven is onze allereerste klant ooit.
1: Het is weer
0: ooit.
1: Brabant.
0: Ja, je komt ook uit Eindhoven volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Het moest zo zijn, denk ik. En die heeft gewoon het vertrouwen. Die heeft gewoon 25.000 euro aan ons eerste systeem via een innovatiebudget geïnvesteerd. En daar mochten we het oefenen en proberen. Maar
2: toen ging het grandioos
0: fout
2: natuurlijk.
0: Ik heb anderhalf, 2 jaar moeten lullen als brugman om hem zover te krijgen.
1: Ja?
0: Ja.
2: Nou ben je niet in je eentje begonnen. Je bent met twee anderen begonnen.
0: Ja, en heel snel kwam er een vierde bij.
2: Oké, nou 2 co-founders en daarna 3 co-founders dus. Zij hadden ook een heel andere achtergrond. Die vulde jou heel goed aan. Inmiddels heb jij sinds 2023 de CEO-rol overgenomen. Ja. En die andere co-founders, zijn die nog betrokken bij het bedrijf?
0: Ja, ze zijn wel betrokken nog. Ze zijn nog aandeelhouder. Maar wat je eigenlijk merkte in de fase dat ik dacht, oh, dit is een Europees probleem. We kunnen Europese schaal gaan bereiken. Wisten we niet met elkaar van, hey, moeten wij dit dan met z'n drieën? Dan hebben we daar nog die energie voor. En ik had er nog wel echt de drive en de energie voor toen. En daar hebben we een heel mooi en moeilijk gesprek met elkaar over gehad. Want dat gaat over vriendschap. Want wij zijn ook vrienden. Ik ben toevallig net op wintersport geweest nog met een van hen. Dus still good
1: friends. Zijn nog steeds vrienden.
2: Zij hadden een andere visie voor het bedrijf dan eigenlijk.
0: Nou, nee, meer van ben ik nog degene die, ze deelden wel de visie, maar ze wisten niet of zij het nog konden opbrengen om weer die volgende fase iWell in te catapuleren. En toen hebben wij een gesprek gehad over aandelen, over geld, over vriendschap, over legal dingen. En dat in een soort ingewikkelde mix. En daar zijn we uitgekomen op een hele goede manier. En daar ben ik ook wel echt ziek als een persoonlijk succes van ons drieën. Mm-hmm. En toen waren we weer klaar voor de volgende stap. Want een nieuwe fase van een bedrijf, een start-up naar scale-up, is ook een heel andere rol, een heel ander soort kwaliteiten vragen dat weer.
2: Wat voor kwaliteiten dan?
0: Ik moet meer verhalen vertellen. Dus ik heb geleerd dat je 7 keer hetzelfde verhaal moet vertellen en dan mag je ervan uitgaan.
2: En dan ook nog bij ons in de podcast.
0: Maar ook nog bij jullie in de podcast. En dan mag je ervan uitgaan dat het misschien wel blijft hangen. En dat je dat heel expliciet moet doen. Want vaak als je had je met iedereen wel contact en iedereen begreep al wat de bedoeling was. Dat is nu niet meer zo. En je krijgt veel meer specialisten in je bedrijf. Dus de coördinatie daarvan is ook weer een heel andere, vraagt een heel andere vaardigheid. En internationaal is ook gewoon, ja, we hebben nu een Duits lokaal team, een Belgisch lokaal team, een Brits lokaal team.
2: Je bent een heel ander bedrijf dan voor corona.
0: Totaal anders, ja, onherkenbaar. Iedere 6 maanden transformeren we eigenlijk compleet als bedrijf.
2: Maar welk probleem wil iWell nou eigenlijk oplossen? Waarom hebben we een energiecrisis en hoe maakt Jan Willem met zijn bedrijf daar een verdienmodel van?
0: 2013, toen waren we het slechtste jongetje van de klas als het gaat om geïnstalleerd aantal zonnepanelen per inwoner. Mm-hmm. Beetje naast Malta, nummer 27 waren we in Europa.
3: Ja.
0: En toen fast forward naar een beetje begin jaren 20, toen waren we ineens nummer 1 in de wereld van aantal geïnstalleerde zonnepanelen per inwoner. Nou, daarnaast zijn we nummer 3 in de wereld als het gaat om EV-adoptie, elektrisch vervoer, een aantal laadpalen die hier staan. Maar we zijn ook wereldkampioen netcongestie. Want we hadden even vooral gekeken naar opwek en een klein beetje verbruik, maar niet hoe we dat op elkaar afstemmen. Ja, nu zijn wij dat weer aan het rechtzetten voor bedrijven. Met een verdienmodel voor hen ook.
2: Het zijn natuurlijk heel veel bedrijven die het probleem hebben. Die zijn vooral jullie klant op dit moment.
0: Ja.
2: Maar huishoudens zijn hier ook steeds meer de dupe van. Waarom zijn huishoudens niet jullie klant en bedrijven juist wel?
0: Nou, wij mikken op de plekken waar daadwerkelijk veel energie verbruikt wordt. En bij bedrijven gaat het om grotere hoeveelheden. Dus daar kun je veel meer schaal mee bereiken. Daarnaast zit er ook bij bedrijven veel meer complexiteit. Hè? Dus je hebt, bij een huishouden heb je een paar zonnepanelen, een kleine netaansluiting, misschien een batterijtje en een warmtepomp. Hier gaat het soms wel over 200 bussen met 200 laadpalen op stroom zetten in congestiegebied met een solar carport. En dat moet allemaal naadloos met elkaar samen. Dat is veel complexer. En die complexiteit, daar komt onze software juist goed uit de verf om die te managen.
2: Nou zitten we in een energiecrisis. We hebben een probleem.
0: Ja.
2: Wanneer wist je dat jullie business case de oplossing zou kunnen zijn? Wanneer wist je van, oké, ik kan gaan profiteren van het feit dat we een energiecrisis hebben?
0: Nou ja, kijk, dat wisten we technisch gezien al best wel lang. Eigenlijk daarom zijn we dit bedrijf begonnen 10 jaar geleden. Er was al een elektrische auto toen de benzineauto op de markt kwam. En toch heeft die benzineauto het 100 jaar is die de elektrische auto voorgebleven. Omdat Mr. Henry Ford een fantastische fabriek wist te bouwen. En daarmee schaal en kostenvoordelen en dat soort dingen wist te. Dus gelijk hebben technisch betekent niet dat je gaat schalen en dat het gaat lukken. Maar wat wij wel merkten is dat je toen met de Oekraïneoorlog en de verzesvoudiging van de energieprijzen. Nou ja, de parallel is natuurlijk direct getrokken met wat er nu in Iran aan de hand is. Mm-hmm. In combinatie met dat wij wereldkampioen netcongestie zijn in Nederland. Dus help, ik heb geen stroom. Toen dat begon, zijn we 1600% gegroeid in 3 jaar. Toen was het wel gevalideerd dat wij product market fit hadden.
2: Inmiddels is de business case kraakhelder. Maar iWell moest een aantal keren het roer flink omgooien om als bedrijf te blijven groeien.
0: Ja, dat zijn de pivots. Dat zijn de lastigste momenten. Want je weet, want ik zei ook net, wat heeft ons hier gebracht? Dat is ook het doorzettingsvermogen. Dus wanneer weet je dat je moet doorzetten op iets? En wanneer weet je dat je toch een draai moet maken? En ja, we hebben een aantal belangrijke momenten gehad. Eén is dat we al vrij snel merkten, ja, die software is zo fundamenteel om je waarde te ontsluiten voor je klant. Dus dat moeten we in huis halen. Dat was een pivot. Nou, een andere pivot was ook van, ja, oké, leuk die liftbatterijen, maar de echte schaal zit bij de bedrijven. En daar wordt echt grote hoeveelheden energie verbruikt. En daar kun je echt verschil maken. Dus toen zijn we op bedrijven gaan richten. En toen was ook vrij snel van, oké, dat is een fantastisch exportproduct voor al die andere landen in Europa die allemaal in slow motion in dezelfde film zitten, maar dat soms nog niet helemaal doorhebben. En toen dacht ik, oké, we moeten het Europese energiesysteem onafhankelijk maken en energiezekerheid voor bedrijven gaan organiseren op Europese schaal. En dat was ook een pivot natuurlijk.
2: Ja, een belangrijke pivot, want daardoor heb je nu een miljoenenbedrijf eigenlijk waarmee je aan het schalen bent en alleen maar verder aan het groeien bent. Tegelijkertijd, die batterijen, die komen gewoon uit China.
0: Ja, klopt.
2: Hoe belangrijk is het dat die uit China komen? Kan je dat niet anders gaan organiseren?
0: We hadden hier Noordvolt een tijdje geleden in Europa. Het was Europa's hoop in bange batterijdagen, zo gezegd. Hè?
2: Het was een batterijfabrikant.
0: Het was een batterijfabrikant.
3: Het is vorig jaar failliet ook, toch?
0: Klopt, ja. Klopt. Op hun hoogtijdagen werkte er bij Noordvolt 5000 mensen. Nou, kijk even naar China. Op dat moment dat Northvolt failliet ging, heb je CATL. Dat is de grootste batterijproducent ter wereld, staat in China. Alleen op de R&D-afdeling van CATL werken 20.000 mensen.
3: Wow.
0: Ze waren niet aan het inlopen. Ze liepen echt mijlen op ons verder. Dus het is een soort inconvenient truth. Als je nu met batterijen aan de slag gaat, hebben we daar een afhankelijkheid. Dus het gaat veel meer over hoe
3: een
0: ga je...
3: Een beetje als ASML, als chipmachine.
0: Precies,
3: fabrikant.
0: Precies. Ja. Dus dat was ook een pivot. Ja, we gaan niet meer zelf die systemen in elkaar schroeven, want wij kunnen dit gaan wij niet kunnen verslaan als iWell zijnde. In ieder geval niet in deze fase. Maar dan moet je wel heel goed zorgen dat je data veilig is en dat je alle Chinese achterdeurtjes pot dicht zet. En dat is ook heel interessant. In Europa doen we zaken op basis van contracten. En in China doen ze op basis van relatie. En dan ga je eten. Want ja, oké, prima. Ik zet het ook al in de contract wat we afgesproken hebben. Want dat willen die gekke Europeanen graag. En dan kom je daar. En dan krijg je letterlijk films over. Met een romantisch muziekje eronder.
3: Oh, ja?
0: Met Dear Jan Willem. The first email was sent from you to Tina.
3: Wow.
0: And we're so glad you're here. En het is heel bizar. En in het begin denk je, ze maar houden me voor de gek. En op een gegeven moment denk je, oh, dit is hoe zij relaties proberen op te bouwen.
3: Maar dat is hun manier van zaken doen?
0: En eigenlijk ook, contracten zijn een vorm van gestold wantrouwen eigenlijk. Dus het is eigenlijk een hele mooie manier om je relatie goed te houden. En ja, dan regelen we ook een contract, want we zijn ook niet naïef.
2: Maar je hebt het over die achterdeurtjes. Ja. Jij zegt, ja, er zijn open en gesloten achterdeurtjes, die hou je altijd. Wij moeten ervoor zorgen dat gewoon gedicht is.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd, die Chinezen vinden dat niet leuk. Hoe hou je dan die relatie goed? Als jij zegt, ja, we gaan wel zorgen dat we zo min mogelijk data met jullie delen.
0: Nou, Chinezen zijn heel pragmatisch. Dus ze willen ook gewoon zaken doen. En ze snappen ook, ja, ik moet met een lokale EMS-partij samenwerken. En het liefst eentje die heel goed snapt ook hoe de hardware in elkaar zit, omdat we dat zelf vroeger gedaan hebben. En al die mensen werken hier nog. Dus wij hebben aan de ene kant de mensen die letterlijk weten wat het is om een schroevendraaier vast te houden. Mm-hmm. En om al die systemen te laten samenwerken, elektronisch en elektrotechnisch. En aan de andere kant die data scientist en de software engineers die dat ook goed kunnen verpakken, beveiligen en aansturen. En dan word je een fijne partner voor hen.
3: Ja, precies.
0: Dan kunnen ze gewoon meer verkopen.
3: Uiteindelijk is dat natuurlijk wat ze allemaal willen. Maar hoe kun je het afdichten dat zij niet met jouw idee en jouw kennis en jouw doorontwikkeling zelf aan de haal gaan en zelf het hele energiemanagement systeem van de wereld gaan verbeteren?
0: Nou, één is dus ook klanten willen dat niet. Ieder bedrijf die bestaat bij de gratie dat er energie is. Dus wil je het meest kwetsbare wat je hebt, namelijk je energie. Hey, dit gesprek had ook niet plaatsgevonden zonder energie. Jullie waren hier niet naartoe gereden.
2: Chinese batterijtjes energie in deze opname recorder waarschijnlijk.
0: Dus daar wil je controle over. Dat is heel logisch.
3: Ja, maar hoe dicht je dat af? Want zij kunnen dat toch gewoon kopiëren?
2: Uiteindelijk krijg je hun batterijen.
0: Ja, letterlijk. Wij dichten niet af. Wij hebben een batterijsysteem als dat hier komt. Wij hebben onze eigen controlbox en fysieke box. En alle netwerkapparatuur en gateways, die stoppen wij fysiek hier in Nederland in de batterij. Uh-huh. Of in Duitsland, of in UK, of in België, of Polen, of waar we ook zitten. En wij beheren al die datastroom. Dus het komt
3: dus zij
0: überhaupt
3: zien
0: nooit
3: daar
0: naar
3: ook
0: zij
3: niks
0: zien
3: van.
0: Daar helemaal niks van.
3: Oké, dus daar zit het eigenlijk. Ja. Het grote verschil.
0: Ja.
2: Nou had je het net nog even over Northvolt. Dat ging dus failliet vorig jaar. Ergens is helaas. Dat toch ook... helaas. Maar het heeft natuurlijk ook wel effect op de markt. Zie jij ook wel dat daardoor misschien nog jouw klanten ook wel wat nerveuzer worden? Of dat er een andere wind is gaan baaien hier in Europa?
0: Nou ja, kijk, je ziet dat de wereld is veranderd. Hè? Ik begon 10 jaar geleden happy clappy Obama, idealisme 2050 carbon neutral. Vooral idealisten die wilden gaan verduurzamen. En iedereen was vol hoop dat we met elkaar dat gingen fixen in de wereld. De wereld is totaal veranderd. Hè? Nu met Trump, de Iran-oorlog, de Russische invasie in Oekraïne. Het gaat nu over realisme. Het gaat over hoe zorg ik überhaupt dat ik licht laat branden? Hoe zorg ik dat mijn stroom betaalbaar blijft? Niet alleen morgen, maar ook de komende 10 jaar. Dus dat is totaal veranderd. Alleen het mooie van realisme is wel... Het brengt veel meer, zet in tot actie. Want het gaat om lijfsbehoud. Het gaat om de toekomst van ons continent, van ons land. En ondernemers zien dat ook. En die zeggen, ja, ik wil ook grip op mijn energierekening hebben. En ik wil onafhankelijk zijn. Kijk, nu is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat Trump weer gaat inzetten op die LNG-kraan waar Europa nu van afhankelijk is. Hè, nu we niet meer Russisch gas hebben.
3: Dus we willen steeds meer in eigen hand houden. Hè, überhaupt energie. Dus niet alleen de rekening, maar überhaupt energie. Aan de andere kant ben jij ook zwaar afhankelijk van China. Ja. En ook geopolitiek gezien zou dat heel erg spannend kunnen worden.
0: Ja, klopt. Maar ik denk dat we daar ook, en dat is denk ik mooi, dat realisme, dat zie je nu ook een beetje in de politiek doorcijpelen.
3: Maar wat als dat wegvalt? Als die band niet meer door kan gaan zoals die nu staat?
0: Nou ja, ik denk dat we afhankelijkheid van elkaar moeten creëren. Zoals, we moeten eigenlijk het Chinese playbook van 10 jaar geleden moeten we op Europa loslaten. Dus wat bedoel ik daarmee? Niet gaan proberen nu allemaal nog hals over kop in deze tech wave. Ze proberen het in te halen. Dat is niet gelukt. Kijk maar naar Noordvolt.
3: Ja.
0: Maar wat je wel moet doen, is slimme samenwerkingen met ze sluiten. Zeggen, hey, CTL of BYD of Eve of noem het maar.
2: Allemaal batterijproducenten.
0: Gaan jullie hier fabrieken bouwen?
3: Dankjewel.
0: Maar als jullie dat doen, dan wil ik wel dat 50% van die fabriek eigendom is van een Europese tech leader.
3: Ah.
0: En dan kunnen wij weer catching up doen. Dan kunnen wij weer leren van hun. Dan kunnen zij ook weer. Hè, dan krijgen we te zien hoe die productie schaalbaar gemaakt wordt. Ga je het lokaliseren.
2: Nou is er nog een andere afhankelijkheid voor jou. Dat is namelijk het feit dat jij nu een oplossing biedt voor een probleem dat er is. En dat probleem is op een gegeven moment opgelost. Namelijk, er is geen netcongestie meer. We hebben allemaal een oplossing gevonden hiervoor. Hoe voorkom je dat dan jouw hele business case in duigen valt?
0: Ik denk dat het nog wel even duurt voordat we die miljoenen bedrijven in Europa allemaal van een oplossing voorzien hebben. Maar ieder bedrijf zal tot in het oneindige der tijden afhankelijk blijven van energie. En de ene kant gaat het over beschikbaarheid van energie. Dat zou je netcongestie kunnen noemen. De andere kant gaat ook over betaalbaarheid van stroom. Dus wat betaal ik de komende 10 jaar? En dat is een continu probleem waar je op in moet blijven spelen. Daar hebben we allerlei software services voor. Om ook op die grillige energiemarkten te kunnen anticiperen. En maar daarmee ook grip op je energiekosten.
3: Ja, maakt dus die business case alleen maar sterker, doordat je eigenlijk van begin tot eind regelt.
0: Ja, nee, precies.
3: Ze kunnen uiteindelijk ook niet meer zonder je.
0: Nee, daarom. Dus welk bedrijf wil niet dat het licht brandt en dat stroom betaalbaar is?
3: Ja, en tegen die tijd dat het echt misschien helemaal opgelost is, ben jij misschien al lang de pijp uit.
0: Ja, ja. Nou ja, nee, maar ik denk ook zelfs dan hebben we nog stroom nodig.
3: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja.
4: Leuk dat je luisterde naar deze uitzending van Op de Zaak. Het gesprek gaat in de podcast nog wat langer door. Dus zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
5: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
7: Heren, wat willen wij weten van de fotonische industrie in Nederland, Eden?
8: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben. Maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten wat het is, hoe werkt het en ook zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
7: Ja, Han, wist jij trouwens dat er, ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus potentie Taiwanese proporties in Nederland zijn?
9: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook vanochtend al bedacht, als jullie mij nou gaan vertellen dat het eigenlijk maar een grapje is, dat het helemaal niet bestaat, dan zou ik dat ook nog geloven.
6: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten. Waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo.
14: Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
15: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
18: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
17: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
19: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Na een aanrijding bij Vught, 10 minuten vertraging. Vanaf Bokstel rijdt het langzaam doordat de rechterrijstrook dicht is. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. A58 Eindhoven-Breda. Bij Tilburg Centrum-West 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto. Die staat daar op de rechterrijstrook. En de N35 is dicht vanuit Zwolle naar Almelo bij de Salland-Twente-tunnel in verband met wateroverlast. Verkeer wordt lokaal omgeleid, maar toch staat er 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles en wel op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Er wordt gecontroleerd bij Deventer-Oost bij 108.7. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een snelheidscontrole bij Delft bij het hectometerpaaltje 57.9. En hou je snelheidmeter ook goed in de gaten op de A12. Vanuit Utrecht naar Arnhem staan ze namelijk te flitsen als je te hard rijdt bij knooppunt Grijshoort. Dat is bij 125.2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuws in van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe, maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Er zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. De man die 1,5 week geleden werd neergestoken in het centrum van Amsterdam is vrijdag al aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De steekpartij was op de Nieuwezijds Voorburgwal, vermoedelijk vanwege een ruzie. Een dag erna hield de politie een verdachte aan. En zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag niet het water ingegaan om verder te gaan met zijn zwemtocht. Hij is te misselijk, zegt zijn arts bij Omroep Brabant. Maandag begon Maarten in Vught aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer... waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nogal duidelijk of die hem afmaakt. En dan het weer van Weer Online. De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: We roken steeds minder, dat is maar goed ook. Behalve voor Philip Morris. Zometeen hoor je in Doorgelicht alles over de grootste tabaksproducent ter wereld en hoe zij in de toekomst geld willen gaan verdienen. Kan het nog een interessante belegging zijn? Dat hoor je zo.
23: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
24: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
25: kozijnen. Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
26: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
27: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
28: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro.
0: Everyone is an investor, baby.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
2: In de BNR-app
1: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
2: en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
3: Philip Morris says it hopes to quit making traditional cigarettes and sell us safer alternatives.
4: You're getting smoked on Philip Morris.
5: This is a story about the many faces of a single vice.
7: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
8: Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive?
28: I believe nicotine is not addictive, yes.
29: Our mission is to replace cigarettes.
22: Ja, dat is ironie ten top natuurlijk. Een tabaksfabrikant die tabak heeft van tabak. Philip Morris International wil naar een rookvrije toekomst. En uiteindelijk zelfs helemaal stoppen met het maken van sigaretten. Maar ja, hoe gaat er dan geld worden verdiend? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de grootste tabaksfabrikant ter wereld. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Philip Morris International aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
30: Hoi Nina.
22: Ja, wij zijn allebei geen rokers, hè?
30: Nee. Ik bedoel, gezond toch?
22: Nou ja, dat is gezond. Ik wil niet zeggen dat ik verder nou ultiem gezond leef. Jij denk ik iets gezonder dan ik.
30: Dat weet ik niet.
22: Jij sport
30: ja,
22: meer?
30: We spreken elkaar hier altijd.
22: Maar ja, jij sport meer, denk ik.
30: Ik rook niet, ik sport wel. Maar
22: en je drinkt minder.
30: Ik drink minder, ik. Maar ik zit ook heel veel gewoon op een bureaustoel. Hè, en
22: dat is
30: ook
22: wel
30: niet goed.
22: Nee.
30: Maar
22: nee.
30: Hè, bij ons op kantoor is het niet zo dat iedereen, zoals vroeger, een sigaretje in zijn hand heeft, terwijl die mailtjes tikt.
22: Nou, wat vroeger, hè, op de beursvloer, maar ook hier
30: overal,
22: bij de radiostudio's, op de nieuwsvloer en op elk gemiddeld kantoorvloer werd gewoon heel veel gepaft. In de trein, in de vliegtuigen. Dat is natuurlijk al heel erg lang geleden. Maar Philip Morris bestaat nog steeds. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen knap. Hoe doen ze dat? Daar gaan wij het uitgebreid over hebben. Eerst maar eens even, ja, dat kan ik me echt niet voorstellen, maar toch even check. Heb jij dit in portefeuille?
30: Nee, dat is natuurlijk ook wel een discutabele naam. Gelijktijdig, en we komen straks wat uitgebreider op, is het, als je naar de cijfers kijkt, gaat het best wel goed bij Philip Morris. En je zou denken, dit is een dying business. Niets blijkt minder waar.
22: Nee, nee, rookvrije toekomst. Maar,
30: ja, daar prijzen we voor. En op dit moment, kijk,
22: dat zeggen ze, hè? Rookvrij.
30: Klopt, maar rookvrij is natuurlijk ook wel een hele discutabele. Want als je, ze hebben dan een lijn dat heet IQOS. Dat is dan verhitte tabak, dat brandt niet. Zou iets beter zijn. E-sigaretten, vapes, snus van die zakjes.
22: Die je onder je lip schuift, ja.
30: Ja, dat is allemaal rookvrij. Maar natuurlijk gewoon nicotine,
22: super,
30: verslavend
22: en
30: ongezond.
22: Je.
30: Nou ja. Goed, hè, sommige mensen vinden beleggen ook ongezond. Want je kunt wel eens verliezen. Dat is belangrijk om ook te benoemen.
22: Heel slecht voor je hart.
30: Risicovol.
22: Af en toe,
30: ja, je kunt je inleg verliezen. Op lange termijn blijken aandelen gelukkig tot dusver altijd te stijgen. Maar we geven hier geen beleggingsadvies. En de resultaten uit het verleden, al die lange termijn stijging, geen enkele garantie voor de toekomst. Want ja, jij zult me net het aandeel hebben wat wel daalt. Daarom is het belangrijk, goed je huiswerk doen. Daar gaan wij
22: spreiden
30: bij helpen.
22: In je portefeuille. Ook
30: absoluut.
22: Belangrijk. Ja.
30: Ja, meerdere titels. En kijk vooral goed voor je een investering doet. Goed naar de fundamentals, naar de cijfers. Geloof je in het bedrijf.
22: Geloof je in de kansen.
30: Exact.
22: Even kijken, je hebt natuurlijk weer een leuk feitje meegenomen over Philip Morris in dit geval. Wat heb je mee?
30: Ja, ze hebben al eens eerder geprobeerd om een beetje van het roken af te komen. En ze hebben toen de switch gemaakt naar frisdrank.
22: Serieus?
30: Gezond. Maar gezond, in ieder geval misschien wel beter dan roken. En zodoende heeft Philip Morris ooit een uitstapje gemaakt. Want die wilde natuurlijk ook spreiden, net zoals je bij beleggen moet doen. En die hebben het bedrijf de 7-Up Company gekocht in de jaren 70.
22: In de jaren 70, oké, wat bijzonder.
30: Ja, moesten ze een paar honderd miljoen voor betalen. En dat was dus ook omdat het toen al druk was op roken in de samenleving. En heeft overigens niet heel lang geduurd, een jaar of 10. En toen moesten ze toch weer 7-Up verkopen. Dat wilden ze doen aan PepsiCo met dik verlies. Ging niet door. Indirect is het verkocht aan Dr. Pepper.
22: Ah, Dr. Pepper, oké. Nou, dan weten we dat ook weer. 7-Up is dus ooit onderdeel geweest van tabaksfabrikant Philip Morris. We gaan eens eventjes in deze rookgeschiedenis duiken. Nou, de geschiedenis begint met een Britse meneer. Met de verrassende naam Philip Morris. Ja, in 1848 opent hij een tabakswinkeltje in Londen. Dat wordt een familiebedrijfje. En ze verkopen losse tabak, sigaren en sigaretten. Nou, vooral die laatste categorie valt in de smaak bij de Britten. Dus huurt Morris speciaal werknemers in om eigen sigaretten te gaan rollen. Dat werkt goed, de zaken lopen goed. Maar met de gezondheid van Morris gaat het wat minder. Hij overlijdt in 1873. Nou, denk je natuurlijk aan longkanker. Nou, in elk geval aan een virus. Dat weten we. De winkel wordt overgenomen door zijn vrouw en zijn broer. Maar ja, die weten er toch geen succes van te maken. De winkel komt uiteindelijk diep in de schulden terecht. Wordt in 1894 overgenomen door een van de schuldeisers. En dat is meneer William Curtis Thompson. Maar de invloed van de familie Morris verdwijnt niet helemaal. De winkel zelf blijft ook gewoon Philip Morris heten. En Curtis Thompson, die weet de zaak wel tot een succes te maken. Hij krijgt even na de eeuwwisseling zelfs het predicaat koninklijk. Want de Britse koning Edward op dat moment, die hield van roken. En die stond regelmatig zelf in de winkel om zijn voorraadje sigaren en sigaretten aan te vullen. Zo net na 1900. Niet alleen de Britten wisten Philip Morris te vinden. Op een gegeven moment kwamen ook de Amerikanen in aanraking met de tabak. Producten van Philip Morris. Onder wie ook een investeerder, George Whelan, die de merknaam Philip Morris in 1919 koopt. En de hele Amerikaanse tak eigenlijk daarmee start. Philip Morris is vanaf dan een Amerikaans bedrijf en ook beursgenoteerd. Althans, een soort van beursgenoteerd, Jim.
30: Ja, want op dat moment was de markt nog niet gereguleerd. Hoefde er nog niet zoveel openbaar gemaakt te worden. Waardoor wij niet zoveel weten op dit moment over de specifieke beursgang van Philip Morris. Wat we wel weten, er zijn dus geen exacte gegevens, maar in 1924, toen werd het aandeel verhandeld op de New York Stock Exchange.
22: Ja.
30: En wat een heel erg leuk weetje is, en dat vind ik echt leuk, is dat er een professor is. En die heeft, ja, die pleit echt voor lange termijn beleggen. En die heeft Philip Morris uitgeroepen tot de stock of the century.
22: Oh ja?
30: Ja, want als je in 1924 de aandelen had gekocht, $1000 toen bijvoorbeeld had geïnvesteerd, en je zou nu weer kijken, zo'n 100 jaar later, dan was die $1000 van toen, inclusief dividenden, et cetera, nu 1 miljard.
22: Oké, ik ben er even stil van.
30: Ja, stock of the century. Yeah. Philip Morris. Dus yeah. Ja, hè, we begonnen
22: met. Ik denk dat Warren Buffett er niet in zat dan, hè?
30: Ja, dat was wel een aandeel wat echt goed bij hem had gepast natuurlijk.
22: Ook. Ja, dat denk ik ook.
30: Consumentengoederen, simpel te begrijpen. Groeimarkt, verslavend, helemaal top. Net als Coca-Cola. En ja, degene die kijken naar de koers, die zullen dus ook zien dat bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar, als je die neemt, ga ik er toch eventjes op in.
22: Uh-huh.
30: Of de afgelopen 5 jaar is eigenlijk nog mooier. Dat een paar jaar terug stond het aandeel nog $100. En het is opgelopen tot bijna $200 nu.
22: Nou, daar ga je al. We gaan even terug naar 1924. Dan komt Philip Morris namelijk met een heel bekend sigarettenmerk. Jij kent het ook, Marlboro. Vernoemd naar de sigaretten die gedraaid worden in de Londense fabrieken aan Marlboro Street. Nou, ze vallen vooral in de smaak bij vrouwen op dat moment. Maar sigaretten aan zich worden ook razend populair in de Verenigde Staten. Jaarlijks worden er tientallen tot honderden miljarden gerookt. Maar rond 1940 ontstaat er dan toch een probleem voor de hele tabaksindustrie. Want steeds meer rokers krijgen longkanker. Ja, dat duurt natuurlijk niet lang voordat dokters daadwerkelijk het verband zien bij die rokers. Wat heb je? Je hebt longkanker. Oh, je rookt. Dus wat doet de tabaksindustrie daarna? Heel veel reclame maken. En de bekendste reclame uit die tijd, ja, misschien ken je hem wel.
6: In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
22: Oké, de dokter rookt Camel, dus toegegeven, die wordt dan wel weer gemaakt door een concurrent, Reynolds Tobacco. Maar ook Philip Morris ontketent in de jaren 50 een ware marketingoorlog in de Verenigde Staten. Zo komt het bedrijf met filtersigaretten, die zouden dan beter zijn voor de gezondheid. En om Marlboro ook bij de mannen een beetje populair te maken, begint Philip Morris met misschien wel de bekendste campagne van de tabaksindustrie ooit.
7: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
22: Ja, vanaf de jaren 50 zie je in zo'n beetje alle reclames van Philip Morris stoere cowboys, hè, met een sigaret in hun mond. Roken is cool, dat is natuurlijk het frame. Het slaat wel aan bij het publiek. In het eerste jaar van de campagne zet Philip Morris 5 miljard om met alleen Marlboro. Dat is een toename van 3000% ten opzichte van een jaar eerder. Ook buiten de VS gaat het heel goed. Sigaretten van Philip Morris zijn in de jaren 60 in 140 landen te koop. Maar ja, de bewijzen voor de link tussen roken en het krijgen van longkanker, die stapelen zich intussen wel op. Dus besluit Philip Morris in de jaren 70 om te gaan diversifiëren. Het bedrijf koopt dan Miller Brewing, wat jij al zei, Jim, de maker van 7-Up. En ze kopen ook meer voedingsbedrijven. Toch een beetje een hele andere tak. Maar stoppen met sigaretten, dat willen ze niet. In 1977 ontmoet de topman van Philip Morris ook de CEO's van de 6 grootste tabaksbedrijven ter wereld. En samen richten zij de International Committee on Smoking Issues op. Een frontorganisatie die er wereldwijd alles aan doet om anti-rookmaatregelen tegen te houden. Ook spreken de topmannen af om de schadelijke effecten van roken te ontkennen en om er zoveel mogelijk verwarring over te zaaien. Want ja, denken ze, als je dat maar doet, dan gaat het niet al te veel ten koste van onze klanten en onze omzet. Ja, deze afspraak leidt in 1994 tot een iconisch moment in het Amerikaanse parlement.
9: I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record.
10: I don't believe that nicotine or our products are addictive.
11: I believe nicotine is not addictive.
12: I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive.
13: And I too believe that nicotine is not addictive.
22: Nou, ze werden de 7 dwergen genoemd, Jim. En de 7 dwergen die zeggen allemaal: I believe nicotine is not addictive. 1994, nog niet eens zo heel lang geleden, toch?
30: Nee. Ja, maar toen was het dus nog gebruikelijk schijnbaar.
22: Nou, toen konden ze het in elk geval proberen om het zo te framen. Maar goed, al gauw blijkt dat de heren toch onder ede hebben gelogen. Het komt in 1998, nog maar 4 jaar later, tot een enorme schikking in de VS. De tabaksbedrijven moeten gedurende 25 jaar lang een schadevergoeding van $206 miljard betalen. En voor onbepaalde tijd opdraaien voor de zorgkosten die gelinkt zijn aan roken in de VS. Om het imago op te poetsen verandert Philip Morris in 2003 de naam naar Altria. Maar 5 jaar later wordt er toch besloten om een stapje verder te gaan. En de internationale tak van het bedrijf splitst zich dan toch af van Altria en gaat gewoon weer verder als Philip Morris International, PMI dus. Ja, en dan kunnen we het eigenlijk op dat moment hebben over die beloofde beursgang, Jim.
30: Ja, en eindelijk, hè, want het is een afsplitsing. Een echte beursgang is het natuurlijk niet, maar het is een spin-off van Altria. En vanaf 2005 kunnen we dus kijken naar Philip Morris van nu. En het was eigenlijk heel simpel. Alle aandeelhouders van Altria die kregen aandelen Philip Morris International.
22: Mm-hmm.
30: En daarna had je dus 2, 1 Altria en 1 aandeel Philip Morris International. Nou, op het moment dat ze naar de beurs gingen, toen stond dat aandeel $38.
22: Ja.
30: En de aandelen Altria die je eerder had, die stonden 70, die daalden natuurlijk. Dus je had gewoon 2 verschillende aandelen, 2 bedrijven, wat eerder 1 was. Daar kwam het eigenlijk op neer. En Philip Morris International die had daardoor ook meteen geen last meer van de rechtszaken die dus tegen Altria gevoerd werden.
22: Mm-hmm.
30: En daardoor kon het bedrijf meteen doorgaan in het buitenland met de verkoop van tabak en lekker verder groeien.
22: Ja, maar goed, ook internationaal neemt de druk wel toe op Philip Morris International, ook in Nederland.
14: En de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ab Klink, wil snel een rookverbod in cafés en restaurants. Hij vindt de arbeidsomstandigheden voor het personeel in de horeca nu buitengewoon riskant. In het regeerakkoord staat dat er in 2011 een rookverbod moet zijn, maar Klink wil het verbod het liefst al over een jaar.
22: Nou, dat rookverbod is er een jaar later ook. En niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland komt het. En ook volgt er een verbod op verkoop van sigaretten door supermarkten op een later moment. Ja, dus wat doet Philip Morris International? Dat gaat kijken naar alternatieven. De eerste, die had jij al genoemd, Jim, in 2014 in de vorm dus van IQOS. Een soort apparaat dus dat tabak verhit in plaats van verbrandt. Nog altijd niet gezond, maar volgens Philip Morris is het minder slecht voor je dan de normale sigaretten. Maar ja, net zoals een eeuw eerder neemt de aversie tegen roken nog altijd toe. Dus neemt Philip Morris in 2019 een rigoureus besluit.
29: Our mission is to replace cigarettes with smoke-free products and achieve this as soon as possible.
22: Compleet andere missie. Wij gaan naar rookvrije alternatieven voor sigaretten, zegt Philip Morris. Nou, rookvrij. Daaronder verstaan ze dus producten als vapes, die verhitte tabak, IQOS, of die nicotinezakjes die je dus onder je lip kan doen. Volgens het bedrijf is dat allemaal dus beter dan de normale sigaret. Maar goed, feit is natuurlijk nog altijd dat het verslavend werkt. Dat het schade toebrengt aan je gezondheid. Maar het doet toch niks af aan het verkoopsucces. Als we het jaarverslag van 2025 erbij pakken bijvoorbeeld, dan lezen we dat de nieuwe rookvrije producten goed waren voor iets meer dan 40% van de omzet. Nou, 5 jaar geleden was dat nog minder dan 20%. Dus je ziet wel degelijk groei. Philip Morris weet dat natuurlijk ook. In 2023 ontdekken journalisten dat onder meer Philip Morris op grote schaal farmaceutische bedrijven opkoopt. Bedrijven die zich vooral bezighouden met medische producten tegen aandoeningen die worden veroorzaakt of verergerd door roken. Dus ja, zo zou je kunnen zeggen, Philip Morris verdient op 2 manieren aan de klanten. Aan de ene kant door ze schadelijke producten te geven, en aan de andere kant door medicijnen te financieren die gevolgen van die schadelijke producten weer ongedaan moet maken. Deze strategie werkt op dit moment wel voor Philip Morris. 2025 was een recordjaar voor het bedrijf. Een omzet van bijna $41 miljard. Zie je uiteraard ook terug in de koers. Sinds het bedrijf is afgesplitst van Altria is die stukken hoger. Nou, we gaan er maar eens dieper op in met Jim in de fundamentele analyse. Tijd voor een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Philip Morris. Sterke punten, Jim.
30: Nou, dat in dit geval wat ze willen ook daadwerkelijk gebeurt. Want meer dan 40% van de omzet is op dit moment al uit smoke-free products, zoals ze dat dan mooi noemen. Dus al die andere producten waar nicotine in zit. En ze willen naar 2/3, maar ze zijn dus echt al goed op weg en doen ook overnames in die hoek om hun ambitie dus waar te maken om meer te verdienen aan smoke-free. En dan hebben ze een overname gedaan. 2022 hebben ze 16 miljard betaald voor Swedish Match. En daarmee bestormen ze nu echt de markt. Mm-hmm. En 60% van alle zakjes met tabak die verkocht worden in de Verenigde Staten, dat is dus al van Philip Morris.
22: Ja.
30: Nou, dat zie je ook terug in de cashflow bijvoorbeeld. Ja, er kwam gewoon 12 miljard operationele cashflow uit in 2025. Hele hoge bruto marges. En dat wat ze daarmee doen is zwaar investeren. Mm-hmm. 1,5 miljard per jaar in rookvrije producten. Dus ze zijn wel heel erg bezig met de toekomst van het bedrijf. Zeg ook 2030, dan moet 2/3 rookvrij zijn. Daar zetten ze volop in. Dus je kunt inderdaad van product van alles vinden. Als je puur kijkt naar de bedrijfsvoering, dus los van het product en de cijfers, dan is het best wel goed gemanaged.
22: Okay.
30: En dan kun je natuurlijk ook nog iets zeggen van uiteindelijk, wat is een sterkte van dit bedrijfsmodel? De gebruikers die zijn merktrouw, want ze zijn gewoon verslaafd.
22: Ja. Precies. Oké, de zwaktes.
30: En dat is niet goed.
22: Dat is niet goed. Nee.
30: Het is een sterkte, maar het is natuurlijk
22: ons morele oordeel. Niet goed, maar oké.
30: Ja, ik zie aan jou dat jij er nog wat meer moeite mee hebt. Ik probeer echt puur even op de cijfers te
22: concentreren. Maar dat is ook wel terecht, hoor. Ja. Maar ik denk dat dit natuurlijk bij uitstek een aandeel is waar ook heel veel luisteraars echt wat van vinden. En de een zal er geen moeite mee hebben. Die zal zeggen, jongens, ik kom hier voor de cash. En dan zit ik bij Philip Morris misschien dus wel heel goed. En de ander zal zeggen, hoe kun je nou in zo'n bedrijf stappen, terwijl je wil dat je kinderen wel in een rookvrije omgeving opgroeien?
30: Ja, en gelijktijdig dacht ik van we hebben het bedrijf nog nooit besproken. En terwijl het dus, als je puur kijkt naar de performance, de stock of the century is.
22: Precies.
30: Ja, dat moet doorgelicht worden.
22: Ja, natuurlijk. En ik vind het ook oprecht nu al een hele leuke aflevering. Maar ik zet hem wel even sterk in, qua
30: heel goed.
22: Moreel besef.
30: Dan die zwaktes. Ze zijn afhankelijk van de traditionele sigaret nog altijd. Bijna 60% van de omzet, die komt uit de sigarettenmarkt. En dat is toch een structureel krimpende categorie. Dus dat zijn wel wat zwaktes.
22: Oké, kijken we eens even naar de kansen van Philip Morris. Kom je toch weer bij hun frame van smoke-free producten?
30: Ja, 2/3 van de omzet moet in 2030 daar vandaan komen. Nou, daar handelen ze ook naar. Dus onder andere de overname van Swedish Match. Nou, daar hebben ze ook nog wat zij dan noemen die wellness divisie. Dus dat zijn
22: wellness.
30: SPA. Dus de pillen, de kauwgom en de inhalatoren.
22: De pleisters.
30: Ja, op dit moment is de omzet bijna verwaarloosbaar. Maar ik vrees dat het wel een groeimarkt is.
22: Oké. Bedreiging nog?
30: Nou, regelgeving. En vooral in Europa bijvoorbeeld. Voorstel om tabaksaccijnzen nog verder op te hogen. Ook voor rookvrije producten. En daarvan wordt wel gezegd dat die accijns lager komt te liggen dan op de rookproducten. Mm. Dus dat speelt uiteindelijk zelfs Philip Morris weer in de kaart, omdat zij daar al zo vol in investeren. Dat iedereen naar smoke-free gaat.
22: Oké, we hebben het ergens gehad over gewoon het imago van Philip Morris. Zie je dat als een zwakte?
30: Nou, vooral, ik denk, Marlboro met de sigaretten, dat is wel een aan de ene kant
22: sterk
30: is het een
22: merk.
30: Krachtig en sterk merk, maar ook wel een besmet merk. Dus als je producten onder een andere merknaam in een andere vorm, maar wel met nicotine weer op de markt brengt, ja, dan kun je eigenlijk wel heel slim
22: uiteindelijk, je reputatie een beetje,
30: ja, je omzet op peil houden en van het ene, ja, schadelijke gebruik in het volgende wat minder schadelijke gebruik brengen.
22: Oké, we gaan eens even de boeken openen. Nou, laat maar zien.
30: Nou, kijk je naar de omzet en je doet dat door de jaren heen, ja, dan zie je gewoon de omzet, ondanks dus minder verkoop van sigaretten. Ik neem eventjes 2020. Dat was nog voordat in dit geval Swedish Match werd overgenomen. Was het nog geen 30 miljard. Mm. 2025 40 miljard. 26 wordt 43,5 miljard verwacht. En volgend jaar weer 6% groei. Eigenlijk een procent of 6 omzetgroei per jaar, dat is wat Philip Morris laat zien. Mm-hmm. Nou, met hele hoge marges, dus 2026 wordt een operationele winst verwacht richting de 20 miljard. Netto blijft daarvan over meer dan 12 miljard. En dat zie je onder de streep natuurlijk ook. Want ja, de aandeelhouder die wordt prima beloond. Aandeeltje, dat levert op dit moment $6... aan dividend op. Het aandeel staat ietsje onder de 200.
22: Hoeveel procent?
30: Ruim 3%.
22: Ah, oké. Nou, best aardig, ja. Dan gaan we het toch nog even hebben over de ESG-rating.
30: Ja, nou ja.
22: Die zal niet goed zijn.
30: Je voelt hem al een beetje aankomen. Het hangt er een beetje vanaf, hè. Als het gaat over internal business ethics en hoe wordt het bedrijf bestuurd, dan is dat allemaal best wel op orde. Maar ja, kun je dit bedrijf nou duurzaam noemen? Ze scoren nog best wel redelijk. Mm. Maar de risico's en de controverse, ja, die zijn extreem.
22: Ja. Zijn we naar een conclusie?
30: Ja, ik ben benieuwd.
22: Ja, genoeg informatie om een oordeel te vellen. Het is denk ik op papier best een mooie belegging, als ik jou zo hoor. Dus zit hem vooral misschien wel de vraag moreel of je dit wil als belegger. Hoe kijk jij daarnaar?
30: Nou, dat is het, hè. Ik denk dat iedereen die de focus heeft op duurzaamheid, een bedrijf Philip Morris vanuit principe uitsluit in de portefeuille vanwege het product wat ze verkopen. Ook al ongeacht dat ze nu zegt van ja, we gaan naar smoke-free. Het blijft nog steeds ongezond. Dus
22: blijft een verslavend product wat ze aanbieden.
30: Ik denk dat voor heel veel beleggers daarmee eigenlijk een
22: no-go is.
30: Ja, zo zou je het misschien ook het beste kunnen omschrijven. Zeker ook omdat er natuurlijk bij Philip Morris een heel leger aan lobbyisten is die overal langs moeten om maar voor te zorgen dat de wetgeving niet te streng wordt ten aanzien van roken of smoke-free products. Dus er is heel veel controverse rondom Philip Morris. Als je daar overheen kunt stappen, ja, dan moet je wel eerlijk zijn. Cijfermatig is het goed op orde. Strategisch is het goed op orde. Historisch gezien is het goed op orde. Dividend is goed op orde. Enige wat ik al wel zei, ja, het is niet dat het spot goedkoop is op dit moment, maar het risico is laag. Met een hele lage beta daalt de beurs, dan daalt Philip Morris wat minder. Dus als je je over alle principes heen kunt zetten en vooral naar het financiële kijkt, kijk dan naar Philip Morris.
22: Dit was Philip Morris International doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan hebben we een podcastversie die een stuk langer is, met meer diepgang en duiding over Philip Morris International. In de volgende aflevering, ja, dan blijven wij in Amerika. We gaan een typisch Amerikaans merk bespreken. Een automerk.
30: Ja, we gaan weer echt terug de geschiedenis in. Echt zo'n merk dat elke Amerikaan kent, ook nog steeds heel Amerikaans is. Ja, Ford.
22: Ford, inderdaad, de autobouwer. Nou, dat is ontzettend leuk, want die wilde ook graag de omslag maken naar elektrisch rijden. Maar toen kwam er ene Donald J. Trump aan de macht en toen stond het er ineens een beetje anders voor.
30: Maar even goed, wat miljarden afgeschreven.
22: Ja, precies. Maar goed, onder Trump is er wel meer gebeurd in de wereld. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk te mailen voor klachten, complimenten, suggesties. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
30: En mijn naam is Jim Terboering.
22: Tot volgende week.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
16: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
17: Tot morgen.
18: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
19: Ik open de vergadering.
20: Ja, voorzitter.
21: Ja, dank voorzitter.
23: Dank u wel.
0: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
1: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: BNR Verkeer.
24: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Op de meeste plaatsen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Iets meer op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Zijn wel geteld 10 minuten tussen Boksel en Vught. 4 kilometer file na een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. En op de A16 rijdt het langzaam vanuit Breda naar Rotterdam. Tot aan de Drechttunnel. Over 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Deventer-Oost bij 108.7. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen wordt gecontroleerd bij knooppunt Velsen bij 52.1.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Er zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. De man die anderhalve week geleden werd neergestoken in het centrum van Amsterdam is vrijdag al aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De steekpartij was op de Nieuwezijds Voorburgwal, vermoedelijk vanwege een ruzie. Een dag erna hield de politie een verdachte aan. En zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag niet het water ingegaan om verder te gaan met zijn zwemtocht. Hij is te misselijk, zegt zijn arts bij Omroep Brabant. Maandag begon Maarten in Vught aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer, waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nogal duidelijk of die hem afmaakt. En dan het weer van Weer Online. De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
27: Zometeen op BNR, een Nederlandse ondernemer die een klein TikTok-imperium bouwde in de Verenigde Staten. Miljoenen dollars aan omzet en duizenden creators aan de ketting. Nou, nu staat Nederland op het menu. Hoe bouwt hij aan dit businessmodel en hoe doet hij dat zonder 1 cent van investeerders? Blijf luisteren, baanbrekende businessmodellen is er zometeen.
31: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
32: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
31: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
27: Shoppen via TikTok. In landen als China en de Verenigde Staten is het al een miljardenbusiness. En nu is Nederland aan de beurt. Onze gast was er al vroeg bij. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bouwde hij een gigantisch e-commerce-imperium op. Volledig op eigen kracht, zonder 1 cent van investeerders. De Oceaan bouwde hij een gigantisch e-commerce-imperium op. Volledig

0: mensen aan de andere kant. En die connecten we met elkaar op een goede manier.
1: De merken, de bedrijven.
0: Ja.
1: Sorry. Je hebt de merken, je hebt aan de andere kant, je noemt dat de creators.
0: Ja.
1: Mensen kennen ze wellicht ook onder de term influencers.
0: Influencer. Ik zou niet zeggen influencer, dat is de oude term. Influencer is iemand die op een social media platform een bepaalde soort van following al heeft. En die influenced andere mensen. Deze creators die influencen ook andere mensen, maar die doen dat niet vanuit een groep mensen die hun al volgt. Maar die doen het echt vanuit het video level. En hey, ik maak een supergoeie video. Die kan een product verkopen. In plaats van, oké, ik ben een influencer. Ik heb 200.000 volgers. En nu ga ik mijn volgers overtuigen dat dit een goed product is. Dus het is net even een iets andere, meer manier van het zien.
1: Dus we gaan ze creators noemen?
0: Ja, creators.
2: Ze doen ook meerdere producten of...
0: Ja, zeker.
2: Okay.
0: Het is veel meer op massa. Dus deze creators, affiliates noemen wij ze, die posten heel veel. En die posten eigenlijk alleen maar producten. Waar een influencer die post misschien 5% van hun content is een product. En deze posten eigenlijk 99% is producten op dit moment. Dus dat is een beetje het verschil tussen de twee.
2: En doen ze dat dan zeg maar met een vleugje humor of een grap? Of is het om uit te leggen hoe het werkt of dat het überhaupt bestaat? Of is het een...
0: Goeie vraag. Nee, kijk, wat ze doen is... het is een nieuw model. Dus wat je eigenlijk vroeger had, is je hebt advertenties... en je hebt een influencer die organisch content maakt... en dat posten ze op een platform... en dan hopen ze dat het viral gaat. Want dit is eigenlijk het model wat ertussenin valt. Dus je hebt, ja, het is een advertentie... en je gaat proberen een product te verkopen... maar het kan niet alleen maar verkopen zijn... want mensen moeten nog steeds willen kijken en willen luisteren. Dus dat is eigenlijk, het zit tussen de twee in. Dus het is en een video die organisch moet het goed kunnen doen... maar ook moet het product goed naar voren brengen. Dus daaruit komen altijd heel erg creatieve... leuke modellen. Skits zie je heel veel. Dat is eigenlijk een model waarin twee mensen samen een video gaan opnemen. En dat ze een verhaallijn erachter gooien. En dan het product naar voren laten komen.
2: Ja. We vragen Jasper... natuurlijk voor onze gasten. Ja. Maar het is ook fijn dat John en ik het weten.
1: Ja, zeker. Ja, deze twee boomers zijn nu inmiddels ook op de hoogte. Heel fijn. We gaan het deze aflevering met name hebben over TikTok.
0: Mm-hmm.
1: En de aanleiding is dat TikTok sinds deze begin van de zomer ook actief is in Nederland. Nou, jij zag 2 jaar geleden al kansen. Bent actief ook in de Verenigde Staten. Komen we zo meteen over te praten. Voor mensen die dat een beetje hebben gemist. De TikTok Shop. Wat is het? Wat kunnen we ermee?
0: So, TikTok Shop is een nieuw model van e-commerce. E-commerce is het verkopen van producten online. Het kopen van producten online. Dat is natuurlijk eerst naar websites gegaan. Daarna is het eigenlijk naar social media en advertenties is ook erbij gekomen. En nu komt het nieuwe model, heet social commerce. Dus dat is eigenlijk het e-commerce, maar dan ook heel erg sociaal op social media met elkaar gemixt. Wat dat betekent is dat nu een normaal persoon, niet dus de influencer waar we het net over hadden, maar een normaal persoon, die kan een product pakken, daar een video over maken en dat direct op het social media platform verkopen. Wat vroeger maak je een advertentie, de brand die stond er dan geld achter, de advertentiebudget, en dan wordt het gestuurd naar de externe website van de brand. Nu is het zo dat jij op het platform zelf kan je een aankoop doen. Dus eigenlijk een bol.com gemixt met een Instagram of een TikTok dan dus, waar je aankoop direct in het platform kan doen, wat het model veel... beter de tracker maakt en eigenlijk de conversie funnel van oké, iemand die iets wil kopen, die kan het meteen in het platform noemen, niet naar een andere website. En
1: in China is dit al heel groot.
0: Ja.
1: En 2 jaar geleden is het ook in de Verenigde Staten geïntroduceerd.
0: 3 jaar, ja.
1: 3 jaar geleden. Ja. En toen dacht jij, hey, daar moet ik iets mee.
0: Ik heb een achtergrond in e-commerce. Dus ik ben ooit begonnen in e-commerce. Online spullen verkopen. Toen heb ik 2 brands opgezet. En toen wij daarmee bezig waren, kwam TikTok ook echt in de markt als een normale platform. En ook TikTok advertenties. En TikTok heb ik toen meegemaakt eigenlijk van het Musical.ly. En die is toen heel groot geworden met wat ze deden. En dat heeft mij best wel aangetrokken van oké, zij doen het op een andere manier als bedrijf zijn. Veel harder pushen, dingen echt doorzetten. En toen hoorde ik dat TikTok Shop eraan kwam. En ik weet niet waarom, maar voor mij het klikte gewoon. Dus voor mij was het iets van, oké, dit is iets dat... Het is super logisch. En toen ben ik er onderzoek naar gaan doen. Toen heb ik China gezien. Heb ik gezien van, oké, waar gaat het eigenlijk naartoe? En toen maakte het gewoon heel veel sens van, hey, dit is de toekomst. Dit gaat naar de westerse wereld toe komen. Dit is TikTok Shop, maar dit is ook zo meteen Instagram, ook zo meteen YouTube. En ik wil hier gewoon mee beginnen. En toen eigenlijk vanuit daar zijn we gestart. En heel snel gegroeid.
2: En wat is dan bijvoorbeeld concreet de service of de oplossing die je hebt gebouwd?
0: Wij zijn begonnen in het... Educeren, dus educatie bieden voor de creators, voor de affiliates. Dus wat het is een nieuw model. Al deze mensen die weten niet precies wat ze moeten doen. Die komen en die zien van, oh, TikTok Shop, superleuk. Oké, ja, ik ben graag iemand die producten koopt. Oké, ik heb een bepaalde kennis van een bepaalde soort producten. Ik wil dit graag naar voren toe gaan brengen. Maar hoe werkt het nou precies? Hoe werkt het platform van TikTok Shop? Hoe maak je een video die oprecht is, maar nog steeds en goed organisch is en goed nog steeds het product naar voren toe brengt? Er zijn best wel wat stappen daarin van, oké, hoe doe je dit nou? En daar zijn we begonnen. Wij hebben een hele grote creator affiliate vanuit US. Daar ben ik mee in contact gekomen. Dus ja, toen het in de US startte, daar ben

0: eigenlijk gewoon heel veel berichten gaan sturen naar iedereen die het goed deed in de markt. Want ik kende verder niemand in Amerika. Toen ben ik in contact gekomen met een man die heet Bryce. Bryce die was op dat moment deed eigenlijk heel goed. Hij was pas 2 maanden bezig, maar had $90.000 verdiend aan commissie. Dus iets van 300.000, 400.000 omzet gedraaid in die maand zelf. En vanuit daar zijn we eigenlijk met hem gaan bouwen. Wij hebben zijn plan aan hem uitgelegd. En hij is toen vanaf daar eigenlijk met ons in zee gegaan. En toen zijn we echt gaan starten.
1: Want dan heb je aan de ene kant van je businessmodel dat klantsegment zitten met die creators. Dus daar, ja. Als je die eigenlijk drempel probeert te verlagen door het voor hen gemakkelijker te maken om toe te treden.
0: Ja.
1: Heb je dan een soort lock-in dat zij dan graag bij jou willen zitten? Of
0: nee,
1: is het gewoon een...
0: nee, dat is dus eigenlijk ook weer het nieuwe hier. Waar je, traditioneel heb je natuurlijk de influencer marketing agencies en dan maak je echt hele grote contracten. In China is het ook zo trouwens. In China heb je wel ook in TikTok Shop die grote contracten waar je voor sommige zijn zelfs voor levenslang gesigned met een agency. In Amerika en in Nederland vinden mensen dat minder fijn. Al helemaal met dit nieuwe TikTok Shop is dat gewoon niet de way to go. Want creators die zijn veel meer vrijer in. Die hebben veel meer een eigen zeggenschap, zeg maar. En op die manier kunnen zij in de markt komen. Wat wij hebben gedaan is, wij hebben hun zoveel geboden dat zij gewoon met ons willen blijven. Dus wij hebben een community die voelt heel erg niet te business-like. Hey, oké, wij betalen je, of jij betaalt ons dit, je krijgt dit terug. Nee, het is heel erg meer op echt community building. Dus echt superleuk. Ook echt hele leuke meetings met de creators bij elkaar. Superleuke mensen als coaches erin. Wat helemaal niet heel erg business-like voelt. Maar daarachter natuurlijk een supergrote businessstructuur die opereert. En dan ook aan de brandkant. Daarmee moet je natuurlijk wel dat hele businessstuk hebben.
1: En dan heb je die andere kant van je businessmodel segment. En dat zijn dan die merken.
0: Ja.
1: Die moet je dan ook opvoeden om uit te leggen van hoe je daar dan zaken mee gaat doen.
0: Dat is heel grappig. Want nu het natuurlijk ook weer naar Nederland toe komt. Ga ik eigenlijk helemaal vanaf nul dat weer doen. Dus ik was nu heel erg in Amerika gewend. En hoe het allemaal werkt. En dan kom je weer naar Nederland toe. En dan is het eigenlijk weer vanaf nul. Dus wat het is inderdaad. Het is een heel nieuw businessmodel. Voor merken is het lastig om het echt goed te begrijpen. Omdat ze heel erg gewend zijn aan hun traditionele manier van werken. Daar hebben ze natuurlijk de afgelopen 5 jaar ook. Je hebt social media, je doet een advertentie.
1: Je doet een campagne en je gaat daarmee aan.
0: En nu moet je opeens met creators gaan werken. Je moet die creators heel goed leren. Je moet heel goed met die creators samenwerken. En nogmaals, je kan niet te business-like naar die creators toe zijn. Want dat vinden ze niet leuk. Dus je moet het heel erg op gewoon het leuk maken. En in Amerika bijvoorbeeld, wat er heel veel is gebeurd de afgelopen 2 jaar... is van die hele prijscampagnes. Dat is een hele grote. Dus oké, als jij zoveel omzet doet voor onze brand, krijg jij een bepaald, wat ik voor een iPad of een Rolex. Het ging echt heel gek tot aan auto's toe, zeg maar. En dat, om het leuk te maken. Om die connectie te bouwen met die creators. En dat zie je heel erg. Dus dat stukje moet je echt educatie ook opbieden naar de brands toe. Want dat is gewoon helemaal nieuw.
2: En hoe bouwde jij jouw bedrijf daar in Amerika? Ga je er dan ook zelf wonen?
0: Nee. Dus ik, mijn business partner Stan, zijn wij gestart daar. Eerste 6 maanden eigenlijk gewoon vanuit, eigenlijk zaten we in Thailand zelfs. Dus zaten we in Thailand, opgebouwd, die connecties opgebouwd.
2: Dus je komt uit Nederland, je gaat een business bouwen in Amerika en dat doe je vanuit Thailand.
0: Ja,
2: logisch. Dat klinkt volkomen logisch. Dat is logisch.
0: Het was heel grappig, want in Thailand, de timezone slaat natuurlijk helemaal nergens op.
1: Nee,
0: dus lastig. Wij hebben echt gewoon, toen hadden we meetings. Stan, die vindt het leuk en fijn om in de avond te werken. Dat was tot 5 uur 's nachts en ik werd dan om 6 uur wakker en dan namen ze me van elkaar over. Heel apart. Maar ja, daar zaten we toen toevallig. Nu de afgelopen 2 jaar wel veel in Amerika geweest. Dus ik ben een beetje af en aan. Meestal een maand, 2 maanden daar. En dan weer 2 maanden hier, 2 maanden daar. Dat is een beetje hoe ik het doe.
1: Ja, want als je naar die probleemvalidatie gaat kijken en naar die oplossingsvalidatie, ja, eigenlijk altijd in je start-up reis. Dan zit je bij die co-creators en die creators, daar los je het probleem mee op dat ze beter bekend zijn, ja, om op TikTok te gaan werken. Maar welk probleem los je eigenlijk voor die merken op?
0: Ja, dus twee dingen. Eén is, het in contact komen met creators op een goede manier in het nieuwe model is super lastig. Omdat merken zijn heel erg gewend van oké, een creator of een influencer is gewoon een marketingkanaal. Dus ik doe dat gewoon oké, zoveel geld erin, zoveel geld eruit. Dat is een beetje hoe ze het zien.
1: Ja, geen gedoe om allerlei extra stappen te moeten zetten.
0: En dat is, je moet echt opnieuw een hele model gaan inzetten en echt een aparte persoon bijna daarvoor aannemen of met agencies gaan werken. Je moet het gewoon anders behandelen. En dat is wat je dus ziet en dat lossen we eigenlijk voor hun op. Dus van het in contact komen met creators en het goed in contact komen met hun is super lastig. En wij hebben die creators die ons vertrouwen, die zitten bij ons in de community. Dus wij kunnen dat hele contactstuk en dat hele campagne opzetten met de creators, nemen wij helemaal over voor die bedrijven. Zodat zij helemaal geen hoofdpijn daaraan hebben. Dus wij zijn niet de traditionele agency die het hele TikTok Shop overneemt. Maar wij zeggen van oké, TikTok Shop opzetten, bla bla, kan je allemaal doen. Kan je ook bij een andere agency uitbesteden, prima. Wij doen echt puur het creatorstuk. Wat we eigenlijk zien dat ook het lastigste stuk is van TikTok Shop.
2: En dit is dan het deel dat de agency doet. Maar je hebt nog een aantal andere poten aan de tafel.
0: Ja.
2: Meerdere merken. Live Academy, Soko.
0: Ja.
2: Leg even uit.
0: Ja, dus we hebben vier eigenlijk. Eentje is Social Army. Eentje is Social Arena. Dat is een Nederlandse tak van Social Army. Live Academy is een livestreaming business. Dus daar op TikTok Shop heb je twee modellen. Eentje is een video posten. De andere is het livestreamen. In China is het livestreamen de grootste eigenlijk manier van. In de westerse wereld is het nog heel erg aan het opkomen. TikTok probeert het te pushen. Maar dat is nog een beetje lastig om echt die user behavior zeg maar aan te passen. Wat wij daar doen is gewoon een groep coaching om creators te leren livestreamen. Dus iets kleinere groep, 300 creators zitten daar nu in. En die zijn elke dag aan het livestreamen voor brands.
2: Ja, en Soko is jouw IP?
0: Ja, dat is de app. Hetzelfde als wat wij hebben gemerkt van oké, wij in de US zijn we heel snel toegegroeid naar ongeveer 5000 creators die ons maandelijks betaalden om in de community te zitten en om met bedrijven samen te werken. En dan Stan, mijn co-founder, hij is meer ook iets meer technisch van platformen bouwen. En toen kwamen we er eigenlijk achter van ja, om dit op te schalen, we moeten iets kunnen automatiseren. We moeten iets in een app kunnen bouwen, anders werkt het gewoon niet. Want 5000 creators met al die brands, dat is zoveel match mee, zoveel gedoe, zeg maar. Dan moet je gewoon in een app kunnen zetten. Dus toen zijn we eigenlijk 1,5 jaar geleden begonnen aan het developen van een app op je telefoon. Dus die staat nu helemaal, we zitten nu 12.000 creators zitten daar nu op. En wat we daar eigenlijk doen is meer op data gedreven dingen naar de creators brengen. Dus hey, dit product verkoopt nu supergoed op TikTok Shop, spring erop. Dus bijvoorbeeld nu als het warm is, nou ja, in Nederland zagen we nu eigenlijk... In Nederland zie je dan, oké, dan komen bepaalde ventilatoren, komen dan op. En dan worden die heel veel verkocht. Dan kunnen wij naar de creator stappen en zeggen van, hey, kijk, hier is de data. Dit verkoopt nu goed. En dan kunnen zij ook op die trend springen. En dan ook met de brands, collaboraten, doen we ook heel veel via de app. Dus dan een bedrijf die wil met creators samenwerken, die zet daar een campagne live op die app. En dan kunnen creators zich voor aanmelden.
1: Een voorbeeld, hè? We hebben dan zo'n merk als Brabantia, ja, die hadden we een tijd geleden in de uitzending.
0: Ja.
1: En misschien is die wel gewend om normaal campagnes te doen. Wat zou het voordeel dan zijn? Of hoe zou je die verleiden om met jou te gaan werken of met creators te gaan werken?
0: Wij hebben een hele erg fijne positie om in te zitten. Maar wij hoeven nooit echt bedrijven over te halen. Wij hebben ook in de US, omdat wij dus op die creatorkant het zo goed doen. En wij hebben daar meestal rond de nummer 1 en nummer 3 in de hele Amerikaanse markt zijn wij op de creatorkant. Dus we hebben ook heel vaak van die awards gekregen van TikTok. En
2: dan ben je nummer 1 of nummer 3 in hoeveelheid of in kwaliteit of in omzet?
0: In omzet.
2: Ah.
0: In omzet waar, tussen de creators en de brands.
2: Want er gaat inmiddels iets van een 500 miljoen?
0: Nee, wij hebben totaal iets meer dan 500 miljoen.
2: 500 miljoen.
0: Onze creators, ja, 500 miljoen.
2: Ja.
0: Die hebben die omzet gedaan voor bedrijven die wij natuurlijk educatie en zo hebben gegeven. Terugkomend op jouw vraag is van, hoe krijg je nou die brands aan boord? Nou, omdat zij weten wij zijn groot. Ze kunnen dat zien in de leaderboards van TikTok. En ze weten, dat zien ze gewoon vaak terugkomen. Brands hebben dat probleem. Van, hoe kan ik nou goed met creators samenwerken? Dus meestal wat er gebeurt is, die brand probeert het eerst zelf. Denk van, ik ga dat gewoon proberen. TikTok Shop, superleuk. Willen ze allemaal gewoon ook goed op doen. En dan na een tijdje komen ze erachter van, ja, met die creators samenwerken is gewoon heel lastig. Of ze willen toch even een booster op hebben. En dan stappen ze eigenlijk 90% van de tijd naar ons toe. Dus onze lead flow is eigenlijk allemaal inbound. Het komt allemaal naar ons toe in plaats van dat wij naar hun toe gaan stappen.
1: Dat is wel een lekker model. Maar dat betekent een stapje nog terug. Hè? Want jij stapt net in waar bijvoorbeeld een Brabantia al begonnen is om met creators iets te proberen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je nog één stapje terug gaat, vaak zie ik ook bedrijven die weten eigenlijk nog onvoldoende wie een klant überhaupt is. Laat staan dat ze ermee in contact kunnen zijn.
0: Ja.
1: Wat zou het dan kunnen zijn dat je met creators aan de slag gaat?
0: Klant bedoel je dan de creator of bedoel je de klant die echt koopt?
1: De klant die echt koopt.
0: Kijk, wat het is met TikTok. En dat laat je eigenlijk aan TikTok over. Dus daar hoeven zij niet heel erg op te zitten. Want eigenlijk wat ze doen is van, hey jongens, creators, hier. Wij laten jullie de vrijheid, we geven jullie de vrijheid.
1: Ja, dus al heb je geen balverstand of je weet niet waar je klanten zitten, wie dat zijn en hoe je ze moet bereiken.
0: Dat is het enge en het coolste van stukje van TikTok Shop. Heel veel grote bedrijven, zeg even de Fortune 500, maakt het niet uit, echt super grote, die vinden het super eng. Want TikTok, die kan elke video viral laten gaan. En voorbeeld bijvoorbeeld, wij hadden een gymbedrijf. Die deed van die, van die tanktops verkopen. Voor mensen die naar de sportschool gaan.
1: Ja.
0: Dus nou, superleuk, het werkt allemaal. TikTok Shops deden prima. Gaan met ons samenwerken. Wij doen een class hosten in onze community met het bedrijf. En een van onze coaches, die man waar ik in het begin over had. Een van die eerste, is wat meer gezet. En hij doet die aan en hij maakt een video erover. En hij zegt, het houdt mijn manboobs goed. Binnen en die vallen weg. Video gaat compleet viraal.
1: Ja, ik wil hem ook al zien nu.
0: Ja, ik kan hem zo meteen laten zien. Maar die video die heeft, wat is het, iets van 5 miljoen of 10 miljoen, echt serieus veel views. En wat er dan op TikTok Shop gebeurt, dan zien andere mensen dat, andere creators, en denken van, dat wil ik ook maken. En dan gaan allemaal mensen die video's maken. En dat blaast dan compleet op. Maar dat bedrijf denkt van, hé, dit is niet wat ik wil. Want wij zijn een gym, maar we willen juist de gespierde jongens hebben. Of,
1: dus, ja, dus je bent niet in controle.
0: Nee,
1: je
0: en
1: moet
0: dat
1: het toelaten,
0: is het maar ook het leuke. Want daardoor is er superveel omzet. En ene bedrijf vindt dat superleuk. Andere bedrijf zegt van, nee, kappen, stoppen. Dus dat is een beetje het stukje van TikTok Shop dat eng is, maar ook superleuk is. Dus dat is een beetje waar je wat mee speelt.
2: We praten verder in deze zomerserie met Jasper Knietel van Social Arena. Baanbrekende businessmodellen dus. En zijn start-up is gebouwd voor de TikTok-shop. En daar vertelde jij ons al uitgebreid over. Is het ergens ook een risico, zit ik me te bedenken, dat je zo afhankelijk bent van één platform en misschien ook wel de grillen van een Chinees moederbedrijf dat ook morgen weer de spelregels kan veranderen?
0: Ja, nou ja, in de US. Ik weet niet hoeveel jullie het hebben meegemaakt, maar toen wij begonnen, eigenlijk na het eerste jaar, dus het tweede jaar, dat is vorig jaar, was TikTok, werd het heet, bijna geband in de US.
2: Dus, want het moest een Amerikaans bedrijf worden.
0: En dat is tot 4, en dat was onze main business model. We deden supergoed erop en we waren inderdaad dus op dat moment nummer 1. En dan elke ongeveer 3 maanden was er weer een deadline waarop het tot 1 week van tevoren zou het zijn. Oh, het wordt overgenomen. Geblokkeerd. Je kan het niet meer gebruiken. En op januari, ik weet nog heel goed, 19 januari, 17 of 19, een van de twee, toen werd het ook echt geband. Dat is natuurlijk super stressvol. Want ja, wij hebben het hele team, we hebben 30 man in ons team zitten. We zijn super lekker bezig. Al die creators die allemaal van ons vertrouwen.
2: Klinkt als een soort coronacrisisachtige.
0: Dus die avond, is het een halve dag, zeg maar, is het offline geweest. En toen zaten wij letterlijk in die avond in een meeting met al onze creators. Zaten iets van 400, niet alle creators, maar 400 creators zaten live mee te luisteren. En dan de andere paar duizend die zaten mee te lezen en doen. Het was wat gaat gebeuren. Wij wisten het ook niet, niemand wist het. Ook TikTok wist het niet zelf. Wij probeerden natuurlijk alle informatie te halen. En dat is tot 4 keer toe gebeurd. En wij een event plannen. Nou ja, dat was de tweede keer. Dat was in april, en toen juli. Juli bijvoorbeeld hadden wij een event 2 weken na de deadline. En tot een week voor de deadline wisten we niet wat er ging gebeuren. Maar we moesten wel ons hele event plannen, investeren, doen.
2: Dus ja, het is een risico.
0: Zeker. Nou ja, op dat moment in Amerika zeker. Nu is dat stukje is dus voorbij. Waar ik het in het begin over had, social commerce. De trend is groter dan puur TikTok Shop. Dat is heel duidelijk. Dat gaat zo meteen naar de meta's, naar de YouTube's. Het gaat allemaal daar naartoe. Dus voor nu is het inderdaad een risico. Maar dat hele model van, hoe werk je nou met creators? De skills die wij hebben gegeven, hoe bouw je nou een community met creators erin? Dat valt niet weg.
2: En wat betekent dit model dan voor de gemiddelde webshop-eigenaar? Krijgt hij er een kanaal bij of gaat het zijn businessmodel opvreten?
0: Ligt aan hoe je het behandelt. Hetzelfde met AI. Ja, je kan zeggen van het neemt je vreetje op. Of je kan het heel erg gaan gebruiken en daardoor groot worden. Het is een nieuw model. Het is hetzelfde als toen websites begonnen. De webshops en online kopen. Sommige bedrijven dachten van ik ga het zeker doen. Zo achterna van ik wil dit niet doen. Nou, dan ga je uiteindelijk achterlopen. En het zal niet zo zijn van als je het de komende jaar niet doet dat je dan failliet gaat. Maar het is gewoon een extra kans. Het is zeker lastig om het goed te doen op TikTok Shop als bedrijf.
2: Het is ook wel bijzonder, hè? Als ik even kijk naar jouw founders story.
0: Ja.
2: We hadden het net over het feit dat je vanuit Thailand de Amerikaanse markt bedient, een Nederlander bent.
0: Ja.
2: En nu, 3 jaar later, ook TikTok Shop in Nederland actief wordt. Dus je volgt een soort tegenovergesteld pad. Want de meeste founders beginnen in Nederland en gaan dan na 1 jaar of 3 over de grens kijken.
0: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat het zo is gegaan. Als je Amerika kan, dan is Nederland, is Europa over het algemeen wat makkelijker. Dat merk ik zelf nu ook wel. Andere cultuur, in Europa zeker. Maar ik denk dat als je vanuit Nederland komt, je bent heel erg gewend aan de Nederlandse markt, en dan moet je naar Amerika toe gaan. Dan moet je echt je hele mindset gaan veranderen. Want Amerika is gewoon een heel andere mindset op hoe ze daar nou werken en doen.
2: Wat heb jij daarvan geleerd, van die periode?
0: Ja, kijk, wij zijn daar dus begonnen. Dus toen zijn we eigenlijk meteen gewoon groot. Ik ben altijd al een beetje groot denken, een beetje risico's nemen. Hou ik gewoon van. Dat zit gewoon in mijn bloed. Ik denk dat dat heel erg nodig is in Amerika. Je moet groot denken, je moet gek denken. Bedrijven denken er ook zo, creators denken er ook zo. Als jij heel conservatief gaat zijn, heel erg rustig aan gaat doen, dat werkt niet in Amerika. En dat is eigenlijk wat je nu dus in Nederland weer ziet. Nou ja, nu komt het net terug naar Nederland. En dan merk je gewoon dat hele verschil. En mensen zijn heel sceptisch. En nu als het dus live gaat, in juni is het live gegaan, TikTok Shop, zie je meteen al die nieuwsartikelen komen. Van, impuls aankopen. En zeker, er is wat over te zeggen. Maar in Amerika was het eigenlijk alleen maar kans. Tuurlijk, over TikTok Shop en over TikTok dat het Chinees was, dat kwam wel. Maar het is wel echt een andere mindset gewoon op denken.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, als je dan vanuit de US komt, dat dan de mogelijke omzet die je hier kunt draaien misschien wisselgeld is.
0: klopt. Ja, zeker. Nee, ik heb ook heel lang gedacht van, hey, ga ik Nederland überhaupt wel doen? Ik heb echt meerdere keren op en neer gegaan van, hey, zal ik dit gaan doen? Ja of nee? Nou, daar hebben we een hele goede partner gevonden hier in Nederland. Daar was ik eigenlijk een jaar mee in contact. Olivia heet ze. En toen uiteindelijk dacht ik van, ja, het is te leuk. TikTok stapte ook naar mij toe van, hey jongens, we gaan over 3 maanden live. Dus uiteindelijk dacht ik van, ja, we moeten dit gewoon doen. Het is te leuk. We kennen iedereen hier in Nederland. En Europa, en dat is een heel interessant iets. TikTok wil Europa 1 economie gaan maken. Op TikTok Shop platform. Dus wat zij mee bezig zijn is met AI en met andere dingen, logistiek, om ervoor te zorgen dat een Nederlandse creator maakt een video in Nederland, wordt met AI en alle mooie dingen wordt getranslated naar alle andere talen. En dan kan het eigenlijk in heel Europa worden verkocht.
1: Dus TikTok gaat ervoor zorgen dat wij als EU eindelijk een keer gewoon
2: Gaan functioneren.
0: Kijk, nee, oprecht. Dat is voor mij uiteindelijk wat mij over de streep heeft getrokken.
1: Ja, dus daar hebben we het haakje. Ja.
0: Ja, als dat groot gaat worden, dan is Europa even groot als Amerika, als markt. Dus dan is het voor mij, oké, dan is het heel interessant opeens. En al helemaal als je zo vroeg erbij bent, ja, dan kan je gewoon knallen.
2: Merk jij al interesse van merken in Nederland die denken, hey, interessant. En hey, daar is een partij die heeft al ervaring in Amerika.
0: Heel veel. Wij zijn in juni hebben we dus ons eerste event ook meteen gedaan. 5 dagen na dat TikTok Shop live ging. Hadden we meteen 6 brands. Hadden we uiteindelijk ook meer kunnen pakken. Maar het was ook de venue en dat soort dingen. 150 creators die daar toen op afkwamen. En eigenlijk, ja, elke dag komen er wel bedrijven naar ons toe die iets willen op TikTok Shop. Want het is toch gewoon, het is een soort van een hype. Bedrijven willen het heel graag doen. Er zit heel erg een soort van fear of missing out zit er heel erg achter. Ze willen het echt per se doen, want het is nieuw. En dat merk je in een Nederlandse ondernemersmindset, merk je dat wel. Nederlanders zijn best wel ondernemend in dat opzicht. Altijd als ik iets online, ik zie altijd Nederlanders zitten overal hoog in elke online verdienmodel, zeg maar even. Die zijn overal aanwezig,
1: ja.
0: Ja, en dat merk je nu ook weer. TikTok Shop eigenlijk vergeleken met alle andere markten. TikTok, en dat data die ik van TikTok heb gekregen. De Nederlandse markt heeft iets van 10 keer zo goed gedaan als Frankrijk en Duitsland en dat soort dingen. Op gewoon numbers die ze moesten halen en wat ze denk ik hebben behaald als markt. Dus Nederland is gewoon echt aan het knallen erin.
2: Jasper Knietel dus van Social Arena. Dankjewel. Heel veel succes in Nederland de komende tijd.
0: Ja.
2: Nog wel eens vanuit Thailand aan het ondernemen? Of,
0: nee, dat kan niet meer. Dat echt niet meer. Het is echt niet meer, Amerika, Nederland. Zelfs in Nederland is de timezone soms lastig. Want dan zit je om 1 uur 's nachts in de meetings. Maar
2: Snap ik. Ja. Dit was de 6e en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. En Patrick, vanaf komende week dan zijn wij weer met onze reguliere uitzendingen. En dan praten we met ondernemers, ja, die de markt uitdagen en bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. Nou, de vaste luisteraars van dit programma die hebben inmiddels al wel gemerkt dat we dat doen met een nieuwe partner. Rabobank is aan boord en Patrick, daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, die zijn ook actief betrokken onder de motorkap. Ja,
2: ja, ongelooflijk blij met hen aan boord. En nou, dan wil ik eigenlijk vanaf deze plek ook meteen Salesforce danken. Want zij hebben dit programma 5 jaar lang gepartnerd maar liefst. En nou, ook alle kudo's aan hen in ieder geval. En Patrick, wij zijn er volgende week weer.
0: Right.
2: Dag.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Online veilingmeester.nl.
12: Straks om
11: 4 uur in de avondspits.
12: De NAVO zegt paraat te staan mocht Iran daadwerkelijk doelen in Zuidoost-Europa willen gaan raken. Nederland keurt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag af. Maar wat zijn de consequenties? De populaire oud-minister van Defensie in Oekraïne pleit ondanks de oorlog voor nieuwe verkiezingen. Hoe gaat president Zelensky om met die nieuwe tegenwind? Dit en meer vanaf 4 uur op de goede oude radio of mooi modern in de stream van de app.
13: BNR Verkeer.
14: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in het land, maar op de meeste plaatsen heb je niet meer dan een minuut of 5 vertraging. Anders is dat op de A2. Vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Vught, 6 kilometer file vanaf Boksel een kwartier oponthoud. Komt door een ongeluk. Dat ongeluk houdt de rechterrijstrook dicht. Er is ook iemand onwel geworden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Kerkdriel. Rechterrijstrook is daar dicht vanaf afrit Geldermalsen. Nu 10 kilometer file en een half uur vertraging. Twee rijstroken van de A9 zijn dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Dat is voor bergingswerkzaamheden bij Amstelveen. Of in Stadshart, 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Vught bij 124.8. Ook controle op de A15 Nijmegen-Gorkum bij afrit Leerdam bij 103.7. En zou die je snelheid in de gaten op de A28 vanuit Zwolle naar Assen bij afrit Dwingelo bij kilometerpaal 153.6.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijf achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol in de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant 2 doden waren gevallen in een trekkersfile. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. En Spanje gaat 500 meisjes die in de exclave Ceuta zitten met spoed naar het vasteland halen. Het gaat om een groep minderjarige meisjes die 3 weken geleden Ceuta bestormden, samen met tienduizenden anderen. Enkele duizenden zitten er nog steeds en omdat de meisjes kwetsbaar zijn, mogen ze verder reizen. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met vooral in het noorden ook even zon. Het is een graad of 20. Ook morgen buien, soms met onweer en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Fotonische chips zijn in opkomst, maar wat gaan ze doen om onze wifi te verbeteren op grote openbare plekken? En hoe helpt AI om belangrijke medische informatie voor jou beter begrijpelijk te maken? Daarover hoor je in onze speciale zomerserie. Die hoor je zometeen voor het laatst deze zomer in de Grote Techshow. Dus blijf luisteren tot na de break.
17: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
19: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX-IZ.
20: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waarin we praten met leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord hebt. En vandaag doen we dat alweer voor het laatst, want dit is de laatste week van de zomerperiode bij BNR. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
13: En Ben van der Burg.
1: En in onze laatste aflevering dus van deze zomerserie horen we straks hoe Sabrata supersnelle en stabiele draadloze communicatie via fotonische chips mogelijk maakt. Dat zometeen. Want eerst gaan we praten met Ditto Care. En dat is een heel boeiend initiatief. En dus gaan we nu praten met Bart Voren, oprichter van Ditto Care.
22: Dat klopt, dankjewel.
1: Ja, dat moet vernoemd zijn naar de Pokémon.
22: Absoluut.
1: Wat ja, goed.
22: Het heeft,
1: en heeft geen idee waar we het over hebben.
22: Dit is een waterscheiding.
13: Wel, hoor.
22: Ja? Nee, dit is een waterscheiding vaak in de mensen aan tafel. Dus het heeft een dubbele betekenis. Dus ja. Het is een Pokémon, die kan eigenlijk alles worden wat hij wil.
1: Transformeren, een roze blob die alles kan worden wat
22: alles
1: je wil.
22: Kan, een soort Barbapapa eigenlijk, dat snappen meer mensen. Maar het komt natuurlijk ook van Idem Ditto. Hè?
1: Juist.
22: Maar dan anders gezegd.
1: Ja, dus het is dubbel goed. Is die Pokémon ook ooit naar voren. Maar goed,
22: is dubbel goed.
1: Vertel maar aan de hand van de vernoeming naar de Pokémon, wat jullie doen?
22: Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat, dat mensen op de meest kritieke momenten in hun leven weer wat meer regie krijgen. Patiënten, als ze zorg nodig hebben. En niet alleen zij zelf, maar ook hun omgeving, dus hun dierbaren. Ditto hebben we opgericht met z'n drieën. We hebben alle drie een eigen verhaal waarom we zijn begonnen. Bij mij was het diagnose diabetes type 1. En dan krijg je heel veel informatie opeens. Ik werd opgenomen, eerste hulp. Ik moest proefprikken op een sinaasappel met insulinepennen. En toen ging ik naar huis s'avonds. Nou, dan zit je daar thuis. En dan moet je echt een insulinepen in je been zetten. En hopsakee. Dus ik lag binnen een half uur plat. En toen kwam mijn partner met een appel. Terwijl ik op dat moment eigenlijk een blik cola of toch wel een hele rol dextro nodig had. Notities zoeken, alles kwijt. Kortom, je krijgt dan heel veel informatie over je heen. In het begin van een pittige diagnose eigenlijk. En achteraf denk je, wat heeft de dokter allemaal verteld tegen mij? Ik ben het eigenlijk allemaal vergeten.
1: Want je bent zo verbouwereerd van de diagnose dat al die belangrijke informatie niet meer aankomt.
22: Niet meer aankomt. Dus dit blijkt een generiek probleem. Zijn mensen vergeten 70%.
13: Daar moet altijd iemand mee, liefst.
22: Ja, of een boekje. Mijn ouders leggen nog een pen en papier klaar.
1: Ja, verstandig.
22: Dus mensen vergeten 70% van wat een zorgprofessional aan hen vertelt. En, dat is eigenlijk nog in combinatie met nog iets, ze begrijpen ook heel weinig. Want er zit heel veel jargon vaak, hè, bij een heftige diagnose. Dan krijgen we allemaal nieuwe termen en woorden. Vinden mensen spannend. En dat wordt, je zei het al, wordt erger als het om iets echt serieus gaat. Om mensen ouder zijn, als het taalproblemen zijn. Dus mensen spreken een andere taal.
1: Ook dat nog?
22: Of het Nederlands niet hebben. Als je erover nadenkt, in een totaal overbelaste zorg is het eigenlijk bizar dat we mensen dan in 20 minuten met een arts de meest gevoelige dingen van hun leven laten bespreken. Op een manier waarvan we weten dat ze weglopen en er weinig van begrijpen.
13: En jij hebt een oplossing.
1: Ja, en vanuit je eigen NS1 dacht je, er moet een slimme assistent voor zorgen.
13: Ja, maar wat doet die assistent? Ja. Wat is
22: dus het begon heel simpel met Ditto. Je neemt een gesprek op met de dokter of je scant een document, noem maar op.
1: Met een app.
22: Met een app voor patiënten, gratis voor iedereen. Neem je op en je krijgt een samenvatting in begrijpelijke taal en ook in andere talen die je vervolgens kan delen met je dierbaren om je heen. Nou, dat laatste knopje wat we hadden ingebouwd in de app, dat bleek een grote hit te zijn. Want eigenlijk ging iedereen de samenvattingen delen van betekenisvolle gesprekken. Hè. Dus niet als je een kalknagel hebt. Maar als het er echt om gaat, dan wil iedereen zijn omgeving toch op de hoogte houden. Dus dat hebben we gebouwd. Vorig jaar in augustus live gezet. En inmiddels 100.000 mensen groeit hard.
1: Ja, maar dit is begonnen gewoon als een passieproject? Of gelijk of met het idee van, hier zit een bedrijf?
22: Nou wel, dit moet anders aangepakt worden in de zorg dan dat we het nu doen. Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer om mensen efficiënter te laten werken.
1: Ja.
22: Maar ja, mijn ouders moeten nog steeds in 13 portalen inloggen. Dus een oplossing die radicaal voor patiënten is, gewoon een app op je telefoon die zo goed en simpel moet zijn als Spotify of als WhatsApp.
1: Ja.
22: Dat is wat ons betreft een oplossing voor een groot probleem.
13: Ja, dus de basis is het opnemen van het gesprek en daar een samenvatting van maken met een deelfunctie.
22: Ja, en dat is natuurlijk helemaal geen rocket science. Nee. Dus,
13: maar waar
22: dus
13: loop je dan tegenaan?
22: Wat bedoel je?
13: Qua techniek, dat is geen rocket science. Maar wat je zei toen we net even spraken, artsen, conservatief, waar loop je tegenaan dat het wellicht niet lukt?
22: Ja, we lopen tegen een paar dingen aan. Ten eerste, het is toch best moeilijk om medische gesprekken goed samen te vatten.
16: Met AI.
22: Met AI. En dat moet je betrouwbaar doen. Dus dat is.
16: Nog geen hallucinaties, want er staat er opeens een hele andere dosis die het moet toekennen.
22: Dus de consequenties van hier een fout maken zijn gewoon heel groot. Juist. Dus we moeten een pijplijn bouwen en een loop bouwen die veilig is. En we mogen mensen natuurlijk geen samenvatting geven als er fouten in zitten. Dus dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld artsen hebben aangenomen dat als wij niet zeker zijn dat die samenvatting goed is, dan geven we hem niet terug. Maar dan kunnen mensen wel een arts raadplegen van Ditto die dan je helpt met een samenvatting.
16: Hoe weet je überhaupt dat een samenvatting goed is? Geautomatiseerd.
22: Ja, dus dit is, denk ik, technisch gezien toch wel de grootste
13: uitdaging. Ja, dat zie je technisch wel. Die samenvatting is toch naar je familie toe. Ja. Je verwoordt het ook helemaal fout.
16: Het draait nog niet op Fable 5 per se, denk ik.
13: Ja, en dan is die...
16: Oh, toch wel.
13: En dan is die samenvatting, klopt ook niet helemaal. Maar het is voor je familie, dat doet niet zoveel toe. Want zelf vertel je het ook verkeerd.
22: Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, je moet echt een goed model hebben. Ik kan je als voorbeeld geven, bijvoorbeeld als mensen het medicijn 1 april noemen. En je hebt niet een goed getraind model, dan wordt dat 1 april.
16: Ja,
22: dat kan natuurlijk niet in de samenvatting. Dus wij hebben inderdaad de motor die we gebouwd hebben aan de achterkant. Die bevat, nou ja, we noemen dat guardrails. Ook bijvoorbeeld LLM as judges, dus de AI die weer de AI controleert.
16: Zo.
22: Maar die pijplijn die is vrij, laat ik zeggen, robuust ontwikkeld. Met heel veel checks erin.
16: Ja.
22: Om te kijken, ja, leveren we een betrouwbare samenvatting. Maar ook bijvoorbeeld een begrijpelijke samenvatting. Want je moet een gesprek van 1,5 uur kunnen samenvatten. Wat misschien wel een gesprek is over het einde van je leven. En je moet een gesprek van 8 minuten kunnen samenvatten over een oorontsteking.
16: Ja. Ja.
22: Dus ook het concept, wat is een begrijpelijke samenvatting, is ook al een hele interessante uitdaging.
16: Ja, en je glimlacht net even, jullie gebruiken Claude hiervoor.
22: Nou, we gebruiken vrij veel modellen hiervoor. Claude gebruiken we eigenlijk vooral, want dat is eigenlijk de tweede uitdaging, is in dit tijdsgevricht een nieuw bedrijf bouwen.
16: Ja.
22: Ja, dat doe je met heel veel agents en heel veel steun. Dus ik denk dat ik in een vorig leven werkte ik bij een grote retailer. Had ik denk ik 70, 75 mensen nodig gehad om te bouwen wat wij nu met z'n 10, 15 kunnen doen.
16: Jij hebt zelf een achtergrond als developer, stel ik vast.
22: Nee, niet dat eens. Is niet zo. Nee.
13: Maar ik wil even terug naar je eerste punt. Want dus artsen controleren die samenvattingen. Dus die zitten net zoals op de Filipijnen en in Kenia. Ouderwets, dit klopt wel, dit klopt niet, te fine-tunen. Wat wel met human feedback.
16: Nee,
22: dus wij bouwen hem zonder human in the loop. Nee, dus wij maken een samenvatting zonder human in the loop. Er zijn nog meer uitdagingen, want wij slaan geen data op van mensen. Dus we hebben geen centrale bak waar we toegang toe hebben en waar we op kunnen trainen. Maar we hebben hem wel ontwikkeld op een testset met artsen. En die blijven we opnieuw ontwikkelen en trainen. Maar wij brengen dus niet een human in de loop. Maar als de loop eigenlijk kapot is of breekt, dus wij zeggen we kunnen geen betrouwbare samenvatting leveren, dan brengen we er een arts in. Dus ik noem dit een human after the loop.
13: Yes.
22: En dat is wel een andere manier om het te organiseren. Maar dit is ook wel een schaalbare manier.
16: Ja.
22: We hebben duizenden gesprekken die we transcriberen nu per maand en die we samenvatten voor mensen. Ja, dat kun je niet meer doen met een arts die alles controleert.
16: Ja. Mooi dat dit er is. Hoe is dit een businessmodel?
22: Hoe is dit een businessmodel? Nou ja, Ditto gaat heel goed. We hebben de Nationale Zorginnovatieprijs gewonnen eerder dit jaar.
16: Ja.
22: We hebben net een investeringsronde opgehaald van 7,6 miljoen. Dat is fantastisch voor een seed.
16: Heel goed.
22: Maar het businessmodel wordt natuurlijk even zoeken. We hebben nu gezegd, het is voor ons het allerbelangrijkste dat we zoveel mogelijk gebruikers hebben, want daar leren we het meest van. En dat is ook zo.
16: Daar word je ook beter van dan.
22: Daar worden we veel beter van. Sterker nog, dat is denk ik het meest waardevolle nu voor Ditto om te hebben. Ik had het net al even als voorbeeld. Als ik twijfel van waarom werken we nou 8 dagen per week, dan kijken we even in de klantenservice app en dan weten we het wel weer. Want er zijn heel veel mensen in ernstige trajecten, in een oncologietraject, die Ditto gebruiken en heel blij zijn.
16: Side note, kun je iets zeggen over de verdeling? Zijn het vooral ouderen? Zijn het mensen die chronisch ziek zijn? Waar zit jullie meeste klantenbestand?
22: We zien een verschuiving eigenlijk naar toch wel kritieke zorgpaden. Dus paden waarin heel veel moeilijke informatie in korte tijd wordt gedeeld met patiënten en hun omgeving.
16: Ja.
22: En ook, het moet wel ergens om gaan.
16: Ja.
22: Dus dat is cardiologie, dat is oncologie, dus alles met kanker.
16: Ja.
22: Opvallend, ook oogoperaties zien we veel.
16: Dat
22: vinden mensen ook heel spannend. Neurodegeneratief, dus Alzheimer en Parkinson. Daar zijn ook veel familiesystemen bij betrokken. Nou, op al dat soort momenten is dit ook heel nuttig.
16: Ja,
22: ik wil terugkomen op je vraag.
16: Zeker.
22: Nou, we hebben er een paar die we gaan uitzoeken. Dus allereerst, we waren heel blij. We gingen live in augustus en ik geloof dat we in oktober al een samenwerking met Mensis hadden.
16: Kijk.
22: De eerste zorgverzekeraar. En inmiddels zijn we met steeds meer zorgverzekeraars.
16: En die promoten jullie dan ook in de mailings en dat soort dingen.
22: Nu wordt natuurlijk de grote vraag, gaan de zorgverzekeraars ook iets vergoeden?
16: Ja.
22: Ze zien wel heel veel waarde, namelijk als mensen hun zorg beter begrijpen en hun familie begrijpt het ook beter, dan gaat de therapietrouw omhoog, ze slikken medicijnen
16: en dan
22: beter.
16: Gaan de kosten omlaag als het goed is.
22: En als het goed is gaan voor de samenleving als geheel de kosten omlaag. Dus minder belletjes terug naar de dokter, minder herhaalconsulten.
16: Ja.
22: Dus dat is voor de zorgverzekeraars denk ik interessant. Wij krijgen heel veel vragen van gebruikers die eigenlijk niet tot het verhelderen van zorg behoren. Bijvoorbeeld kun je een taxi bellen voor mij. Of zoals in het eigen geval, mijn moeder had een typisch boomerongeluk met een elektrische fiets.
16: Ja.
22: Van alles gebroken, lag helemaal in guzelementen. Nou, wij kregen keurig met het gezin een updateje via Ditto. Hè, van dit is er aan de hand, dit is er gebeurd. Toen dachten we, maar kunnen we nu zorgen dat mama misschien wel eten krijgt 2 weken lang? Moeten we dat niet thuis laten bezorgen? Dus dat zou ook een model kunnen zijn.
16: Ja, dat je aan inplucht op allerlei andere diensten. Ja. Maar wacht even, ik hoor jou via Ditto. Je maakt dus ook een groepje aan met elkaar?
22: Ja, dus
16: dat had ik gemist.
22: Ja, dus het begon met je deelt een samenvatting. En dat kon je dan delen, en dat deden we via WhatsApp. En toen waren we toch wel vrij geïnspireerd door een ander Nederlands groot succes, Polar Steps.
16: Ja, kennen we.
22: En toen dachten wij, dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Dat
16: community.
22: Community. En mensen die jou volgen op een pad. Waarom is dit in de zorg eigenlijk anders? Eigenlijk niet, je zit op een zorgpad. Dus toen hebben we eigenlijk de functie gebouwd dat je een cirkel om je heen bouwt in Ditto van je dierbaren. En die hou je dan met 1 druk op de knop op de hoogte. Je kan kiezen wat je deelt. Je kan het ook nog een beetje aanpassen, dat je niet alles...
16: Dan krijgen ze een melding van, je broer die ziek is, heeft nu dit
22: gedeeld. Precies. En dit is gebouwd omdat ik 1 gesprek had gehad met met 2 ouders die hadden een kindje met kanker. En die zeiden, we hebben een WhatsApp-groep met 100 mensen erin.
16: Oh ja,
0: heel veel.
22: En daar gaat alles in.
16: Ja, dat is wel.
22: Dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Daar zitten de ouders in van vriendjes waar deze persoon gaat spelen.
16: Ja.
22: Daar zitten artsen in. Ja. Daar zit direct de familie in. Ja. En toen dachten we, maar dit is eigenlijk heel gek.
16: Ja, nou dan hebben we het over digitale soevereiniteit, zou ik zeggen.
22: Nou, dus ook inderdaad kun je dit ook veilig bouwen. Dus device to device. Dus op een soortzelfde signal protocol. Dus voor ons is dat veilig doen.
16: Ja.
22: Dat op een manier doen dat wij bijvoorbeeld geen grote databak hebben waar we alles in opslaan. Alles wordt lokaal opgeslagen op de telefoon van een gebruiker. Ook een vrij radicale keuze.
16: Ja.
22: Soms heel lastig voor ons als mensen de klantenservice bellen. Ja, wij hebben geen opname.
16: Maar dit zijn vertrouwelijke gegevens. Het is ook nog eens wettelijk beschermd. Dus je moet wel. Toch?
22: Dus je moet wel. En wij dachten ook, we kunnen wel weer een bak maken met alle data. En dan krijgen we eigenlijk wat bij het bevolkingsonderzoek borstkanker is gebeurd.
16: Riskeer je dat weer?
22: Eigenlijk riskeer je meer, dachten wij, dan dat we het gewoon lokaal op de telefoons houden.
16: Ja.
22: Ja. Ook alweer met beperkingen, want we vereisen wel dat mensen een pincode of een biometrische hun telefoon beveiligen. En er zijn toch mensen die dat niet hebben. Ja, dan zeggen we, dan doen we dit ook niet op jouw telefoon, want het zijn wel je medische gegevens.
16: Nou, dat is een heel helder verhaal. En ik ben heel blij dat we het hier gehoord hebben. En hopelijk nog veel vaker in de toekomst. Dank, Bart Voorn, oprichter van Ditto Care. En nu dan gaan we praten met Kees Franken, co-founder en CEO van Sabrata. Zeg ik dat zo goed, Kees?
2: Ja, Sabrata, inderdaad.
16: Sabrata, heel goed. Nou, welkom, goed dat je er bent. Wat doen jullie bij Sabrata?
2: Ja, wij maken fotonische chiptechnologie en hardware voor wireless communicatie. Dus denk aan 5G, 6G.
16: Mm-hmm.
2: En wij richten ons eigenlijk op de indoor wireless markt. Namelijk 80% van je mobiele data verbruik je binnenshuis.
16: Yeah.
2: En wij bieden daar oplossingen die 10 keer zuiniger zijn. De bandbreedte van de toekomst makkelijk aankunnen. Ook eigenlijk een goedkope oplossing.
16: Ja.
2: En dat is eigenlijk heel interessant.
16: Ga ik even heel plat zeggen, jullie maken een netwerkchip.
2: Ja, inderdaad. We maken eigenlijk netwerktechnologie. Dus waar moet je dan aan denken? Is je staat bijvoorbeeld in de Ziggo Dome of in een stadion. En in dat stadion zijn dan allemaal soort van modems geïnstalleerd.
16: Jazeker.
2: Enkele honderden.
16: Zodat iedereen met 15.000 tegelijk op dezelfde wifi komt.
2: Precies. En het liefst wil ook iedereen misschien streamen.
16: Allemaal 4K video live doorzetten.
2: Ja. Want we denken eigenlijk altijd van we gaan toch echt niet meer data gebruiken dan nu.
16: Echt wel.
2: Maar elk jaar exponentieel stijgt de data.
16: Ja.
2: Dus dat gaat op telecom en wireless ook zeker gebeuren.
16: Ja.
2: En wat onze oplossing eigenlijk doen, wij maken dus dat soort modems.
16: Ja.
2: En die ontvangen jou een 5G-signaal van je mobiel.
16: Ja.
2: En die zetten dat om in een elektrisch signaal.
16: Ja.
2: En normaal wordt dat elektrisch signaal dan bijvoorbeeld over kabels verstuurd. Coax. Maar dat is eigenlijk geen goede oplossing. Want dan verlies je het signaal al na tientallen meters. Dus nu zijn er oplossingen die het over glasvezel versturen via licht.
16: Mm-hmm. Fotonica.
2: Photonica. En ja, wij maken eigenlijk een oplossing die dat echt veel beter kan. Waarbij wij ook niet alleen het signaal omzetten naar licht, zodat het over glasvezel gestuurd kan worden, maar ook wij doen processing met dat licht. En dat is veel sneller, energiezuiniger, flexibeler. Daar kunnen we echt heel veel winst behalen. En ook doordat wij hele dure elektronische digitale chips vervangen op één enkele fotonische chip, kan het dus veel compacter. Het zorgt voor veel minder hitte wat gegenereerd wordt. Ja. Mm-hmm.
13: Kern is dat je dus een hele goede fotonische chip maakt.
1: Voor netwerkcommunicatie.
13: Voor netwerk. Dus dat is precies de kern. Precies. Dat heb je gedaan in een PhD op Harvard en in Twente. Heb je dat uitgevonden en toen ben je die start-up begonnen en heeft nu 7 man.
2: Ja, klopt. Exact. Dus het belangrijkste is dat wij dus heel erg goed die netwerkchips kunnen maken. Maar om dat echt te elevaten naar een product die mensen kunnen kopen, die bedrijven kunnen kopen. Want bedrijven.
13: Maar maak je het hele modem? Nee, toch? Je maakt toch alleen maar die chip?
2: We gaan uiteindelijk toe naar het hele modem. Want wat wij geloven is dat als wij echt die gains, die performance gains willen realiseren. Dan, en ook een stap in die value chain omhoog willen maken. Dan willen wij echt die modems gaan bouwen zelf.
1: Ja, en die zijn dan vooral op enterprise gefocust, niet voor de consumenten thuis.
2: Zeker weten. Dus het is niet zo dat je zo'n 5G modempje straks thuis hebt, maar in plekken als treinstations, metrostations, grote gebouwen, zoals bijvoorbeeld hier zelfs, waar de muren zo dik zijn, dat dat signaal van buiten komt helemaal niet binnen. Ja. En dat is een beetje de oplossing waar we naar
1: kijken. Dus het is niet zozeer een actueel probleem, als wel een probleem dat ontstaat met de ontwikkeling van netwerktechnologie en steeds meer.
13: Het is nu al zo, want nu zetten ze al extra netwerken in bij de arena als er een groot event is. Ze doen wel extra.
1: Maar daarom geef een beetje een kijkje in de markt. Want we zeggen altijd, we hebben zo'n fantastische infrastructuur voor internetverbinding in Nederland. Of zeg je alleen al in Nederland of juist in andere gebieden is hier heel veel ruimte voor?
2: We hebben helemaal gelijk. In Nederland lopen we echt altijd wel voorop als het gaat om
1: goede wifi.
2: Goede wifi en goede telecom. Hè, landen als Nederland, Noord-Amerika.
13: Korea.
2: Korea natuurlijk, Japan. Ja. En ook China natuurlijk.
1: Ja, maar in de VS weet ik dat het vaak om te huilen is, toch nog wel.
2: Ja,
1: nog steeds.
2: Het ligt er een beetje ook aan waar je bent.
1: Ja, okay.
2: Je hebt daar ook hele snelle millimeter wave 5G... waar je bijna 800 Mbit snelheden hebt.
1: Toch wel.
2: Wat wij hier helaas nog niet hebben. Ja. Maar Nederland is daar inderdaad heel sterk in. Maar waar je ziet is gewoon, als je nu naar een concert gaat en er zijn 10.000 man, je hebt gewoon geen goede verbinding.
1: Ja.
2: En in de toekomst wordt het alleen maar een groter probleem. En dat is ook waar wij. Het is niet dat wij alleen dit probleem hebben gedefinieerd. We zijn met industrie, telecom doen we nu. We zijn nu met 3 samenwerkingen aan het doen met 3 verschillende grote telecombedrijven om onze technologie te valideren en zorgen van wat wij bouwen. Ja. Dat we het niet alleen bouwen om het te bouwen, maar dat het ook echt past binnen de markt. En dat
13: ben je een soort R&D lab. Dus samen bouw je dus dan. Ja. Mooi. En kun je iets vertellen over jouw uitvinding, over jouw unieke chip? Je bent op gepromoveerd, dus dan je moet iets unieks hebben verzonnen.
1: Ja,
2: precies. Dus wat wij gebruiken is een nieuw fotonisch chipmateriaal. Jullie kennen misschien Smart Photonics, daar hadden we het eerder over.
1: We kennen Johan Veenstra goed. Ja.
2: Precies. Die gebruiken indium fosfide bijvoorbeeld. Anderen gebruiken silicium. En wij gebruiken een nieuw materiaal dat heet Thin Film Lithium Niobate, of TFLN.
1: Mm-hmm.
2: En dat materiaal is heel erg goed in die omzetting van stroom naar licht. En heel energie-efficiënt. Het is het meest energie-efficiënte materiaal ter wereld daarvoor. En daar hebben wij dus die omzetting, die omvormers voor ontwikkeld. Maar waar onze IP echt op is echt op die processing waar ik het over had. Want je kan je voorstellen dat je in zo'n stadion staat en er zijn heel veel signalen komen er binnen, maar je moet jouw 5G-signaal eruit pikken.
1: Ja.
2: Nu gebeurt dat met dure filters die helemaal niet flexibel zijn. Die moeten aangepast worden voor China of voor Japan of voor Nederland. Er zijn allemaal verschillende frequentiebanden. En onze chip kan die filtering in het optische domein doen. En heel flexibel. Voor ons maakt het niet uit waar wij ons product deployen. In Noord-Amerika, in Europa of in Azië.
1: Ja.
2: Het werkt overal. Het is heel universeel. En dat is, denk ik, een hele andere manier van denken. Wat wel heel interessant is aan wat wij ontwikkelen.
1: Ja. Nou, technisch helemaal mooi. Jullie hebben een grote addressable market. Wat zijn dan nog de uitdagingen? Geld?
2: Dus inderdaad, goeie dat je dat zegt. Ik denk voor elke start-up en anderen die jullie spreken, dat zal geld wel altijd.
1: Maar zijn dat de typische dingen, namelijk financiering, regelgeving, talent van buitenaf? Of hebben jullie nog unieke problemen waar juist jullie tegenaan lopen?
2: Nou, ik denk unieke problemen waar je als chipbedrijf tegenaan loopt, is dat de hele complexe supply chain is echt van de get-go.
16: Ja, maar dus, je noemt net Smart Photonics. Is dat de partij waar jullie samen mee kunnen optrekken met juist de fotonische revolutie die we in Nederland proberen te ontketenen?
2: Nou, ik denk wat bedrijven als Smart Photonics doen, en trouwens heel, we hebben in Nederland echt een heel uniek fotonisch ecosysteem. We hadden het net over Harvard Amerika. Daar, als ik daar bijvoorbeeld, we maken een chip en die moet dan gepackaged worden met wat fibers en elektronica. Ja. Mm-hmm. Dan moest ik mijn chip naar Californië sturen op een vliegtuig van 8 uur. Mm. Om het te laten packagen. Hier in Twente ga ik gewoon
13: naar bezig.
2: En 2 minuten later ben ik bij het bedrijf die packaged. Ze package het en ik fiets weer terug. Ja. Dus in Nederland is dat gewoon,
16: de waardeketen ziet er best goed uit.
2: Supergoed. En dat moeten we echt realiseren. Photonic in Nederland staat echt bovenaan in de wereld.
16: Ja.
2: En daarom zijn we ook het bedrijf hier begonnen.
16: Het
2: is een perfecte plek ervoor.
16: Ja.
2: Dus uitdagingen, toch zie ik dan de supply chain voor materialen, maar ook in geld, funding. We zijn nu zeer vroege fase.
16: Mm-hmm. Hoeveel hebben jullie al opgehaald of zijn jullie aan het ophalen?
2: Ja, dus we zijn bezig nu met de pre-seed ronde van 2,5 miljoen.
16: Yeah.
2: Daarvan is 1 miljoen is secure.
16: Mm-hmm.
2: We hebben wat andere investeerders. We zoeken nog 1 of 2 andere investeerders om dit te closen.
16: Er zit vast een van onze luisteraars bij.
2: Ja, ik hoop het. Neem vooral contact met ons op. Yeah. En we zijn net zoals heel veel deep tech startups, zijn we ook bezig met veel onderzoekssubsidies. Dus daar hebben we al bijna 1,5 miljoen aan subsidies. Dus binnen iets meer dan een half jaar hebben we eigenlijk al 2,5 miljoen al.
13: Maar is dat onderzoek dan is toch klaar? Ik bedoel, je hebt toch die chip, je weet wat je moet doen. Nu moet je toch gaan produceren?
2: Ja, we weten exact wat we moeten doen.
13: Ja.
2: Ook voor de komende 4 jaar hebben we uitgebreid plan gemaakt. Met alle kosten, hoeveel mensen we nodig hebben. Precies wat we nodig hebben. Maar dat product moet wel nog ontwikkeld worden. En dat moet echt buiten de universiteit gebeuren. En dit soort universiteiten doen een fundamenteel onderzoek. Nu gaan we meer naar engineering. En dat hangt bij chiptechnologie toch wel heel sterk tegen onderzoek aan. En dat kost, chips maken is heel duur.
13: Hey,
2: ja.
13: En wie gaat het uit? Want Smart Photonics, weet je, heeft ze eerste founder, die wil het echt hier maken, ook de chips. Bij Eindhoven hebben ze nu een pilotproject. En dat gaan jullie ook doen? Dat we het ook hier maken, gewoon een fabriek neerzetten en dat gaat ook gebeuren.
2: Ja, eigenlijk nu maken wij onze chip zelf.
13: Ja, maar een heel klein aantal testmodems enzovoort.
2: Dus we kunnen ongeveer 100 wafers zelf per jaar. En we moeten uiteindelijk naar 10.000 wafers per jaar.
16: Ja.
2: Daar hebben we echt wel besloten van vroeg af aan, we gaan waarschijnlijk niet zelf onze eigen fabriek bouwen. Wij zijn in gesprek met enkele Nederlandse foundries, zoals dat heet, die ons kunnen helpen om ons proces zeg maar over te nemen.
16: Ja. Ja.
2: Dus dan leren wij hun hoe ze onze chips moeten maken. Maar toch kijken we ook wel naar buitenlandse partijen.
16: Hmm.
2: Bijvoorbeeld in de VS, maar ook bijvoorbeeld in landen als Taiwan.
16: Uiteraard.
2: Zijn ze echt toch al wel een stapje verder.
13: Zit TSMC nu al aan je te trekken?
2: Wij denken eigenlijk heel positief over wel dat soort landen. Want de supply chain in bijvoorbeeld Taiwan is echt heel erg
16: goed. Een enorme schaalvoordelen natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja.
16: Nou, dat zijn de woorden die we gehoord hebben. En die we misschien nog wel eens vaker gaan horen wanneer jullie funding voor elkaar hebben. Dank in elk geval, Kees Franke, co-founder en CEO van Sabrata. En dit was dan alweer de laatste aflevering in onze zomerserie van de Grote Tech Show. Vanaf volgende week zijn we er weer met onze reguliere gesprekken met vaak iets bekendere leiders in al dan niet digitale innovaties. En vanaf elke donderdag hoor je dan ook weer wat er speelt in de wereld van tech. Wat je moet horen van meestal Ben en mijzelf en wat we daar allemaal van vinden. Dus zeg ik, een fijne afsluiting van de zomer. En tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
0: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
5: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
3: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
23: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
17: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar NCOI.nl.
17: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
9: Straks om 4 uur in de avondspits.
25: De NAVO zegt paraat te staan mocht Iran daadwerkelijk doelen in Zuidoost-Europa willen gaan raken. Nederland keurt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag af. Maar wat zijn de consequenties? De populaire oud-minister van Defensie in Oekraïne pleit ondanks de oorlog voor nieuwe verkiezingen. Hoe gaat president Zelensky om met die nieuwe tegenwind? Dit en meer vanaf 4 uur op de goede oude radio of mooi modern in de stream van de app.
9: BNR Verkeer.
14: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 120 kilometer file in het land, maar op de meeste plaatsen heb je niet meer dan een minuut of vijf vertraging. Anders is dat op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Half uurtje tijdsverlies tussen Culemborg en Zaltbommel, 9 kilometer file. Kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel staat een kapotte vrachtauto bij Drunen-West. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. 6 kilometer file momenteel met 20 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Den Den Haag bij Nieuw-Vennep bij 21.4. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Grijshoord bij 125.2. En ook controle op de A28 vanuit Assen naar Zwolle bij Westerbork bij 160.7.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijven achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol in de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant twee doden waren gevallen in een trekkersfile. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. En Spanje gaat 500 meisjes die in de exclave Ceuta zitten met spoed naar het vasteland halen. Het gaat om een groep minderjarige meisjes die 3 weken geleden Ceuta bestormden, samen met tienduizenden anderen. Enkele duizenden zitten er nog steeds en omdat de meisjes kwetsbaar zijn, mogen ze verder reizen. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met vooral in het noorden ook even zon. Het is een graad of 20. Ook morgen buien, soms met onweer en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Miljoenen mensen kennen Albert Heijn, Ethos en bol.com. Maar hoe zorg je ervoor dat al die merken samen ook een aantrekkelijk verhaal vertellen als werkgever? Dat hoor je straks in BNR at Work.
27: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
28: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
29: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
30: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR
1: at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
26: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken. Tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
16: Ja, welkom hier in ons heerlijke, speciale, kleine barretje. Bij Playa del Amstel. Deze week, Arjan, gaan we in gesprek met Ahold Delhaize. Neem ons eens
2: ja,
16: mee.
2: Hey, maar even gewoon, onze laatste zomerspecial is dit, hè?
16: Dat ging snel, hè, de
2: volgende week moeten we weer normaal werk
16: gaan
2: doen. Heftig,
16: ja,
2: hè?
16: Ja. Het is weer voorbij. Mooie zomer.
2: Ahold Delhaize, wat fijn dat Bjorn er is.
16: Mooie afsluiter.
2: Ik ga het duiden, jongens. Ahold Delhaize is een internationale bekende food retailer met 17 sterke lokale merken in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië. In Nederland kennen we het bedrijf natuurlijk vooral van Albert Heijn, maar ook Ethos, Gallagal en Bol, de Verenigde Staten en Indonesië. In Nederland kennen we het bedrijf natuurlijk vooral van Albert Heijn,

0: Ook Bjorn Luiters, employer brand, baas, strateeg, manager, give it a name van Ahold Delhaize. Welkom Bjorn.
1: Dankjewel. Wat leuk om hier te zijn in jullie barretje.
0: Ja, het is gezellig, maar het is nu ook jouw barretje. Dus voel je vrij en voel je vooral thuis. Jij bent Global Head of Total Talent Acquisition en Employer Branding bij Ahold Delhaize. Waarom heb jij zelf voor Ahold Delhaize gekozen?
1: Dat is een mooie vraag. Kan ik eigenlijk redelijk kort over zijn. Ik vind het een van de fantastische merken die Nederland kent. Heeft natuurlijk ook deels Nederlandse roots. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het was met name het merk, de opdracht die ik had en de vrijheid, verantwoordelijkheid en het vertrouwen wat ik kreeg van mijn manager, wat voor mij brandstof was om te zeggen, hier spring ik op.
0: Guns abgefired. Beginnen we bij het merk, want je zegt het was voor mij vooral het merk. Ja. Dat vind ik een interessante, want het merk, als ik aan Ahold denk ik gelijk aan hamsters, et cetera. Dus je hebt dan zo'n bepaald gedachtepatroon. Maar toch zeg je voor Ahold Delhaize, de overkoepelende, het merk. Ja. Wat is dat merk dan?
1: Dat is een hele mooie vraag. Misschien om dat wat te duiden. Ahold Delhaize is een moederbedrijf van onder andere van Albert Heijn, van Bol, van Hannaford. 17 merken in 10 landen, 3 continenten. En we zijn een moederbedrijf. En samen helpen wij eten bereikbaar en beschikbaar te maken voor iedereen. En dat is iets wat we echt allemaal in ons profiel hebben. En iedereen op zijn eigen manier. En dan hoef je geen sustainability of whatever in je functietitel te hebben. Mm-hmm. Maar iedereen draagt bij aan wat we echt belangrijk vinden, die eindklant. En dat is iets wat we allemaal, denk ik, door onze aderen hebben lopen. En iedereen op zijn eigen manier. Een marketeer vanuit zijn marketingpad. Maar ik ook vanuit mijn eigen perspectief.
0: Klinkt heel verfrissend, hè, dat je dan niet sustainability op je profiel hoeft te hebben, omdat die eindklant eigenlijk het doel is. Ja. Zowel vanuit consumentenperspectief of misschien marketingperspectief, maar misschien ook wel vanuit employer brand perspectief. Ja. Maar aan de andere kant wil je dat wel op een juiste manier doen. Hè? En zeker ook omdat de doelgroepen nu tegenwoordig het heel belangrijk vinden op je carbon footprint en je CO2 en je duurzaam. Dus hoe kun je dat wat extra aanvullen? Of zeg je echt van, dat boeit niet, het gaat echt om die eindklant en door roeien en ruiten. Of hoe zeg je dat?
1: Kijk, volgens mij is het altijd goed om het in goed Nederlands te zeggen, om in je achterhoofd te houden voor wie je het doet. En uiteindelijk zijn de mensen die onze salarissen betalen ook de mensen in de supermarkten. Ja. En ook vanuit mijn perspectief, waar ik kijk naar de schaal van onze talentoplossingen, inclusief het sterk of het merk bouwen van Ahold Delhaize, is ook om schaalvoordelen te halen met als doel, vanuit mijn perspectief, om ook de boodschappen in de supermarkt betaalbaar te houden. Dat is de reden waarom ik het doe. En dat is dus met een eindklant die in perspectief. Maar dit klinkt misschien wat groot, maar grote dingen starten vaak heel klein. Dus er zijn hele grote teams bij ons bezig met kleine stukjes te verbeteren in die hele waardeketen. Bijvoorbeeld het verminderen van vet of van suiker in onze producten. Dat is op de schaal van Ahold Delhaize, met 400.000 medewerkers wereldwijd, met 77 miljoen customers per week. Dat is impact. En dat is volgens mij waarin iedereen zegt, impact maken. Ja, dat doet denk ik iedereen. Alleen de schaal waarop je dit bij Ahold Delhaize doet,
2: is meteen heel groot.
1: En het raakt rechtstreeks het bord van de consument. Van jou, van mij, van iedereen. Dus dat is impact.
2: Maar als je al die dingen ziet, hè, jij kijkt als professional naar al die ontwikkelingen, kun je dat dan ook gebruiken in je wervingsstrategie? Dan denk je, ik zou echt aan het springen, ik wil hier iets mee, ik wil overal iets mee gaan doen. Nou, kun je dat gebruiken?
1: Zeker. Nou, kijk, met name wat we doen, en dat is denk ik het mooie van het merk van Ahold Delhaize en de sterke merken die we hebben. De merkbekendheid is enorm. We zitten op elke hoek van de straat. 9.500 winkels. Iedereen kent het merk. Dus het is ook heel makkelijk om dat visueel te maken. Of dat nou audio is, video.
2: Hele hoge herkenbaarheid.
1: Hele hoge herkenbaarheid. En met name trots van de medewerkers zelf. Die willen vertellen dat de medewerkersbelofte die wij hebben, hè, die zit op groei, die zit op schaal, op jezelf zijn. Dat dat echt waar is en niet alleen een tegeltje aan de muur, maar echt verankerd is in onze, processen klinkt wat technisch, maar in het gevoel van mensen.
0: Hoe komt het dat het bij jullie echt waar is?
1: Ik denk omdat we daar goed over nagedacht hebben, dat enerzijds dat het niet een belofte is. Ik heb een trappetje wat ik altijd maak waar het gaat over merken. Dat zit op 3 levels. Dat zijn enerzijds je hersenen. Dus je hersenen moeten registreren wat de propositie van in dit geval Ahold Delhaize is. Je ogen moeten zien wat je hersenen registreren. Dus of het waar is. En dat kan je doen door video of whatever aansprekende content. Maar uiteindelijk gaat het over het verankeren

0: van je belofte, dus alles wat jouw hersenen registreren, je ogen zien, in die hele waardeketen. En als je gaat kijken naar die hele journey, hè, mm-hmm. is dat ongeveer, of touchpoints, zoals we dat mooi, of momenten die echt belangrijk zijn, dan zitten daar ongeveer 260 punten in die hele journey waar je het verschil kan maken. En in die guy, als je ook maar 1% van elke stap die ik maar noem weet te verbeteren, moet je nagaan wat voor een beleving je krijgt. Dus we gaan van strategie naar beleving. Want EVP is wat mij betreft niet meer dan een soort ruggengraat. Niemand ziet het. Maar als het er niet is, dan valt alles in elkaar.
1: Ik ga het heel even toelichten. EVP voor de luisteraars die het niet geeft niks. Maar die het niet kennen, is een employer value proposition. Ja. Oftewel je werkgeverswaarde, belofte. Je werkgeversbelofte die je doet, hè, aan de kandidaat en aan de werkende. Dus jij zegt van, joh, we hebben heel veel touchpoints. Ja. Waarin een sollicitant die nog nooit van ons gehoord heeft, totdat hij echt getekend heeft en is gaan werken.
2: 200 touchpoints.
0: 266 hebben we geïdentificeerd. Dus we zijn er nog niet, hè? Begrijp je niet verkeerd.
1: Zijn het er nog meer. Ja.
0: Waarschijnlijk zijn het er nog meer. Maar als je ook al realiseert, en misschien, ik ben een beetje van de cijfers, dat mensen tussen de 12 en de 10 en 12 touchpoints nodig hebben voordat ze ook maar solliciteren. Eerst, hè, voor de mensen die dit luisteren, waarschijnlijk op een strandbedje of in hun eigen barretje in de tuin, is eerst moeten ze bekend worden met het merk, in dit geval.
1: Je moet er al een gevoel mee hebben eigenlijk.
0: Nou, je moet weten
2: maar
0: dat
2: waarom moeten ze bekend worden met het merk Ahold Delhaize in die zin?
0: Ja.
2: Jullie hebben zoveel andere merken die ook voor jullie spreken.
0: Ja.
2: Kiezen jullie dan voor een strategie waarbij die merken ook een eigen employer brand hebben?
0: Ja.
2: Of doen jullie dat? Ben je op zoek naar eenheid daarin? Ja.
0: Nou, dat is een hele mooie vraag. En ik denk ook exact. We zijn een familie van sterke lokale merken. Ahold Delhaize is een moederbedrijf met 17 lokale merken die allemaal verankerd zitten in de maatschappij. Met die 9500 stores die wij hebben, hè, over de hele wereld, staan ze echt in elke hoek van de straat. Dus ze zitten midden in die samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Daardoor gaan we dus ook niet één EVP hebben. Nee, iedereen heeft zijn eigen propositie. Alleen als je daar vanuit een Ahold Delhaize perspectief, vanuit een moeder naar kijkt, en dat is hetzelfde zoals je met hebt van familie. Je hebt neven, nichten, die hebben weliswaar misschien niet exact dezelfde kenmerken, maar er zitten een aantal dingen in die we gelijk hebben. En die zitten bij ons terug te vinden in bijvoorbeeld onze values. Die ons een familie maken, laat ik het zo zeggen. Misschien zijn ze iets anders verwoord in de verschillende landen.
1: Mm-hmm.
0: En is het EVP net wat anders afdronk in een bepaald land. Maar de values, dat is wel iets wat wat ons verbindt.
2: En wat is nu het kerstje, of thans het kerstje van de op de taart van jullie EVP? Is dan Join Our Recipe?
0: Ja, dat is de mooie knipoog en link, denk ik, naar het product. Hè? Eindklant weer is inderdaad dat het een recept is. En recepten, dat kan je heel veel, dat is heel flexibel. Daar kan je dingen aan toevoegen. Dat wil ook zeggen dat niet altijd alles fixed is. Dus we nodigen eigenlijk mensen uit om bij te dragen aan dat recept. Dat recept voor morgen, hè, om eten beter bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Om daar aan mee te schrijven. En of dat nu gaat over, wat ik zei, het verminderen van vet of van zout. Of bij wijze van spreken AI in te zetten om food waste, dus voedselverspilling, tegen te gaan. Ja, dat is inderdaad wel het kerstje, denk ik, op de taart. Gecombineerd met de schaal die we hebben. Dus die massive footprint, dus als je iets bedenkt, bij wijze van spreken voor een Albert Heijn, of andersom, hè, Albert Heijn bedenkt iets zelf, dan heb je een landschap waarbij je massale impact kan maken. Want waarom zou je een heel goed voorbeeld, wat we in Albert Heijn of in Ahold Delhaize hebben bedacht, niet 17 keer.
1: Nee, tuurlijk, dat blijf je gebruiken. Ja.
0: Ja,
2: en je zit nu heel erg op schaalvoordeel en iets testen in een pilot en dan uitrollen, massive impact, et cetera.
0: Mm.
2: Maar uiteindelijk wil je ook gewoon mensen, doelgroepen verleiden om bij Ahold Delhaize te komen werken op diverse rollen. En die doelgroep wordt steeds kritischer en die vindt dat je ook maatschappelijk verantwoording moet nemen. En die hebben hippe, kekke start-ups of andere coole, impactvolle bedrijven waar ze uit kunnen kiezen. Hoe zorg je dat je voor die doelgroep onderscheidend bent? Want ik kan me voorstellen, als jij komt met schaalvoordeel en inkoopvoordeel en noem maar op, dat zo'n doelgroep ook denkt van, ja, maar ik ben gewoon die en die persoon. En praat je met mij of ben je je bedrijf aan het promoten? Hoe zorg je ervoor dat jij, met wat je net allemaal zegt, want jij bent mega enthousiast, hè? Dus ik denk zelf misschien
1: Goeie ambassadeur.
2: Goeie ambassadeur, ja. Maar hoe ben je voor je diverse mensen en jongere generaties en misschien ook oudere generaties relevant?
0: Ja, nou, dat is een hele terechte vraag. Ik denk, waar ik het verhaal mee begon, we doen alles voor de eindklant. Vanuit mijn perspectief, vanuit EVP, is dat altijd de kandidaat. Dus mijn ideale positie is altijd het EVP, hè, dus je werkgeversbelofte, af te stemmen op de wensen van het individu. En wat jij zegt, Nicaro, ik denk tech tikt anders dan iemand in legal. Dus wij proberen ook dat EVP relevant te maken door aan de knoppen te draaien die we mogelijk hebben. Dus laat ik het anders zeggen. Als ik het heb over schaalvoordeel, dan kan dat voor tech met name zijn. Hey, dat je AI-oplossingen kan introduceren. Dus dat is de expertise, naar alle landen. Als je het hebt over een legal persoon, bij wijze van spreken, dan gaat het over de complexiteit en schaal vanuit merkarchitecturen en legal concerns. Dus het is altijd die building blocks die elkaar raken. Want in de basis gaat het allemaal over impact maken, over groeien, over authenticiteit. Ja. Hè? Dus, en ik denk dat dat een belangrijk ding is. We nodigen iedereen uit om mee te doen. En wij geloven ook dat we iedereen nodig hebben. Dus we hebben de denkers nodig, de doers, de verbinders, de mensen die beginnen, de mensen die afmaken. It's in the mix. En de culturele verschillen, met name omdat ons werk ook zo georganiseerd is, internationaal, maakt het allemaal beter. En daar geloven we ook in, dat die verschillen ons ook juist daadwerkelijk beter maken.
2: Joren, heb jij ook zo'n dorst?
0: Nou, laat maar een slokje water, klein. Lekker.
2: Ja, zal ik even een lekker cocktailtje voor je halen, met een parretje?
0: Ja, heerlijk.
2: Ja, dan zijn we zo weer terug. Klets je even door met de Arjan. En Arjan heeft straks na de kleine break ook een aantal prikkelende vragen voor je.
0: En de stroopwafels, gaan we die ook doen?
2: Trek maar open die zak
0: van Albert Heijn in dit geval. Dank je wel, hoor.
3: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
2: Ja, daar zijn we weer. Met cocktails en stroopwafels. Ja. Wat een mooie mix. Arjan heeft een aantal vragen voor je. Ja.
1: Bjorn, jij als vakidioot. Op welk employer brand ben jij stikjaloers?
0: Oh, maar die kan ik heel makkelijk beantwoorden. Ja. Dat is eigenlijk Spotify.
1: Ken hem niet?
0: Nee, dat snap ik.
2: Ken je Spotify niet?
1: Ja, daar heb ik wel eens naar geluisterd. Ja. Maar vertel.
0: Nou, we hebben onlangs die refresh van ons employer brand gedaan, dus de EVP. Ja. En dan ga je op een gegeven moment kijken naar een aantal componenten. Onder andere, wie ben je zelf? Wie probeer je aan te spreken, aan te trekken, te behouden? Maar ook, hoe kan je je differentiëren? Ja. En dan kijk je natuurlijk naar wat er gebeurt in de markt. Naar Spotify. Ja. Spotify heeft er eentje, Join the Band. En dat is zo'n mooie connectie met waar het in essentie over gaat bij Spotify.
1: Geluid, muziek.
0: Ja. Geluid, muziek. En daar komt onze...
1: Join our recipe. Yes. Oh, wow.
0: Dus de link naar waar het in essentie over gaat. Hè.
2: Maar wat vind je dan zo mooi? Ja, ik hoor de payoff Join the Band. Ja, coole payoff. Nike heeft Just Do It. Maar het gaat toch eigenlijk om wat maakt hun employer brand dan zo waardevol of verdiepend of uniek?
0: Nou, zover ik hem heb kunnen testen, is in ieder geval, ze hebben hem gewoon heel mooi verankerd. In ieder geval in hun in die reis die je maakt. Van als je op de website zit, maar ook met het solliciteren. Ze maken dat heel link naar hun essentie, naar hun product heel mooi. En dat is
1: geloofwaardig. Ja, maar is ook wel vet knipoog.
0: Ja, maar heel consistent. En ik denk dat merken gebouwd worden op basis van consistentie. Dus het continu leveren van je belofte. En dan niet het herhalen van je EVP-pijler, maar daadwerkelijk betekenis geven aan groeien. Zoals wij dat hebben met onze 222. Hè. Ik weet niet of je dat ooit... Wij stimuleren groei. En groei komt niet vanzelf. Daar moet je echt zelf sturing over geven. En wij faciliteren en wij helpen je groeien. En we moedigen je aan om ook daadwerkelijk te groeien in bijvoorbeeld cross-expertise. Of cross-brand. Of cross-country. En daarom noemen wij 222. Dus wij hopen gewoon mensen zo in de breedst mogelijke zin te ontwikkelen. Omdat die verschillende perspectieven super waardevol zijn. Ja, zeker in zo'n internationale omgeving. En
1: daardoor krijg je juist die uitwisseling van kennis en succes van juist.
0: Dus je kan ook zeggen, groei, dat heeft Spotify ook. Ja, klopt. In essentie hebben we dat allemaal. Alleen de context bepaalt hoe jij groei betekenis geeft. En wij doen dat bijvoorbeeld door internationale groei, cross-cultureel te stimuleren, cross-expertise, dus van legal naar HR of van communicatie naar whatever. En bijvoorbeeld van Aldo Hersen naar Albert Heijn.
1: Ja, snap.
0: Of van Albert Heijn naar Ethos of juist naar Amerika. Nou ja, goed. En ik denk dat dat heel
2: Als jij wat jij nu allemaal zegt, wat heel aanlokkelijk en glanzend klinkt, kan executeren. Dus als dat is wat jullie intern daadwerkelijk waarmaken, dan is dat heel waardevol.
0: Nou,
2: hij wil zijn tweede vraag behandelen.
0: Maar je moet me echt een halt roepen.
2: Ja, nee, klopt. Dat,
1: niet zo leuk als een enthousiast employer brand.
0: Ik zou een slokje nemen.
2: En met het kader van less is more, ik weet dat. Dus de luisteraar die hoort doordat wij jou een halt toeroepen less. En dat betekent dan more. Dus dat doen we jou alleen maar goed mee.
0: Wiskunde.
1: Komt-ie. Ja. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit niet goed? En draag ik hem wel uit tegen beter weten in? Dus waar krijg je wel eens ooit een hik van?
0: Dat krijg ik wel goed uit. Dat is dan weer niet helemaal waar. Kijk, waar ik niet zo. Ik vind het offboarding stuk, daar kunnen we echt nog wel iets in doen. Dus als je realiseert dat onze kandidaten of medewerkers ook elke dag gewoon boodschappen doen. Mm-hmm. En elke dag de keuze hebben in een supermarkt in te lopen, is een mooi. Hoe heet dat? We kunnen daar nog wel wat beter in doen. En natuurlijk hebben we onze exit interviews en dat soort dingen. Maar ik denk dat je daar verder in kan gaan.
1: Is gewoon nog veel te winnen.
0: Absoluut.
1: Maar er zit niks in je employee brand wat je ooit als erfenis mee hebt gekregen als employee brand baas. Of je zegt, dan moeten we een keer mee stoppen.
0: Nou, we hebben net die refresh gedaan. En daar hebben we inzichten opgehaald. Maar ook gewoon de belemmeringen. En die hebben we gewoon benoemd. Sommige dingen kan je wel wat mee. Sommige dingen kan je niks mee. En soms en vaak zijn ze ook nog technisch van aard. Waar gewoon een hele legacy achter zit. En denk je, potverdikke me. Ja, dit is, we noemen dat de lipstick on the pick. Dus je probeert hem zo mooi mogelijk te maken.
2: Arjan noemt het altijd anders.
1: Lipstift op werken. Moet je niet doen.
0: Ik versta Brabants. Maar, dus mijn lipstick on the pick. Misschien is dat mijn internationale achtergrond. Dus in essentie is het gewoon hetzelfde.
1: Zeg maar gewoon hetzelfde. Ja. Ik heb de derde vraag.
0: Ja.
1: Wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne? Cool. Ooit bedacht, die we nooit hebben uitgevoerd, wegens gebrek aan lef.
0: Oh.
1: Want er is wel creatieve shizzle bij jullie over de vloer gekomen, dat weet ik zeker.
0: Jawel, maar ik denk dat. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik kan dat niet voor de lokale merken, zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn beoordelen. Ik denk dat daar heel veel goede dingen die je levenslicht nooit hebben gezien. Dat denk ik. Maar dat kan ik niet beoordelen. Weet ik ook niet. Even denken. Ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden. Weet ik niet. Ik denk, omdat
1: dus
0: ik het niet
1: prima.
0: Heb.
1: Nou, als het er niet is, dan is het niet. Dan moeten we ook niet gaan maken.
2: Maar laten we hem omdraaien. Wat hoop jij ooit voor iets grotesks te kunnen doen? En dan even los van de gebaande paden en het standaard EVP en 222 en international. Maar als je echt mag dromen, als je echt denkt van wow, stel dat ik niet hoef rekening te houden met, maar echt mijn vak, mijn beroep, employer brand manager. Wat zou je dan willen neerzetten? Waar ligt echt een uitdaging voor jou? Wat wordt je legacy?
0: Ja, nou, wat ik nu al heel trots op ben, en dus echt, ik zit nu hier, maar het is natuurlijk echt iets van het hele team, bloed, zweet en tranen, kennis, kunde, alles. Wat ik echt heel goed, heel graag zou willen, en dat echt een next step is voor mij, is dat ik veel meer moet gaan inzetten op de mensen die ooit bij Aldo Hesse en Albert Heijn hebben gewerkt, die de organisatie hebben verlaten en die ik heel graag weer terug zou willen boomerangen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is echt boomer. Iets. Is alumni, wat ja. als je volgens mij, ik heb er laatst iets over gepost, maar 1 op de 5 mensen, 1 op de 4 hebben bij Albert Heijn al gewerkt. Dus daar zit al liefde, daar zit al bekendheid. Nou, die kan je dus terug cirkelen. Sterker nog, we hebben heel veel. Best wel veel, moet ik zeggen. Voorbeelden van mensen die ooit ALDOS hebben verlaten, die ervaringen ergens
2: maar heb je, want je zegt.
0: Dat wil ik heel graag.
2: Ja, en dan bedoel je dat mensen die bij een Albert Heijn of ja. Gal en Gal, dat die dan doorstromen naar ALDOS.
0: Ja, of kijk, want de wereld van werk zit iets anders in elkaar. Het is een curriculum van hele mooie ervaringen en niet meer de traditionele ladder. Dus je kan ook niemand ownen. Volgens mij zou je moeten stimuleren dat iemand, als je iets nu niet kan bieden aan iemand, dat die prima dat hij naar een andere bedrijf gaat en dat hij over 3 jaar weer terugkomt. Volgens mij moeten we op deze manier naar werk gaan kijken.
2: Snap ik, maar als jij zegt van ja, 1 op de 5 mensen in Nederland heeft al ooit bij de Albert Heijn en of gewerkt.
0: Met name in de winkel, dat begrijp je.
2: Dat zijn natuurlijk gewoon ook een bulk aan jongeren die gewoon cash nodig hebben en die daardoor dat vak rouzen en er geen reet aan vinden en achteraf denken van wat een rotjob. En sommigen vinden het ook echt tof, maar dat is natuurlijk heel de totaal. Hè?
1: Ze hebben er wel gewerkt. Ze zijn wel al bekend met je
2: maar
1: brand.
2: Is dat dan echt al die diep gewortelde liefde die
0: Nou ja, misschien is de eerste liefde. En ik weet niet wat dat voor jouw gevoel bij jou oproept. Maar nou, ik heb... Nou goed, ik kan... Goed,
1: vertel eens, Bjorn.
0: Nee, laten we daar een andere twee...
2: Bij welke Albert Heijn ben jij begonnen?
0: Wat zeg je?
2: Bij welke Albert Heijn ben jij begonnen?
0: Nee, ik ben als klant begonnen.
2: Oh, jij kan.
0: Ja, ik ben een van die daar niet gewerkt heeft. Dus ik ben dan later laadbloeier misschien.
1: Fantastisch.
0: Ja. Nee, maar even terug naar die waarom ik dat belangrijk vind. Omdat ik geloof dat er daar een zaadje geplant is. Ik vind nog onvoldoende dat wij... de mensen in de winkels die daadwerkelijk met onze klanten praten... die wil ik zo graag terug naar ons hoofdkantoor hebben... omdat er zoveel kennis, kunde, whatever zit... dat is mijn absolute droom. Voor employer brand dan, hè?
2: Ja, wij dromen met jou mee, Bjorn. Dank je wel voor dit fijne gesprek. Bjorn, en heel veel succes met de Ahold Delhaize. Dit was helaas onze laatste zomerspecial. Maar kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op de LinkedIn-pagina BNR Het Work en praat mee. En volgende week is iedereen weer aan het werk. En hoor je meer over werk, recruitment, employer branding in BNR Het Work. Tot dan. We're living like in a Dolce Vita.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaken, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
12: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
13: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
14: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
15: Nu in de BNR-app.
16: Europa mag in de AI-revolutie niet achterblijven, zegt de ECB-president Lagarde. ASR ziet de winst met bijna 10% stijgen na de integratie met Aegon Nederland. En de illegale verkoop van lichaamsdelen van donoren kost Harvard $53 miljoen. Deze verhalen en het laatste nieuws nu allemaal in de app van BNR. En hier is de ANWB-verkeersinformatie met Robert Vriezen. Robert, hoe is het op de weg?
17: Nou, het begint al iets drukker te worden. Kleine 200 kilometer file al bij elkaar. Maar in de meeste files heb je niet meer dan een minuut of 10 vertraging, hoor. Er ligt wel modder op het wegdek van de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is bij Barneveld. Rechterrijstrook is dicht. Dik een kwartier vertraging daar. A2 Utrecht-Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Rijdt langzaam over 12 kilometer daar. 20 minuten vertraging ook op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delshaven. De kop van 11 kilometer file. En er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A9. Vanuit Den Bosch naar knopen in Zonzeel. Bij Drunen West nu 7 kilometer file en bijna een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.0. En ook controle op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knopen Everdingen. Hectometerpaaltje daar is 55.2.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar na gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan in Uddel geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijven achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder Nederland dus. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. En er is nog net zoveel vraag naar fietsen van Batavus of Sparta, ook al is het moederbedrijf failliet. Een grote fietsenwinkelketen krijgt nog elke dag mensen over de vloer die er eentje willen kopen. Moederbedrijf Axel werd vorige week failliet verklaard. De vakbonden hopen op een doorstart. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms met onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
20: De AX staat 0,3% in de min op 1104 punten. De grootste daler is met 3,7% Besi. En de grootste stijger is Magnum, 2,4%. Daar lopen beleggers warm voor, zoals ik vandaag las ergens. De Dow Jones opent 0,2% in de plus.
21: Iran dreigt met aanvallen op Europa. En de NAVO zegt vervolgens, wij zijn voorbereid op zo'n aanval. Onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn, die praat je zo bij.
22: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
23: De hete zomer, Crayon rolluiken.
24: Geluidsoverlast,
23: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
26: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
25: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
20: Goed dat je erbij bent. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Kamerlid Mona Keizer wil waarschijnlijk een eigen partij oprichten. Onderzoekt althans de mogelijkheden, meldt de Telegraaf. Hoe moeten we haar electorale kansen inschatten? Dat horen we zo meteen uit Den Haag. Een inval bij een naaste medewerker van president Zelensky en ook bij anderen trouwens in Oekraïne wegens corruptie bezorgde de president nieuwe kopzorgen, terwijl de populaire ex-minister van Defensie oproept tot nieuwe verkiezingen.
21: Ja.
20: Dus dat wordt steeds spannender daar. voor de interne politiek. Onze correspondent erover zometeen. Nederlanders kochten voor 169 miljoen euro aandelen in SpaceX toen het naar de beurs ging. Maar is het wel zo verstandig om als huishouden te investeren in beursgangen? We hebben daar zometeen Corné van Zijl over. Eerst gaan we naar Iran en de NAVO.
21: Ja, de NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten, dat meldt de alliantie. Iran dreigt de Europese doelen aan te vallen als Donald Trump de strijd op zou voeren. Daarover schreef de Financial Times op basis van ingewijden. Europa-verslaggever Michal van der Toorn, ja, wat zegt de NAVO nou eigenlijk precies?
0: Nou, dat ze voorbereid zijn eigenlijk gewoon. Een bron zegt tegen ANP dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en ook altijd zal doen wat nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. En dat onze afschrikking en verdedigingsopstelling sterk en effectief is. Nou, logisch dat ze dat zeggen. Wat zouden ze anders moeten zeggen?
21: Precies.
0: Dat zou ik je bijna willen vragen.
21: Maar zeggen ze dan er dan ook bij op wat voor manier ze dat kunnen?
0: Nou, ze zeggen wel, ze noemen een recent voorbeeld. De functionaris waarmee ANP dus heeft gesproken, die zegt, we hebben in maart 4 ballistische raketten neergehaald die op Turkije waren afgevoerd. Hebben hun doel niet getroffen. Dus wij zijn wel degelijk in staat om ons NAVO-grondgebied te verdedigen. Toen was ook een doelwit, tenminste dat leek een Amerikaanse basis daar. Dus het is voor nu, en dat stond ook in het stuk van de Financial Times, gaat het vooral om Amerikaanse doelen in Europa. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel voor Europa een niet per se fijn bericht om dat zo in de Financial Times te lezen.
21: Maar even hoor, Iran wil Europa aanvallen. De Midden-Oostenoorlog die volgen we, maar waarom zou Europa aangevallen moeten worden?
0: Nou, het gaat vooral om dus die Amerikaanse doelen in die toevallig in Europa zijn. Ze willen natuurlijk nu zijn ze vooral Amerikaanse doelen in de regio aan het raken, in het Midden-Oosten. Maar nu zeggen ze dus, wat kunnen we datzelfde kunnen we doen in Oost-Europa. Bijvoorbeeld een luchtmachtbasis in Bulgarije zou het omgaan. Die wordt gebruikt door Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus wordt genoemd. Daar ligt een Britse basis, dat is geen NAVO-gebied. En ook niet Amerikaans, maar wel dus ook Europees. Dus het gaat niet per se om Europa, maar het gaat gewoon om Amerika. Het gaat om de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Maar het is natuurlijk wel een. Het is gewoon een dreigement.
21: Ja, zeker. Maar is het ook een reëel dreigement? Denk je dat het een scenario is dat uitgevoerd kan worden?
0: Ja, de vraag is natuurlijk ook nog of de NAVO daar dan ook nog op gaat reageren. Want dat is natuurlijk. De oorlog in Iran is nu geen NAVO-gebied. Maar als zo'n soort scenario uit zou komen, dan is het opeens wel NAVO-gebied. Ja, is de NAVO een beetje echt veel directer betrokken. Tot nu toe lijkt het vooral gewoon een dreigement. De reactie van de NAVO is logisch. Dat zei ik net ook al. Ik kan niet anders zeggen dan we kunnen het aan en onze afschrikking is op orde.
20: Het zou toch een beetje dom zijn van Iran om dat te doen. Want dan betrek je juist de NAVO erbij. Terwijl er nu heel veel NAVO-landen zijn die tegen president Trump zeggen.
0: Ja, wij willen niet.
20: Die golfregio is onze zaak.
0: Nee, maar het is denk ik wel dat we het moeten lezen als echt een dreigement richting Trump. En niet zozeer richting Europa. Maar goed, je wil natuurlijk niet dit soort raketten op je gebied. Oh. Maar bijvoorbeeld wat Iran dan precies ook gaat verstaan onder die Amerikaanse doelen, dat is de vraag. Ik noemde net al Bulgarije en Cyprus. Maar misschien ook wel landen onder die een bondgenootschap hebben met de Amerikanen. Dus misschien kun je het wel wat breder lezen. Zoals de Britten, die Fransen, die hebben ook geholpen om de Iraanse raketten richting Israël te onderscheppen. Dus ja, dat zijn misschien al ook wel targets. Dus het is niet zo dat we het helemaal moeten afschrijven als een loos
21: dreigement.
0: Goed. En het trekt inderdaad dat Iran-conflict ook wel meer dan de NAVO. Dom, ik weet het. Ja, het is, Trump die probeert ook al lange tijd het Iran-conflict meer binnen de NAVO te krijgen. Dus wat dat betreft.
21: Die teleurstelt dus in het gebrek aan steun.
0: Aan steun. Dus het is ook iets wat hij altijd elke NAVO-vergadering weer toch ter sprake brengt. Wij doen heel veel voor jullie. Kunnen jullie niet ook een keer wat voor ons doen?
21: Ja, maar zou dit dan een concrete testcase kunnen worden?
0: Ik hoop het niet eigenlijk. Nee, ik weet het niet. We moeten nog. Ik weet het niet genoeg.
21: Niemand
0: weet het.
21: Maar als dit zou doorgezet zou worden vanaf de kant van Iran, dan zou dat een testcase zijn, toch? Voor de solidariteit.
0: Ja, misschien. Ja, voor de solidariteit inderdaad. Ja, dus dat. Ik denk dat er de NAVO veel aan gelegen is om niet zo ver te laten komen. Dat laat ik het zo zeggen.
21: Dankjewel. Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: BNR Nieuwsradio.
20: Mona Keijzer werkt op de achtergrond aan de oprichting van een nieuwe partij. Volgens bronnen krijgt de partij de naam Project 2029... en er wordt nu onderzocht of de partij toekomst heeft, meldt de Telegraaf. We praten erover met politiek verslaggever Michiel Jurgensen. Michiel, een mogelijke nieuwe partij voor Keijzer. Ze was na haar vertrek bij de BBB partijloos. Ze zit nu als onafhankelijk lid in de Tweede Kamer. Komt dit als een verrassing?
1: Goedemiddag Niels. Nou, het komt niet helemaal als een verrassing dat zij nadenkt en bezig is met haar politieke toekomst. Ze was inderdaad minister, onder andere van volkshuisvesting, en ook vicepremier in het kabinet Schoof. Daarna, toen het kabinet gevallen was, we verkiezingen hadden gehad en de BBB nog maar 4 zetels in de Tweede Kamer overhield. Toen ontstond er een strijd. Caroline van der Plas als partijleider die een stap terug deed. Mona Keijzer, aan wie het partijleiderschap min of meer beloofd was, naar eigen zeggen. En toch werd dat dan Henk Vermeer, een oudgediende in die partij. Keijzer heeft na haar breuk met de BBB ook wel een aantal keren gezegd van, nou ja, ik wil nu niet meteen aan een nieuw politiek project of experiment beginnen. Maar zij is dus wel iemand die goed nadenkt over wat zij de komende tijd wil gaan doen. Dus in die zin komt het niet helemaal als een verrassing dat zij daar nu mee bezig is. Overigens, die naam Project 2029, het wordt nu hier en daar zo gebracht alsof dat de nieuwe naam zou gaan worden. Keijzer zelf trouwens, die bevestigt en ontkent helemaal niks op dit moment. Ook dat is strategie. Het is ook even kijken hoe dit soort berichten landen. En het is voor haar op zich fijn dat we het daar hier nu over hebben op dit moment. Maar Project 2029, ja, dat is een naam die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel onder andere. Ja. Het is zo dat, stel dat het kabinet Jetten de hele rit uit zou zitten, dan zouden de volgende Tweede Kamer verkiezingen in 2029 zijn. Dus ik denk dat je het meer in die zin moet zien. Project 2029, nadenken, oriënteren op wat te doen de volgende keer dat er Kamerverkiezingen zijn. Mogelijk dus in 2029, mogelijk al eerder mocht dit kabinet vallen voor die tijd.
2: Ik heb even project 2029.nl ingetoetst. Dit domein is bezet.
20: Ja, het is in bezit bij onderwijsminister, oud-minister Gauke Moes.
2: Ja.
20: Die is de eigenaar van die URL, hebben wij uitgevonden.
2: En Michiel, het klinkt ook als Project 2025 van de Heritage Foundation in de Verenigde Staten.
1: Ja, ja, die conservatief-christelijke organisatie in de Verenigde Staten, hè, ook betrokken ook bij de campagne van president Trump destijds. Dat is natuurlijk geen toeval dat het daaraan doet denken. Inderdaad, nogmaals, ik denk niet dat je ervan uit moet gaan dat dit de definitieve partijnaam zal worden. Maar ook Mona Keijzer in de rechts-conservatieve hoek. Ik zou haar zeker niet één op één met Donald Trump willen vergelijken. Maar een knipoog, ja, zo kun je dit zeker wel zien, ja.
20: Ja, en die Gauke Moes is er dus ook bij betrokken. Blijkt uit onderzoek van BNR naar het eigendom van die URL. Zijn er nog meer betrokkenen?
1: Ja, wat je dus kunt doen, natuurlijk in het handelsregister even goed kijken. Nou, dat heeft BNR ook gedaan. En een andere naam die daar dan opvalt, dat is Jan Zwaan. Hij is vooral achter de schermen in Den Haag bezig geweest. Onder andere als politiek adviseur van Nikki Pauw-Verweij. En Nikki Pauw-Verweij was in het kabinet Schoof staatssecretaris van Volksgezondheid. Zij heeft een verleden bij Forum voor Democratie en Ja 21 en uiteindelijk de BBB. Jan Zwaan. Dus ook, zo blijkt uit het handelsregister, als voorzitter van Project 2029 is ook iemand met een CDA-verleden. En daarna heeft hij bij de BBB gezeten. Precies hetzelfde als dat bij Mona Keijzer het geval is. Dus ook allemaal mensen die elkaar goed kennen en eerder met elkaar samengewerkt hebben. Ja.
20: Maar Michiel, het wordt wel druk op rechts, hè? Dus er komen veel rechtspartijtjes bij als dit doorgaat. Of niet erbij, die ontstaan dan. Dat is een verschillende versplintering op rechts. Hoe schat je haar electorale kansen in? Kan ze een zetel bemachtigen op basis van haar populariteit?
1: Het is hartstikke druk op rechts, inderdaad. We hebben begin dit jaar nog de afsplitsing bij de PVV gehad door Guidi Markesauer, die nog 6 Kamerleden van de PVV meenam. Zij vormen met z'n 7 nu de groep Markesauer in de Tweede Kamer. Guidi Markesauer, die gisteren ook bij een aantal talkshows zat, toen ook al wel gevraagd werd naar wat er gonst rondom Mona Keijzer, toen ook niet ontkende, maar ook niet bevestigde dat hij hier iets van af weet en daar contact over heeft. Dus daar wordt ook hier en daar over gespeculeerd dat misschien Guy de Marcus zou hier betrokken bij zou kunnen raken. Het is wel zo dat Mona Keizer als nummer 2 van de boer-burgerbeweging bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in oktober ruim 100.000 stemmen op eigen houtje binnen wist te halen. Mm-hmm. Dus Mona Keizer is een politica die bekend is, die populair is bewezen heeft in het verleden dat zij veel stemmen binnen kan halen. Maar goed, dat was toen wel bij een partij die er al even was, bij de BBB. Dus of dat haar als mogelijke leider van mogelijk deze nieuwe partij zou gaan lukken, dat moet blijken. Maar ze heeft in het verleden wel laten zien stemmen binnen te kunnen halen.
20: Nog even iets anders, Michiel, want jij staat natuurlijk te posten bij de gesprekken over de begroting. Als ik het goed heb, was er vandaag ook begrotingsraad. Hoe staat het daarmee?
1: Ik kijk, terwijl wij elkaar spreken, naar de deur van het ministerie van Algemene Zaken, waar een lintje staat en een aantal camera's en een aantal collega's, journalisten. Omdat er inderdaad op dit moment verder gepraat wordt. Premier Jette en zijn vicepremiers Jesselgus en Van der Brink, die zitten binnen, voeren op dit moment een gesprek met Chris Stoffer, de partijleider van de SGP. Eerder op de dag ook Jan Struijs, die hier langs is geweest om te praten met Jette, Jesselgus en Van der Brink. En ook Mirjam Bikker, de partijleider van de ChristenUnie. Zij was de eerste die hier vanmiddag langskwam. Bij het naar buiten lopen benadrukken die partijleiders dan wel steeds, en dat deed premier Jette gisteren ook toen ik hem sprak, dat dit nog echt gesprekken zijn. Meer gesprekken dan inhoudelijke onderhandelingen. Dat zij dus hier vooral toch maar weer eens op tafel zijn gaan leggen wat zij willen en wat zij dan zouden willen terugzien voor eventuele steun. En wat bijvoorbeeld daarbij opviel was het antwoord dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie gaf toen ik haar vroeg of zij het nog ziet gebeuren dat er een breed akkoord gesloten gaat worden.
3: Alles kan, zeker voor een partij die in wonderen gelooft. Dus ja, dat kan. Maar de tijd is wel heel kort, dus er moeten wel veel meters gemaakt worden. Dat vraagt ook met de polder wat. En daar is natuurlijk ook het nodige aan de hand. Die gesprekken lopen ook, daar heb ik geen invloed op. Maar die zijn wel essentieel.
20: Ja, ze beginnen al net zoveel.
1: Zij doet hier iets wat ook door Jesse Klaver van Pro gedaan wordt. De polder erbij halen. Er is natuurlijk onrust in de polder. De bonden die dreigen met acties en ook actie gaan voeren. 9 september, dan komt er een grote OV-staking aan. En ook Bikker die zich dus vasthoudt aan de polder. Mirjam Bikker en haar ChristenUnie kunnen ervoor zorgen dat in de Eerste Kamer er een route over links of centrum links mogelijk wordt. En dan valt het dus wel op hoe zij zich ook aan de polder vasthoudt. Ja. Maar nog steeds hoor je vanuit het kabinet wat je de afgelopen dagen hoort, dus dat daar breed vertrouwen is dat er een breed akkoord mogelijk is. En de kleinere oppositiepartijen die daar aan twijfelen en van het kabinet verwachten dat er een keuze gemaakt zal gaan worden. En we wachten nu tot Christoffer van de SGP naar buiten komt.
20: We blijven het met jou met spanning volgen. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
4: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
5: De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn hoge adviseurs ontslagen. Hij zou een van de verdachten zijn in een corruptieonderzoek van de autoriteiten. De Kiev Independent meldde dat er een onderzoek is gestart naar meerdere parlementariërs en adviseurs van Zelensky. Er zijn ook invallen gedaan. Ja, het lijkt allemaal een nieuw hoofdstuk in het grote corruptieonderzoek te zijn dat Kiev al maanden in de greep houdt. Gaan we over praten met Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Ha, Chris.
6: Goedemiddag.
5: Ja, heb jij al een beetje overzicht wat er vandaag precies gebeurd is?
6: Ja, het is eigenlijk, zoals je al zei, een uitbreiding van het corruptieschandaal waar Oekraïne al tijden mee bezig is. En hoe langer dat doorgaat, hoe meer mensen uit de politieke top toch betrokken lijken. In dit geval gaat het vooral om een bedrag van zo'n 3 miljoen euro. Mm-hmm. Dat is witgewassen met als doel om met dat geld de borgtocht te betalen van Herman Halushenko. En Herman Halushenko is een van de sleutelfiguren in het hele corruptieschandaal waar Oekraïne al zo lang mee bezig is. Hij was voorheen minister van Energie. En toen hij minister was, is er zo'n 100 miljoen euro weggesluist uit een staatsenergiebedrijf. Om hem dus vrij te krijgen, is er betaald met gestolen geld. Dus dat is niet bepaald handig. En dat is nu allemaal aan het licht gekomen.
5: Ja, nou, corruptie houdt inderdaad Oekraïne al heel lang in de greep. Operatie Midas, dat is
21: een ander corruptieonderzoek. Heeft dat hiermee te maken?
6: Ja, dus Halushenko, die ex-minister van Energie, hij is dus een sleutelfiguur in operatie Midas. Dus het langslepende corruptieschandaal. En wat de autoriteiten nu hebben gepresenteerd, de anticorruptieinstellingen, dat is operatie Forrest Gump.
21: Oh.
6: En dat is dus een andere naam en een ander onderzoek, maar het is wel verwant aan operatie Midas. Ja. Dus het is allemaal vrij groot en het duidt steeds verder uit. Er duiken steeds meer namen op, maar uiteindelijk hangt het wel een beetje met elkaar samen.
21: Ja, nou, nu wordt Zelensky, als het zo in de media is en bekendheid krijgt, natuurlijk ook gedwongen om actie te ondernemen op die corruptie. Maar is het voor hem ook naast die oorlog prioriteit?
6: Ja, zeker. Zelensky moet het wel een prioriteit maken. En dat heeft eigenlijk ook alles met de oorlog te maken. Want Oekraïne vecht natuurlijk niet zomaar voor een stuk land, maar ook voor een bepaalde toekomstvisie. Een Europese toekomst. Een toekomst waarbij het echt anders is dan Rusland. En daar hoort ook corruptiebestrijding bij. En dat heeft ook een hele praktische kant. Als je veel Oekraïners spreekt die zeggen, corruptie kost levens. Als er mensen zijn die geld jatten uit de overheid, uit de staatsbudgetten, dan leidt dat automatisch tot meer doden aan het front. Ja. Dus dat is echt van levensbelang voor de hele samenleving. En Zelensky kan dat dus niet negeren. Daarom heeft hij vandaag ook een adviseur ontslagen, Irina Mudra, die met naam en toenaam is genoemd in operatie Forrest Gump vandaag.
21: Oké. Ondertussen, hij heeft veel aan zijn hoofd. Zelensky heeft eerder al de minister van Defensie, Fedorov, ontslagen. Die is ontslagen, maar houdt zich niet stil. Hij roept namelijk op nu tot verkiezingen in oorlogstijd. Ja, kan dat, nieuwe verkiezingen?
6: Nou, eigenlijk niet. En het is ook wel opvallend, hè, want Fedorov werkte sinds 2019 als minister voor Zelensky. En sinds het begin van de invasie in 2022 hoorde je hem nooit over verkiezingen. En nu ineens wel. Gisteravond publiceerde hij op zijn eigen YouTube-kanaal een video waarin hij zei dat het echt tijd is voor verandering en dat Oekraïne niet kan blijven wachten totdat die oorlog ooit een keer voorbij is. Dus hij roept op tot verkiezingen. Dat is op zichzelf al heel bijzonder. Dat zo'n populaire politicus dat doet, dat gebeurt eigenlijk nooit. En dan is natuurlijk de vraag of het kan. Nou, als je het aan de gemiddelde Oekraïner vraagt, die zegt waarschijnlijk nee. Omdat er gewoon heel veel praktische uitdagingen zijn die alle Oekraïners kennen. Zo wordt 20% van het land bezet door Rusland. De soldaten die hun leven geven voor het land, die moeten kunnen stemmen, maar die kunnen niet zomaar weg van het front.
21: Nee.
6: En dan zijn er nog eens miljoenen Oekraïnse vluchtelingen in het buitenland. Die moeten ook kunnen stemmen. Dus
21: praktisch.
6: Los van het feit dat het, dat het verbod boden is nog onder de staat van beleg, is het ook praktisch heel erg moeilijk.
21: Ja, nog even terug naar die corruptiezaak en die anticorruptiemaatregelen, die ontslagen. Ja, zegt dit jou dat het systeem werkt of dat de corruptie veel dieper zit in de samenleving dan gedacht?
6: Ja, je kan er op twee manieren naar kijken. Enerzijds laat het zien dat er heel veel corruptie is en dat die corruptie echt endemisch is. En de meeste Oekraïners verbaast dat niet. Oekraïners hebben vrij weinig vertrouwen in de integriteit van hun politici en staan op zich niet te kijken van het feit dat er geld wordt gestolen. Maar de positieve kant is dat het wel aan het licht komt. En dat de anticorruptieinstellingen dus wel de onafhankelijkheid hebben om hun werk te doen en om hierover te berichten, om mensen te onderzoeken, op te pakken. Dus er gebeurt wel iets, er wordt over gesproken, er wordt aan gewerkt, maar dat is wel een heel langslepend proces en hier gaat Oekraïne nog jarenlang mee dealen.
21: Dankjewel, Chris Colijn, onze Oekraïne-correspondent.
20: Vanuit Europa wordt afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties tegen twee hooggeplaatste medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Onder die twee is de president van het hof. In een reactie op zowel X zeggen zowel voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen als de voorzitter van de Europese Raad Antonio Costa dat ze het ICC steunen en ze benadrukken het belang van onafhankelijkheid. De VS hebben aangekondigd dat ze dus met nieuwe sancties komen tegen de voorzitter Tomoko Akane, Japanse, en een lid van het team van de aanklagers bij het hof. Daardoor kunnen ze geen gebruik meer maken van de Amerikaanse financiële diensten. Dat maakt het dus heel moeilijk om betalingen te doen met creditcard bijvoorbeeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio stelde eerder dat het ICC te veel macht naar zich toetrekt.
21: Ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, reageerde eerder ook. Hij sprak op zijn beurt zijn steun uit voor het ICC. Volgens hem worden er al lang gesprekken gevoerd om sancties te verzachten. Maar, quote, helaas is dit nog niet effectief geweest. Aldus Berendsen. Volgens de minister gaat Nederland de getroffen medewerkers helpen.
20: Nederlandse huishoudens beleggen steeds vaker in opvallende beursgangen. Uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat beursgangen van ruimtevaartbedrijf SpaceX, industrie- en defensieconglomeraat CSG en ijsmaker Magnum het afgelopen kwartaal populair waren bij huishoudens. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was verreweg het populairst, tikt daarmee zelfs een bijzonder record aan. Inger Baller is financieel-economisch analist bij de Nederlandse Bank en dit zei ze in de ochtendspits bij ons.
7: En we hebben gezien dat Nederlandse huishoudens voor 169 miljoen euro aan aandelen SpaceX hebben gekocht via directe aankopen van aandelen. Wat ze via beleggingsfondsen hebben gedaan, dat weten we helaas nog niet. En dat is de grootste aankopen in de eerste beleggingsmaand van een beursgang sinds wij zijn gaan meten.
20: Ja, dat klinkt allemaal leuk en populair, maar is het wel verstandig om op dag 1 in te stappen voor een huishouden? Dat bespreken we met Corné van Zijl, analist bij Cardano. Dag Corné.
8: Dag Niels, ja. Goedemiddag.
20: Is het risicovol om als particulier belegger in te stappen bij een beursgang?
8: Nou, bij alle aandelen zit er een risico aan natuurlijk. Oh. Ik denk persoonlijk dat er bij SpaceX wat meer risico zit. maar je weet waar IPO voor staat, hè? Een hoop mensen denken de initial price offering. Maar het betekent natuurlijk eigenlijk it's probably overpriced. Oftewel, het is eigenlijk waarschijnlijk veel te duur.
20: Ja.
8: En in de meeste gevallen geldt het ook wel zo. Als je gaat kijken wat je dan verdient. Zeker als je op de eerste handelsdag koopt. Als alle rumoer er is en iedereen blij. En de champagne wordt opengetrokken. En de slag op de gong en heel veel media-aandacht. Ja. Als je dan koopt, dan maak je over het algemeen En eigenlijk wel een vrij dramatisch rendement.
20: Ja, want dan zakt het vaak dus daarna in. Ja, tenzij mensen erin stappen of doen ze dat niet. We gaan huishoudens beleggen omdat ze koerswinsten willen behalen of omdat ze hopen dat ze veel dividend uitgekeerd krijgen.
8: Ik denk dat de meeste, zeker omdat dit over individuele aandelen gaat, vooral voor de koerswinsten gaan. Er is toch wat meer spanning bij beleggingsfonds. Beleggingsfonds is natuurlijk gewoon het echte beleggen, zeg ik altijd maar. Gewoon lange termijn, saai beleggen is goed beleggen. En dat zie je ook, hè, de 150 miljard ruim zit in beleggingsfonds. En zo hoort het ook. Maar het is natuurlijk wel veel leuker om in individuele aandelen te beleggen. Ja. Dat gebeurt dus ook.
21: Maar waarom doen ze dat dan op de dag van de beursgang?
8: Nou, de meeste gevallen kan je niet van tevoren inschrijven. SpaceX was een mooie uitzondering. En bij Magnum kreeg je als Unilever aandeelhouder natuurlijk die aandelen er gratis bij. Maar normaal gesproken kan je als particulier niet met zo'n emissie meedoen. Dus als je ze wil kopen, zou je dat op de eerste dag moeten doen.
20: En dat hebben mensen dus gedaan. Maar sommigen hebben dan dus nu al hun inleg deels zien verdampen. Het is een kwestie van afwachten en hopen dat het ooit weer op het initiële niveau komt.
8: Nou, in de tussentijd is de koers wat hersteld. Oh. Dus de laatste koers die ik zag was 143. Dus je hebt een hele bescheiden, maar je hebt een heel klein winstje van een paar procent als je gewoon bent blijven zitten. En de rendementen, die slechte rendementen, dat geldt dan vooral over 1 en over 3 jaar. Dus dat is echt voor de iets langere termijn. Ja. Maar SpaceX zit pas een paar maanden op de beurs.
20: Je kunt je ook iets bij voorstellen, hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Apple, hè? Als je daar in de jaren 90, wanneer kwamen ze op de beurs, in was gestapt, ja, daar had je gewoon heel veel geld aan verdiend. Dus misschien denken mensen ook wel, nu komt er iets nieuws. Wat ook heel veelbelovend is, daar moet ik bij zijn. Want als je daar pas over 10 jaar mee aankomt, dan loop je achter de feiten aan. Speelt dat een rol?
8: Ja. Dat idee speelt zeker een rol. Overigens, Apple en Amazon is ook een mooi voorbeeld. Ja. Als je daar had meegedaan, dan had je echt tegen een zieltogend bedrijf aangekeken wat bijna failliet was gegaan en wat dramatische koersperformance heeft laten zien. Ik laat altijd maar graag de koersgrafiek van Amazon zien. Als je die in 2000 kocht, dan ging die dus eventjes 94% naar beneden. En dat is daarna allemaal ruimschoots goed gemaakt. Ja. Maar het gaat niet allemaal van een leien dakje. En dit bedrijf komt natuurlijk al tegen een topwaardering. SpaceX is de grootste beursgang ooit met 1777 miljard beurswaarde. Dus het komt al tegen een hoge waardering aan. En Apple en Amazon waren vrij klein toen ze naar de beurs gingen.
20: Ja, precies. Daar zat eigenlijk veel meer groeimogelijkheid in. Goed, huishoudens zijn gewaarschuwd, maar beleggen, het blijft leuk. Hè? Daar weet je alles van als analist. Dankjewel. Hij werkt bij Cardano Corre van Zijl.
21: Ja, als je je net zo ergert als ik aan het vuil op straat, zo. Papier, plastic, leeggetrokken prullenbakken, dan moet je zeker blijven luisteren. Want we spreken zo twee ondernemers die zeggen dat ze een oplossing hebben. Een speciale prullenbak. Blijf luisteren.
9: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
10: Europe is going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog?
12: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
13: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
14: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
27: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
28: Thomas van Zijl.
29: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over Tata Steel dat geen reclame meer mag maken voor groen staal. En een gesprek met Ernst Japikse, vertrekkend topman van energiebedrijf En Natuurlijk. Hoe moet het verder met het aanleggen van nieuwe warmtenetten? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
31: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
32: BNR Verkeer.
33: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de wegen in ons land. Ondertussen al 350 kilometer file bij elkaar. In de meeste files heb je niet meer dan een minuut of 10 vertraging. Maar er ligt modder op de rijbaan van de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Dat veroorzaakt 8 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. De vertraging een half uur. Half uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord de kop van 8 kilometer file. En net als gisteren weer file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaaf, 8 kilometer en een kwartiertje vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk bij 28,9. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen bij 83,4 en ook controle op de A31 vanuit Leeuwarden naar Harlingen bij Dronrijp bij 32,6.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar na gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan in Uddel geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijven achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder Nederland dus. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. En er is nog net zoveel vraag naar fietsen van Batavus of Sparta, ook al is het moederbedrijf failliet. Een grote fietsenwinkelketen krijgt nog elke dag mensen over de vloer die er eentje willen kopen. Moederbedrijf Axel werd vorige week failliet verklaard. De vakbonden hopen op een doorstart. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms het onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
20: De kwakkelende bussenbouwer Ebusco krijgt een investering van 6 miljoen euro. Is dat genoeg om de financiën weer op de rit te krijgen, of is de eindhalt toch in zicht? Dat hoor je over een halve minuut op BNR.
0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
5: Goedemiddag. Ja, als je in een redelijk grote stad woont, klinkt het volgende vast als een droom. Een vuilnisbak die dicht blijft, er ligt geen afval meer op straat, en toch kunnen statiegeldverzamelaars hun blikjes en flesjes vinden. Nou, als dat toch zou kunnen. Twee ondernemers denken dat ze een vuilnisbak hebben ontworpen die dat mogelijk maakt. Ik kan niet wachten, ze zijn hier zometeen. Eerst als dat toch zou kunnen. Twee ondernemers denken dat ze een vuilnisbak hebben ontworpen.

0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Als je de business case bekijkt, het bedrijf bevindt zich al jaren in een vicieuze cirkel naar beneden. Eigenlijk is het echt een probleem onvoldoende liquiditeit. Ze hebben te weinig werkkapitaal. Ze hebben een businessmodel veranderd de afgelopen jaren. Vroeger bouwden ze de bussen zelf en tegenwoordig wordt die in onderdelen aangeleverd. Nou, door gebrek aan liquiditeit komen de onderdelen veel te laat aan, waardoor de productie bij de partners wordt vertraagd of stopt. Nou, dan kom je vervolgens in de situatie dat je bussen niet af kunt maken, niet kunt leveren. Dat is vorige week ook nog gebeurd. 26 bussen geannuleerd. Nou, klanten gaan dan vervolgens orders annuleren. Nog minder omzet en cash. Leveranciers en banken hebben dan, zeg maar, worden terughoudend. En dan heb je nog minder liquiditeit. Nou, en daar zitten ze in en eigenlijk gaan ze richting faillissement. Maar waarom investeer je 6 miljoen in deze onderneming? Dat is dan de cruciale vraag. Nou, er zit nog een idee achter. Er wordt geschermd met het feit dat er nog een partij is die, zeg maar, voor 30 miljoen letters of credit wil gaan financieren. En als je dat kunt doen samen met die 6 miljoen, dan heb je 36 miljoen beschikbaar. Dan zou je je bussen af kunnen bouwen. Dan komt er wel liquiditeit binnen. En op dat moment, als de koers gaat stijgen, en de koers waarop die aandelen worden verkregen is ongeveer 18 cent. En dat was voor 23 euro naar de beurs gegaan in 21. Maar stel dat je voor 18 cent voor 16% aandeelhouder wordt en je hebt een commissaris die je kunt benoemen.
1: Ja.
0: En de koers stijgt omdat je 36 miljoen in die onderneming stopt. 6 miljoen cash, 30 miljoen via letters of credit. En de koers stijgt naar 1 euro. Dan maken ze al 25 miljoen euro winst. Dus de afweging is: zien we dit gebeuren? Hebben we onderzoek gedaan naar die investering en die 30 miljoen? Als het antwoord ja is en positief, nou, dan is de kans vrij groot, dat die inschatting moeten ze zelf doen, dat ze, zeg maar, heel veel geld gaan verdienen.
1: Ja, dus, maar daarvoor moet je wel, even afgezien van die rekensom met de beurskoers, wel, en het feit dat je dan invloed kunt kopen, ook wel geloven dat het een gezond bedrijf kan worden.
0: Nou ja, kijk, die bussen die vorige week zijn geannuleerd, die waren bijna klaar. En ze missen net de laatste liquiditeit. En als je die laatste bussen af kunt bouwen,
1: ja.
0: Kijk, er is natuurlijk altijd een markt voor deze bussen, is wel een markt. Daar hoef je geen vraagtekens bij te stellen. Je raakt je wel kwijt. En als je het nu af kunt bouwen en snel liquiditeit beschikbaar hebt, ja, dan versterkt zich dat vliegwiel. Ontstaat er een beetje vertrouwen en heb je best kans dat ook die beurskoers zich langzaam maar zeker gaat herstellen. Die gaat nooit meer terug naar die 23 euro de komende 5 jaar. Hè, maar een euro of een paar euro kun je best stijgen. En dan heb je eigenlijk een fantastische business case.
1: Ja, maar dat is dus als je die aandelen voor een deel bezit.
0: Of koopt. Je kunt ze vandaag kopen voor 25 cent.
1: Nee,
0: en
1: zeker.
0: Maar
1: ik bedoel, het bedrijf zelf, die beurskoers kan omhoog en omlaag gaan. Maar op zich merken ze daar niks van. Tenzij er dus een groot aandeelhouder is die echt gelooft in het bedrijf. En daar een voet tussen de deur heeft met een commissaris bijvoorbeeld.
0: Die commissaris komt er ook. Maar als je kijkt naar, zeg maar, de turnaround situatie, dan hebben ze echt wel. Ze hebben ongeveer de helft van de mensen is verdwenen. Het netto verlies is afgenomen met ongeveer 22 miljoen. EBITDA is gestegen met 19 miljoen. De bruto winst is gestegen met 6 miljoen. Dus eigenlijk, of 12 miljoen moet ik zeggen. Dus eigenlijk, in de kern zijn er een aantal goede maatregelen genomen. Die turnaround is niet afgemaakt nog. Dus de vraag is, ga je investeren in die niet afgemaakte turnaround met de kans om, als je die 30 miljoen en die 6 miljoen beschikbaar stelt, dat je dan kunt afbouwen en geld genereert.
1: Ja.
0: Als je dat inschat als positief, dan kan ik me voorstellen dat ze gewoon de bus kunnen afbouwen en dat het bedrijf wordt gered. Gebeurt dat niet, ja, dan ben je het gewoon kwijt en dan gaat het bedrijf, wat mij betreft, mijn inschatting, dat failliet zal gaan.
1: Op de fles. Dat is nu wel. Dus dit is eigenlijk de laatste reddingsboei.
0: Dit is denk ik wel het laatste trucje en dan zal het in een onderdelen worden verkocht. Faillissement.
1: Ja.
0: Dreigt dan.
1: Dus op zich, maar is het niet een lege huls, dit bedrijf? Want er zijn dus heel veel mensen uitgegaan. Ze laten de bussen feitelijk in het buitenland bouwen. Wat is dit dan voor bedrijf nog? Waar investeert deze Rijn Holding in?
0: Nou ja, kennis, vaardigheden, personeel, wat, zeg maar, wel nog blijft. En de partners waar ze mee samenwerken, dat zijn wel partners die verstand van zaken hebben. En als je die partners bij elkaar kunt houden en een bus kunt bouwen die gewoon qua kwaliteit goed is, want daar gaat de discussie niet over, die bus is wel prima. Ja, dan heb je nog best een kleine kans dat je kunt doorstarten of, zeg maar, kunt doorgaan. Maar dan moet het geld wel binnenkomen. Dus dat is eigenlijk de gok die hier wordt genomen.
1: Dank voor de uitleg. Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company.
2: We gaan naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, hoe staat het ermee?
3: Nou, het is druk. 370 kilometer file alweer bij elkaar. Gelukkig niet zoveel incidenten als gisteren. Maar toch, er ligt modder op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn.

0: Dat ligt bij Barneveld, 8 kilometer file vanaf Amersfoort West, een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Half uur vertraging door het verkeersaanbod op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. En een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A15 dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht Oost. Vanaf knooppunt Gorkum kom je daar in 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Badmen bij 119.7. En ook controle op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Dat is bij Drachten bij hectometerpaal 168.1.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
3: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
4: 500 euro.
5: 590 euro.
4: Ai.
5: Ai.
6: Deze week hoor je elke dag bij ons ondernemers met een relatief jong bedrijf en een innovatieve insteek. Vandaag de bedenkers van een afvalbak die, als het een succes wordt, wat mij betreft de Nobelprijs voor afvalverwerking mag winnen. Namelijk de Twin Bin. De belofte van die Twin Bin is namelijk een droom. Een vuilnisbak die dicht blijft. Er ligt geen afval meer op straat. En toch kunnen statiegeldverzamelaars hun blikjes en flesjes vinden. Nou, als je in een grote stad woont, of een beetje grote stad, dan klinkt dat eigenlijk te mooi om waar te zijn, bijna. Mike Reurings en Quirijn van der Velde zijn bij ons. Twee van de vier oprichters van Twin Bin. Welkom.
7: Dank je wel.
6: Misschien hoorde je mijn frustratie een klein beetje doorklinken door al het afval op straat. Het is hier in Amsterdam echt een
7: smeerboel.
6: Plaag.
7: Zeker.
6: Smeerboel, ja. Zijn jullie ook zo op het idee gekomen door de puinhoop op straat?
8: Ja, nou, wij studeerden dus in Amsterdam in het centrum aan de Nijenrode Universiteit. En voor een schoolopdracht moesten wij een innovatieve oplossing bedenken als een entrepreneurship opdracht. En zo zijn we eigenlijk naar een probleem gaan zoeken, een maatschappelijk probleem. Ja. En je ziet natuurlijk in Amsterdam dat er zoveel prullenbakken zijn opengebroken. En dat komt natuurlijk door een heel ecosysteem aan statiegeld dat daar te vinden is in de prullenbakken. Dus je hebt echt 10 tot 15 gasten die gewoon non-stop met een tas vol met statiegeldblikjes alle bakken langs is aan het gaan.
6: Mm-hmm.
8: En die breken die afvalbakken open. En dat kost de grote steden ontzettend veel geld. En wij dachten, we kunnen daar misschien een betere afvalbak van maken.
6: Nou ja, en daartoe zijn jullie aan het ontwerpen geslagen. Ja, de kern is natuurlijk dat er ook mensen zijn in de stad die en in Nederland die statiegeld nodig hebben om aan het eind van de dag, weet ik veel, naar de opvang te kunnen of een boterham te kunnen kopen. Dat kun je niet oplossen.
8: Zeker, dat klopt. Dat is uiteindelijk het echte kernprobleem natuurlijk wat opgelost moet worden. Maar wij willen toch de tussenstap dat mensen zoveel moeite en eigenlijk onmenselijk werk moeten verrichten om die afvalbak open te breken. Dat we in ieder geval die stap wat makkelijker voor ze willen maken. Dus in plaats van dat we de afvalbak willen barricaderen en dicht willen maken, willen we het eigenlijk toegankelijker maken voor die mensen om het te verzamelen. Ja. Zodat zij ook hun brood kunnen verdienen.
6: Ja, en de straat dan schoon blijft.
8: Een stukje schoon blijft.
6: Hoe werkt jullie Twin Bin? Kun je het beschrijven? Het is radio, dus we hebben geen beelden.
7: Nee, ja, ik zal het proberen te omschrijven. Het is eigenlijk heel simpel. Het ziet eruit als een normale vuilnisbak. Met aan de bovenkant het gat voor het normale afval. En eigenlijk daaronder zitten de gaten waarin je je statiegeld weg kan gooien. En dat komt in een apart compartiment onderaan de bak. Die mensen heel simpel open kunnen maken en daardoor dus de statiegeld producten eruit kunnen halen. En ze hoeven dus niet in het normale afval te gaan vissen. Waardoor de straten dus een stukje schoner blijven. En het veel makkelijker wordt om het eruit te halen.
6: Maar dan vertrouw je er dus op dat mensen die een blikje weg willen gooien, dat niet in dat grote gat voor het algemene afval gooien, maar echt in het daarvoor dus bedoelde openingetje.
7: De bak die heeft drie gaten waarin je statiegeld weg kan gooien. En die hebben ook de vorm van flesjes en blikjes.
6: Ja.
7: Dus in dat opzicht is het al redelijk duidelijk.
9: Ja. Kleuter kan de was doen, hè? Kind kan de was doen.
7: Eigenlijk wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat gedrag, mensen moeten ook een beetje gaan wennen aan hoe die bak eruit ziet. En van oké, zo werkt het dus.
9: Toen jullie hiermee begonnen, ging het idee viral, hè? Wat gebeurde er?
7: Ja, niet zo'n beetje ook. Dat hadden we niet helemaal aanzien komen. Maar we hadden het filmpje geüpload. En ik geloof dat we binnen 24 uur bijna 2,5 miljoen weergave hadden op de video's.
8: Ja, dus nu zitten we in totaal volgens mij zelfs op de 4 miljoen in totaal. En we dachten eigenlijk, zoveel mensen die hebben dit gezien en zoveel positieve reacties, hier moeten we gewoon echt iets mee gaan doen. En toen hebben we eigenlijk in ons hoofd besloten van oké, dit schoolproject, dit kunnen we echt gaan
9: uitvoeren. Dus dat leverde niet meteen investeringen op of een kant-en-klare bak?
8: Ook dat.
9: Oh, toch wel?
8: Ja, zeker. Naast al die positieve reacties hebben we ook heel veel ondernemers gesproken. We hebben zelfs heel veel ondernemers die onze bak interessant vonden om een keer bij hen te komen testen.
9: Uh-huh.
8: Dus dat is hartstikke mooi. We hebben ook mogelijke investeerders zijn ons gaan benaderen. En gewoon mensen uit de politiek, ook binnen Amsterdam, die zeiden van, hey, dit is een goed probleem. Of goede oplossing voor het probleem. Ja. Laten we iets samen gaan doen. Dus het heeft voor heel veel kansen gezorgd.
6: En is dat al aan de hand? Is de gemeente Amsterdam, ik vraag dit puur uit eigen belang, is die al aan boord?
8: Wij zijn uiteindelijk mochten wij met de wethouder van Buren van Afval van Amsterdam mochten wij aan tafel. En daar hebben we ons idee gepitcht. En daar zaten we aan tafel met alle partijen die betrokken waren. Dus de verzamelaars, maar we waren ook mensen die de afval moesten legen. En de mensen die de huidige bak hebben gedesigned. Daar hebben we eigenlijk wel te horen gekregen van, hey, we hebben zelf al nu eigen afvalbakken, maar jullie... oplossing zou wel geweldig zijn voor de ondernemers in Amsterdam.
9: Ja, want je ziet eigenlijk twee dingen gebeuren. Dat bewoners al een emmer naast de prullenbak zetten. Of gewoon hier je blikjes in. Ja. Of eraan spijkeren. Of een apart bakje eraan hebben hangen. Dat het lijkt gewoon weer gemeentelijk ingrijpen te zijn. Of er zijn gewoon prullenbakken die niet zo makkelijk open kunnen. De andere gemeenten hebben het. Ik bedoel, het probleem kan wel opgelost worden.
7: En daarom hebben wij misschien ook een iets andere visie. Dus wij willen niet een prullenbak gaan maken waar het heel moeilijk wordt om die producten eruit te halen. Want er ligt in principe gewoon voor die mensen geld in de prullenbak. Dus ze gaan hoe dan ook proberen dat eruit te krijgen. Dus wij willen gewoon proberen dat het zo makkelijk mogelijk wordt om die producten eruit te halen. En dat daardoor de bak heel blijft en de straten schoon blijven.
6: Maar ik was dit weekend in Zwolle. Ja. En toevallig viel mijn oog op een prullenbak die ook een soort... Ja, het was eigenlijk een soort rooster had waar achter dan blikjes en flesjes konden vallen.
9: Oh, er is concurrentie.
6: Nou ja, dat vraag ik me af. Is het echt nieuw?
7: Wat wij hebben echt een soort 2-in-1 oplossing. Dus het is echt een geïntegreerde oplossing in de prullenbak. Er zijn wel een aantal partijen die geloof ik iets aan de huidige bestaande prullenbakken vastplakken. Maar wat wij hebben gezien in onze testen is dat je moet mensen echt overtuigen om het weg te willen gooien. En het moet zo makkelijk mogelijk blijven. Dus stel, mensen moeten ook maar een kleine actie extra doen om het statiegeld weg te gooien, dan doen ze het eigenlijk al niet.
6: Oké. Okay.
7: Dus wij proberen het zo makkelijk mogelijk te maken.
9: Ja, maar het is in feite is het bronscheiding met een mooi systeem... dat die blikjes ook grijpbaar worden voor degene die ze dan mee wil nemen.
6: Wat ik nog niet snap, de gemeente Amsterdam die zei dus... ja, dit is goed voor ondernemers, maar niet voor ons. Maar de gemeente wil ook van het afvalprobleem af.
9: Mag ik hopen?
6: Ja.
8: Dat leek ons ook. Dus daarom waren we best wel teleurgesteld uit dat gesprek gekomen.
6: Maar wat was het argument dan?
8: Zij werken nu aan hun eigen huidige afvalbak. En die redesignen ze om ook een soortgelijke oplossing daarvoor te maken.
6: Dus ze waren al bezig.
8: Ze zeggen dat ze al bezig waren.
7: Bij Amsterdam is het ook zo. Amsterdam wil alleen zijn eigen prullenbak ontwerpen. Dus een design van iemand van buitenaf, dat gaat sowieso niet werken. Hoe het werkt bij hun. Zij designen een prullenbak en dat besteden ze vervolgens aan om partijen om dat te laten maken.
9: Waarom willen zij zo werken, weet je dat?
7: Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik snap het persoonlijk ook niet helemaal. Maar ik denk om hun design language soort van goed te houden.
6: Ja, dat maar goed, jullie kunnen er ook drie kruisjes op zetten.
9: Amsterdamse
7: allemaal gedaan zelfs.
9: Ja. Zeker. Ja, hoe heb je dat gemaakt eigenlijk? Want dat vind ik wel grappig. In deze serie krijgen we dan jonge mannen. Jongens die iets hebben bedacht. En die zitten dan aan een businessopleiding. Of het is iets technisch, maar toch ook wel iets met management. Jullie hebben schone handen. Jullie zijn zelf geen lassers of zoiets dergelijks. Moet je ook om zo'n idee aan de man te brengen... een beetje meer in die businesshoek zitten? Ik kan me best voorstellen dat er ook anderen rondlopen die alleen die opleiding en die ingang niet hebben.
8: Ik denk dat het handig is dat je de mensen bij elkaar hebt die allebei hun eigen talent allemaal hebben. Dus wij waren met z'n vieren en ik kan helemaal niks met las of bouwen. Iedereen kan dat niet. Wij kunnen heel goed praten. Maar wel ook iemand in het team, Rens, die wel hartstikke goed kon lassen. Dus hij had zijn talenten daar. En wij konden dat dan weer goed vertellen en mogelijk verkopen. Ja.
9: Is dat ook de enige van het team die naar de zonsverduistering heeft kunnen kijken toevallig?
6: Met een lasbril.
8: Ik denk dat dat mogelijk is.
6: Hij staat al wel op een aantal plekken, toch?
8: Zeker.
6: En bij wat voor soort gelegenheden is dat dan?
8: Dat is een, zoals ik zei, dat Amsterdam ons doorstuurt naar de horeca-ondernemers van Amsterdam. Staan we bij de Fabelfriet, hier in de Nieuwe Dijk. Ja. Klopt. Dus daar staan we met een knalblauwe bak in de Fabelfriet kleuren. En dat is eigenlijk een geweldige kans voor ons om ons idee ook echt te gaan testen met het hele publiek. Want wij hebben het op bepaalde punten getest. Maar nu kun je het gewoon over een hele lange tijdsperiode testen. En daar komen eigenlijk hartstikke positieve dingen uit. We hebben wel een aantal feedbackmomentjes daarvan gehad. En die gaan we weer verwerken in ons nieuwe model. Dus we zijn nu bezig met een model dat we straks op grote schaal ook massa kunnen produceren.
6: Okay. En wat was de kritiek? Wat werkte er dan niet?
8: Nou, dan was er bijvoorbeeld het scheiden werkte. Het statiegeld werd weggegooid in de bak waar dat voor nodig was. En het restafval. Maar als je een flesje weggooit, die dopte niet altijd op. En dan kan er nog, stel je hebt een Fanta-flesje, dan kan er nog wel eens wat Fanta uitlekken.
9: Dat
8: verzamelt onderin, dat gaat een beetje plakken.
6: Oh.
8: En om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt, hebben we dat in onze nieuwe oplossing verwerkt. Daar kunnen we wel niet te veel over vertellen, want die is, wordt helemaal ontwerpt op dit moment. Maar okay, eind november is die klaar.
6: Oké. Okay. En als er nu ondernemers luisteren en zeggen, dit wil ik ook voor mijn deur, want dan ben ik af van die verschrikkelijke troep op straat.
8: Ga naar de twinbin.nl en daar staat al onze informatie. En we hopen samen dus de stad en Nederland even een stukje schoner te houden.
6: En wat kost die?
7: Nou, het oude model kunnen we wel vertellen op zich, maar het nieuwe model, dat kunnen we nog niet al te veel over vertellen. Ook omdat we nog bezig zijn daar met de finale tekeningen en nog met onderhandelingen met leveranciers. Ja. Dus,
6: en het oude model?
7: Het oude model hebben we bij Fabelfriet verkocht voor €1300, geloof ik.
8: Ja,
7: wel was dat model helemaal gecustomized, dus in zijn eigen kleur met zijn logo erin.
9: En zat daar marge op of hebben jullie dat?
7: Daar hebben wij helemaal niks op verdiend.
8: Nee.
7: Dat was gewoon puur eigenlijk om ons idee op de straat te krijgen.
9: Mm-hmm. Ja.
7: En het nog verder te testen. En daar hebben we ook heel veel aan gehad, want op basis van die feedback hebben we dus dat nieuwe model doorontwikkeld. En dat nieuwe model hebben we best wel veel vertrouwen in. Dat model kan ook niet alleen buiten staan, maar ook binnen. Dus we kunnen weer opnieuw naar de gemeentes toe. Ik denk dat die in deze een stuk meer geïnteresseerd zullen zijn. Maar ook grote bedrijven zoals Westfield Mall, winkelcentra, parkeerplaatsen.
6: Die willen het ook.
7: Arena's bijvoorbeeld, waar veel verkeer langs komt, waar mensen veel drankjes consumeren. Dus,
6: ja, of bij mij in de achtertuin. Dat zou ook een goede oplossing zijn. Dank voor dit gesprek, Mike Reurings en Quirijn van der Velde van Twinbin.
1: Tech Update.
9: Ja, bij de cyberaanval op het Franse logistiekbedrijf Ceva, we weten nog wel dat daar klantgegevens van partners als Bol en Bijenkorf werden buitgemaakt. Maar ook gegevens van het oud personeel van Ceva blijkt nu. Dat is te lezen in een interne mail van Ceva die in handen is van BNR. En dan gaan we natuurlijk naar Niels Koloos die dit nieuws verzorgt. Niels, wat staat er in die mail aan oud personeel?
10: Ja, die mail hebben wij gehad van een van de oud-medewerkers van een bedrijf dat jaren geleden door Ceva is overgenomen. En in die mail lezen we dat Ceva onlangs een quote cyberbeveiligingsincident heeft geconstateerd. En daarbij hebben hackers dus toegang verkregen tot opnieuw quote een klein deel van de IT-infrastructuur van Ceva.
9: Mm-hmm.
10: Nou, dat wisten we op zich al, want begin augustus hoorden we natuurlijk over Bol en de Bijenkorf en al die andere logistieke partners van Ceva die erdoor getroffen waren. Maar in de eerste alinea lezen we dus ook dat de geadresseerde van die mail is, oftewel die oud-medewerker van Ceva. En de soorten persoonsgegevens die mogelijk gestolen zijn door de hackers, nou Niels, het is niet mals. Het zou gaan om BSN's, kopieën van paspoorten, gegevens van partners en kinderen, arbeidsovereenkomsten, salarisgegevens, IBAN's en zelfs, nou nu hier komt hij, je schoenmaat. Nee, dat is een klein beetje grappig natuurlijk.
9: Waarom weet überhaupt de werkgever de schoenen? Oh, die heeft ze natuurlijk voor veiligheidsschoenen.
10: Ja, misschien voor veiligheidsschoenen inderdaad. Maar er is dus kans dat er nu ergens op het dark web staat dat jij maatje 45 hebt. Als je ooit bij Ceva hebt gewerkt.
9: Ja.
10: Hoewel Ceva er ook bij zegt in die mail dat het niet zo is dat alle genoemde persoonsgegevens in die rijtjes daadwerkelijk gestolen zijn. Er is gewoon een kans dat het zo is.
9: Ja.
10: En het verschilt natuurlijk ook nog per oud medewerker welke gegevens er dan buitgemaakt zijn.
9: En hoe zit het dan met de huidige medewerkers?
10: Nou, daar wordt het hele verhaal nogal vaag, want die mail op zich is natuurlijk makkelijk te vervalsen. Dus we hebben ook aan die oud-medewerker gevraagd, kan jij bewijzen dat jij echt een oud-medewerker bent? Hoe zit het dan? Nou, ik kreeg in de vorm van een loonstrook van het bedrijf waar die ooit voor werkte, dat door Ceva is overgenomen, bewijs. En daarnaast heb ik ook even contact opgenomen met de autoriteit persoonsgegevens. Want in die mail stond ook dat Ceva met de AP contact had opgenomen. En ook de AP zegt, ja, wij hebben inderdaad een datalekmelding van Ceva zelf ontvangen.
9: Mm-hmm.
10: Dus niet van de logistiek partners zoals Bol en de Bijenkorf, ook natuurlijk, maar hier dus Ceva. Alleen kunnen ze niet op de inhoud ingaan vanwege hele logische redenen, want het is allemaal gevoelige informatie. Dat ga je niet zomaar zeggen tegen een journalist. Maar ik heb dus ook 3 keer vandaag met Ceva zelf gebeld. En het antwoord was gelijk, zet het maar even op de mail. En dat heb ik gedaan en daarna nog een keer nagebeld. En ik moet nog steeds dus horen hoe het nou precies zit met die mail. Maar alles lijkt er dus wel op te wijzen dat dit gewoon echt is. En we hebben dus die werknemer en ook de autoriteit persoonsgegevens die dit dus best wel goed kunnen bevestigen.
9: En weten wij eigenlijk al wat er met die gestolen gegevens gebeurt. In die zin, is dit een ransom attack?
10: Nee, daar lijkt het dus niet op. Want Ceva heeft in die mail ook gezegd, we hebben de IT-infrastructuur die geraakt is geïsoleerd.
9: Mm.
10: Er was dus inderdaad een derde partij die toegang heeft gekregen, zonder dat dat de bedoeling was.
9: Mm.
10: En de gegevens zijn ook gekopieerd. Dus niet versleuteld of verwijderd of wat dan ook. Maar wat er vervolgens met die gekopieerde gegevens is gebeurd, dat weten we niet. Misschien staat het online, misschien staat het niet online. Misschien is er inderdaad wel sprake van ransom onderhandelingen. Dat ze zeggen, we gaan het publiceren als je niet betaalt. Maar so far hebben we nog niet een hackersgroep gehad die het echt volledig claimt.
9: Nog even naar de smartphones, laptops, televisies, eigenlijk alle apparaten waar geheugenchips in zitten. Die gaan voorlopig niet goedkoper worden. De grootste maker van de chips heeft de prijzen opnieuw verhoogd. Dat vermoeden wij eigenlijk ook al, hè?
10: Ja, we voelen het ook
9: vanwege
10: zelf.
9: Vanwege de AI-race.
10: Vanwege de AI-race, inderdaad. Maar het gaat hier om Samsung Electronics. By far de grootste maker van geheugenchips ter wereld. Mm-hmm. Die zou voor bepaalde ordertypes voor geheugenchips de prijzen met 10-15% verhoogd hebben. En dat ten opzichte van slechts 1 maand geleden. Dus niet eens op jaarbasis of zo. Gewoon vergeleken met, wat is het nu, augustus? Dus in juli. Dat vind ik best wel heel erg veel. En dat krijgen we te horen van 2 ingewijden die persbureau Reuters hierover spreekt.
9: En hoeveel procent gaat het om, zeg je nog?
10: 10-15%. Ja. Nou, nu is het zo dat de prijzen zo hoog zijn omdat we allemaal steeds meer elektrische apparaten kopen. Of niet zo, moet ik zeggen, verbetering. Want je zei het al, het gaat vooral om die AI-ontwikkelaars die alleen maar meer geheugenchips willen voor hun datacenters om modellen te trainen en te draaien. Maar wij, de gewone sterveling, die heeft er ook last van. Want bijna elk elektrisch apparaat, daar zit geheugen in. Dus je kan denken aan televisies, beeldschermen, smartphones, MacBooks. Nou, je noemde het al op. Maar ik merk het heel erg. Ik wil al maanden geheugen kopen voor mijn nieuwe computer, Niels. Maar die upgrade die ik wil, kost inmiddels ruim €500. Terwijl die vorig jaar €100 kostte. Dus ik dacht echt van, dit ga ik gewoon niet doen. Want ik weet dat ze bij Samsung heel blij zijn met de marges nu. En dat het niet alleen maar onheil is.
9: Maar je kan je lang wachten. Want dat gaat voorlopig niet omlaag, denk ik, toch?
10: Ja, ik doe ook s'avonds een soort rituelen van, blijf nog even werken, computer, voordat ik een nieuwe upgrade per se nodig heb. Ja. Maar goed, we zien het dus ook met andere consumentenproducten die misschien wat meer mainstream zijn. Dus je kan inderdaad denken aan MacBooks en iPads. Die zijn allemaal met 20% verhoogd in prijs. Ja. Heeft Apple en Tim Cook hebben dat aangekondigd. Mm-hmm. Ook de Nintendo Switch 2 is een stukje duurder geworden. De PlayStation 5. En de list goes on. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Hè? Want grote geheugenchipproducenten zeiden afgelopen maand nog tegen Reuters dat volgend jaar het ergste jaar ooit gaat worden voor de geheugenmarkt. En dan bedoelen ze natuurlijk het ergste jaar ooit voor ons. Want voor hen is het dus geweldig met al die monsterwinsten en bonussen. Ja. Maar sommige rapporten los van die geheugenchipmakers zeggen ook dat het zo kan zijn dat alle voorraad voor volgend jaar dus al opgekocht is door AI-ontwikkelaars. Dus wij gaan hier inderdaad nog even onderleien. Dus ik hoop dat je een goede telefoon hebt of een hele goede computer.
9: Nou, ik ga er nu wel zuiniger mee doen.
10: Ja, nog een paar jaar vooruit kan inderdaad.
9: Dankjewel, Niels Koloos.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: Zometeen, de graanexport uit Oekraïne ligt op zijn gat door de oorlog met Rusland. En dat dreigen wij ook te gaan merken in onze supermarkten. Want Oekraïne is de graanschuur van Europa, wordt gezegd. Hoe zit dat? Dat hoor je zo.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
14: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
1: Nu in de BNR-app.
6: Ook de gegevens van personeel van Ceva Logistics zijn gestolen door hackers. Een investering van 6 miljoen moet Ebusco weer op de rit krijgen. En de koers van farmaceut Moderna schiet omhoog na gunstige testresultaten met een huidkankervaccin. Deze verhalen en nog veel meer, dat vind je nu in de BNR-app.
9: Ja, Robert Vriezen bij de ANWB, hoe zou jij de avondspits betitelen?
0: Nou, het is behoorlijk druk op de weg. En incidenten die veroorzaken de meeste vertraging. In totaal ruim 400 kilometer file bij elkaar. Een ongeluk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de weg net weer vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam. Bij Sliedrecht-Oost een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Gorkum kom je daar een 9 kilometer file met bijna een uur vertraging. En bijna een uur vertraging ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Door een spoedtransport is de linkerrijstrook dicht tussen knooppunt Badadoorn Hoofddorp en Moergestel. 11 kilometer file daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk bij 28.9. Op de A7 Heerenveen-Groningen, daar controle bij Drachten bij 168.1. En je snelheid wordt ook in de gaten gehouden op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Grijshoord bij 165.9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt voor een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. De laatste Belgen die hun huis uit moesten vanwege de brand in natuurgebied de Hoge Venen kunnen terug naar huis. Het zijn zo'n 100 mensen. Een paar honderd anderen mochten eergisteren al naar huis. De natuurbrand brak vrijdag uit en was de grootste ooit in België. Het vuur is ingedampt, maar niet onder controle. En Maarten van der Weijden wil morgen verder gaan met zijn zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum om geld op te halen voor kinderen met kanker. Hij sloeg vandaag zijn derde zwemdag over omdat hij misselijk was en last had van zijn buik. Het gaat nu weer wat beter met Maarten. Die hoopt dat hij morgen fit genoeg is om het water in te gaan. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Ik staat 0,3% in de min, 1104 punten afgerond. De grootste daler is BSI. 4% gaat eraf en CVC Capital is momenteel de grootste stijger met 2,7% erbij. Dow Jones nu op 0,2% winst.
6: Zometeen, Iran overweegt Amerikaanse doelen op Europese bodem aan te vallen als Trump de oorlog verder laat escaleren. Is de NAVO opgewassen tegen zo'n aanval? Of moeten we deze dreigementen vanuit Teheran als loze dreigementen zien? Dat en meer zometeen.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
21: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen, als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
16: Goedemiddag. We hebben dit uur een sterke foto op Oekraïne. Nieuwe verdachte corruptiegevallen en een oproep van een populaire oud-defensieminister voor nieuwe verkiezingen die zorgen voor tegenwind voor president Zelensky. En tot overmaat van ramp wordt ook minder graan geëxporteerd. Over de gevolgen daarvan praten we zo meteen uitgebreid. En nu eerst gaan we naar Iran en de NAVO.
6: Want Iran overweegt Amerikaanse doelen in Europa aan te vallen mocht Trump het conflict verder laten escaleren. Dat staat in de Financial Times. Afgelopen maandag liep het Memorandum of Understanding tussen de twee landen af. 60 dagen. Van een nieuwe overeenkomst lijkt voorlopig geen sprake. Sterker nog, de spanningen lopen verder op, nu Iran dus zelfs dreigt met aanvallen op Amerikaanse doelen in Europa. We gaan het bespreken met de voormalig directeur defensiebeleid bij de NAVO, Timo Koster. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
6: Ja, hoe luistert u naar die dreigementen? Zijn ze reëel?
2: Nou, de Iraniërs hebben steeds aangegeven dat eigenlijk alle Amerikaanse grondgebied en alle Amerikaanse bases overzees legitieme doelen zijn. Tot op heden hebben ze dat nog niet in Europa ten uitvoer gebracht. Maar met dit dreigement is er wel sprake van een zekere escalatie.
6: Ja, en zo'n dreigement, dat is natuurlijk gericht op Donald Trump. Maar goed, de NAVO heeft al gezegd, nou, wij kunnen dit aan. Als het tot een aanval komt, dan kunnen we ons verdedigen. Vindt u dat een verstandige uitspraak?
2: Ja, de NAVO kan moeilijk iets anders zeggen. Maar kijk, de vraag is, wat wil Iran hiermee bereiken? Mogelijk dat Iran met dit dreigement Europese bondgenoten aanzet om meer druk op Trump te zetten, om het conflict te beëindigen, om een permanent staakt het vuren te bereiken met Iranië. Maar ze spelen wel met vuur. Het is een groot risico, want de NAVO zal een aanval niet onbeantwoord laten. Die zal dat zeer waarschijnlijk opvatten als een artikel 5 situatie. En dan heb je opeens al die Europese landen die zich nu afzijdig houden, die gaan zich dan met het conflict bemoeien. Ja. Dus dat zou een ernstige escalatie zijn.
6: In dat verband zou Trump misschien weer blij zijn, want hij hamert juist op meer Europese betrokkenheid van de NAVO-lidstaten in zijn conflict in Iran.
2: Ja, maar dat is wel van beide kanten met vuur spelen. Want het is niet gezegd dat de Europese bondgenoten dan ook precies datgene doen wat Trump wenst. Ik durf niet te voorspellen hoe dat zal lopen. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet onmiddellijk zal gebeuren, maar het dreigement op zichzelf is al genoeg reden tot zorg.
6: Ja, en wat zou dan inderdaad de Europese reactie moeten zijn richting Trump? Moet er meer druk komen om toch weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten met Iran?
2: Nou ja, ik denk dat dat de calculatie is van Iran. Dat als we nou Europa er althans in ieder geval in onze bij betrekken, dan gaat Europa ook druk uitoefenen op Trump. Maar de NAVO kan niet anders dan ook zichzelf verdedigen. Nou, luchtafweer is niet een van de sterkste capaciteiten van de NAVO. Daar hadden we al een groot tekort aan en daar hebben we al behoorlijk wat van aan Oekraïne overgedragen. Dus mocht er sprake zijn van ballistische raketten richting Europa, nou ja, dan staan we wel voor een uitdaging. Ja. En dan moet de NAVO heel snel zijn knopen tellen en een plan hebben.
6: Ja, u zegt het is hoog spel. Iran neemt een risico met dit dreigement. Ja, dat zullen ze in Teheran ook wel afgewogen hebben. Wat denkt u dat ze dan proberen te bereiken?
2: Ja, zoals ik zei, kijken of ze Europese bondgenoten kunnen bewegen om druk uit te oefenen op de VS, om tot een deal te komen. Niemand wil natuurlijk dat er in Europa Amerikaanse bases bestookt gaan worden. De kans dat daarbij andere doelen getroffen worden en Europese burgers sneuvelen, et cetera, die kans is natuurlijk levensgroot. Dus ik vermoed dat Teheran hiermee mikt op een, zeg maar, een de-escalatie aan de NAVO-kant. Maar nogmaals, dat is hoogspel.
6: Ja, en wat denkt u dat dan nu, behalve deze mededeling, we zijn voorbereid vanuit de NAVO, de volgende stap wordt voor de NAVO?
2: Nou, ik denk dat de NAVO, als dit dreigement serieus genomen wordt, bijeen moet komen. Dat er een militair advies moet komen over welke doelen dan het meest risico lopen. Dat zijn Amerikaanse bases, maar dat kunnen ook andere plekken zijn. Dan kan het zijn dat daar capaciteiten naartoe gedirigeerd worden. Dus luchtafweer, zoals er nu ook al lang Patriot-batterijen van andere bondgenoten in Turkije staan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat we de AWACS, de waarnemingsvloot de lucht insturen. Dat er op andere manieren met drones in de gaten gehouden wordt of er activiteit zichtbaar is. Ik verwacht wel dat als dit serieus genomen wordt, dat er iets te zien zal zijn van hogere gereedheid en zichtbare bereidheid om ons te verdedigen.
6: Ik dank u voor dit gesprek. Timo Koster, voormalig directeur Defensiebeleid bij de NAVO.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
9: De oorlog in Oekraïne heeft een steeds grotere impact op de wereldwijde voedselvoorziening. Door aanvallen op graanterminals is de export van graan zo goed als stil komen te liggen. En dat kunnen ook wij gaan merken in onze supermarkt, om van de kleinste impact te spreken, denk ik. We gaan het bespreken met Freek Vossenaar, strategisch adviseur Food & Agro bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Voorheen ook speciaal gezant voor het ministerie van Landbouw. En Jan-Willem Baas, voorzitter van het comité van graanhandelaren. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
9: Ja, Jan-Willem Baas, Oekraïne is de grootste graanexporteur ter wereld. Ondanks de oorlog ging het eigenlijk na die aanvankelijke blokkade, moeten we straks nog even over hebben, maar het ging goed met de export. De wereld is er ook een beetje afhankelijk van, denk ik. Corridors in de Zwarte Zee waren er tot deze zomer. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd?
4: Ja, klopt. De situatie is duidelijk verslechterd. We hadden het als exporteurs redelijk goed voor elkaar met de graancorridor. Dat waren in het begin redelijk kleine schepen die dicht langs de kust van Roemenië voerden. Dat is uiteindelijk ook overgegaan naar wat grotere schepen van 30.000, 40.000... die wat meer over de Zwarte Zee gingen. En we hebben gezien eigenlijk een duidelijke verslechtering, en dat de aanvallen op die schepen, en met name ook de terminals, de laad- en losinstallaties, de treinen die er naartoe gaan, verhevigd zijn. Waardoor de export helemaal stil is komen te vallen.
9: En is dat over en weer? Dus zowel de Russen op die Oekraïnse schepen en wagons, of ook van Oekraïne op Russische transporten?
4: Nee, het is over en weer. Deels ook wordt het een klein beetje ook door de Oekraïners zelf gezegd van ja, door onze aanvallen op de Russen, ook op de Russische graanexport, zijn daardoor de aanvallen op de logistieke en verscheping in Oekraïne ook verhevigd. Ik denk dat het ook wel mee te maken heeft om economische druk op Oekraïne te leggen. Want de agrarische export is, denk ik, 50-55% van de exportinkomsten van Oekraïne.
9: Oh, dit is dus economisch ook een ramp voor Oekraïne?
4: Dit is zeker een ramp voor de Oekraïne. Met name ook dus voor de agrarische sector, de boeren. Want u moet begrijpen, als we niks kunnen exporteren, als we niet kunnen laden, dan houdt de stroom met goederen. We zitten nog voor sommige producten het laatste stukje van de oude oogst. Er ligt al een nieuwe oogst, met name tarwe en gerst. Die moeten geëxporteerd worden om weer ruimte te maken voor de volgende oogst die eraan komt binnenkort. We hebben soja, we hebben zonnebloempitten. Mm-hmm. In november krijgen we mais. Als die goederen niet weggaan, is er een heel groot tekort voor aan opslagcapaciteit. Waardoor de boeren hun producten niet kwijt kunnen. En we zien nu al dat binnenland de prijzen van granen en oliezaden in Oekraïne sterk aan het dalen zijn. Mm-hmm. Terwijl de wereldmarkt aan het stijgen is door de situatie die nu ontstaan is.
9: Ja, ik lees hier sommige graansoorten 30% hoger dan een jaar geleden.
4: Het is nog niet zo gek als we het in 2022 gezien hebben, toen de oorlog uitbrak. Toen zijn we echt in een paar dagen tijd bizar hoog gegaan. Ja. Maar er wordt wel op gereageerd, maar niet zo heel hevig. En het is ook niet zozeer dat we wereldwijd een tekort gaan krijgen. Alleen supply chains moeten omgelegd worden, er moeten nieuwe sources gevonden worden. En dat is duurder, dat maakt de grondstof duurder. En voor bepaalde landen, met name Afrikaanse landen, Egypte, zijn heel sterk afhankelijk van Oekraïnse tarwe.
9: Ja, en dat was in het begin van de oorlog ook, hè, kwam dat aan het licht. Er waren grote zorgen over echt voedseltekorten dus in Noord-Afrika. Dat dreigt dus nu weer.
4: Ik weet niet of er een gelijk direct voedseltekort is. Wat er wel direct speelt, is dat ze minder kunnen kopen met het geld dat ze beschikbaar hebben. Ja. Omdat de prijzen misschien wel 10%, 15%, 20% hoger zijn omhoog zijn gegaan.
9: Strategisch adviseur Freek Vossenaar. In het begin van die oorlog zijn dat toen vrij snel die corridors na enige tijd die corridors uit onderhandeld. Daar is dus een eind aan gekomen.
5: Ja, er is een eind aan gekomen. En dat is allemaal ook weer niet los te zien van ja, andere schokken die in die handel spelen. Zoals in de straat van Hormuz en de droogte elders.
9: Hoezo?
5: Nou is het voedselsysteem op zich vrij weerbaar. Hè? Dus je ziet dat vraag ook wel wordt opgevangen door allerlei substituten. En Turkije heeft een hele goede oogst gehad. Mm-hmm. Maar de schokken in het voedselsysteem zijn zeker groot door al die dingen die samenkomen.
9: Ja, want die dure diesel en droogte spelen ook een rol. Dus door de droogte valt dus de oogst misschien tegen in Oekraïne. En de diesel is duurder door de straat van valt,
5: nou. Ja, de droogte is ook groot geweest in andere graangebieden. In Frankrijk, maar ook in Kansas en Oklahoma in de Verenigde Staten. Hebben ernstig last gehad van droogte. Er staat dan tegenover dat Turkije weer als exporteur op de markt is gekomen. Die importeerde vorig jaar. Ja. Maar de consequenties zijn dan verschillend voor verschillende landen. Hè. Zoals als je kijkt naar de landen rondom de Middellandse Zee. Egypte, Algerije, Marokko, maar ook Jordanië. Dat zijn echt grote importeurs van tarwe. En die zullen diep in het buidel moeten tasten. En landen als Kenia, Ethiopië, Mozambique, die hebben echt last van tekorten aan kunstmest, hele dure diesel. Ik was laatst in Ethiopië en dan zie je allemaal trekkers voor een benzinestation waar ze niks kunnen krijgen. Ja, en er zullen ook zeker consequenties zijn voor landen als India, Bangladesh, Sri Lanka. Maar grondstoffen er niet zijn.
9: We komen natuurlijk nog op de Nederlandse supermarkt. Maar in de eerste plaats, als u zegt Ethiopië en tekort aan diesel om met de trekker te rijden. We kennen Ethiopië natuurlijk uit de jaren 80 als land waar ze enorme hongersnood voltrok. Praat je echt over dat soort scenario's? Of?
5: Nou, die hongersnood die zul je eerder zien in gebieden die het sowieso echt zwaar hebben. Weet ik, Soedan of Jemen, Haiti of Gaza. Mm. En in die andere landen, daar gaat het gewoon pijn doen. En afhankelijk van hoe de situatie ook elders in de economie is, kan je zeker sociale onrust en instabiliteit verwachten. Bijvoorbeeld Egypte heeft de garantieprijzen voor hun eigen boeren voor tarwe ernstig verhoogd. Heeft ook daardoor best een goede oogst gehad. Maar het heeft wel hun begroting uitgeknepen. En dat veroorzaakt gewoon onrust in een land, weet je. Dus daar gaan we zeker nog mee te maken krijgen.
9: Voedselprijzen, dat is een van de eerste. Ja, dat is de eerste levensbehoefte, voedsel. Dus als daar onrust over ontstaat of onzekerheid, of mensen dat wel kunnen kopen, dan ontstaat daar sociale onrust door. Daar kun je ze
5: vuist regelen. Ja, en het is ook zeker een schok. Een schok die zich gaat voortplanten. Want als boeren nu niet kunnen produceren, nu niet kunnen zaaien, dan treedt, als die volgende oogst er had moeten komen, dan is lijden pas echt een last.
9: En zijn er alternatieven voor Oekraïne om dat graan te vervoeren?
5: Ja, het wereldvoedselsysteem, wat ik al zei, is vrij weerbaar. Er zijn allerlei andere landen die in die handel zitten. Wat ik zei, Turkije is dit jaar heeft een hele goede oogst gehad, bijvoorbeeld. Dus dat moet wel ergens worden, kan wel ergens worden opgevangen. Maar nogmaals, ook in Nederland kan je ervan uitgaan dat volgend jaar de voedselinflatie, dus even niet los van de totaalinflatie, maar de voedselinflatie door al die factoren, droogte, diesel, kunstmest, Zwarte Zee, dat die 7% zal bedragen, is een schatting. En dat kunnen wij misschien, althans grotendeels wel opvangen, maar wat ik zeg, in landen als Algerije, Marokko, Libië, Syrië, noem het maar op.
9: Niet.
5: Ja, daar zijn de consequenties echt wel wat verder.
9: 7% meer voor graanproducten in de Nederlandse supermarkt of ook afgeleide producten?
5: Voedsel? Nee, de hele voedselinflatie. Want dat speelt ook voor, weet ik wat, de droogte voor ons. Hè, voor uien, aardappelen, bloemkolen. Ja. Al die prijzen die zullen gaan stijgen. Mm-hmm. En sommige dingen kan je wat makkelijker opvangen dan andere. Maar wereldwijd is die flexibiliteit of die weerbaarheid, als het aan de vraag ligt, misschien wat minder. Brood bijvoorbeeld, zo'n essentieel product. Als je kijkt wat dat voor Egypte of Pakistan betekent. Daar zijn de marges gewoon wat smaller.
9: Jan-Willem Baas, hoe kijkt u daarnaar, die prijsstijgingen hier in Nederland, West-Europa?
4: Nou, eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat wij gaan last krijgen. Niet meer dan dat. Een prijs. Er zullen geen grondstoffen of producten verdwijnen of niet beschikbaar zijn. Wel de prijs. Maar inderdaad, landen als Egypte, Algerije, die sterk afhankelijk zijn, die moeten misschien toch wel in hun budget wat gaan snijden en keuzes maken. Gaan we 3 keer per dag eten, zoals nu, of misschien wel na 2 keer. Ja. Omdat ze gewoon niet het geld hebben om de dure producten te kopen.
9: Nee. En
4: dat is natuurlijk heel triest.
9: Is er zicht op, dat is misschien aan u beide een moeilijke vraag, maar nadat dat in 2022 ook ontstond, zijn dus uiteindelijk onderhandelingen geweest. Er kwam in elk geval die corridors voor graantransport over de Zwarte Zee uit voort. Kunnen we ons voorstellen dat zoiets nu opnieuw gebeurt? Ik zag net even een bericht van een paar dagen geleden voorbij komen. Een soort anonieme bron die zei dat er zelfs een voorstel voor een bestand is gedaan om deze reden. Kunnen we daar naar uitkijken?
4: Nou ja, het enige wat zou kunnen volgens mij is een politieke oplossing. Als er dan inderdaad gesproken wordt tussen Oekraïne en Rusland. In het verleden heeft Turkije daar een rol in gespeeld bij de Black Sea Grain Initiative en de NAVO. Om te bemiddelen dat over en weer niet meer op elkaar geschoten wordt en op de schepen. Nee. Maar ja, wie zou op dit moment die bemiddelaar moeten zijn? Dat is natuurlijk ook de vraag.
9: Die hebben we nog steeds niet, hè?
4: Nee. Ik denk dat een van de lastige items is voor dit.
9: Ja, daar kijken we nu naar. Het is doodzonde om. Want er ligt dus een graanvoorraad die niet weg kan. Dus dat gaat uiteindelijk.
4: Oekraïne heeft een hele goede oogst gehad. Er ligt genoeg. Het trieste is, de wereldmarkt schreeuwt erom. In Oekraïne is het niet weg te geven, dus die prijzen gaan naar beneden. Ja, en als die boeren op een gegeven moment hun producten niet meer kunnen opslaan, en dan is dan gaat de kwaliteit naar achter, en dan kunnen ze het ook niet meer verkopen. En dat is een ramp. Dan kunnen ze volgend jaar ook niet meer zoveel produceren als dat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. En wij hebben Oekraïne wel hard nodig op de wereldmarkt.
9: Sociale onrust, opkomst door hogere voedselprijzen, tekorten aan diesel en ook hogere voedselprijzen zitten eraan te komen in de Nederlandse supermarkten. Hartelijk dank Jan-Willem Baas, voorzitter van het Comité van Graanhandelaren, en Freek Vossenaar, strategisch adviseur Food & Agro bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank.
3: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
6: Meer economie dan. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaat 2 keer zoveel Amerikaanse staatsobligaties terugkopen. Allemaal in een poging om de langlopende rente omlaag te krijgen. 2 weken geleden kondigde de VS ook al een terugkoopprogramma aan. Dat wordt nu dus verdubbeld. Snel naar huiseconoom Han de Jong. Goedemiddag, Han.
7: Liesbeth, goedemiddag.
6: Ja, verdubbeld, dat klinkt ook als haast. Klopt dat?
7: De minister van Financiën, Bessent, die voelt zeker een hoge urgentie. Want de kapitaalmarktrente die stijgt. En de Amerikaanse overheid heeft een grote financieringsbehoefte en een grote schuld. En dat betekent dat de rentelasten daardoor ook stijgen. En hij probeert eigenlijk uit alle macht, probeert hij die stijging van die lange rente wat in te tomen of om te keren als dat zou lukken. En dat is allemaal erop gericht natuurlijk om die rentelasten voor de Amerikaanse overheid te beperken.
6: Ja, en dan over het effect van deze maatregel. Kun je het uitleggen? Dat doe je heel vaak, gelukkig. Als een leraar economie, wat is het domino-effect van zo'n besluit?
7: Nou ja, ze kopen dus obligaties, hè, en die ze eigenlijk tegelijkertijd zelf uitgeven omdat ze overheidstekorten hebben. Maar wat ze nu dus doen is, ze kopen obligaties met een langlopende, die langlopen, mm-hmm. die kopen ze. En wat ze dan hopen is dat doordat zij die obligaties kopen, dat de prijs daarvan stijgt. Nou, de rente die beweegt omgekeerd aan de prijs van een obligatie. Dus als ze door die aankopen de prijzen van die obligaties wat omhoog weten te duwen, dan daalt daardoor de kapitaalmarktrente. Nu is natuurlijk de keerzijde daarvan, ze moeten daar natuurlijk wel voor betalen. Dus hoe betalen ze daar nou voor? Want dat geld hebben ze eigenlijk helemaal niet. Nou, ze betalen daarvoor door juist kortlopende schuld uit te geven. Waarom is dat voor de... Ja, dat is voor de Amerikaanse overheid toch interessant. Want op langlopende obligaties moeten ze... eigenlijk gisteren moesten ze 5,3% rente betalen. En op kortlopende obligaties, geldmarktpapier, hoeven ze maar 3,5% rente te betalen. Okay. Dus ze besparen zichzelf rente hiermee.
6: Ja, en moet je er dan nog in zitten als belegger aan de andere kant, dus in de Amerikaanse staatspapieren?
7: Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom je dat papier zou willen hebben. Ten eerste is het Nou, we gaan er maar vanuit dat het min of meer risicoloos is. Hè. De Amerikaanse overheid zal altijd aan zijn schuldverplichtingen voldoen. In ieder geval, dat is de theorie en de praktijk waarschijnlijk ook wel. Want als ze echt in de grote betalingsproblemen zouden komen, ja, ze lenen in dollars, die maken ze zelf. Dus ze kunnen in principe altijd dat terugbetalen. Alleen weet je dan niet wat de reële waarde daarvan is. Naarmate de kapitaalmarktrente wat hoger is, wordt het natuurlijk voor obligatiebeleggers eigenlijk wat aantrekkelijker ook. Hè, want die krijgen dan wat meer rente.
6: Ja.
7: Aan de andere kant, als de rente stijgt, ja, als jij vandaag een obligatie koopt en morgen is de rente gestegen, dan is de waarde van de obligatie die je vandaag hebt gekocht, die is juist weer wat gedaald. Dus ja, die markt is heel liquide. Er opereren heel veel partijen op die markt. En eigenlijk heeft iedereen zo zijn eigen motieven en zijn eigen strategie om op die markt actief te zijn.
6: Ja, nou weten we dat de regering Trump altijd voor renteverlaging is. Hè? Dat wil Trump heel graag van de Fed. Als de Fed nou een nieuw rentebesluit neemt, wordt het dan nog beïnvloed door deze beslissing van Bessent?
7: Nou, eigenlijk eerder een beetje omgekeerd. Hè. Kijk, de rente die de Federal Reserve vaststelt, dat heeft invloed op de kortlopende rentes in Amerika. Mm. En maar heel indirect op de langlopende rentes. Soms zijn die effecten ook pervers. Ja, dan wordt het misschien heel ingewikkeld hoor. Maar als er heel veel inflatievrees is bijvoorbeeld in de markt.
6: Ja.
7: En daardoor die kapitaalmarktrente stijgt. Dan zou de Fed door heel duidelijk de rente te verhogen, geeft ze een heel duidelijk signaal af van, wij gaan niet toestaan dat de inflatie verder gaat stijgen. Nou, dat zou vertrouwen kunnen wekken bij die beleggers in langlopende staatsleningen. En dat zou eigenlijk de lange rente weer wat naar beneden kunnen drukken. Dus die effecten, ja, die zijn eigenlijk behoorlijk diffuus. Maar de Fed heeft eigenlijk op zijn best indirect invloed op die kapitaalmarktrente.
6: Dank voor je uitleg. BNR's huiseconoom Han de Jong.
9: We even terug naar Oekraïne. Verkiezingen, zou het land daar klaar voor zijn? Een vraag die nu zelf in het land opduikt. Want een politiek prominent daagt Zelensky in wezen uit. Het is die populaire oud-minister van Defensie die zegt er moeten verkiezingen komen. Ja. Ja, wat moet het land ermee aan? We gaan het zo meteen bespreken in het komend half uur in de avondspits.
8: Ik open de vergadering.
10: Ja, voorzitter.
22: Ja, dank voorzitter.
23: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
24: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
25: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
24: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
26: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn.
27: De U-turn. Controle over drank en drugs.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
31: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
0: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
10: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: BNR Verkeer.
14: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files in het midden en zuiden van het land. En dat telt op tot zo'n 430 kilometer bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging bij Voorthuizen als je kiest voor de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Hoevelaken. A2 Utrecht en Bos. Half uur tijdsverlies tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer file daar. Nasleep van een ongeluk op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Nog een half uur vertraging bij Hardingsveld-Giessendam. Alle rijstroken zijn weer vrij. Kapotte auto op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp vanaf Moergestel 10 kilometer file en bijna 20 minuten op onthoud. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Markelo bij 119.3. Ook controle op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Bad Hoeverdorp bij 1.8. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A30 vanuit Ede naar Barneveld bij 16.3.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt voor een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029... Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. De laatste Belgen die hun huis uit moesten vanwege de brand in natuurgebied de Hoge Venen kunnen terug naar huis. Het zijn zo'n 100 mensen. Een paar honderd anderen mochten eergisteren al naar huis. De natuurbrand brak vrijdag uit en was de grootste ooit in België. Het vuur is ingedampt, maar niet onder controle. En Maarten van der Weijden wil morgen verder gaan met zijn zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum om geld op te halen voor kinderen met kanker. Hij sloeg vandaag zijn derde zwemdag over omdat hij misselijk was en last had van zijn buik. Het gaat nu weer wat beter met Maarten. Die hoopt dat hij morgen fit genoeg is om het water in te gaan. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: 5:40, een opmerkelijke draai van China. Dat laat nu toch opeens chips van Nvidia toe. Kunnen ze dan toch niet zonder? En wat betekent dit voor een Amerikaanse chipsreus? Dat hoor je over een minuut op BNR.
17: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
18: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
18: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: En, hoe ging je leestoets?
19: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
17: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
22: onlineveilingmeester.nl.
17: In 14 weken begrijpend leren lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
6: Goedemiddag. Dag. Het rommelt al langer in de Oekraïense regering. Zelensky ontsloeg zijn populaire minister van Defensie Fedorov. En die ontslagen Fedorov eist nu dat er nieuwe verkiezingen komen. Verkiezingen in oorlogstijd dus. Ja, wat betekent dat voor de positie van Oekraïne tegenover Rusland? En meer. Maar eerst naar de beurs.
9: Het was een explosief dagje op de beurs. Bedrijven met rendementen met 3 dubbele cijfers. En beleggers hebben het op de heupen. Dat bespreken we met Milou Brandt van BNR Beurs. Hi Milou.
6: Ja, hoi.
9: Ja, we beginnen even bij robots, hè?
6: Klopt, ja. Met de Chinese robotmaker Unitree namelijk. Zij maken menselijke robots.
9: Ja, had het laatst over.
6: Jij gaat al dansen inderdaad.
9: Ja, ze kunnen dus bewegen als een mens.
6: Backflips, dat kan ik dan weer niet. Dus nee. ze zijn misschien wel bovenmenselijk. Maar dat ging vandaag naar de beurs. En ik had het daar vorige week al even over. Want dat was 5500 keer overtekend. Dus ja. Om zo'n aandeel te bemachtigen moest je als belegger wel echt heel veel geluk hebben. En ja, het beloofde dus daardoor ook al wel een spektakel een beetje te worden bij die beursgang. En vandaag was het dan zover. Het werd een spektakel. Het aandeel ging met meer dan 600% omhoog.
9: Ja, ik zeg meteen bij, huishoudens, stap er niet meteen in. We hadden net Corné van Zijl en die zei, ja, dat doen mensen, die vinden, willen daar dan bij zijn. Maar vaak zie je wel na de eerste dagen dat het een beetje inzakt.
6: Ja, it's probably overpriced, heeft hij dan waarschijnlijk gezegd.
9: Probably overpriced,
6: ja, waarschijnlijk
9: die.
6: Te duur, ja. Uiteindelijk heeft Unitree hier wel mooi $900 miljoen mee opgehaald. Maar het had dus nog veel meer kunnen zijn, want ze hadden nog veel meer aandelen kunnen verkopen. Zo gewild was dat. En dan hebben we ook nog farmaceut Moderna, dat met 125% in de plus staat. Ja, dan denk je, hebben ze dan een medicijn tegen kanker gevonden of zo.
9: No?
6: Nou, het komt dat met 125% in de plus staat. Ja,

0: heb volgens mij ook een spuitje moderne gehad.
1: Ja, maar het gaat nog goed met jullie?
0: We gaan oké.
1: ASR kwam vanochtend met kwartaalcijfers.
0: Klopt, een verzekeraar voor de balans. Anders wordt het allemaal wel heel spannend natuurlijk met die wilde koersbewegingen. Ja, nee, het is natuurlijk ook heel interessant. Het heeft namelijk ook een nieuwe CEO. En dat is Jos Baten. En die wordt opgevolgd door Ingrid de Zwart. En die is trots op haar resultaten. Volgens mij heb ik een fragmentje wat niet werkt.
1: Nee.
0: Klopt.
1: Dat werkt inderdaad niet.
0: Je hoort dat zij in ieder geval heel blij is.
1: Ja, het was een heel kort fragment ook, dus het kost verder geen
2: tijd. Dat kunnen we souffleren.
0: Ze is trots. En waar is zij dan trots op? Nou, het eerste half jaar heeft ze meer kapitaal binnengehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. En als je het over verzekeraars hebt, dan heb je het ook vaak over operationele kapitaalgeneratie als belangrijke maatstaf. Ik dacht, dat moet ik makkelijker kunnen uitleggen, maar dat kan ik niet
1: maar
0: in de tijd die ik
1: ervoor. Kapitaal binnen, hebben ze aandelen uitgegeven?
0: Ja, het heeft te maken met buffers ook die ze moeten aanhouden om klanten te kunnen uitbetalen. Ja. En dat
1: hebben ze
0: verschilt
1: verhoogd.
0: Weer naar mate de tijd verloopt dat je verzekerd bent. Dus er komt daar geld uit vrij. Nou, en dat is dan geld dat je vrij besteedbaar hebt. Bijvoorbeeld om aan beleggers terug te geven. Nou, dat was in ieder geval een recordhoogte. 773 miljoen euro. 30 miljoen hoger dan waar analisten op hadden gerekend. En dat het zo goed gaat, dat komt mede ook door de integratie van Aegon. Die vorige maand helemaal is afgerond. Dat is helemaal volgens plan verlopen. Ja, dus nu kunnen ze samen mooi vooruit. En dan kijk nog even naar de koers. En dan zie ik toch.
1: Nou ja, het is allemaal volgens plan verlopen. Ik kan het even laten horen.
0: Oh, doe maar.
1: Ja?
3: De Aegon Nederland integratie is keurig verlopen volgens het plan zoals we het van tevoren met elkaar hadden bedacht. Binnen 3 jaar hebben wij de 2 bedrijven en de 2 culturen op een hele goede manier met elkaar samen weten te brengen. Daar zien wij naar de toekomst toe dat deze 2 bedrijven nu echt bij elkaar zitten onder ASR. En dat het merk Aegon in de Nederlandse verzekeringsmarkt er niet meer is.
1: Ja, je vertelt het inderdaad iets vlotter.
0: Ik vond ook dat ze zijn nog wel leuk vergeleken zit met een open hart operatie. Dat het toch best wel ingewikkeld is hoe je al die polissen overkrijgt. Dat het allemaal goed gaat. Maar het was redelijk vlekkeloos verlopen. Ja.
1: Ze is gemediatraind door dezelfde persoon die de voetballers altijd doet vanuit de wedstrijd. Hoe was de koers?
0: Minimaal min 1,4 in de min wel.
1: Oh.
0: Aanvankelijk ging het een heel klein beetje omhoog. Ja goed, 1,4 in de min mag ook niet echt de naam hebben.
1: Okay. En dan die bijzondere draai van China. Ineens worden Nvidia-chips toegelaten.
0: Ja, dat was dus wel niet. Nu dus toch wel, want het wilde aanvankelijk, en net als de VS wilde het de eigen chipindustrie beschermen, en daarom beperkte het die importen van Amerikaanse AI-chips. En dat was balen voor Nvidia natuurlijk, want daardoor moesten zij het zonder een toch aanzienlijke markt stellen, heel China. Maar nu zijn de Chinezen dus ineens om, dat schrijft de Financial Times. En ze laten voorzichtig weer de invoer van Nvidia's H200-chips toe. En dan weten jullie natuurlijk al, maar dat zijn niet de nieuwste chips.
1: Ik heb ze zelf ook. Oh nee, ja, die heb ik zelf ook.
0: Ja, 2 generaties loop je dan achter, Niels. Maar toch ook krachtige chips, hoor. En de vraag is, waarom draait China nu?
1: Yeah?
0: En dat lijkt er dan toch op dat ze wel echt concurrerend ook willen blijven op het gebied van AI. Ze hebben natuurlijk ook veel AI-bedrijven. En daarmee moet je toch die strijd met OpenAI en Anthropic, om dat een beetje geloofwaardig te houden, moet je wel ook goede chips hebben.
1: Ja.
0: Dus dat blijken ze dan toch wel nodig te hebben. En wat betekent dat voor Nvidia? De omzet in China is nu 0, dus die taart kan nog wel eens een stuk groter gaan worden. Lijkt goed nieuws voor hen, maar voor bedrijven als Anthropic en OpenAI is het dan misschien weer minder goed nieuws. Want die krijgen dan misschien nog meer te vrezen van de Chinese concurrent.
1: De koersborden bewegen nog een beetje, maar het komt langzaam tot een eind. Wat geef je als voorlopige slotstand?
0: Het lijkt dat we voor de 2e dag op rij in het rood gaan eindigen. Op 14e in de min, 1102 punten.
1: Dankjewel, Milou Brandt.
0: Graag gedaan.
2: Robert Vriezen bij de ANWB. Goedenavond.
4: Goedenavond, Lisbeth.
2: Zijn we over de piek van de avondspits al heen?
4: Ja, net hoor.
2: Op de weg dan.
4: 390 kilometer staat er nog bij elkaar. Maar het is dus nog behoorlijk druk. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen 10 kilometer file en 20 minuten op onderhoud. Rijdt langzaam vanaf Hoevelaken. Bij Zaltbommel de kop van 11 kilometer file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rijdt langzaam vanaf Culemborg en dat kost je een half uur extra. En dan staat een kapotte auto op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf Moergestel 9 kilometer file en ook daar een half uur tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Alfred Leerdam bij 103.0. Op de A30 Ede-Barneveld bij Barneveld bij 16.3. En ook controle op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel. Dat is bij Wolvenga bij 38.7.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
7: De neerslag die we nu zien is een neerslag die

0: natuurlijk mooi is.
1: 500 euro.
2: 590 euro.
1: Ai.
2: Ai.
3: De oproep kwam al een keer van Poetin en van Trump, maar nu ook van een politiek prominent in Oekraïne. De voormalig minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, heeft de Oekraïnse president Zelensky opgeroepen om verkiezingen te houden in zijn land. En dat deed hij met een flitsend filmpje.
4: Ми живемо в один із найважчих і найвизначальніших періодів нашої історії. Щодня Росія нагадує нам, із ким ми маємо справу.
3: Ja, is het verstandig? Verkiezingen in oorlogstijd? We vragen het aan Karel Burger Derven, honorair consul van Oekraïne in Nederland. En aan Cecilia van Pesky. Ze was eerder waarnemer voor de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En de Europese Unie bij verkiezingen, ook in Oekraïne nam ze waar. Goedemiddag allebei.
5: Goedemiddag.
6: Ja. Goedemiddag.
3: Karel Burger Derven, wat denkt u? Ja, een oproep voor verkiezingen in oorlogstijd, dat klinkt niet heel verstandig.
5: Nou, de vraag die u net stelde, is het verstandig? Andere vraag die net zo belangrijk is, kan het? En mag het? En constitutioneel kan het niet, omdat Oekraïne een land is in oorlog en dan verbiedt de constitutie, de grondwet, simpelweg dat er verkiezingen gehouden kunnen worden. Oh. Dus constitutioneel kan het niet.
3: Dan wordt dit een kort gesprek.
5: Nou nee, want u had nog een andere vraag. En dat was, is het verstandig? Ik zou bijna zeggen, daar zijn de geleerden het niet over eens. Volgens meneer Fedorov is het wel verstandig. En voor een heleboel andere mensen is dat niet verstandig. Wat daarbij wel een belangrijke nuance is, is dat Fedorov niet oproept om die verkiezingen nu te doen. En hij zegt ook niet zozeer, al lijkt dat natuurlijk, is dat wel zeer waarschijnlijk, dat hij dan zelf ook graag aan die verkiezingen wil deelnemen. Maar daar laat hij zich nog niet over uit. Maar ik denk wel, nogmaals, die nuance is dat het niet over nu gaat. Maar dat hij natuurlijk ook vanuit zijn rol als voormalig minister processen heeft gezien binnen het overheidsapparaat die hem hiertoe hebben doen besluiten om deze oproep te doen. Niet toevallig dat hij dat nu heeft gedaan, omdat vanmiddag Ferko van Arada een besluit heeft genomen over twee nieuwe ministeraanstellingen. Dat was de herbenoeming van Soubia als minister van Buitenlandse Zaken en de nieuwe minister van Defensie, meneer Garma.
3: Ja. De opvolger dus van deze Fedorov.
5: Ja, van deze Fedorov.
3: Ja. Ja. En hoe, ja, weet u dat? Hoe ligt dat bij de Oekraïense bevolking zelf? Zitten die te wachten op verkiezingen?
5: Ik was afgelopen maand in Oekraïne bij de protesten. Ik was daar vorig jaar heel toevallig dan ook. Maar...
3: Ja, want er waren protesten tegen het ontslag van deze populaire Fedorov.
5: Exact. Ja. En ik haal mijn informatie veel uit gewoon mijn eigen netwerk. En ik spreek ook heel veel mensen gewoon op straat in Oekraïne. En ook bij die protesten. Juist vanwege de oorlog is er een soort van sociaal contract tussen het maatschappelijk middenveld, de civil society en de presidential office, om de positie van de president eigenlijk niet publiekelijk in ieder geval te betwisten. Ik denk dat dat ook een verstandige keuze is. En daar wil ik ook zeggen dat er ook hele goede mensen werken in de presidential office. Maar wanneer ik dan met de mensen zelf praat...
7: Sommigen zijn wel verdachten van corruptie nu, maar ga door.
5: Zeker, en dat is ook een hele goede opmerking die u daarbij maakt. En daarbij zeg ik ook, er zijn ook goede mensen die werken in de presidential office. Maar wanneer ik met mensen op straat spreek... de mensen die ik althans heb gesproken... Mm-hmm. Die geven eigenlijk aan dat zij, als het daarover gaat, over verkiezingen op dit moment, dat ze daar eigenlijk geen behoefte aan hebben. Waar ze wel behoefte aan hebben, en daar protesteren zij ook voor, dat is wat je kan noemen accountability, rekenschap geven. Ja. Rule of law, good governance, de weg naar Europa. De 90 Kopenhagen-eisen, daaraan vasthouden. Wanneer je dat beziet in de oproep van Fedorov, kan ik die oproep van Fedorov op zichzelf begrijpen. Want Fedorov wil ook de weg naar Europa. Net als Zelensky de weg naar Europa wil. Mm-hmm. Daar heeft hij zich over uitgesproken. Oekraïne is kandidaat lid. Zelensky is ook gekozen als president met de belofte om de corruptie uit te bannen. Dus in die zin kan je zeggen, het zit aan elkaars verlengde. Mm. Ik wil nog één opmerking maken. Ook omdat ik zei eerder, hij roept niet op tot verkiezingen nu. Mm. Wat je moet ook realiseren is dat de oorlog in... Het lijkt wel een impasse situatie zit. Het wordt een uitputtingsslag. In die zin, Oekraïne beschikt niet meer over de wapens om de raketten uit de lucht te halen. De Patriots. Dat betekent dat Oekraïne niet omvalt. Oekraïne houdt het vol, maar er zullen wel meer slachtoffers gaan volgen. En er komt een hele sterke winter aan. Je kan je gaan voorstellen dat we, maar dat zeg ik even hypothetisch, dat we naar een situatie gaan als een Noord- en Zuid-Korea-situatie. Ja. Landen die nog steeds in oorlog zijn, maar eternal bloodshed, eeuwig bloedverlies, wil je ook niet hebben.
3: Nee.
5: En kijk, Fedorov geeft ook aan, we mogen ons niet laten gijzelen door de dictatuur van Rusland en dat onze democratische waarden in de weg staan en ook de weg naar Europa in de weg staan. En daar houden ook democratische checks en balances bij.
3: Ja. Ik wil ook nog even naar Cecilia van Pesky. Ja. Want kijk, in Oekraïne kan het dus niet constitutioneel gezien. Zijn er überhaupt voorbeelden van geslaagde verkiezingen in oorlogstijd?
0: Nou, in principe kan het constitutioneel natuurlijk wel. Want de Oekraïnse grondwet die schrijft natuurlijk voor dat er democratische verkiezingen worden gehouden met een zekere frequentie. Maar er is één artikel wat bepaalt dat het nu niet kan, en dat is namelijk geen verkiezingen tijdens een staat van beleg. En dat artikel, die wetgeving, die dus leidt tot een staat van beleg, die dient elke 90 dagen. Wil je het verlengen, moet dat dus om de 90 dagen. Dat is ook overigens vrij recent. Zoals aan het begin van deze maand, meen ik, is dat nog een keertje verlengd. Dus dat is waardoor het op dit moment niet kan. En dat is ook opgenomen, dus constitutioneel, maar ook in de kieswet van Oekraïne.
3: Ja.
0: Overigens, Oekraïne, een land met een rijke geschiedenis aan verkiezingen. Ik herinner me zelf nog de tijdens de Oranje Revolutie, de verkiezingen. Dus mensen zijn heel erg gewend aan dat de weg naar de stemgang, de weg naar het stembureau. Soms zelfs kun je zeggen de landen waar we al heel lang waarnemen dat de burger daar nog bijna beter weet hoe dat democratisch proces in elkaar zit dan dat we dat in eigen land weten.
3: Mm-hmm.
0: In ieder geval zijn het vaak ook burgers die zeer doordrongen zijn van het belang van van idee van verkiezingsdag en die hele cyclus die daartoe leidt. Maar in dit geval loop je natuurlijk tegen, los van dat het op dit moment niet kan vanwege de staat van beleg. Dus dan zou je dus een wetswijziging moeten gaan doorvoeren. Nou, dat is een heel proces. En dat is niet over, daar ga je niet over één nacht ijs. Maar los daarvan is het natuurlijk technisch een enorme uitdaging. Ja. En van hoe ga je in een land die zich in deze situatie bevindt verkiezingen houden?
3: Ja, onze correspondent zei daar al over dat er heel veel mannen natuurlijk aan het front zijn. Die kunnen niet naar het stembureau om de hoek. En heel veel vluchtelingen zijn er uit Oekraïne vertrokken.
5: Klopt.
0: Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dan laten we al die mannelijke en ook vrouwelijke natuurlijk soldaten die aan het front staan, laten we dus digitaal stemmen via internet, een e-voting. Maar ja, we weten ook dat het een land is, net zoals een aantal andere landen, dat is niet alleen maar in Oekraïne het geval, dat gevoelig is voor cyber interference.
7: Ja.
0: Dus,
7: en bovendien,
0: dus die optie van laten we het dan dus maar via i doen, dat zorgt voor veel risico's.
7: Als je verkiezingen organiseert en je kunt dan een groot deel van het land niet meenemen daarin, dan is het ook de facto een soort erkenning dat je daar geen macht hebt en ook geen verkiezingen kunt houden. Is dat niet ook een, laat ik zeggen, strategisch politiek probleem voor Zelensky? Dus in het oosten van Oekraïne kunnen ze dan die verkiezingen niet houden.
0: Ik zou zelfs zeggen, natuurlijk strategisch politiek, maar ook een psychologisch probleem.
7: Ja.
0: Want daarmee haal je dus eigenlijk iets anders naar boven. Van is er wel een mogelijkheid tot universeel stemrecht? Gaan alle mensen wel de mogelijkheid hebben om te stemmen?
7: Ja.
0: Of krijg je dus regio's waarbij mensen dat niet zullen kunnen?
3: Ja.
0: Of bijvoorbeeld dat kandidaten die regio's kunnen bereiken en dus geen campagne kunnen voeren daar. Maar het is in het verleden wel gebeurd, stemmen tijdens oorlog. Heel klassiek voorbeeld al van geleden, niet 21ste eeuw, maar 19e eeuw, was tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Dus nog midden in het heetst van de strijd zijn er toen verkiezingen gehouden. En toen was good old Abe was de overwinnaar.
7: Abraham Lincoln.
0: Maar ook in meer moderne tijden, bij de stichting van de staat Israël in de jaren, toen was Israël zelf nog volop in de Arabisch-Israëlische oorlog, was er zelfs nog geen wapenstilstandakkoord. Dat kwam pas later. En toen zijn er verkiezingen gehouden waar David Ben-Gurion als winnaar uit naar voren gekomen is.
3: Dus het is wel
0: internationale waarnemers
3: eerder gebeurd.
0: Ja, hebben toen gesteld.
3: Ja,
0: het is eerder gebeurd. En waarnemers zeiden toen, er is een meerdere keuze. Dat is belangrijk.
3: Nog even terug naar deze Fedorov, die nu die oproep doet. Karel Karelburger Durven. Ja, kan dit ontaarden in een serieuze machtsstrijd? Los van of er nou binnen een paar maanden verkiezingen zijn of niet? Tussen Zelensky en Fedorov?
5: Ik zie dat niet gebeuren, omdat...
3: Hij is wel populair, hè? Fedorov?
5: Hij is populair. Er zijn ook geluiden die zeggen, dit scheurt het land uiteen. Met mijn kennis en met mijn netwerk wat ik daar heb, is dat juist het tegenovergestelde. Ook al kunnen de Oekraïners het niet met elkaar eens zijn, maar op één ding zijn ze het wel eens. En dat is, we zijn een vrij land. En we zijn een land met meerdere politieke stromingen. Mm-hmm. Dat hoort bij de democratie. Wat Cecile ook net zegt. Juist mensen in zo'n situatie waarbij het spannend is, politiek gezien, die zijn zich juist nog meer doordrongen dat het geen vanzelfsprekendheid is. En dit zal het land juist niet uit elkaar scheuren, waar Rusland natuurlijk, ik zie het ook op X, ik noem het nog steeds Twitter, ja. De trollen op losgaan. Nee, misschien een tegenstrijdigheid, zo lijkt het, maar het verenigt juist het land en het maakt wel de politieke discussie scherper. Ja. Ik zag het ook vandaag bij de stemming over de twee ministers die werden voorgedragen door Zelensky. Dat was echt nog wel een pittig debat over tussen Kamerleden, zeg maar. Ze zijn allebei met een constitutionele meerderheid gekozen. Laat niet los dat er wel echt ook een discussie over ging.
3: Ja, ja. Ja. Die verkiezingen, nou, die zien we dus niet in het binnenkort verschijnen. Maar het is wel een mooi inzicht dat juist verdeeldheid de democratie kan versterken. Dat idee.
5: Ja, ja, en dit gaat ze vervolg krijgen. Het laatste nieuws is dat Fedorov plannen heeft om naar Amerika te gaan. Wat hij daar gaat doen, dat weten we nog niet. Maar dat is het laatste uur bekend geworden. Wie die daar gaat ontmoeten, dat zou zomaar Elon Musk zijn, kunnen zijn. In die zin is het wel natuurlijk een spannende tijd. En wat dat betreft is het voor mij als honorair consul ook weer opnieuw bijzonder om honorair consul te zijn van een land in oorlog.
3: Dank jullie wel voor dit gesprek, Karelburger Durven.
5: Slava Oekraïne.
3: Honorair consul van Oekraïne in Nederland. En Cecilia Popeski. Dank wel.
2: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
7: Het gaat niet goed met de elektrische bussenbouwer Ebusco, dat weten we al. Maar nu investeert aandeelhouder Rijn Holding toch 6 miljoen nieuwe euro's in het bedrijf. Dat is opmerkelijk, want vorige week twijfelde Ebusco nog of het de aanhoudende financiële problemen wel het hoofd kan bieden. Nu opeens die injectie van 6 miljoen. Toch heeft die mogelijk weinig effect voor de bussenbouwer. Anton Wiggers, bedrijvendokter.
8: Als je de business case bekijkt, het bedrijf bevindt zich al jaren in een vicieuze cirkel naar beneden. Eigenlijk is het echt een probleem. Onvoldoende liquiditeit, ze hebben te weinig werkkapitaal. Ze hebben hun businessmodel veranderd de afgelopen jaren. Vroeger bouwden ze de bussen zelf en tegenwoordig wordt die in onderdelen aangeleverd. Nou, door gebrek aan liquiditeit komen de onderdelen veel te laat aan, waardoor de productie bij de partners wordt vertraagd of stopt. Nou, dan kom je vervolgens in de situatie dat je bussen niet af kunt maken, niet kunt leveren. Dat is vorige week ook nog gebeurd. 26 bussen geannuleerd. Nou, klanten gaan dan vervolgens orders annuleren, nog minder omzet en cash. Leveranciers en banken hebben dan, zeg maar, worden terughoudend. En dan heb je nog minder liquiditeit. Nou, en daar zitten ze in. En eigenlijk gaan ze richting faillissement. Maar waarom investeer je 6 miljoen in deze onderneming? Is dan de cruciale vraag. Nou, er zit nog een idee achter. Er wordt geschermd met het feit dat er nog een partij is die, zeg maar, voor 30 miljoen letters of credit wil gaan financieren. En als je dat kunt doen, samen met die 6 miljoen. Dan heb je 36 miljoen beschikbaar. Dan zou je je bussen af kunnen bouwen. Dan komt er wel liquiditeit binnen. En op dat moment, als de koers gaat stijgen, en de koers waarop die aandelen worden verkregen is ongeveer 18 cent. En dat was voor 23 euro naar de beurs gegaan in 21. Maar stel dat je voor 18 cent voor 16% aandeelhouder wordt en je hebt een commissaris die je kunt benoemen. Ja. En de koers stijgt omdat je 36 miljoen in die onderneming stopt, 6 miljoen cash, 30 miljoen via letters of credit, en de koers stijgt naar 1 euro, dan maken ze al 25 miljoen euro winst. Dus de afweging is, zien we dit gebeuren, hebben we onderzoek gedaan naar die investering en die 30 miljoen. Als het antwoord ja is en positief, nou, dan is de kans vrij groot, dat die schatting moeten ze zelf doen, dat ze, zeg maar, heel veel geld gaan verdienen.
7: Ja, dus, maar daarvoor moet je wel, even afgezien van die rekensom met de beurskoers, wel, en het feit dat je dan invloed kunt kopen, ook wel geloven dat het een gezond bedrijf kan worden.
8: Nou ja, kijk, die bussen die vorige week zijn geannuleerd, die waren bijna klaar. En je mist net de laatste liquiditeit. En als je die laatste bussen af kunt bouwen.
7: Ja.
8: Kijk, er is natuurlijk altijd een markt voor deze bussen, is wel een markt. Daar hoef je geen vraagtekens bij te stellen. Je raakt je wel kwijt. En als je het nu af kunt bouwen en snel liquiditeit beschikbaar hebt, ja, dan versterkt zich dat vliegwiel. Ontstaat er een beetje vertrouwen en heb je best kans dat ook die beurskoers zich langzaam maar zeker gaat herstellen. Die gaat nooit meer terug naar die 23 euro de komende 5 jaar. Hè, maar een euro of een paar euro kun je best stijgen. En dan heb je eigenlijk een fantastische business case.
7: Ja, maar dat is dus als je die aandelen voor een deel bezit.
8: Of koopt, je kunt ze vandaag kopen voor 25 cent.
7: Nee,
8: je
7: zeker. Ik bedoel, het bedrijf zelf, die beurskoers kan omhoog en omlaag gaan. Maar op zich merken ze daar niks van. Tenzij er dus een groot aandeelhouder is die echt gelooft in het bedrijf. En daar een voet tussen de deur heeft met een commissaris bijvoorbeeld.
8: Die commissaris komt er ook. Maar als je kijkt naar zeg maar de turnaround situatie, dan hebben ze echt wel. En ze hebben ongeveer de helft van de mensen is verdwenen. Het netto verlies is afgenomen met ongeveer 22 miljoen. EBITDA is gestegen met 19 miljoen. De bruto winst is gestegen met 6 miljoen. Dus eigenlijk, of 12 miljoen moet ik zeggen. Dus eigenlijk, in de kern zijn er een aantal goede maatregelen genomen. Die turnaround is niet afgemaakt nog. He, dus de vraag is, ga je investeren in die niet afgemaakte turnaround met de kans om, als je die 30 miljoen en die 6 miljoen beschikbaar stelt, dat je dan kunt afbouwen en geld genereert.
7: Ja.
8: En als je dat inschat als positief, dan kan ik me voorstellen dat ze gewoon de bus kunnen afbouwen en dat het bedrijf wordt gered. Gebeurt dat niet, ja, dan ben je het gewoon kwijt en dan gaat het bedrijf wat mij betreft, mijn inschatting, dat failliet zal gaan.
7: Op de fles. Dat is nu wel. Dus dit is eigenlijk de laatste reddingsboei.
8: Dit is denk ik wel het laatste trucje en dan zal het in een onderdeel worden verkocht.
7: Ja.
8: Dreigt dan.
7: Dus op zich, maar is het niet een lege huls, dit bedrijf? Want er zijn dus heel veel mensen uitgegaan. Ze laten de bus feitelijk in het buitenland bouwen. Wat is dit dan voor bedrijf nog? Waar investeert deze Rijn Holding in?
8: Nou ja, kennis, vaardigheden, personeel, wat zeg maar wel nog blijft. En de partners waar ze mee samenwerken, dat zijn wel partners die verstand van zaken hebben. En als je die partners bij elkaar kunt houden en een bus kunt bouwen die gewoon qua kwaliteit goed is, want daar gaat de discussie niet over, die bus is wel prima. Ja, dan heb je nog best een kleine kans dat je kunt doorstarten of zeg maar kunt doorgaan. Maar dan moet het geld wel binnenkomen. Dus dat is eigenlijk de gok die hier wordt genomen.
7: Bedrijven Dr. Anton Wiggers, partner bij het Themis Company.
3: Zometeen werkt Mona Keizer aan een nieuwe partij.
9: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
10: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu
13: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
16: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
15: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
17: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
15: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: In de BNR-app.
7: Ook de gegevens van personeel van Cefa Logistics zijn gestolen door hackers. Personeel dus. En de Amerikanen gaan meer obligaties terugkopen in een poging de rente te beteugelen. De koers van Moderna schiet omhoog na gunstige testresultaten met een huidkankervaccin. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
3: We gaan nog een keer naar de ANWB, naar Robert Vriezen. Robert, ja, hoe is het dan nu op de weg?
19: Nou, veel files nemen af in lengte. De meeste vertragen nog in het midden en zuiden van het land. Bij elkaar nog ruim 200 kilometer. Zo heb je 20 minuten oponthoud op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch nog. Door 11 kilometer file tussen Culemborgen en Zaltbommel. Op de A27 Utrecht-Breda. Kwartiertje vertraging bij Werkendam. En een kapotte auto op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf Moergestel 7 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij Veenendaal-West bij 83.0. Op de A1 vanuit Leeuwarden naar Harlingen bij Dronrijp, controle bij 33.2. En ze staat te flitsen als je te hard rijdt over de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg, dat is bij 157.6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
20: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch, waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Vanmorgen op de derde dag ging hij niet het water in omdat hij misselijk was. Morgen wil hij dus weer starten, maar de plaatsen van vandaag slaat hij over. Van der Weijden zamelt met de actie geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De beurs is vandaag in een kleine min gesloten. 0,4% naar beneden. De AEX staat op 1102 punten. De grootste daler was Besi, 4,5% in de min. Grootste stijger Prozis, een plus van 2,5%. En de Dow Jones, in het groen, klein plusje van 0,2%.
7: Nederland en trouwens ook de Europese Unie keurt de Amerikaanse sancties voor leden van het internationaal strafhof in Den Haag af. De vraag is hoe Amerika daarop gaat reageren. Dat horen we over een minuut op BNR.
21: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: Bikeshift. De beste bezorgers. Beter geleverd.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
23: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
25: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
23: In 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedenavond. Laatste half uurtje van de Avondspits op deze woensdag 19 augustus. Iran dreigt met aanvallen op Europese bodem. En de NAVO zegt, wij zijn voorbereid op dat soort aanvallen. Meer zometeen van Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En webwinkel Bol meldt dat er nog meer klantgegevens zijn buitgemaakt bij een aanval op Ceva Logistics, waar ze mee samenwerken. Maar eerst nieuws over olie.
7: Ja, nou, olie. Geld.
3: Olie op het vuur.
7: Olie op het, precies. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen keurt de sancties voor leden van het internationaal strafhof af. Hij vindt dat internationale rechtbanken gewoon onafhankelijk hun werk moeten kunnen doen. Gisteren legde de VS opnieuw sancties op aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, onder wie de voorzitter van het hof. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoed in de VS en ook geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat bijna alle banken in de wereld gebruiken. Bij ons is Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemiddag voor jou nog.
0: Ja, goedemiddag.
7: Hoi.
0: Ja.
7: Wat wil Amerika hier eigenlijk mee bereiken? Het is natuurlijk niet voor het eerst dat er sancties worden getroffen. Microsoft werd al onder druk gezet om de mail uit te schakelen. Hè. Dat verhaal dat kennen we natuurlijk. Dit is nieuw. Waarom?
0: Ja, eigenlijk zet de Trump-regering de volgende stap weer. We weten al, in het verleden erkende Amerika ook het ICC al niet. Nu zijn ze eigenlijk aan het saboteren. En dan moeten we een paar weken terug naar Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken. Die zei toen, de hele Amerikaanse regering ga ik inzetten om het ICC systematisch het functioneren onmogelijk te maken. Hij zei toen ook dat het strafhof steen voor steen afgebroken zal worden, dat hij dat wil. Hij onderbouwt dat met van ja, dat strafhof dat probeert eigenlijk Amerika's soevereiniteit af te pakken. Dit is eigenlijk een soort oorlog tegen Amerika. Niet met bommen, maar met regeltjes. Dus een duidelijk hardere lijn dan wat het tot nu toe was. Amerika erkende dat strafhof natuurlijk al niet.
7: Nee.
0: Maar nu ook echt actie. En je ziet trouwens ook, het is niet alleen een Trump-zaak dit. Het is natuurlijk wel een escalatie die onder Trump gebeurt. Maar wantrouwen richting dat strafhof is ook veel breder aanwezig, hoor. Ook veel democraten zijn wantrouwend.
7: Ja, waar zijn ze bang voor dan?
0: Ja, wat het eigenlijk denk ik in grote lijnen is. Amerika heeft zichzelf natuurlijk altijd als een soort sheriff in de wereld gezien. En als je dan na zo'n inzet, bijvoorbeeld in Afghanistan, daar is onderzoek naar gedaan. Als je dan door zo'n strafhof kan worden afgestraft, kan worden vervolgd, dan is dat natuurlijk wel gevaarlijk. Dan word je beknot als Amerika. En het rare is natuurlijk dat Amerika nu zichzelf niet meer wil zien, in ieder geval onder Trump, als de sheriff in de wereld. Als je bijvoorbeeld wil ingrijpen in Venezuela, omdat je eigen belangen daar groot zijn, of bijvoorbeeld ook in Iran, dan wil Amerika wel die vrijheid hebben. Dat hebben ze natuurlijk niet als dat strafhof erover kan oordelen.
7: Nee, ze willen niet meer de sheriff van de wereld zijn, maar ze tolereren ook geen andere sheriff. Daar komt het
0: aan. Nee, precies. Ze laten zich niet de les lezen.
7: Precies. Zijn deze twee medewerkers, notabene de president van het strafhof en een medewerker van de aanklagers, zeg maar, zijn die specifiek uitgezocht?
0: Ja, zeker. Wat Rubio ook eerder aangaf, toen was de aanleiding ook de arrestatiebevelen tegen Netanyahu en een Israëlische minister. Dat speelt hier ook wel vrij duidelijk mee. Die aanklager die zat in het team dat die arrestatiebevelen ook uitvaardigde. Mm. Dus dat is een hele duidelijke link. En Akane, dat is de voorzitter van het ICC, zij was ook betrokken bij belangrijke beslissingen over Israël had bezwaren. Daar heeft zij ook over geoordeeld. Daar is zij bij betrokken geweest. Ja. Dus ook heel duidelijk die Israëlzaak. En Akane is ook iemand die zich duidelijk verzet tegen die Amerikaanse druk. Zij is daar eigenlijk een beetje het gezicht van het verzet daartegen. Dus heel duidelijk. Rubio zegt het niet zo duidelijk, maar het is wel heel duidelijk te zien in de profielen van deze twee mensen waarom zij gekozen zijn.
7: Ja, en nou heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Berendsen een eerder gesprek gehad met Marco Rubio, hem erop aan te hebben gesproken. Hij geeft ook toe, Berendsen, dat is niet effectief geweest. Hoe gaat Rubio met zoiets om?
0: Ja, dat is wel een moeilijke, want wat je eigenlijk ziet is, Rubio is relatief gezien diplomatiek. Niet in zijn taalgebruik misschien, maar je ziet wel dat hij de druk stap voor stap eigenlijk opvoert. We weten nu, ik geloof in totaal 13 ICC-medewerkers die zijn getroffen. De helft van de rechters hebben sancties gekregen. gekregen ook. Dus het is niet zo dat hij alles in één keer doet. Maar dat hij nu de voorzitter doet, dat is een duidelijke escalatie ook weer. Maar het gaat wel stap voor stap. Dus het is niet zoals Trump het waarschijnlijk zou aanpakken als hij hier zich mee zou bemoeien, dat hij in één keer alles doet en volledig losgaat. Maar bijvoorbeeld, Trump heeft de neiging om bijvoorbeeld ook importheffingen en andere zaken te gebruiken als drukmiddel. Dat zien we op dit moment nog niet. Maar op het moment dat Trump zich hiermee gaat bemoeien, dan zou dat dus verder kunnen escaleren. Maar op dit moment dus nog de iets diplomatiekere Rubio.
7: Ja, nou, noem dat maar diplomatiek.
3: Ja, je vraagt op de schaal van Amerikaanse diplomatie op dit moment.
0: Op de schaal van Trump, ja.
7: Maar goed, je vraagt jou, wordt dit een diplomatieke rel op een of andere manier? Of is dit dan iets waarvan Nederland zegt, dit accepteren wij eigenlijk niet, of wij blijven achter het ICC staan. Er worden dan ook maatregelen gezocht vaak om die mensen dan toch op een of andere manier betalingen te kunnen laten doen. Hè? En Amerika blijft ook bij zijn standpunt. Escaleert dit verder?
0: Ja, dat is moeilijk om te zeggen, omdat natuurlijk Trump hier wel een achterliggende factor is. Hè. Rubio doet dit in opdracht van. En daarbij weet je nooit helemaal welke kant het op zal gaan. Maar het is wel heel duidelijk dat de druk dus steeds wat verder op wordt gevoerd. En wat misschien, waar de kracht in zit voor dat strafhof, is dat dat dan in Nederland binnen Europa ligt en dat er binnen de EU dan een samenwerking is wat het voor Amerika wat moeilijker zou kunnen maken om heel hard meteen te escaleren. Maar wat het eindpunt is voor de VS, heel duidelijk. Rubio zegt dus, we gaan het afbreken. Ja. Maar wat dan de volgende stappen zijn daarin, het is koffiedik kijken.
7: Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten, dat meldt de alliantie. Iran dreigt de Europese doelen aan te vallen als Donald Trump de strijd op zou voeren. Daar schreef de Financial Times over, op basis van ingewijden. Volgens Europa-verslaggever Michal van der Toorn wil de NAVO hier eigenlijk maar één ding mee zeggen, namelijk dat ze goed voorbereid zijn.
1: Een bron zegt tegen ANP dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en ook altijd zal doen wat nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. En dat onze afschrikking en verdedigingsopstelling sterk en effectief is. Logisch dat ze dat zeggen. Wat zouden ze anders moeten zeggen?
3: Precies.
1: Dat zou ik jij bijna willen vragen.
3: Maar zeggen ze dan ook bij op wat voor manier ze dat kunnen?
1: Nou, ze zeggen wel, ze noemen een recent voorbeeld. De functionaris waarmee ANP dus heeft gesproken, die zegt, we hebben in maart 4 ballistische raketten neergehaald die op Turkije waren afgevoerd. Hebben hun doel niet getroffen. Dus wij zijn wel degelijk in staat om ons NAVO-grondgebied te verdedigen. Toen was ook een doelwit, tenminste dat leek een Amerikaanse basis daar. Dus het is voor nu, en dat stond ook in het stuk van de Financial Times, gaat het vooral om Amerikaanse doelen in Europa. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel voor Europa een niet per se fijn bericht om dat zo in de Financial Times te lezen.
3: Maar even hoor, Iran wil Europa aanvallen. De Midden-Oostenoorlog die volgen we. Maar waarom zou Europa aangevallen moeten worden?
1: Het gaat vooral om dus die Amerikaanse doelen in die toevallig in Europa zijn. Ze willen natuurlijk, nu zijn ze vooral Amerikaanse doelen in de regio aan het raken, in het Midden-Oosten. Maar nu zeggen ze dus, datzelfde kunnen we doen in Oost-Europa. Bijvoorbeeld een luchtmachtbasis in Bulgarije zou het omgaan. Die wordt gebruikt door Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus wordt genoemd. Daar ligt een Britse basis, dat is geen NAVO-gebied. En ook niet Amerikaans, maar wel dus ook Europees. Dus het gaat niet per se om Europa, maar het gaat gewoon om Amerika. Het gaat om de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Maar het is natuurlijk wel het is gewoon een dreigement.
3: Ja, zeker. Maar is het ook een reëel dreigement? Denk je dat het een scenario is dat uitgevoerd kan worden?
1: Ja, de vraag is natuurlijk ook nog of de NAVO daar dan ook nog op gaat reageren. Want dat is natuurlijk, de oorlog in Iran is nu geen NAVO-gebied. Maar als zo'n soort scenario uit zou komen, dan is het opeens wel NAVO-gebied. Is de NAVO precies een beetje echt veel directer betrokken. Tot nu toe lijkt het vooral gewoon een dreigement. De reactie van de NAVO is logisch. Dat zei ik net ook wel. Ik kan niet anders zeggen dan, we kunnen het aan en onze afschrikking is op orde.
7: Het zou toch een beetje dom zijn van Iran om dat te doen, want dan betrek je juist de NAVO erbij, terwijl er nu heel veel NAVO-landen zijn die tegen president Trump zeggen,
1: wij willen niet.
7: Die golfregio is onze zaak.
1: Nee, maar het is denk ik wel dat we het moeten lezen als echt een dreigement richting Trump en niet zozeer richting Europa. Maar goed, je wil natuurlijk niet dit soort raketten op je gebied. Oh. Maar bijvoorbeeld wat Iran dan precies ook gaat verstaan onder die Amerikaanse doelen, dat is de vraag. Ik noemde net al Bulgarije en Cyprus, maar ervan misschien ook wel landen onder die een bondgenootschap hebben met de Amerikanen. Dus misschien kun je het wel wat breder lezen. Zoals de Britten, die Fransen, die hebben ook geholpen om de Iraanse raketten richting Israël te onderscheppen. Dus ja, dat zijn misschien al ook wel targets. Dus het is niet zo dat we het helemaal moeten afschrijven als een loos dreigement. Maar ja, goed. En het trekt inderdaad dat Iran-conflict ook wel meer dan de NAVO. Ik weet het. Ja, het is. Trump die probeert ook al lange tijd het Iran-conflict meer binnen de NAVO te krijgen. Dus wat dat betreft.
3: Die is teleurgesteld in het gebrek aan steun.
1: Aan steun. Dus het is ook iets wat hij altijd elke NAVO-vergadering weer toch ter sprake brengt. Van ja, wij doen heel veel voor jullie. Kunnen jullie niet ook een keer wat voor ons doen?
3: Ja, maar zou dit dan een concrete testcase kunnen worden?
1: Ik hoop het niet eigenlijk. Ik weet het niet. Ik weet het niet genoeg.
3: Niemand weet het. Maar als dit zou doorgezet zou worden vanaf de kant van Iran, dan zou dat een testcase zijn, toch? Voor de solidariteit.
1: Ja, misschien. Ja, voor de solidariteit inderdaad. Ja, dus dat. Ik denk dat er de NAVO veel aan gelegen is om niet zo ver te laten komen. Dat laat ik zo zeggen.
3: En dat zei Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
7: Zo snel als het toch wel buitensporig druk werd voor vakantieperiode op de weg, zo snel is het ook weer afgelopen, Robert Vriezen.
19: Ja, het gaat nu snel de goede kant op inderdaad. 100 kilometer file is er nog over. We zaten inderdaad boven de 400 kilometer op de piek van de avondspits. Kwartiertje vertraging nog op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A28 dicht. Dat is vanuit Amersfoort naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En door die kapotte auto op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven nog 10 minuten vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Flitsmeister meldt snelheidscontroles nog op de A12. Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen bij 83.0. En je snelheid wordt nog in de gaten gehouden op de A58... vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Dat is bij knooppunt Stellenplas bij hectometerpaal 160.7.
2: De avondspits.
7: Volgens de Telegraaf werkt Mona Keizer op de achtergrond aan de oprichting van een nieuwe partij. Volgens bronnen krijgt de partij de naam Project 2029... of heet in elk geval, is dat de werktitel, zou ik maar zeggen. Nu wordt onderzocht of de partij toekomst heeft. Volgens politiek verslaggever Michiel Jurjens komt het niet helemaal als een verrassing dat Keizer bezig is met haar politieke toekomst.
4: Ze was minister onder andere van Volkshuisvesting en ook vicepremier in het kabinet Schoof. Daarna, toen het kabinet gevallen was, we verkiezingen hadden gehad en de BBB nog maar 4 zetels in de Tweede Kamer overhield. Toen ontstond er een strijd. Caroline van der Plas als partijleider die een stap terugdeed. Mona Keizer, aan wie het partijleiderschap min of meer beloofd was, naar eigen zeggen. En toch werd dat dan Henk Vermeer, een oudgediende in die partij. Keizer heeft na haar breuk met de BBB ook wel een aantal keren gezegd van, nou ja, ik wil nu niet meteen aan een nieuw politiek project of experiment beginnen. Maar zij is dus wel iemand die goed nadenkt over wat zij de komende tijd wil gaan doen. Dus in die zin komt het niet helemaal als een verrassing dat zij daar nu mee bezig is. Overigens, die naam Project 2029, het wordt nu hier en daar zo gebracht alsof dat de nieuwe naam zou gaan worden. Keizer zelf trouwens, die bevestigt en ontkent helemaal niks op dit moment. Ook dat is strategie. Het is ook even kijken hoe dit soort berichten landen. En het is voor haar op zich fijn dat we het daar hier nu over hebben op dit moment. Maar Project 2029, ja, dat is een naam die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel onder andere. Ja. Het is zo dat, stel dat het kabinet Jetten de hele rit uit zou zitten, dan zouden de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2029 zijn. Dus ik denk dat je het meer in die zin moet zien. Project 2029, nadenken, oriënteren op wat te doen de volgende keer dat er Kamerverkiezingen zijn, mogelijk dus in 2029, mogelijk al eerder mocht dit kabinet vallen voor die tijd.
3: Ik heb even project2029.nl ingetoetst. Dit domein is bezet.
7: Ja, het is in bezit bij onderwijsminister, oud-minister Gauke Moes.
3: Ja.
7: Die heeft, is de eigenaar van die URL, hebben wij uitgevonden.
3: En Michiel, het klinkt ook als Project 2025 van de Heritage Foundation in de Verenigde Staten.
4: Ja, ja, die conservatieve christelijke organisatie in de Verenigde Staten. Hè, ook betrokken ook bij de campagne van president Trump destijds. Dat is natuurlijk geen toeval dat het daaraan doet denken. Inderdaad, nogmaals, ik denk niet dat je ervan uit moet gaan dat dit de definitieve partijnaam zal worden. Maar ook Mona Keizer in de rechts-conservatieve hoek. Ik zou haar zeker niet één op één met Donald Trump willen vergelijken. Maar een knipoog, ja, zo kun je dit zeker wel zien, ja.
7: Ja, en die Gauke Moes is er dus ook bij betrokken. Blijkt uit onderzoek van BNR naar het eigendom van die URL. Zijn er nog meer betrokkenen?
4: Ja, wat je dus kunt doen, natuurlijk in het handelsregister even goed kijken. Nou, dat heeft BNR ook gedaan. En een andere naam die daar dan opvalt, dat is Jan Zwaan. Hij is vooral achter de schermen in Den Haag bezig geweest. Onder andere als politiek adviseur van Nikki Pauw-Verweij. En Nikki Pauw-Verweij was in het kabinet Schoof staatssecretaris van Volksgezondheid. Zij heeft een verleden bij Forum voor Democratie en Ja 21 en uiteindelijk de BBB. Jan Zwaan, dus ook, zo blijkt uit het handelsregister, als voorzitter van Project 2029, is ook iemand met een CDA-verleden. En daarna heeft hij bij de BBB gezeten. Precies hetzelfde als dat bij Mona Keizer het geval is. Dus ook allemaal mensen die elkaar goed kennen en eerder met elkaar samengewerkt hebben. Ja.
7: Maar Michiel, het wordt wel druk op rechts. Hè? Dus er komen veel rechtspartijtjes bij als dit doorgaat. Of niet erbij, die ontstaan dan. Dat is een verschillende versplintering op rechts. Hoe schat je haar electorale kansen in? Kan ze een zetel bemachtigen op basis van haar populariteit?
4: Het is hartstikke druk op rechts, inderdaad. We hebben begin dit jaar nog de afsplitsing bij de PVV gehad door Guidi Markeshauer, die nog 6 Kamerleden van de PVV meenam. Zij vormen met z'n 7 nu de groep Markeshauer in de Tweede Kamer. Guidi Markeshauer, die gisteren ook bij een aantal talkshows zat, toen ook al wel gevraagd werd naar wat er gonst rondom Mona Keizer, toen ook niet ontkende, maar ook niet bevestigde dat hij hier iets van af weet en daar contact over heeft. Dus daar wordt ook hier en daar over gespeculeerd dat misschien Guidi Markeshauer hier betrokken bij zou kunnen raken. Het is wel zo dat Mona Keizer als nummer 2 van de boer-burgerbeweging bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in oktober ruim 100.000 stemmen op eigen houtje binnen wist te halen. Mm-hmm. Dus Mona Keizer is een politica die bekend is, die populair is bewezen heeft in het verleden dat zij veel stemmen binnen kan halen. Maar goed, dat was toen wel bij een partij die er al even was, bij de BBB. Dus of dat haar als mogelijke leider van mogelijk deze nieuwe partij zou gaan lukken, dat moet blijken. Maar ze heeft in het verleden wel laten zien stemmen binnen te kunnen halen.
7: Politiek verslaggever Michiel Jurjens was dat.
3: Tech Update. Bij webwinkel Bol zijn toch meer klantgegevens betrokken geraakt bij de cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkel informeerde getroffen klanten begin deze maand al, maar er blijken nu meer mensen getroffen te zijn. Die hebben daar vandaag, als het goed is, een mail over gehad. BNR's tech-redacteur Niels Koloos, goedenavond.
5: Goedenavond. Ja, mijn mailbox is leeg. Ik weet niet hoe het met jou zit.
3: Ja, dat heb ik nog niet gecheckt. Was dat vandaag?
5: Het was vandaag inderdaad. Nee. Jij, Niels Heidhuis.
7: Nee,
5: jij
7: mailtje is het goed als je het zegt. Ik ga even kijken.
5: Een BNR-collega die wel mail heeft gehad is onze adjunct hoofdredacteur Wendy Beenakker. Die bracht mij ook op de hoogte van dit nieuws.
3: Thoughts and prayers.
5: Inderdaad, thoughts and prayers. Er lopen namelijk nog zat onderzoeken naar wat er precies bij Seva Logistics gebeurd is. We weten namelijk, er is waarschijnlijk een cyberaanval heeft plaatsgevonden. Begin deze maand hoorden we daar al over. Maar er zijn dus nu, quote, aanvullende bevindingen naar voren gekomen. Al dus een woordvoerder van Bol. En mogelijk zijn er dus meer gegevens gelekt, zoals namen, adressen, e-mails en telefoonnummers van klanten van Bol. En natuurlijk ook informatie over bestellingen. Maar dingen zoals bank- en betaalgegevens van Bol-klanten, die zijn veilig, want die worden niet door Seva verwerkt.
3: Oh, gelukkig.
5: Dat is een ander verhaal voor medewerkers van Seva. Want zoals we in de eerste tech-update van deze avondspits al bespraken, is er van hen mogelijk heel veel data buitgemaakt. BNR kreeg vanmorgen een interne mail van Seva te zien van een oud-medewerker. En zojuist is die ook bevestigd door Seva zelf dat het een echte mail is. En in die mail wordt dus aangekondigd dat ook hun persoonsgegevens bij een mogelijke hack buit zijn gemaakt. En dan hebben we het echt over serieuze dingen. Zoals BSN's, kopieën van paspoorten, gegevens van partners en kinderen, arbeidsovereenkomsten, IBAN's, salarisgegevens, pensioengegevens. Nou, de lijst is heel erg lang. Zelfs je schoenmaat is blijkbaar niet veilig als je bij Seva Logistics hebt
3: Maar moet je die opgeven als je bij Seva werkt?
5: Ik denk dat het om iets van schoenen gaat in de magazijn. Ik moet zeggen, ik heb daar niet specifiek naar gevraagd toen ik contact met ze heb gehad. Inderdaad. Ik mag het niet hopen. Tenzij onze hoofdredacteur iets heel. Nou, oké, ander verhaal. Wat ik wel moet zeggen, we weten niet zeker of al die gegevens sowieso zijn gejat. Het gaat er vooral om dat ze mogelijk buit zijn gemaakt door een derde partij. En als dat zo is, hoeft het ook niet automatisch om alle werknemers te gaan. Het kan een beetje een van geval tot geval situatie zijn. Okay. Dus we blijven gewoon afwachten en wellicht dat de gegevens ergens ooit gaan opduiken. Want we weten gewoon niet wat ermee gebeurd is.
3: Dan meerdere Amerikaanse overheidsorganen waarschuwen dat hackers in proberen te breken op Siemens-apparatuur. En dat is apparatuur die veel waterbedrijven gebruiken. Dat lezen we in een advies dat de organen hebben gepubliceerd. Ja, waar gaat dat dan om?
5: Ja, wie heeft hem niet? De Siemens S7 Series PLC. Die heb jij toch ook thuis staan?
3: Nee.
5: Nee, ik ook niet.
3: Of ik weet het niet.
5: Nee, je weet het niet. Nee, een huishouden zal niet hebben. Want het is een zogeheten Programmable Logic Controller. Oftewel een apparaat dat op basis van binnenkomende signalen bepaalde een soort van poortjes openzet of sluit om dus bedrijfsprocessen te leiden. En je vindt ze vooral terug in de automatisering van industriële bedrijven. En waaronder dus ook bij waterbedrijven. En onder andere de Amerikaanse Cyber Defense Agency die zegt daarover, er is sprake van een actieve dreiging. Oftewel, hackers proberen nu actief in te breken op die Siemens-apparaten, want ze zijn voor een deel met het internet verbonden om ze aan te sturen. En om in te breken gebruiken ze computercode die ze met AI gegenereerd hebben, volgens dat agentschap.
3: Nou, daar spraken we gisteren
5: toevallig over. Hebben we daar een tafel over gehad. Toen vroeg je daarvoor nog aan mij. Je vroeg aan mij, heb je specifieke concrete voorbeelden van bedrijven naast Hugging Face waar dat gebeurt? Hier dus. Daar wordt het blijkbaar bij gepoogd, bij bijvoorbeeld waterbedrijven. Alleen de vraag is dan, welke bedrijven in Nederland gebruiken die Siemens S7-apparaten? Nou, de meeste woordvoerders van dat soort bedrijven zijn al naar huis. Maar ik kwam wel een website van een populaire installateur tegen. En daar las ik op, quote, de Siemens S7 is in Nederland zo goed als alom tegenwoordig in de industriële automatisering. Oftewel, je kan je beter afvragen, waar is het niet inderdaad als het om een industrieel bedrijf gaat.
3: En weten die bedrijven al wat voor risico er op hen afkomt?
5: Nee, dat is dus nog een beetje de vraag wat ze ermee kunnen. Maar dat agentschap in de VS voor cybersecurity, dat waarschuwt er vooral voor dat er een soort domino-effect kan ontstaan. Dus als ze eenmaal op die S7 binnen zijn, kunnen ze misschien verder binnendringen en kunnen ze je hele bedrijf platleggen. Oftewel, alle hens aan dek, kijk er even naar en zorgen ervoor dat het veilig is.
3: En luister de Tech Update. Dankjewel, Niels Koloos.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: Zometeen presenteren Milou Brandt en Donner Bakker BNR Beurs. En zij duiken in de beleggingsportefeuille van de Nederlandse huishoudens.
3: Oké, en ze gaan ook verder weg, want ze praten over China. Dat gaat na tijdenlang de boot afhouden, toch chips van Nvidia importeren. Fijne avond.
8: Hoi.
3: Tot morgen.
9: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
10: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
11: Zaken doen over de grens. Ja, dat is een ander verhaal.
13: Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
28: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
28: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 1 kwartier oponthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Tattenbroek 1 kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch, waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Vanmorgen op de 3e dag ging hij niet het water in omdat hij misselijk was. Morgen wil hij dus weer starten, maar de plaatsen van vandaag slaat hij over. Van der Weijden zamelt met de actie geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt 1 graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Straks BNR Beurs op een uitzonderlijke dag. Beleggers hebben het namelijk flink op hun heupen. Want er zijn 2 bedrijven met 3 dubbele rendementen in 1 dag. Straks hoor je welke. We hebben het ook over China dat opeens Nvidia-chips toelaat. En natuurlijk over de beleggingen van Nederlandse huishoudens. Of moet ik zeggen, speculaties. De beursgang van SpaceX was bij ons opvallend in trek. Waarom? Je hoort het straks. Blijf luisteren.
14: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Leven zonder bril.nl.
17: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Donner Bakker.
20: De beursweek is doormidden. Goed dat je weer luistert op deze woensdag 19 augustus... de dag dat we het hebben over jou.
22: Wat blijkt, Nederlandse huishoudens zijn fan van beursgangen. Uit nieuwste cijfers van DNB blijkt dat opvallende beursgangen als bedrijf van Musk, SpaceX, dat naar de beurs ging, maar ook CSG, Tsjechische industrie- en defensieconglomeraat, of ijsmaker Magnum het afgelopen kwartaal populair waren onder de Nederlandse beleggende huishoudens.
20: Sterker nog, de belegging van Nederlanders waren nog nooit zoveel waard als nu.
0: Daar hebben we het uitgebreid over. En ook over Nvidia. Dat mag van Peking ineens toch chips in China verkopen.
1: Bedrijven als Tencent en ByteDance krijgen elk 10.000 van de H200-chips van Nvidia. En ja, het is niet de nieuwste generatie, maar toch. China hoopt daarmee Chinese AI-bedrijven te helpen concurreren met bedrijven als OpenAI en Anthropic.
20: En we blijven in China, want je hoort ook over een bizarre beursgang. Eentje waarbij het aandeel met honderden procenten stijgt op de allereerste beursdag.
0: De Amsterdamse beurs die kan er alleen maar van dromen. Die is in het rood gesloten voor de tweede dag op rij. 4/10 eraf vandaag. Daarmee eindigen we op 1102 punten. En BSI, dat is met 4,5% de grootste daler. In de VS ziet het er beter uit, want daar zijn de borden groen. Tijd om de beursdag door te nemen. En dat gaan we doen met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Mark, wat fijn dat je er bent.
4: Dankjewel.
20: Wil ik even beginnen met robots, of nou ja, met de Chinese robotmaker Unitree om precies te zijn. Dat is het bedrijf dat mensachtige robots maakt. Unitree maakte vandaag zijn beursdebuut op de beurs van Shanghai. En dat werd een spektakel. Het aandeel ging meer dan 600% omhoog.
5: Take a look at the bright spot in today's market. It is that IPO from Unitree Robotics. And we saw shares jumping as much as about more than 600% at the open. Now, this is a very important IPO because it actually is China's very first publicly traded humanoid robot maker and potentially has a very important strategic role to play amid this whole AI race between Beijing and the US.
20: Er is ruim $900 miljoen opgehaald, maar, en dat horen we vaker bij BNR Beurs, ze hadden veel en veel meer aandelen kunnen verkopen. De aandelen waren namelijk 5500 keer overtekend. Ja. Nou, Mark, eerst maar even, hè. Snap jij het enthousiasme van beleggers rondom dit aandeel?
4: Voor de sector wel, want het is ook een fantastisch mooie sector voor de komende jaren. Maar de koerssprong en de waardering vandaag absoluut niet. Want je praat over uiteindelijk een koerssprong op het slot van bijna 500%. Een waardering van 700 keer de winst of iets dergelijks. Dus het geeft vooral aan, ook omdat het duizenden keren was overtekend,

0: Ja, Musk die belooft natuurlijk altijd wat. Heeft ook heel veel vergezichten en puntjes aan de horizon. Hij belooft miljoenen robots. Maar voorlopig wordt er nog niks geproduceerd in Fremont. En elke deadline die hij tot nu toe sinds 2022 heeft gesteld is gemist. Dus beleggers nemen het daar toch een beetje met een korreltje zout. Terwijl uiteindelijk denk ik wel dat Tesla tot een van de topproducenten wereldwijd gaat behoren. Maar wel met een flinke achterstand op China die wat vooruit loopt qua productie in ieder geval.
1: Ja, en want inderdaad het sentiment, je zegt de beleggers houden van een gokje. Dus het sentiment rondom die robots, dat begint toch wat positiever te worden, heb ik het idee. Is dat iets waar Tesla en zeker ook Musk dan een beetje op mee kunnen liften, denk je?
0: Nou, een beetje wel, maar niet tegen deze waarderingen. Dus het geeft aan hoeveel fantasie er in dit segment zit en komt te zitten. Het is vooral China die in industrie en productie vooruit loopt, qua staal. Als ik hem even zo noem. Amerika houdt zich nog vooral bezig, en dat is niet alleen Tesla, maar ook Boston Dynamics bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met de intelligentie achter de robot. En die strijd is nog lang niet gestreden. Dus Amerika staat op grote achterstand.
1: Ja.
0: Maar nog niet als het gaat om intellectueel eigendom en zeg maar de kennis die zo'n robot van binnen moet hebben.
1: Nee, dus jij zou China nog niet als de gedoodverfde winnaar durven te bestempelen?
0: Nee, ik denk wel qua productieaantallen. Ik denk dat 97% van alle robots vandaag de dag uit China komt. Maar over intelligentie, zeg maar, en de AI-gedeelte, daar denk ik dat Amerika uiteindelijk de slag mee gaat winnen. Alleen dat zal de komende 12 tot 18 maanden een keer moeten doorbreken.
1: Ja, en tot slot, want de Amerikaanse communicatiewaakhond, de FCC, die kondigde onlangs een verbod aan op import van die Chinese robots. Ook de viervoeters. Is dat nog problematisch voor Unitree, of is het een hele andere markt waar zij zich op richten?
0: Nou, voorlopig is het een hele andere markt. Kijk, en uiteindelijk de Amerikanen en de Chinezen hebben over en weer natuurlijk allerlei maatregelen. Uiteindelijk zou het voor de hele wereld beter zijn als die allemaal weg zouden vallen waarschijnlijk. Qua innovatie, maar voorlopig, iedereen werpt zijn grens omhoog en zijn hurdles omhoog. En dat betekent dat Unitree toch wel een probleem heeft om het in een Amerikaanse markt weg te zetten. Maar de Aziatische markt is groot genoeg voor hun.
2: En ook nog wel een leuk nieuwsje in lijn hiermee is dat Prosus, dat kwam vandaag met een rapport. Zij zeggen, wij gaan ook vol inzetten op robotica. Zij denken zelfs, zeggen ze in dat rapport, dat ja, robots binnenkort hun ChatGPT-momentje gaan beleven. Dus hè, toen we in november 2022 allemaal blown away waren door die komst van GPT-3. Ja, dat we dat nu ook gaan hebben. Wat denk jij, Mark? Bevinden we ons daadwerkelijk op zo'n soort van kantelpunt?
1: Zie je bedenkelijk kijken.
0: Ja. Nou ja, ik geloof nooit zo in kantelpunt. Ik geloof wel in trends. En ik weet ook dat Jensen Huang, de chairman van NVIDIA, ook al aangeeft dat dit een grotere markt gaat worden op termijn dan wat we nu zien in datacenters. Dus dat belooft heel veel. Musk roept hetzelfde. Alleen bij Musk, wat ik zeg, alle deadlines worden gemist. Dus dan moet je het al met een korreltje zout nemen. Maar ik denk, op termijn zou het een heel leuk segment kunnen worden. Maar ik zie mezelf nog niet met een robot in huis die allerlei taken van mij overneemt. Ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren in het wat nuchtere Westen, zeg maar.
1: Lijkt me wel luxe.
0: Ja, het is absoluut een luxe, maar zie je het thuis gebeuren of niet?
1: Nou, het is nog ver weg, denk ik, ja.
2: Dan Acer, ja, ook heel spannend, een verzekeraar. Het heeft het eerste half jaar meer kapitaal binnengehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. En heb je het over verzekeraars, ja, dan heb je het vaak over operationele kapitaalgeneratie, Donner. Dat is een belangrijke maatstaf.
1: Ik let op.
2: Die steeg naar recordhoogte, 773 miljoen euro. Dat is vooral wat je moet onthouden hieraan. 30 miljoen hoger dan waar analisten op hadden gerekend. De opvolger van Jos Baeten, CEO Ingrid de Zwart, is blij.
3: Hartstikke mooie cijfers. We laten prachtige resultaten zijn, dus daar ben ik trots op.
2: Ja, en dat het zo goed gaat, dat komt doordat ze meer schadepremies ontvingen. Door de instroom van pensioenfondsen ook, die hun vermogen bij de verzekeraar onderbrengen. En ook de integratie van Aegon, die vorige maand is afgerond.
3: De Aegon Nederland integratie is keurig verlopen volgens het plan zoals we het van tevoren met elkaar hadden bedacht. Binnen 3 jaar hebben wij de 2 bedrijven en de 2 culturen op een hele goede manier met elkaar samen weten te brengen. Mm-hmm. En daar zien wij naar de toekomst toe dat deze 2 bedrijven nu echt bij elkaar zitten onder Acer. En dat het merk Aegon in de Nederlandse verzekeringsmarkt er niet meer is.
2: Ja, nou, samen vooruit zou ik zeggen. Maar echt indruk maakt het niet op beleggers, want Acer eindigt desondanks toch 2,1% in de min.
1: Door naar het leed dat Ebusco heet. Ik ben ondertussen zelf gestopt met tellen, maar de noodlijdende bussenbouwer is weer gered van de afgrond. En ook nu komt het geld van een belangrijke aandeelhouder, in dit geval Rijn Holding. Dat maakt in 2 stappen 6 miljoen euro over. Daarvoor moet Ebusco wel weer nieuwe aandelen uitgeven, en die verkoopt ze met een korting aan Rijn Holding, waardoor het belang van die partij flink stijgt, van iets meer dan 5% naar ruim 16%. En die reddende engel krijgt daarnaast het recht om een commissaris te benoemen. Nou, weer wat lucht voor de bussenbouwer uit Deurne. We gaan zien hoe lang dat dan weer duurt.
2: Ik ben benieuwd. En dan nog Alphen. Dat is al lang niet meer alleen een laadpalenbedrijf. En dat is maar

0: Goed ook, het overtrof de verwachtingen door ruim 23% meer omzet te maken in de eerste helft van dit jaar. En dat komt niet door laadpalen, maar vooral door de batterijdivisie, 90% meer omzet. En slimme netwerkoplossingen. Ja, de verkoop van laadpalen voor elektrische auto's, die blijft ook verder dalen. Dus we moeten ook wat diversifieren. En dat weet ook topman Michael Colijn natuurlijk zelf, die de komende tijd flink blijft inzetten op nieuwe producten.
1: Nieuwe portfolio, nieuwe hardware, maar vooral ook heel veel digitaal met apps, zodat je op je telefoon alles kunt bedienen. En daar hebben we 26 echt voor nodig. Ik verwacht dat we in 27 gewoon die groei weer kunnen herpakken.
0: Ja, maar daardoor kan de omzet nu dus eerst nog wel even wat lager uitvallen. En bij zo'n transformatie heb je natuurlijk nieuwe mensen nodig. Maar daardoor was er ook een onvoorziene stijging van personeelskosten. En daar zijn beleggers nooit zo blij mee. Dat zien we dus terug in de koers. Alfen zakt vandaag met 7,4%.
2: Straks hebben we het over de knipperlichte relatie tussen China en Nvidia. Want er mogen opeens toch weer chips die kant op.
0: En Moderna, dat schiet meer dan 100% omhoog. En dat heeft alles te maken met kanker.
2: Eerst naar de beleggende Nederlander. Want nog nooit waren beleggingen van Nederlandse huishoudens zoveel waard als nu. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Al die aandelen, fondsen en obligaties zijn bij elkaar voor meer dan €234 waard.
3: De afgelopen maanden was het altijd een beetje cijfertje wisselen. Wie op nummer 1 stond in onze top 25. Maar Shell is wat gedaald in het afgelopen kwartaal. Mede door verkopen en komen op de tweede plek uit.
0: Ja, wat opvalt is dus dat Shell niet meer bovenaan het lijstje van populaire aandelen staat. Dat is nu ASML. En dat aandeel neemt de koppositie over, ondanks dat beleggers veel aandelen verkochten.
2: Ook blijkt dat Nederlanders fan zijn van beursgangen. Er werden aandelen gekocht van ijsjesmaker Magnum, de van defensiebedrijf CSG en natuurlijk van ruimtevaartbedrijf SpaceX.
3: En we hebben gezien dat Nederlandse huishoudens voor €169 miljoen aan aandelen SpaceX hebben gekocht. Via directe aankopen van aandelen. Wat ze via beleggingsfondsen hebben gedaan, dat weten we helaas nog niet. En dat is de grootste aankopen in de eerste beleggingsmaand van een beursgang sinds wij zijn gaan meten.
2: Ja, Mark, het was een rapport met veel opvallendheden. Hè? Aandelen stegen gemiddeld 12%, de hoogste stijging sinds DNB het bijhoudt. Nou, allerlei verschuivingen binnen de top 25 individuele aandelen. Ik wil het toch even over die beursgangen hebben, want daar zijn we blijkbaar fan van. Waar komt die interesse nou vandaan?
4: Nou, ook door de media. Natuurlijk, als je ziet hoe de beursgang van SpaceX werd voorbereid, werd je vanzelf wel enthousiast over de mogelijkheden. Alleen, een heel goed verhaal wil nog niet zeggen dat het met de waarderingen waar dat naar de beurs toe komt, ook een gelijk een goed bedrijf is om in te beleggen. Dus het is een mooi verhaal, maar de waarderingen waren ook weer vandaag dan in China, wat er allemaal gebeurt, ja. Betekent toch wel dat het, er is nog wel een verschil tussen een goed bedrijf en een mooie waardering.
2: Ja, maar ik heb mij altijd laten leren als particuliere belegger niet direct instappen. Ik hoorde Corné van Zijl gisteren nog zeggen, it's probably overpriced, IPO. Moet je dit als particuliere belegger eigenlijk wel willen?
4: Sommige zijn ook voorbeelden genoeg waarbij je graag had meegedaan, denk ik, achteraf. Ik denk dat je wel moet meekijken naar dit soort beursgangen. Maar je moet wel selectief zijn, want als het echt te mooi is om waar te zijn en te euforisch wordt gebracht, is de kans op een redelijke allocatie ook klein. Omdat iedereen mee wil doen. Als het 8000 keer is overtekend, dan krijg je waarschijnlijk, als iedereen door dezelfde deur naar binnen wil, een hele hoge prijs en heel weinig allocatie. Dus je moet wat selectiever erin zijn.
2: Ja, want je zag ook in die cijfers terug, hè, €170 miljoen overgemaakt door Nederlandse huishoudens in die eerste maand van SpaceX. In diezelfde maand weer €100 miljoen verkocht. Is dat dan toch even snel wat geld meepikken?
4: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat heel veel mensen geflipt hebben, zoals het heet. De meesten hebben ook, zeg maar, als ze het in die periode hebben verkocht, winst gemaakt. Dus per saldo is dat voor de Nederlandse belegger, denk ik, een positief event geweest.
0: En als we nog even uitzoomen in dat rapport kijken, ruim 2 miljoen huishoudens hebben dus aandelen. Een kwart, ja, daar is nog veel meer winst te behalen. Dus voor heel veel andere huishoudens.
4: Klopt, ja, nee. Kijk, Nederland is wel een spaarland, geen beleggingsland. En inderdaad, wat je zegt, klopt, 25% is aan beleggen. Maar er staat nog 550 miljard op spaarrekeningen. En nog zo'n 113 miljard op betaalrekeningen. Dus als je dat op zou tellen, en even theoretisch, als dat allemaal belegd zou gaan worden, wordt dat natuurlijk nooit, maar stel. Ja, dan is er nog heel veel potentie in om verder te groeien.
0: Nou, we hebben natuurlijk wel ook een geweldig pensioensysteem. Dus we beleggen natuurlijk ook wel veel. Dat overzien we daarin vaak. Maar goed, er zit natuurlijk nog wel heel veel potentie. Maar wat je ook wel ziet in het rapport is dat we over de hele linie toch ook veel zijn gaan verkopen afgelopen kwartaal. En toch werden beleggingen dus meer waard. Ja, in welke aandelen zat dat hem dan vooral?
4: Nou, met name denk ik, denk ASML is het beste voorbeeld. Daarin werd best wel winst genomen. Alleen omdat die koers ook 50% steeg in het tweede kwartaal. Per saldo is de waarde van wat er overbleef bij Nederlandse beleggers. Was toch weer hoger dan het kwartaal ervoor. Dus ik denk dat ASML ook daarom de eerste positie te danken heeft. En dat ze Shell voorbij zijn gegaan.
2: Die rapportjes van DNB, dat is natuurlijk ieder kwartaal. Het is een beetje stuivertje wisselen tussen ASML en Shell, wie de nummer 1 is. Nu dus weer ASML, flinke koersstijgingen. Heb jij het idee dat dat volgend kwartaal weer anders is? Of kunnen we ASML toch wel een beetje als de koning zien de komende tijd?
4: Nou, ik denk wel dat deze machtsverschuiving redelijk structureel is. Kijk, technologie, AI, dat is toch als onderdeel van de brede economie een steeds belangrijker segment. Terwijl, Shell kan natuurlijk van tijd tot tijd, zeker door zo'n oorlog met Iran, door een opgelopen olieprijs en gasprijs tijdelijk fors omhoog gaan. Maar het groeit natuurlijk niet zo hard. Terwijl ASML natuurlijk de komende jaren, als het management mag geloven en als je de marktvoorspellingen mag geloven, heel stevig kan blijven groeien. Dus ik verwacht niet dat ze die nummer 1 positie gauw af zullen geven.
5: BNR Beurs.
0: Gaan we door naar China. Dat wilde, net als de VS, de eigen chipindustrie beschermen en beperkte daarom de import van Amerikaanse AI-chips. Ja, dat was dikke pech voor Nvidia.
2: Maar de Chinezen zijn ineens om, schrijft de Financial Times. Ze laten voorzichtig weer de invoer van Nvidia's H200-chips toe.
0: Ja, Chinese bedrijven kunnen die blijkbaar dus toch niet missen. En daarom laat Peking het weer toe, onder bepaalde voorwaarden wel. ByteDance, de eigenaar van TikTok, en Tencent hebben beide zo'n 10.000 van die Nvidia-chips nu gekocht. Ja, Mark, wel niet. Donner noemde het al een knipperlichtrelatie. Ja, waarom is China dan nu toch om? Want het wilde eigen spelers als Huawei beschermen.
4: Ja, maar goed, als Beijing natuurlijk Nvidia uitsluit, dan helpt het Huawei. Maar helpt het zeg maar niet voor hun eigen AI-spelers zoals ByteDance, Tencent, Alibaba, DeepSeek, noem maar op. Want die moeten concurreren met hun Amerikaanse counterparts. Dus het is eigenlijk denk ik een soort compromis waarbij een klein beetje van dit en een klein beetje van dat. Ze willen Huawei natuurlijk wel helpen, maar ze willen ook de andere partijen niet helemaal buitenspel zetten ten opzichte van Amerikaanse concurrenten. Ja. Dus dat is de reden dat ze het nu toch weer oogluikend een beetje toelaten.
0: Want even over die eigen chipindustrie dus. Hoe is het daarmee gesteld? Hoe gaat het met Huawei?
4: Beter dan 2 jaar geleden, dat denk ik dat wel heel duidelijk is. Hè, met hun Ascent ook platform. Maar Nvidia's voordeel is nog wel dat zij de hele stack beheersen. Dus niet alleen de GPU, maar ook de CUDA software. De hele integratie erachter, de libraries, het ecosysteem. Dus ja, je ontkomt er bijna niet aan dat de Chinese partijen die gewend zijn om met dat ecosysteem te werken, dat het heel moeilijk is voor die partijen om dan over te switchen naar bijvoorbeeld een Huawei. Dus dat zal niet heel snel gaan, maar de Chinese markt, de partijen staan er beter voor dan 2 jaar geleden, maar nog wel 1 of 2 jaar achterstand op de Amerikaanse tegenhangers.
0: Dan dus die bedrijven die chips gaan kopen, ByteDance, Tencent. Wat kunnen zij precies nu gaan doen met die H200 chips?
4: Nou ja, vooral hun AI-modellen trainen, hun taalmodellen trainen, fine-tunen en vervolgens inferentie draaien. Maar ze kunnen alleen die taalmodellen trainen met die Hopper 200. Dat is een 2-3 jaar oude generatie chips al.
2: Op 1 of 2 na beste, toch? Van Nvidia.
4: Ja, ik denk dat het wel inmiddels na met de Blackwell en de Rubin, dat het al de derde oudere generatie is. Alleen om het trainen van de modellen. Voor de inferentie moeten ze dus hun eigen Chinese chips gebruiken, zoals Huawei en Cambricon. Ja, en die lopen gewoon achterop in hun Amerikaanse counterparts.
2: Ik ben ook wel nieuwsgierig, hè, want die leveringen gaan vooral naar Hongkong. En de Chinese overheid stuurt ook aan op de toekomstige leveringen of bestellingen, die moeten daar ook heen. Waarom specifiek naar Hongkong en niet naar andere steden?
4: Nou ja, ik denk dat de bottleneck daarmee ook verschuift van de chips zelf naar de infrastructuur. En dat Hongkong misschien op sommige vlakken een betere infrastructuur biedt. Maar goed, je kan de chips wel hebben, maar dat betekent nog niet dat je de infrastructuur hebt. Want de infrastructuur is breder dan dat. Dus dit is wel heel positief nieuws voor de hele supply chain in die infrastructuur van de AI-hardware. Maar op korte termijn denk ik dat het China eigenlijk geen keuze heeft om daar toch een keuze dank, omdat we als wereld zijn en dan qua exportrestricties ietsje makkelijker ten opzichte van Hongkong staan dan mainland China.
2: Ja.
4: Maar het heeft vooral positieve implicaties voor de supply chain. En dan moet je denken aan niet alleen de chipsector, maar ook de systeembouwers, de TSMC's van deze wereld, de componentenmakers, de advanced packaging, eigenlijk alles wat eromheen zit.
2: Alles wat eromheen zit. Ik moet Shenzhen, dat is een beetje het techkapitaal van China. Dat ligt letterlijk op een worm afstand.
4: Ja, dat is aan de overkant natuurlijk. Ja.
2: Ja, dus dat zal dan ook wel meespelen. Ja.
0: En beleggers lijken niet echt onder de indruk te zijn in Nvidia. Hè? Dat komt nauwelijks van zijn plek. 0,3 in de min staat het nu. Ik vraag me wel af, kunnen zij hier niet gewoon dan veel meer omzet nu gaan halen in China? Want die deur staat nu wel open en ze hebben daar nog bijna niets natuurlijk.
4: Nee, klopt, het zit ook niet in de verwachtingen. Nvidia geeft een guidance af, exclusief China. Dus in hun guidance van 91 miljard voor het huidige kwartaal zit expliciet geen China Compute omzet. Als er dus wel wat gaat komen, dat lijkt dus nu te komen, dan betekent dat gewoon icing on the cake. Slagroom op de taart wat dat betreft. Het probleem is ook dat niet Nvidia geen chips kan maken. Het probleem is echt dat er tussen Washington en Beijing gewoon een soort strijd gaande is. Ja. Een spelletje. En daar zullen ze voorlopig wel mee doorgaan.
5: BNR Beurs.
2: We gaan nog even naar onze vriendjes en vriendinnetjes op Wall Street. Het ligt er groen bij. Zie ik de Dow Jones 0,2% in de plus. S&P 500 0,4% en de Nasdaq 0,3%. Voorbeurs stond alles nog in het rood toen we vanmiddag druk aan het schrijven waren. En toen ineens schoot alles omhoog. En Milou, jij weet waarom, toch?
0: Ja, Donna. Ik denk dat het toch een stukje opluchting. Het is de afgelopen tijd namelijk erg onrustig op de Amerikaanse obligatiemarkt. Zo is de 30-jarige rente opgelopen naar het hoogste niveau sinds 2007. Boven de 5,3%. Ja, flink risicopremie die investeerders dus eisen. En nu heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën besloten dat het zelf maar flink van die eigen staatsobligaties gaat terugkopen. Mark, waarom doen ze dat?
4: Het is geen QE zoals we dat vroeger kenden, want ze verkopen eigenlijk kortere lopende treasuries en ze kopen langlopend. Dus wat ze eigenlijk wel doen is een soort QE op de duration. Ze maken de duration wat korter. En dat is omdat ze het lange kant van de curve, dus de 10, de 20, de 30 jaar, te veel zien oplopen. En dat beperkt toch denk ik toch wel in alle activiteiten of de mogelijkheden om te lenen voor bedrijven en voor de overheid qua budget. Dus er moest wat gebeuren en ik denk dat ze een signaal hebben willen afgeven dat ze dus nu bereid zijn om kortere obligaties te verkopen om de langere te kopen. En daarmee een impuls te geven aan Wall Street, als het ware. Het is een soort impliciete treasury put onder de markt.
0: Maar goed, per saldo lossen ze dat schuldenprobleem natuurlijk niet op hiermee.
4: Nee, de schulden die worden alleen maar opgelost als je minder tekorten maakt. En dat is natuurlijk in Amerika een utopie, denk ik.
0: Ja.
2: Door naar een aandeel dat opvalt, SK Hynix. De maker van geheugenchips beleeft een bewogen tijd op de beurs, om het zacht uit te drukken. Vooral op dat van thuisland Zuid-Korea. In 2 maanden halveerde het aandeel nadat het een megastijging had meegemaakt. En daarom grijpt de directie nu in. Het gaat vanaf morgen tot halverwege november eigen aandelen inkopen voor zo'n $29 miljard, om precies te zijn. Wel een pleistertje op de zere plek, moet ik zeggen, want er is 170 miljard aan beurswaarde weggeveegd de afgelopen weken. En in New York zijn ze er wel blij mee, want het aandeel staat dik in de plus.
0: En overtoep ik met een aandeel dat nog meer opvalt. Farmaceut Moderna namelijk. Dat staat 140% in de plus en counting, zou ik bijna willen zeggen.
2: 140% hebben ze een medicijn tegen kanker uitgevonden?
0: Nou,
2: of zo.
0: Hoe raad je het, Donner? Ja, nou ja, medicijn, het komt in de buurt. Hè. Samen met farmaceut Merck, met CK, heeft Moderna een vaccin tegen melanoom getest. Vaccin, moet ik zeggen, op z'n Frans. Dat is een vorm van huidkanker, hè, melanoom. En de resultaten van dat vaccin die zijn veelbelovend. Het helpt terugkerend melanoom voorkomen en zorgt ook nog eens voor minder kans op uitzaaiingen. Het vaccin is geslaagd voor de fase 3-test. Wat betekent dat de bedrijven nu goedkeuring kunnen aanvragen bij toezichthouders. Dus ja, mooi nieuws voor de mensheid en voor beleggers dus. Want je zal maar aandeelhouder in Moderna zijn. Staat op dit moment tussen 142% hoger. Voor Merck, dat steekt er toch een beetje magertjes bij af. Dat staat slechts 11% hoger, maar toch.
2: Mark, mocht dit nou echt serieuze business zijn, zie jij dan nog een veel hoger pad voor Moderna weggelegd?
4: Ja, wereldwijd is het natuurlijk wel, als dat allemaal zo werkt, een heel belangrijke doorbraak. Het is wel slecht nieuws voor de zonnebrandcreme fabrikanten, ben ik bang.
2: Ja.
0: Die zien hun business.
4: Maar nee, dat is een geintje. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we voor de mensheid dat dit soort doorbraken er zijn. Als melanoom gestopt kan worden en niet verder kan besmetten. Hartstikke mooi.
0: Is niet wat ik las. Ja. Deze BNR-beurs zit er alweer bijna op, maar vrees niet. Ook morgen kunnen we weer aan de bak. Weinig kwartaalcijfers, maar de cijfers die er wel zijn, daar valt genoeg aan te beleven. Te beginnen met Aegon. Analisten verwachten een flinke stijging van de kapitaalgeneratie. Dat is een belangrijke metric voor verzekeraars. Maar de operationele winst blijft in de voorspellingen van analisten juist achter. Er wordt een daling verwacht. Nou, als die voorspelling uitkomt, moeten ze dat wel kunnen uitleggen. En dan Alibaba. Alle ogen zijn bij de grootste webwinkel van China gericht op hun cloud- en AI-tak. Met hun eigen AI-model Qwen proberen ze mee te komen met de Amerikaanse concurrentie. Dus dat is er zeker één om op te letten. En dan nog Walmart. Vorig kwartaal groeiden hun e-commerce en advertentieinkomsten nogal hard. Beleggers gaan er bij deze Amerikaanse supermarktketen zeker op letten of dat aanhoudt. Want dat moet ook wel om op te boksen tegen de afzwakkende groei in het aantal winkelverkopen. Kan de advertentietak de winst overeind houden? Oh, ik zei het al, genoeg te beleven.
2: Genoeg te beleven en vanavond natuurlijk ook nog die vetnotulen. Dus daar gaan we het morgen weer over hebben. Dit was de BNR Beurs van woensdag 19 augustus. En die zat vol met intrige. Yeah. Nederlandse huishoudens die worden verleid door beursgangen. En China dat niet langer hard to get speelt voor chipmaker Nvidia. Maar ordinair roddelen, dat werd het niet. En dat hebben we natuurlijk te danken aan Mark Langeveld. Goed dat je er weer was.
4: Fijne avond, man.
0: En fijn dat jij luisterde of keek. Bedankt. Dat kan morgen weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over Tata Steel dat geen reclame meer mag maken voor groen staal. En een gesprek met Ernst Japikse, vertrekkend topman van energiebedrijf En Natuurlijk. Hoe moet het verder met het aanleggen van nieuwe warmtenetten? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
10: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
11: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
12: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: BNR Verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog maar 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond. De groep zat in een busje dat geen voorrang gaf bij een kruising, schrijft de Telegraaf. Het busje werd aangereden door een trailer met trekkers. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. En de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. NS ziet af van de verplichting om in de trein altijd je tas op schoot te nemen. Een tas op een lege stoel naast je wordt dus niet verboden. In plaats daarvan wordt in de huisregels duidelijker opgeroepen om plaats te maken wanneer iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. En Oranje International Tijani Reinders heeft afscheid genomen van Manchester City. Hij voetbalt de komende seizoenen in Saoedi-Arabië bij de club Al-Qadsiyah. Die heeft ze voor €60 miljoen overgenomen. Reinders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle. Via AZ en AC Milan kwam hij bij City terecht. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt 1 graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
15: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. En wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Hey Annemarie, hoe zit jij in je energie?
16: Meestal wel goed. Ja. Meestal vrolijk, blij. Ja, ik zit wel lekker in, denk ik.
15: Mooi, en thuis?
16: Die kant bedoel jij. Ik ben inmiddels van het gas af.
15: Oh, netjes. Nog geen zonnepanelen op je dak?
16: Nee, overweeg ik wel, maar ik vind de terugverdientijd ook wel vrij intens tegenwoordig.
15: Ja, dat snap ik. En er zijn ook steeds meer bedrijven die hier moeite mee hebben, want die kunnen niet eens meer gekoppeld worden aan het energienet.
16: Nee, meer dan 12.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet.
15: Ja, maar wij gaan langs bij een bedrijf die dat misschien wel kan oplossen.
16: Ja, ze zagen een goede business case in dit verhaal. Het bedrijf iWell in Utrecht. Ze maken batterijsystemen en software die bedrijven energie onafhankelijk moet maken.
15: Ja, CEO en co-founder Jan-Willem de Jong die begon daarmee in 2016... zonder enige achtergrondkennis in de energiesector. Inmiddels heeft hij met zijn bedrijf al meer dan 350 van die energiesystemen geïnstalleerd. Bij onder andere PostNL en bij Zara en bij busvervoerders. En hun omzet groeit als kool in 2028... willen ze meer dan 200 miljoen euro omzetten.
16: Ja, en het mooie is, de ambitie zit er echt groot in. Ze willen verder dan Nederland. Ze willen namelijk het hele Europese energiesysteem vernieuwen.
15: Is dat niet te ambitieus? Dat gaan we zien. Ik ben benieuwd wat ze in ieder geval geleerd hebben van de afgelopen 10 jaar aan de ondernemersreis.
16: Op naar Utrecht.
17: Op de zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
15: Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Maar wij staan in de schaduw van een afdak.
16: Ja, vol zonnepanelen.
15: Ja, wel allemaal zonnepanelen.
16: Ik vind het wel creatief eigenlijk. Ja. Je auto staat lekker droog.
15: Ja, allemaal laadpalen eronder. Ja. Maar jij had de hoop dat je je auto er ook nog aan kon opladen.
16: Ze zijn wel heel erg zelfvoorzienend, want ik paste er niet meer tussen. Hoe kom ik nou thuis?
15: Ja, dan moet je aan de snelweg opladen,
16: juist,
15: denk ik.
16: Ja.
15: Nou, zie ik daar, dat is wel leuk, 4 grote soort van grijze koelkasten. En dat zijn volgens mij de batterijen ook van iWell. Die hebben ze hier dus ook op het...
16: Ik kan me bijna
15: staan.
16: Niet voorstellen dat deze 4 batterijen ervoor zorgen dat dit hele grote pand zelfvoorzienend wordt.
15: Nee, moeten we zo maar eens vragen of ze nog meer hebben staan. En hier ook een elektrisch busje van hun eigen merk. We zijn op zoek naar CEO en medeoprichter Jan-Willem de Jong. En eens kijken of hij hier te vinden is bij de receptie beneden. Zo, ze delen het pand nog met een paar andere bedrijven. Fits zie ik staan.
16: Allemaal energie.
15: IOL. Ah, daar is hij.
16: Hey, goedemorgen. Annemarie. Hallo.
18: Hallo. Hi, Jan-Willem. Ja. Aangenaam. Welkom Hoi. Bij ons op kantoor. Hi.
16: Leuk je te ontmoeten.
18: Wederzijds.
15: We zagen hier al een heel mooi afdak vol met zonnepanelen. En de 4 batterijsystemen of
18: Zeker.
15: 4 koelkasten. Ja. Van jullie eigen hand. Ben je helemaal zelfvoorzienend hier?
18: Absoluut. Nee, wij zijn een bedrijf van doeners. Dus als wij iets bedenken, dan bouwen we het ook. En dan maken we het. Dus ja, ons eigen kantoor volledig van het net op eigen zonnestroom doen we gewoon. En dus, alle auto's worden er ook mee geladen.
16: Dus op het moment dat de wereld in elkaar stort en we nergens terechtkomen, gaan we met z'n allen naar jou?
18: Ja, er is nog 1 lichtpuntje in heel Utrecht. En dat is hier op Rijnsweerd.
15: Maar heb je dan ook helemaal geen aansluiting tot het energienet nu nodig?
18: Jawel, die gebruiken we normaal gesproken wel. Alleen wij kunnen nog even door als het wegvalt.
16: Wat is nou duurder?
18: Uiteindelijk is deze stroom goedkoper, zeg maar. Dus het was ook voor de eigenaar van het pand, was dit een manier om eigenlijk zo goedkoop mogelijk die auto's te kunnen laden. En dat is weer een verdienmodel voor hem. Dus wij moeten daar wel weer voor betalen als gebruiker helaas.
16: Maar, zo werkt het dan wel.
18: Maar de eigenaar in ieder geval blij, die verdient eraan.
16: Jan-Willem de Jong begon iWell in 2016.
18: Ieder event wat er was, of iedere fair die er was, ging het al over opslag. 10 jaar geleden al. Parijsakkoorden waren net gesloten. Obama, we gaan de wereld veranderen. 2050 carbon neutral. Maar wat gaan we morgen doen? En hoe gaan we morgen dan een stap zetten die die toekomst dichterbij brengt? En dat was wat ons bezig hield.
16: Toch kon hij niet zonder kennis aankomen. Daar was een stukje doorzettingsvermogen voor nodig.
18: Ik had dus echt helemaal geen verstand van wat wij doen. Toen ik begon, ik had hiervoor een consultiebedrijf gehad en een bedrijf in het onderwijs. Dus echt totaal anders.
16: De eerste batterijen hadden een specifieke doelgroep, namelijk liften.
18: Want als je zo'n lift aanzet, dan heb je heel even kort zo'n aanloopstroom. Totdat het contragewicht van de lift zijn werk gaat doen. En wij hadden dus die stortbak, de batterij, die wij eigenlijk daarvoor gebruikten. En die ging dan dus een enorme boost geven, een power boost aan die liftsystemen. Waardoor ze eigenlijk nog maar een heel dun kabeltje nodig hadden om het appartement van stroom te voorzien.
16: Maar iWell wilde groter. Daarvoor moesten er flinke veranderingen worden doorgevoerd binnen het bedrijf.
18: Ja, dan moet je dus lokaal, duurzaam, groen, geïntegreerde oplossingen. En als je dat dus op Europese schaal gaat bekijken, dat gaat over alle banen, dat gaat over veel meer kilowatturen, dat gaat over de toekomst van ons continent. En dat doet er echt toe. En daarom moesten we de switch maken van de liftbatterij naar bedrijven.
16: De coronatijd deed het bedrijf bijna de das om. Een container vol batterijmodules bleef hangen in Singapore. De omzet stortte in en investeerders haakten af.
18: Alle potjes omgedraaid, dus al je eigen spaargeld erin. Letterlijk vrienden en familie. Iedereen overal een beetje geschraapt. De Rabobank, die hebben ons een financiering gegeven. En die 750.000 euro heeft ons toen er doorheen getild. Toen wilden de investeerders weer aankloppen. En vandaar is het 1600% gegroeid in 3 jaar. Dus toen hadden we het dode punt overleefd.
16: Hoe zet je zo'n crisis om in een fundament? En maak je van andermans problemen een succesvolle business case? Dat zoeken we uit in Op de Zaak.
18: Ik denk dat ik een drive heb, een doorzettingsvermogen, en ik kan een soort hyperfocus aanbrengen op iets. En dan ga ik alles lezen wat los en vast zit. Van wetenschappelijke papers tot experts die ik spreek. En wat ik ontdekt heb, is echt fascinerend. Als je dat een jaar lang doet, ineens ben je een expert. Want bijna niemand doet dat.
16: Nee.
18: Dat is heel raar. Terwijl het eigenlijk heel obvious is, als je ergens aan wil beginnen, dan ga je er goed in inlezen. En dan merk je, dus nu ben ik een expert voor laten we zeggen 90% van de mensen die in deze markt bezig zijn. Maar die hyper-experts, die mensen die eigenlijk nog veel slimmer zijn dan ik, ja, die moet je een goed verhaal kunnen vertellen en een visie kunnen delen over waarom het belangrijk is wat je doet en wat je drijft om die wereld te veranderen.
19: En ook enthousiast te maken.
18: En ik denk dat wat ik al zei, gooi er bij mij een kwartje in, ik blijf wel praten. Maar er zit veel enthousiasme en drive en die hoop ik over te brengen. En dat daarom willen mensen ook hier blijven werken.
16: Ik kan me niet voorstellen dat jij in dat jaar research dat je hebt gedaan, geen concurrenten bent tegengekomen. Of mensen die het eigenlijk al bedacht hadden voor een groot deel.
18: Nou ja, kijk, ik zie het eerder als een bevestiging. Dus in het begin waren er geen concurrenten bijna. En dan zitten mensen je aan te kijken van, ja, maar dat kan bijna niet kloppen wat jij zegt. Dus het is wel fijn om ook een paar lotgenoten te hebben, concurrenten, die conculega's die iets vergelijkbaars doen. Dat valideert ook jouw propositie. In het begin was het gewoon, ja, dat is zo ver van me, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Terwijl technisch klopt het, inhoudelijk ook. Ja. Maar een paar mensen die daar ook op springen, hadden we echt nodig. En die eerste paar jaar was daardoor juist heel erg ploeteren.
16: Want hoe werkt dat dan? Hè? Je hebt ingelezen, je ontdekt de markt, je hebt je onderzoek gedaan. En dan?
18: Nou, ik had net mijn vorige bedrijf verkocht. Dus daar heb ik had een beetje leefgeld voor een paar jaar. Maar ja, die eerste klant is natuurlijk mega belangrijk. En de allermoeilijkste, want je hebt nog nooit bewezen dat je het kunt.
16: Ja.
18: En die moet wel vertrouwen. Uiteindelijk woonbedrijf Eindhoven is onze allereerste klant ooit.
16: Tuurlijk, het is
18: ooit.
16: Weer Brabant.
18: Jij komt ook uit Eindhoven volgens mij.
16: Ja, zeker. Ja.
18: Het moest zo zijn, denk ik. En die heeft gewoon het vertrouwen. Die heeft gewoon 25.000 euro ons eerste systeem via een innovatiebudget geïnvesteerd. En daar mochten we het oefenen en proberen. Maar
19: toen ging het grandioos
18: fout natuurlijk. Ik heb wel anderhalf, 2 jaar moeten lullen als brugman om hem zover te krijgen.
16: Ja.
18: Ja? Ja.
19: Nou ben je niet in je eentje begonnen. Je bent met twee anderen begonnen.
18: Ja, en heel snel kwam er een vierde bij.
19: Nou, 2 co-founders en daarna 3 co-founders dus. Zij hadden ook een heel andere achtergrond. Die vulde jou heel goed aan. Inmiddels heb jij sinds 2023 de CEO-rol overgenomen. Ja. En die andere co-founders, zijn die nog betrokken bij het bedrijf?
18: Ja, ze zijn wel betrokken nog. Ze zijn nog aandeelhouder. Maar wat je eigenlijk merkte in de fase dat ik dacht, dit is een Europees probleem. We kunnen Europese schaal gaan bereiken. Wisten we niet met elkaar van, moeten wij dit dan met z'n drieën doen? Hebben we daar nog die energie voor? En ik had er nog wel echt de drive en de energie voor toen. En daar hebben we een heel mooi en moeilijk gesprek met elkaar over gehad. Want dat gaat over vriendschap. Want wij zijn ook vrienden. Ik ben toevallig net op wintersport geweest nog met een van hen. Dus still good friends.
16: Zijn nog steeds vrienden.
19: Maar ze hadden een andere visie voor het bedrijf dan eigenlijk.
18: Nou, nee, meer van ben ik nog degene die, ze deelden wel de visie, maar ze wisten niet of zij het nog konden opbrengen om weer die volgende fase IWell in te catapuleren. En toen hebben wij een gesprek gehad over aandelen, over geld, over vriendschap, over legal dingen. En dat in een soort ingewikkelde mix. En daar zijn we uitgekomen op een hele goede manier. En daar ben ik ook wel echt ziek als een persoonlijk succes van ons drieën. Mm-hmm. En toen waren we weer klaar voor de volgende stap. Want een nieuwe fase van een bedrijf, een start-up naar scale-up, is ook een heel andere rol, een heel ander soort kwaliteiten vragen dat weer.
19: Wat voor kwaliteiten dan?
18: Ik moet meer verhalen vertellen. Dus ik heb geleerd dat je 7 keer hetzelfde verhaal moet vertellen en dan mag je ervan uitgaan.
19: En ook nog bij ons in de podcast.
18: Maar ja. Ook nog bij jullie in de podcast. En dan mag je ervan uitgaan dat het misschien wel blijft hangen. En dat je dat heel expliciet moet doen. Want vaak als je had je met iedereen wel contact en iedereen begreep al wat de bedoeling was. Dat is nu niet meer zo. En je krijgt veel meer specialisten in je bedrijf. Dus de coördinatie daarvan is ook weer een heel andere, vraagt een heel andere vaardigheid. En internationaal is ook gewoon, ja, we hebben nu een Duits lokaal team, een Belgisch lokaal team, een Brits lokaal team.
19: Je bent een heel ander bedrijf dan voor corona.
18: Totaal anders, ja, onherkenbaar. Iedere 6 maanden transformeren we eigenlijk compleet als bedrijf.
20: Maar welk probleem wil iWell nou eigenlijk oplossen? Waarom hebben we een energiecrisis en hoe maakt Jan Willem met zijn bedrijf daar een verdienmodel van?
18: 2013, toen waren we het slechtste jongetje van de klas als het gaat om geïnstalleerd aantal zonnepanelen per inwoner. Mm-hmm. Beetje naast Malta, nummer 27 waren we in Europa.
21: Ja.
18: En toen fast forward naar een beetje begin jaren 20, toen waren we ineens nummer 1 in de wereld van aantal geïnstalleerde zonnepanelen per inwoner. Nou, daarnaast zijn we nummer 3 in de wereld als het gaat om EV-adoptie, elektrisch vervoer, een aantal laadpalen die hier staan. Maar we zijn ook wereldkampioen netcongestie. Want we hadden even vooral gekeken naar opwek en een klein beetje verbruik, maar niet hoe we dat op elkaar afstemmen. Ja, nu zijn wij dat weer aan het rechtzetten voor bedrijven met een verdienmodel voor hen ook.
19: Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die het probleem hebben. Die zijn vooral jullie klant op dit moment.
18: Ja.
19: Maar huishoudens zijn hier ook steeds meer de dupe van. Waarom zijn huishoudens niet jullie klant en bedrijven juist wel?
18: Nou, wij mikken op de plekken waar daadwerkelijk veel energie verbruikt wordt. En bij bedrijven gaat het om grotere hoeveelheden. Dus daar kun je veel meer schaal mee bereiken. Daarnaast zit er ook bij bedrijven veel meer complexiteit. Hè? Dus je hebt, bij een huishouden heb je een paar zonnepanelen, een kleine netaansluiting, misschien een batterijtje en een warmtepomp. Hier gaat het soms wel over 200 bussen met 200 laadpalen op stroom zetten in congestiegebied met een solar carport. En dat moet allemaal naadloos met elkaar samen. Dat is veel complexer. En die complexiteit, daar komt onze software juist goed uit de verf om die te managen.
19: Nou zitten we in een energiecrisis. We hebben een probleem.
18: Ja.
19: Wanneer wist je dat jullie business case de oplossing zou kunnen zijn? Wanneer wist je van, oké, ik kan gaan profiteren van het feit dat we een energiecrisis hebben?
18: Nou ja, kijk, dat wisten we technisch gezien al best wel lang. Eigenlijk, daarom zijn we dit bedrijf begonnen 10 jaar geleden. Er was al een elektrische auto toen de benzineauto op de markt kwam. En toch heeft die benzineauto het 100 jaar is die de elektrische auto voorgebleven. Omdat Mr. Henry Ford een fantastische fabriek wist te bouwen. En daarmee schaal en kostenvoordelen. En dat soort dingen wist te. Dus gelijk hebben technisch betekent niet dat je gaat schalen en dat het gaat lukken. Maar wat wij wel merkten is dat je toen met de Oekraïne-oorlog en de verzesvoudiging van de energieprijzen. Nou ja, de parallel is natuurlijk direct getrokken met wat er nu in Iran aan de hand is. Uh-huh. In combinatie met dat wij wereldkampioen netcongestie zijn in Nederland. Dus help, ik heb geen stroom. Ja, toen dat begon, zijn we 1600% gegroeid in 3 jaar. Toen was het wel gevalideerd dat wij product market fit hadden.
20: Inmiddels is de business case kraakhelder. Maar iWell moest een aantal keren het roer flink omgooien om als bedrijf te blijven groeien.
18: Ja, dat zijn de pivots. Dat zijn de lastigste momenten. Want je weet, want ik zei ook net, wat heeft ons hier gebracht? Dat is ook het doorzettingsvermogen. Dus wanneer weet je dat je moet doorzetten op iets? En wanneer weet je dat je toch een draai moet maken? En ja, we hebben een aantal belangrijke momenten gehad. Eén is dat we al vrij snel merkten, ja, die software is zo fundamenteel om je waarde te ontsluiten voor je klant. Dus dat moeten we in huis halen. Dat was een pivot. Nou, een andere pivot was ook van, ja, oké, leuk die liftbatterijen, maar de echte schaal zit bij de bedrijven. En daar wordt echt grote hoeveelheden energie verbruikt. En daar kun je echt verschil maken. Dus toen zijn we op bedrijven gaan richten. En toen was ook vrij snel van, oké, dat is een fantastisch exportproduct voor al die andere landen in Europa die allemaal in slow motion in dezelfde film zitten, maar dat soms nog niet helemaal doorhebben. En toen dachten we, oké, we moeten het Europese energiesysteem onafhankelijk maken en energiezekerheid voor bedrijven gaan organiseren op Europese schaal. En dat was ook een pivot natuurlijk.
19: Ja, een belangrijke pivot, want daardoor heb je nu een miljoenenbedrijf eigenlijk waarmee je aan het schalen bent en alleen maar verder aan het groeien bent. Tegelijkertijd, die batterijen, die komen gewoon uit China.
2: Ja, klopt.
19: Ja, hoe belangrijk is het dat die uit China komen? Kan je dat niet anders gaan organiseren?
2: We hadden hier Noordvolt een tijdje geleden in Europa. Het was Europa's hoop in bange batterijdagen, zo gezegd. Hè?
19: Het was een batterijfabrikant.
1: Het is vorig jaar failliet ook, toch?
2: Klopt. Op hun hoogtijdagen werkte er bij Noordvolt 5000 mensen. Nou, kijk even naar China. Op dat moment dat Noordvolt failliet ging, heb je CATL. Dat is de grootste batterijproducent ter wereld. Staat in China. Alleen op de R&D-afdeling van CATL werken 20.000 mensen.
1: Wow.
2: Ze waren niet aan het inlopen. Ze liepen echt mijlen op ons verder. Dus het is een soort inconvenient truth. Als je nu met batterijen aan de slag gaat, hebben we daar een afhankelijkheid. Dus het gaat veel meer over hoe
1: ga je... Een beetje als ASML, als chipmachine.
2: Precies,
1: fabrikant.
2: Precies. Ja. Dus dat was ook een pivot. Ja, we gaan niet meer zelf die systemen in elkaar schroeven. Want wij gaan dit niet kunnen verslaan als iWell zijnde. In ieder geval niet in deze fase. Maar dan moet je wel heel goed zorgen dat je data veilig is. En dat je alle Chinese achterdeurtjes potdicht zet. En dat is ook heel interessant. In Europa doen we zaken op basis van contracten. En in China doen ze op basis van de relatie. En dan ga je eten. Want ja, oké, prima. Ik zet het ook al in het contract wat we afgesproken hebben. Want dat willen die gekke Europeanen graag. En dan kom je daar. En dan krijg je letterlijk films over. Met een romantisch muziekje eronder.
1: Oh, ja?
2: Met Dear Jan Willem. The first email was sent from you to Tina.
1: Wow.
2: And we're so glad you're here. En het is heel bizar. En in het begin denk je, ze houden me voor de gek. En op een gegeven moment denk je, oh, dit is hoe zij relaties proberen op te bouwen.
1: Maar dat is hun manier van zaken doen?
2: En eigenlijk ook, hè, contracten zijn een vorm van gestold wantrouwen eigenlijk. Dus het is eigenlijk een hele mooie manier om je relatie goed te houden. En ja, dan regelen we ook een contract, want we zijn ook niet naïef.
19: Maar je hebt het over die achterdeurtjes. Ja. En je zegt, ja, er zijn open en gesloten achterdeurtjes, die hou je altijd. Wij moeten ervoor zorgen dat gewoon gedicht is.
2: Ja.
19: Tegelijkertijd, die Chinezen vinden dat niet leuk. Hoe hou je dan die relatie goed? Als jij zegt, ja, we gaan wel zorgen dat we zo min mogelijk data met jullie delen.
2: Nou, Chinezen zijn heel pragmatisch. Dus ze willen ook gewoon zaken doen. En ze snappen ook, ja, ik moet met een lokale EMS-partij samenwerken. En het liefst eentje die heel goed snapt ook hoe de hardware in elkaar zit. Omdat we dat zelf vroeger gedaan hebben. En al die mensen werken hier nog. Dus wij hebben aan de ene kant de mensen die letterlijk weten wat het is om een schroevendraaier vast te houden. Mm-hmm. En om al die systemen te laten samenwerken. Elektronisch en elektrotechnisch. En aan de andere kant die data scientist en de software engineers die dat ook goed kunnen verpakken, beveiligen en aansturen. En dan word je een fijne partner voor hen.
1: Ja, precies.
2: Dan kunnen ze gewoon meer verkopen.
1: Uiteindelijk is dat natuurlijk wat ze allemaal willen. Maar hoe kun je het afdichten dat zij niet met jouw idee en jouw kennis en jouw doorontwikkeling zelf aan de haal gaan en zelf het hele energiemanagement systeem van de wereld gaan verbeteren?
2: Nou, één is dus ook klanten willen dat niet. Ieder bedrijf die bestaat bij de gratie dat er energie is. Dus wil je het meest kwetsbare wat je hebt, namelijk je energie. Hey, dit gesprek had ook niet plaatsgevonden zonder energie. Jullie waren hier niet naartoe gereden.
19: Chinese batterijtjes in deze opname recorder waarschijnlijk.
2: Dus daar wil je controle over. Dat is heel logisch.
1: Ja, maar hoe dicht je dat af? Want zij kunnen dat toch gewoon kopiëren?
19: Uiteindelijk krijg je hun batterijen.
2: Ja, letterlijk. Wij dichten niet af. Wij hebben een batterijsysteem als dat hier komt. Wij hebben onze eigen controlbox, een fysieke box. En alle netwerkapparatuur en gateways, die stoppen wij fysiek hier in Nederland in de batterij. Uh-huh. Of in Duitsland, of in UK, of in België, of Polen, of waar we ook zitten. En wij beheren al die datastroom. Dus het komt
1: dus
2: überhaupt nooit
1: daar. Dus zij zien daar ook niks van?
2: Zij zien daar helemaal niks van.
1: Oké, dus daar zit het eigenlijk... Ja. Het grote verschil.
2: Ja.
19: Nou had je het net nog even over Noordvolt. Dat ging dus failliet vorig jaar. Ergens is helaas. Dat toch ook... helaas. Maar het heeft natuurlijk ook wel effect op de markt. Zie jij ook wel dat daardoor misschien nog jouw klanten ook wel wat nerveuzer worden? Of dat er een andere wind is gaan baaien hier in Europa?
2: Nou ja, kijk, je ziet dat de wereld is veranderd. Hè? Ik begon 10 jaar geleden happy clappy Obama, idealisme 2050 carbon neutral. Vooral idealisten die wilden gaan verduurzamen. En iedereen was vol hoop dat we met elkaar dat gingen fixen in de wereld. De wereld is totaal veranderd. Hè? Nu met Trump, de Iran-oorlog, de Russische invasie in Oekraïne. Het gaat nu over realisme. Het gaat over hoe zorg ik überhaupt dat ik licht laat branden? Hoe zorg ik dat mijn stroom betaalbaar blijft? Niet alleen morgen, maar ook de komende 10 jaar. Dus dat is totaal veranderd. Alleen het mooie van realisme is wel... het brengt veel meer... Zet in tot actie.
3: Want het gaat om lijfsbehoud. Het gaat om de toekomst van ons continent, van ons land. En ondernemers zien dat ook. En die zien, ja, ik wil ook grip op mijn energierekening hebben. En ik wil onafhankelijk zijn. Kijk, nu is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat Trump weer gaat inzetten op die LNG-kraan waar Europa nu van afhankelijk is. Hè? Nu we niet meer Russisch gas hebben.
1: Dus we willen steeds meer aan eigen hand houden. Hè? Überhaupt energie. Dus niet alleen de rekening, maar überhaupt energie. Aan de andere kant ben jij ook zwaar afhankelijk van China. Ja. En ook geopolitiek gezien zou dat heel erg spannend kunnen worden.
3: Ja, klopt. Maar ik denk dat we daar ook, en dat is denk ik mooi, dat realisme, dat zie je nu ook een beetje in de politiek doorcijpelen.
1: Maar wat als dat wegvalt? Als die band niet meer door kan gaan zoals die nu staat?
3: Nou ja, ik denk dat we afhankelijkheid van elkaar moeten creëren. Dus we moeten eigenlijk het Chinese playbook van 10 jaar geleden moeten we op Europa loslaten. Dus wat bedoel ik daarmee? Niet gaan proberen nu allemaal nog hals over kop in deze tech wave. Ze proberen het in te halen. Dat is niet gelukt. Kijk maar naar Noordvolt.
1: Ja.
3: Maar wat je wel moet doen, is slimme samenwerkingen met ze sluiten. Zeggen, hey, CATL of BYD of Eve of noem het maar.
19: Allemaal batterijproducenten.
3: Gaan jullie hier fabrieken bouwen?
1: Dankjewel.
3: Maar als jullie dat doen, dan wil ik wel dat 50% van die fabriek eigendom is van een Europese tech leader.
1: Ah.
3: En dan kunnen wij weer catching up doen. Dan kunnen wij weer leren van hen. Dan kunnen zij ook weer. Hè, dan krijgen we te zien hoe die productie schaalbaar gemaakt wordt. Ga je het lokaliseren.
19: Nou is er nog een andere afhankelijkheid voor jou. Dat is namelijk het feit dat jij nu een oplossing biedt voor een probleem dat er is. En dat probleem is op een gegeven moment opgelost. Namelijk, er is geen netcongestie meer. We hebben allemaal een oplossing gevonden hiervoor. Hoe voorkom je dat dan jouw hele business case in duigen valt?
3: Ik denk dat het nog wel even duurt voordat we die miljoenen bedrijven in Europa allemaal van een oplossing voorzien hebben. Maar ieder bedrijf zal tot in het oneindige der tijden afhankelijk blijven van energie. En aan de ene kant gaat het over beschikbaarheid van energie. Dat zou je netcongestie kunnen noemen. Aan de andere kant gaat het ook over betaalbaarheid van stroom. Dus wat betaal ik de komende 10 jaar? En dat is een continu probleem waar je op in moet blijven spelen. Daar hebben we allerlei software services voor. Om ook op die grillige energiemarkten te kunnen anticiperen. En maar daarmee ook grip op je energiekosten.
1: Ja, maakt dus die business case alleen maar sterker, doordat je eigenlijk van begin tot eind regelt.
3: Ja, nee, precies.
1: Ze kunnen uiteindelijk ook niet meer zonder je.
3: Nee, daarom. Dus welk bedrijf wil niet dat het licht brandt en dat stroom betaalbaar is?
1: Ja, en tegen die tijd dat het echt misschien helemaal opgelost is, ben jij misschien al lang de pijp uit.
3: Maar ik denk ook zelfs dan hebben we nog stroom nodig.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja.
20: Leuk dat je luisterde naar deze uitzending van Op de Zaak. Het gesprek gaat in de podcast nog wat langer door, dus zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
21: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
22: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
23: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
22: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
24: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
25: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
24: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
26: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
28: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
29: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
28: Obli, meer rust, meer rendement.
0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Aubrey, haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
6: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
7: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond. De groep zat in een busje dat geen voorrang gaf bij een kruising, schrijft de Telegraaf. Het busje werd aangereden door een trailer met trekkers. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. En de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. NS ziet af van de verplichting om in de trein altijd je tas op schoot te nemen. Een tas op een lege stoel naast je wordt dus niet verboden. In plaats daarvan wordt in de huisregels duidelijker opgeroepen om plaats te maken wanneer iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. En Oranje International Tijani Reinders heeft afscheid genomen van Manchester City. Hij voetbalt de komende seizoenen in Saoedi-Arabië bij de club Al-Qadsiyah. Die heeft ze voor 60 miljoen euro overgenomen. Reinders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle. Via AZ en AC Milan kwam hij bij City terecht. Het weer van Weer Online. Op steeds plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
13: Shoppen via TikTok. In landen als China en de Verenigde Staten is het al een miljardenbusiness. En nu is Nederland aan de beurt. Onze gast was er al vroeg bij. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bouwde hij een gigantisch e-commerce imperium op. Volledig op eigen kracht, zonder 1 cent van investeerders. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jasper Knietel van Social Arena. Van harte welkom.
30: Dankjewel.
13: Jasper, welk probleem los jij voor jouw klanten op?
30: Onze klanten zijn brands en creators. Het probleem dat wij oplossen is de connectie tussen de twee. In de nieuwe ecosysteem van TikTok Shop en waar eigenlijk de creator veel meer power heeft, moet ik eigenlijk zeggen, is de connectie tussen die twee is best wel een lastig iets om op te lossen. En dat is eigenlijk wat wij vooral doen. Dus wij hebben de creators aan één kant, we hebben de brands aan de andere kant. En die connecten wij met elkaar op een goede manier.
13: De merken, de bedrijven.
30: Ja.
13: Sorry. Je hebt de merken, je hebt aan de andere kant, je noemt dat de creators.
30: Ja.
13: Mensen kennen ze wellicht ook onder de term influencers.
30: Influencer. Ik zou niet zeggen influencer, dat is de oude term. Influencer is iemand die op een social media platform een bepaalde soort van following al heeft. En die influenced andere mensen. Deze creators die influencen ook andere mensen, maar die doen dat niet vanuit een een groep mensen die hun al volgt. Maar die doen het echt vanuit het video-level. En hey, ik maak een supergoeie video. Die kan een product verkopen. In plaats van, oké, ik ben een influencer. Ik heb 200.000 volgers. En nu ga ik mijn volgers overtuigen dat dit een goed product is. Dus het is net even een iets andere, meer manier van het zien.
13: Dus we gaan ze creators noemen?
30: Ja, creators.
1: Ze doen ook meerdere producten of...
30: Okay. Het is veel meer op massa. Dus deze creators, affiliates noemen wij ze, die posten heel veel. En die posten eigenlijk alleen maar producten. Waar een influencer die post misschien 5% van hun content is een product. En deze posten eigenlijk 99% is producten op dit moment. Dus dat is een beetje het verschil tussen de twee.
1: En doen ze dat dan zeg maar met een vleugje humor of een grap? Of is het om uit te leggen hoe het werkt of dat het überhaupt bestaat? Of is het een...
30: Goeie vraag. Nee, kijk, wat ze doen is... het is een nieuw model. Dus wat je eigenlijk vroeger had, is je hebt advertenties... en je hebt een influencer die organisch content maakt... en dat posten ze op een platform en dan hopen ze dat het viral gaat. Want dit is eigenlijk het model wat ertussenin valt. Dus je hebt, het is een advertentie... en je gaat proberen een product te verkopen... maar het kan niet alleen maar verkopen zijn... want mensen moeten nog steeds willen kijken en willen luisteren. Dus dat is eigenlijk, het zit tussen de twee in. Dus het is en een video die organisch moet het goed kunnen doen... maar ook moet het product goed naar voren brengen. Dus daaruit komen altijd heel erg creatieve, leuke modellen. Skits zie je heel veel. Dat is eigenlijk een model waarin twee mensen samen een video gaan opnemen... en dat ze een verhaallijn erachter gooien... en dan het product naar voren laten komen.
1: Ja, we vragen dat natuurlijk voor onze gasten... Ja. Maar het is ook fijn dat John en ik het weten.
13: Ja, zeker, ja. Deze twee boomers zijn nu inmiddels ook op de hoogte. Heel fijn. We gaan het deze aflevering met name hebben over TikTok.
30: Mm-hmm.
13: En de aanleiding is dat TikTok sinds deze begin van de zomer ook actief is in Nederland. Nou, jij zag 2 jaar geleden al kansen. Bent actief ook in de Verenigde Staten. Komen we zo meteen over te praten. Voor mensen die dat een beetje hebben gemist, de TikTok Shop. Wat is het? Wat kunnen we ermee?
30: So, TikTok Shop is een nieuw model van e-commerce. E-commerce is het verkopen van producten online, het kopen van producten online. Dat is natuurlijk eerst naar websites gegaan. Daarna is het eigenlijk naar social media en advertenties is ook erbij gekomen. En nu komt het nieuwe model, heet social commerce. Dus dat is eigenlijk het e-commerce, maar dan ook heel erg sociaal op social media met elkaar gemixt. Wat dat betekent is dat nu een normaal persoon, niet dus de influencer waar we het net over hadden, maar een normaal persoon, die kan een product pakken, daar een video over maken en dat direct op het social media platform verkopen. Wat vroeger... maak je een advertentie, de brand die stond er dan geld achter, de advertentiebudget. En dan wordt het gestuurd naar de externe website van de brand. Nu is het zo dat jij op het platform zelf kan je een aankoop doen. Dus eigenlijk een bol.com, gemixt met een Instagram of een TikTok dan dus... waar je aankoop direct in het platform kan doen. Wat het model veel beter te tracken maakt. En eigenlijk de conversie funnel van iemand die iets wil kopen... die kan het meteen in het platform doen, maar niet naar een andere website. En, dan,
13: en in China is dit al heel groot.
30: Ja.
13: En 2 jaar geleden is het ook in de Verenigde Staten geïntroduceerd.
30: 3 jaar, ja.
13: 3 jaar geleden. Ja. En toen dacht jij, hey, daar moet ik iets mee.
30: Ik heb een achtergrond in e-commerce. Dus ik ben ooit begonnen in e-commerce. Online spullen verkopen. Toen heb ik 2 brands opgezet. En toen wij daarmee bezig waren... kwam TikTok ook echt in de markt als een normale platform. En ook TikTok advertenties. En TikTok heb ik toen meegemaakt eigenlijk van het Musical.ly. En die is toen heel groot geworden met wat ze deden. En dat heeft mij best wel aangetrokken van... zij doen het op een andere manier als bedrijf zijn. Veel harder pushen, dingen echt doorzetten. En toen hoorde ik dat TikTok Shop eraan kwam. En ik weet niet waarom, maar voor mij het klikte gewoon. Dus voor mij was het iets van, dit is iets dat... Het is super logisch. En toen ben ik er onderzoek naar gaan doen. Toen heb ik China gezien. Heb ik gezien van, waar gaat het eigenlijk naartoe? En toen maakte het gewoon heel veel sens van, dit is de toekomst. Dit gaat naar de westerse wereld toe komen. Dit is TikTok Shop, maar dit is ook zo meteen Instagram. Ook zo meteen YouTube. En ik wil hier gewoon mee beginnen. En toen eigenlijk vanuit daar zijn we gestart. En heel snel gegroeid.
1: En wat is dan bijvoorbeeld concreet de service of de oplossing die je hebt gebouwd?
30: Wij zijn begonnen in het... educatie bieden voor de creators, voor de affiliates. Dus wat het is een nieuw model. Al deze mensen die weten niet precies wat ze moeten doen. Die komen en die zien van, TikTok Shop, superleuk. Ik ben graag iemand die producten koopt. Ik heb een bepaalde kennis van een bepaalde soort producten. Ik wil dit graag naar voren toe gaan brengen. Maar hoe werkt het nou precies? Hoe werkt het platform van TikTok Shop? Hoe maak je een video die oprecht is... maar nog steeds en goed organisch is en goed nog steeds het product naar voren toe brengt. Er zijn best wel wat stappen daarin van, hoe doe je dit nou? En daar zijn we begonnen. Wij hebben een hele grote creator affiliate vanuit US. Daar ben ik mee in contact gekomen. Dus toen het in de US startte, ben ik eigenlijk gewoon heel veel berichten gaan sturen naar iedereen die het goed deed in de markt. Want ik kende verder niemand in Amerika. Toen ben ik in contact gekomen met een man die heet Bryce. Bryce die was op dat moment dat deed eigenlijk heel goed. Hij was pas 2 maanden bezig, maar had $90.000 verdiend aan commissie. Dus iets van 300.000, 400.000 omzet gedraaid in die maand zelf. En vanuit daar zijn we eigenlijk met hem gaan bouwen. Wij hebben zijn plan aan hem uitgelegd. En hij is toen vanaf daar eigenlijk met ons in zee gegaan. En toen zijn we echt gaan starten.
1: Want dan heb je aan de ene kant van je businessmodel dat klantsegment zitten met die creators. Dus daar, ja. Als je die eigenlijk drempel probeert te verlagen door het voor hen gemakkelijker te maken om toe te treden.
30: Ja.
1: Heb je dan een soort lock-in dat zij dan graag bij jou willen zitten? Of nee, is het gewoon een...
30: nee, dat is eigenlijk ook weer het nieuwe hier. Waar je, traditioneel heb je natuurlijk de influencer marketing agencies en dan maak je echt hele grote contracten. In China is het ook zo trouwens. In China heb je wel ook in TikTok Shop die grote contracten waar je voor sommige zijn zelfs voor levenslang gesigned met een agency. In Amerika en in Nederland vinden mensen dat minder fijn. Dan helemaal met het nieuwe TikTok Shop is het gewoon niet de way to go. Want creators die zijn veel meer vrijer in. Die hebben veel meer een eigen zeggenschap, zeg maar. En op die manier kunnen zij in de markt komen. Wat wij hebben gedaan is, wij hebben hun zoveel geboden dat zij gewoon met ons willen blijven. Dus wij hebben een community die voelt heel erg niet te business-like. Hey, oké, wij betalen je, of jij betaalt ons dit, je krijgt dit terug. Nee, het is heel erg meer op echt community building. Dus echt superleuk. Ook echt hele leuke meetings met de creators bij elkaar. Superleuke mensen als coaches erin. Wat helemaal niet heel erg business-like voelt. Maar daarachter natuurlijk een supergrote businessstructuur die opereert. En dan ook aan de brandkant. Daarmee moet je natuurlijk wel dat hele businessstuk hebben.
1: En dan heb je die andere kant van je businessmodel segment. En dat zijn dan die merken.
30: Ja.
1: Die moet je dan ook opvoeden om uit te leggen van hoe je daar dan zaken mee gaat doen.
30: Dat is heel grappig. Want nu het natuurlijk ook weer naar Nederland toe komt. Ga ik eigenlijk helemaal vanaf nul dat weer doen. Dus ik was nu heel erg in Amerika gewend. En hoe het allemaal werkt. En dan kom je weer naar Nederland toe. En dan is het eigenlijk weer vanaf nul. Dus wat dat is inderdaad. Het is een heel nieuw businessmodel. Voor merken is het lastig om het echt goed te begrijpen. Omdat ze heel erg gewend zijn aan hun traditionele manier van werken. Daar hebben ze natuurlijk de afgelopen 5 jaar ook. En je hebt social media, je runt een advertentie.
1: Ja, je doet een campagne en je gaat daarmee aan.
30: En nu moet je opeens met creators gaan werken. Je moet die creators heel goed hun traditionele manier van werken. Daar hebben ze natuurlijk de afgelopen 5 jaar ook. En je hebt social media, je runt een advertentie.
1: Ja, je doet een campagne.

0: Nee, nee. Dus ik, mijn businesspartner Stan, zijn wij gestart daar. Eerste 6 maanden eigenlijk gewoon vanuit, eigenlijk zaten we in Thailand zelfs. Dus zaten we in Thailand, opgebouwd, nou ja, die connecties opgebouwd.
1: Dus je komt uit Nederland, je gaat een business bouwen in Amerika en dat doe je vanuit Thailand.
0: Ja,
1: logisch. Dat klinkt volkomen logisch, dat is logisch.
0: Het was heel grappig, want in Thailand, de timezone slaat natuurlijk helemaal nergens op.
2: Nee,
0: dus lastig. Wij hebben echt gewoon, toen hadden we meetings. Nou ja, Stan, die vindt het leuk, fijn om in de avond te werken. Dat was tot 5 uur 's nachts en ik werd dan om 6 uur wakker en dan namen zeg maar van elkaar over. Heel apart. Maar ja, daar zaten we toen toevallig. Nu de afgelopen 2 jaar wel veel in Amerika geweest. Dus ik ben een beetje af en aan. Meestal een maand, 2 maanden daar. En dan weer 2 maanden hier, 2 maanden daar. Dat is een beetje hoe ik het doe.
2: Ja, want als je naar die probleemvalidatie gaat kijken en naar die oplossingsvalidatie, ja, eigenlijk altijd in je start-up reis. Dan zit je bij die co-creators en die creators, daar los je het probleem mee op dat ze beter bekend zijn, ja, om op TikTok te gaan werken. Maar welk probleem los je eigenlijk voor die merken op?
0: Ja, dus twee dingen. Eén is het in contact komen met creators op een goede manier in het nieuwe model is super lastig. Omdat ja, merken zijn heel erg gewend van oké, een creator of een influencer is gewoon een marketingkanaal. Dus ik doe dat gewoon oké, zoveel geld erin, zoveel geld eruit. Dat is een beetje hoe ze het zien.
2: Ja, geen gedoe om allerlei extra stappen te moeten
0: en
2: zetten.
0: En dus je moet echt opnieuw een hele model gaan inzetten en echt een aparte persoon bijna daarvoor aannemen of met agencies gaan werken. Je moet het gewoon anders behandelen. En dat is wat je dus ziet en dat lossen we eigenlijk voor hun op. Dus van het in contact komen met creators en het goed in contact komen met hun is super lastig. En wij hebben die creators die ons vertrouwen, die zitten bij ons in de community. Dus wij kunnen dat hele contactstuk en dat hele campagne opzetten met de creators, nemen wij helemaal over voor die bedrijven. Zodat zij helemaal geen hoofdpijn daaraan hebben. Dus wij zijn niet de traditionele agency die het hele TikTok Shop overneemt. Maar wij zeggen van oké, TikTok Shop opzetten, bla bla, kan je allemaal doen. Kan je ook bij een andere agency uitbesteden, prima. Wij doen echt puur het creatorstuk. Wat we eigenlijk zien dat ook het lastigste stuk is van TikTok Shop.
1: En dit is dan het deel dat de agency doet. Maar je hebt nog een aantal andere poten aan de tafel.
0: Ja.
1: Meerdere merken. Live Academy, Soko.
0: Ja.
1: Leg even uit.
0: Ja, dus we hebben 4 eigenlijk. Eentje is Social Army. Eentje is Social Arena. Dat is een Nederlandse tak van Social Army. Live Academy is een livestreaming business. Dus daarop TikTok Shop heb je 2 modellen. Eentje is een video posten. De andere is het livestreamen. In China is het livestreamen de grootste eigenlijk manier van. In de westerse wereld is het nog heel erg aan het opkomen. TikTok probeert het te pushen. Maar dat is nog een beetje lastig om echt die user behavior zeg maar aan te passen. Wat wij daar doen is gewoon een groep coaching om creators te leren livestreamen. Dus iets kleinere groep, 300 creators zitten daar nu in en die zijn elke dag aan het livestreamen voor brands.
1: Ja, en Soko is jouw IP?
0: Ja, dat is de app. Zelfde als wat wij hebben gemerkt van oké, nou ja, wij in de US zijn we heel snel toegegroeid naar ongeveer 5000 creators die ons maandelijks betaalden om in de community te zitten en om met bedrijven samen te werken. En dan Stan, mijn co-founder, hij is meer ook iets meer technisch van platformen bouwen. En toen kwamen we er eigenlijk achter van ja, om dit op te schalen, we moeten iets kunnen automatiseren. We moeten iets in een app kunnen bouwen, anders werkt het gewoon niet. Want 5000 creators met al die brands, dat is zoveel match mee, zoveel gedoe, zeg maar. Dan moet je gewoon in een app kunnen zetten. Dus toen zijn we eigenlijk 1,5 jaar geleden begonnen aan het developen van een app op je telefoon. Dus die staat nu helemaal, we zitten nu 12.000 creators zitten daar nu op. En wat we daar eigenlijk doen is meer op data gedreven dingen naar de creators brengen. Dus hey, dit product verkoopt nu supergoed op TikTok Shop, spring erop. Dus bijvoorbeeld nu als het warm is, nou ja, in Nederland zagen we nu eigenlijk... in Nederland zie je dan, oké, dan komen bepaalde ventilatoren, komen dan op. En dan worden die heel veel verkocht. Dan kunnen wij naar de creator stappen en zeggen van, hey, kijk, hier is de data. Dit verkoopt nu goed. En dan kunnen zij ook op die trend springen. En dan ook met de brands, zeg maar, collaboraten, doen we ook heel veel via de app. Dus dan een bedrijf die wil met creators samenwerken, die zet daar een campagne live op die app. En dan kunnen creators zich voor aanmelden.
2: Een voorbeeld, hè? We hebben dan zo'n merk als Brabantse. Ja, die hadden we een tijd geleden in de uitzending.
0: Ja.
2: En misschien is die wel gewend om normaal campagnes te doen. Wat zou het voordeel dan zijn? Of hoe zou je die verleiden om met jou te gaan werken of met creators te gaan werken?
0: Wij hebben een heel erg fijne positie om in te zitten. Maar wij hoeven nooit echt bedrijven over te halen. Wij hebben ook in de US, omdat wij dus op die creatorkant het zo goed doen. En wij hebben daar meestal rond de nummer 1 en nummer 3 in de hele Amerikaanse markt zijn wij op de creatorkant. Dus we hebben ook heel vaak van die awards gekregen van TikTok. En
1: dan ben je nummer 1 of nummer 3 in hoeveelheid of in kwaliteit of in de omzet?
0: In omzet.
1: Ah.
0: In omzet waar, tussen de creators en de brands.
1: Want er gaat inmiddels iets van 500 miljoen?
0: Nee, wij hebben totaal iets meer dan 500 miljoen.
1: 500 miljoen.
0: Onze creators, ja, 500 miljoen.
1: Ja.
0: Die hebben die omzet gedaan voor bedrijven die wij natuurlijk educatie en zo hebben gegeven. Terugkomend op jouw vraag is van hoe krijg je nou die brands aan boord? Nou, omdat zij weten wij zijn groot. Ze kunnen dat zien in de leaderboards van TikTok. En ze weten, dat zien ze gewoon vaak terugkomen.

0: brands hebben dat probleem. Van hoe kan ik nou goed met creators samenwerken? Dus meestal wat er gebeurt, is die brand probeert het eerst zelf. Denk van, hé, ik ga het gewoon proberen. TikTok shop, superleuk. Willen ze allemaal gewoon ook goed op doen. En dan na een tijdje komen ze erachter van, ja, met die creators samenwerken is gewoon heel lastig. Of ze willen toch even een booster op hebben. En dan stappen ze eigenlijk 90% van de tijd naar ons toe. Dus onze lead flow is eigenlijk allemaal inbound. Het komt allemaal naar ons toe in plaats van dat wij naar hun toe gaan stappen.
1: Dat is wel een lekker model. Maar ja. Dat betekent een stapje nog terug. Hè? Want ja. Jij stapt net in waar bijvoorbeeld een Brabantia al begonnen is om met creators iets te proberen. Maar als je nog één stapje terug gaat, vaak zie ik ook bedrijven die weten eigenlijk nog onvoldoende wie een klant überhaupt is. Laat staan dat ze ermee in contact kunnen zijn.
0: Ja.
1: Wat zou het dan kunnen zijn dat je met creators aan de slag gaat?
0: Qua klant bedoel je dan de creator of bedoel je de klant die echt koopt?
1: De klant die echt koopt.
0: Kijk, wat het is met TikTok. En dat laat je eigenlijk aan TikTok over. Dus daar hoeven zij niet heel erg op te zitten. Want eigenlijk wat ze doen is van, hey jongens, creators, hier. We geven jullie de vrijheid.
1: Ja, dus al heb je geen balverstand of je weet niet waar je klanten zitten, wie dat zijn en hoe je ze moet bereiken.
0: Dat is het enge en het coolste van stukje van TikTok Shop. Heel veel grote bedrijven, zeg even de Fortune 500, maakt even niet uit, echt super grote, die vinden het super eng. Want TikTok, die kan elke video viral laten gaan. En voorbeeld bijvoorbeeld, wij hadden een gymbedrijf. Die deed van die, van die tanktops verkopen. Voor mensen die naar de sportschool gaan.
1: Ja.
0: Dus nou, superleuk, het werkt allemaal. TikTok shops deden prima. Gaan met ons samenwerken. Wij doen een class hosten in onze community met het bedrijf. En een van onze coaches, die man waar ik in het begin over had. Een van die eerste, is wat meer gezet. En hij doet die aan en hij maakt een video erover. En hij zegt, het houdt mijn manboobs goed. Binnen in die gevallen weg. Video gaat compleet viraal.
1: Ja, ik wil hem ook al zien nu.
0: Ja, die gaan we zo meteen laten zien. Maar die video die heeft, ja, wat is het, iets van 5 miljoen of 10 miljoen. Echt serieus veel views. En wat er dan op TikTok Shop gebeurt, dan zien andere mensen dat, andere creators. En denken van, hey, dat wil ik ook maken. En dan gaan allemaal mensen die video's maken. En dat blaast dan compleet op. Maar dat bedrijf denkt van, hè, dit is niet wat ik wil. Want wij zijn een gym brand. We willen juist de gespierde jongens hebben. Of,
1: dus, ja, dus je bent niet in control.
0: Nee,
1: je
0: en
1: moet
0: dat
1: het toelaten,
0: is het enge, maar ook het leuke. Want daardoor is er superveel omzet. En ene bedrijf vindt dat superleuk. Andere bedrijf zegt van, nee, kappen, stoppen. Dus dat is een beetje het stukje van TikTok Shop dat eng is, maar ook superleuk is. Dus dat is een beetje waar je wat mee speelt.
2: We praten verder in deze zomerserie met Jasper Knietel van Social Arena. Baanbrekende businessmodellen dus. En zijn start-up is gebouwd voor de TikTok shop. En daar vertelde jij ons al uitgebreid over. Is het ergens ook een risico, zit ik me te bedenken, dat je zo afhankelijk bent van één platform en misschien ook wel de grillen van een Chinees moederbedrijf dat ook morgen weer de spelregels kan veranderen?
0: Ja, nou ja, in de US. Ik weet niet hoeveel jullie dat hebben meegemaakt. Maar toen wij begonnen, eigenlijk na het eerste jaar, dus het tweede jaar, dat is vorig jaar, was TikTok, werd het heet, bijna geband in de US. Dus,
2: want het moest een Amerikaans bedrijf worden.
0: En dat is tot 4, en dat was onze main business model. We deden het supergoed erop en we waren inderdaad dus op dat moment nummer 1. En dan elke ongeveer 3 maanden was er weer een deadline waarop het tot 1 week van tevoren zou het zijn, het wordt geband. Het wordt geblokkeerd. Je kan het niet meer gebruiken. En op januari, ik weet nog heel goed, 19 januari, 17 of 19, een van de twee, toen werd het ook echt geband. Dat is natuurlijk super stressvol. Want wij hebben het hele team, we hebben 30 man in ons team zitten. We zijn super lekker bezig. Al die creators die allemaal van ons
2: klinkt als een soort coronacrisisachtige.
0: Dus en wij, dus die avond, toen is het volgens mij is het een halve dag zeg maar, is het offline geweest. En toen zaten wij letterlijk in die avond in een meeting met al onze creators. Zaten iets van 400, niet alle creators, maar 400 creators zaten live mee te luisteren. En dan de andere paar duizend die zaten mee te lezen en doen. Het was wat gaat gebeuren. Wij wisten het ook niet, niemand wist het. Ook TikTok wist het niet zelf. Wij probeerden natuurlijk alle informatie te halen. En dat is tot 4 keer toe gebeurd. En wij een event plannen. Nou ja, dat was de tweede keer. Dat was in april en toen juli. Juli bijvoorbeeld hadden wij een event 2 weken na de deadline. En tot een week voor de deadline wisten we niet wat er ging gebeuren. Maar we moesten wel ons hele event plannen, investeren, doen.
2: Dus ja, het is een risico.
0: Zeker. Nou ja, op dat moment in Amerika zeker. Nu is dat stukje is dus voorbij. Waar ik het in het begin over had, social commerce. De trend is groter dan puur TikTok Shop. Dat is heel duidelijk. Dat gaat zo meteen naar de Meta's, naar de YouTube's. Het gaat allemaal daar naartoe. Dus voor nu is het inderdaad een risico. Maar dat hele model van hoe werk je nou met creators? De skills die wij hebben geleerd van hoe bouw je nou een community met creators erin? Dat valt niet weg.
2: En wat betekent dit model dan voor de gemiddelde webshop-eigenaar? Krijgt hij er een kanaal bij of gaat het zijn businessmodel opvreten?
0: ligt aan hoe je het behandelt. Hetzelfde met AI. Ja, je kan zeggen van het neemt je vreetje op. Of je kan het heel erg gaan gebruiken en daardoor groot worden. Het is een nieuw model. Het is hetzelfde als toen websites begonnen. De webshops en online kopen. Sommige bedrijven dachten van ja, ik ga het zeker doen. Zo achteraf van ja, ik wil het niet doen. Nou, dan ga je denk ik achterlopen. En het zal niet zo zijn van als je het de komende jaar niet doet dat je dan failliet gaat. Maar het is gewoon een extra kans. Het is zeker lastig om het goed te doen op TikTok Shop als bedrijf.
2: Het is ook wel bijzonder, hè? Als ik even kijk naar jouw founders story.
0: Ja.
2: We hadden het net over het feit dat je vanuit Thailand de Amerikaanse markt bedient, een Nederlander bent.
0: Ja.
2: En nu, 3 jaar later, ook TikTok Shop in Nederland actief wordt. Dus je volgt een soort tegenovergesteld pad. Want de meeste founders beginnen in Nederland en gaan dan na een jaar of 3 over de grens kijken.
0: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat het zo is gegaan. Als je Amerika kan, dan is Nederland, is Europa over het algemeen wat makkelijker. Dat merk ik zelf nu ook wel. Andere cultuur, in Europa zeker. Maar ik denk dat als je vanuit Nederland komt, je bent heel erg gewend aan de Nederlandse markt, en dan moet je naar Amerika toe gaan. Dan moet je echt je hele mindset gaan veranderen. Want Amerika is gewoon een heel andere mindset op hoe ze daar nou werken en doen.
2: Wat heb jij daarvan geleerd, van die periode?
0: Ja, kijk, wij zijn daar dus begonnen. Dus toen zijn we eigenlijk meteen gewoon groot. Ik ben altijd al een beetje groot denken, een beetje risico's nemen. Hou ik gewoon van. Dat is het gewoon in mijn bloed. Ik denk dat dat heel erg nodig is in Amerika. Je moet groot denken, je moet gek denken. Bedrijven denken er ook zo, creators denken er ook zo. Als jij heel conservatief gaat zijn, heel erg rustig aan gaat doen, dat werkt niet in Amerika. En dat is eigenlijk wat je nu dus in Nederland weer ziet. Nou ja, nu komt het net terug naar Nederland. En dan merk je gewoon dat hele verschil. En mensen zijn heel sceptisch. En nu als het dus live gaat, in juni is het live gegaan, TikTok Shop, zie je meteen al die nieuwsartikelen komen. Van, impuls aankopen. En zeker, er is wat over te zeggen. Maar in Amerika was het eigenlijk alleen maar kans, kans, kans. Tuurlijk, over TikTok Shop en over TikTok dat het Chinees was, dat kwam wel. Maar het is wel echt een andere mindset gewoon op denken.
1: Maar ik kan me ook voorstellen als je dan vanuit de US komt, dat dan de mogelijke omzet die je hier kunt draaien misschien wisselgeld is.
0: Klopt, ja, zeker. Ik heb ook heel lang gedacht van, ga ik Nederland überhaupt wel doen? Ik heb echt meerdere keren op en neer gegaan van, zal ik dit gaan doen, ja of nee? Nou, daar hebben we een hele goede partner gevonden hier in Nederland. Daar was ik eigenlijk een jaar mee in contact, Olivia heet ze. En toen uiteindelijk dacht ik van, ja, het is te leuk. TikTok stapte ook naar mij toe van, jongens, we gaan over 3 maanden live. Dus uiteindelijk dacht ik van, ja, we moeten dit gewoon doen. Het is te leuk, we kennen iedereen hier in Nederland. En Europa, en dat is een heel interessant iets. TikTok wil Europa 1 economie gaan maken. Op TikTok Shop platform. Dus wat zij mee bezig zijn is met AI en met andere dingen, logistiek. Om ervoor te zorgen dat een Nederlandse creator maakt een video in Nederland. Wordt met AI en alle mooie dingen wordt getranslated naar alle andere talen. En dan kan het eigenlijk in heel Europa worden verkocht.
1: Dus TikTok gaat ervoor zorgen dat wij als EU eindelijk een keer gewoon
2: Gaan functioneren.
0: Kijk, nee, oprecht. Dat is voor mij uiteindelijk wat mij over de streep heeft getrokken.
1: Ja, dus daar hebben we het haakje. Ja.
0: Ja, als dat groot gaat worden, dan is Europa even groot als Amerika, als markt. Dus dan is het voor mij, dan is het heel interessant opeens. En al helemaal als je zo vroeg erbij bent, ja, dan kan je gewoon knallen.
2: Merk jij al interesse van merken in Nederland die denken, interessant. En daar is een partij die heeft al ervaring in Amerika.
0: Heel veel. Wij zijn in juni hebben dus ons eerste event ook meteen gedaan. 5 dagen na dat TikTok Shop live ging. Hadden we meteen 6 brands. Hadden we uiteindelijk ook meer kunnen pakken. Maar het was ook de venue en dat soort dingen. 150 creators die daar toen op afkwamen. En eigenlijk, ja, elke dag komen er wel bedrijven naar ons toe die iets willen op TikTok Shop. Want het is toch gewoon, het is een soort van een hype. Bedrijven willen het heel graag doen. Er zit heel erg een soort van fear of missing out zit er heel erg achter. Ze willen het echt per se doen, want het is nieuw. En dat merk je in een Nederlandse ondernemersmindset, merk je dat wel. Nederlanders zijn best wel ondernemend in dat opzicht. Altijd als ik iets online, ik zie altijd Nederlanders zitten overal hoog in elke online verdienmodel, zeg maar even. Die zijn overal aanwezig, ja. En dat merk je nu ook weer. TikTok Shop eigenlijk vergeleken met alle andere markten. TikTok, en dat is de data die ik van TikTok heb gekregen. De Nederlandse markt heeft iets van 10 keer zo goed gedaan als de Frankrijk en Duitsland en dat soort dingen. Op gewoon numbers die ze moesten halen en wat ze denk ik hebben behaald als markt. Dus Nederland is gewoon echt aan het knallen erin.
2: Jasper Knietel dus van Social Arena. Dankjewel. Heel veel successen in Nederland de komende tijd.
0: Ja.
2: Nog wel eens vanuit Thailand aan het ondernemen? Of,
0: nee, dat kan niet meer. Dat is echt niet meer. Amerika, Nederland. Zelfs in Nederland is de timezone soms lastig. Want dan zit je om 1 uur 's nachts in de meetings. Maar
2: Snap ik. Ja. Dit was de 6e en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. En Patrick, vanaf komende week dan zijn wij weer met onze reguliere uitzendingen. En dan praten we met ondernemers die de markt uitdagen en bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. De vaste luisteraars van dit programma die hebben inmiddels al wel gemerkt dat we dat doen met een nieuwe partner. Rabobank is aan boord en Patrick, daar zijn we heel blij mee.
1: Want ja, die zijn ook actief betrokken onder de motorkap. Ja,
2: ja, ongelooflijk blij met hen aan boord. En nou, dan wil ik eigenlijk vanaf deze plek ook meteen Salesforce danken. Want zij hebben dit programma 5 jaar lang gepartnerd maar liefst. En nou, ook alle kudo's aan hen in ieder geval. En Patrick, wij zijn er volgende week weer.
1: Right.
2: Dag.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over Tata Steel dat geen reclame meer mag maken voor groen staal. En een gesprek met Ernst Japiksen, vertrekkend topman van energiebedrijf En Natuurlijk. Hoe moet het verder met het aanleggen van nieuwe warmtenetten? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. 4 andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door, waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp en de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. En op het WK hockey hadden de Nederlandse vrouwen een makkie tegen Japan. Het werd in de laatste groepswedstrijd maar liefst 9-0. Oranje is door naar de volgende fase. Eerder werd al van Chili en Australië gewonnen. Morgen spelen de hockeymannen tegen Japan. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
10: Als het kabinet 100.000 woningen per jaar wil bijbouwen, moet er fiscaal flink worden hervormd, zegt de Woonalliantie in een brandbrief. En het draagvlak van boerenprotest staat ter discussie nu er doden zijn gevallen op de snelweg op weg naar een protestactie in Den Bosch. Ik bespreek het allemaal met de leden van het lobbypanel. Max Harbers is hier, voorzitter van Techniek Nederland en voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Audrey Keukens ook van Publion, managing partner van dat public affairs bureau. Mark, Audrey, fijn dat jullie er zijn. Neem aan dat jullie het ook geweldig vinden om elkaar even te zien, want dit gaat ver terug. Vertel even, wie doet het uit de doeken?
15: 25 jaar geleden begon ik als junior adviseur op een kantoor, op hetzelfde kantoor waar ik nog werk, waar Mark als senior was. Dus ik heb van Mark het vak geleerd.
16: Ja, oud-collega's. En ja. Heel mooi hoe ze 25 jaar zo zich ontwikkeld heeft in dit vak.
10: Ja, je had een goede leerling?
16: Zeker, zeker. Ja.
10: Nou, mooi. En tussendoor hebben jullie, neem ik aan, wel zo af en toe elkaar ergens gezien, contact gehouden.
15: Ja, we komen elkaar wel eens tegen.
10: Ja. Ja, maar werkt het dan, want het gaat hier over lobbyen, werkt het dan dat je elkaar op een andere manier kent, dat je collega's bent geweest?
15: Enigszins, maar weet je, het gaat om de inhoud, hè, in lobby.
10: Dus oh ja?
15: Nog meer dan om de contacten.
10: Ja, maar is dat echt zo?
15: Vind ik wel.
10: Ja, maar ik kan me toch voorstellen dat het scheelt als je de politieke ontwikkeling van Mark Harbers ziet, die Kamerlid is geweest, in kabinet heeft gezeten, minister is geweest, dat je denkt, hé, oud-collega.
15: Ja. Fantastisch gedaan.
10: Ook fantastisch gedaan, jongens. Ja. Vanaf nu slijpen we de messen weer. We gaan naar afgelopen vrijdag. Er vielen 2 doden en 6 gewonden in de staart van een file. En die ontstond omdat tractors op de snelweg reden. Op diezelfde dag legde een bijeenkomst van verschillende boerenorganisaties in Den Bosch de vinger op de zere plek. De versplintering in de boerenlobby is nog altijd groot. Dat maakt het voor partijen als LTO moeilijker om te onderhandelen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Want Mark, je zag daar 2 podia. Dat zegt de een, heeft niks te maken met dat we nu een ander standpunt uitdragen. Maar, zegt de ander, het legt ook de verdeeldheid wel bloot. Hoe kijk jij daarnaar?
16: Ja, er was wel een verschil in toonsoort natuurlijk ook toonhoogte vanaf de verschillende podia. En er lopen natuurlijk ook best wel een paar dingen door elkaar. Kijk, het snelwegongeluk, protest op de snelweg. Ik denk dat heel veel mensen in het land daar inmiddels wel klaar mee zijn. En niet alleen van boeren, maar ook van bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Dus daar wordt nu flink debat over gevoerd. Maar uiteindelijk is protest en belangenbehartiging zijn natuurlijk ook wel twee verschillende kanten van de medaille. Dus ik begrijp ook LTO wel. Die zegt, we willen natuurlijk wel blijven meepraten over maatregelen. Ja, en dan heb je andere organisaties die gewoon zeggen, niks praten, de beuk erin.
10: Ja, en zo'n organisatie is bijvoorbeeld de Stichting Stikstofclaim. Jan Kees Vogelaar hoorde ik in Nieuwsuur, ik zag hem voorbij komen, en hij liet duidelijk weten wat hij vond van de zuidelijke afdeling van LTO.
17: Op het podium hiernaast, helaas, staan 2 overlegpraatclubs die zo naïef zijn om te denken dat je met de emissiereductie vergunningverlening los kan krijgen.
10: Wat gaat hier nu mis in de belangenbehartiging of protest? Als Mark terecht aangeeft, zijn verschillende dingen. Maar er wordt hier echt met de vinger gewezen naar de andere partij die belangen blijkbaar verkwanselt.
15: Nou ja, dat is 1 perspectief van het verhaal. Hè? Ik probeer altijd aan mijn opdrachtgevers uit te leggen dat je samen meer bereikt dan alleen. En door deze verdeeldheid heeft het kabinet dus ook ruimte om de partijen tegen elkaar uit te spelen. Want dat is de andere kant van de medaille. Als je niet een gezamenlijk standpunt hebt vanuit een sector, zoals dat nu versnipperd is in de agrarische sector, dan heeft het kabinet ook ruimte om die partijen tegen elkaar uit te spelen en met sommigen wel een deal te sluiten.
10: Ja, maar is het ook wel iets van vroeger dat er nu eenmaal 1 partij is die de belangen behartigt en dat de achterban het daar maar mee moet doen? Want je ziet dit natuurlijk op verschillende terreinen wel gebeuren, dat er grassroots bewegingen zijn en dat er gewoon ook delen zijn van die achterban die zeggen, wij herkennen ons eerder in een wat radicaler beeld dan in de klassieke belangenbehartiging.
15: Ja, dat heeft ook te maken met alle ontwikkelingen op het gebied van social media. Iedereen die een camera heeft of een mobiele telefoon heeft, die kan ook aandacht ergens voor vragen met een grote achterban, een groot podium. Want je hebt geen journalisten meer nodig eigenlijk om dat te verslaan of te laten zien. Die doen dat overigens wel. Dus dat geeft een groter podium, zeg maar, voor iedereen die een belang heeft. Maar ja, om te zeggen, ik vind het echt een verschil wat Mark eigenlijk net zegt tussen belangenbehartigingen en actie voeren. Hmm. Of protesteren. Ja.
10: Maar wat moet dan de oude gediende? Wat moet LTO hiermee met deze nieuwe geluiden?
16: Nou ja, kijk, er zit nog een derde perspectief omheen. En dat zijn alle andere sectoren die getroffen worden door gebrek aan stikstofruimte. We gaan straks over woningbouw hebben. Het geldt in de infrabouw. Het geldt nieuwe investeringen in de industrie. Ik kan me voorstellen dat LTO wel de knopen telt. En denkt, ja, er zit een kabinet die naar 7 jaar toch echt nu wel dit wil losfrikken en zorgen dat ook al die andere sectoren weer ruimte krijgen. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik dat je meepraat over maatregelen. Dat is iets anders dan dat je aan het eind zegt, ik stem in met al die maatregelen. Je mag best tegen je achterban zeggen, nou ja, we hebben een aantal suggesties aangedragen, sommige zijn overgenomen, maar in zijn geheel vinden wij dit natuurlijk niks. Want je mag wel best pal staan voor je achterban.
10: Bij LTO heeft in eerste plaats gematigd positief gereageerd op die stikstofplannen.
16: Maar ik begrijp dat zij daar ook zien. Dit is het vierde kabinet wat echt zegt, ja, het moet opgelost worden, want je kunt niet tolereren dat in de rest van de economie miljarden aan investeringen en economische groei weglekken. Dus dan kun je zeggen, ik praat principieel niet mee, maar dan wordt er inderdaad over je beslist. Kan het kabinet de boel ook tegen elkaar uitspelen? Of je zegt, nou, ik ga toch proberen om op onderdelen in ieder geval er nog iets uit te halen.
10: Ja, want dat is wat LTO zegt. Begrijp dat het wel moet gebeuren. We zien deze plannen, daar zien we ook wel heil in, maar we maken ons zorgen over de uitvoering. Deze zaak ging specifiek over 5 pluimveehouders, waarvan de voorzitter van LTO ook heeft gezegd, ja, dat heeft ons onaangenaam getroffen. Ik heb ook een zeer vervelend gesprek gevoerd met de minister. Dus hoe liggen dan, Audrey, denk jij, op dit moment de verhoudingen?
15: Nou, kijk, LTO is een veel bredere achterban, want dat is land- en tuinbouworganisatie. En waar Agractie en Farmers Defence Force, dat zijn vooral veetelers en mensen die daar omheen werken, want het zijn ook loonwerkers en zo die erbij aangesloten zijn. En er zijn ook heel veel agrarische werknemers en bedrijven die gewoon duidelijkheid willen. Die willen verder, die hebben nu geen vergunning, willen wel uitbreiden of hebben een vergunning, maar weten toch niet of die houdbaar is op de toekomst. Die willen duidelijkheid. En ook die mensen zijn lid van de LTO en die geven daar ook aan, jongens, kom op, we moeten vooruit. Er moet hier duidelijkheid komen, ik moet weten waar ik aan toe ben. Want als je niet weet waar je aan toe bent, investeer je niet als ondernemer. En gebeurt dus niks, staat alles stil.
10: Maar zie je toch ook, ondanks dat de LTO dat gesprek wil blijven voeren, dat LTO van koers veranderd is omdat er aan de flanken van alles gebeurt?
15: Ik denk wel dat ze scherper in de wedstrijd zitten. En dat mag ook, want het gaat om veel. Voor hun achterban ook. Dus of dat scherper is geworden door andere partijen daaromheen, weet ik niet. Want ik denk dat het sowieso een pittig debat zou zijn.
10: Ja. Nu zegt de LTO bij monden van de voorzitter ook tegen WNL, daar was hij de avond voorafgaand aan het protest, dat hij maatwerk wil, want het maakt nogal wat uit, ook gezien de achterban, waar je woont en wat je doet, wat voor bedrijf je hebt, ook als je de nieuwe spelregels van het kabinet in acht neemt. Ja, maatwerk, dat is natuurlijk altijd een soort bezwerende formule. Maar is dat effectief?
16: Daar waar je het met maatwerk kunt oplossen, zou iedereen ervoor voor pleiten. Ik denk helaas dat je bij stikstof ook wel realistisch moet zijn na 7 jaar. Dat maatwerk niet betekent dat je weinig of minder hoeft te doen als boer. Kijk, eigenlijk in de plannen van het kabinet die een zonering voorstellen rondom natuurgebieden, dat is ook al maatwerk, want rondom de zwaarst getroffen gebieden is die zone groter dan in andere gebieden.
10: Te groot vindt LTO
16: vanzelfsprekend. Maar ik denk dat je zo realistisch moet zijn, want ik heb al heel vaak maatwerk langs horen komen bij stikstof. Maar maatwerk betekent in alle gevallen toch altijd nog echt wel een hele grote opgave voor de boerenbedrijven.
10: Wat heeft dat dodelijk ongeluk voor effect gehad op hoe er verderop werd gekeken naar die boerenprotesten? Want minister Jet heeft zich daarover uitgelaten, kap er nou eens mee met die tractoren op de weg. En dan zijn er mensen vanuit dat protest zelf die zeggen, ja, dames en heren, er vallen elke dag doden op de snelweg. Dat is de andere kant van de discussie. Wat voor effect heeft het nu op de effectiviteit van deze protesten?
15: Nou, er is vandaag, begreep ik, een route van boerenprotest in Drenthe, waar ze langs alle gemeenten gaan. Ik weet niet of ze over de snelweg gaan, dat stond er niet bij. Maar dus het gebeurt nog steeds. De veiligheidsregio Twente heeft gisteren laten weten dat de boeren daar niet meer de snelweg op mogen. Dus er is beweging in het land. En in ieder geval bij de burgemeesters en anderen die over de veiligheid gaan, die zijn er in overleg met elkaar. Twente is de eerste, zegt, not in my backyard in ieder geval. En de rest, ja, die zal daarop volgen.
10: De politie in Drenthe heeft gezegd dat er bekeuringen volgen voor boeren die toch met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan.
15: Ja, nou, ze gebruiken de trekker als machtsmiddel. En dat is, ik bedoel, je kan met z'n allen op het Malieveld gaan staan, ook zonder trekkers.
16: Ja, en het zijn allemaal machtsmiddelen. Hè? Of een trekker, daar ga je moeilijk omheen als auto. Als je met een paar honderd man midden op de snelweg gaat zitten, wat we natuurlijk ook zagen bij Extinction Rebellion, ja, daar kun je ook niet meer omheen. En ik denk dat het hoog nodig is, wat nu ook gebeurt, dat je een debat hebt over het demonstratierecht in Nederland en wat daar de grenzen aan zijn. Het kunnen demonstreren zelf, dat is in volle vrijheid, dat moet je toestaan. Maar dat staat los van dat je niet iedere plek daarvoor geschikt kunt maken. En een snelweg, dat hebben we helaas vrijdag gezien. Verkeersveiligheid is gewoon in het geding.
10: Dus ook een liberaal vindt dat je dat demonstratierecht toch ergens moet beknotten?
16: Ja, ook een liberaal weet dat de vrijheid daar eindigt waar je de vrijheid van de ander aantast, of de veiligheid van de ander. En ja, een snelweg die is geschikt voor hoge snelheden. En dat moet je veilig kunnen doen. En het gaat inderdaad mis. Maar overigens, de afgelopen weekend, ik heb ontzettend veel onsmakelijke vergelijkingen gehoord. Maar moedwillig met een trekker op de snelweg gaan rijden, daarvan was het al jaren wachten op een ongeluk. En helaas is dat gebeurd. Ik hoop dat mensen nu bij zinnen komen.
18: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Lobbypanel is hier in de studio, Audrey Keukens en Mark Harbers. Als het kabinet daadwerkelijk 100.000 woningen per jaar wil bouwen, moet er fiscaal flink hervormd worden om dat te bereiken. En daarbij is het hervormen van procedures minder belangrijk. Wat wel telt, dat is de investeringskracht van partijen die de woningen moeten realiseren. Dat is de opvatting van de Woonalliantie. En die hebben dan weer een brandbrief gestuurd aan een ministeriële of kabinetsdelegatie die dan samen een taskforce is om die 100.000 woningen dichterbij te brengen, sneller te gaan bouwen. Audrey, ik presenteer dit panel al een tijdje. Ik heb wel eens vernomen dat je je boodschap krachtig moet kunnen overbrengen, maar ik zag 10, 11, 12 hervormingen waar deze Woonalliantie voor pleit. Is dat te veel van het goede? Sturende vraag, sorry.
15: Moet ik ja of nee zeggen? Nee, ik zou, als ik zo'n brief zou sturen, zou ik er 1 of 2, max 3 uitkiezen. Het zijn er heel veel, maar dat krijg je vaak ook als zoveel partijen samenwerken, want ieder wil zijn eigen dingetje in die brief terugzien.
10: Ja, want het is onder andere Bouw in Nederland, het is de NEPROM, het zijn de investeerders, het is het interprovinciaal overleg. Ik ben vast nog heel veel clubjes vergeten. Dat is misschien toch ook wel krachtig als je probeert met één mond deze taskforce te bereiken.
15: Zeker. En wat mij een beetje verbaast is dat die brief echt puur financieel is ingestoken. Nou, verbaast me niet in die kader dat nu de kabinetsonderhandelingen natuurlijk zijn over de begroting. Maar de taskforce die komt ergens na de zomer. Dus dat kan volgende week zijn. Het kan ook over een maand zijn met het actierapport. Ja. Dus daar zal deze brief met de begrotingsbehandeling samen op zijn getimed.
10: Ik dacht inderdaad, in september moeten ze komen met een actieplan om die 100.000 woningen dichterbij te brengen en die doorlooptijd te halveren, dacht ik dat de doelstelling was. Ja. Maar dan is die timing wel of niet goed als je dan in augustus nog eens een keer komt met een hele trit aan fiscale hervormingen?
15: Nou, ik neem aan dat er al een deel in staat. Ze zullen daar absoluut overleg over hebben, maar dit is nog even onder de aandacht brengen en aandacht voor vragen.
10: Oké. Okay. Werkt dat, denk jij, Mark?
16: Kijk, vooropgesteld, er is natuurlijk een heel grote woningcrisis in het land. En heel veel partijen kunnen bijdragen aan de oplossing. Want los van de partijen die deze brief hebben ondertekend, ja, ook vanuit Techniek Nederland maken we ons daar druk om. Want ieder huis heeft natuurlijk ook. Ja, maar goed, de architecten, er zijn er zoveel. Er zijn wel 20, 25 partijen hierbij betrokken. Dus dat er aandacht wordt gevraagd om de woningbouw te versnellen en ook voor de investeringscapaciteit, dat juich ik toe. Tegelijkertijd, dit is ook wel weer een pleidooi wat het kabinet eigenlijk vrij makkelijk in stukjes kan oppakken. Omdat ze voor de zomer al hebben aangekondigd dat ze bijvoorbeeld gaan kijken naar de vennootschapsbelasting. Omdat ze ook zien rond 2035, dan hebben we überhaupt een tekort aan investeringscapaciteit bij woningcorporaties. Dus misschien moet je geen verlaging van de vennootschapsbelasting hebben, maar een hele andere vormgeving.
10: Ja, want die komen sowieso limieten tegen binnen afzienbaar.
16: Ja, ik zou alleen op dit moment, ben ik zelf van de school, vraag vooral aandacht voor die maatregelen die minder geld kosten of geen geld kosten. Want we komen straks nog op de begroting, maar de financiële speelruimte is echt heel klein. Kijk, en je kunt bijvoorbeeld de wet betaalbare huur, dat kost de overheid op zich geen geld om daar de normen weer anders te gaan maken.
10: Maar wordt geëvalueerd.
16: Ja, dus ik zou op dat soort dingen richten. En er is ook in de procedures en bijvoorbeeld het oplossen van het stikstofprobleem, daar kun je echt hele grote versnellingen bereiken. Dus ik kijk eigenlijk ook wel rijkhalsend uit. Voor de zomer heeft de minister aangegeven, we willen eigenlijk de doorlooptijd van vergunningen met 50% bekorting. We denken dat ook te kunnen door een nieuw digitaal stelsel daarvoor in het leven te roepen. Kijk, dat zijn dingen waardoor je ook versnelling kunt krijgen en waardoor investeerders ook meer zekerheid krijgen. Maar los daarvan dat deze aandacht gevraagd wordt, dat kun je niet vaak.
10: Maar ik merk toch dat jij het anders zou aanvliegen. Dat jij zegt, die fiscale constructies, dat is niet wat bovenaan de agenda zou staan,
16: Het geldt,
10: mij zou vragen.
16: Het geldt bij veel lobby's op dit moment. De miljarden buiten lopen elkaar heen. Ja, ik ben ook voorstander van dat er meer geld komt voor infrastructuur. We zien nu bij de Merwedebrug wat er kan gebeuren als je te weinig onderhoud hebt. Maar even een vennootschapsbelasting afschaffen, dat kost een paar miljard. Waarvan de minister zelf ook zegt.
10: Jij had effect is beperkt. Als minister van Verkeer en Waterstaat ook graag een paar miljard extra.
16: Ik had het heel graag gehad. Maar als je kijkt naar woningbouw, misschien is dan een
10: investering.
16: Misschien is dan investering in de infrastructuur wel beter dan SEC iets in de investeringskracht voor de woningbouw. Maar er zitten een paar grote knelpunten, met name waardoor buitenlandse investeerders en pensioenfondsen zijn weggegaan. En daar zou ik me op focussen om te kijken of je die door andere regelgeving kunt beperken, die effecten.
10: Ben je het eens met degene die jou het vak geleerd heeft?
15: Zeker. Ach, natuurlijk. Ja, nee. Ik zou niet anders durven.
16: Mag hoor.
10: We gaan nog eventjes, nu de miljarden al passeerden, naar die begroting. Want niet minder dan 2 dagen geleden troffen premier Jette en fractievoorzitter Jesse Klaver van Pro elkaar voor het eerste gesprek over de eerste begroting van het minderheidskabinet Jette. En dat is opvallend. Je zou kunnen zeggen ook opvallend laat. Want het is al bijna Prinsjesdag, over een week of 4. Dan is het wel zover, dan is het zelfs al geweest. En dan is ook nog eens de conclusie. Het begrotingsakkoord, zoals je het dan Klaver vraagt, dat is geen stap dichterbij gekomen. Welk spel wordt hier nu gespeeld, Audrey?
15: Machtspolitiek. Kijk, wat Mark net zegt, er is geen geld. Er is weinig ruimte om andere dingen te doen. Er is een kabinet, die hebben natuurlijk een kabinetsplan, een minderheidskabinet, dus die moeten ergens in de Kamer, Tweede en Eerste Kamer, moeten die een meerderheid gaan vormen. En de huid wordt duur verkocht.
10: Ja. Maar is er geen geld? Want ja, ik heb die ramingen natuurlijk ook gelezen van het Centraal Planbureau, waar ze zeggen, wees nou voorzichtig met generieke steun. Maar de conclusie is volgens het TPB toch ook, nou, onze economie presteert boven verwachting. Koopkracht, ja, is een moeilijk punt. Maar in 2027 ziet het er wat beter uit. We blijven binnen de grenzen die Europa stelt aan het begrotingstekort.
15: Ja.
10: Dus is geen geld niet ook gewoon altijd het uitgangspunt van de minister van Financiën?
15: Uiteraard, maar er zijn wel grote uitgaven. Denk aan de defensiebegroting, denk aan de 100.000 woningen die er moeten komen. Dus er zijn grote problemen. Stikstof kost veel geld om dat op te lossen. Want ja, als je boeren gaat uitkopen, dat gaat niet vanzelf. Dus de vraag is, waar leg je de nadruk op in hoe verdeel je het geld? Dat is de hele discussie bij de begrotingsbehandeling. En daar denkt Klaver anders over dan bijvoorbeeld Eerdmans. Ja, en die willen allebei hun huid zo duur mogelijk verkopen.
10: Eén woord, machtspolitiek, zie jij het ook zo, Mark?
16: Ja, en het is ook positiebepaling, hè? Want oppositiepartijen die willen natuurlijk niets liever dan de indruk wekken, hey, dat kabinet is niet aan zet, die luisteren niet goed, die komen straks met slechte plannen. Want dat begint al bij de eerste framing van, zijn ze aan de late kant of juist heel vroeg?
10: Oh.
16: Iedereen die zegt, over 2 weken of 1,5 week moet die begroting klaar zijn.
10: Ik ben erin getrapt.
16: Dan moet je naar de Raad van State en op Prinsjesdag presenteert. Ja, ik heb jaren als financieel woordvoerder in de Kamer gezeten. Voor mij was Prinsjesdag altijd pas het startpunt. De deadline is als in november gestemd moet worden over de belastingplannen. Ja. En de deadline is in begin december als er gestemd moet worden over de begroting. En mijn ervaring is dat pas als die deadlines in zicht komen, dan wordt het nachtwerk en dan ga je kijken waar je uit kunt komen. En dan wordt het ook knopen tellen voor partijen. Durf ik halstarrig te weigeren steun te geven als het sentiment in het land misschien is van jongens, schiet eens op in Den Haag en zorg dat er iets geregeld wordt.
10: Maar dat sentiment is er nu al. Dus je zou kunnen zeggen, je moet die deadline misschien maatschappelijk gezien wat eerder zetten.
16: Eerlijk gezegd, ja, weet je, het kabinet kan in deze omstandigheden nog steeds vrij makkelijk gewoon een basisbegroting presenteren, een paar aanpassingen. Altijd de meest lastige dingen zijn, want daar neemt niemand politiek eigenaarschap voor, is gewoon de tegenvallers. Dingen die je moet oplossen, terwijl iedereen zegt, ja, het moet opgelost worden, maar het komt uit geen enkele ideologie. Het moet gewoon. Dus dat is ook nog een beetje deerniswekkend, want dan ben je waarschijnlijk dat stukje financiële ruimte al wat
10: kwijt. Noem eens zo'n vraagstuk waarvan je zegt, ja, wel belangrijk, maar je kunt er nergens mee scoren.
16: Nou ja, het zijn belangrijke dingen, maar als ergens iets uit de hand loopt en een paar 100 miljoen extra kost, of je hebt de tegenvaller in de box 3 of zo, ja, weet je, dat moet opgelost worden. En dan ben je nog niet eens aan de grote nieuwe meeslepende ideeën. Ja, en de ruimte is beperkt, want je zit op 2,9% tekort. Je mag van Europa 3% tekort hebben. Ik hoor soms ook wel geluiden die zeggen, ja, laat dat leven vieren.
10: Eenmalige tegenvaller met de militaire pensioen, geloof ik.
16: Ja, weet je, uiteindelijk, dat ga je ook betalen. Dat betekent dat de rente op de staatsschuld omhoog gaat. Dat zijpelt door in de rest van de economie. We zijn een van de weinige landen die een AAA-rating hebben. Dat doet ook iets voor het vestigingsklimaat. Dus ik ben er toch altijd wel van de school proberen het op te lossen. Als je ergens iets meer voor wilt hebben, moet er ergens anders iets af.
10: Is dit nu ook nog een moment om iets in te steken als belangenbehartiger? Of is dit gewoon nog een spel dat nu op hoofdlijnen wordt gespeeld door de leiders van politieke partijen? En zien we later wel hoe bijvoorbeeld Techniek Nederland of noem een belangenvereniging hier chocola van kan maken?
15: Nee, natuurlijk is dit, maar dat is eigenlijk, ben je nu al te laat. Want dat doe je eigenlijk al voor de zomer.
10: Dat is dan wel te laat.
15: Ja, dat is echt te laat. Want als je echt zeg maar iets in de begroting wil, opleidingen bijvoorbeeld voor meer technici of wat dan ook, als je daar meer geld voor wil, dan doe je dat echt al in april, mei. Breng je dat onder de aandacht van het kabinet. Dat wil je nu al lang in de stukken hebben. Dat moet geen discussie meer zijn. Want dat wil je niet onderdeel zijn van een politieke onderhandeling. Want dan kan het alle kanten op gaan. Dan ben je zelf de regie kwijt.
10: Dus dat Mark hier nog half in de vakantiemode staat,
15: is helemaal niet erg.
10: Is helemaal niet erg. Ja, heb je iets ingestoken, laten we zeggen, april, mei, waarvan je denkt, nee, maar het zou mooi zijn als dat genoemd wordt?
16: Als ik kijk naar wat wij bijvoorbeeld van Techniek Nederland belangrijk vinden, het kabinet wil een norm introduceren voor verplichtstelling van de warmtepomp. Wij willen vooral goed kijken hoe die in de praktijk, welke criteria, hoe dat in de praktijk uitpakt. Maar dat hangt toch niet samen met Prinsjesdag. Wat voor ons heel belangrijk was wat net voor de zomer door de minister van Onderwijs werd gepresenteerd, de toekomstplannen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wat op zich niet echt een financieel vraagstuk is, maar wel hoe zorg je dat het geld meer terechtkomt bij de opleidingen waar we maatschappelijk heel veel behoefte aan hebben. Hoe zorg je ervoor dat die opleidingen ook in krimpregio's overeind blijven? Dat zijn wat langere termijn vraagstukken, maar daar gaat op dit moment heel veel aandacht van ons naar uit. En natuurlijk alles wat helpt om de netcongestie op te lossen, want daar kunnen installateurs bij helpen.
10: Maar je zegt die warmtepomp, jouw voorganger danste de horlepiep toen dat volgens mij in een regeerakkoord terecht kwam en was behoorlijk teleurgesteld toen dat later niet zo heel veel waard bleek. Dus ja, dat zijn toch dingen die je misschien liever vastgelegd wil krijgen.
16: Ja, en daar is dus ook nu onze inzet, want we zijn natuurlijk ook wel wijs geworden door dat gejojo in het verleden. Maar dat betekent aan beide kanten, zowel van de overheid als vanuit ons, kunnen we elkaar nu helpen om te zeggen, als je dit wil doen, waar moet je dan rekening mee houden? En welke zekerheid hebben marktpartijen nodig? Willen ze in beweging komen? Want die gaan niet nog een keer zomaar op de blauwe ogen van de minister investeringen doen.
10: Ik dank jullie en ik vind het buitengewoon eervol dat ik jullie heb samen kunnen brengen.
15: Dank je wel.
10: Na 25 jaar. Audrey Keukens van Publion en Mark Harbers van Techniek Nederland, voorzitter al daar. En tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren via je favoriete podcastkanaal. Dat kan ook de app van BNR zijn.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
6: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Drie Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. Vier andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door, waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp en de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. En op het WK hockey hadden de Nederlandse vrouwen een makkie tegen Japan. Het werd in de laatste groepswedstrijd maar liefst 9-0. Oranje is door naar de volgende fase. Eerder werd al van Chili en Australië gewonnen. Morgen spelen de hockeymannen tegen Japan. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: ItMe is met zijn identificatiesoftware al bijna niet meer weg te denken in België en wil na de overname van IDIN nu ook Nederland veroveren. Een commercieel bedrijf dat een grotere rol krijgt in zoiets fundamenteels als onze digitale identiteit. Of dat wenselijk is en hoe je dat verantwoord aan kunt pakken, ga ik vragen aan Tom van der Bos, de CEO van ItMe. Welkom.
12: Goedemiddag.
11: Het gaat over die digitale identiteit. En toch nog vraag ik me af, ben jij ook nog ergens analoog? Heb je nog ergens stiekem in je huis een papiertje met al je wachtwoorden?
1: Geen papiertje met alle wachtwoorden. Ik heb absoluut ook nog een fysiek document of een identiteitskaart op zak. Maar wachtwoorden ga je bij mij niet op een papiertje vinden. Nou.
11: Wat is de truc van goede, naadloze digitale identificatie? Want daar draait het uiteindelijk om. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ik denk dat de absolute truc eenvoud is. Het is misschien heel raar om mee te starten, maar wat maakt dat je het goed kan inrichten is dat mensen het begrijpen, dat bedrijven het begrijpen. En als je het niet makkelijk kan maken, dan gaat het ook niet werken en dan krijg je geen brede adoptie. Dus voor ons is de essentie, je moet het eigenlijk een beetje zoals Apple, je moet het kunnen uitpakken en je moet het kunnen gebruiken. Als het niet simpel is, is het niet goed.
11: Ja, maar de wereld is over het algemeen ingewikkelder geworden. Je moet op steeds meer plekken je kunnen identificeren. Dan heb je nog authenticatie, want je moet ook nog laten zien dat jij het echt al bent. Is het ook echt eenvoudiger geworden? Je werkt al heel lang voor het bedrijf in verschillende rollen.
1: Ik werk al heel lang, inderdaad. Ik werk ondertussen 13 jaar. Ik heb ook de verantwoordelijkheid gehad een tijdje terug over de productteams. Wel, een van de grootste feedbacks die ik kreeg was heel vaak, ja, maar dat moet een heel makkelijke job zijn, want dat is maar een app van 3 schermen. Dat is op zich voor mij het grootste compliment dat we konden krijgen, want dat wil zeggen dat we geslaagd zijn om aan de buitenkant, ik vergelijk iets meer heel vaak met een ijsberg. Voor ons is de essentie van goed inrichten van iets meer dat die ijsberg voldoende onder water blijft. De compliance, de security, de privacy, heel complexe thematieken waarvoor dat wij echt met een team elke dag opstaan en ons daar vol achter zetten. Voor de eindgebruiker, voor de bedrijven, zie je maar een heel klein topje en dat moet je absoluut zo houden. Als die balans scheef trekt, dan verlies je adoptie.
11: Maar er is wel steeds meer onder water terechtgekomen, want als je het hebt over zulke zaken als privacy of dat een bank ook echt weet dat de klant is. Know your customer is in die financiële sector bijvoorbeeld steeds belangrijker geworden. Dat betekent dat jullie dat ook allemaal toch moeten kunnen waarborgen.
1: Klopt, en dat is ook waarom dat wij als team bijvoorbeeld sterk groeien. Ik denk, als je kijkt naar het iets meer van 10 jaar geleden, dan was je vooral bezig met data. Ik denk dat vandaag naast die data, en dan had je data en privacy, ben je vandaag ook bezig met security. We hebben een expliciet, een specifiek team die gaat kijken naar wat zijn fraudepatronen. Hoe kunnen wij onze gebruikers helpen? Opnieuw, op een makkelijke, intuïtieve manier, maar onder water neemt inderdaad die complexiteit niet af. Wel, in tegendeel, nogmaals, als je die ijsberg te veel naar boven laat schieten, dan verlies je waarschijnlijk de burger en de gebruiker en verlies je uiteindelijk ook het doel om vertrouwen te brengen naar die digitale
11: sector. Nou, verlies je de burger of de gebruiker. Zoveel uitwijkmogelijkheden heeft die burger of gebruiker toch niet?
1: Maar er zijn inderdaad, denk ik, op het niveau van iets meer maar een handvol spelers in Europa. Er zijn er een aantal in de Nordics, ook een aantal in Estland. Ik denk dat er binnen Nederland een aantal initiatieven zijn die een stuk van het iets meer dienstverleningspakket ook aanbieden. Dus wat dat betreft staan wij ook altijd vanuit iets meer voor een open ecosysteem. We vragen nergens exclusiviteit. Mocht je trouwens in België gaan kijken, ga je zien dat heel vaak de iets meer knop naast één of meerdere alternatieven staat. Dat is wat onze professie.
11: Laat ik het dan toch, zoals ik het zie, aan jou presenteren. Want ik heb gisteren even de proef op de som genomen. Ja. En mijn eigen hypotheekverstrekker. En dan wordt er gezegd, log in. Overigens nog via IDIN. Moeten we zo meteen misschien toch ook nog even over spreken. Of met je wachtwoord. Maar er staat niet, log in via IDIN. Of een andere manier van een aanbieder om mee in te loggen. Dus als mijn hypotheekverstrekker voor It's Me kiest, of voor IDIN kiest, dan kies ik daar als klant toch ook voor. Of dan ben ik er eigenlijk toe gedwongen.
1: Wat wij adviseren aan een bedrijf is altijd om meerdere opties aan te bieden. Ik denk dat free consent en expliciete keuze dat het een belangrijk basisprincipe is. Uiteraard is elk bedrijf vrij om in te richten hoe zij dat zien. Nogmaals, ik denk dat het belangrijk is, zelfs als wij meerdere keuzes aanbieden, dan zien wij, en dat is uiteraard ook onze ambitie, dat de meerderheid van die klanten voor de It's Me-knop kiest. Dat is denk ik ook onze opdracht en onze ambitie om ervoor te zorgen dat, zelfs als er meerdere opties zijn, dat men toch zegt, dit is voor mij de beste, de makkelijkste en de veiligste weg.
11: En jullie vinden je origine in België, waar je volgens mij zaken aanbiedt voor zowel bedrijven, dus de private kant, maar je kunt It's Me ook gebruiken als Belg voor je belastingzaken?
1: Absoluut.
11: Ja. Nou ja, dat is bij jullie absoluut, blijkbaar, maar in Nederland log je in via DigiD als het om publieke diensten gaat. Zie jij dat in de toekomst dan ook nog zo?
1: Als we eerst en vooral kijken naar de korte termijn, dan hebben wij, u vermeldde het al, de overname van IDIN gedaan eind vorig jaar. Dat is een heel duidelijke focus op die private markt. Ik denk dat Nederland een model heeft vandaag die een splitsing is met DigiD aan de publieke kant, iets meer IDIN aan de private kant. Dat is ook onze eerste focus. Het is zo dat wij vandaag in België een heel sterke publiek-private samenwerking hebben uitgebouwd. We zijn vandaag ook in het kader van het toegangsstelsel actief in gesprek met die Nederlandse overheid. Wat voorop staat is, iets meer gaat daar DigiD niet vervangen. We zijn wel actief aan het kijken in welke mate wij ook kunnen helpen vanuit It's Me om ook binnen het publieke domein de nodige uitdagingen aan te gaan.
11: Ja, nou, dat moet je toch nog even vertalen. Want je zegt, we zijn erover in gesprek met de overheid. Wij gaan DigiD niet vervangen, maar we gaan misschien wel aanvullende diensten verlenen. Maar hoe, want als je DigiD niet wil vervangen, maar DigiD is er voor de publieke dienstverlening. Wat kan je dan wel doen met It's Me om daar toch nog weer tegenaan te schurken? Moet ik het zo zien?
1: Je zou opnieuw kunnen kijken naar keuzevrijheid. De vraag is opnieuw, dat is een vraag voor de beleidsmakers in de Nederlandse overheid. Wil men naar meerdere opties gaan? Dat is een open vraag. Ik denk dat er pro en contra zijn aan beide modellen. Voor één keuze of meerdere. Opnieuw zou kunnen kijken naar meerdere keuzes en vrije keuze bij de burger in het publieke domein.
11: Dus je wil naast DigiD bestaan?
1: Dat zou een optie kunnen zijn. Dat is bijvoorbeeld hoe het in België is ingericht. Als je in België zou kijken, dan heb je 900 overheidsapplicaties. Wel, er zijn 8 verschillende opties waarin iets minder eentje van is, waar je de mogelijkheid hebt als burger te kiezen. Je hoeft dat helemaal niet te doen.
11: Maar waarover ben je dan nu in gesprek?
1: Wel, in het kader van het toegangsstelsel is men aan het kijken in welke mate wil men effectief voor private geaccrediteerde spelers ook dat publieke domein een stuk openstellen. Opnieuw, dat zijn zeer eerste gesprekken. Het is aan de overheid om te kijken hoe ver men daarin wil gaan. En dan zullen wij ook kijken vanuit ISMI of wij een bijdrage kunnen leveren aan de ambities die men heeft vanuit de overheid en binnen de publieke sector.
11: De huiver zal wel zijn. Het gaat over fundamentele kwesties. Het gaat over digitale identificatie. Het gaat over publieke dienstverleningen. Het gaat over publieke diensten. Waarom zou je dat willen overlaten aan de markt?
1: Maar ik denk dat dat niet anders is voor de private sector. Ik denk dat digitale identiteit altijd een zeer gevoelig thema is. Iets dat je heel goed moet doen, zowel qua privacy en qua security. Dus wat dat betreft zie ik veel parallellen tussen privé en publieke domeinen.
11: Daar moet ik niet zo'n hele duidelijke scheiding voor aanbrengen.
1: Maar opnieuw, iedereen kan kiezen en elk land is uiteraard vrij om dat in te richten. We zien in België dat die combinatie, die al zeer vele jaren werkt, zeer goed werkt tussen publiek en private sector. Dus ik geloof dat dat kan werken. Dat is waarvan wij komen. Ik denk dat andere modellen ook kunnen werken. We zullen kijken wat het model binnen Nederland gaat worden en in welke mate wij daar effectief een rol kunnen spelen. Ja. Nogmaals, eerste focus is dat private domein en ook de focus die iedereen vandaag heeft, het bedrijf dat wij vorig jaar hebben overgenomen.
11: Nou, ik weet ook niet of
1: in welke mate wij daar effectief een rol kunnen spelen. Nogmaals, eerste focus is dat private domein

0: Verschillende Europese landen het recht hebben, we hebben 12 audits per jaar om te komen kijken bij ons onder de motorkap. We hadden het over wagens daarnet, om te kijken of alles wel volgens de regels van het spel gebeurt. Dus
1: maar verandert het iets als je dan weliswaar via die participatiemaatschappij de overheid als aandeelhouder hebt?
0: Wat ons betreft verandert dat niks. Ik denk dat één, qua controle en andere mechanismen verandert dat niets. Twee, wat wel belangrijk is, denk ik, als je kijkt naar wat de waarborgen zijn ook op bestuursniveau, kan je wel de garanties bieden dat er met ITMI nooit iets zal gebeuren wat niet in het belang van de burger, niet in het belang van de bedrijven of niet in het belang van ITMI zelf zou zijn.
1: Want van wie is ITMI, als je het nu gewoon op aandeelhoudersniveau bekijkt?
0: Wel, we hebben 8 aandeelhouders, dus u verwees al naar die private investeringsmaatschappij van de overheid. Daarnaast hebben we de 4 grootbanken in België, waaronder voor jullie wellicht ING de meest bekende. En daarnaast hebben we ook de 3 telecomoperatoren, met ook Telenet, die nu met Telenet Ziggo ook een stukje meer en qua focus naar jullie kant komt.
1: Ja. Je zegt, wij moeten gewoon keurig presteren en of dat nu privaat of publiek is, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat ook via jullie app er profielen kunnen worden opgebouwd op basis van inloggeschiedenis of andere gegevens die je kunt verzamelen die voor bedrijven wel degelijk interessant kunnen zijn. Dus dat je daar commercieel een slaatje uit kunt slaan.
0: Ja, maar dat is een heel bewuste keuze van ons om dat niet te doen. Ik denk trouwens ook dat we nooit die 8 miljoen burgers hadden bereikt en die 8 miljoen gebruikers mochten we die route inslaan. Ik denk dat dat voor ons een heel duidelijke balans is. Wij doen identiteit de European way en we zetten heel sterk in op privacy security, wat ook wil zeggen dat wij de diensten die we moeten aanbieden, aanbieden, maar dat wij die data niet exploiteren, ook niet commercieel.
1: Maar wat weten jullie dan van gebruikers?
0: Wel, wat wij eigenlijk hebben is de data die je op je fysieke identiteitskaart hebt, die heeft ITMI en de burger kan beslissen. Het is altijd met expliciete toestemming van die klant, van die burger, die zal dat ook moeten aangeven in zijn ITMI-app, dat bepaalde data uitgewisseld worden in de context van bepaalde diensten of interacties.
1: Je hebt mijn paspoort nodig of mijn identiteitsbewijs, dat is de basis?
0: Klopt, daar begint het verhaal. Daar transformeer je eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, het fysieke document in een digitale versie, die op een zeer veilige manier gebeurt. En dan kan je eigenlijk gaan kijken welk stukje van mijn identiteitskaart of paspoort wil ik delen. Belangrijk daarbij te zeggen, 1, altijd met consent van de gebruiker. Er zijn geen datastromen zonder dat je dat als gebruiker weet. En 2, wij geven ook de garantie dat de data die effectief uitgewisseld wordt, dat is trouwens niet altijd het geval, dat dat de absolute nodige set is, dat die proportioneel is tot het type dienst of het type gebruiker.
1: Ja, de expliciete toestemming, dat ken ik natuurlijk, van die lappe tekst die je dan krijgt en denk, nou, daar heb ik geen zin in, ik druk maar op akkoord. Hoe expliciet is die toestemming?
0: Wel, maar ook daar denk ik, koppel terug naar de ijsberg van daarnet, hebben we dat heel intuïtief, heel makkelijk gemaakt. Dus je hebt 1 schermpje waarop dat je meteen ziet met wie je wat gedeeld of er data wordt gedeeld en waar dat je meteen een knop hebt om ja of ook nee te zeggen. Dus je kan op elk moment zeggen, nee, dit wens ik niet. Of effectief je expliciete toestemming te geven om effectief die data of die interactie te stellen.
1: Als ik het goed begrijp, zeg je, we gebruiken dan dat deel van je identiteit dat voor de dienstverlening absoluut noodzakelijk is. En als jij toestemming geeft voor meer, dan moet dat expliciet gebeuren en dan kunnen we daar misschien ook mee aan de gang. Maar hoe bepaal je dan wat absoluut noodzakelijk is?
0: Wel, daar hebben wij een specifieke de privacy officer voor. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een nieuwe klant zich bij ons aanbiedt en zegt ik wil als bedrijf iets mee aanbieden, dan gaan wij kijken welk type diensten wil je aanbieden, welk type data zijn daarvoor nodig en gaan we effectief ervoor zorgen dat enkel die data kunnen worden opgevraagd die nodig zijn voor die type dienst, die de klant dan uiteraard vrij is om af te nemen of niet.
1: Nou ja, ik vraag het natuurlijk omdat jij aan het hoofd staat van een identificatie-app, maar ook van een bedrijf, een commercieel bedrijf met een omzet van 130 miljoen, geloof ik.
0: Klopt.
1: Winst, waar je misschien er ook nog op afgerekend wordt. Er moet wel groei zijn en als het even kan, dan moet die groei niet de winst opslokken, maar andersom.
0: Ik denk dat dat het mooie is van het aandeelhouderschap dat we vandaag hebben met ITMI, is dat zij ook kijken vandaag, bijvoorbeeld ook die private investeringsmaatschappij, naar wat is de maatschappelijke rol die zowel de banken als de telecomoperatoren mee ondersteunen in die digitale identiteit. We zien trouwens in dat maatschappelijk karakter, als je kijkt naar interacties met dat publieke domein, die zijn maal 7 gegaan, allemaal dankzij ITMI, dankzij het makkelijker maken van die interacties. Zo help je een hele grote laag van de bevolking om met vertrouwen en in alle veiligheid te navigeren in die digitale
1: maar maal 7 gegaan, je moet toch je belastingaangifte doen, of niet?
0: Klopt, maar wat je heel vaak ziet is dat voordat ITMI bestond, dat het voor mensen heel moeilijk was om zich in te loggen op die digitale portaal. Dat men niet de eenvoud vond, niet het vertrouwen vond. Dat ITMI een stukje een makkelijke. Heel veel mensen kunnen een applicatie beheren. Dat is al veel moeilijker als je vraagt, installeer drivers of doe andere dingen. Dus hier zien we dat heel makkelijk, een heel moeilijke materie, heel makkelijk hebben gemaakt. En op die manier een hele grote groep mensen die wellicht een stukje uitgesloten waren, terug toegang gegeven hebben tot diensten die meer en meer digitaal worden. Dus ik denk dat een zeer belangrijke rol is om te zorgen dat er vertrouwen is in die digitale economie. Dat is de enige manier om dat efficiënt en effectief in te richten.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Als een grote Amerikaanse partij ITMI voor een gigantisch bedrag wil overnemen, dan kan ik daar geen nee tegen zeggen. Of als een Amerikaanse partij aanklopt, dan zal ik ze subiet de deur wijzen.
0: Maar voor ons is de keuze denk ik heel snel gemaakt. Het zal het laatste zijn. Dat sluit ook aan.
1: De gast is Tom van der Bos, de CEO van It's Me. Ik vraag het je natuurlijk omdat jij Nederland, de Nederlandse markt hebt betreden. We hebben

0: flinke discussie gehad de afgelopen maanden over het lot van Solvinity. En over of dat nou wel of niet verkocht moet worden. Het ingrijpen van de staatssecretaris die zegt dit is niet in het algemeen belang. Dus voor ons als nieuwe Nederlandse gebruikers van It's Me is dit een kardinaal vraagstuk. Maar dit dilemma was voor jou peanuts?
1: Ja, ik denk dat we hebben, ik verwees daar net al naar die maatschappelijke rol, dat staat ook voorop. Ik denk dat ook onze aandeelhouders daar heel sterk op waken. Nogmaals, ik denk, mocht je een andere richting kiezen, dan ga je heel snel ook het vertrouwen in dat merk een stukje ondergraven. En dat komt ook op die commercialisatie van data die we bewust niet doen. Ze gaat dat ten koste van een deel groei? Waarschijnlijk wel. Hè. Amerika is een heel grote markt, maar wij kiezen heel duidelijk voor soevereiniteit op die Europese markt. En daar zitten onze aandeelhouders ook heel nauw op.
0: Maar je bent al aan het groeien, al een tijdje. Je bent je nu internationaal aan het manifesteren. Is er wel eens belangstelling geweest van partijen die jij niet zag zitten?
1: Maar ik denk dat voor elk groeiend verhaal en voor elke organisatie waar een zekere dynamiek in zit, zijn er altijd informele contacten. Nogmaals, ik denk dat wij heel duidelijk willen weten waar we naartoe willen, dat ook onze aandeelhouders daar sterk op waken en dat wij vandaag ook op bestuursniveau de garanties hebben om te zorgen dat niets gaat gebeuren wat niet past binnen It's Me of het belang van de burgers en het bedrijf die daarmee werken.
0: Maar waar stel je dan de grens? Want het is vrij lastig, ook als je het Europees goed wil regelen, om dat te doen zonder gebruik te maken van bepaalde Amerikaanse infrastructuur. Ik neem toch aan dat de gegevens die jullie verzamelen ook ergens bewaard moet worden. En dan is mijn eerste suggestie dat dat waarschijnlijk gebeurt in een Amerikaanse cloud.
1: Klopt effectief dat het zeer belangrijk is waar je met die data waar je die data beheert, hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat voor mij nog veel meer dan wat is de specifieke infrastructuur, de vraag is hoe ga je die data beheren. Als je kijkt naar iets meer zijn daar twee belangrijke principes. Dat is één, die data verlaat nooit het Europese grondgebied. Dus wat dat betreft blijven we binnen die horizon. Trouwens ook zeer belangrijk opnieuw voor die accreditatie op het hoogste niveau binnen Europa. Daar wordt op gewaakt, dat wordt nagekeken. Waar wij een extra laagje leggen is dat we naast het feit dat het binnen Europa blijft, ook elke informatie van de gebruiker nog eens apart gaan versleutelen, encrypten, zoals het dan vaak in technische termen heet, met een sleutel die alleen de gebruiker zelf heeft. Op die manier geef je de gebruiker maximaal controle over zijn data en hij en enkele.
0: Hoeveel kun je waarborgen door te zeggen dat die data in Europa wordt opgeslagen, nog eens extra wordt versleuteld, als, want je hebt niet gezegd dat dat niet toch een Amerikaanse partij is uiteindelijk, een rechter in Amerika zegt, om wat voor reden dan ook, willen wij daar inzicht in? Het zal niet zo talrijk zijn, maar er zijn de afgelopen jaren ook in Nederlandse context best wat voorbeelden van te geven.
1: Klopt, maar ik denk de beste analogie die je daar kan gebruiken is een stukje een woning. Wij geven de garantie dat de woning op het Europese grondgebied staat. Stel dat toch iemand de sleutel zou bemachtigen van jouw woning. We kunnen daar heel veel scenario's rond bedenken. Wel, dan zit die data niet gewoon in die woning, maar dan zit die nog eens in een veilige kluis in die woning. Die veilige kluis, zelfs die persoon die woning kan betreden, heeft niet die sleutel. Die sleutel zit enkel en alleen in het hoofd van de gebruiker. Die staat niet op het mobiele toestel, die staat niet bij ons in een datacenter. Dus op die manier geef je opnieuw de veiligheid en de garantie dat de gebruiker zelf is die maximaal controle heeft over zijn gegevens.
0: Wil jij, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die je zegt genomen te hebben, toch nog uiteindelijk naar een Europese cloudbeheerder? Of zeg je, dat maakt me echt niks uit?
1: Nee, voor ons is dat een belangrijk thema. Ik heb net ook gezegd, wij focussen op Identity the European Way. Dus voor ons is dat echt een strategische prioriteit.
0: Maar het is nu nog een Amerikaanse cloud. Dus dat is omdat het op dit moment niet anders kan.
1: Ik denk dat we daar een stuk gaan mee evolueren met de realiteit en de mogelijkheden in de markt. Ik zie dat Europa met een enorme versnelling en inhaalrace een stukje bezig is, ook op het vlak van die infrastructuur. Dus wij gaan effectief mee migreren met de mogelijkheden die daar zijn. Want als je het hebt over vertrouwen, dan is veiligheid belangrijk, dan is infrastructuur belangrijk, maar dan is ook operationele stabiliteit belangrijk. Dus wij gaan mee evolueren met wat er in de markt mogelijk is. Maar dat blijft voor ons absoluut een heel belangrijk punt.
0: Ja, en je zegt, we doen het de European way. Maar je zei ook, alles wat groeit, dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. Daar is wel eens interesse voor. Je zou natuurlijk nog een verhaal kunnen verzinnen waarin je zegt, het is in het Europees belang dat wij sneller kunnen groeien, dat onze dienstverlening beter is. En dat kan met Amerikaans geld.
1: Ja, maar vandaag is geld niet hetgeen waar wij naar op zoek zijn. Okay. We hebben een sterk aandeelhouderschap die inderdaad ook kunnen zorgen dat we die waarborgen en dat maatschappelijk belang kunnen ondersteunen. Ik denk dat dat het mooie is van het ecosysteem die we samengebracht hebben rond iets meer. Dat dat ook vanuit dat maatschappelijk belang voorop staat. Dus wat dat betreft is onze focus heel duidelijk op Europa en onze eerste focus op Nederland.
0: Ja, waarom wilde je naar Nederland?
1: Ik denk dat dat ook een stukje combinatie is van opportuniteit en momentum ook binnen iets meer zelf. Als je kijkt naar het momentum waarbij dat IDIN te koop kwam, dat is liep heel mooi samen met het moment dat ook IDIN of iets meer als bedrijf klaar was voor een dergelijke stap. En het past ook heel mooi in de Europese Commissie die met de nieuwe EIDAS-regelgeving digitale identiteit meer dan ooit op de Europese agenda gezet hebt. En wat dat betreft was het voor ons een zeer logische stap.
0: Ja, ja. Nu moet je toch een paar dingen nog eventjes wat nader toelichten, want IDIN kwam te koop. Ik geloof dat IDIN dezelfde eigenaar had als Ideal, dat inmiddels opgegaan is in een Europese variant daarop, namelijk Wero. En dat is overgegaan naar het European Payment Initiative. Die hadden dan toch, als IDIN zoveel belovend was, ook kunnen zeggen, nou, pik in. We doen het met Ideal en met Edin. Waarom hebben ze dat denk je niet gedaan? Wat zien zij niet wat jij wel ziet?
1: Ik denk dat het geen kwestie is van zien wat wij niet zien. Ik denk wel dat zowel payment als identity twee heel specifieke segmenten zijn met heel specifieke expertise. Ik denk dat iets meer daarin een bedrijf is. Hè. Nogmaals, de hoogste standaarden in Europa, dat wij de ervaring hebben om het identity-verhaal te doen groeien. Het is logisch dat daar gelijklopende aandeelhouderschappen zijn. Dus wie weet komt dat op een gegeven moment nog wel eens terug samen. Ik denk dat we vooral blij moeten zijn en vroeg zijn dat we twee
0: initiatieven hebben. Ik moet heel eventjes wat gas terugnemen. Wat zou er dan precies samen kunnen komen?
1: Maar er zijn gelijklopende aandeelhouderschappen tussen EPI en ITSME, de bedrijven daarachter. Dus wie weet, en dat is verre toekomstmuziek, zijn daar nog wel parallellen te trekken. Maar ik denk dat we vooral vandaag moeten uitgaan en fier zijn dat we twee heel sterke Europese initiatieven hebben die eigenlijk met heel specifieke focus op hun markt en op hun noden en challenges kunnen werken.
0: Maar je zegt toch eigenlijk dat er best wel veel parallellen zijn. Dus daarom ook de aard van mijn vraag. Waarom is dat dan toch niet allebei overgegaan naar dat European Payment Initiative, waar dezelfde partijen achter zitten?
1: Ja, maar ik denk dat er een aantal parallellen zijn, maar ook een aantal heel duidelijke verschillen. Dus het zijn niet dezelfde kaders, nogmaals. Er zijn een aantal dingen waar je identiteit moet bewijzen en ook moet betalen. Ik denk dat er ook heel veel stukken zijn waar je alleen betaalt of alleen identiteit bewijst. En nogmaals, als je het daar straks had over die groeiende ijsberg, dan denk ik dat je moeilijk de complexiteit kan onderschatten. En is het denk ik goed dat beide gewaarborgd worden in twee Europese initiatieven waar mensen met de juiste expertise die twee dingen vanuit Europa kunnen laten groeien.
0: Wat heb je er eigenlijk voor betaald?
1: We geven geen informatie over de absolute prijs, maar we hebben daar inderdaad een akkoord gevonden.
0: Ja, dat lijkt me wel, want anders hadden we hier niet gestaan.
1: Ja, klopt.
0: En je zegt, het past ook bij Europese ontwikkelingen. Die hebben dan weer te maken met iets wat hoger op die Europese agenda is komen te staan. Dat moet je maar eventjes preciezer toelichten, maar er moet een soort Europese digitale wallet komen, toch?
1: Klopt. Ik denk dat vooral Europa gezegd heeft of ook het belang onderschrijft, waar is misschien een stukje iets meer een pionier in was, dat men meer en meer zegt, we hebben nood in Europa aan een digitale en een sterke digitale identiteit. En daar heeft men inderdaad een nieuw kader rond uitgewikkeld of uitgewerkt, waar inderdaad een heel aantal extra vereisten bij komen.
0: Ja, is dat nou alleen maar goed nieuws? Want ik heb een tijdje geleden gesproken met degene die Wero moet gaan vormgeven in Europa. En die zegt, ja, dat is me ook wat. Dan hebben wij hier net dat Europese initiatief gelanceerd. Dan komen ze in Europa met zoiets als een digitale euro. Dan hebben wij als banken, hebben we dit allemaal opgetrommeld. En zometeen zal je zien dat wij overbodig zijn of dat wij serieuze concurrentie komen omdat ze bij de ECB het hebben bedacht. Kan dat hier nou ook spelen?
1: Ik denk dat het vooral goed is dat Europa digitale identiteit ook op die strategische agenda zet. Ik denk dat we allemaal, als we het hebben over hoe kunnen we vertrouwen krijgen in een digitale economie, dan heb je nood aan een sterke digitale identiteit. Europa onderschrijft dat. Wat maakt dat ook in de verschillende landen die initiatieven bezig zijn? Ik denk dat alleen maar de burger en de bedrijven en onze digitale economie daarbij kan winnen.
0: Nee, goed, maar dat is heel algemeen. Ik vraag nu aan jou of jij er iets mee kunt winnen of dat jij zo meteen wordt weggeconcurreerd.
1: Ik denk niet dat, en dat is ook het voorbeeld in België opnieuw, waar men ook bezig is met de wallet. Daar is helemaal geen concurrentie. Dat is een zeer complementair ecosysteem waarbij dat er een duidelijke rol is. Ik denk eerder dat de uitdaging is digitale fragmentatie vermijden. Niet zozeer de uitdaging om te kijken naar hoe zijn we met te veel initiatieven. Ik denk dat die wallet in eerste instantie de kwaliteit en de beschikbaarheid van de data gaat verhogen, want die overheid gaat nu API's aanbieden, gaat data beschikbaar maken. Daar kan alleen die digitale economie en de digitale identiteitsinitiatieven kunnen daarbij winnen.
0: Maar het is toch zo dat er dan naast ITSME nog iets anders komt, terwijl jij zegt fragmentatie kan een probleem worden?
1: Ja, maar ik denk dat je daar een logische tandem hebt, waarbij je bijvoorbeeld kijkt naar België, daar heb je een wallet. Dus de overheid geeft vandaag een fysiek document uit, kan ook dat ownership nemen. Europa legt trouwens dat initiatief bij die overheid om ook die digitale versie uit te reiken. Dan heb je nog een vraag rond hoe breng je die digitale versie naar een privémarkt of naar een afnemende partij. Daar kan een partij als ITSME een zeer logische schakel zijn om dat vertrouwen en die interacties ook intuïtief te maken.
0: Het kan, maar het is ook weer geen wet van mede en pers. Het kan ook zomaar een andere aanbieder worden.
1: Absoluut, maar ik denk dat dat de realiteit is in elke vrije markt, absoluut.
0: Ja. Edin, ik haalde net al aan dat ik nog eventjes ter voorbereiding bij mijn hypotheekverstrekker ben gaan kijken. Heet nog altijd Edin. Hoeveel haast maak je nu precies?
1: Ik denk dat het belangrijk is, dit is een gevoelige materie. Dat komt heel dicht bij heel vertrouwelijke dingen van de mensen. Dus wij willen ook de burgers de tijd geven en de gebruikers vandaag de tijd geven om te migreren. Heel blij dat Martine een goede ervaring had afgelopen week met Edin. Wij geven tot eind 2027 de tijd om geleidelijk met ons die stap te maken. En wij gaan zorgen dat die nadien ook binnen het ITSME-ecosysteem de
0: beter... Anderhalf jaar nog?
1: Anderhalf jaar. Dan gaan we geleidelijk die stap maken met alle burgers en bedrijven.
0: En wat merkt een burger, een gebruiker dan van die stap? Behalve dan dat de naam verandert?
1: Maar die heeft een eerste stap gezien. In Edin verschijnt nu ook een ITSME-knopje. Hè. Morgen zal ook dat Edin-schema verdwijnen en zal je alleen nog de ITSME-knop terugvinden. En kan je dan met de ITSME-app je bestaande dienstverlening en je bestaande bedrijven terugvinden.
0: Maar feitelijk verandert er dan ook onder de motorkap niet zoveel?
1: Er zijn een aantal dingen, maar ik denk dat dat ons zeer ver zou leiden. We gaan vooral proberen ervoor te zorgen dat er continuïteit is voor de burgers. En we gaan dan gradueel ook de nieuwe mogelijkheden. Ik sprak over die handtekening bijvoorbeeld. Dat is een nieuwe dienst die iets mee heeft die niet in IDIN zit. Dat zal voor de burger ook een aantal nieuwe dingen creëren die vandaag nog niet mogelijk zijn.
0: Dank voor je komst, Tom van der Bos van It's Me. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Taco van Hoek. Hij is de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En dan gaat het natuurlijk over die 100.000 woningen, maar ook over de vele miljarden die nodig zijn om de Nederlandse infrastructuur op te knappen. Is het een kwestie van geld? Moet er vooral anders worden gekeken naar wat doelmatig is? Dat hoor je als je luistert naar de top van Nederland. Je kunt je zelfs abonneren, dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man zeinde de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. 3 Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. 4 andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waarin we praten met leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord hebt. En vandaag doen we dat alweer voor het laatst, want dit is de laatste week van de zomerperiode bij BNR. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik
8: en Ben van der Burg.
7: En in onze laatste aflevering dus van deze zomerserie horen we straks hoe Sabrata supersnelle en stabiele draadloze communicatie via fotonische chips mogelijk maakt. Dat zometeen. Want eerst gaan we praten met Ditto Care. En dat is een heel boeiend initiatief. En dus gaan we nu praten met Bart Voren, oprichter van Ditto Care.
9: Dat klopt, dankjewel.
7: Ja, dat moet vernoemd zijn naar de Pokémon.
9: Absoluut.
7: Wat ja, goed.
9: Het heeft,
7: en heeft geen idee waar we het over hebben.
9: Nee, dit is een waterscheiding.
8: Wel, hoor.
9: Ja? Nee, dit is een waterscheiding vaak in de mensen aan tafel. Dus het heeft een dubbele betekenis. Ja. Het is een Pokémon, die kan eigenlijk alles worden wat hij wil.
7: Transformeren, een roze blob die alles kan worden wat
9: alles
7: je wil.
9: Een soort Barbapapa eigenlijk, dat snappen meer mensen. Maar het komt natuurlijk ook van Idem Ditto. Hè?
7: Juist.
9: Maar dan anders gezegd.
7: Ja, dus het is daar dubbel goed. Is die Pokémon ook ooit naar voren. Maar goed,
9: is dubbel goed.
7: Vertel me aan de hand van de vernoeming naar de Pokémon, wat jullie doen.
9: Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat mensen op de meest kritieke momenten in hun leven weer wat meer regie krijgen. Patiënten, als ze zorg nodig hebben. En niet alleen zij zelf, maar ook hun omgeving. Dus hun dierbaren. Ditto hebben we opgericht met z'n drieën. We hebben alle drie een eigen verhaal waarom we zijn begonnen. Bij mij was het diagnose diabetes type 1. En dan krijg je heel veel informatie opeens. Ik werd opgenomen, eerste hulp. Ik moest proefprikken op een sinaasappel met insulinepennen. En toen ging ik naar huis 's avonds. Nou, dan zit je daar thuis. En dan moet je echt een insulinepen in je been zetten. En hopsakee. Dus ik lag binnen een half uur plat. En toen kwam mijn partner met een appel. Terwijl ik op dat moment eigenlijk een blik cola of toch wel een hele rol dextro nodig had. Notities zoeken, alles kwijt. Kortom, je krijgt dan heel veel informatie over je heen. Een begin van een pittige diagnose eigenlijk. En achteraf denk je, wat heeft de dokter allemaal verteld tegen mij? Ik ben het eigenlijk allemaal vergeten.
7: Want je bent zo verbouwereerd van de diagnose, ja, dat al die belangrijke informatie niet meer aankomt.
9: Niet meer aankomt. Dus dit blijkt een generiek probleem. Zijn mensen vergeten 70%.
8: Daar moet altijd iemand mee, liefst.
9: Ja, of een boekje. En mijn ouders leggen nog een pen en papier klaar.
7: Ja, overstandig.
9: Dus mensen vergeten 70% van wat een zorgprofessional aan hen vertelt. En, dat is eigenlijk nog in combinatie met nog iets, ze begrijpen ook heel weinig. Want er zit heel veel jargon vaak, hè, bij een heftige diagnose.
7: Ja.
9: Dan krijgen we allemaal nieuwe termen en woorden. Ja. Vinden mensen spannend. En dat wordt, je zei het al, wordt erger als het om iets echt serieus gaat. Om mensen ouder zijn, als het taalproblemen zijn. Dus mensen spreken een andere taal.
7: Ook dat nog?
9: Of het Nederlands niet helemaal. Als je erover nadenkt, in een totaal overbelaste zorg, is het eigenlijk bizar dat we mensen dan in 20 minuten met een arts de meest gevoelige dingen van hun leven laten bespreken. Op een manier waarvan we weten dat ze weglopen en er weinig van begrijpen.
8: En jij hebt een oplossing.
7: Ja. En vanuit je eigen NS1 dacht je, er moet een slimme assistent voor zorgen.
8: Ja, maar wat doet die assistent? Ja. Wat is
9: dus het begon heel simpel met dit. Je neemt een gesprek op met de dokter, of je scant een document, noem maar op.
7: Met een app.
9: Met een app, voor patiënten, gratis voor iedereen. Neem je op en je krijgt een samenvatting in begrijpelijke taal, en ook in andere talen, die je vervolgens kan delen met je dierbaren om je heen. Nou, dat laatste knopje wat we hadden ingebouwd in de app, dat bleek een grote hit te zijn. Want eigenlijk ging iedereen de samenvattingen delen van betekenisvolle gesprekken. Hè. Dus niet als je een kalknagel hebt. Maar als het er echt om gaat, dan wil iedereen zijn omgeving toch op de hoogte houden. Dus dat hebben we gebouwd. Vorig jaar in augustus live gezet. En inmiddels 100.000 mensen, groeit hard.
7: Ja, maar dit is begonnen gewoon als een passieproject? Of gelijk of met het idee van, hier zit een bedrijf?
9: Nou wel, dit moet anders aangepakt worden in de zorg dan dat we het nu doen. Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer om mensen efficiënter te laten werken.
7: Ja.
9: Maar ja, mijn ouders moeten nog steeds in 13 portalen inloggen. Dus een oplossing die radicaal voor patiënten is, gewoon een app op je telefoon die zo goed en simpel moet zijn als Spotify of als WhatsApp.
7: Ja.
9: Dat is wat ons betreft een oplossing voor een groot probleem.
8: Ja, dus de basis is het opnemen van het gesprek en daar een samenvatting van maken met een deelfunctie.
9: Ja, en dat is natuurlijk helemaal geen rocket science. Nee. Dus,
8: maar waar
9: dus
8: loop je dan tegenaan?
9: Wat bedoel je?
8: Qua techniek, dat is geen rocket science. Nee. Maar wat je zei toen we net even spraken, artsen, conservatief, waar loop je tegenaan dat het wellicht niet lukt?
9: Ja, we lopen tegen een paar dingen uit. Ten eerste, het is toch best moeilijk om medische gesprekken goed samen te vatten.
7: Met AI.
9: Met AI. En dat moet je betrouwbaar doen. Dus dat is.
7: Ja, nog geen hallucinatie, want er staat er opeens een hele andere dosis die het moet toekennen.
9: Dus de consequenties van hier een fout maken zijn gewoon heel groot.
7: Juist.
9: Dus we moeten een pijplijn bouwen en een loop bouwen die veilig is. En we mogen mensen natuurlijk geen samenvatting geven als er fouten in zitten. Dus dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld artsen hebben aangenomen dat als wij niet zeker zijn dat die samenvatting goed is, dan geven we hem niet terug. Maar dan kunnen mensen wel een arts raadplegen van Ditto die dan je helpt met de samenvatting.
7: Hoe weet je überhaupt dat een samenvatting goed is? Geautomatiseerd.
9: Ja, dus dit is, denk ik, technisch gezien toch wel de grootste
8: uitdaging. Ja, dat is via technisch wel. Die samenvatting is toch naar je familie toe.
9: Ja.
8: Je verwoordt het ook helemaal fout.
7: Het draait nog niet op Fable 5 per se, denk ik.
8: Ja, en dan is die.
7: Oh, toch wel.
8: En dan is die samenvatting, klopt ook niet helemaal. Maar het is voor je familie, dat doet niet zoveel toe, want zelf vertel je het ook verkeerd.
9: Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, je moet echt een goed model hebben. Ik kan je als voorbeeld geven, bijvoorbeeld als mensen het medicijn 1 april noemen en je hebt niet een goed getraind model, dan wordt dat 1 april.
7: Ja,
9: dat kan natuurlijk niet in de samenvatting. Dus wij hebben inderdaad de motor die we gebouwd hebben aan de achterkant, die bevat, nou ja, we noemen dat guardrails. Ook bijvoorbeeld LLM's judges, dus de AI die weer de AI controleert.
7: Zo.
9: Maar die pijplijn die is vrij, robuust ontwikkeld, met heel veel checks erin.
7: Ja.
9: Om te kijken, leveren we een betrouwbare samenvatting, maar ook bijvoorbeeld een begrijpelijke samenvatting. Want je moet een gesprek van 1,5 uur kunnen samenvatten, wat misschien wel een gesprek is over het einde van je leven. En je moet een gesprek van 8 minuten kunnen samenvatten over een oorontsteking.
7: Ja. Ja.
9: Dus ook het concept, wat is een begrijpelijke samenvatting, is ook al een hele interessante uitdaging.
7: Ja, en je glimlacht net even, jullie gebruiken Claude hiervoor.
9: Nou, we gebruiken vrij veel modellen hiervoor. Claude gebruiken we eigenlijk vooral, want dat is eigenlijk de tweede uitdaging, is in dit tijdsgevricht een nieuw bedrijf bouwen.
7: Ja.
9: Ja, dat doe je met heel veel agents en heel veel steun. Dus ik denk dat ik in een vorig leven werkte ik bij een grote retailer. Had ik denk ik 70, 75 mensen nodig gehad om te bouwen wat wij nu met z'n 10, 15 kunnen doen.
7: Jij hebt zelf een achtergrond als developer, stel ik vast.
9: Nee, niet dat eens. Is niet zo. Oh. Nee.
8: Maar ik wil even terug naar je eerste punt. Want dus artsen controleren die samenvattingen. Dus die zitten net zoals op de Filipijnen ouderwets. En in Kenia. Ouderwets, dit klopt wel, dit klopt niet. Te fine-tunen wat wel met human feedback.
7: Nee,
9: dus wij bouwen hem zonder human in the loop. Dus wij maken een samenvatting zonder human in the loop. Er zijn nog meer uitdagingen, want wij slaan geen data op van mensen. Dus we hebben geen centrale bak waar we toegang toe hebben en waar we op kunnen trainen. Maar we hebben hem wel ontwikkeld op een testset met artsen. En die blijven we opnieuw ontwikkelen en trainen. Maar wij brengen dus niet een human in de loop. Maar als de loop eigenlijk kapot is of breekt, dus wij zeggen we kunnen geen betrouwbare samenvatting leveren, dan brengen we er een arts in. Dus ik noem dit een human after the loop.
8: Yes.
9: Dat is wel een andere manier om het te organiseren. Maar dit is ook wel een schaalbare manier.
7: Ja.
9: We hebben 1,000 gesprekken die we transcriberen nu per maand en die we samenvatten voor mensen. Ja, dat kun je niet meer doen met een arts die alles controleert.
7: Ja. Mooi dat dit er is. Hoe is dit een businessmodel?
9: Hoe is dit een businessmodel? Nou ja, dit ook gaat heel goed. We hebben de Nationale Zorginnovatieprijs gewonnen eerder dit jaar.
7: Ja.
9: We hebben net een investeringsronde opgehaald van 7,6 miljoen. Dat is fantastisch voor een seed.
7: Heel goed.
9: Maar het businessmodel wordt natuurlijk even zoeken. We hebben nu gezegd, het is voor ons het allerbelangrijkste dat we zoveel mogelijk gebruikers hebben, want daar leren we het meest van. En dat is ook zo.
7: Daar word je ook beter van dan.
9: Daar worden we veel beter van. Sterker nog, dat is denk ik het meest waardevolle nu voor Ditto om te hebben. Ik had het net al even als voorbeeld. Als ik twijfel van waarom werken we nou 8 per week, dan kijken we even in de klantenservice app en dan weten we het wel weer. Want er zijn heel veel mensen in ernstige trajecten, in een oncologietraject, die Ditto gebruiken en heel blij zijn.
7: Side note, kun je iets zeggen over de verdeling? Zijn het vooral ouderen? Zijn het mensen die chronisch ziek zijn? Waar zit jullie meeste klantenbestand?
9: We zien een verschuiving eigenlijk naar toch wel kritieke zorgpaden. Dus paden waarin heel veel moeilijke informatie in korte tijd wordt gedeeld met patiënten en hun omgeving.
7: Ja.
9: En ook, het moet wel ergens om gaan.
7: Ja.
9: Dus dat is cardiologie, dat is oncologie, dus alles met kanker.
7: Ja.
9: Opvallend, ook oogoperaties zien we veel. Vinden mensen ook heel spannend. Neurodegeneratief, dus Alzheimer en Parkinson. Daar zijn ook veel familiesystemen bij betrokken. Nou, op al dat soort momenten is dit ook heel nuttig.
7: Ja,
9: ik wil terugkomen op je vraag.
7: Zeker.
9: Nou, we hebben er een paar die we gaan uitzoeken. Dus allereerst, we waren heel blij. We gingen live in augustus en ik geloof dat we in oktober al een samenwerking met Mensis hadden.
7: Kijk.
9: De eerste zorgverzekeraar. En inmiddels zijn we met steeds meer zorgverzekeraars.
7: En die promoten jullie dan ook in de mailings en dat soort dingen.
9: Nu wordt natuurlijk de grote vraag. Gaan de zorgverzekeraars ook iets vergoeden?
7: Ja.
9: Ze zien wel heel veel waarde. Namelijk als mensen hun zorg beter begrijpen en hun familie begrijpt het ook beter.
7: Ja.
9: Dan gaat de therapietrouw omhoog. Ja. Ze slikken medicijnen
7: en dan
9: beter.
7: Gaan de kosten omlaag als het goed is.
9: En als het goed is gaan voor de samenleving als geheel de kosten omlaag. Dus minder belletjes terug naar de dokter. Minder herhaalconsulten.
7: Ja.
9: Dus dat is voor de zorgverzekeraars denk ik interessant. Wij krijgen heel veel vragen van gebruikers die eigenlijk niet tot het verhelderen van zorg behoren. Bijvoorbeeld, kun je een taxi bellen voor mij? Of zoals in het eigen geval, mijn moeder had een typisch boomerongeluk met een elektrische fiets.
7: Ja.
9: Van alles gebroken, lag helemaal in guzelementen. Nou, wij kregen keurig met het gezin een updateje via Ditto. Van dit is er aan de hand, dit is er gebeurd. Toen dachten we, oké, maar kunnen we nu zorgen dat mama misschien wel eten krijgt 2 weken lang? Moeten we dat niet thuis laten bezorgen? Dus dat zou ook een model kunnen zijn voor ons.
7: Ja, dat je aan inplucht op allerlei andere diensten.
9: Ja.
7: Maar wacht even, ik hoor jou via Ditto. Je maakt dus ook een groepje aan met elkaar?
9: Ja, dus
7: dat
9: begon
7: ik gemist.
9: Ja, dus het begon met je deelt een samenvatting. En dat kon je dan delen, en dat deden we via WhatsApp. En toen waren we toch wel vrij geïnspireerd door een ander Nederlands groot succes, Polar Steps.
7: Ja, kennen we.
9: En toen dachten wij, dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Dat
7: community.
9: Community. En mensen die jou volgen op een pad. Waarom is dit in de zorg eigenlijk anders? Eigenlijk niet, je zit op een zorgpad. Dus toen hebben we eigenlijk de functie gebouwd dat je een cirkel om je heen bouwt in Ditto van je dierbaren. En die hou je dan met 1 druk op de knop op de hoogte. Je kan kiezen wat je deelt. Je kan het ook nog een beetje aanpassen, dat je niet alles...
7: Dan krijgen ze een melding van, je broer die ziek is, heeft nu dit
9: gedeeld. Precies. En dit is gebouwd omdat ik één gesprek had gehad met met twee ouders die hadden een kindje met kanker. En die zeiden, we hebben een WhatsApp-groep met 100 mensen erin.
10: Oh ja,
8: en daar, heel veel.
9: En daar gaat alles in.
10: Ja, dat dus is daar wel
9: zitten,
10: oef.
9: Dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Daar zitten de ouders in van vriendjes waar deze persoon gaat spelen. Ja. Daar zitten artsen in. Ja. Daar zit direct de familie in. Ja. En toen dachten we, ja, maar dit is eigenlijk heel gek.
10: Ja, nou dan hebben we het over digitale soevereiniteit, zou ik zeggen.
9: Nou, dus ook inderdaad kun je dit ook veilig bouwen. Dus device to device. Dus op een soortzelfde signal protocol. Dus voor ons is dat veilig doen.
10: Ja.
9: Dat op een manier doen dat wij bijvoorbeeld geen grote databak hebben waar we alles in opslaan. Alles wordt lokaal opgeslagen op de telefoon van een gebruiker. Ook een vrij radicale keuze.
10: Ja.
9: Soms heel lastig voor ons als mensen de klantenservice bellen. Ja, wij hebben geen opname.
10: Maar dit zijn vertrouwelijke gegevens. Het is ook nog eens wettelijk beschermd. Dus je moet wel. Toch?
9: Dus je moet wel. En wij dachten ook, ja, we kunnen wel weer een bak maken met alle data. En dan krijgen we eigenlijk wat er bij het bevolkingsonderzoek borstkanker is gebeurd.
10: Ja, riskeer je dat weer?
9: Eigenlijk riskeer je meer, dachten wij, dan dat we het gewoon lokaal op de telefoons houden.
10: Ja.
9: Ja. Ook wel weer met beperkingen. Want we vereisen wel dat mensen een pincode of een biometrische hun telefoon beveiligen. En er zijn toch mensen die dat niet hebben. Ja, dan zeggen we, dan doen we dit ook niet op jouw telefoon, want het zijn wel je medische gegevens.
10: Nou, dat is een heel helder verhaal. En ik ben heel blij dat we het hier gehoord hebben. En hopelijk nog veel vaker in de toekomst. Dank, Bart Voorn, oprichter van DittoCare. En nu dan gaan we praten met Kees Franken, co-founder en CEO van Sabrata. Zeg ik dat zo goed, Kees?
11: Ja, Sabrata, inderdaad.
10: Sabrata, heel goed. Nou, welkom, goed dat je er bent. Wat doen jullie bij Sabrata?
11: Ja, wij maken fotonische chiptechnologie en hardware voor wireless communicatie. Dus denk aan 5G, 6G.
10: Mm-hmm.
11: En wij richten ons eigenlijk op de indoor wireless markt. Namelijk 80% van je mobiele data verbruik je binnenshuis.
10: Yeah.
11: En wij bieden daar oplossingen die 10 keer zuiniger zijn. De bandbreedte van de toekomst makkelijk aankunnen. Ook eigenlijk een goedkopere oplossing.
10: Ja.
11: En dat is eigenlijk heel interessant.
10: Ga ik even heel plat zeggen, jullie maken een netwerkchip.
11: Ja, inderdaad. We maken eigenlijk netwerktechnologie. Dus waar moet je dan aan denken? Is je staat bijvoorbeeld in de Ziggo Dome of in een stadion. En in dat stadion zijn dan allemaal een soort van modems geïnstalleerd.
10: Jazeker.
11: Enkele honderden.
10: Zodat iedereen met 15.000 tegelijk op dezelfde wifi kan.
11: Precies. En het liefst wil ook iedereen misschien streamen.
10: En 4K video live doorzetten.
11: Ja. Want we denken eigenlijk altijd van we gaan toch echt niet meer data gebruiken dan nu.
10: Echt wel.
11: Maar elk jaar exponentieel stijgt de data.
10: Ja.
11: Dus dat gaat op telecom en wireless ook zeker gebeuren.
10: Ja.
11: En wat onze oplossing eigenlijk doen, wij maken dus dat soort modems.
10: Ja.
11: En die ontvangen jou een 5G-signaal van je mobiel.
10: Ja.
11: En die zetten dat om in een elektrisch signaal.
10: Ja.
11: En normaal wordt dat elektrisch signaal dan bijvoorbeeld over kabels verstuurd. Coax. Maar dat is eigenlijk geen goede oplossing. Want dan verlies je het signaal al na tientallen meters. Dus nu zijn er oplossingen die het over glasvezel versturen via licht.
10: Mm-hmm. Fotonica.
11: Fotonica. En wij maken eigenlijk een oplossing die dat echt veel beter kan. Waarbij wij ook niet alleen het signaal omzetten naar licht, zodat het over glasvezel gestuurd kan worden, maar ook wij doen processing met dat licht. En dat is veel sneller, energiezuiniger, flexibeler. Daar kunnen we echt heel veel winst behalen. En ook doordat wij hele dure elektronische digitale chips vervangen op één enkele fotonische chip, kan het dus veel compacter. Het zorgt voor veel minder hitte wat gegenereerd wordt.
10: Ja. Mm-hmm.
8: Kern is dat je dus een hele goede fotonische chip maakt.
10: Voor netwerkcommunicatie.
8: Voor netwerk. Dus dat is de kern. Dat heb je gedaan in een PhD op Harvard en in Twente. Heb je dat uitgevonden en toen ben je die start-up begonnen en heeft nu 7 man.
11: Ja, klopt. Exact. Dus het belangrijkste is dat wij dus heel erg goed die netwerkchips kunnen maken. Maar om dat echt te elevaten naar een product die mensen kunnen kopen, die bedrijven kunnen kopen. Want bedrijven.
8: Maar maak je het hele modem? Nee, toch? Je maakt toch alleen maar die chip?
11: We gaan uiteindelijk toe naar het hele modem. Want wat wij geloven is dat als wij echt die gains, die performance gains willen realiseren. Dan, en ook een stap in die value chain omhoog willen maken. Dan willen wij echt die modems gaan bouwen zelf.
10: Ja, en die zijn dan vooral op enterprise gefocust, niet voor de consumenten thuis.
11: Zeker weten. Dus het is niet zo dat je zo'n 5G-modempje straks thuis hebt.
10: Ja.
11: Maar in plekken als treinstations, metrostations, grote gebouwen, zoals bijvoorbeeld hier zelfs, waar de muren zo dik zijn, dat signaal van buiten komt helemaal niet binnen.
10: Ja.
11: En Dat is een beetje de oplossing waar we aan werken.
7: Dus het is niet zozeer een actueel probleem als wel een probleem dat ontstaat met de ontwikkeling van netwerktechnologie en steeds meer.
8: Het is nu al zo, want nu zetten ze al extra zeg maar netwerken in bij de arena als er een groot event is. Ze doen wel extra.
7: Maar daarom geef een beetje een kijkje in de markt, want we zeggen altijd we hebben zo'n fantastische infrastructuur voor internetverbinding in Nederland. Of zeg je nou alleen al in Nederland of juist in andere gebieden is hier heel veel ruimte voor?
11: We hebben helemaal gelijk. In Nederland lopen we echt altijd wel voorop als het gaat om
7: goede wifi.
11: Goede wifi en goede telecom. Hè, landen als Nederland, Noord-Amerika.
8: Korea.
11: Korea natuurlijk, Japan. Ja. En ook China natuurlijk.
7: Ja, maar in de VS weet ik dat het vaak om te huilen is, toch nog wel.
11: Ja,
7: nog steeds.
11: Het ligt er een beetje ook aan waar je bent.
7: Ja, okay.
11: Je hebt daar ook hele snelle millimeter wave 5G... waar je bijna 800 Mbit snelheden hebt.
7: Toch wel.
11: Wat wij hier helaas nog niet hebben. Ja. Maar Nederland is daar inderdaad heel sterk in. Maar waar je ziet is gewoon, als je nu naar een concert gaat en er zijn 10.000 man, je hebt gewoon geen goede verbinding.
7: Ja.
11: En in de toekomst wordt het alleen maar een groter probleem. En dat is ook waar wij... Het is niet dat wij alleen dit probleem hebben gedefinieerd. We zijn met industrie, telecom doen we nu. We zijn nu met drie samenwerkingen aan het doen met drie verschillende grote telecombedrijven om onze technologie te valideren en zorgen van wat wij bouwen. Ja. Dat we het niet alleen bouwen om het te bouwen, maar dat het ook echt past binnen de markt. En,
8: en dan ben je een soort R&D-lab. Dus samen bouw je dus... mooi. En kun je iets vertellen over jouw uitvinding, over jouw unieke chip? Je bent op gepromoveerd, dus dan je moet iets unieks hebben verzonnen.
7: Ja,
11: precies. Dus wat wij gebruiken is een nieuw fotonisch chipmateriaal. Jullie kennen misschien Smart Photonics, daar hadden we het eerder over.
7: We kennen Johan van Eensel goed.
11: Precies. Die gebruiken indium fosfide bijvoorbeeld. Anderen gebruiken silicium. En wij gebruiken een nieuw materiaal en dat heet Thin Film Lithium Niobate, of TFLN.
7: Mm-hmm.
11: En dat materiaal is heel erg goed in die omzetting van stroom naar licht. En heel energie-efficiënt. Het is het meest energie-efficiënte materiaal ter wereld daarvoor. En daar hebben wij dus die omzetting, die omvormers voor ontwikkeld. Maar waar onze IP echt op is echt op die processing waar ik het over had. Want je kan je voorstellen dat je in zo'n stadion staat en er zijn heel veel signalen komen er binnen, maar je moet jouw 5G-signaal eruit pikken.
7: Ja.
11: Nu gebeurt dat met dure filters die helemaal niet flexibel zijn. Die moeten aangepast worden voor China of voor Japan of voor Nederland. Er zijn allemaal verschillende frequentiebanden. En onze chip kan die filtering in het optische domein doen. En heel flexibel. Voor ons maakt het niet uit waar wij ons product deployen. In Noord-Amerika, in Europa of in Azië.
7: Ja.
11: Het werkt overal. Het is heel universeel. En dat is, denk ik, een hele andere manier van denken. Wat wel heel interessant is aan wat wij ontwikkelen.
7: Ja. Nou, technisch helemaal mooi. Jullie hebben een grote addressable market. Wat zijn dan nog de uitdagingen? Geld?
11: Dus inderdaad, goed dat je dat zegt. Ik denk voor elke start-up en anderen die jullie spreken, dat zal geld wel altijd...
7: Maar zijn dat de typische dingen, namelijk financiering, regelgeving, talent van buitenaf? Of hebben jullie nog unieke problemen waar juist jullie tegenaan lopen?
11: Nou, ik denk unieke problemen waar je als chipbedrijf tegenaan loopt, is dat de hele complexe supply chain is echt van de get-go.
7: Ja, maar dus... je noemt net Smart Photonics. Is dat de partij waar jullie samen mee kunnen optrekken met juist de fotonische revolutie die we in Nederland proberen te ontketenen?
11: Nou, ik denk wat bedrijven als Smart Photonics doen, en trouwens we hebben in Nederland echt een heel uniek fotonisch ecosysteem. We hadden het net over Harvard Amerika. Daar, als ik daar bijvoorbeeld, we maken een chip en die moet dan gepackaged worden met wat fibers en elektronica.
7: Ja. Mm-hmm.
11: Dan moest ik mijn chip naar Californië sturen op een vliegtuig van 8 uur.
7: Mm.
11: Om het te laten packagen. Hier in Twente ga ik gewoon
8: naar bezig.
11: En 2 minuten later ben ik bij het bedrijf die packaged. Ze package het en ik fiets weer terug.
7: Ja.
11: Dus in Nederland is dat gewoon...
7: De waardeketen ziet er best goed uit al.
11: Supergoed. En dat moeten we echt realiseren. Photonica in Nederland staat echt bovenaan in de wereld.
7: Ja.
11: En daarom zijn we ook het bedrijf hier begonnen.
7: Okay.
11: Het is een perfecte plek ervoor.
7: Ja.
11: Dus uitdagingen, toch zie ik wel de supply chain voor materialen, maar ook in geld, funding. We zijn nu zeer vroege fase.
7: Mm-hmm. Of hebben jullie al opgehaald of zijn jullie aan het ophalen?
11: Ja, dus we zijn bezig nu met de pre-seed ronde van 2,5 miljoen.
7: Yeah.
11: Daarvan is 1 miljoen is secure.
7: Mm-hmm.
11: We hebben wat andere investeerders. We zoeken nog 1 of 2 andere investeerders om dit te closen.
7: Er zit vast een van onze luisteraars bij.
11: Ja, ik hoop het. Neem vooral contact met ons op.
7: Yeah.
11: En we zijn net zoals heel veel deep tech startups, zijn we ook bezig met veel onderzoekssubsidies. Dus daar hebben we al bijna 1,5 miljoen aan subsidies. Dus binnen iets meer dan een half jaar hebben we eigenlijk al 2,5 miljoen al.
8: Maar is dat onderzoek dan is toch klaar? Ik bedoel, je hebt toch die chip, je weet wat je moet doen. Nu moet je toch gaan produceren?
11: Ja, we weten exact wat we moeten doen.
8: Ja.
11: Ook voor de komende 4 jaar hebben we uitgebreid plan gemaakt met alle kosten, hoeveel mensen we nodig hebben, precies wat we nodig hebben. Maar dat product moet wel nog ontwikkeld worden. En dat moet echt buiten de universiteit gebeuren. Dit soort universiteiten doen aan fundamenteel onderzoek. Nu gaan we meer naar engineering. En dat hangt bij chiptechnologie toch wel heel sterk tegen onderzoek aan. En dat kost, ja, chips maken is heel duur.
8: Hey,
11: ja.
8: En wie gaat het uit? Want Smart Photonics, weet je, heeft ze eerste founder. Die wil het echt hier maken, ook de chips. Bij Eindhoven hebben ze nu een pilotproject. En dat gaan jullie ook doen? Dat we het ook hier maken, gewoon een fabriek neerzetten en... Dat gaat ook gebeuren.
11: Ja, eigenlijk nu maken wij onze chip zelf.
8: Ja, maar een heel klein aantal testmodems enzovoort. Ja,
11: dus we kunnen ongeveer 100 wafers zelf per jaar. En we moeten uiteindelijk naar 10.000 wafers per jaar.
7: Ja.
11: Daar hebben we echt wel besloten van vroeg af aan. We gaan waarschijnlijk niet zelf onze eigen fabriek bouwen. Wij zijn in gesprek met enkele Nederlandse foundries, zoals dat heet. Die ons kunnen helpen om ons proces zeg maar over te nemen.
7: Ja. Ja.
11: Dus dan leren wij hun hoe ze onze chips moeten maken. Maar toch kijken we ook wel naar buitenlandse partijen. Hmm. Bijvoorbeeld in de VS, maar ook bijvoorbeeld in landen als Taiwan... Uiteraard. Zijn ze echt toch al wel een stapje verder.
8: Zit TSMC nu al aan je te trekken?
11: Wij denken eigenlijk heel positief over wel dat soort landen. Want de supply chain in bijvoorbeeld Taiwan is echt heel erg...
7: Een enorme schaalvoordelen echt, natuurlijk.
11: Ja, precies. Ja.
7: Nou, dat zijn de woorden die we gehoord hebben. En die we misschien nog wel eens vaker gaan horen wanneer jullie funding voor elkaar hebben. Dank in elk geval, Kees Franken, co-founder en CEO van Sabrata. En dit was dan alweer de laatste aflevering in onze zomerserie van de Grote Tech Show. Vanaf volgende week zijn we er weer met onze reguliere gesprekken met vaak iets bekendere leiders in al dan niet digitale innovaties. En vanaf elke donderdag hoor je dan ook weer wat er speelt in de wereld van tech. Wat je moet horen van meestal Ben en mijzelf en wat we daar allemaal van vinden. Dus zeg ik een fijne afsluiting van de zomer. En tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
12: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man seinde de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. 3 Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. 4 andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
11: The ladies not for turning.
12: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
13: Are you excited about another election?
11: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
0: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
14: Hey Conor.
0: We hebben het overal in Europa gezien en ook in Groot-Brittannië. Van Schotland tot Zuid-Engeland, bosbranden. In het hele land mislukte oogsten, 5 hittegolven op rij en nu een dreigend drinkwatertekort. Dus waarom overweegt premier Andy Burnham om te gaan boren naar fossiele brandstoffen die juist de klimaatcrisis aanjagen? Dat is de vraag die ik vandaag beantwoord wil hebben eigenlijk, Lia. Laten we beginnen bij de droogte. Hoe erg is het gesteld met de droogte bij de Britten?
14: hoe erg het gesteld is. Nou, kijk, Groot-Brittannië is nog steeds geen Spanje. Maar officieel zit 3/4 van de bevolking in een droogtezone. Mm. En dat betekent dat er een sproeiverbod is. Mm. En een sproeiverbod betekent dat je alleen maar, als je dingen wil bewateren, de kraan mag gebruiken en een gieter of een emmer, begrijp je? Maar geen tuinslang. Maar het grootste probleem voor de Britten is het watertekort, zoals je al zei. En waarom is er een watertekort? Vanwege 2 dingen. Te weinig reservoirs. Er zijn sinds de jaren 90 geen reservoirs bijgebouwd. Terwijl de bevolking volgens mij met minstens 10 miljoen is toegenomen in die tijd. Een andere reden is, waar we het ook zo vaak over gehad hebben, die waterleidingorganisaties die maar niet in staat zijn om die lekken in de leidingen te dichten. Met het gevolg dat er miljoenen liters water per dag daaruit wegstromen. Dus ja, dan zit je al gauw met een watertekort.
0: Ja.
14: En het gevolg is ook inderdaad behoorlijk heftig, hoor. Het is echt heftig. Zoals je zei, in het hele land, van Schotland tot Wales tot Zuid-Engeland, natuurparken, natuurreservaten daar, die staan in brand. Heides, bossen, landbouwers, boeren, die klagen over een gebrekkige oogst of helemaal geen oogsten. Met het gevolg dat er voedseltekorten zullen komen. Het voedsel dat er is, dat zal duurder zijn dan de Britten gewend zijn. Weet je, de Britten hebben ook een probleem, omdat meer dan de meeste andere Europese landen, ze echt afhankelijk zijn van het Europese vasteland voor verse fruit en groenten. Dus ze verbouwen gewoon te weinig voedsel. Ja. En dat ga je nu merken. Maar het duurde. Kijk, we hebben het allemaal weken zien aankomen. Maar de urgentie, zonder dat de overheid heel veel deed of zei, maar dat duurde tot afgelopen vrijdag. Toen ik was alleen thuis, eind van de middag, denk ik, begin van de avond. En een gejoel in mijn huis. Een lawaai. Echt een alarmsysteemetje. Een maal 10 dat afging. En het hele huis rond echo'de. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Maar het bleek dus een oproep die de overheid deed via miljoenen mobiele telefoons, waarin ze mensen waarschuwden voor 43 bos- en heidebranden.
0: Wauw.
14: Ja, ik dacht, oh, dus toch geen oorlog. Want zo voelde het. En ik moet je zeggen, als overheid moet je dit soort waarschuwen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Er is ook vrij veel kritiek op geweest. Ik had een vriendin die bijna van een balkon viel toen ze dit signaal hoorde. Iemand anders die bijna tegen een boom aanreekt. Weet je wel, het gaat zo hard af. Maar de regering had besloten dat er dus inderdaad sprake was van een urgentie. Dus als je vraagt hoe erg, zo erg dus.
0: Tja, en juist nu wil Andy Burnham dus gaan boren in de Noordzee naar fossiele brandstoffen. Waarom nu?
14: Waarom nu? Ja, omdat die fossiele brandstoffen er zijn. Die zijn er natuurlijk al heel lang, je hebt gelijk. Maar het probleem is dat je weet, het probleem van veel Britten is de gigantisch hoge energierekeningen die door miljoenen gewoon niet betaald kunnen worden. Dat doorkruist een nogal hard groen energiebeleid dat tot voor kort door de Britse regering gehandhaafd werd. Andy Burnham vindt dat het ene niet te verenigen is met het ander, denk ik. Want hij zegt, kijk, waarom zouden wij ontzettend duur en veel gas laten aanvoeren per schip, terwijl je hier onder de bodem van ons eigen eiland vrij veel gas en in ieder geval olie hebt. Dus er was al enkele jaren geleden toestemming gegeven voor het aanboren van een olie- en een gasveld. Greenpeace ging daartegen in beroep. De rechter gaf Greenpeace gelijk en zegt inderdaad, het aanboren van die velden is niet te rijmen met het Britse streven naar een klimaatneutraal Groot-Brittannië tegen 2030. Want boeren veroorzaakt alleen maar een nieuwe aanstoot, en dat inderdaad jaagt weer het opwarmen van de planeet aan. Maar nogmaals, tegelijkertijd, sinds Andy Burnham aan op de wind is, je weet, hij benadrukt voortdurend het belang van lastenverlaging van de minimale inkomens. En met name het verlagen van de energierekeningen, die een van de hoogste ter wereld zijn. Dus vandaar dat het erg aantrekkelijk is, zegt hij, tenminste dat overweegt hij hardop, om te gaan kijken of er toch niet snel geboord kan gaan worden.
0: Ja, en tegelijkertijd zou je zeggen, het past niet echt bij de rest van zijn plannen, in elk geval qua uitstraling. Hè? Boren op de Noordzee, dat is meer iets voor Nigel Farage dan voor de nieuwe Labour-leider.
14: Helemaal. En daarom is het ook tegenstrijdig eigenlijk. Kijk, hij zegt, Andy Burnham, ik ben pragmatisch. Hij is ook geen klimaatontkenner, weet je wel, zoals een aantal mensen binnen de partij van Nigel Farage. Hij is geen klimaatontkenner, absoluut niet. Maar nogmaals, zijn nadruk ligt altijd op banen. Olie is de enige industrie in Aberdeen, in Schotland. Als je die industrie inderdaad de nek omdraait, dan heb je werkloosheid. Dat betekent dan het einde van een gemeenschap. Als je die industrie inderdaad de nek omdraait, dan heb je werkloosheid.

0: van olievelden in herindustrialiseren op korte termijn, dan kies je toch voor het laatste. Ja. Hij zegt ook, Burnham, kijk, dit is geen beleid van mij. Hij zegt, als ik toestemming geef om naar olie en gas te boren, dan doe ik dat eigenlijk alleen maar als overgang naar de groene energie. He, de winsten van boren die kunnen dan gebruikt worden voor het versnellen, het aansterken van de groene economie. Dat is zijn gedachte eigenlijk. En dat is ook de richting op lange termijn van het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, als je kijkt naar de serieuze grote Britse industrieën en bedrijven, die zijn allemaal gericht op het vergroenen van de Britse economie. Dat is waar ze in investeren. Dus het gaat eigenlijk, zegt Burnham, om een overgangsperiode.
1: Ja, en hoe wordt er eigenlijk bijvoorbeeld door de markt en door economen, door commentatoren op gereageerd? Zien zij hier echt een goede oplossing in?
0: Nou, ik weet niet of ze vinden dat er een goede oplossing is. Er wordt wel gesproken over het vorige energiebeleid en mensen zeggen dat was dogmatisch. En de Britten lopen voorop als het gaat om vrij veel takken van een groene economie. Bijvoorbeeld, ik weet dat de vakbonden grote problemen hebben met het streven om de auto-industrie in zoverre te dwingen dat 80% van alle nieuwe afgeleverde auto's binnen 4 jaar moeten elektrisch zijn. Ja. Nou, niemand die denkt dat gehaald gaat worden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus en Britse autofabrikanten die krijgen boetes, hè, als ze onder dat percentage gaan zitten. Er wordt ontzettend veel overgeklaagd, natuurlijk. Maar nu wordt al gezegd, we kunnen dat afzwakken naar 50%. En veel economen die vinden dat ook heel slim. Die denken ook inderdaad, dit is vrij logisch. Maar heel veel Britten die denken, waarom zouden wij afhankelijk zijn van duur aangevoerd gas? Nogmaals, als we het onder de zee hebben liggen. Waarom zouden we het importeren als we het alleen maar hoeven opgraven? En daarover zijn economen verdeeld. Ze geloven wel dat het een goed idee is, politiek gesproken, om minder afhankelijk te zijn, en economisch ook natuurlijk, van de Verenigde Staten, waar veel gas vandaan komt. Je bent dan minder kwetsbaar als je je gas niet hoeft aan te voeren via schepen, maar via pijpleidingen onder de Noordzee. Maar veel Britten, ik denk deze zomer is toch voor heel veel Britten een keerpunt geweest. Ja. Weet je wel, zo voelt het in ieder geval. Britten zijn echt geschrokken. Ze zijn echt geschrokken van wat er deze zomer gebeurde. Meestal dan staan ze erbij en kijken ze ernaar. Hè, naar al die bosbranden in Frankrijk, in Spanje, Italië, Griekenland en zo. Maar nu merk je echt, de klimaatontkenners zwijgen als het graf. Of ze zijn bijgedraaid. Dat merk je. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Je had het net over de partij van Nigel Farage. Nou, de waarnemend leider van die partij, Richard Tice, die riep gisteren dat we ons helemaal geen zorgen moeten maken om de klimaatverandering. Nee, je moet juist genieten van de hittegolven. Want voordat je het weet, regent het weer en is weer winter. Maar goed, die man is weggehoond. Dat is ook interessant. Maar ja, hoge energierekeningen zijn inderdaad een onderwerp. En veel Britten geloven, ondanks de angsten voor de gevolgen van het opwarmen van het klimaat, veel Britten geloven dat het idioot is, dat het krankzinnig is om gas te importeren als je het zelf onderhand bereikt hebt. Waarom niet eruit halen? Logisch, zeggen ze. En goedkoop. Want de meeste Britten denken onterecht dat als je zelf voorzienend bent in gas en olie, dat je dan de prijs kan vaststellen.
1: Oh ja.
0: En dan zeggen economen, ja, maar dat is niet het geval. Want als jij olie en gas uit jouw velden haalt, dan wordt de prijs, prijs wordt vastgesteld op de internationale markt. En dan heb jij daar maar naar te handelen. Maar weet je, Conor, wat ik ook interessant vond, is dat, ik ben zijn naam vergeten, maar hij is de CEO van het grootste groene energiebedrijf, misschien weet jij wie ik bedoel, van het Verenigd Koninkrijk, is ook een grote sponsor van de Britse Labour-partij. En hij is van gedachten veranderd. Hij zei gisteravond in een Brits tv-programma dat hij nu een voorstander is van boren naar olie in de Noordzee en gas zelfs. Hij zegt letterlijk, ik ben.

0: om. Hm. Hij zei. Hij zinspeelde ook op een prijsplafond. Nogmaals, ik heb geen idee. Prijsplafond van olie, dan kun je niet toch verhandelen op de internationale markt, doet mij. Dus ik begrijp het niet. Maar ik weet wel dat Andy Burnham nu niks gaat beslissen. Want de optiek is niet goed, zegt de Labour-partij. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk is de stemming er niet naar om te midden van al die bosbranden nu te gaan zeggen, weet je wat, we doen er een schepje bovenop, we gaan nu lekker door.
1: MI6, de Britse buitenlandse geheime dienst, is de beste van Europa. Blijkt uit een peiling onder huidige en voormalige spionnen in Europa van de CIA en de Mossad. Lia, waarom hebben de Britten zulke goede spionnen?
0: Ja, het is de beste ter wereld, hè? De MI6. Het klinkt als een snelweg, MI6. Maar inderdaad staat voor de Britse buitenlandse inlichtingendienst. Dus zoals je zegt, Conor, is het echt helemaal meer gerespecteerd dan welke andere inlichtingendienst dan ook. Dat blijkt uit een peiling van L'Express, dat Franse weekblad. Die vroeg 60 spionnen in 25 landen, waaronder, zoals je zegt, de CIA en Mossad. Wie de 5 beste inlichtingendiensten waren ter wereld. En weet je wie op de 3e plaats kwam?
1: Nee.
2: Nee.
0: IVD.
1: Ah, echt waar? Wat goed, daar zullen ze blij mee zijn.
0: 97 punten. En de Britten hadden iets van 257 punten of zo. Maar goed, toch, desalniettemin, het brons voor ons. Want de Nederlanders leveren waar voor hun geld? De Nederlanders maken geen fouten en zijn totaal betrouwbaar. Stop dat in je zak, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. En de Britten, waarom hebben zij zulke goede spionnen?
0: Ik denk dat als je kijkt, tenminste, dat was eerst mijn indruk. Hè? Waarom? De Britten zoveel beter. Is het echt alleen maar de romantiek van James Bond? Maar natuurlijk niet. Ik bedoel, dit zijn echt serieuze mensen die ondervraagd zijn. Maar nog steeds, als je zegt MI6, dan denk je toch een beetje, misschien jij ook onder aan vergane glorie, weet je wel, Empire, positie van het Verenigd Koninkrijk. In
1: John
0: de wereld
1: Carrey.
0: Van vooral, precies. Maar vooral van voor en net na de Tweede Wereldoorlog. Nou, helemaal niet dus. Of helemaal wel. Want ik bedoel, juist aan die geschiedenis hebben ze te danken dat de Britten er nog steeds zo'n enorm groot netwerk op nahouden. Ik geloof dat alleen de Fransen in Afrika beter zijn. Verder zitten de Britten overal en doen ze het heel goed. Want ze stellen in op menselijke bronnen op hoog niveau. Dus geen technologie, daar zijn ze niet in eerste instantie van afhankelijk. Weet je wel, geen scherpe satellieten. Ze zullen natuurlijk wel fantastische mensen hebben die wat er binnenkomt aan die satellieten analyseren. Maar het gaat de Britten meer, en daarom zijn ze zo goed aan het vinden van, het opleiden, het recruteren, het opleiden, het sturen van spionnen in alle delen van de wereld. En zo dringen ze ook binnen bij de regerende elite in China, in Rusland en in Iran. Maar nogmaals, de nadruk, en dat vond ik zo interessant, de nadruk ligt echt op menselijke kennis en op intelligentie. Ik las 1 spion, natuurlijk weten we niet wie dat is en zelfs niet uit welk land die spion kwam, maar die zei, kijk, er is een reden waarom de MI6 zo goed is. En dat is omdat de beste breinen van de topuniversiteiten, Oxford en Cambridge, die werken graag voor MI6. En MI6, met dit soort mensen ook, denkt op de lange termijn. Dus ze plannen vooruit. Hun beleid is gericht op minstens 10 jaar. Begrijp je? Daar gaan ze van uit en daar zoeken ze naar. Dus ze werken jaren met dezelfde mensen in andere landen ook, die voor hen spioneren. En dat schijnt een groot onderdeel van hun succes te zijn. ON1, Franse spion, zei, de Britten zijn ook heel goed in valse onderhandse tactieken. Geen uitweiding verder.
1: Nee, zou ik ook niet doen. Wat zijn voor MI6 de belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen decennia?
0: Ik denk dat ze een grote flater hebben begaan. Dat werd ook genoemd met de Irakoorlog. En je weet die oorlog van George Bush. Tony Blair was toen Britse premier. liet zich meeslepen door Bush en stortte Groot-Brittannië ook in die oorlog. Het excuus, herinner ik me nog heel goed van Tony Blair destijds, was dat de Britten Irak als een vijand moesten zien. Want Irak, Bagdad, was in staat om binnen 45 minuten het Verenigd Koninkrijk te bombarderen. Of in ieder geval wapens af te schieten die binnen 45 minuten zou landen in het Verenigd Koninkrijk.
1: Tja.
0: Nou, MI6, die stutte dat. MI6 ondersteunde die suggestie. En aan de hand bleek dat die suggestie afkomstig was van één enkele bron. En dat de wapens waarop hij zich baseerde, die chemische wapens, leek ontzettend veel op die uit de Amerikaanse Hollywoodfilm The Rock.
1: Ja.
0: Dus ja. Helemaal, die bron was absoluut niet betrouwbaar, begrijp je. Dus MI6 die viel daarvoor en dat was echt een dieptepunt. Die viel echt door de mand. Maar sinds, wanneer was die oorlog? 2003, hè?
1: Ja.
0: De Irak-oorlog, volgens mij 2003. Maar sindsdien hebben de Britten hun reputatie als het gaat om buitenlandse inlichtingen weer opgekrikt, opgevijzeld met de oorlog in Oekraïne. Ik bedoel, de Britten waren de enige met de CIA die tevoren, voor de Russen Oekraïne binnenvielen, waarschuwden in 2022 dat het zou gaan gebeuren. Ik bedoel, de Franse en de Duitse inlichtingendiensten die waren daar heel sceptisch over. Die geloofden dat niet. Ik geloof dat een Duitse minister de dag voor de invasie nog naar Oekraïne ging.
1: Ja,
0: geen idee.
1: Zat in Kiev.
0: Weet je dat nog? Precies, dat het zou gebeuren, terwijl de Britten dat wisten. Dus dat was echt een succes voor de Britten. En ik denk ook het succes was, dat herinner ik me ook weer heel goed. Een groot succes was het binnenhalen van die Russische spionnen als Oleg Gordievsky. En Gordievsky die spioneerde in de jaren 70, in de jaren 80. Dat was een Russische KGB-agent. En spioneerde toen voor de Britten. Weet je wel, die briefde echt alles door wat hij opving. Totdat, zo eindigt het altijd, hè, totdat de argwaan in Moskou zo groot was dat hij hals over kop het land uitgesmokkeld moest worden en via Finland terechtkwam in Groot-Brittannië. Maar toen had hij al de toenmalige premier Margaret Thatcher gewaarschuwd dat Mikhail Gorbachev absoluut betrouwbaar was. Dat Gorbachev een heel andere president was, uit heel ander hout gesneden, en dat je daar zaken mee kon doen. Maar goed, dat was inderdaad ook een hoogtepunt voor de Britten.
1: Heeft MI6 eigenlijk überhaupt gereageerd op dit nieuws?
0: Niet of in het geheim. Maar er zou via hoor je dan dat er dikke tevredenheid is over uiteraard het resultaat van dit onderzoek. Weet je, begrijpelijk ook, want alles draait om vertrouwen en reputatie. Tenminste, veel wel.
1: Ja.
0: Hè? In deze wereld. En als jij als jouw reputatie goed is, dan betekent dat heel veel voor jouw gezag en jouw aanzien. En natuurlijk voor jouw verdere successen in het recruteren van agenten elders.
1: Ja, tuurlijk. En James Bond, speelt die nog een rol?
0: Ja, die speelt zeker. Kijk, dat helpt ook. Dat je inderdaad kunt bogen op zo'n fictieve figuur als James Bond en diens connecties met MI6. Er werd een journalist vertelde dat hij van een Britse geheim agent gehoord had, dat de jonge Britse geheim agent van MI6, die ging naar een verwekkistan-achtig land toe. En hij zou daar iemand ontmoeten waarvan hij hoopte dat hij die persoon kon overhalen om voor MI6 te spioneren. En op de afgesproken tijd loopt die Brit de kamer binnen. Er komt iemand naar hem toe met uitgestoken hand en zegt: Mr. Bond. Hello, Mr. Bond, zei hij. Dus weet je wel. Dus toen zei die Britse agent, nou, wist ik toen dat deze persoon inderdaad Engels sprak. En dat het idee van James Bond, dat heeft toch een zeker aura. En dat is toch, dat kan belangrijk zijn. Dat kan de doorslag geven, denk ik, bij mensen in het buitenland die misschien best bereid zijn om wat voor reden dan ook te helpen spioneren.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door, want ja, daar hebben we zoveel tijd als we willen. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
5: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad en daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. Vier van hen zijn Amerikanen, twee andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de zes passagiers kwam ook de piloot om het leven. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In de Bild, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week echt gaan luisteren. En misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en ook nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen nou omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je nou echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met vijf kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is dat Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Hij doet al decennia lang onderzoek naar gezonde voeding, schreef boeken aan grenzen aan de gulzigheid en het voedingslabyrint. En daarnaast adviseert hij overheden, onderzoeksinstituten, maar ook farmaceutische bedrijven. Van harte welkom.
10: Dank u wel.
9: Ik vroeg me af, grenzen aan de gulzigheid, ben jij zelf wel eens heel gulzig als het om eten gaat?
10: Jazeker. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje gulzig is. En ja, gulzigheid is eigenlijk in mijn ogen meer eten dan je eigenlijk van plan was.
9: Hè? Ja.
10: Dus dat doe ik ook wel eens. Ja. Elke keer als we gezellig met elkaar aan tafel zitten en het duurt heel erg lang en we hebben allerlei nieuwe gerechten enzovoorts, dan eet je meer dan je eigenlijk van plan was. Maar wat vaker nog gebeurt is dat je ondertussen snacken enzovoort. Je was het niet van plan, maar er staat een schaal met koekjes en uiteindelijk is die ook leeg.
9: Dat vind jij een lastig moment ook?
10: Dat zijn allemaal lastige momenten. Impulsachtige dingen die zijn eigenlijk. Ja, je hebt een voornemen van ik ga minder eten en ik ga gezonder eten. En uiteindelijk word je toch elke keer weer verleid tot ongezonde dingen.
9: Ja, en dan ga je jezelf straffen. Waarom heb ik het nou weer gedaan? Ja, ja, en dan voel je ook
10: krijg je een laag zelfbeeld
9: soms niet
10: en zo.
9: Lekker.
10: En dan wil je weer comfort food.
9: En zo is het een hele vicieuze cirkel. We gaan allemaal de tips ook bespreken. Ja. Hoe we dit ook een beetje kunnen doorbreken. En ook wel de industrie schetsen die ons ook weer op het verkeerde been brengt elke keer. Ja. Misschien eerst even, wat is nou het grootste misverstand rondom voeding dat je uit de wereld zou willen helpen?
10: Nou, het grootste misverstand is wat ik heel vaak in de politiek hoor, maar ook in allerlei discussies, is dat mensen allemaal heel goed in staat zijn om zelf hun eigen keuzes te maken en gezond te leven. Dat is niet zo. Mensen ontbreken vaak de kennis, de vaardigheden, de tijd, het geld, de mogelijkheden, een culturele of sociale of fysieke omgeving die eigenlijk daar niet toe uitnodigt. En daar moet je mensen dus wel echt bij helpen.
9: Ja, dus en dan moeten ze dus echt die omgeving moet gaan helpen.
10: Ja, ook, maar ook de vaardigheden verhogen en de kennis verhogen. Wat wij zien, ik doe veel onderzoek bij kinderen, dat kinderen echt helemaal niet weten waar hun voeding vandaan komt, wat je ermee moet doen, waarom het belangrijk is. Het meeste wat ze horen is marketing en reclame en allerlei andere zaken als het om voeding gaat. En daar moet je echt, als je mensen dan toch verantwoordelijk stelt voor hun eigen keuzes, moet je ze natuurlijk wel de kennis en de vaardigheden geven om dat te doen.
9: Ja, nou kan ik me voorstellen dat heel veel zaken zijn natuurlijk duidelijk, hè, dat het niet gezond voor je is. En misschien moeten we daar nog meer educatie op loslaten. Ja. Maar als je kijkt naar de voedingswetenschap, is de voedingswetenschap er eigenlijk over uit wat echt gezond is? Want ik zie hele verschillende voedingswetenschappers toch hele verschillende dingen ook zeggen.
10: Nou ja, ten eerste is er niet een one size fits all. Dus er zijn altijd mensen die zeggen, voor mij werkt dat standaard voedingsadvies niet. Ik doe het op een hele andere manier. En dat is helemaal prima. Over het algemeen kun je zien dat de Gezondheidsraad bijvoorbeeld maakt richtlijnen goede voeding. En dat doen andere landen eigenlijk ook. Mm-hmm. Of het nou Denemarken of de Verenigde Staten of Canada of waar dan ook is. En je ziet dat die eigenlijk allemaal wel heel erg op elkaar lijken. En dat is eigenlijk in de basis, eet voldoende groenten en fruit, eet voldoende volkoren graanproducten, wat peulvruchten. Eet ook de goede eiwitbronnen en dat soort zaken. En dat is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. En wat ook overal staat is, eet niet te veel suikerrijke voedingsmiddelen, niet te veel vetrijke en zoute snacks en al dat soort zaken. Dus ik denk dat over het algemeen op die hoofdlijnen eigenlijk
9: men het er wel over eens is.
10: Iedereen het er wel over eens is. Ja.
9: Geef je aan niet te veel suiker, niet te veel zout, niet te veel vet, dan moet je echt naar onbewerkte voeding gaan. Hè? Ik denk dat echt een basis.
10: Of minimaal bewerkt. We eten allemaal natuurlijk wel bewerkt voedsel. Zodra je gaat koken, bewerk je voedsel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook prima. We hebben als mensen honderdduizenden jaren al voedsel bewerkt. En dat is ook prima, want het is meer houdbaar. De beschikbaarheid van voedingsstoffen is beter. Er zitten minder onveilige stoffen in. Denk aan aardappelen en bonen. Die kun je helemaal niet onbewerkt eten. Maar er is een mate van bewerking. Als bewerking eigenlijk vooral gericht is op overconsumptie. Maak het zo lekker dat mensen het niet kunnen weerstaan en dat ze er niet mee ophouden. Dat hun hele beloningssysteem, als het ware, hun eetlust gaat over stemmen, dan is het niet goed voor je.
9: Nee, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een zak chips. Hè. Daar zit een speciaal spulletje in, waardoor je uiteindelijk steeds meer gaat eten. Je denkt, ik neem één handje. Ja. Maar dat kan je dus eigenlijk ook niet zoveel aan doen in je brein.
10: Ja, dat kan wel.
9: Maar moeilijk.
10: Moeilijk. Als je die zak open hebt en je zit voor de televisie of naar voetbal te kijken of naar een Netflix-serie of wat dan ook, dan gaat die weer gewoon leeg.
9: Ja.
10: En dat gedachteloos, omdat je afgeleid bent. Maar je kunt heel goed, wanneer je van tevoren denkt, dit is mijn portie chips die ik vandaag eet. Ik kreeg dat vroeger, toen ik klein was, een schaaltje chips. En dat was het dan. En dan eet je ook niet meer.
9: Nee.
10: Dus je kunt natuurlijk die porties wel ook een beetje zelf.
9: Ja, ik weet nog heel goed, vroeger als ik met mijn opa en oma op pad ging, dan kreeg ik één drop Mentos.
10: Ja, ja.
9: En dacht ik echt, waarom krijg ik er niet meer? Weet je? Maar dan was ik echt me helemaal aan het verheugen. Wanneer komt het moment dat het tasje van oma open gaat? En dan kreeg ik één drop Mentos.
10: Ja, en dan geniet je er ook meer van. En daar doe je heel lang over.
9: Precies. Ja, heel lang erover doen om hem op te krijgen. Klopt. Ja. Goed, dus je zegt helemaal onbewerkt hoeft nou ook weer niet. Maar als je naar die E-nummers bijvoorbeeld kijkt, is daar nou helemaal duidelijk wat je wel en niet tot je moet nemen?
10: Nou, E-nummers is een hele grote groep van stoffen die allemaal door de EU zijn gekwalificeerd als veilig. Want daarom krijgen ze een E-nummer. Hè. Je moet, als je iets wilt toevoegen aan voedsel, moet je dat bij de EU aankaarten. En die gaan er naar kijken. Zijn er geen nadelige effecten van? En al dat soort zaken. Krijg je er geen kanker van of geen allerlei andere ellende? En als dat dan niet zo is, dan mag je het toevoegen. Dus ze zijn bewezen veilig, zal ik maar zeggen. Tot het moment dat we uiteindelijk besluiten dat we toch fout hadden. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten van toevoegingen. He, want het zijn eigenlijk altijd toevoegingen. Er zijn een heleboel toevoegingen die we eigenlijk allemaal kennen. Vitamine C heeft ook een E-nummer. En daar is natuurlijk verder niks mis mee. Je hebt toevoegingen die voedsel veiliger maken. Mm-hmm. Voedsel meer langer houdbaar maken. Zodat je niet hoeft weg te gooien. Geen voedselverspilling. En je hebt stoffen, kleurstoffen, smaakstoffen enzovoort, die het alleen maar lekkerder maken. Die gezond voedsel eigenlijk toch nog weer laten aanzetten tot overconsumptie. En die stoffen heb je natuurlijk eigenlijk niet nodig. Zeker de mix van al dat soort stoffen, denk aan kinderen, al die kleurstoffen, al die smaakstoffen enzovoorts, die maken uiteindelijk dat ze meer van eten, van die ongezonde dingen. Want als je één kleur M&M's geeft, als ik een merk mag noemen, dat soort dingen, dan eten kinderen er meer van dan wanneer je al die kleuren hebt. Enzovoorts. Dus al die kleurstoffen die prikkelen ook het brein. En je wil ze eigenlijk allemaal proberen. En datzelfde geldt voor smaakstoffen. Hè. Als het heel erg lekker is, dan eten er gewoon meer van.
9: En hoe kom je dan, als je naar al die E-nummers kijkt, hoe weet je dan een beetje wat is nog oké en wat moet ik echt niet doen? Of moet je gewoon heel logisch nadenken?
10: Ja, je moet eigenlijk logisch nadenken.
9: Ja.
10: Dus die E-nummers op zich zeggen niet zoveel. Maar je weet wel dat wanneer iets duidelijk gekleurd en dat er smaakstoffen aan toegevoegd zijn. Denk aan sauzen, denk aan soepen, denk aan allerlei andere dingen waar smaakversterkers in zitten. Dan vind je het lekkerder en dan eet je er eigenlijk meer van.
9: Ja. Je zegt, eigenlijk is iedereen het wel over eens wat er nou gezond is en ongezond. Toch zie je wel dat er allemaal verhalen dan de kop opsteken dat je heel veel eiwitten moet eten.
10: Ja,
9: En zeker als vrouw in een hormoongevoelige periode moet je heel veel eiwitten eten. Of als je gaat sporten, heel veel eiwitten eten. En dan soms is het weer, je moet heel erg plantaardig eten. Help ons hier in dat woud van tegengestelde visies.
10: Ja, dat we eiwit nodig hebben, daar is iedereen het over eens. Maar precies hoeveel dan, dat is afhankelijk van wie je bent. Er zijn mensen die een gemiddelde eiwitbehoefte hebben. En de deskundigen variëren dus een beetje van het is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht tot ongeveer 1 of 1,2 gram. Per kilogram lichaamsgewicht. Dat maakt wel veel uit. Maar de marges zijn niet zo heel erg groot. Wat je over het algemeen ziet is dat sommige mensen veel meer eiwit nodig hebben. Dat zijn kinderen in de groei. Dat zijn sporters die veel energie verliezen en die veel eiwit nodig hebben vanwege hun spiermassa. Het zijn oudere mensen, het zijn zieke mensen. En ook mensen die afvallen hebben soms baat bij meer eiwit. Omdat eiwit verzadigt en je makkelijker dus ervan afvalt. Wanneer een eiwitrijke voeding eet. Dus er zijn heel veel mensen die een goede reden hebben om meer eiwit te eten dan dan aanbevolen vaak. Maar over het algemeen, de meeste mensen in Nederland die hebben overschrijden ruim die eiwitbehoeften die we per dag nodig hebben.
9: Nou, dat is echt wel veranderd, toch, de laatste tijd? Dat er heel erg wordt ingezet, ook met allerlei influencers, om veel meer eiwitten te gaan eten.
10: Ja, voor een deel is dat niet echt nodig. Voor die risicogroepen is dat wel nodig. Daarom wordt er in verpleeghuizen enorm gekeken naar eiwitinname. En bij zieke mensen in ziekenhuizen enzovoort. En ook bij kinderen in de groei wordt er. En sporters, die zijn ook bezig met shakes en met allerlei andere eiwitpreparaten. Dus die weten het eigenlijk allemaal wel. Wat je, denk ik, vooral niet moet doen, is die eiwitten uit producten halen die zo sterk bewerkt zijn. Want die eiwithype, om het maar even zo te noemen, die is uiteindelijk natuurlijk ook bij de industrie geland. En dat betekent dat ze allemaal producten gezonder laten lijken door er wat eiwitpoeder aan toe te voegen. En eiwitpoeder is heel goedkoop. Dat komt uit de zuivelindustrie en uit de sojabonenindustrie enzovoort. Je kunt die eiwitten heel goedkoop toevoegen.
9: Ja.
10: En dan kun je het veel duurder maken.
9: En je ziet het overal, hè, in de supermarkt.
10: En dan heb je van die, ik kom net van het station en daar zie je ook al die repen liggen. Er zijn honderden soorten al van eiwitrijke repen. Daar zit veel suiker in, er zit veel calorieën in, er zit ook veel eiwit in, maar het is heel duur. Die reepjes die zijn gewoon duur.
9: Dus niet doen, zeg je?
10: Niet doen. Want de eiwitten die we nodig hebben zitten vaak in basisvoedingsmiddelen. En dan heb je het over kwark, magere kwark, over bonen, over allerlei andere volkoren granen, maar ook vlees en dat soort dingen. Daar zit een heleboel eiwit in, dat is goed qua samenstelling. Dat past ook heel goed bij onze behoeften. En als je dat eet, krijg je ook allemaal nuttige voedingsstoffen erbij. In plaats van heel veel suiker en heel veel vet en heel veel zout of wat dan ook. En dat je zou dus die eiwitbehoeften vooral moeten hebben uit basisproducten.
11: De Big Five. Diana Matroos.
9: Mijn gast vandaag is Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. En als het over gezondheid gaat, meestal zitten wij bij de Big Five en jij kwam binnen. Nee, we gaan staan.
10: Ja.
9: Hè? Dat is ook al een manier om aan je gezondheid te werken, want
10: ik zit al veel te veel.
9: Je zit al veel te veel, ja, precies. Dus heel goed dat je mij ook laat staan een uurtje. Want ik doe altijd mee met de gast. Okay. Dus supergoed, je bent mij al aan het beïnvloeden. Je kan je gedrag natuurlijk beïnvloeden en gaan straks helemaal praten wat je er zelf aan kan doen.
10: Ja.
9: Maar ik wil toch ook wel even nog benoemen de macht van de voedingsspelers. Ja. Als het gaat over de ruimte eigenlijk die we echt hebben om vrij te kiezen. Hoe groot is de macht van de voedingsindustrie?
10: Ja, de voedingsindustrie, of het voedselsysteem in grote zin. Dus supermarkten zijn geen industrie in de zin van producenten van voedingsmiddelen. De commerciële voedingswereld, die heeft heel veel invloed op wat wij eten. En dat heeft te maken met het aanbod, met de beschikbaarheid, de prijs, het gemak, de marketing, reclame enzovoort. Al dat soort zaken die maken dat wij heel makkelijk die keuzes maken. De gezonde keuze is vaak duurder, meer bewerkelijk. Het imago is dat het niet zo lekker is en dat soort zaken. En we zijn dus heel erg gefocust op gemaksvoeding. Lekkere gemaksvoeding die je zo kunt eten. En daar is de industrie heel goed in geslaagd. En die weten ook ons op alle momenten eigenlijk van de dag daartoe te verleiden. Of je nou bij de bioscoop bent, of op het station bent, of bij het benzinestation, of in de sportkantine, of waar dan ook. Overal word je verleid tot
9: die ongezonde keuzes. En ik denk dat iedereen dat ook wel een beetje ziet. Ja. Maar wat zien we niet? Hoe ver gaat die beïnvloeding waar we misschien ook helemaal niet ons bewust van zijn?
10: Nou, ik denk, ik doe veel onderzoek bij de jeugd. En dan zie je dat kinderen eigenlijk helemaal geen idee hebben dat ze zo ontzettend beïnvloed worden. Ze zitten de hele dag op social media en ze zien influencers. En ze hebben geen idee dat er allerlei sponsoren achter zitten. Dat ze energiedrank, vapen, maar allerlei andere fastfood. Het gaat maar de hele dag door. En daardoor wordt je keuze gewoon onbewust beïnvloed. Er is een heleboel, wat ze wel eens noemen, neuromarketing. Je bent je niet bewust van al die beïnvloeding. Maar omdat die signalen komen allemaal wel binnen. Plus het feit dat je vaak helemaal geen keuze hebt. Als ik met kinderen naar de bioscoop ga, dan mag je niks meenemen. Want dan kijken of je een tas bij je hebt.
9: Ja.
10: Je moet daar wel dingen kopen. En er is eigenlijk alleen maar popcorn, chips en frisdrank en al dat soort dingen. Er zijn geen gezonde alternatieven. En de porties zijn ook enorm. Als je met een kind van 7 naar de bioscoop gaat, kan die kiezen tussen een emmer of een hele grote emmer of een nog grotere emmer. En dat kan een kind natuurlijk eigenlijk helemaal niet op. Maar het is toch de dwingende keus, zeg maar, in zo'n.
9: Nou ja, en als je dan dat nog even verder trekt. Want bij een bioscoop dan kan je nog zeggen, Oké, ik zit lekker lazy en ik neem er ook even een chippy bij. Maar als je kijkt naar de sportscholen.
10: Ja, ook. Ja.
9: Zwemmen. Het is, na het zwemmen ga je een frietje eten.
10: Ja. Ja.
9: Hey, ik ken dat zelf ook wel van vroeger. Hè, dat je dat heel makkelijk ging doen. Ook de voetbalkantine. Er staat allemaal ongezonde troep.
10: Absoluut, ja. En dat geldt er niet alleen daarvoor. Maar ook de supermarkt is zo ingewikkeld. De aanbiedingen, de verleidingen bij de kassa, de beste plekken, de dingen, de 1 plus 1 gratis enzovoort. Dat zijn vaak, en de grootte van die porties, die nodigt ook uit tot overconsumptie. Dus wat zag ik nou gisteren? 2 liter cola flessen, die dan met 4 voor in een aanbieding zitten.
9: Ja.
10: En dan heb je dus 8 liter frisdrank meegenomen. En dat is een koopje, dus heel veel mensen nemen dat dan mee. En als die fles eenmaal open is, dan moet die leeg.
9: Ja. Ja,
10: want je kan hem niet een paar dagen laten staan met het dopje eraf. Nee, want dan is het niet meer lekker. En dat geldt ook voor die grote zakken chips. En dat, hè, dus er zijn allemaal mechanismes die eigenlijk ons stimuleren om meer te eten dan we van plan waren.
9: En daar komt dus sociale media komen daar dan bovenop met die influencers. Je ziet nu ook weer een soort fiber revival. Fiber maxing, ja. Dat moet je dan gebruiken omdat je dan goed voor je darmen zorgt. Ja. En dan zou je geen kanker krijgen of dat soort
10: De claims zijn vaak overdreven, maar op zich is fibermaxing nog wel een van de betere, zal ik maar zeggen. Want we eten in Nederland veel te weinig vezel. En dat hebben we nodig voor een goed maag-darmstelsel, maar ook voor allerlei verzadiging en al dat soort dingen. En dat we eten minder dan de helft van de hoeveelheid vezel die we nodig hebben gemiddeld. Mm-hmm. En dat is met eiwit heel erg anders. We zitten eigenlijk gemiddeld boven de behoefte. Dus dat promoten van die proteïnes, zal ik maar zeggen, dat is niet echt nodig. Maar dat vezel promoten, dat is wel belangrijk.
9: Dus het begint eigenlijk bij iets gezonds, maar op een gegeven moment slaat het dan door met allerlei zaken die daarover komen.
10: Dat is wanneer de commercie in de gaten krijgt dat je dat het verkoopt en dat het in is. Hè, dat er influencers zijn die mensen aansporen om dat te gaan eten. En dan roer je dus weer wat goedkope vezeltjes door je product.
9: En dat kan je erop zetten. Ja.
10: En dan zet je het er weer op en maak je het duurder.
9: Ik heb, laatst hebben wij een Big Five gemaakt over afslankmedicatie. En toen kwam ook naar voren dat de industrie vanwege al die middelen, hè, die we kunnen spuiten tegenwoordig, alweer producten aan het ontwikkelen is die daarop inspelen.
10: Ja, natuurlijk.
9: Omdat je dan de voeding toch wel kunt verdragen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nou heel gezond is wat we dan gaan krijgen.
10: Nee, want kijk, nou, mensen blijven natuurlijk toch wel. He, dat heeft te maken met die zogenaamde food noise. Dat is ook wel relevant hiervoor. Patiënten die middelen gebruiken, die rapporteren: ik heb niet meer, en dat mijn hoofd is niet meer helemaal overprikkeld met al die voedingsverleidingen. En ik kan gewoon even rustig nadenken over wat ik ga eten, in plaats van dat ik meteen wil grijpen naar die de zoete en vette verleidingen en dat soort dingen. Maar dat geeft dus ook aan dat daar, voordat ze die middelen gebruikten, we dus ontzettend last hebben van de enorme overdaad aan verleidingen voor ongezonde producten.
9: Ja, en dat ze dus dan daarna toch weer iets nieuws vinden, een nieuw product in de markt gaan zetten. Ja. En dan begint de verleiding weer opnieuw. Moeten kijken hoe dat uiteindelijk. Ja. Raak je wel eens gefrustreerd hierover? Want je bent al zo lang heb je gewaarschuwd. Ook bijvoorbeeld met Martijn Catan heb gewaarschuwd. Hè, dat cola voor kinderen heel erg slecht is. Dat ze daar dik van worden, bijvoorbeeld. Ja. Zo. Ja. Maar ook de hele obesitas-epidemie heb je eigenlijk al die jaren voorspeld.
10: Ja. Ja, mijn moeder zei altijd, sinds jij ermee bezig bent, is het alleen maar erger geworden.
9: Ja.
10: En dat is ook zo. Dat is zo. En kijk, de frustratie zit hem. Er is hoop en frustratie.
9: Ja.
10: Frustratie is dat de politiek het eigenlijk ook al heel lang weet. Ik heb heel lang voor overheden gewerkt, zowel gemeentes als ook de landelijke overheid, die eigenlijk wel weten wat er moet gebeuren. Je moet die verleidingen wat afremmen. Je moet de gezondere keuze makkelijker maken. Je moet kinderen meer vaardigheden geven. Gezond aanbod aanleren. En we weten het allemaal wel, maar we doen eigenlijk niks. En dat komt doordat er zoveel gedoe is rondom maatregelen die de overheid zou kunnen nemen als het gaat om beïnvloeding van onze keuze. Er zijn een heleboel mensen die meteen roepen, dat is betutteling. Als je zegt, kinderen worden enorm gedreven tot ongezonde keuzes, misschien moeten we ze daar een beetje tegen beschermen. Zeggen ze, ja, dat is betutteling. Maar de betutteling komt natuurlijk uit de industrie. Maar dat wordt eigenlijk terzijde geschoven, want iedereen moet vaardig zijn om dat allemaal te kunnen weerstaan, te begrijpen, te doorzien en alternatieve keuzes te kunnen maken. En we weten, dat is niet zo. Maar ze blijven daar toch heel erg op hameren, dat de overheid er niet voor is om.
9: Terwijl ze dat bij roken hebben ze dat natuurlijk niet gedaan. Daar zijn ze echt opgeschoven.
10: Ja, bij roken is de reden dat ze zijn opgeschoven is vooral de discussie dat andere mensen ook last hebben van dat roken.
9: Ja.
10: En dat, dat is bij frisdrank drinken minder het geval. En dat is iets wat. En bij alcohol speelt dat ook een beetje. Hè? Dus waarom hebben we nu discussies over alcohol? Dat is omdat verkeersongelukken, geweld en allerlei andere. Of nou huiselijk geweld, dus vandalisme of wat dan ook. Dit, heel vaak heeft daar alcohol een rol bij. Daar hebben we last van. Niet dat iemand zelf thuis drinkt. En daarom gaan we daar maatregelen over.
9: En daarom is dit hier ook zo ontzettend moeilijk om het te veranderen. En ook
10: dat is één ding. Ja. Twee dingen is een lobby van de industrie die eigenlijk probeert te ondermijnen dat er regelgeving is. Sinds 2010 is er een wet in de maken op de verbod op kindermarketing tot 16 jaar of zo. En dat is heel goed doordacht en dat is allemaal al uitgeschreven door de ambtenaren en allerlei deskundigen. En de industrie lukt het om dat steeds maar weer uit te stellen. En om het te ondermijnen met allerlei eigen zelfreguleringsdingetjes en dat soort zaken. De lange termijn. En uiteindelijk is de overheid ook heel gevoelig voor dat soort argumenten vanuit de industrie. En een derde is dat we eigenlijk weinig oog hebben voor de achterliggende factoren waarom mensen ongezonde keuzes maken. En dat is dus gebrek aan kennis en vaardigheden en tijd en geld. Dus vaak armoede, vaak veel stress, vaak in een omgeving wonen die uitnodigt tot ongezonde keuzes. Daaraan werken, dat vindt de overheid nog veel ingewikkelder. Want dat is allemaal, dan moet je het hebben over ruimtelijke ordening, over onderwijs, over allerlei andere zaken.
9: Ja, dus dan gaan we het maar een beetje uit de weg. Dit is te groot.
10: Dat is niet van VWS. VWS moet het oplossen, maar die gaat daar niet over. En dus dat maakt het ook heel erg ingewikkeld om
9: en dus echt... raak jij gefrustreerd zo'n beetje onderweg?
10: Ja en nee. Dus de landelijke overheid vindt het heel erg moeilijk om dingen te gaan doen. Suikertax en zo, dat is al eeuwen aan het... niet eeuwen, maar wel al 15 jaar een discussiepunt. Dat de overheid eigenlijk wel wil dat gebeurt, maar dat ze... Mm-hmm. Steeds weer uitstellen. Lokaal is er wel veel meer belangstelling voor. Dus ik heb veel gewerkt hier in de gemeente Amsterdam, maar ook in allerlei andere gemeentes, die eigenlijk wel zien, wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die gezondheidsverschillen niet zo groot zijn, dat we een gezonde jeugd hebben, dat we een leefbare stad hebben, dat we die ongezonde verleidingen wat terugdringen.
9: Dat is een goed teken. Laten we daar zo meteen verder over praten. Ook hoe dat er dan een beetje uitziet in de praktijk. Maar ook hoe wij allemaal als individuen deze zomer kunnen aangrijpen om echt te veranderen. Zometeen praat ik verder met Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Hij is echt de autoriteit. Blijf luisteren.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de BNR.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
4: ik zou
5: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
9: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
8: En naar wat er o zo fout is gegaan.
10: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
8: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In de Bild, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
14: Welkom bij 2:30 uur. Deze week praat ik met 5 gasten die allemaal op hun eigen manier vertellen hoe je sterk de zomer in kunt gaan. En vooral hoe je er heel sterk uitkomt, zodat je weer lekker aan dat nieuwe seizoen kan beginnen. Ik ga er later deze week nog over praten met oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, Reek Klaasens. Ik ga met hem praten over het belang van uit je comfortzone stappen. Hij heeft allemaal leiderschapslessen. Ik spreek ook met investeerder Guido Witpen, die zijn bedrijf met veel succes verkocht heeft en totaal ander leven daardoor kreeg, met heel veel rijkdom ook. Maar geld maakt toch niet gelukkig. En over die inzichten gaat hij praten. Vandaag hebben we het over voeding en gezondheid. Ja. Ook heel erg belangrijk. En dat doe ik met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens mij 2024 met emeritaat gegaan, hè? Zoiets.
15: Ja, dat klopt. Ja.
14: Maar je blijft je gewoon actief inzetten op dit terrein?
15: Ja, het is nog lang niet af.
14: Nee.
15: ik kan nu meer doen dan daarvoor.
14: Ja, misschien ook wat vrijer spreken. Hè?
15: Dat ook, maar veel onderwijs en onderzoek, dat vergt natuurlijk ook heel veel tijd.
14: Ja.
15: En ik heb nu meer tijd om daarover te na te denken en te praten.
14: Nou, heel fijn dat we dan met jou nog even lekker een half uurtje door kunnen. Dan wil ik ook een beetje de toekomst schetsen rondom eten en gezondheid en hoe we toch die omgeving kunnen veranderen. Maar uiteindelijk zullen we het toch ook weer zelf moeten doen.
15: Ja.
14: En daarom beginnen met een aantal concrete voedingstips om sterk de zomer in te gaan. Misschien maar even de eerste vraag. Is de zomer echt het moment om je lifestyle te veranderen?
15: Ja, om verschillende redenen. Ten eerste is je leven natuurlijk anders in de zomer. Het is warmer, de dagen zijn langer, je bent wat actiever, je zweet meer. Je hebt op allerlei manieren een ander soort
14: waarom
15: van patroon.
14: Waarom helpt
15: zweet? Nou, dat helpt niet, maar ik bedoel, daardoor moet je dus anders gaan eten en drinken. Omdat je dus minder eetlust hebt, want we zien over het algemeen dat gemiddeld, ik heb dat ooit lang geleden eens onderzocht, dan zag je dat gemiddeld het gewicht in de winter dat toeneemt en dat het weer afneemt richting de zomer. En dat het laagste punt is midden in de zomer. En dat komt gewoon omdat we actiever zijn, dat we minder eetlust hebben, dat we gaan experimenteren met van alles en nog wat. En niet meer in ons vaste patroon zitten. En niet meer in het vaste patroon zitten geeft natuurlijk een moment om een nieuw patroon aan te leren.
14: En straks wil ik die nieuwe patronen graag van je horen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, je bent lekker op vakantie.
15: Ja.
14: Je zit aan de Franse Riviera met een heerlijk rozeetje.
15: Ja, ja. Dat is ook helemaal prima, denk ik. Als je daarvan geniet, moet je het vooral doen. Maar je moet extra opletten. Die vocht is belangrijk tijdens de zomer. We hebben ongeveer 2,5 à 3 liter water per dag nodig. Ongeveer een liter daarvan komt uit ons voedsel.
14: Ja.
15: En de rest moeten wij erbij drinken. En wat we niet nodig hebben is heel veel suiker. En ook alcohol niet. Alcohol is eigenlijk redelijk funest. Als het gaat om de warmte, die maakt eigenlijk al dat je bloedvaten verwijderen. En alcohol doet dat nog eens een keer. Dus het komt ook harder aan, dat drinken. En je droogt er makkelijker door uit.
14: Mm-hmm.
15: Dus je hebt eigenlijk nog meer vochtbehoefte. Dus als je dan een glaasje wijn drinkt, drink er dan ook altijd een glas water bij.
14: Oké, heel goed.
15: Dat is één tip. Maar dat drinken is dus heel erg belangrijk. En verder worden we natuurlijk verleid tot allerlei lekkere dingen. Dus roomijs en al dat soort zaken. En ook daar kun je natuurlijk verstandige keuzes maken. Als je sorbetijs eet, dan is dat net zo lekker en net zo koud, maar het is minder dan de helft van de calorieën van roomijs.
14: Ja.
15: En dat soort eenvoudige dingen kun je natuurlijk gewoon wel
14: misschien
15: doen.
14: Één bolletje in plaats van drie met
15: dat
14: een bot slagroom nog erop.
15: Ook dat. Ja, maak gewoon een beetje verstandige keuzes zonder dat je zegt, ik ga helemaal niks meer doen wat lekker is en waar ik zoveel plezier aan beleef. Dat is belangrijk. Maar wat je vooral ook ziet, is dat je, ik had het er net al over, om een gedragsverandering te hebben, zeker als het gaat om je hele voedingspatroon, heb je dus kennis nodig, vaardigheden en tijd. Gewoon om het te leren.
14: Ja.
15: En dat heb je doorgaans niet in een druk werkbestaan. Dus die goede voornemens die er altijd zijn rondom de jaarwisseling, dat is nou juist net een verkeerd moment. Want je zit helemaal in de flow van verkeerd eten en de structuur. In januari begint weer je werk en het is allemaal druk en zo. Om dan nog te gaan experimenteren van ik ga dus meer mediterraan koken of meer plantaardig of meer dit en dat. Dat is dan niet het goede moment eigenlijk.
14: Ja.
15: Maar de zomer is juist een heel goed moment.
14: Omdat je gewoon langer de tijd hebt, maar ook omdat je lichaam dus ook andere behoeftes heeft.
15: Waar je geen behoefte aan hebt is zware maaltijden. Waar je wel behoefte aan hebt is lichte maaltijden, salades en al dat soort dingen. En dat eet je ook op vakantie. Dat vind je eigenlijk ook lekker. Dus het idee dat gezond eten, altijd vervelend is en niet lekker enzovoort. Denk gewoon aan die groentemaaltijden en salades die je langs de Middellandse Zee kunt eten en dat soort dingen.
14: Ja.
15: Want dan weet je van, maar dat is juist wel lekker.
14: Ja.
15: En ik heb dan ook helemaal niet zo trek in grote hoeveelheden.
14: En hoe lang heb je nodig om echt een nieuwe routine aan te leren?
15: Nou, dat hangt een beetje af van het niveau van kennis en vaardigheden wat je hebt. Soms moet je echt nieuw leren koken. Je moet het uitzoeken, je moet andere boodschappen doen. Je moet misschien andere pannen nemen of wat dan ook. Heel veel keukens waar ik in ben geweest, die zijn eigenlijk helemaal niet uitgerust om andere dingen te gaan doen. Ja, er is wel een frituurpan en een pannetje om iets in te koken, maar allerlei andere dingen, gereedschappen en dat soort zaken, die zijn er vaak niet. Dus kennis en vaardigheden, die kun je juist dan opdoen. En die kun je ook een tijdje uitproberen, zodat je aan het eind van de zomer gewoon in een routine zit, zodat je het kunt volhouden.
14: Ja.
15: En want dat is het grote probleem met die 1 januari goede voornemens. Die zijn altijd wel goed bedacht, maar bijna niemand houdt het langer vol dan 2 of 3 weken. Gewoon omdat je het niet lukt om in die routine te komen.
14: Omdat je gewoon te weinig vrije tijd hebt.
15: Want je moet gewoontes aanleren. Ja. Nieuwe gewoontes aanleren kosten gewoon tijd.
14: Ja. En wat zijn nou goede gewoontes? Wat zou nou een goede routine zijn? Want het moet ook niet te moeilijk worden. Hè? Soms gaan mensen het heel moeilijk maken voor zichzelf. Nee. Help ons even aan een makkelijke routine.
15: Nou ja, ik zeg zelf altijd van elke dag een beetje gezonder dan de vorige dag. Dat helpt enorm. Als je dat een paar maanden doet, dan zit je aan het einde van die zomer, ben je heel veel veel gezonder bezig. Het hoeft niet in één keer om. Want dat is, dan moet je allerlei dingen afleren. Dingen waar je aan gewend bent, moet je dan ineens, die ga je missen. Je moet je gezin ook meenemen. Of je collega's, of nou ja, wat dan ook. Je sociale omgeving moet erin meegaan. En dat betekent dat je dus gewoon de tijd nodig hebt. Nou, gemakkelijke dingen zijn in feite. Ga gewoon andere. Ga eens volgens de schijf van 5 eten. Meer de groenten, fruiten, salades, al dat soort zaken. En juist in de zomer is er heel veel aanbod van groenten en fruit. En dat betekent dat je het dus ook makkelijker kunt goedkoop kunt kopen.
14: Maar met fruiten zit natuurlijk ook helemaal vol met suiker. Dus als je alleen maar de hele dag bananen, appels en weet ik veel, mango's gaat eten, dan gaat het ook niet helemaal goed, denk ik.
15: Niet de hele dag, maar dat we aan die twee stuks fruit komen, want daar komen we in Nederland niet aan. We zitten ook daar ongeveer op de helft. Maar het is een stuk gemakkelijker wanneer je druiven en bessen en al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk de vruchten van de zomer.
14: Ja.
15: Dat zijn de bosbessen en de frambozen en de aardbeien en dat soort dingen. Nou, daar kun je echt niet heel gemakkelijk te veel van eten, waardoor je aankomt. Je moet een hele berg opeten om één roomijsje als het ware te compenseren.
14: Ik ontbijt bijvoorbeeld 's ochtends niet. Dat vind ik ook gewoon fijn. En dan hoor je ook over dat het juist goed zou zijn om je lichaam een beetje tot rust te laten komen. Anderen zeggen weer, nee, je ontbijt is juist het allerbelangrijkste.
15: Ja.
14: Wat is nou het echte verhaal?
15: Nou, dat hangt een beetje van je per individu af. Hè, van wat gemakkelijk gaat. Ik zeg altijd bij kinderen, als kinderen zonder ontbijt naar school gaan, hebben ze de hele ochtend trek. En dan willen ze snacken, ze kunnen zich moeilijk concentreren en zo. En we weten uit onderzoek dat een verantwoord ontbijt, en dat is dus niet wit brood met jam en vruchtensap, zoiets dergelijks, dat is alleen maar suiker.
14: Ja,
15: maar
14: vruchtensap gewoon is echt killing, hè?
15: Ja, maar als je havermout met vruchten eet of dat soort dingen, dan doen kinderen het gewoon beter. Ja. Ze zijn verzadigd, niet te verzadigd, maar ze kunnen zich goed concentreren. Ze hebben genoeg energie om te spelen en te springen en dat soort dingen. Dus voor kinderen vind ik het belangrijk dat ze wel ontbijten. Voor volwassenen hangt het heel erg af van wat voor soort werk je doet. Als je zwaar lichamelijk werk doet, dan heb je dat misschien dat wel nodig. Maar als je gewoon een kantoorbaan hebt en je zit voornamelijk in de auto of in de trein, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel energie nodig. Hè?
14: Nee. Dus je hebt het niet nodig, maar er zijn ook beweringen dat het juist beter zou zijn om je
0: het ritueel, de geur en dan die eerste slok.

0: gedaan, hè?
1: Bijvoorbeeld, ik zou het niet doen als ik een jonge vrouw was met een laag lichaamsgewicht. Als je dan gaat intermittent vasten, dan verlies je ook nog weer lichaamsgewicht. En dat is dan juist niet goed voor je. En dan raak je onder een bepaalde grens, de menstruatie stopt en allerlei andere hormonale veranderingen. Dus dat zou ik dan niet doen. Intermittent fasting is geen recept voor iedereen. Het moet je goed bevallen. Je moet het goed kunnen inpassen in je dagelijks leven. En dan helpt het mensen wel gewoon om hun energieinname te reguleren. Ja. Maar voor bijvoorbeeld kinderen zou ik niet per se intermittent fasting gaan adviseren.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five, sterk de zomer ingaan. Eerder deze week sprak ik over dit thema met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten, over hoe zij juist na haar zwaarste tegenslagen de grootste prijzen heeft gepakt. En er zitten een paar belangrijke lessen in die we ook zelf allemaal kunnen toepassen. Ook lessen voor het bedrijfsleven. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik over voeding en gezondheid met hoogleraar voeding en gezondheid, emeritus hoogleraar, moet ik zeggen, Jaap Seidel. En we hebben altijd de kettingvraag, Jaap, in de uitzending. Gisteren sprak ik hier met de dokter in de psychologie, Elke Gerards. En dat ging over de zebra en de leeuw. En dat we iets meer de zebra moeten hebben in ons leven, iets meer rust. Maar ze wilde dit vooral van jou weten.
4: Ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
1: Ja. Ja, goede vraag. En eigenlijk is het alle twee. Dus we moeten de omgeving veranderen, zodat we niet automatisch verleid worden tot de ongezonde keuze. Als de ongezonde keuze de makkelijkste, goedkoopste, het meest aanwezige is, dan is gedragsverandering gewoon heel erg lastig. Dan vraag je aan mensen, betaal nou eens wat meer en besteed nou eens meer tijd aan allerlei dingen. Dat gaat niet gewoon gebeuren. Dus die omgeving moet anders worden. Maar je moet ook sterk in je schoenen gaan. Want als die omgeving niet verandert, heb je natuurlijk wel weerstand nodig tegen die omgeving, tegen die verleidingen. En dat kun je heel gemakkelijk doen door bijvoorbeeld een beetje vooruit te plannen. Als je een beetje weet waar je gevoelig voor bent, voor welke prikkels. Ik ben zelf gevoelig voor het moment dat ik op de trein stap, 's avonds laat, en dat de trein weer vertraagd is en er alleen maar ongezonde dingen zijn, dan heb ik echt ontzettend behoefte aan iets uit de muur trekken of een andere snack. Als ik dan niks bij me heb, gaat dat ongetwijfeld ook gebeuren. Als ik wel iets bij me heb, bijvoorbeeld een boterham of een cracker of fruit of wat dan ook, dan eet ik dat op, want ik heb het meegenomen. Dus je moet jezelf een beetje weerbaar maken tegen die verleidingen. Ja. Je weet de zwakke momenten, daar moet je goed over nadenken. Wanneer ga ik nou steeds weer voor de bijl? Dat gaan voorbereiden. Dus veel heeft te maken met plannen. Dat gaat ook voor de supermarkt. Ja. Als je met honger, en dat weten we allemaal wel, als je met honger naar de supermarkt gaat en het is al laat en je hebt niet zoveel tijd om te koken, dan ga je weer al die ongezonde dingen meenemen die je eigenlijk niet van plan was om te gaan eten. Maar als je van tevoren een lijstje maakt van dit ga ik nu eten en je doet het op tijd. En je
3: dan
1: denkt
3: kan je daar makkelijker aan houden.
1: Ja. Dus dat zijn eenvoudige
3: dat
1: dingen.
3: Zijn ook, sommige dingen die weten we ook wel, maar het is zo moeilijk om het altijd te doen. Dat is routineverandering is echt lastig.
1: Routineverandering betekent dus gewoon het stevast doen.
3: Ja.
1: En dat.
3: Zoals Bas van Werven steeds zegt over allerlei onderwerpen, je moet gewoon vaker nee zeggen. Nee, keihard nee, niet doen.
1: Ja, en een alternatief hebben. Ja. Want als je geen alternatief hebt, dan wordt het ingewikkeld.
3: Ja, er wordt ook altijd gezegd dat je, dat is ook wel zo'n voornemen dat ik dan heb, dat je moet preppen. Dus dat je in het weekend eigenlijk moet voorbereiden voor de week. Maar in het weekend wil je juist lekker vrij zijn. Hè? Maar misschien dat het iets is om in de zomer
1: als het
3: wel
1: er gewoon
3: te
1: insluit. Het is een beetje zoals tandenpoetsen. Als je dat gewoon twee keer per dag doet, dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan is dat gewoon een nieuwe routine.
3: Ja.
1: En dat maken van routines, daar hadden we het net over, dat kan je dus in de zomer makkelijker mee beginnen dan wanneer je dat midden in de routine van een andere.
3: Ik zag trouwens net dat je ook met Lily Gené, de vrouw natuurlijk van mijn collega Wilfred, samen met Erik Scherder, die trouwens ook onlangs bij de Big Five was, ook iets bij de kop hebt gepakt, zelf aan zet.
1: Ja.
3: Om echt te zorgen, en het is wel leuk misschien voor jou om te weten, want ik heb net het boek besteld.
1: Oh ja.

0: Ja, denk ik ben wel benieuwd naar jullie verhaal.
1: Nou ja, kijk, we praten veel over de omgeving. Hè, minder verleidingen en de overheid moet wat doen. En er moet een suikertax komen, dat soort zaken. Maar dat gaat heel erg lang duren, want dat weten we al. Want ik praat al tientallen jaren met de overheid. Precies, die dat soort dingen van plan waren. Maar ondertussen kan je ook zelf wel wat doen.
0: Ja.
1: En dat dat zelf aan zet, betekent in feite dat je goed moet nadenken over wat houdt mij nou eigenlijk tegen om die gezonde keuze te maken. Soms is dat gewoon financiële gezondheid. En daar denken we vaak niet over na, maar financiële stress, zal ik maar zeggen, leidt tot ongezonde keuzes. Dat deels doordat je gewoon mentaal gestrest bent. Ten tweede ook omdat je altijd voor de aanbiedingen gaat en voor de snelle dingen en dat je behoefte hebt aan comfortfood en dat soort zaken.
0: Ja.
1: En we denken daar vaak niet aan, maar financiële gezondheid is dus een belangrijke voorwaarde ook om gezonder te gaan leven.
0: Ja, dus je moet echt naar het totaalpalet kijken om echt ook routines überhaupt te kunnen veranderen.
1: Ja,
0: dat is
1: zeker.
0: Eigenlijk wat jullie zeggen, wat meer in de breedte. Als we het dan hebben over de verstandige dingen doen. Je hebt net al iets gezegd over die routines. Een vraag die bij mij altijd blijft is, moeten we nou juist meer plantaardig eten? Is dat toch de meest, ook als je naar de Blue Zones kijkt. Ja. Hè, dat is zo'n bekend verhaal over waar mensen veel langer gezond en ouder worden. Dat heeft ook met bewegen te maken. En,
1: en sociale
0: en sociaal,
1: factoren. Ja.
0: Maar ook wel dat plantaardige volgens mij.
1: Ja, niet per se. Hè, er wordt wel ook dierlijk gegeten, maar meer, maar minder dan wij doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus in Japan eten ze ook gewoon vis. Hè, Okinawa is een van die Blue Zones. En dat geldt ook voor Sardinië en voor de Griekse eilanden, waar je ook die Blue Zones hebt. Daar wordt ook wel vlees gegeten, maar gewoon niet zoveel. En niet zo overmatig veel. En dat meer plantaardig eten is. We weten dat bij de ophef van het presenteren van de nieuwe schijf van 2 maanden geleden ongeveer. Daarvan wordt meteen gezegd van we moeten nu allemaal havermelk drinken en we mogen geen gehaktbal meer eten en dat soort dingen. Maar dat leidt af van de onderliggende vraag. Dat is namelijk, we moeten gezonder gaan eten. Dat is sowieso voor onze eigen gezondheid.
0: Mm-hmm.
1: We moeten ook gaan eten dat gezonder eten, gaan eten zodanig dat het gezond is voor de bodem, voor het klimaat, milieu en dat soort zaken. Als de hele wereld straks met 10 miljard mensen zoveel vlees gaat eten als wij of de Amerikanen doen, dan hebben we 3 planeten nodig. Dat kan gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus, en we weten, en dat heeft de Gezondheidsraad goed uitgezocht, dat wanneer je een verschuiving maakt van eiwitbronnen van dierlijk naar meer plantaardig, dat dat ook goed kan zijn voor je gezondheid.
0: Ja, want soms wordt er gezegd, je moet echt, hè, want dan kom je weer bij die influencers. Hè, dat sommigen zeggen, je moet juist heel erg in die dierlijke eiwitten zitten.
1: Ja.
0: En anderen zeggen, nee, je moet juist die plantaardige eiwitten. Kan een plantaardig eiwit gewoon net zo goed zijn? Dus als je bonen eet bijvoorbeeld?
1: Dan moet je het goed mengen. Hè? Dus granen en bonen en verschillende soorten peulvruchten. Dat zijn natuurlijk rijke, goede eiwitbronnen. En daar kun je prima mee vooruit. Dus dat is, die dierlijke eiwitten hebben we niet echt nodig. Wat je niet moet doen is denken dat al het plantaardige eten gezond is. Je kunt heel ongezond plantaardig eten.
0: Ja.
1: Frisdrank is plantaardig, suiker is plantaardig. Weet je, al die.
0: Ook die vegan burgers bij de supermarkt, ook, die zitten vol met zout bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus je kunt, en witte rijst is ook plantaardig. En je kunt dus een heel ongezond menu maken, wat heel eenzijdig is en dat volledig bestaat uit plantaardige producten. Dus waar het veel meer om gaat is, eet nou meer bonen, eet meer granen, volkoren granen dan. Eet meer groenten, fruit en dat soort dingen.
0: Ja, we gaan het allemaal van harte meenemen, ook deze vakantie. Misschien nog een laatste punt over supplementen.
1: Ja.
0: Want wij spraken net ook even in de break met elkaar dat je ook steeds meer AI-influencers hebt die ook supplementen aanprijzen.
1: Ja.
0: En jij bent een van die influencers.
1: Ja, er gaan deepfake video's rond op de social media. Dat geldt ook voor een aantal van collega's van mij die in de gezondheidszorg werken en gezondheid. Dat er preparaten worden aangeprezen met mijn gezicht. Mijn bewegende hoofd met een stem erbij die niet die van mij is. Maar die heel overtuigend zeggen van hier kan je het kopen. En ik krijg dan ook mailtjes van ik heb het besteld, maar ik heb het niet ontvangen. Kun je ervoor zorgen dat ik het alsnog krijg? En dan zeg ik, ik weet helemaal van niks. Je kunt dat melden bij de politie. Maar er is weinig tegen te doen. Maar dat betekent wel dat AI te wantrouwen is als het gaat om voedingsinformatie. Er is ook uitgezocht dat alle voedingsinformatie die er online te krijgen is, dat die over het algemeen ongezond is. Die wordt betaald door de industrie, die wordt betaald door allerlei andere zaken.
0: Doorzien.
1: En dat moeten we doorzien, maar er is dus ook heel veel fake news. Er wordt ontzettend veel geld verdiend aan supplementen en allerlei andere zaken die eigenlijk overbodig zijn en veel te duur.
0: Ja, want je kan het gewoon in je gewone voeding voor een heel groot deel kan je dat gewoon eruit halen. We hebben nog een kettingvraag natuurlijk naar de gast van morgen. Morgen spreek ik met Ray Klaasens, voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen. Hij is ook voormalig inlichtingenofficier. Maar we kennen hem ook als presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Hij heeft ook een adviesbureau waarmee hij leiderschapslessen geeft aan bedrijfsleven. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? Want dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden. Werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
0: Mooie vraag, want hij gaat in ieder geval ook uitleggen waarom je uit je comfortzone moet. Maar jij hebt ons geleerd, doe het een beetje. Ga langzaam in dagen aan je routine werken. En doe het allemaal niet tegelijk.
1: Nou, word ook vooral binnen je comfortzone gewoon beter in de dingen die je zou willen doen.
0: Ja. Goed. Ja. Dankjewel voor alle inzichten. Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Luister vooral ook alles terug via onze BNR-app. Ook onze andere themaweken, ook van mijn collega Art Rooijakkers. Maar nu vooral live blijven op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Edward.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft de brandweer er naast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In een Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffers sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. En de Champions League is nog ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van vandaag ongedaan weten te maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
9: Ja, welkom hier in ons heerlijke, speciale, kleine barretje. Bij Playa del Amstel. Deze week, Arjan, gaan we in gesprek met Ahold Delhaize. Neem ons eens mee.
10: Hey, maar even gewoon, onze laatste zomerspecial is dit, hè?
9: Dat ging snel, hè, de
10: zomer. Week moeten we weer normaal werk
9: gaan doen. Heftig, hè? Ja. Het is weer voorbij. Mooie zomer.
10: Ahold Delhaize. Wat fijn dat Bjorn er is.
9: Mooie afsluiter.
10: Ik ga het duiden, jongens. Ahold Delhaize is een internationale bekende food retailer met 17 sterke lokale merken in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië. In Nederland kennen we het bedrijf natuurlijk vooral van Albert Heijn, maar ook Ethos, Gall & Gall en Bol. Maar ook merken als Delhaize, Foodline, Stop & Shop, Hannaford, The Giant Company, Albert en Super Indo vallen allemaal onder deze groep. Elke week doen, schrik niet, 77 miljoen klanten er hun boodschappen online. En dat doen ze ook in meer dan 9.500 winkels. En achter al die merken staan bijna 400.000 medewerkers. Achter de bekende supermarktmerken zit een internationale organisatie waar zowel winkelmedewerkers, marketeers, data-experts, logistieke teams en ook HR-professionals samenwerken aan de toekomst van food retail.
9: En daar werkt ook Bjorn Luiters, employer brand, baas, strateeg, manager, give it a name, van Ahold Delhaize. Welkom, Bjorn.
11: Dankjewel. Wat leuk om hier te zijn in jullie barretje.
9: Ja, het is gezellig, maar het is nu ook jouw barretje. Dus voel je vrij en voel je vooral thuis. Jij bent Global Head of Total Talent Acquisition en Employer Branding bij Ahold Delhaize. Waarom heb jij zelf voor Ahold Delhaize gekozen?
11: Dat is een mooie vraag. Kan ik eigenlijk redelijk kort over zijn. Ik vind het een van de fantastische merken die Nederland kent. Heeft natuurlijk ook deels Nederlandse roots. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het was met name het merk, de opdracht die ik had en de vrijheid, verantwoordelijkheid en het vertrouwen wat ik kreeg van mijn manager, wat voor mij brandstof was om te zeggen, hier spring ik op.
9: Gans abgefired. Beginnen we bij het merk, want je zegt het was voor mij vooral het merk. Ja. Dat vind ik een interessante, want het merk, als ik aan Ahold denk ik gelijk aan hamsters, et cetera. Dus je hebt dan zo'n bepaald gedachtepatroon. Maar toch zeg je voor Ahold Delhaize, de overkoepelende, het merk. Ja. Wat is dat merk dan?
11: Dat is een hele mooie vraag. Misschien om dat wat te duiden. Ahold Delhaize is een moederbedrijf van onder andere van Albert Heijn, van Bol, van Hannaford. 17 merken in 10 landen, 3 continenten. En we zijn een moederbedrijf. En samen helpen wij eten bereikbaar en beschikbaar te maken voor iedereen. En dat is iets wat we echt allemaal in ons profiel hebben. En iedereen op zijn eigen manier. En dan hoef je geen sustainability of whatever in je functietitel te hebben. Mm-hmm. Maar iedereen draagt bij aan wat we echt belangrijk vinden, die eindklant. En dat is iets wat we allemaal, denk ik, door onze aderen hebben lopen. En iedereen op zijn eigen manier. Een marketeer vanuit zijn marketingpad. Maar ik ook vanuit mijn eigen perspectief.
9: Klinkt heel verfrissend, hè, dat je dan niet sustainability op je profiel hoeft te hebben, omdat die eindklant eigenlijk het doel is. Ja. Zowel vanuit consumentenperspectief of misschien marketingperspectief, maar misschien ook wel vanuit employer brand perspectief. Ja. Maar aan de andere kant wil je dat wel op een juiste manier doen. Hè? En zeker ook omdat de doelgroepen nu tegenwoordig het heel belangrijk vinden op je carbon footprint en je CO2 en je duurzaamheid. Dus hoe kun je dat wat extra aanvullen? Of zeg je echt van, dat boeit niet, het gaat echt om die eindklant en door roeien en ruiten? Of hoe zeg je dat?
11: Kijk, volgens mij is het altijd goed om het in goed Nederlands te zeggen, om in je achterhoofd te houden voor wie je het doet. En uiteindelijk zijn de mensen die onze salarissen betalen ook de mensen in de supermarkten. Ja. En ook vanuit mijn perspectief, waar ik kijk naar de schaal van onze talentoplossingen, inclusief het merk bouwen van Ahold Delhaize, is ook om schaalvoordelen te halen met als doel, vanuit mijn perspectief, om ook de boodschappen in de supermarkt betaalbaar te houden. Dat is de reden waarom ik het doe. En dat is dus met een eindklant in perspectief. Maar dit klinkt misschien wat groot, maar grote dingen starten vaak heel klein. Dus er zijn hele grote teams bij ons bezig met kleine stukjes te verbeteren in die hele waardeketen. Bijvoorbeeld het verminderen van vet of van suiker in onze producten. Dat is op de schaal van Ahold Delhaize, met 400.000 medewerkers wereldwijd, met 77 miljoen customers per week, dat is impact. En dat is volgens mij waarin iedereen zegt, impact maken. Ja, dat doet denk ik iedereen. Alleen de schaal waarop je dit bij Ahold Delhaize doet,
10: is meteen heel groot.
11: En het raakt rechtstreeks het bord van de consument. Van jou, van mij, van iedereen. Dus dat is impact.
10: Maar als je al die dingen ziet, hè, jij kijkt als professional naar al die ontwikkelingen. Ja. Kun je dat dan ook gebruiken in je wervingsstrategie? Dan denk je, ik zou echt aan het springen, want ik wil hier iets mee vandaag. Ja. Ik wil overal iets mee gaan doen. Nou, kun je dat gebruiken?
11: Zeker. Nou, kijk, met name wat we doen, en dat is denk ik het mooie van het merk van Ahold Delhaize en de sterke merken die we hebben. De merkbekendheid is enorm. We zitten op elke hoek van de straat. 9.500 winkels. Iedereen kent het merk. Dus het is ook heel makkelijk om dat visueel te maken. Of dat nou audio is, video.
10: Hele hoge herkenbaarheid.
11: En met name trots van de medewerkers zelf. Die willen vertellen dat de medewerkersbelofte die wij hebben, die zit op groei, die zit op schaal, op jezelf zijn, dat dat echt waar is en niet alleen een tegeltje aan de muur, maar echt verankerd is in onze, nou ja, processen klinkt wat technisch, maar in het gevoel van mensen.
9: Hoe komt het dat het bij jullie echt waar is?
11: Ik denk omdat we daar goed over nagedacht hebben, dat enerzijds dat het niet een belofte is. Ik heb een trappetje wat ik altijd maak waar het gaat over merken. Dat zit op drie levels. Dat zijn enerzijds je hersenen. Dus je hersenen moeten registreren wat de propositie van in dit geval Aldo Hezen is. Je ogen moeten zien wat je hersenen registreren, dus of het waar is. En dat kan je doen door video of whatever aansprekende content. Maar uiteindelijk gaat het over het verankeren van je belofte, dus alles wat jouw hersenen registreren, je ogen zien, in die hele waardeketen. En als je gaat kijken naar die hele journey, hè, dan is dat ongeveer, of touchpoints, zoals we dat mooi, of momenten die echt belangrijk zijn, dan zitten daar ongeveer 260 punten in die hele journey waar je het verschil kan maken. En die kan je, als je ook maar 1% van elke stap die ik maar noem weet te verbeteren, moet je nagaan wat voor een beleving je krijgt. Dus we gaan van strategie naar beleving. Want EVP is wat mij betreft niet meer dan een soort ruggengraat. Niemand ziet het. Maar als het er niet is, dan valt alles in elkaar.
10: Ik ga het heel even toelichten. EVP voor de luisteraars die het niet geeft niks. Maar die het niet kennen, is een employer value proposition. Ja. Oftewel je werkgeverswaarde, belofte. Je werkgeversbelofte die je doet, hè, aan de kandidaat en aan de werkende. Dus jij zegt van, joh, we hebben heel veel touchpoints. Ja. Waarin een sollicitant die nog nooit van ons gehoord heeft, totdat hij echt getekend heeft en is gaan werken.
9: 200 touchpoints.
11: 266 hebben we geïdentificeerd. Dus we zijn er nog niet, hè? Begrijp me niet verkeerd.
10: Zijn het er nog meer. Ja.
11: Waarschijnlijk zijn het er nog meer. Maar als je ook al realiseert, en misschien, ik ben een beetje van de cijfers, dat mensen tussen de 12 en de 10 en 12 touchpoints nodig hebben voordat ze ook maar solliciteren. Eerst, hè, voor de mensen die dit luisteren, waarschijnlijk op een strandbedje of in hun eigen barretje in de tuin, is eerst moeten ze bekend worden met het merk. In dit geval
10: Aldo. Je moet er al een gevoel mee hebben eigenlijk.
11: Je moet weten
9: maar
11: dat het
9: bestaat. Maar waarom moeten ze bekend worden met het merk Aldo Hezen in die zin?
11: Ja.
9: Jullie hebben zoveel andere merken die ook voor jullie spreken.
11: Ja.
9: Kiezen jullie dan voor een strategie waarbij die merken ook een eigen employer brand hebben?
11: Ja.
9: Of doen jullie dat? Ben je op zoek naar eenheid daarin?
11: Ja. Nou, dat is een hele mooie vraag. En ik denk ook exact. We zijn een familie van sterke lokale merken. Aldo Hezen is een moederbedrijf met 17 lokale merken die allemaal verankerd zitten in de maatschappij. Met die 9.500 stores die wij hebben, hè, over de hele wereld, zijn ze echt in elke hoek van de straat. Dus ze zitten midden in die samenleving.
10: Uh-huh.
11: Daardoor gaan we dus ook niet één EVP hebben. Nee, iedereen heeft zijn eigen propositie. Alleen als je daar vanuit een Aldo Hezen perspectief, vanuit een moeder naar kijkt, en dat is hetzelfde zoals je met hebt van familie. Je hebt neven, nichten, die hebben weliswaar misschien niet exact dezelfde kenmerken, maar er zitten een aantal dingen in die we gelijk hebben. En die zitten bij ons terug te vinden in bijvoorbeeld onze values. Die ons een familie maken. Laat ik het zo zeggen. Misschien zijn ze iets anders verwoord in de verschillende landen.
10: Mm-hmm.
11: En is het EVP net wat anders afdronk in een bepaald land. Maar de values, dat is wel iets wat ons verbindt.
9: En wat is nu het kerstje, of thans het kerstje van de op de taart van jullie EVP? Is dan Join Our Recipe?
11: Ja, dat is de mooie knipoog. En link denk ik naar het product. Hè? Eindklant weer is inderdaad dat het een recept is. Een recepten, dat kan je heel veel, dat is heel flexibel. Daar kan je dingen aan toevoegen. Dat wil ook zeggen dat niet altijd alles fixed is. We nodigen eigenlijk mensen uit om bij te dragen aan dat recept. Dat recept voor morgen, hè, om eten beter bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Om daar aan mee te schrijven. En of dat nu gaat over, wat ik zei, het verminderen van vet of van zout. Of bij wijze van spreken AI in te zetten om food waste, dus voedselverspilling, tegen te gaan. Ja, dat is inderdaad wel het kerstje, denk ik, op de taart. Gecombineerd met de schaal die we hebben. Dus die massive footprint, dus als je iets bedenkt, bij wijze van spreken voor een Albert Heijn, of andersom, hè, Albert Heijn bedenkt iets zelf, dan heb je een landschap waarbij je massale impact kan maken. Want waarom zou je een heel goed voorbeeld, wat we in Albert Heijn of in Aldo Hezen hebben bedacht, niet 17 keer.
10: Ja, tuurlijk, dat blijf je gebruiken. Ja.
11: Ja,
9: Juist. Ja, en je zit nu heel erg op schaalvoordeel en iets testen in een pilot en dan uitrollen, massive impact, et cetera. Mm. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon mensen, doelgroepen verleiden om bij Ahold Delhaize te komen werken op diverse rollen. En die doelgroep wordt steeds kritischer en die vindt dat je ook maatschappelijk verantwoording moet nemen. En die hebben hippe, kekke start-ups of andere coole, impactvolle bedrijven waar ze uit kunnen kiezen. Hoe zorg je dat je voor die doelgroep onderscheidend bent? Want ik kan me voorstellen, als jij komt met schaalvoordeel en inkoopvoordeel en noem maar op, dat zo'n doelgroep ook denkt van maar ik ben gewoon die en die persoon. En praat je met mij of ben je je bedrijf aan het promoten? Hoe zorg je ervoor dat jij, met wat je net allemaal zegt, want jij bent mega enthousiast, hè? Dus ik denk zelf misschien is
10: goede ambassadeur.
9: Toch? Goede ambassadeur, ja. Maar hoe ben je voor je diverse mensen en jongere generaties en misschien ook oudere generaties relevant?
11: Ja, nou, dat is een hele terechte vraag. Ik denk, waar ik het verhaal mee begon, we doen alles voor de eindklant. Vanuit mijn perspectief, vanuit EVP, is dat altijd de kandidaat. Dus mijn ideale positie is altijd het EVP, hè, dus je werkgeversbelofte, af te stemmen op de wensen van het individu. En wat jij zegt, Nicaro, ik denk tech tikt anders dan iemand in legal. Dus wij proberen ook dat EVP relevant te maken door aan de knoppen te draaien die we mogelijk hebben. Dus laat ik het anders zeggen. Als ik het heb over schaalvoordeel, dan kan dat voor tech met name zijn. Hey, dat je AI-oplossingen kan introduceren. Dus dat is de expertise, naar alle landen. Als je het hebt over een legal persoon, bij wijze van spreken, dan gaat het over de complexiteit en schaal vanuit merkarchitecturen en legal concerns. Dus het is altijd die building blocks die elkaar raken. Want in de basis gaat het allemaal over impact maken, over groeien, over authenticiteit. Ja. Hè? Dus, en ik denk dat dat een belangrijk ding is. We nodigen iedereen uit om mee te doen. En wij geloven ook dat we iedereen nodig hebben. Dus we hebben de denkers nodig, de doers, de verbinders, de mensen die beginnen, de mensen die afmaken. It's in the mix. En de culturele verschillen, met name omdat ons werk ook zo georganiseerd is, internationaal, maakt het allemaal beter. En daar geloven we ook in, dat die verschillen ons ook juist daadwerkelijk beter maken.
9: Johan, heb jij ook zo'n dorst?
11: Nou, laat maar een slokje water, klein. Lekker.
9: Ja, zal ik even een lekker cocktailtje voor je halen, met een barretje?
11: Ja, heerlijk.
9: Ja, dan zijn we zo weer terug. Klets je even door met de Arjan. En Arjan heeft straks na de kleine break ook een aantal prikkelende vragen voor je.
11: En de stroopwafels, gaan we die ook doen?
9: Trek maar open die zak van Ahold
11: Delhaize. Van Albert Heijn in dit geval. Dank je wel, hoor.
12: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
9: Ja, daar zijn we weer. Met cocktails en stroopwafels. Ja. Wat een mooie mix. Arjan heeft een aantal vragen voor je. Ja.
10: Bjorn, jij als vakidioot. Op welk employer brand ben jij stikjaloers?
11: Oh, maar die kan ik heel makkelijk beantwoorden. Ja. Dat is eigenlijk Spotify.
10: Ken hem niet?
11: Nee, dat snap ik.
9: Ken je Spotify niet?
10: Ja, daar heb ik wel eens naar geluisterd. Ja. Maar vertel.
11: Nou, we hebben onlangs die refresh van ons employer brand gedaan, dus de EVP. En dan ga je op een gegeven moment kijken naar een aantal componenten. Onder andere, wie ben je zelf? Wie probeer je aan te spreken, aan te trekken, te behouden? Maar ook, hoe kan je je differentiëren? Ja. En dan kijk je natuurlijk naar wat er gebeurt in de markt.
10: Mooie merken,
11: Spotify. Ja. Spotify heeft er eentje, Join the Band. En dat is zo'n mooie connectie met waar het in essentie over gaat bij Spotify.
10: Geluid, muziek.
11: Ja. Geluid, muziek. En daar komt onze
10: Join our recipe. Yes. Oh, wow.
11: Dus de link naar waar het in essentie over gaat. Hè.
9: Maar wat vind je dan zo mooi? Ja, ik hoor de payoff, Join the Band. Ja, coole payoff. Nike heeft Just Do It. Maar het gaat toch echt om wat maakt hun employer brand dan zo waardevol of verdiepend of uniek?
11: Nou, zover ik hem heb kunnen testen, is in ieder geval, ze hebben hem gewoon heel mooi verankerd. In ieder geval in hun, in die reis die je maakt van als je op de website zit, maar ook met het solliciteren. Ze maken dat heel link naar hun essentie, naar hun product heel mooi. En dat is
10: geloofwaardig. Ja, maar is ook wel vet knipoog.
11: Ja, maar heel consistent. En ik denk dat merken gebouwd worden op basis van consistentie. Dus het continu leveren van je belofte. En dan niet het herhalen van je EVP-pijler, maar daadwerkelijk betekenis geven aan groeien. Zoals wij dat hebben met onze 222. Hè. Ik weet niet of je dat ooit... Wij stimuleren groei. En groei komt niet vanzelf. Daar moet je echt zelf sturing over geven. En wij faciliteren en wij helpen je groeien. En we moedigen je aan om ook daadwerkelijk te groeien in bijvoorbeeld cross-expertise. Of cross-brand. Of cross-country. En daarom noemen wij 222. Dus wij hopen gewoon mensen zo in de breedst mogelijke zin te ontwikkelen. Omdat die verschillende perspectieven super waardevol zijn. Ja, zeker in zo'n internationale omgeving.
10: En daardoor krijg je juist die uitwisseling van kennis en succesverhalen.
11: Juist. Dus je kan ook zeggen, groei, dat heeft Spotify ook. Ja, klopt. In essentie hebben we dat allemaal. Alleen de context bepaalt hoe jij groei betekenis geeft. En wij doen dat bijvoorbeeld door internationale groei, cross-cultureel te stimuleren, cross-expertise, dus van legal naar HR of van communicatie naar whatever. En bijvoorbeeld van Aldo-Herzen naar Albert Heijn.
10: Ja, snap.
11: Of van Albert Heijn naar Ethos of juist naar Amerika. Nou ja, goed. En ik denk dat heel...
9: Als jij wat jij nu allemaal zegt, wat heel aanlokkelijk en glanzend klinkt, kan executeren. Dus als dat is wat jullie intern daadwerkelijk waarmaken, dan is dat heel waardevol.
11: Nou,
9: hij wil zijn tweede vraag behandelen.
11: Je moet me echt een halt oproepen.
9: Klopt. Dat,
10: niet zo leuk als een enthousiast employer brand.
11: Ik zou een stokje nemen.
9: En met het kader van less is more, ik weet dat. Dus de luisteraar die hoort doordat wij jou een halt toeroepen less. En dat betekent dan more. Dus dat doen we jou alleen maar goed mee.
11: Wiskunde.
10: Komt-ie. Ja. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit niet goed? En draag ik wel uit tegen beter weten in? Dus waar krijg je wel eens ooit een hik van?
11: Dat draag ik wel goed uit. Dat is dan weer niet helemaal waar. Kijk, waar ik niet zo... Ik vind het offboarding stuk, daar kunnen we echt nog wel iets in doen. Dus als je realiseert dat onze kandidaten of medewerkers ook elke dag gewoon boodschappen doen. Mm-hmm. En elke dag de keuze hebben in een supermarkt in te lopen. Is een mooi... hoe dat? We kunnen daar nog wel wat beter in doen. En natuurlijk hebben we onze exit interviews en dat soort dingen. Maar ik denk dat je daar verder in kan gaan.
10: Er is gewoon nog veel te winnen.
11: Absoluut.
10: Maar zit niks in je employee brand wat je ooit als erfenis mee hebt gekregen als employee brand baas. Waar je zegt, dan moeten we een keer mee stoppen.
11: Nou, we hebben net die refresh gedaan. En daar hebben we inzichten opgehaald. Maar ook gewoon de belemmeringen. En die hebben we gewoon benoemd. Sommige dingen kan je wel wat mee. Sommige dingen kan je niks mee. En soms en vaak zijn ze ook nog technisch van aard. Waar gewoon een hele legacy achter zit. En denk je, potverdikke. Maar ja, dit is, we noemen dat lipstick on a pick. Dus je probeert hem zo mooi mogelijk te maken.
9: Arjan noemt het altijd anders.
10: Lipstift op werken. Moet je niet doen.
11: Ik versta Brabants. Maar dus mijn lipstick on a pick. Misschien is dat mijn internationale achtergrond. Dus in essentie is het gewoon hetzelfde.
10: Zeg maar gewoon hetzelfde. Ja. Ik heb de derde vraag.
11: Ja.
10: Wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne ooit bedacht, die we nooit hebben uitgevoerd, wegens gebrek aan lef? Want er is wel creatieve shizzle bij jullie over de vloer gekomen, dat weet ik zeker.
11: Jawel, maar ik denk dat... dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik kan dat niet voor de lokale merken, zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn, beoordelen. Ik denk dat daar heel veel goede dingen die je levenslang nooit hebben gezien. Dat denk ik. Dus, maar dat kan ik niet beoordelen. Weet ik ook niet. Even denken. Ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden. Weet ik niet. Ik denk omdat ik het niet
10: prima.
11: Heb.
10: Nou, als het er niet is, dan is het niet. Dan moet je het ook niet gaan maken.
9: Maar laten we hem omdraaien. Wat hoop jij ooit voor iets grotesks te kunnen doen? En dan even los van de gebaande paden en het standaard EVP en 222 en international. Maar als je echt mag dromen, als je echt denkt van wow, stel dat ik niet hoef rekening te houden met, maar echt mijn vak, mijn beroep, employer brand manager. Wat zou je dan willen neerzetten? Waar ligt echt een uitdaging voor jou? Wat wordt je legacy?
11: Ja, nou, wat ik nu al heel trots op ben, en dus echt, ik zit nu hier, maar het is natuurlijk echt iets van het hele team, bloed, zweet en tranen, kennis, kunde, alles. Wat ik echt heel goed, heel graag zou willen, en dat echt een next step is voor mij, is dat ik veel meer moet gaan inzetten op de mensen die ooit bij Aldo Hesse en Albert Heijn hebben gewerkt, die de organisatie hebben verlaten en die ik heel graag weer terug zou willen boomerangen.
10: Ja, ja, ja.
11: Dat is echt boomer. Iets. Is alumni. Wat, ja. Als je volgens mij, ik heb er laatst iets over gepost, maar 1 op de 5 mensen, 1 op de 4 hebben bij Albert Heijn al gewerkt. Dus daar zit al liefde, daar zit al bekendheid. Nou, die kan je dus terugcirkelen. Sterker nog, we hebben heel veel. Best wel veel, moet ik zeggen. Voorbeelden van mensen die ooit Aldo-S hebben verlaten, die ervaringen ergens
9: anders. Want je zegt.
11: Dat wil ik heel graag.
9: Ja, en dan bedoel je dat mensen die bij een Albert Heijn of Gal en Gal, dat die dan doorstromen naar Aldo-S.
11: Ja, of kijk, want de wereld van werk zit iets anders in elkaar. Het is een curriculum van hele mooie ervaringen en niet meer de traditionele ladder. Dus je kan ook niemand ownen. Volgens mij zou je moeten stimuleren dat iemand, als je iets nu niet kan bieden aan iemand, dat die prima dat hij naar een andere bedrijf gaat en dat hij over 3 jaar weer terugkomt. Volgens mij moeten we op deze manier naar werk gaan kijken.
9: Snap ik, maar als jij zegt van ja, 1 op de 5 mensen in Nederland heeft al ooit bij de Albert Heijn en of gewerkt.
11: Met name in de winkel, dat ja, begrijp je.
9: Dat zijn natuurlijk gewoon ook een bulk aan jongeren juist, die gewoon cash klopt, nodig hebben en ja, die daardoor dat vak rauzen en daar geen reet aan vinden en achteraf denken van wat een rotjob. En sommigen vinden het ook echt tof, maar dat is natuurlijk heel de totaal. Hè?
10: Ze hebben er wel gewerkt. Ze zijn wel al bekend met je
9: maar
10: brand.
9: Maar is dat dan echt al die diepgewortelde liefde? Die...
11: Nou ja, misschien is de eerste liefde. En ik weet niet wat dat voor jouw gevoel bij jou oproept. Maar
10: vertel eens, Bjorn.
11: Nee, laten we daar een andere twee
9: uit. Bij welke Albert Heijn ben jij begonnen?
11: Wat zeg je?
9: Bij welke Albert Heijn ben jij begonnen?
11: Nee, ik ben als klant begonnen.
9: Oh, kijk aan.
11: Ja. Ik ben een van die daar niet gewerkt heeft. Dus ik ben dan later laatbloeier misschien.
10: Fantastisch.
11: Ja. Nee, maar even terug naar waarom ik dat belangrijk vind. Omdat ik geloof dat daar een zaadje geplant is. Ik vind het nog onvoldoende dat wij de mensen in de winkels, die daadwerkelijk met onze klanten praten, die wil ik zo graag terug naar ons hoofdkantoor hebben, omdat er zoveel kennis, kunde, whatever zit. Dat is mijn absolute droom. Voor employer brand dan, hè?
9: Ja, wij dromen met jou mee, Bjorn. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Bjorn, en heel veel succes met de Ahold Delhaize. Dit was helaas onze laatste zomerspecial. Maar kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op de LinkedIn-pagina BNR Het Werk en praat mee. En volgende week is iedereen weer aan het werk en hoor je meer over werk, recruitment, employer branding in BNR Het Werk. Tot dan. We're living like in a Dolce Vita.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden. En slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevene heeft de brandweer ernaast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In een Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffers sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. En de Champions League is nog ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van vandaag ongedaan weten te maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt. En Donner Bakker.
15: De beursweek is doormidden. Goed dat je weer luistert op deze woensdag 19 augustus... de dag dat we het hebben over jou.
16: Wat blijkt, Nederlandse huishoudens zijn fan van beursgangen. Uit nieuwste cijfers van DNB blijkt dat opvallende beursgangen... als bedrijf van Musk, SpaceX, dat naar de beurs ging... maar ook CSG, Tsjechische industrie- en defensieconglomeraat... of ijsmaker Magnum het afgelopen kwartaal populair waren... onder de Nederlandse beleggende huishoudens.
15: Sterker nog, de belegging van Nederlanders waren nog nooit zoveel waard als nu.
17: Daar hebben we het uitgebreid over en ook over Nvidia. Dat mag van Peking ineens toch chips in China verkopen.
18: Bedrijven als Tencent en ByteDance krijgen elk 10.000 van de H200-chips van Nvidia. En ja, het is niet de nieuwste generatie, maar toch. China hoopt daarmee Chinese AI-bedrijven te helpen concurreren met bedrijven als OpenAI en Anthropic.
15: En we blijven in China, want je hoort ook over een bizarre beursgang. Eentje waarbij het aandeel met honderden procenten stijgt op de allereerste beurs.
17: De Amsterdamse beurs die kan er alleen maar van dromen. Die is in het rood gesloten voor de tweede dag op rij. 1/4 eraf vandaag. Daarmee eindigen we op 1102 punten. En BSI, dat is met 4,5% de grootste daler. In de VS ziet het er beter uit, want daar zijn de borden groen. Tijd om de beursdag door te nemen. En dat gaan we doen met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Mark, wat fijn dat je er bent.
19: Dankjewel.
15: wil ik even beginnen met robots. Of nou ja, met de Chinese robotmaker Unitree om precies te zijn. Dat is het bedrijf dat mensachtige robots maakt. Unitree maakte vandaag zijn beursdebuut op de beurs van Shanghai. En dat werd een spektakel. Het aandeel ging meer dan 600% omhoog.
19: Take a look at the bright spot in today's market. It is that IPO from Unitree Robotics. And we saw shares jumping as much as about more than 600% at the open. Now, this is a very important IPO because it actually is China's very first publicly traded humanoid robot maker and potentially has a very important strategic role to play amid this whole AI race between Beijing and the US.
15: Er is ruim $900 miljoen opgehaald, maar, en dat horen we vaker bij BNR Beurs, ze hadden veel en veel meer aandelen kunnen verkopen. De aandelen waren namelijk 5500 keer overtekend. Ja. Nou, Mark, eerst maar even, hè. Snap jij het enthousiasme van beleggers rondom dit aandeel?
20: Voor de sector wel, want het is ook een fantastisch mooie sector voor de komende jaren. Maar de koerssprong en de waardering vandaag absoluut niet. Want je praat over uiteindelijk een koerssprong op het slot van bijna 500%. Een waardering van 700 keer de winst of iets dergelijks. Dus het geeft vooral aan, ook omdat het duizenden keren was overtekend, dat Aziatische en vooral Chinese beleggers toch blijkbaar ook wel van een gokje houden.
15: Ja, dat mag je inderdaad zeggen. Ja. En over Unitree zelf, want die verkochten afgelopen jaar 5500 van die robots. Waar belanden die nou? Is dat bij mensen in de keuken om de afwas even te doen of vooral in specifieke sectoren?
21: Backflips maken ze.
15: Ja, ook nog.
20: Nou, voorlopig moet je het ook niet overdrijven. Het is voornamelijk wat het nu nog wordt gebruikt in laboratorium, in onderzoek, demonstraties, dataverzameling. Het wordt nog niet echt industrieel toegepast. Dus daarvoor is het nog te vroeg. En daarom denk ik ook dus dat de beurskoers behoorlijk vooruit loopt op wat we in de komende jaren nog wel gaan meemaken. Dus het is een fantastisch vergezicht, maar het loopt wel heel hard nu op de zaken vooruit.
15: Ja, maar je ziet toch, hè, de beursgang is dus best wel een succes. Een ander beursbedrijf dat zich daar nu momenteel mee bezig had met die robots is Tesla. Daar hoor je toch best wel veel kritiek op die belofte en die ambitie. Waarom belonen beleggers nu Unitree en is het bij Tesla toch vooral veel kritiek?
20: Ja, Musk die belooft natuurlijk altijd wat. Heeft ook heel veel vergezichten en puntjes aan de horizon. Hij belooft miljoenen robots. Maar voorlopig wordt er nog niks geproduceerd in Fremont. En elke deadline die hij tot nu toe sinds 2022 heeft gesteld is gemist. Dus beleggers nemen het daar toch een beetje met een korreltje zout. Terwijl uiteindelijk denk ik wel dat Tesla tot een van de topproducenten wereldwijd gaat behoren. Maar wel met een flinke achterstand op China die wat vooruit loopt qua productie in ieder geval.
15: Ja, en want inderdaad het sentiment, je zegt de beleggers houden van een gokje. Dus het sentiment rondom die robots, dat begint toch wat positiever te worden, heb ik het idee. Is dat iets waar Tesla en zeker ook Musk dan een beetje op mee kunnen liften, denk je?
20: Een beetje wel, maar niet tegen deze waarderingen. Dus het geeft aan hoeveel fantasie er in dit segment zit en komt te zitten. Het is vooral China die in qua industrie en productie vooruit loopt, qua staal. Als ik hem even zo noem. Amerika houdt zich nog vooral bezig, en dat is niet alleen Tesla, maar ook Boston Dynamics bijvoorbeeld, met de intelligentie achter de robot. En die strijd is nog lang niet gestreden. Dus Amerika staat op grote achterstand.
15: Ja.
20: Maar nog niet als het gaat om intellectueel eigendom en zeg maar de kennis die zo'n robot van binnen moet hebben.
15: Nee, dus jij zou China nog niet als de gedoodverfde winnaar durven te bestempelen?
20: Nee, ik denk wel qua productieaantallen. Ik denk dat 97% van alle robots vandaag de dag uit China komt. Maar over intelligentie, zeg maar, en het AI-gedeelte, daar denk ik dat Amerika uiteindelijk de slag mee gaat winnen. Alleen dat zal de komende 12 tot 18 maanden een keer moeten doorbreken.
15: Ja, en tot slot, hè, want de Amerikaanse communicatiewaakhond, de FCC, die kondigde onlangs een verbod aan op import van die Chinese robots. Ook de viervoeters. Is dat nog problematisch voor Unitree of is het een hele andere markt waar zij zich op richten?
20: Nou, voorlopig is het een hele andere markt. Kijk, en uiteindelijk de Amerikanen en de Chinezen hebben over en weer natuurlijk allerlei maatregelen. Uiteindelijk zou het voor de hele wereld beter zijn als die allemaal weg zouden vallen waarschijnlijk. Qua innovatie, maar voorlopig, ja, iedereen werpt zijn grenzen omhoog en zijn hurdles omhoog. En ja, dat betekent dat Unitree toch wel een probleem heeft om het in een Amerikaanse markt weg te zetten. Maar de Aziatische markt is groot genoeg voor hun.
21: En ook nog wel een leuk nieuwsje in lijn hiermee is dat Prosus, dat kwam vandaag met een rapport. Zij zeggen, wij gaan ook vol inzetten op robotica. Zij denken zelfs, zeggen ze in dat rapport, dat ja, robots binnenkort hun ChatGPT-momentje gaan beleven. Dus hè, toen we in november 2022 allemaal blown away waren door die komst van GPT-3, ja, dat we dat nu ook gaan hebben. Wat denk jij, Mark? Bevinden we ons daadwerkelijk op zo'n soort van kantelpunt?
15: Zie je bedenkelijk kijken.
20: Ja. Nou ja, ik geloof nooit zo in kantelpunt. Ik geloof wel in trends. En ik weet ook dat Jensen Huang, de chairman van Nvidia, ook al aangeeft dat dit een grotere markt gaat worden op termijn dan wat we nu zien in datacenters. Dus dat belooft heel veel. Musk roept hetzelfde. Alleen bij Musk, wat ik zeg, alle deadlines worden gemist. Dus daar moet je het al met een korreltje zout nemen. Maar ik denk, op termijn zou het een heel leuk segment kunnen worden. Maar ik zie mezelf nog niet met een robot in huis die allerlei taken van mij overneemt. Ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren in het wat nuchtere Westen, zeg maar.
18: Lijkt me wel luxe.
20: Ja, het is absoluut een luxe, maar zie je het thuis gebeuren of niet?
18: Nou, het is nog ver weg, denk ik, ja.
21: Dan Acer, ja, ook heel spannend, een verzekeraar. Het heeft het eerste half jaar meer kapitaal binnengehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. En heb je het over verzekeraars, ja, dan heb je het vaak over operationele kapitaalgeneratie, Donner. Dat is een belangrijke maatstaf.
18: Ik let op.
21: Die steeg naar recordhoogte, 773 miljoen euro. Dat is vooral wat je moet onthouden hieraan. 30 miljoen hoger dan waar analisten op hadden gerekend. De opvolger van Jos Baeten, CEO Ingrid de Zwart, is blij.
0: Hartstikke mooie cijfers. We laten prachtige resultaten zijn, dus daar ben ik trots op.
21: Ja, en dat het zo goed gaat, dat komt doordat ze meer schadepremies ontvingen. Door de instroom van pensioenfondsen ook, die hun vermogen bij de verzekeraar onderbrengen. En ook de integratie van Aegon, die vorige maand is afgerond.
0: De Aegon Nederland integratie is keurig verlopen volgens het plan zoals we dat van tevoren met elkaar hadden bedacht. Binnen 3 jaar hebben wij de 2 bedrijven en de 2 culturen op een hele goede manier met elkaar samen weten te brengen. Mm-hmm. En daar zien wij naar de toekomst toe dat deze 2 bedrijven nu echt bij elkaar zitten onder Acer. En dat het merk Aegon in de Nederlandse verzekeringsmarkt er niet meer is.
21: Ja, nou, samen vooruit zou ik zeggen. Maar echt indruk maakt het niet op beleggers, want Acer eindigt desondanks toch 2,1% in de min.
18: Door naar het leed dat Ebusco heet. Ik ben ondertussen zelf gestopt met tellen, maar de noodlijdende bussenbouwer is weer gered van de afgrond. En ook nu komt het geld van een belangrijke aandeelhouder, in dit geval Rijn Holding. Dat maakt in 2 stappen 6 miljoen euro over. Daarvoor moet Ebusco wel weer nieuwe aandelen uitgeven, en die verkoopt ze met een korting aan Rijn Holding, waardoor het belang van die partij flink stijgt, van iets meer dan 5% naar ruim 16%. En die reddende engel krijgt daarnaast het recht om een commissaris te benoemen. Nou, weer wat lucht voor de bussenbouwer uit Deurne. We gaan zien hoe lang dat dan weer duurt.
21: Ik ben benieuwd. En dan nog Alphen. Dat is al lang niet meer alleen een laadpalenbedrijf. En dat is maar goed ook. Het overtrof de verwachtingen door ruim 23% meer omzet te maken in de eerste helft van dit jaar. En dat komt niet door laadpalen, maar vooral door de batterijdivisie. 90% meer omzet. En slimme netwerkoplossingen. En ja, de verkoop van laadpalen voor elektrische auto's door laadpalen, maar vooral door de batterijdivisie. 90% meer omzet. En slimme netwerkoplossingen.

0: hebben het over de knipperlichtrelatie tussen China en Nvidia. Want er mogen opeens toch weer chips die kant op.
1: En Moderna, dat schiet meer dan 100% omhoog. En dat heeft alles te maken met kanker.
0: Eerst naar de beleggende Nederlander. Want nog nooit waren beleggingen van Nederlandse huishoudens zoveel waard als nu. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Al die aandelen, fondsen en obligaties zijn bij elkaar voor meer dan €234 waard.
2: De afgelopen maanden was het altijd een beetje cijfertje wisselen. Wie op nummer 1 stond in onze top 25. Maar Shell is wat gedaald in het afgelopen kwartaal. Mede door verkopen en komen op de tweede plek uit.
1: Ja, wat opvalt is dus dat Shell niet meer bovenaan het lijstje van populaire aandelen staat. Dat is nu ASML. En dat aandeel neemt de koppositie over, ondanks dat beleggers veel aandelen verkochten.
0: Ook blijkt dat Nederlanders fan zijn van beursgangen. Er werden aandelen gekocht van ijsjesmaker Magnum, de van defensiebedrijf CSG en natuurlijk van de ruimtevaartbedrijf SpaceX.
2: En we hebben gezien dat Nederlandse huishoudens voor €169 miljoen aan aandelen SpaceX hebben gekocht. Via directe aankopen van aandelen. Wat ze via beleggingsfondsen hebben gedaan, dat weten we helaas nog niet. En dat is de grootste aankopen in de eerste beleggingsmaand van een beursgang sinds wij zijn gaan meten.
0: Ja, Mark, het was een rapport met veel opvallendheden. Hè? Aandelen stegen gemiddeld 12%, de hoogste stijging sinds DNB het bijhoudt. Nou, allerlei verschuivingen binnen de top 25 individuele aandelen. Ik wil het toch even over die beursgangen hebben, want daar zijn we blijkbaar fan van. Waar komt die interesse nou vandaan?
3: Nou, ook door de media natuurlijk. Als je ziet hoe de beursgang van SpaceX werd voorbereid, werd je vanzelf wel enthousiast over de mogelijkheden. Alleen, een heel goed verhaal wil nog niet zeggen dat het met de waarderingen waar dat naar de beurs toe komt ook een gelijk een goed bedrijf is om in te beleggen. Dus het is een mooi verhaal, maar de waarderingen waar ook weer vandaag dan in China, wat er allemaal gebeurt, ja, betekent toch wel dat het, er is nog wel een verschil tussen een goed bedrijf en een mooie waardering.
0: Ja, maar ik heb me altijd laten leren als particuliere belegger niet direct instappen. Ik hoorde Corné van Zijl gisteren nog zeggen, it's probably overpriced, IPO. Moet je dit als particuliere belegger eigenlijk wel willen?
3: Sommige zijn ook voorbeelden genoeg waarbij je graag had meegedaan, denk ik, achteraf. Ik denk dat je wel moet meekijken naar dit soort beursgangen. Maar je moet wel selectief zijn, want als het echt te mooi is om waar te zijn en te euforisch wordt gebracht, is de kans op een redelijke allocatie ook klein. Ja. Iedereen mee wil doen. Als het 8000 keer is overtekend, dan krijg je waarschijnlijk, als iedereen door dezelfde deur naar binnen wil, een hele hoge prijs en heel weinig allocatie. Dus je moet wat selectiever erin zijn.
0: Ja, want je zag ook in die cijfers terug, hè, €170 miljoen overgemaakt door Nederlandse huishoudens in die eerste maand van SpaceX. In diezelfde maand weer €100 miljoen verkocht. Is dat dan toch even snel wat geld mee pikken?
3: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat heel veel mensen geflipt hebben, zoals het heet. De meeste hebben ook, zeg maar, als ze het in die periode hebben verkocht, winst gemaakt. Dus voor Persoldo is dat voor de Nederlandse belegger, denk ik, een positief event geweest.
1: En als we nog even uitzoomen in dat rapport kijken, ruim 2 miljoen huishoudens hebben dus aandelen, een kwart. Ja, daar is nog veel meer winst te behalen, dus voor heel veel andere huishoudens.
3: Klopt, ja, nee. Kijk, Nederland is wel een spaarland, geen beleggingsland. En inderdaad, wat je zegt, klopt, 25% is aan het beleggen, maar er staat nog 550 miljard op spaarrekeningen en nog zo'n 113 miljard op betaalrekeningen. Dus als je dat op zou tellen en even theoretisch, als dat allemaal belegd zou gaan worden, wordt dat natuurlijk nooit, maar stel. Ja, dan is er nog heel veel potentie in om verder te groeien.
1: Nou, we hebben natuurlijk wel ook een geweldig pensioensysteem, dus we beleggen natuurlijk ook wel veel. Dat overzien we daarin vaak. Maar goed, er zit natuurlijk nog wel heel veel potentie. Maar wat je ook wel ziet in het rapport is dat we over de hele linie toch ook veel zijn gaan verkopen afgelopen kwartaal. En toch werden beleggingen dus meer waard. Ja, in welke aandelen zat dat hem dan vooral?
3: Maar met name denk ik in voorbeeld, ik denk ASML is het beste voorbeeld. Daarin werd best wel winst genomen. Alleen omdat die koers ook 50% steeg in het tweede kwartaal. Per saldo is de waarde van wat er overbleef bij Nederlandse beleggers. Was toch weer hoger dan het kwartaal ervoor. Dus ik denk dat ASML ook daarom de eerste positie te danken heeft. En dat ze Shell voorbij zijn gegaan.
0: Die rapportjes van DNB, dat is natuurlijk ieder kwartaal. Het is een beetje stuivertje wisselen tussen ASML en Shell wie de nummer 1 is. Nu dus weer ASML, flinke koersstijgingen. Heb jij het idee dat dat volgend kwartaal weer anders is? Of kunnen we ASML toch wel een beetje als de koning zien de komende tijd?
3: Nee, ik denk wel dat deze machtsverschuiving redelijk structureel is. Kijk, technologie, AI, dat is toch als onderdeel van de brede economie een steeds belangrijker segment. Terwijl, Shell kan natuurlijk van tijd tot tijd, zeker door zo'n oorlog met Iran, door een opgelopen olieprijs en gasprijs tijdelijk fors omhoog gaan. Maar het groeit natuurlijk niet zo hard. Terwijl ASML natuurlijk de komende jaren, als het management mag geloven en als je de marktvoorspellingen mag geloven, heel stevig kan blijven groeien. Dus ik verwacht niet dat ze die nummer 1 positie gauw af zullen geven.
4: BNR Beurs.
1: Gaan we door naar China. Dat wilde, net als de VS, de eigen chipindustrie beschermen en beperkte daarom de import van Amerikaanse AI-chips. Ja, dat was dikke pech voor Nvidia.

0: Maar de Chinezen zijn ineens om, schrijft de Financial Times. Ze laten voorzichtig weer de invoer van Nvidia's H200-chips toe.
1: Ja, Chinese bedrijven kunnen die blijkbaar dus toch niet missen. En daarom laat Peking het weer toe, onder bepaalde voorwaarden wel. ByteDance, de eigenaar van TikTok, en Tencent hebben beide zo'n 10.000 van die Nvidia-chips nu gekocht. Ja, Mark, wel niet. Donner noemde het al een knipperlichtrelatie. Ja, waarom is China dan nu toch om? Want het wilde eigen spelers als Huawei beschermen.
2: Ja, maar goed, als Beijing natuurlijk Nvidia uitsluit, dan helpt het Huawei. Maar helpt het zeg maar niet voor hun eigen AI-spelers zoals ByteDance, Tencent, Alibaba, DeepSeek, noem maar op. Want die moeten concurreren met hun Amerikaanse counterparts. Dus het is eigenlijk denk ik een soort compromis waarbij een klein beetje van dit en een klein beetje van dat. Ze willen Huawei natuurlijk wel helpen, maar ze willen ook de andere partijen niet helemaal buitenspel zetten ten opzichte van Amerikaanse concurrenten. Ja. Dus dat is de reden dat ze het nu toch weer oogluikend een beetje toelaten.
1: Want even over die eigen chipindustrie dus. Hoe is het daarmee gesteld? Hoe gaat het met Huawei?
2: Nou, beter dan 2 jaar geleden, dat denk ik dat wel heel duidelijk is, hè, met hun Ascent ook platform. Maar Nvidia's voordeel is nog wel dat zij de hele stack beheersen. Dus niet alleen de GPU, maar ook de CUDA software, de hele integratie erachter, de libraries, het ecosysteem. Dus ja, je ontkomt er bijna niet aan dat de Chinese partijen die gewend zijn om met dat ecosysteem te werken, dat het heel moeilijk is voor die partijen om dan over te switchen naar bijvoorbeeld een Huawei. Dus dat zal niet heel snel gaan, maar de Chinese markt, de partijen staan er beter voor dan 2 jaar geleden, maar nog wel 1 of 2 jaar achterstand op de Amerikaanse tegenhangers.
1: Dan dus die bedrijven die chips gaan kopen, ByteDance, Tencent. Wat kunnen zij precies nu gaan doen met die H200 chips?
2: Nou ja, vooral hun AI-modellen trainen, hun taalmodellen trainen, fine-tunen en vervolgens inferentie draaien. Maar ze kunnen alleen die taalmodellen trainen met die Hopper 200. Dat is een 2-3 jaar ouder generatie chips al.
0: Op 1 of 2 na beste, toch? Van Nvidia.
2: Ja, ik denk dat het wel inmiddels na met de Blackwell en de Rubin, dat het al de derde oudere generatie is. Alleen om het trainen van de modellen. Voor de inferentie moeten ze dus hun eigen Chinese chips gebruiken, zoals Huawei en Cambricon. Ja, en die lopen gewoon achterop in hun Amerikaanse counterparts.
0: Ik ben ook wel nieuwsgierig, hè, want die leveringen gaan vooral naar Hongkong. En de Chinese overheid stuurt ook aan op ja, de toekomstige leveringen of bestellingen, die moeten daar ook heen. Waarom specifiek naar Hongkong en niet naar andere steden?
2: Nou ja, ik denk dat de bottleneck daarmee ook verschuift van de chips zelf naar de infrastructuur. En dat Hongkong misschien op sommige vlakken een betere infrastructuur biedt. Maar goed, je kan de chips wel hebben, maar dat betekent nog niet dat je de infrastructuur hebt. Want de infrastructuur is breder dan dat. Dus dit is wel heel positief nieuws voor de hele supply chain in die infrastructuur van de AI-hardware. Maar op korte termijn denk ik dat het ja, China eigenlijk geen keuze heeft om daar toch een keuze dank, omdat we als wereld zijn en dan qua exportrestricties ietsje makkelijker ten opzichte van Hongkong staan dan mainland China.
0: Ja.
2: Maar het heeft vooral positieve implicaties voor de supply chain. En dan moet je denken aan niet alleen de chipsector, maar ook de systeembouwers, de TSMC's van deze wereld, de componentenmakers, de advanced packaging, ja. Eigenlijk alles wat eromheen zit.
0: Alles wat eromheen zit. Ik moet Shenzhen, dat is een beetje het tech-kapitaal van China. Dat ligt letterlijk op één worm afstand.
2: Ja, dat is aan de overkant natuurlijk, ja.
0: Ja, dus dat zal dan ook nog wel meespelen. Ja.
1: En beleggers lijken niet echt onder de indruk te zijn in Nvidia. Hè? Dat komt nauwelijks van zijn plek. 0,3 in de min staat het nu. Ik vraag me wel af, kunnen zij hier niet gewoon dan veel meer omzet nu gaan halen in China? Want die deur staat nu wel open en ze hebben daar nog bijna niets natuurlijk.
2: Nee, klopt, het zit ook niet in de verwachtingen. Nvidia geeft een guidance af, exclusief China. Dus in hun guidance van 91 miljard voor het huidige kwartaal zit expliciet geen China compute omzet. Als er dus wel wat gaat komen, dat lijkt dus nu te komen, dan betekent het gewoon icing on the cake. Slagroom op de taart wat dat betreft. Het probleem is ook dat niet Nvidia geen chips kan maken. Het probleem is echt dat er tussen Washington en Beijing gewoon een soort strijd gaande is. Ja. Een spelletje. En daar zullen ze voorlopig wel mee doorgaan.
3: BNR Beurs.
0: We gaan nog even naar onze vriendjes en vriendinnetjes op Wall Street. Het ligt er groen bij. Dan zie ik de Dow Jones 0,2% in de plus. S&P 500 0,4% en de Nasdaq 0,3%. Voorbeurs stond alles nog in het rood toen we vanmiddag druk aan het schrijven waren. En toen ineens schoot alles omhoog. En Milou, jij weet waarom, toch?
1: Ja, Donner. Ik denk dat is toch een stukje opluchting. Het is de afgelopen tijd namelijk erg onrustig, hè, op de Amerikaanse obligatiemarkt. Zo is de 30-jarige rente opgelopen naar het hoogste niveau sinds 2007. Boven de 5,3%. Ja, flinke risicopremie die investeerders dus eisen. En nu heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën besloten dat het zelf maar flink van die eigen staatsobligaties gaat terugkopen. Mark, waarom doen ze dat?
2: Het is geen QE zoals we dat vroeger kenden, want ze verkopen eigenlijk kortere lopende treasuries en ze kopen langlopend. Dus wat ze eigenlijk wel doen, is een soort QE op de duration. Ze maken de duration wat korter. En dat is omdat ze het lange kant van de curve, dus de 10, de 20, de 30 jaar, te veel zien oplopen. En dat beperkt toch, denk ik, toch wel in alle activiteiten of de mogelijkheden om te lenen voor bedrijven en voor de overheid qua budget. Dus er moest wat gebeuren. En ik denk dat ze een signaal hebben willen afgeven dat ze dus nu bereid zijn om kortere obligaties te verkopen, om de langere te kopen. En daarmee een impuls te geven aan Wall Street, als het ware. Het is een soort impliciete treasury put onder de markt.
1: Maar goed, per saldo lossen ze dat schuldenprobleem natuurlijk niet op hiermee.
2: Nee, de schulden die worden alleen maar opgelost als je minder tekorten maakt. En dat is natuurlijk in Amerika een utopie, denk ik.
1: Ja.
0: Door naar een aandeel dat opvalt, SK Hynix. De maker van geheugenchips beleeft een bewogen tijd op de beurs, om het zacht uit te drukken. Vooral op dat van thuisland Zuid-Korea. In 2 maanden halveerde het aandeel nadat het een megastijging had meegemaakt. En daarom grijpt de directie nu in. Het gaat vanaf morgen tot halverwege november eigen aandelen inkopen voor zo'n $29 miljard, om precies te zijn. Wel een pleistertje op de zere plek, moet ik zeggen, want er is $170 miljard aan beurswaarde weggeveegd de afgelopen weken. En in New York zijn ze er wel blij mee, want het aandeel staat dik in de plus.
1: En overtoep ik met een aandeel dat nog meer opvalt. Farmaceut Moderna namelijk. Dat staat 140% in de plus en counting, zou ik bijna willen zeggen.
0: 140% hebben ze een medicijn tegen kanker uitgevonden?
1: Nou,
0: of zo.
1: Hoe raad je het onder? Ja, nou ja, medicijn, het komt in de buurt. Hè. Samen met farmaceut Merck, met CK, heeft Moderna een vaccin tegen melanoom getest. Vaccin, moet ik zeggen op z'n Frans. Dat is een vorm van huidkanker, hè, melanoom. En de resultaten van dat vaccin die zijn veelbelovend. Het helpt terugkerend melanoom voorkomen en zorgt ook nog eens voor minder kans op uitzaaiingen. Het vaccin is geslaagd voor de fase 3-test. Wat betekent dat de bedrijven nu goedkeuring kunnen aanvragen bij toezichthouders. Dus ja, mooi nieuws voor de mensheid en voor beleggers dus. Want je zal maar aandeelhouder in Moderna zijn. Staat op dit moment tussen 141% hoger. Voor Merck, ja, dat steekt er toch een beetje magertjes bij af. Dat staat slechts 11% hoger, maar toch.
0: Mark, mocht dit nou echt serieuze business zijn, zie je dan nog een veel hoger pad voor Moderna weggelegd?
2: Ja, wereldwijd is het natuurlijk wel, als dat allemaal zo werkt, een heel belangrijke doorbraak. Het is wel slecht nieuws voor de zonnebrandcreme fabrikanten, ben ik bang.
0: Ja,
1: die zien hun business.
2: Maar nee, dat is een geintje. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we voor de mensheid dat dit soort doorbraken er zijn. Als melanoom gestopt kan worden en niet verder kan besmetten. Ja, hartstikke mooi.
1: Ja, ik wist niet wat ik las. Ja. Deze BNR-beurs zit er alweer bijna op, maar vrees niet, ook morgen kunnen we weer aan de bak. Weinig kwartaalcijfers, maar de cijfers die er wel zijn, daar valt genoeg aan te beleven. Te beginnen met Aegon. Analisten verwachten een flinke stijging van de kapitaalgeneratie. Dat is een belangrijke metric voor verzekeraars. Maar de operationele winst blijft in de voorspellingen van analisten juist achter. Er wordt een daling verwacht. Nou, als die voorspelling uitkomt, moeten ze dat wel kunnen uitleggen. En dan Alibaba. Alle ogen zijn bij de grootste webwinkel van China gericht op hun cloud- en AI-tak. Met hun eigen AI-model Qwen proberen ze mee te komen met de Amerikaanse concurrentie. Dus dat is er zeker één om op te letten. En dan nog Walmart. Vorig kwartaal groeiden hun e-commerce en advertentieinkomsten nogal hard. Beleggers gaan er bij deze Amerikaanse supermarktketen zeker op letten of dat aanhoudt. Want dat moet ook wel om op te boksen tegen de afzwakkende groei in het aantal winkelverkopen. Kan de advertentietak de winst overeind houden? Nou, ik zei het al, genoeg te beleven.
0: Genoeg te beleven en vanavond natuurlijk ook nog die vetnotulen. Dus daar gaan we het morgen weer over hebben. Dit was de BNR Beurs van woensdag 19 augustus. En die zat vol met intrige. Yeah. Nederlandse huishoudens die worden verleid door beursgangen. En China dat niet langer hard to get speelt voor chipmaker Nvidia. Maar ordinair roddelen, dat werd het niet. En dat hebben we natuurlijk te danken aan Mark Langeveld. Goed dat je er weer was.
2: Fijne avond.
1: En fijn dat jij luisterde of keek. Bedankt. Dat kan morgen weer. Tot dan.
0: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
0: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur, bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
4: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week verlaten we onze eigen planeet en niet vanwege die zonsverduistering, maar omdat Europa de uitrol van het eigen Iris Square satellietsysteem wil uitbreiden en vervroegen. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Bij mij is Stefan de Vries.
5: Hi Luc.
4: En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst...
2: De Gradometer.
5: Bij Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat juist ontzettend langzaam? Dat vertelt deze week Luc. We hebben het over een oude ergernis van jou. Vertel.
4: Ja, toen ik nog in Brussel woonde, kon ik me daar mateloos aan irriteren dat in de stad, die toch de facto de hoofdstad van Europa is, je niet normaal boodschappen kan doen op zondag of überhaupt naar de winkels. Mm-hmm. Want ja, bijna alles was dicht. In België is de regel dat winkels verplicht een dag gesloten moeten zijn. En in de praktijk is dat dan natuurlijk dan zondag. En ik kan me nog wel herinneren volgens mij dat er altijd... er was nog 1 Delhaize dan in het centrum ergens bij Beurs open. Maar als ik tegenwoordig in Brussel ben, dan kom ik eigenlijk nooit meer in het centrum. Dus ik heb al even niet meer gezien of die er nog is. Maar ik zag net op Google Maps leek het er zelfs alsof die nou ook verdwenen is. Maar goed, want in de Brusselse Vijfhoek, dus in dat centrum zo binnen de ringweg, zeg maar... daar geldt, dat was een toeristische zone, dus daar was dan nog wel een uitzondering voor. Kon je nog wel boodschappen doen, vond ik... trouwens ook bijzonder, want ik vroeg me ook altijd af wat je als toerist eigenlijk te zoeken hebt op zondag in die stad.
5: Inderdaad.
4: Want er valt vrij weinig te beleven. En ja, die winkelstraat op zondag, die zijn ook allemaal dicht. De kledingwinkels en zo, daar kun je ook niet terecht.
5: Ja, dus je moest eigenlijk op zaterdag al je inkopen doen voor zondag. En tot en met maandag eigenlijk altijd.
4: Ja, je moest dat wel echt plannen. En nu gaat dat dan waarschijnlijk eindelijk veranderen.
5: Ja.
4: En godzijdank ook misschien wel. Ja. Of ja, God wil het juist niet horen, denk ik dan. Maar de supermarkten en andere detailzaken, die mogen sinds gisteren 7 dagen per week open.
5: Okay.
4: En de regering De Wever had dat in april al besloten, maar dus nu sinds gisteren is het dan officieel. En de Arizona-coalitie, zoals die in België heet, die wil daarmee inspelen op de wensen van de consument. De ontwikkeling van e-commerce, die werd in het regeerakkoord genoemd als een van de redenen. Nou, welkom in de 21ste eeuw, zou ik dan zeggen.
5: Ja.
4: En iets anders wat niet als reden wordt genoemd, maar ja, ik kan me ergens toch ook wel wat bij voorstellen. In Nederland zijn winkels natuurlijk over het algemeen wel open op zondag. In Frankrijk en Luxemburg ook deels. In Duitsland dan nog weer niet. Maar ja, ik kan me dus ook wel voorstellen dat mensen dan misschien de grens overgaan om daar boodschappen te doen.
5: Ja. Nou ja, ik ben opgegroeid in Zeeland. En toen ik klein was, gingen wij op zondag naar Antwerpen. Want daar waren de winkels wel open.
4: Ja, want Antwerpen is ook een toeristische zone. Dus daar, en volgens mij aan de kust van België is dat ook nog weer.
5: Precies.
4: Dus daar dus het centrum van Brussel, Antwerpen, dat soort plekken, daar mag het dan wel.
5: Ja, duidelijk. Ja. Is dit nou great?
4: Nou, voor de veel eisende consument zoals ik dan misschien wel. Maar je hoort natuurlijk ook al meteen klachten van MKB-bedrijven of KMO's in het Vlaams. En want voor die kleine bedrijven is het natuurlijk lastiger om de kosten te dragen om ook langer open te blijven. Al is het ook niet verplicht om het te doen natuurlijk. Maar ja, de vrees is dat dan de grote multinationals, zoals Deleuze, Albert Heijn, Carrefour, dat die dat allemaal wel kunnen. En dan nog een dingetje is dat de arbeidswetgeving in België verder niet verandert. En die verplicht bedrijven wel om de zondagsrust te respecteren. Dus voor alle bedrijven die wel heel graag open willen op zondag, kan het eigenlijk niet helemaal. Want de wet zegt dat werknemers op zondag na 12 uur niet meer mogen werken. En dan zijn er nog wel weer uitzonderingen voor. Dus ook die toeristische zones en sommige andere beroepen. Maar ja, ik hou wel van België, maar dit is weer een Belgisch probleem met een Belgische oplossing. En shoppen op zondag lijkt dus mogelijk, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk helemaal niet zo great zijn.
2: Make Europe great again.
6: Het doel van het IRIS2-project is dat overheden, maar ook bedrijven connectiviteit hebben. En dan met name voor de plekken waar op dit moment geen internet is, of als je mobiel op pad bent.
7: This is part of our long-term strategy to develop European secure satellite communication system.
8: We're all aware of the profound geopolitical shifts we face. And our mission is clear. Europe must become more independent and more competitive.
7: This new constellation can be operational somewhere around of 2029.
4: Ja, over muzieksmaak valt te twisten, maar dat Europa onafhankelijker moet zijn, daar zijn we het dan toch wel over eens. Europa gaat zijn eigen satellietsysteem IRIS² sneller uitrollen dan gedacht. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Al in 2029 moeten de eerste van de 348 satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Dat zijn er dan ook nog eens 66 meer dan verwacht. En met dit systeem moet Europa autonomer worden op het gebied van digitale communicatie. Naast dat we het ook voor onze veiligheid kunnen inzetten. Maar hoe autonoom kunnen we hiermee echt worden? Stefan, dat IRIS², wat gaat dat nou precies doen?
5: Ja, het wordt eigenlijk een soort beveiligd Europees internet, maar dan in de ruimte. Het is geen navigatiesysteem zoals Galileo en GPS. Het maakt ook geen foto's zoals Copernicus. Dat houdt het weer in de gaten in Europa. Maar het zorgt ervoor dat Europese overheden, defensie, ambassades en hulpdiensten kunnen blijven communiceren als er kabels of mobiele netwerken uitvallen. Je noemde het aantal van 348 satellieten. Nou, die komen in verschillende banen rond de aarde, laag en hoog, zodat het netwerk snelheid en bereik kan combineren. Er komt ook commerciële capaciteit voor bedrijven en bijvoorbeeld afgelegen gebieden waar nu geen kabelinternet is. De eerste satellieten die moeten in 2029 omhoog gaan. En ja, dan er zijn nu 2 testsatellieten die draaien al rond. Maar de dienstverlening dus aan de overheden, maar ook aan het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is, dat, ja, dat wordt dan stapsgewijs uitgebreid al naar gelang het aantal satellieten dat dan rondom de aarde cirkelt.
4: Ja, en waarom hebben we dit nou nodig, dat Iris Square als Starlink van SpaceX, van Elon Musk, dat al wel bestaat en dit eigenlijk ook kan doen?
5: Ja, om een paar redenen. Het is niet helemaal vergelijkbaar, of eigenlijk helemaal niet. De EU wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van een Amerikaans bedrijf. Het gaat hier namelijk om kritische communicatie. Mm-hmm. Dus in tijden van crisis, maar ook tussen overheden en ambassades. En Iris Square moet dan zorgen voor de Europese digitale soevereiniteit, maar ook de beveiligde communicatie voor overheden, weerbaarheid bij cyberaanvallen bijvoorbeeld, verbeterde beveiliging, koppeling aan Europese kwantumcommunicatie-initiatieven. En dan heb je natuurlijk niet een Amerikaans netwerk. Nee. Wil je dat eigenlijk liever niet.
4: Zeker in deze tijd niet meer.
5: Ja, nee. Absoluut. Maar het is dus niet een concurrent van Starlink. Dat heeft duizenden satellieten en dat biedt ook veel diensten aan de consumentenmarkt. Dat hoort Iris Square niet. Het is een iets ander verhaal. Maar ook hier is de rode draad toch de Europese digitale soevereiniteit.
4: En zeker, dus in verhouding ook tot de Amerikanen vooral dan uiteindelijk. Ja. Ja. En we hebben voor deze aflevering ook even versterking ingeroepen van luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij legt uit wat het grote verschil is verder nog tussen Iris Square en dat Starlink.
9: Het grote verschil tussen Iris Square en Starlink is het aantal satellieten. Waar Starlink op dit moment op de 10.000 satellieten zit. En goede plannen heeft naar 30 of misschien wel 42.000. Gaat Iris Square niet verder dan een 400-tal satellieten. Dat halen ze volgens mij nog niet eens. En waar Starlink zit in de lage aardbanen, zo rond de 500, 550 kilometer. Zit het grootste deel van de constellatie van Iris Square ook wel daar. Maar er zitten ook een aantal in hogere aardbanen om zo het tekort aan satellieten in lage banen te kunnen compenseren. Eigenlijk zijn de functionaliteiten wel een beetje hetzelfde. Het gaat echt over breedbandige internetverbindingen met een lage latency, noemen ze dat, low latency, met een kleine vertraging daarin. En wat dat betreft zijn die wel vergelijkbaar qua functionaliteiten.
4: Ja, en Stefan, we kennen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In hoeverre zijn zij nou eigenlijk ook betrokken bij die ontwikkeling van Iris Square?
5: Nou, ESA is vooral de technische motor van dit project en ook van de Europese ruimtevaart in het algemeen. Het is geen instelling van de EU, maar een zelfstandige organisatie van 23 Europese landen. ESA ontwikkelt satellieten, raketten en technologie en doet ook onderzoek naar de aarde, het klimaat, zonnestelsel, het heelal. En in dit geval werkt het zo dat bij Iris Square de Europese Commissie eigenlijk de politieke doelen heeft bepaald en de veiligheidsvoorwaarden. Europese bedrijven bouwen en exploiteren het netwerk en de ESA controleert dan het ontwerp, begeleidt ook de ontwikkeling en kijkt of alles voldoet aan de technische eisen. Dus kort gezegd, Brussel bestelt het, ja, ja. De industrie bouwt het en ESA controleert of het allemaal werkt.
4: Ja, en de ESA die maakt altijd gebruik van een lanceerplek, Kourou in Frans-Guyana, dat aan Suriname grenst. Ja. En de baas van ESA die waarschuwde deze week dat Europa in 2030 te weinig lanceerinstallaties zal hebben. Wat zegt hij daar precies over?
5: Ja, hij zegt onder meer dat tussen 2029 en 2031 een enorme piek komt van het aantal satellieten dat wordt gelanceerd. Onder andere door Iris Square, maar ook Galileo, Copernicus, allerlei nationale defensieprojecten. Zelfs Nederland ontwikkelt ook eigen satellieten voor defensie. Nou, die moeten allemaal de lucht in. Ter vergelijking, SpaceX lanceerde vorig jaar 170 raketten. Dus iedere twee dagen eentje. Heel Europa 8. En dus ja, vanaf Kourou. ESA onderzoekt nu of de productie van Ariane 6, dat is de raket die satellieten in de ruimte brengt voor Europa, of die productie kan stijgen van 9 à 10 nu naar ongeveer 15 lanceringen per jaar. En ook VGAC, een andere raket, moet vaker gaan vliegen. Want ja, anders dan heb je zo'n mooi systeem bedacht en dan ben je nog afhankelijk van Amerikaanse raketten om dat in de ruimte te brengen. Dat zou natuurlijk een pijnlijke situatie zijn.
4: Ja, volgens mij is dat ook pas sinds kort toch dat we eigenlijk weer dat zelf kunnen doen. We zijn lange tijd afhankelijk geweest van Amerikanen en zelfs Russen volgens mij.
5: Ja, de Russen daarvoor. Ja, ja.
4: En we hebben dit probleem van lanceringen hebben we ook nog even aan Patrick Bolder voorgelegd.
9: Om satellieten in de ruimte te krijgen moet je natuurlijk wel de vervoersmiddelen daarvoor hebben. De raketten. Starlink maakt natuurlijk gebruik van de SpaceX raketten van dezelfde eigenaar, ook van Elon Musk. Rusland heeft natuurlijk haar eigen Soyuz-raketten. China heeft haar eigen raketten. Maar Europa heeft eigenlijk een tekort aan lanceercapaciteit. We hebben de Vega-raket en de Ariane 6. Die heeft nu 2 keer met succes gelanceerd. Die Ariane 6 is de nieuwste. Maar dat zijn nog geen hernieuwbare raketten. Dus die lanceringen die zijn vrij kostbaar. Kunnen ook eigenlijk alleen maar vanuit Kourou gebeuren. We zijn op Europees vlak wel bezig met lanceringen vanuit Europa. Kiruna in Noord-Zweden is dat iets. Is daar de lanceerbasis voor. Maar daar kunnen alleen maar nog maar vrij lichte raketten gelanceerd worden. Met maar 1, misschien 2 satellieten aan boord. Dus als je dan een constellatie wil hebben van 400 satellieten, dan duurt dat erg lang. Maar bovendien kunnen die alleen maar in een zogenaamde polaire baan met een hoge inclinatie worden gebracht. Waardoor je maar een beperkt deel van de aarde kunt bestrijken met je IRIS² satellieten. Dus daar ligt nog wel een probleem voor Europa.
4: Ja, en dan is er eigenlijk nog een ander probleem ook. Want ja, je hebt dus de lanceercapaciteit. Ja. Maar ja, er is ook nog een gebrek aan grondstoffen. Dat is ook een probleem voor Europa. En een van de elementen dus die ons ook nog kwetsbaar maakt. Want ja, China heeft daarin natuurlijk een grote, belangrijke, machtige positie. En bedrijven die aan lucht- en ruimtevaarttechniek werken, die zijn dus afhankelijk van de Chinezen, ook weer voor allerlei zeldzame aardmetalen. Dus materialen zoals neodym en dysprosium, die worden bijvoorbeeld in krachtige magneten, in stuur- en richtsystemen voor satellieten gebruikt. En dat zijn dan weer 2 voorbeelden waar China minstens zo'n 90% van die productie controleert. Dus ja, dat blijft toch ook altijd nog iets in waar we erg kwetsbaar in zijn.
5: Absoluut.
4: Ja, als we breder kijken naar Europa, we hebben onder meer ons eigen navigatiesysteem Galileo al. Waar wordt dat precies voor gebruikt?
5: Ja, iedereen kent natuurlijk GPS. Dat is een Amerikaanse uitvinding van het Amerikaanse leger. Maar wij hebben al jaren en jaren Galileo, natuurlijk genoemd naar Galileo Galilei, de man die met de Middelburgse telescoop ontdekte dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar Galileo is ons navigatiesysteem. En het zit eigenlijk overal in. Je gebruikt het zonder dat je het merkt. Vanaf de iPhone 8 al.
4: Ja, zo.
5: Ja, dat is al bijna 10 jaar. Ja. Ondersteunen iPhones het systeem. Dus als jij op de fiets zit en ergens naartoe gaat, dan wordt de weg jou geleid door Galileo. Het zit eigenlijk ook in vrijwel alle moderne Android-telefoons. Vaak combineert je telefoon dan Galileo met het Amerikaanse GPS en ook nog andere satellietensystemen.
4: Dus je kunt niet zelf kiezen. Ik wil alleen maar Galileo, maar Europa gebruiken.
5: Nee, misschien wel als je iPhone hackt, maar goed, misschien moet je helemaal geen iPhone kopen. Dit terzijde. Maar ja, door die verschillende satellieten te combineren, wordt de plaatsbepaling nog nauwkeuriger. En dan ook nog, daarom wijkt het eigenlijk nauwelijks af van waar je echt bent. Hè. Als je op de kaart kijkt, dan staat een blauw bolletje vaak gewoon waar je ook echt staat. Galileo wordt ook gebruikt in auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, landbouwmachines en drones. Hulpdiensten gebruiken het om noodsignalen op te sporen. In nieuwe Europese auto's zit zo'n knopje, zo'n rood knopje boven je voorruit, het e-call noodsysteem.
4: Oh, ja.
5: Dus als je ondersteboven in een of andere greppel ligt, dan druk je op dat knopje en dan komen de hulpdiensten eraan. Banken, telecombedrijven en elektriciteitsnetten gebruiken de hele nauwkeurige tijdsaanduiding om hun systemen gelijk te laten lopen. Dus ja, Galileo helpt je niet alleen om de weg te vinden, het houdt ook een deel van de economie op koers. En belangrijker nog, want dat is het gevaar bij GPS, in tijden van oorlog, dat is al regelmatig gebeurd, kan Amerika het zo instellen, GPS, dat het bijvoorbeeld maar nauwkeurig is op 10 meter in plaats van 1 meter. Of helemaal uitschakelen. Nou, daarvan zijn we niet meer afhankelijk, daarom hebben we Galileo.
4: Ja, en als we dan kijken naar de wapenwedloop eigenlijk op het gebied van satellieten. Want ja, Europa is natuurlijk niet de enige die bezig is. Daar hebben we Patrick Bolden ook nog even naar gevraagd hoe die wedloop precies gaat.
9: Ja, je ziet dat ieder machtsblok eigenlijk een eigen satellietconstellatie wil hebben die met name die communicatie doet vanuit de lage aardbanen. In Amerika heb je niet alleen maar Starlink, maar je hebt ook het Kuiperproject van Jeff Bezos. Moet ook bijna 4000 satellieten worden. Chinezen zijn bezig met 2 constellaties van ieder 10.000 satellieten die ook die lage aardbaan moeten gaan bezitten. Ook low latency internet. En ook de Russen die zijn nu bezig met hun RASFET systeem. Ook een Starlink analoog, ook in die lage banen. Daarvan hebben ze er inmiddels 30 satellieten. Maar die willen ook groeien naar iets van 900 satellieten.
4: Ja, nog even over dat Russische systeem dan. Want daar zie je een enorme vervlechting van politiek, commercieel en militair gebruik. En ook natuurlijk een enorme versnelling door die oorlog met Oekraïne. En nieuws kwam via Oekraïne naar buiten. En dus ja, die focus ligt ook toch wel echt op dat militaire. Bolder zegt nu dus dat de Russen er zo'n 30 hebben. En zover ik het verder nog begrijp, hebben ze dan iets meer dan 250 nodig om echt een 24/7 dekking te hebben. En als Rusland er dan in slaagt om dat echt uit te rollen snel, dan zal het Oekraïne aan kunnen vallen met drones die online worden bestuurd. En dus aanvallen in heel Oekraïne. En andersom kan Oekraïne Starlink gebruiken, maar niet boven Russisch terrein. En wat hierin opvalt is dat in Amerika civiele partijen zijn die dit doen, maar in Rusland en China zijn het dus staatsbedrijven. En volgens Bolder is het een niet per se beter dan het ander.
9: Wat je ziet waar de Amerikanen en de Oekraïners voor militaire operaties gebruik maken van Starlink, dat is natuurlijk wel een civiel bedrijf, compleet civiel bedrijf, waarbij je contracten moet afsluiten voor gegarandeerde levering. En we hebben bij Oekraïne gezien dat Elon Musk dat op een gegeven moment niet wilde aanzetten of uitgezet heeft toen Oekraïne een aanval op de Krim wilde uitvoeren. Dus dat blijft wel een risico. Het Russische rasvet, dat is natuurlijk puur overheid. En de overheid heeft altijd de zeggenschap daarover. Er kan niet een enorme rijke zakenman in één keer gaan zeggen van ik zet hem uit of aan. Dus dat is wel een voordeel voor Rusland op die manier. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor China. Alles wat daar gebeurt is overheid.
4: Ja, precies. Dus van wie wordt Iris Square nou? Nou, van ons allemaal uiteindelijk dan.
9: Ja, Iris Square, dat wordt van de Europese Unie. Dus dat zou worden aangestuurd door een eurocommissaris, denk ik dan. Of heeft daar dan een agentschap voor. Is niet in principe militair, maar is wel heel duidelijk een supranationale overheidsorganisatie. Dus wat dat betreft is daar niet een rijke zakenman achter de knoppen die gaat bepalen waar het wel of niet uitgezet kan worden. Dat zal altijd een besluit zijn van de Europese parlement en de Europese commissie.
4: Ja, en Stefan, ik noemde net al Oekraïne en dat ze Starlink ook gebruiken. Dat is heel belangrijk voor hun dat ze dat kunnen gebruiken in deze oorlog. Hoe belangrijk is dan voor hun de ontwikkeling van een Europees systeem?
5: Nou ja, deze week was er wel wat gedoe over Starlink en Oekraïne. Natuurlijk niet alleen het nieuws over de Russische versie van Starlink. Daar worden mensen natuurlijk wel ongerust van. Elon Musk die wilde ook iets doen aan de levering van Starlink aan Oekraïne. Dat gaat via Polen. Nou, Polen werd boos, want Elon wilde meer rekenen. En dat zat even niet goed. Dat is inmiddels weer rechtgestreken, die onmin deze week. Maar het toont wel aan hoe afhankelijk Oekraïne en natuurlijk ook andere landen zijn van één man eigenlijk voor de veiligheid. En daarom is het belangrijk om naar alternatieven te kijken. Europa moet daarom op korte termijn bijvoorbeeld Eutelsat en OneWeb combineren. Dat bestaat al. Je kan een internetabonnement nemen bij Eutelsat. Als je bijvoorbeeld een caravan hebt of een huis ergens op het platteland. En voor de langere termijn dat Iris Square uitbouwen. En ja, je ziet net als met wapenleveranties en andere vormen van afhankelijkheid. Zorg gewoon dat je eigen spullen op orde zijn, Europa.
4: Maar weet je dat of er al iets is gezegd over of we dat ook daadwerkelijk aan Oekraïne gaan openstellen? Ook dat Iris Square dan meteen?
5: Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel gebeurt. Kijk, in 2029 moet het beginnen, Iris Square. Ja. Nou, dat is over 3 jaar. Misschien zijn de onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de Europese Unie al zo ver gevorderd dat zij inderdaad ook direct al toegang kunnen krijgen. Maar dat is wel de bedoeling. Als Oekraïne, zeker als het lid wordt van de EU, dan krijgen ook zij toegang tot Iris Square.
4: Ja. En als we dan nog even een conclusie moeten trekken uit dit hele verhaal. Het duurt dus nog even wat je zegt voor het is uitgerold. Maar kan Europa hier dan uiteindelijk echt een vuist mee maken?
5: Ja, uiteindelijk wel. Maar wat me wel opvalt is dat, het werd net ook al even benoemd, SpaceX is een privébedrijf. Je ziet in Europa, er zijn heel veel kleine bedrijfjes die satellietjes maken en drones en technologie ontwikkelen. Maar er is eigenlijk geen groot privébedrijf in Europa dat dit zou ontwikkelen. Dat zou natuurlijk ook een goede zaak zijn. Want je kunt het niet alleen aan de overheid overlaten. Dat toont ook weer aan hoe lastig het is in Europa om van een kleine start-up, want die zijn er wel degelijk op ruimtevaartgebied, om daar echt een groot bedrijf van te schalen met de kracht en de macht van Elon Musk's SpaceX. Een vuist maken, kan. Het zal inderdaad nog wel even duren. Ik vraag me af of we die tijd hebben. We moeten in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Elon Musk natuurlijk. Want als hij op een dag wakker wordt en denkt, ik heb geen zin meer in Oekraïne. En hij schakelt de schakelaar om.
4: We hebben natuurlijk ook weer gezien dat hij daarmee toch wat gebeurde, of dat hij mee dreigt.
5: Ja. Dus dat is risicovol.
2: BNR's megahit.
4: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook weer oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen deze week?
5: Ja, een documentaire serie van onze collega's van de VPRO deze week. De Poorten van Europa. Een serie in 4 delen. 3 jaar lang volgden de makers Frontex, de grenspolitie van de Europese Unie, de bewakers van de buitengrenzen. En ja, dat is een hele mooie en indringende documentaire geworden. Goed gefilmd, maar ook toch best wel een ontluisterend verhaal over hoe wij omgaan met onze buitengrenzen eigenlijk. Dus dat heb ik deze week meegenomen.
10: Europe is a garden, the best that the humankind has been able to build. And the gardeners should take care of it.
11: Together we have to show that Europe manages migration in a humane and effective way.
4: En onluisterend, hoe komt Frontex er dan uit?
5: Nou ja, Frontex is vrij omstreden in de zin dat het natuurlijk deel neemt aan processen, en ik druk me voorzichtig uit, die mensenrechten niet respecteren. Nemen deel aan pushbacks. Dus dat is dat migranten aankomen of asielzoekers, en die worden letterlijk teruggeduwd naar waar ze vandaan komen, of gewoon de zee in. Ja. Dat mag niet, want een asielzoeker die heeft recht op een asielaanvraag als die Europa binnenkomt. Het is het grootste en best gefinancierde Europese agentschap. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de stemming in Europa. Frontex wordt beschouwd als een soort van dat is
4: een wondermiddel bijna of zo
5: eigenlijk
4: dan.
5: Eigenlijk wel, maar dat is het in de praktijk natuurlijk niet, want zij assisteren ook de landen overal in Europa met hun grensbewaking. Dus ze kregen wel toegang jarenlang, maar echt heel transparant was Frontex volgens mij nog steeds helemaal niet. Maar ze zijn zo dichtbij gekomen als het.
4: En je zag het toch ook rondom het verhaal rondom Ceuta, dat meteen werd gegrepen naar we moeten Frontex weer meer macht geven of meer geld in ieder geval. En dat lost het probleem dan uiteindelijk weer op.
5: Ja, precies. Dat is inderdaad een soort toverstaf.
4: Ja. En waarom heb je juist deze week dan dus hiervoor gekozen, deze hit?
5: Nou, ik heb nu 1 aflevering gezien en ik vond het echt indrukwekkend. Ook al weten we wel het een en ander over de grenzen van Europa. Toch leer je heel veel hoe het Fort Europa om soms mensonterende wijze de muren worden bewaakt. Zeker 2000 doden per jaar die sterven onderweg naar Europa. Het is fascinerend, interessant. Ook in een tijd, in een vakantietijd, waarin we toch redelijk makkelijk allemaal de grenzen oversteken, is het wel eens goed om te kijken hoe dat nou gaat aan die buitengrens. Ik denk dat veel luisteraars daar natuurlijk nooit komen. De Poorten van Europa dus. Nog 2 afleveringen de komende 2 weken op woensdag op NPO 2. Maar ze zijn ook al allemaal achter elkaar te zien op NPO Start.
4: Ah, lekker. Dan gaat dat dus zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Bedankt Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.
12: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
13: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
12: En naar wat er o zo fout is gegaan.
14: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
12: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
15: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de playoffs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
16: The ladies not for turning.
17: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
18: Are you excited about another election?
16: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
19: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
20: Hey Conor.
19: We hebben het overal in Europa gezien en ook in Groot-Brittannië. Van Schotland tot Zuid-Engeland, bosbranden. In het hele land mislukte oogsten, 5 hittegolven op rij en nu een dreigend drinkwatertekort. Dus waarom overweegt premier Andy Burnham om te gaan boren naar fossiele brandstoffen die juist de klimaatcrisis aanjagen? Dat is de vraag die ik vandaag beantwoord wil hebben eigenlijk, Lia. Laten we beginnen bij de droogte. Hoe erg is het gesteld met de droogte bij de Britten?
20: Hoe erg het gesteld is? Nou, kijk, Groot-Brittannië is nog steeds geen Spanje. Maar officieel zit 3/4 van de bevolking in een droogtezone. Mm. En dat betekent dat er een sproeiverbod is. Mm. En een sproeiverbod betekent dat je alleen maar, als je dingen wil bewateren, de kraan mag gebruiken en een gieter of een emmer, begrijp je? Maar geen tuinslang. Maar het grootste probleem voor de Britten is het watertekort, zoals je al zei. En waarom is er een watertekort? Vanwege 2 dingen. Te weinig reservoirs. Er zijn sinds de jaren 90 geen reservoirs bijgebouwd, terwijl de bevolking volgens mij met minstens 10 miljoen is toegenomen in die tijd. Een andere reden is, waar we het ook zo vaak over gehad hebben, die waterleidingorganisaties die maar niet in staat zijn om die lekken in de leidingen te dichten. Met het gevolg dat er miljoenen liters water per dag daaruit wegstromen. Dus ja, dan zit je al gauw met een watertekort.
19: Ja.
20: En het gevolg is ook inderdaad behoorlijk heftig, hoor. Het is echt heftig. Zoals je zei, in het hele land, van Schotland tot Wales tot Zuid-Engeland, natuurparken, natuurreservaten daar, die staan in brand. Heides, bossen, landbouwers, boeren, die klagen over een gebrekkige oogst of helemaal geen oogsten. Met het gevolg dat er voedseltekorten zullen komen. Het voedsel dat er is, dat zal duurder zijn dan de Britten gewend zijn. Weet je, de Britten hebben ook een probleem, omdat meer dan de meeste andere Europese landen ze echt afhankelijk zijn van het Europese vasteland voor verse fruit en groenten. Dus ze verbouwen gewoon te weinig voedsel. Ja. En dat ga je nu merken. Maar het duurde... Kijk, we hebben het allemaal weken zien aankomen. Maar de urgentie, zonder dat de overheid heel veel deed of zei, maar dat duurde tot afgelopen vrijdag. Toen ik was alleen thuis, eind van de middag, denk ik, begin van de avond. En een gejoel in mijn huis. Een lawaai. Echt een alarmsysteem. Weet je, 10 dat afging. En het hele huis rond echo'd. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Maar het bleek dus een oproep die de overheid deed via miljoenen mobiele telefoons. waarin ze mensen waarschuwden voor 43 bos- en heidebranden.
19: Wauw.
20: Ja, ik dacht, oh, dus toch geen oorlog. Want zo voelde het. En ik moet je zeggen, als overheid moet je dit soort waarschuwen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Er is ook vrij veel kritiek op geweest. Ik had een vriendin die bijna van een balkon viel toen ze dit signaal hoorde. Iemand anders die bijna tegen een boom aanreekt. Weet je wel, het gaat zo hard af. Maar de regering had besloten dat er dus inderdaad sprake was van een urgentie. Dus als je vraagt hoe erg, zo erg dus.
19: Tja, en juist nu wil Andy Burnham dus gaan boren in de Noordzee naar fossiele brandstoffen. Waarom nu?
20: Waarom nu? Ja, omdat die fossiele brandstoffen er zijn. Die zijn er natuurlijk al heel lang, je hebt gelijk. Maar het probleem is dat... je weet, het probleem van veel Britten is de gigantisch hoge energierekeningen... die door miljoenen gewoon niet betaald kunnen worden. Dat doorkruist een nogal hard groen energiebeleid... dat tot voor kort door de Britse regering gehandhaafd werd. En die Burnham vindt dat het ene niet te verenigen is met het ander, denk ik. Want hij zegt, kijk, waarom zouden wij ontzettend duur en veel gas laten aanvoeren... per schip, terwijl je hier onder de bodem van ons eigen eiland... vrij veel gas en in ieder geval olie hebt. Dus er was al enkele jaren geleden toestemming gegeven... voor het aanboren van een olie- en een gasveld. Greenpeace ging daartegen in beroep. De rechter gaf Greenpeace gelijk en zegt inderdaad... het aanboren van die velden is niet te rijmen met het Britse streven naar een klimaatneutraal Groot-Brittannië tegen 2030. He, want boeren veroorzaakt alleen maar een nieuwe aanstoot en dat inderdaad jaagt weer het opwarmen van de planeet aan. Maar nogmaals, tegelijkertijd, sinds Andy Burnham aan het bewind is, je weet, hij benadrukt voortdurend het belang van... lastenverlaging van de minimale inkomens... en met name het verlagen van de energierekeningen... die een van de hoogste ter wereld zijn. Dus vandaar dat het erg aantrekkelijk is, zegt hij... tenminste, dat overweegt hij hardop... om te gaan kijken of het toch niet snel geboord kan gaan worden.
19: Ja, en tegelijkertijd zou je zeggen... het past niet echt bij de rest van zijn plannen. In elk geval qua uitstraling. Hè? Boren op de Noordzee, dat is meer iets voor Nigel Farage... Nee. Dan voor de nieuwe Labour-leider.
20: Helemaal. En daarom is het ook tegenstrijdig eigenlijk. Kijk, hij zegt, Andy Burnham, ik ben pragmatisch. Hij is ook geen klimaatontkenner. Weet je wel, zoals een aantal mensen binnen de partij van Nigel Farage. Hij is geen klimaatontkenner, absoluut niet. Maar nogmaals, zijn nadruk ligt altijd op banen. Olie is de enige industrie in Aberdeen, in Schotland. Als je die industrie inderdaad de nek omdraait, dan heb je werkloosheid. Dat betekent dan het einde van een gemeenschap. En die Burnham weet als geen ander wat er gebeurde toen de kolen gesloten werden of dichtgingen. Dat was ook het einde van een gemeenschap wat betreft al die kool, die mijnen in Groot-Brittannië. Dus er is ontzettend veel zorg over wat er moet gebeuren met wat er nog over is van de Britse olieindustrie. Hij is heel gevoelig voor de klachten. En als het een kwestie is, Connor, wat Burnham betreft, van groene industriepolitiek, van groene energiepolitiek versus het behoud van banen, versus nieuwe investeringen in het boeren, aanboeren van olievelden, in herindustrialiseren op korte termijn, dan kies je toch voor het laatste. Ja. Hij zegt ook, Burnham, kijk, dit is geen beleid van mij. Hij zegt, als ik toestemming geef om naar olie en gas te boren... dan doe ik dat eigenlijk alleen maar als overgang naar de groene energie. He, de winsten van boren die kunnen dan gebruikt worden voor het versnellen... het aansterken van de groene economie. Dat is zijn gedachte eigenlijk. En dat is ook de richting op lange termijn van het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, als je kijkt naar de serieuze grote Britse industrieën en bedrijven... die zijn allemaal gericht op het vergroenen van de Britse economie. dat is waar ze in investeren. Dus het gaat eigenlijk, zegt Burnham, om een overgangsperiode.
19: Ja, en hoe wordt er eigenlijk bijvoorbeeld door de markt en door economen, door commentatoren op gereageerd? Zien zij hier echt een goede oplossing in?
20: Nou, ik weet niet of ze vinden dat er een goede oplossing is. Er wordt wel gesproken over het vorige energiebeleid en mensen zeggen dat was dogmatisch. En de Britten lopen voorop als het gaat om vrij veel takken van een groene economie. Bijvoorbeeld, ik weet dat de vakbonden grote problemen hebben met het streven om de auto-industrie in zoverre te dwingen dat 80% van alle nieuwe afgeleverde auto's binnen 4 jaar moeten elektrisch zijn. Ja. Nou, niemand die denkt dat dat gehaald gaat worden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus en Britse autofabrikanten die krijgen boetes, hè, als ze onder dat percentage gaan zitten. Wordt ontzettend veel overgeklaagd, natuurlijk. Maar nu wordt al gezegd, we kunnen dat afzwakken naar 50%. En veel economen die vinden dat ook heel slim. Die denken ook inderdaad, dit is vrij logisch. Maar heel veel Britten die denken, waarom zouden wij afhankelijk zijn van duur aangevoerd gas? Nogmaals, als we het onder de zee hebben liggen. Waarom zouden we het importeren als we het alleen maar hoeven opgraven? En daarover zijn economen verdeeld. Ze geloven wel dat het een goed idee is, politiek gesproken, om minder afhankelijk te zijn, en economisch ook natuurlijk, van de Verenigde Staten, waar veel gas vandaan komt. Je bent dan minder kwetsbaar als je je gas niet hoeft aan te voeren via schepen, maar via pijpleidingen onder de Noordzee. Maar veel Britten, ik denk, deze zomer is toch voor heel veel Britten een keerpunt geweest. Ja. Weet je wel, zo voelt het in ieder geval. Britten zijn echt geschrokken. Ze zijn echt geschrokken van wat er deze zomer gebeurde. Meestal dan staan ze erbij en kijken ze ernaar. Hè, naar al die bosbranden in Frankrijk, in Spanje, Italië, Griekenland en zo. Maar nu merk je echt, de klimaatontkenners zwijgen als het graf. Of ze zijn bijgedraaid. Dat merk je. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Je had het net over de partij van Nigel Farage. Nou, de waarnemend leider van die partij, Richard Tice, die riep gisteren dat we ons helemaal geen zorgen moeten maken om de klimaatverandering. Nee, je moet juist genieten van de hittegolven. Want voordat je het weet, regent het weer en is weer winter. Maar goed, die man is weggehoond. Dat is ook interessant. Maar ja, hoge energierekeningen zijn inderdaad een onderwerp. En veel Britten geloven, ondanks de angsten voor de gevolgen van het opwarmen van het klimaat, veel Britten geloven dat het idioot is, dat het krankzinnig is om gas te importeren. Want de meeste Britten denken onterecht

0: Hij zei gisteravond in een Brits tv-programma dat er nu een voorstander is van boren naar olie in de Noordzee en gas zelfs. Hij zegt letterlijk, ik ben om. Hm. Hij zei, hij zinspeelde ook op een prijsplafond. Nogmaals, ik heb geen idee. Prijsplafond van olie, dan kun je niet toch verhandelen op de internationale markt, doet mij. Dus ik begrijp het niet. Maar ik weet wel dat Andy Burnham nu niks gaat beslissen. Want de optiek is niet goed, zegt de Labour-partij. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk is de stemming er niet naar om te midden van al die bosbranden nu te gaan zeggen, weet je wat, we doen er een schepje bovenop, we gaan nu lekker door.
1: MI6, de Britse buitenlandse geheime dienst, is de beste van Europa. Blijkt uit een peiling onder huidige en voormalige spionnen in Europa van de CIA en de Mossad. Lia, waarom hebben de Britten zulke goede spionnen?
0: Ja, het is de beste ter wereld, hè? De MI6. Het klinkt als een snelweg, MI6. Maar inderdaad staat voor de Britse buitenlandse inlichtingendiensten, zoals je zegt, Conor, is het echt helemaal meer gerespecteerd dan welke andere inlichtingendienst dan ook. Dat blijkt uit een peiling van L'Express, dat Franse weekblad. Die vroeg 60 spionnen in 25 landen, waaronder, zoals je zegt, de CIA en Mossad, wie de 5 beste inlichtingendiensten waren ter wereld. En weet je wie op de 3e plaats kwam?
1: Nee.
2: Nee.
0: IVD.
1: Ah, echt waar? Wat goed, daar zullen ze blij mee zijn.
0: 97 punten. En de Britten hadden iets van 257 punten of zo. Maar goed, toch, desalniettemin, het brons voor ons. Want de Nederlanders leveren waar voor hun geld? De Nederlanders maken geen fouten en zijn totaal betrouwbaar. Stop dat in je zak, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. En de Britten, waarom hebben zij zulke goede spionnen?
0: Ik denk dat als je kijkt, tenminste, dat was eerst mijn indruk. Hè? Waarom de Britten zoveel beter? Is het echt alleen maar de romantiek van James Bond? Maar natuurlijk niet. Ik bedoel, dit zijn echt serieuze mensen die ondervraagd zijn. Maar nog steeds, als je zegt MI6, dan denk je toch een beetje, misschien jij ook onder aan vergane glorie, weet je wel, Empire, positie van het Verenigd Koninkrijk in
1: John
0: de wereld
1: Carrey.
0: Van vooral, precies. Maar vooral van voor en net na de Tweede Wereldoorlog. Nou, helemaal niet dus. Of helemaal wel. Want ik bedoel, juist aan die geschiedenis hebben ze te danken dat de Britten er nog steeds zo'n enorm groot netwerk op nahouden. Ik geloof dat alleen de Fransen in Afrika beter zijn. Verder zitten de Britten overal en doen ze het heel goed. Want ze stellen in op menselijke bronnen op hoog niveau. Dus geen technologie, daar zijn ze niet in eerste instantie van afhankelijk. Weet je wel, geen scherpe satellieten. Ze zullen natuurlijk wel fantastische mensen hebben die wat er binnenkomt aan die satellieten analyseren. Maar het gaat de Britten meer, en daarom zijn ze zo goed aan het vinden van, het opleiden, het recruteren, het opleiden, het sturen van spionnen in alle delen van de wereld. En zo dringen ze ook binnen bij de regerende elite in China, in Rusland en in Iran. Maar nogmaals, de nadruk, en dat vond ik zo interessant, de nadruk ligt echt op menselijke kennis en op intelligentie. Ik las 1 spion, natuurlijk weten we niet wie dat is en zelfs niet uit welk land die spion kwam, maar die zei, kijk, er is een reden waarom de MI6 zo goed is. En dat is omdat de beste breinen van de topuniversiteiten, Oxford en Cambridge, die werken graag voor MI6. En MI6, met dit soort mensen ook, denkt op de lange termijn. Dus ze plannen vooruit. Hun beleid is gericht op minstens 10 jaar. Begrijp je? Daar gaan ze van uit en daar zoeken ze naar. Dus ze werken jaren met dezelfde mensen in andere landen ook, die voor hen spioneren. En dat schijnt een groot onderdeel van hun succes te zijn. ON1, Franse spion, zei, de Britten zijn ook heel goed in valse onderhandse tactieken. Geen uitweiding verder.
1: Nee, zou ik ook niet doen. Wat zijn voor MI6 de belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen decennia?
0: Ik denk

0: dat ze een grote flater hebben begaan. Dat werd ook genoemd met de Irak-oorlog. En je weet die oorlog van George Bush. Tony Blair was toen Britse premier. Liet zich meeslepen door Bush en stortte Groot-Brittannië ook in die oorlog. Het excuus, herinner ik me nog heel goed van Tony Blair destijds, was dat de Britten Irak als een vijand moesten zien. Want Irak, Bagdad, was in staat om binnen 45 minuten het Verenigd Koninkrijk te bombarderen. Of in ieder geval wapens af te schieten die binnen 45 minuten zou landen in het Verenigd Koninkrijk.
1: Tja.
0: Nou, MI6, die stutte dat. MI6 ondersteunde die suggestie. En aan de hand bleek dat die suggestie afkomstig was van één enkele bron. En dat de wapens waarop hij zich baseerde, die chemische wapens, leek ontzettend veel op die uit de Amerikaanse Hollywoodfilm The Rock.
1: Ja.
0: Dus ja. Helemaal, die bron was absoluut niet betrouwbaar, begrijp je. Dus MI6 die viel daarvoor en dat was echt een dieptepunt. Die viel echt door de mand. Maar sinds, wanneer was die oorlog? 2003, hè?
1: Ja.
0: Irak-oorlog, volgens mij 2003. Maar sindsdien hebben de Britten hun reputatie als het gaat om buitenlandse inlichtingen weer opgekrikt, opgevijzeld met de oorlog in Oekraïne. Ik bedoel, de Britten waren de enige met de CIA die tevoren, voor de Russen Oekraïne binnenvielen, waarschuwden in 2022 dat het zou gaan gebeuren. Ik bedoel, de Franse en de Duitse inlichtingendiensten, die waren daar heel sceptisch over. Die geloofden dat niet. Ik geloof dat een Duitse minister de dag voor de invasie nog naar Oekraïne ging. Geen idee.
1: Die zat in Kiev.
0: Weet je dat nog? Precies, dat het zou gebeuren, terwijl de Britten dat wisten. Dus dat was echt een succes voor de Britten. En ik denk ook het succes was, dat herinner ik me ook weer heel goed, het succes, een groot succes was het binnenhalen van die Russische spionnen als Oleg Gordievsky. En Gordievsky die spioneerde in de jaren 70, in de jaren 80. Het was een Russische KGB-agent. En spioneerde toen voor de Britten. Weet je wel, die briefde echt alles door wat hij opving. Totdat, zo eindigt het altijd, hè, totdat de argwaan in Moskou zo groot was dat hij hals over kop het land uitgesmokkeld moest worden en via Finland terecht kwam in Groot-Brittannië. Maar toen had hij al de toenmalige premier Margaret Thatcher gewaarschuwd dat Mikhail Gorbachev absoluut betrouwbaar was. Dat Gorbachev een heel andere president was, uit heel ander hout gesneden, en dat je daar zaken mee kon doen. Maar goed, dat was inderdaad ook een hoogtepunt voor de Britten.
1: Heeft MI6 eigenlijk überhaupt gereageerd op dit nieuws?
0: Niet of in het geheim. Maar er zou via hoor je dan dat er dikke tevredenheid is over uiteraard het resultaat van dit onderzoek. Weet je, begrijpelijk ook, want alles draait om vertrouwen en reputatie. Tenminste, veel wel.
1: Ja.
0: Hè? In deze wereld. En als jij als jouw reputatie goed is, dan betekent dat heel veel voor jouw gezag en jouw aanzien. En natuurlijk voor jouw verdere successen in het recruteren van agenten elders.
1: Ja, tuurlijk. En James Bond, speelt die nog een rol?
0: Ja, die speelt zeker. Kijk, dat helpt ook. Dat je inderdaad kunt bogen op zo'n fictieve figuur als James Bond en diens connecties met MI6. Er werd een journalist vertelde dat hij van een Britse geheim agent gehoord had, dat de jonge Britse geheim agent van MI6, die ging naar een ver Wekistan-achtig land toe. En hij zou daar iemand ontmoeten waarvan hij hoopte dat hij die persoon kon overhalen om voor MI6 te spioneren. En op de afgesproken tijd loopt die Brit de kamer binnen. Er komt iemand naar hem toe met uitgestoken hand en zegt: Mr. Bond. Hello, Mr. Bond, zei hij. Dus weet je wel, dus toen zei die Britse agent, nou, wist ik toen dat deze persoon inderdaad Engels sprak. En dat het idee van James Bond, dat heeft toch een zeker aura. En dat is toch dat kan belangrijk zijn, dat kan de doorslag geven, denk ik, bij mensen in het buitenland die misschien best bereid zijn om wat voor reden dan ook te helpen spioneren.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door, want ja, daar hebben we zoveel tijd als we willen. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het dood heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waarin we praten met leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord hebt. En vandaag doen we dat alweer voor het laatst, want dit is de laatste week van de zomerperiode bij BNR. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik
8: en Ben van der Burg.
7: En in onze laatste aflevering dus van deze zomerserie horen we straks hoe Sabrata supersnelle en stabiele draadloze communicatie via fotonische chips mogelijk maakt. Dat zometeen. Want eerst gaan we praten met DittoCare. En dat is een heel boeiend initiatief. En dus gaan we nu praten met Bart Voren, oprichter van DittoCare.
9: Dat klopt, dankjewel.
7: Ja, dat moet vernoemd zijn naar de Pokémon.
9: Absoluut.
7: Wat ja, goed.
9: Het heeft,
7: en heeft geen idee waar we het over hebben.
9: Nee, dit is een waterscheiding.
8: Wel, hoor.
9: Ja? Nee, dit is een waterscheiding vaak in de mensen aan tafel. Dus het heeft een dubbele betekenis. Het is een Pokémon, die kan eigenlijk alles worden wat hij wil.
7: Transformeren, een roze blob die alles kan worden wat
9: alles
7: je wil.
9: Alles kan worden, een soort Barbapapa eigenlijk. Dat snappen meer mensen. Maar het komt natuurlijk ook van Idem Ditto. Hè?
7: Juist.
9: Maar dan anders gezegd.
7: Ja, dus het is daar dubbel goed. Is die Pokémon ook ooit daarvoor. Maar goed,
9: is dubbel goed,
7: vertel maar aan de hand van de vernoeming naar de Pokémon, wat jullie doen?
9: Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat, dat mensen op de meest kritieke momenten in hun leven weer wat meer regie krijgen. Patiënten, als ze zorg nodig hebben. En niet alleen zij zelf, maar ook hun omgeving. Dus hun dierbaren. Ditto hebben we opgericht met z'n drieën. We hebben alle drie een eigen verhaal waarom we zijn begonnen. Bij mij was het diagnose diabetes type 1. En dan krijg je heel veel informatie opeens. Ik werd opgenomen, eerste hulp. Ik moest proefprikken op een sinaasappel met insulinepennen. En toen ging ik naar huis s'avonds. Nou, dan zit je daar thuis. En dan moet je echt een insulinepen in je been zetten. En hopsakee. Dus ik lag binnen een half uur plat. En toen kwam mijn partner met een appel. Terwijl ik op dat moment eigenlijk een blik cola of toch wel een hele rol Dextro nodig had. Notities zoeken, alles kwijt. Kortom, je krijgt dan heel veel informatie over je heen. In het begin van een pittige diagnose eigenlijk. En achteraf denk je, wat heeft de dokter allemaal verteld tegen mij? Ik ben het eigenlijk allemaal vergeten.
7: Want je bent zo verbouwereerd van de diagnose, ja, dat al die belangrijke informatie niet meer aankomt.
9: Niet meer aankomt. Dus dit blijkt een generiek probleem. Zijn mensen vergeten 70%.
8: Daar moet altijd iemand mee, liefst.
9: Ja, of een boekje. Mijn ouders leggen nog een pen en papier klaar.
7: Ja, ook verstandig.
9: Dus mensen vergeten 70% van wat een zorgprofessional aan hen vertelt. En, dat is eigenlijk nog in combinatie met nog iets, ze begrijpen ook heel weinig. Want er zit heel veel jargon vaak, hè, bij een heftige diagnose.
7: Ja.
9: Dan krijgen we allemaal nieuwe termen en woorden. Ja. Vinden mensen spannend. En dat wordt, je zei het al, wordt erger als het om iets echt serieus gaat. Om mensen ouder zijn, als het taalproblemen zijn. Dus mensen spreken een andere taal.
7: Ook dat nog?
9: Of het Nederlands niet. Als je erover nadenkt, in een totaal overbelaste zorg is het eigenlijk bizar dat we mensen dan in 20 minuten met een arts de meest gevoelige dingen van hun leven laten bespreken. Op een manier waarvan we weten dat ze weglopen en er weinig van begrijpen.
8: En jij hebt een oplossing.
7: Ja. En vanuit je eigen NS1 dacht je, er moet een slimme assistent voor zorgen.
8: Ja, maar wat doet die assistent? Ja. Wat is
9: dus het begon heel simpel met dit. Je neemt een gesprek op met de dokter, of je scant een document, noem maar op.
7: Met een app.
9: Met een app, voor patiënten, gratis voor iedereen. Neem je op en je krijgt een samenvatting in begrijpelijke taal, en ook in andere talen, die je vervolgens kan delen met je dierbaren om je heen. Nou, dat laatste knopje wat we hadden ingebouwd in de app, dat bleek een grote hit te zijn. Want eigenlijk ging iedereen de samenvattingen delen van betekenisvolle gesprekken. Hè? Dus niet als je een kalknagel hebt. Maar als het er echt om gaat, dan wil iedereen zijn omgeving toch op de hoogte houden. Dus dat hebben we gebouwd. Vorig jaar in augustus live gezet. En inmiddels 100.000 mensen, groeit hard.
7: Ja, maar dit is begonnen gewoon als een passieproject? Of gelijk of met idee van, hier zit een bedrijf?
9: Nou wel, dit moet anders aangepakt worden in de zorg dan dat we het nu doen. Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer om mensen efficiënter te laten werken.
7: Ja.
9: Maar ja, mijn ouders moeten nog steeds in 13 portalen inloggen. Dus een oplossing die radicaal voor patiënten is, gewoon een app op je telefoon die zo goed en simpel moet zijn als Spotify of als WhatsApp.
7: Ja.
9: Dat is wat ons betreft een oplossing voor een groot probleem.
8: Ja, dus de basis is het opnemen van het gesprek en daar een samenvatting van maken met een deelfunctie.
9: Ja, en dat is natuurlijk helemaal geen rocket science. Nee. Dus,
8: maar waar
9: dus
8: loop je dan tegenaan?
9: Wat bedoel je?
8: Qua techniek, dat is geen rocket science. Nee. Maar wat je zei toen we net even spraken, artsen, conservatief, waar loop je tegenaan dat het wellicht niet lukt?
9: Ja, we lopen tegen een paar dingen uit. Ten eerste, het is toch best moeilijk om medische gesprekken goed samen te vatten.
7: Met AI.
9: En dat moet je betrouwbaar doen. Dus dat is.
7: Nog geen hallucinatie, want er staat er opeens een hele andere dosis die het moet toekennen.
9: Dus de consequenties van hier een fout maken zijn gewoon heel groot.
7: Juist.
9: Dus we moeten een pijplijn bouwen en een loop bouwen die veilig is. En we mogen mensen natuurlijk geen samenvatting geven als daar fouten in zitten. Dus dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld artsen hebben aangenomen dat als wij niet zeker zijn dat die samenvatting goed is, dan geven we hem niet terug. Maar dan kunnen mensen wel een arts raadplegen van Ditto die dan je helpt met een samenvatting.
7: Hoe weet je überhaupt dat een samenvatting goed is? Geautomatiseerd.
9: Dus dit is, denk ik, technisch gezien toch wel de grootste
8: uitdaging. Ja, dat is via technisch wel. Die samenvatting is toch naar je familie toe.
7: Ja.
8: Je verwoordt het ook helemaal fout.
7: Het draait nog niet op Fable 5 per se, denk ik.
8: En dan is die.
7: Oh, toch wel.
8: En dan is die samenvatting, klopt ook niet helemaal. Maar het is voor je familie, dat doet niet zoveel toe, want zelf vertel je het ook verkeerd.
9: Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, je moet echt een goed model hebben. Ik kan je als voorbeeld geven, bijvoorbeeld als mensen het medicijn 1 april noemen en je hebt niet een goed getraind model, dan wordt dat 1 april.
7: Ja,
9: dat kan natuurlijk niet in de samenvatting. Dus wij hebben inderdaad de motor die we gebouwd hebben aan de achterkant, die bevat, nou ja, we noemen dat guardrails. Ook bijvoorbeeld LLM's judges, dus de AI die weer de AI controleert.
7: Zo.
9: Maar die pijplijn die is vrij, robuust ontwikkeld, met heel veel checks erin.
7: Ja.
9: Om te kijken, leveren we een betrouwbare samenvatting, maar ook bijvoorbeeld een begrijpelijke samenvatting. Want je moet een gesprek van 1,5 uur kunnen samenvatten, wat misschien wel een gesprek is over het einde van je leven. En je moet een gesprek van 8 minuten kunnen samenvatten over een oorontsteking.
7: Ja. Ja.
9: Dus ook het concept, wat is een begrijpelijke samenvatting, is ook al een hele interessante uitdaging.
7: Ja, en je glimlacht net even, jullie gebruiken Claude hiervoor.
9: Nou, we gebruiken vrij veel modellen hiervoor. Claude gebruiken we eigenlijk vooral, want dat is eigenlijk de tweede uitdaging, is in dit tijdsgevricht een nieuw bedrijf bouwen.
7: Ja,
9: dat doe je met heel veel agents en heel veel steun. Dus ik denk, dat ik in een vorig leven werkte ik bij een grote retailer, had ik denk ik 70, 75 mensen nodig gehad om te bouwen wat wij nu met z'n 10, 15 kunnen doen.
7: Jij hebt zelf een achtergrond als developer, stel ik vast.
9: Nee,
7: niet
9: dat
7: eens.
9: Is niet zo.
7: Oh,
9: nee.
8: Maar ik wil even terug naar je eerste punt. Want dus artsen controleren die samenvattingen. Dus die zitten net zoals op de Filipijnen en in Kenia. Ouderwets, dit klopt wel, dit klopt niet, te fine-tunen, wat wel met human feedback.
7: Nee,
9: dus wij bouwen hem zonder human in the loop. Dus wij maken een samenvatting zonder human in the loop. Er zijn nog meer uitdagingen, want wij slaan geen data op van mensen. Dus we hebben geen centrale bak waar we toegang toe hebben en waar we op kunnen trainen. Maar we hebben hem wel ontwikkeld op een testset met artsen. En die blijven we opnieuw ontwikkelen en trainen. Maar wij brengen dus niet een human in de loop. Maar als de loop eigenlijk kapot is of breekt, dus wij zeggen we kunnen geen betrouwbare samenvatting leveren, dan brengen we er een arts in. Dus ik noem dit een human after the loop.
8: Yes.
9: En dat is wel een andere manier om het te organiseren. Maar dit is ook wel een schaalbare manier.
8: Ja.
9: We hebben duizenden gesprekken die we transcriberen nu per maand en die we samenvatten voor mensen. Ja, dat kun je niet meer doen met een arts die alles controleert.
7: Ja. Mooi dat dit er is. Hoe is dit een businessmodel?
9: Hoe is dit een businessmodel? Nou ja, dit ook gaat heel goed. We hebben de Nationale Zorginnovatieprijs gewonnen eerder dit jaar.
7: Ja.
9: We hebben net een investeringsronde opgehaald van 7,6 miljoen. Dat is fantastisch voor een seed.
7: Heel goed.
9: Maar het businessmodel wordt natuurlijk even zoeken. We hebben nu gezegd, het is voor ons het allerbelangrijkste dat we zoveel mogelijk gebruikers hebben, want daar leren we het meest van. En dat is ook zo.
7: Daar word je ook beter van dan.
9: Daar worden we veel beter van. Sterker nog, dat is denk ik het meest waardevolle nu voor Ditto om te hebben. Ik had het net al even als voorbeeld. Als ik twijfel van waarom werken we nou 8 dagen per week, dan kijken we even in de klantenservice app en dan weten we het wel weer. Want er zijn heel veel mensen in ernstige trajecten, in een oncologie traject, die Ditto gebruiken en heel blij zijn.
7: Side note, kun je iets zeggen over de verdeling? Zijn het vooral ouderen? Zijn het mensen die chronisch ziek zijn? Waar zit jullie meeste klantenbestand?
9: We zien een verschuiving eigenlijk naar toch wel kritieke zorgpaden. Dus paden waarin heel veel moeilijke informatie in korte tijd wordt gedeeld met patiënten en hun omgeving.
7: Ja.
9: En ook, het moet wel ergens om gaan.
7: Ja.
9: Dus dat is cardiologie, dat is oncologie, dus alles met kanker.
7: Ja.
9: Opvallend, ook oogoperaties zien we veel. Vinden mensen ook heel spannend. Neurodegeneratief, dus Alzheimer en Parkinson. Daar zijn ook veel familiesystemen bij betrokken. Nou, op al dat soort momenten is dit ook heel nuttig.
7: Ja,
9: ik wil terugkomen op je vraag.
7: Zeker.
9: Nou, we hebben er een paar die we gaan uitzoeken. Dus allereerst, we waren heel blij, we gingen live in augustus en ik geloof dat we in oktober al een samenwerking met Mensis hadden.
7: Kijk.
9: De eerste zorgverzekeraar. En inmiddels zijn we met steeds meer zorgverzekeraars.
7: En die promoten jullie dan ook in de mailings en dat soort dingen.
9: Nu wordt natuurlijk de grote vraag. Gaan de zorgverzekeraars ook iets vergoeden?
7: Ja.
9: Ze zien wel heel veel waarde. Namelijk als mensen hun zorg beter begrijpen en hun familie begrijpt het ook beter.
7: Ja.
9: Dan gaat de therapietrouw omhoog. Ja. Ze slikken medicijnen beter.
7: En dan gaan de kosten omlaag als het goed is.
9: En als het goed is gaan voor de samenleving als geheel de kosten omlaag. Dus minder belletjes terug naar de dokter. Minder herhaalconsulten.
7: Ja.
9: Dus dat is voor de zorgverzekeraars denk ik interessant. Wij krijgen heel veel vragen van gebruikers die eigenlijk niet tot het verhelderen van zorg behoren. Bijvoorbeeld, kun je een taxi bellen voor mij? Of zoals in het eigen geval, mijn moeder had een typisch boomerongeluk met een elektrische fiets.
7: Ja.
9: Van alles gebroken, lag helemaal in guzelementen. Nou, wij kregen keurig met het gezin een updateje via Ditto. Hè, van dit is er aan de hand, dit is er gebeurd. Toen dachten we, oké, maar kunnen we nu zorgen dat mama misschien wel eten krijgt 2 weken lang? Moeten we dat niet thuis laten bezorgen? Dus dat zou ook een model kunnen zijn.
7: Ja, dat je aan inplucht op allerlei andere diensten.
9: Ja.
7: Maar wacht even, ik hoor jou via Ditto. Je maakt dus ook een groepje aan met elkaar?
9: Ja, dus
7: dit had ik helemaal gemist.
9: Ja, dus het begon met je deelt een samenvatting. En dat kon je dan delen, en dat deden we via WhatsApp. En toen waren we toch wel vrij geïnspireerd door een ander Nederlands groot succes, Polar Steps.
7: Ja, kennen we.
9: En toen dachten wij, dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Dat
7: community.
9: Je mensen, community. En mensen die jou volgen op een pad. Waarom is dit in de zorg eigenlijk anders? Eigenlijk niet, je zit op een zorgpad. Dus toen hebben we eigenlijk de functie gebouwd dat je een cirkel om je heen bouwt in Ditto, van je dierbaren. En die hou je dan met 1 druk op de knop op de hoogte. Je kan kiezen wat je deelt. Je kan ook nog een beetje aanpassen, dat je niet alles...
7: Dan krijgen ze een melding van, je broer die ziek is, heeft nu dit
9: gedeeld. Precies. En dit is gebouwd omdat ik 1 gesprek had gehad met met 2 ouders die hadden een kindje met kanker. En die zeiden, we hebben een WhatsApp-groep met 100 mensen erin. En daar gaat alles in.
7: Ja, dat is wel oef.
9: Dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Daar zitten de ouders in van vriendjes waar deze persoon gaat spelen.
7: Ja.
9: Daar zitten artsen in.
7: Ja.
9: Daar zit direct de familie in.
7: Ja.
9: En toen dachten we, maar dit is eigenlijk heel gek.
7: Ja, nou dan hebben we het over digitale soevereiniteit, zou ik zeggen.
9: Nou, dus ook inderdaad kun je dit ook veilig bouwen. Dus device to device. Dus op een soortzelfde signal protocol. Dus voor ons is dat veilig doen.
7: Ja.
9: Dat op een manier doen dat wij bijvoorbeeld geen grote databak hebben waar we alles in opslaan. Alles wordt lokaal opgeslagen op de telefoon van een gebruiker. Ook een vrij radicale keuze.
7: Ja.
9: Soms heel lastig voor ons als mensen de klantenservice bellen. Ja, wij hebben geen opname.
7: Maar dit zijn vertrouwelijke gegevens. Het is ook nog eens wettelijk beschermd. Dus je moet wel.
9: Dus je moet wel. En wij dachten ook, we kunnen wel weer een bak maken met alle data. En dan krijgen we eigenlijk wat bij het bevolkingsonderzoek borstkanker is gebeurd.
7: Riskeer je dat weer?
9: Eigenlijk riskeer je meer, dachten wij, dan dat we het gewoon lokaal op de telefoons houden.
7: Ja.
9: Ook alweer met beperkingen, want we vereisen wel dat mensen een pincode of biometrische hun telefoon beveiligen. En er zijn toch mensen die dat niet hebben. Ja, dan zeggen we, dan doen we dit ook niet op jouw telefoon, want het zijn wel je medische gegevens.
7: Nou, dat is een heel helder verhaal. En ik ben heel blij dat we het hier gehoord hebben. En hopelijk nog veel vaker in de toekomst. Dank, Bart Voorn, oprichter van DigitalCare. En nu dan gaan we praten met Kees Franken, co-founder en CEO van Sabrata. Zeg ik dat zo goed, Kees?
10: Ja, Sabrata, inderdaad.
7: Sabrata, heel goed. Nou, welkom, goed dat je er bent. Wat doen jullie bij Sabrata?
10: Ja, wij maken fotonische chiptechnologie en hardware voor wireless communicatie. Dus denk aan 5G, 6G. Mm-hmm. En wij richten ons eigenlijk op de indoor wireless markt. Namelijk 80% van je mobiele data verbruik je binnenshuis. Yeah. En wij bieden daar oplossingen die 10 keer zuiniger zijn, de bandbreedte van de toekomst makkelijk aankunnen. Ook eigenlijk een goedkope oplossing. Ja. En dat is eigenlijk heel interessant.
7: Ga ik even heel plat zeggen, jullie maken een netwerkchip.
10: Ja, inderdaad. We maken eigenlijk netwerktechnologie. Dus waar moet je dan aan denken? Is je staat bijvoorbeeld in de Ziggo Dome of in een stadion. En in dat stadion zijn dan allemaal soort van modems geïnstalleerd.
7: Jazeker.
10: Enkele honderden.
7: Zodat iedereen met 15.000 tegelijk op dezelfde wifi komt.
10: Precies. En het liefst wil ook iedereen misschien streamen.
7: Allemaal 4K video live doorzetten.
10: Ja. Want we denken eigenlijk altijd van we gaan toch echt niet meer data gebruiken dan nu.
7: Echt wel.
10: Maar elk jaar exponentieel stijgt de data. Ja. Dus dat gaat op telecom en wireless ook zeker gebeuren. Ja. En wat onze oplossing eigenlijk doen, wij maken dus dat soort modems. Ja. En die ontvangen jou een 5G-signaal van je mobiel. Ja. En die zetten dat om in een elektrisch signaal. Ja. En normaal wordt dat elektrisch signaal dan bijvoorbeeld over kabels verstuurd, coax. Maar dat is eigenlijk geen goede oplossing, want dan verlies je het signaal al na tientallen meters. Dus nu zijn er oplossingen die het over glasvezel versturen via licht.
7: Mm-hmm. Fotonica.
10: Fotonica. En wij maken eigenlijk een oplossing die dat echt veel beter kan. Waarbij wij ook niet alleen het signaal omzetten naar licht, zodat het over glasvezel gestuurd kan worden, maar ook wij doen processing met dat licht. En dat is veel sneller, energiezuiniger, flexibeler. Daar kunnen we echt heel veel winst behalen. En ook doordat wij hele dure elektronische digitale chips vervangen op één enkele fotonische chip, kan het dus veel compacter. Het zorgt voor veel minder hitte wat gegenereerd wordt. Ja. Mm-hmm.
8: Kern is dat je dus een hele goede fotonische chip maakt.
7: Voor
8: dus
7: netwerkcommunicatie.
8: Voor netwerk. Dus dat is de kern. Precies. Dat heb je gedaan in een PhD op Harvard en in Twente. Heb je dat uitgevonden en toen ben je die start-up begonnen en heeft nu 7 man.
10: Ja, klopt. Exact. Dus het belangrijkste is dat wij dus heel erg goed die netwerkchips kunnen maken. Maar om dat echt te elevaten naar een product die mensen kunnen kopen, die bedrijven kunnen kopen. Want bedrijven.
8: Maar maak je het hele modem? Nee, toch? Je maakt toch alleen maar die chip?
10: We gaan uiteindelijk toe naar het hele modem. Want wat wij geloven is dat als wij echt die gains, die performance gains willen realiseren. En ook een stap in die value chain omhoog willen maken. Dan willen wij echt die modems gaan bouwen zelf.
7: Ja, en die zijn dan vooral op enterprise gefocust, niet voor de consumenten thuis.
10: Zeker weten. Dus het is niet zo dat je zo'n 5G-modempje straks thuis hebt. Ja. Maar in plekken als treinstations, metrostations, grote gebouwen, zoals bijvoorbeeld hier zelfs, waar de muren zo dik zijn, dat dat signaal van buiten komt helemaal niet binnen. Ja. En dat is een beetje de oplossing waar we aan werken.
7: Dus het is niet zozeer een actueel probleem, als wel een probleem dat ontstaat met de ontwikkeling van netwerktechnologie en steeds meer.
8: Het is nu al zo, want nu zetten ze al extra netwerken in bij de arena als er een groot event is. Ze doen nu al extra.
7: Maar daarom geef een beetje een kijkje in de markt. Want we zeggen altijd, we hebben zo'n fantastische infrastructuur voor internetverbinding in Nederland. Of zeg je alleen al in Nederland of juist in andere gebieden is hier heel veel ruimte voor?
10: We hebben helemaal gelijk. In Nederland lopen we echt altijd wel voorop als het gaat om
7: goede wifi.
10: Goede wifi en goede telecom. Hè, landen als Nederland, Noord-Amerika.
8: Korea.
10: Korea natuurlijk, Japan. Ja. En ook China natuurlijk.
7: Ja, maar in de VS weet ik dat het vaak om te huilen is, toch nog wel.
10: Ja,
7: nog steeds.
10: Het ligt er een beetje ook aan waar je bent.
7: Ja, okay.
10: Je hebt daar ook hele snelle millimeter wave 5G, waar je bijna 800 Mbit snelheden hebt.
7: Toch wel.
10: Wat wij hier helaas nog niet hebben. Ja. Maar Nederland is daar inderdaad heel sterk in. Maar waar je ziet is gewoon, als je nu naar een concert gaat en er zijn 10.000 man, je hebt gewoon geen goede verbinding.
7: Ja.
10: En in de toekomst wordt het alleen maar een groter probleem. En dat is ook waar wij. Het is niet dat wij alleen dit probleem hebben gedefinieerd. We zijn met industrie industrie. Telecom doen we nu. We zijn nu met drie samenwerkingen aan het doen. Met drie verschillende grote telecombedrijven. Om onze technologie te valideren. En zorgen van wat wij bouwen. Ja. Dat we het niet alleen bouwen om het te bouwen. Maar dat het ook echt past binnen de markt. En,
8: dan ben je een soort R&D-lab. Dus samen bouw je dus. Mooi. En kun je iets vertellen over jouw uitvinding? Over jouw unieke chip? Je bent op gepromoveerd. Dus dan je moet iets unieks hebben verzonnen.
10: Ja, precies. Dus wat wij gebruiken is een nieuw fotonisch chipmateriaal. Jullie kennen misschien Smart Photonics, daar hadden we het eerder over.
7: We kennen Johan van Eensel goed.
10: Precies. Die gebruiken indium fosfide voor bijvoorbeeld. Anderen gebruiken silicium. En wij gebruiken een nieuw materiaal en dat heet Thin Film Lithium Niobate, of TFLN. Mm-hmm. En dat materiaal is heel erg goed in die omzetting van stroom naar licht. En heel energie-efficiënt. Het is het meest energie-efficiënte materiaal ter wereld daarvoor. En daar hebben wij dus die omzetting, die omvormers voor ontwikkeld. Maar waar onze IP echt op is, is echt op die processing waar ik het over had. Want je kan je voorstellen dat je in zo'n stadion staat en er zijn heel veel signalen komen er binnen, maar je moet jouw 5G-signaal eruit pikken. Ja. Nu gebeurt dat met dure filters die helemaal niet flexibel zijn. Die moeten aangepast worden voor China of voor Japan of voor Nederland. Er zijn allemaal verschillende frequentiebanden. En onze chip kan die filtering in het optische domein doen. En heel flexibel. Voor ons maakt het niet uit waar wij ons product deployen. In Noord-Amerika, in Europa of in Azië. Ja. Het werkt overal. Het is heel universeel. En dat is, denk ik, een hele andere manier van denken. Wat wel heel interessant is aan wat wij ontwikkelen.
7: Ja, nou, technisch helemaal mooi. Jullie hebben een grote addressable market. Wat zijn dan nog de uitdagingen? Geld?
10: Dus inderdaad, goeie dat je dat zegt. Ik denk voor elke start-up en anderen die jullie spreken, dat zal geld wel altijd.
7: Maar zijn dat de typische dingen, namelijk financiering, regelgeving, talent van buitenaf? Of hebben jullie nog unieke problemen waar juist jullie tegenaan lopen?
10: Nou, ik denk unieke problemen waar je als chipbedrijf tegenaan loopt, is dat de hele complexe supply chain is echt van de get-go.
7: Ja, maar dus, je noemt net Smart Photonics. Is dat de partij waar jullie samen mee kunnen optrekken met juist de fotonische revolutie die we in Nederland proberen te ontketenen?
10: Nou, ik denk wat bedrijven als Smart Photonics doen, en trouwens we hebben in Nederland echt een heel uniek fotonisch ecosysteem. We hadden het net over Harvard Amerika. Daar, als ik daar bijvoorbeeld, we maken een chip en die moet dan gepackaged worden met wat fibers en elektronica. Ja. Mm-hmm. Dan moest ik mijn chip naar Californië sturen op een vliegtuig van 8 uur. Mm. Om het te laten packagen. Hier in Twente ga ik gewoon
8: naar bezig.
10: En 2 minuten later ben ik bij het bedrijf die packaged. Ze package het en ik fiets weer terug. Ja. Dus in Nederland is dat gewoon,
7: de waardeketen ziet er best goed uit.
10: Supergoed. En dat moeten we echt realiseren. Photonica in Nederland staat echt bovenaan in de wereld.
7: Ja.
10: En daarom zijn we ook het bedrijf hier begonnen.
7: Okay.
10: Het is een perfecte plek ervoor.
7: Ja.
10: Dus uitdagingen, toch zie ik wel de supply chain voor materialen, maar ook in geld, funding. We zijn nu zeer vroege fase.
7: Mm-hmm. Hoeveel hebben jullie al opgehaald of zijn jullie aan het ophalen?
10: Ja, dus we zijn bezig nu met de pre-seed ronde van 2,5 miljoen.
7: Yeah.
10: Daarvan is 1 miljoen is secure.
7: Mm-hmm.
10: We hebben wat andere investeerders. We zoeken nog 1 of 2 andere investeerders om dit te closen.
7: Er zit vast een van onze luisteraars bij.
10: Ja, ik hoop het. Neem vooral contact met ons op. Yeah. En we zijn net zoals heel veel deep tech startups, zijn we ook bezig met veel onderzoekssubsidies. Dus daar hebben we al bijna 1,5 miljoen aan subsidies. Dus binnen iets meer dan een half jaar hebben we eigenlijk al 2,5 miljoen wel.
8: Maar is dat onderzoek dan is toch klaar? Ik bedoel, je hebt toch die chip, je weet wat je moet doen. Nu moet je toch gaan produceren?
10: Ja, we weten exact wat we moeten doen.
8: Ja.
10: Ook voor de komende 4 jaar hebben we uitgebreid plan gemaakt. Met alle kosten, hoeveel mensen we nodig hebben. Precies wat we nodig hebben. Maar dat product moet wel nog ontwikkeld worden. En dat moet echt buiten de universiteit gebeuren. Dit soort universiteiten doen aan fundamenteel onderzoek. Nu gaan we meer naar engineering. En dat hangt bij chiptechnologie toch wel heel sterk tegen onderzoek aan. En dat kost, chips maken is heel duur.
8: Hey,
10: ja.
8: En wie gaat het uit? Want Smart Photonics, weet je, heeft ze eerst de founder, die wil het echt hier maken, ook de chips. Bij Eindhoven hebben ze nu een pilotproject. En dat gaan jullie ook doen? Dat we het ook hier maken? Gewoon een fabriek neerzetten en dat gaat ook gebeuren.
10: Ja, eigenlijk nu maken wij onze chip zelf.
8: Ja, maar een heel klein aantal testmodems enzovoort.
10: Dus we kunnen ongeveer 100 wafers zelf per jaar. En we moeten uiteindelijk naar tienduizenden wafers per jaar.
7: Ja.
10: Daar hebben we echt wel besloten van vroeg af aan, wij gaan waarschijnlijk niet zelf onze eigen fabriek bouwen. Wij zijn in gesprek met enkele Nederlandse foundries, zoals dat heet, die ons kunnen helpen om ons proces over te nemen.
7: Ja. Ja.
10: Dus dan leren wij hun hoe ze onze chips moeten maken. Maar toch kijken we ook wel naar buitenlandse partijen.
7: Hmm.
10: Bijvoorbeeld in de VS, maar ook bijvoorbeeld in landen als Taiwan.
7: Uiteraard
10: zijn ze echt toch al wel een stapje verder.
8: Zit TSMC nu al aan je te trekken?
10: Wij denken eigenlijk heel positief over wel dat soort landen. Want de supply chain in bijvoorbeeld Taiwan is echt heel erg...
7: Een enorme schaalvoordelen echt, natuurlijk.
10: Ja, precies. Ja.
7: Nou, dat zijn de woorden die we gehoord hebben. En die we misschien nog wel eens vaker gaan horen wanneer jullie funding voor elkaar hebben. Dank in elk geval, Kees Franke, co-founder en CEO van Sabrata. En dit was dan alweer de laatste aflevering in onze zomerserie van de Grote Tech Show. Vanaf volgende week zijn we er weer met onze reguliere gesprekken met vaak iets bekendere leiders in al dan niet digitale innovaties. En vanaf elke donderdag hoor je dan ook weer wat er speelt in de wereld van tech. Wat je moet horen van meestal Ben en mijzelf en wat we daar allemaal van vinden. Dus zeg ik, een fijne afsluiting van de zomer. En tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende business.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Shoppen via TikTok. In landen als China en de Verenigde Staten is het al een miljardenbusiness. En nu is Nederland aan de beurt. Onze gast was er al vroeg bij. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bouwde hij een gigantisch e-commerce imperium op. Volledig op eigen kracht, zonder 1 cent van investeerders. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jasper Knietel van Social Arena. Van harte welkom.
8: Dankjewel.
7: Jasper, welk probleem los jij voor jouw klanten op?
8: Onze klanten zijn brands en creators. Het probleem dat wij oplossen is de connectie tussen de twee. In het nieuwe ecosysteem van TikTok Shop, en waar eigenlijk de creator veel meer power heeft, moet ik eigenlijk zeggen, is de connectie tussen die twee is best wel een lastig iets om op te lossen. En dat is eigenlijk wat wij vooral doen. Dus wij hebben de creators aan één kant, we hebben de brands aan de andere kant. En die connecten we met elkaar op een goede manier.
7: De merken, de bedrijven.
8: Ja.
7: Sorry. Je hebt de merken, je hebt aan de andere kant, je noemt dat de creators.
8: Ja.
7: Mensen kennen ze wellicht ook onder de term influencers.
8: Influencer. Ik zou niet zeggen influencer, dat is de oude term. Influencer is iemand die op een social media platform een bepaalde soort van following al heeft. En die influenced andere mensen. Deze creators die influencen ook andere mensen, maar die doen dat niet vanuit een groep mensen die hun al volgt. Maar die doen het echt vanuit het video level. En hey, ik maak een supergoeie video. Die kan een product verkopen. In plaats van, ik ben een influencer. Ik heb 200.000 volgers. En nu ga ik mijn volgers overtuigen dat dit een goed product is. Dus het is net even een iets andere meer manier van het zien.
7: Dus we gaan ze creators noemen.
8: Ja, creators.
9: Maar ze doen ook meerdere producten of...
8: Okay. Het is veel meer op massa. Dus deze creators, affiliates noemen wij ze, die posten heel veel. En die posten eigenlijk alleen maar producten. Waar een influencer die post misschien 5% van hun content is een product. En deze posten eigenlijk 99% is producten op dit moment. Dus dat is een beetje het verschil tussen de twee.
9: En doen ze dat dan zeg maar met een vleugje humor of een grap? Of is het om uit te leggen hoe het werkt of dat het überhaupt bestaat? Of is het een
8: Ja, goeie vraag. Nee, kijk, wat ze doen is... het is een nieuw model. Dus wat je eigenlijk vroeger had, is je hebt advertenties... en je hebt een influencer die organisch content maakt... en dat posten ze op een platform en dan hopen ze dat het viral gaat. Wat dit is eigenlijk het model wat ertussenin valt. Dus je hebt, ja, het is een advertentie... en je gaat proberen een product te verkopen... maar het kan niet alleen maar verkopen zijn... want mensen moeten nog steeds willen kijken en willen luisteren. Dus dat is eigenlijk, het zit tussen de twee in. Dus het is en een video die organisch moet het goed kunnen doen... maar ook moet het product goed naar voren brengen. Dus daaruit komen altijd heel erg creatieve, leuke modellen. Skits zie je heel veel. Dat is eigenlijk een model waarin twee mensen samen een video gaan opnemen... en dat ze een verhaallijn erachter gooien... en dan het product naar voren laten komen.
9: Ja, we vragen het natuurlijk voor onze gasten... Ja. maar het is ook fijn dat John en ik het weten.
7: Ja, zeker, ja. Deze twee boomers zijn nu inmiddels ook op de hoogte. Heel fijn. We gaan het deze aflevering met name hebben over TikTok.
8: Mm-hmm.
7: En de aanleiding is dat TikTok sinds deze begin van de zomer ook actief is in Nederland. Nou, jij zag 2 jaar geleden al kansen. Bent actief ook in de Verenigde Staten. Komen we zo meteen over te praten. Voor mensen die dat een beetje hebben gemist, de TikTok Shop. Wat is het? Wat kunnen we ermee?
8: TikTok Shop is een nieuw model van e-commerce. E-commerce is het verkopen van producten online, het kopen van producten online. Dat is natuurlijk eerst naar website gegaan. Daarna is het eigenlijk naar social media en advertenties is ook erbij gekomen. En nu komt het nieuwe model, heet social commerce. Dus dat is eigenlijk het e-commerce, maar dan ook heel erg sociaal op social media met elkaar gemixt. Wat dat betekent is dat nu een normaal persoon, niet dus de influencer waar we het net over hadden, maar een normaal persoon, die kan een product pakken, daar een video over maken en dat direct op het social media platform verkopen. Wat vroeger... maak je een advertentie, de brand die stond er dan geld achter, de advertentiebudget. En dan wordt het gestuurd naar de externe website van de brand. Nu is het zo dat jij op het platform zelf kan je een aankoop doen. Dus eigenlijk een bol.com, gemixt met een Instagram of een TikTok dan dus... waar je aankoop direct in het platform kan doen. Wat het model veel beter te tracken maakt. En eigenlijk de conversie funnel van iemand die iets wil kopen... die kan het meteen in het platform doen, maar niet naar een andere website. En, dan,
7: en in China is dit al heel groot.
8: Ja.
7: En 2 jaar geleden is het ook in de Verenigde Staten geïntroduceerd.
8: 3 jaar, ja.
7: 3 jaar geleden. Ja. En toen dacht jij, daar moet ik iets mee.
8: Ik heb een achtergrond in e-commerce. Dus ik ben ooit begonnen in e-commerce. Online spullen verkopen. Toen heb ik 2 brands opgezet. En toen wij daarmee bezig waren... kwam TikTok ook echt in de markt als een normale platform. En ook TikTok advertenties. En TikTok heb ik toen meegemaakt eigenlijk van het Musical.ly. En die is toen heel groot geworden met wat ze deden. En dat heeft mij best wel aangetrokken van... zij doen het op een andere manier als bedrijf zijn. Veel harder pushen, dingen echt doorzetten. En toen hoorde ik dat TikTok Shop eraan kwam. En ik weet niet waarom, maar voor mij het klikte gewoon. Dus voor mij was het iets van, dit is iets dat... Het is super logisch. En toen ben ik er onderzoek naar gaan doen. Toen heb ik China gezien. Heb ik gezien van, waar gaat het eigenlijk naartoe? En toen maakte het gewoon heel veel sens van, dit is de toekomst. Dit gaat naar de westerse wereld toe komen. Dit is TikTok Shop, maar dit is ook zo meteen Instagram. Ook zo meteen YouTube. En ik wil hier gewoon mee beginnen. En toen eigenlijk vanuit daar zijn we gestart. En heel snel gegroeid.
9: En wat is dan bijvoorbeeld concreet de service of de oplossing die je hebt gebouwd?
8: Wij zijn begonnen in het... educeren, dus educatie bieden voor de creators, voor de affiliates. Dus wat het is een nieuw model. Al deze mensen die weten niet precies wat ze moeten doen. Die komen en die zien van, TikTok Shop, superleuk. Ik ben graag iemand die producten koopt. Ik heb een bepaalde kennis van een bepaalde soort producten. Ik wil dit graag naar voren toe gaan brengen. Maar hoe werkt het nou precies? Hoe werkt het platform van TikTok Shop? Hoe maak je een video die oprecht is... maar nog steeds en goed organisch is en goed nog steeds het product naar voren toe brengt? Er zijn best wel wat stappen daarin van, hoe doe je dit nou? En daar zijn we begonnen. Wij hebben een hele grote creator affiliate vanuit US. Daar ben ik mee in contact gekomen. Dus ja, toen het in de US startte, ben ik eigenlijk gewoon heel veel berichten gaan sturen naar iedereen die het goed deed in de markt. Want ik kende verder niemand in Amerika. Toen ben ik in contact gekomen met een man die heet Bryce. Bryce die was op dat moment dat deed eigenlijk heel goed. Hij was pas 2 maanden bezig, maar had $90.000 verdiend aan commissie. Dus iets van 300.000, 400.000 omzet gedraaid in die maand zelf. En vanuit daar zijn we eigenlijk met hem gaan bouwen. Wij hebben zijn plan aan hem uitgelegd. En hij is toen vanaf daar eigenlijk met ons in zee gegaan. En toen zijn we echt gaan starten.
9: Want dan heb je aan de ene kant van je businessmodel dat klantsegment zitten met die creators. Dus daar, ja. Als je die eigenlijk drempel probeert te verlagen... door het voor hen gemakkelijker te maken om toe te treden...
8: Ja.
9: Heb je dan een soort lock-in dat zij dan graag bij jou willen zitten? Of
8: nee,
9: is het gewoon een...
8: nee, dat is eigenlijk ook weer het nieuwe hier. Waar je, traditioneel heb je natuurlijk de influencer marketing agencies... en dan maak je echt hele grote contracten. In China is het ook zo trouwens. In China heb je wel ook in TikTok Shop die grote contracten... waar je voor sommige zijn zelfs voor levenslang gesigned met een agency. In Amerika en in Nederland vinden mensen dat minder fijn. Dan helemaal met het nieuwe TikTok Shop is het gewoon niet de way to go. Want creators die zijn veel meer vrij hierin. Die hebben veel meer een eigen zeggenschap, zeg maar. En op die manier kunnen zij in de markt komen. Wat wij hebben gedaan is, wij hebben hun zoveel geboden... dat zij gewoon met ons willen blijven. Dus wij hebben een community die voelt heel erg niet te business-like. Hey, oké, wij betalen je, of jij betaalt ons dit, je krijgt dit terug. Nee, het is heel erg meer op echt community building. Dus echt super leuk. Ook echt hele leuke meetings met de creators bij elkaar. Super leuke mensen als coaches erin. Wat helemaal niet heel erg business-like voelt. Maar daarachter natuurlijk een super grote businessstructuur die opereert. En dan ook aan de brand kant. Daarmee moet je natuurlijk wel dat hele businessstuk hebben.
9: En dan heb je die andere kant van je businessmodel segment. En dat zijn dan die merken.
8: Ja.
9: Die moet je dan ook opvoeden om uit te leggen van hoe je daar dan zaken mee gaat doen.
8: Dat is heel grappig nu. Want nu het natuurlijk ook weer naar Nederland toe komt. Ga ik eigenlijk helemaal vanaf nul dat weer doen. Dus ik was nu heel erg in Amerika gewend. En hoe het allemaal werkt. En dan kom je weer naar Nederland toe. En dan is het eigenlijk weer vanaf nul. Dus wat het is inderdaad. Het is een heel nieuw businessmodel. Voor merken is het lastig om het echt goed te begrijpen. Omdat ze heel erg gewend zijn aan hun traditionele manier van werken. Daar hebben ze natuurlijk de afgelopen 5 jaar ook. Je hebt social media, je runt een advertentie.
9: Ja, je doet een campagne en je gaat daarmee aan.
8: En nu moet je opeens met creators gaan werken. Je moet die creators heel goed leren. Je moet heel goed met die creators samenwerken. En nogmaals, je kan niet te business-like naar die creators toe zijn. Want dat vinden ze niet leuk. Dus je moet het heel erg op gewoon het leuk maken. En in Amerika bijvoorbeeld, wat er heel veel is gebeurd de afgelopen 2 jaar... is van die hele van bijvoorbeeld prijscampagnes. Dat is een hele grote. Dus oké, als jij zoveel omzet doet voor onze brand, krijg jij een bepaald, wat ik voor een iPad of een Rolex. Het ging echt heel gek tot aan auto's toe, zeg maar. En dat, om het leuk te maken. Om die connectie te bouwen met die creators. En dat zie je heel erg. Dus dat stukje moet je echt educatie ook opbieden naar de brands toe. Want dat is gewoon helemaal nieuw.
7: En,
8: dat
7: zie je en hoe bouwde ook. Jij jouw bedrijf daar in Amerika? Ga je er dan ook zelf wonen?
8: Nee. Dus ik, mijn business partner Stan, zijn wij gestart daar. Eerste 6 maanden eigenlijk gewoon vanuit, eigenlijk zaten we in Thailand zelfs. Dus zaten we in Thailand, opgebouwd, die connecties opgebouwd.
7: Dus je komt uit Nederland, je gaat een business bouwen in Amerika en dat doe je vanuit Thailand.
8: Ja,
7: logisch. Dat klinkt volkomen logisch, dat is logisch.
8: Het was heel grappig, want in Thailand, de timezone slaat natuurlijk helemaal nergens op.
9: Nee,
8: dus wij hebben echt gewoon, toen hadden we meetings. Stan, die vindt het leuk, fijn om in de avond te werken. Dat was tot 5 uur 's nachts en ik werd dan om 6 uur wakker en dan namen zeg maar van elkaar over. Heel apart. Maar ja, daar zaten we toen toevallig. Nu de afgelopen 2 jaar wel veel naar Amerika geweest. Dus ik ben een beetje af en aan. Meestal een maand, 2 maanden daar. En dan weer 2 maanden hier, 2 maanden daar. Dat is een beetje hoe ik het doe.
9: Ja, want als je naar die probleemvalidatie gaat kijken en naar die oplossingsvalidatie, ja, eigenlijk altijd in je start-up reis. Dan zit je bij die co-creators en die creators, daar los je het probleem mee op dat ze beter bekend zijn, ja, om op TikTok te gaan werken. Maar welk probleem los je eigenlijk voor die merken op?
8: Ja, dus twee dingen. Eén is, het in contact komen met creators op een goede manier in het nieuwe model is super lastig. Omdat merken zijn heel erg gewend van oké, een creator of een influencer is er gewoon een marketingkanaal. Dus ik doe dat gewoon oké, zoveel geld erin, zoveel geld eruit. Dat is een beetje hoe ze het zien.
9: Ja, geen gedoe om allerlei extra stappen te moeten
8: en
9: zetten.
8: Dus je moet echt opnieuw een hele model gaan inzetten en echt een aparte persoon bijna daarvoor aannemen of met agencies gaan werken. Je moet het gewoon anders behandelen. En dat is wat je dus ziet en dat lossen we eigenlijk voor hun op. Dus van het in contact komen met creators en het goed in contact komen met hun is super lastig. En wij hebben die creators die ons vertrouwen, die zitten bij ons in de community. Dus wij kunnen dat hele contactstuk en dat hele campagne opzetten met die creators, nemen wij helemaal over voor die bedrijven. Zodat zij helemaal geen hoofdpijn aan hebben. Dus wij zijn niet de traditionele agency die het hele TikTok Shop overneemt. Maar wij zeggen van oké, TikTok Shop opzetten, bla bla, kan je allemaal doen. Kan je ook bij een andere agency uitbesteden, prima. Wij doen echt puur het creatorstuk. Wat we eigenlijk zien dat ook het lastigste stuk is van TikTok Shop.
7: En dit is dan het deel dat de agency doet. Maar je hebt nog een aantal andere poten aan de tafel.
8: Ja.
7: Meerdere merken. Live Academy, Soko.
8: Ja.
7: Leg even uit.
8: Ja, dus we hebben 4 eigenlijk. Eentje is Social Army. Eentje is Social Arena. Dat is een Nederlandse tak van Social Army. Live Academy is een livestreaming business. Dus daarop TikTok Shop heb je 2 modellen. Eentje is een video posten. De andere is het livestreamen. In China is het livestreamen de grootste eigenlijk manier van. In de westerse wereld is het nog heel erg aan het opkomen. TikTok probeert het te pushen. Maar dat is nog een beetje lastig om echt die user behavior zeg maar aan te passen. Wat wij daar doen is gewoon een groep coaching om creators te leren livestreamen. Dus iets kleinere groep, 300 creators zitten daar nu in en die zijn elke dag aan het livestreamen voor brands.
7: Ja, en Soko is jouw IP.
3: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100.

0: data gedreven dingen naar de creators brengen. Dus hey, dit product verkoopt nu supergoed op TikTok Shop. Spring erop. Dus bijvoorbeeld nu als het warm is. Nou ja, in Nederland zagen we nu eigenlijk... in Nederland zie je dan, oké, dan komen bepaalde ventilatoren, komen dan op. En dan worden die heel veel verkocht. Dan kunnen wij naar de creator stappen en zeggen van, hey, kijk, hier is de data. Dit verkoopt nu goed. En dan kunnen zij ook op die trend springen. En dan ook met de brands zeg maar, collaboraten. Doen we ook heel veel via de app. Dus dan een bedrijf die wil met creators samenwerken. Die zet daar een campagne live op die app. En dan kunnen creators zich voor aanmelden.
1: Een voorbeeld, hè? We hebben dan zo'n merk als Brabantia. Die hadden we een tijd geleden in de uitzending.
0: Ja.
1: En misschien is die wel gewend om normaal campagnes te doen. Wat zou het voordeel dan zijn? Of hoe zou je die verleiden met jou te gaan werken of met creators te gaan werken?
0: Wij hebben een heel erg fijne positie om in te zitten. Maar wij hoeven nooit echt bedrijven over te halen. Wij hebben ook in de US, omdat wij dus op die creatorkant het zo goed doen. En wij hebben daar meestal rond de nummer 1 en nummer 3 in de hele Amerikaanse markt zijn wij op de creatorkant. Dus we hebben ook heel vaak van die awards gekregen van TikTok. En
2: dan ben je nummer 1 of nummer 3 in hoeveelheid of in kwaliteit of in omzet?
0: In omzet.
2: Ah.
0: In omzet waar, tussen de creators en de brands.
2: Want er gaat inmiddels iets van een half miljard?
0: Nee, wij hebben totaal iets meer dan 500 miljoen.
2: 500 miljoen.
0: Onze creators, ja, half miljard.
2: Ja.
0: Die hebben die omzet gedaan voor bedrijven die wij natuurlijk educatie en zo hebben gegeven. Terugkomend op jouw vraag is van, hoe krijg je nou die brands aan boord? Nou, omdat zij weten, wij zijn groot. Ze kunnen dat zien in de leaderboards van TikTok. En ze weten, dat zien ze gewoon vaak terugkomen. Brands hebben dat probleem. Van, hoe kan ik nou goed met creators samenwerken? Dus meestal wat er gebeurt, is die brand probeert het eerst zelf. Denk van, ik ga dat gewoon proberen. TikTok Shop, superleuk. Willen ze allemaal gewoon ook goed op doen. En dan na een tijdje komen ze erachter van, met die creators samenwerken is gewoon heel lastig. Of ze willen toch even een booster op hebben. En dan stappen ze eigenlijk 90% van de tijd naar ons toe. Dus onze lead flow is eigenlijk allemaal inbound. Het komt allemaal naar ons toe in plaats van dat wij naar hun toe gaan stappen.
1: Dat is wel een lekker model. Maar dat betekent een stapje nog terug. Hè? Want jij stapt net in waar bijvoorbeeld een Brabantia al begonnen is om met creators iets te proberen. Mm-hmm. Maar als je nog één stapje terug gaat, vaak zie ik ook bedrijven die weten eigenlijk nog onvoldoende wie een klant überhaupt is. Laat staan dat ze ermee in contact kunnen zijn.
0: Ja.
1: Wat zou het dan kunnen zijn dat je met creators aan de slag gaat?
0: Qua klant bedoel je dan de creator of bedoel je de klant die echt koopt?
1: De klant die echt koopt.
0: Kijk, wat het is met TikTok. En dat laat je eigenlijk aan TikTok over. Dus daar hoeven zij niet heel erg op te zitten. Want eigenlijk wat ze doen is van, hey jongens, creators, hier. We geven jullie de vrijheid.
1: Ja, dus al heb je geen balverstand of je weet niet waar je klanten zitten, wie dat zijn en hoe je ze moet bereiken.
0: Dat is het enge dan... en het coolste van stukje van TikTok Shop. Heel veel grote bedrijven, zeg even de Fortune 500, maakt even niet uit, echt super grote, die vinden het super eng. Want TikTok, die kan elke video viral laten gaan. En voorbeeld bijvoorbeeld, wij hadden een gymbedrijf. Die deed van die, van die tanktops verkopen. Voor mensen die naar de sportschool gaan.
1: Ja.
0: Dus superleuk, werkt allemaal. TikTok Shops deden prima. Gaan met ons samenwerken. Wij doen een class hosten in onze community met het bedrijf. En een van onze coaches, die man waar ik in het begin over had. Een van die eerste, is wat meer gezet. En hij doet die aan en dan maakt een video erover. En hij zegt, het houdt mijn manboobs goed binnen en die vallen weg. Video gaat compleet viraal.
1: Ja, ik wil hem ook al zien nu.
0: Ik kan hem zo meteen laten zien. Maar die video die heeft, wat is het, iets van 5 miljoen of 10 miljoen, echt serieus veel views. En wat er dan op TikTok Shop gebeurt, dan zien andere mensen dat, andere creators. En denken van, dat wil ik ook maken. En dan gaan allemaal mensen die video's maken. En dat blaast dan compleet op. Maar dat bedrijf denkt van, dit is niet wat ik wil. Want wij zijn een gym brand. We willen juist de gespierde jongens hebben.
1: Dus je bent niet in control.
0: Nee,
1: je moet
0: dat
1: het toelaten.
0: Maar ook het leuke, want daardoor is een superveel omzet. En ene bedrijf vindt dat superleuk. Andere bedrijf zegt van, kappen, stoppen. Dus dat is een beetje het stukje van TikTok Shop dat eng is, maar ook superleuk is. Dus dat is een beetje waar je wat mee speelt.
2: We praten verder in deze zomerserie met Jasper Knietel van Social Arena. Baanbrekende businessmodellen dus. En zijn start-up is gebouwd voor de TikTok-shop. En daar vertelde jij ons al uitgebreid over. Is het ergens ook een risico, zit ik me te bedenken, dat je zo afhankelijk bent van één platform en misschien ook wel de grillen van een Chinees moederbedrijf dat ook morgen weer de spelregels kan veranderen?
0: Ja, in de US. Ik weet niet hoeveel jullie het hebben meegemaakt. Maar toen wij begonnen, na het eerste jaar, dus het tweede jaar, dat is vorig jaar, was TikTok werd het bijna geband in de US. Dus,
2: want het moest een Amerikaans bedrijf worden.
0: En dat is tot 4, en dat was onze main business model. We deden het supergoed erop en we waren inderdaad dus op dat moment nummer 1. En dan

0: elke ongeveer 3 maanden was er weer een deadline waarop het tot 1 week van tevoren zou het zijn. Oh, het wordt overgenomen. Het wordt geblokkeerd. Je kan het niet meer gebruiken. En op januari, ik weet nog heel goed, 19 januari, 17 of 19, een van de twee. Toen werd het ook echt geband. Nou ja, dat is natuurlijk super stressvol. Want ja, wij hebben het hele team. We hebben 30 man in ons team zitten. We zijn super lekker bezig. Al die creators die allemaal van ons vertrouwen.
1: Klinkt als een soort coronacrisisachtige.
0: Nee, ja. Ja, dus, en wij, dus die avond, dat het, toen is het volgens mij is het een halve dag zeg maar, is het offline geweest. En toen zaten wij letterlijk in die avond in een meeting met al onze creators. Staat iets van 400, niet alle creators, maar 400 creators zaten live mee te luisteren. En dan ja, de andere paar duizend die zaten mee te lezen en doen. Het was van wat gaat gebeuren. Wij wisten het ook niet. Niemand wist het. Ook TikTok wist het niet zelf. Wij probeerden natuurlijk alle informatie te halen. En dat is tot 4 keer toe gebeurd. En wij een event plannen. Nou ja, dat was de tweede keer. Dat was in april en toen juli. Juli bijvoorbeeld hadden wij een event 2 weken na de deadline. En tot een week voor de deadline wisten we niet wat er ging gebeuren. Maar we moesten wel ons hele event plannen, investeren, doen.
1: Dus ja, het is een risico.
0: Zeker. Nou ja, op dat moment in Amerika zeker. Nu is dat stukje is dus voorbij. Waar ik het in het begin over had, social commerce. De trend is groter dan puur TikTok Shop. Dat is heel duidelijk. Dat gaat zo meteen naar de Meta's, naar de YouTube's. Het gaat allemaal daar naartoe. Dus voor nu is het inderdaad een risico. Maar dat hele model van hoe werk je nou met creators? De skills die wij hebben geleerd van hoe bouw je nou een community met creators erin? Dat valt niet weg.
1: En wat betekent dit model dan voor de gemiddelde webshop-eigenaar? Krijgt hij er een kanaal bij of gaat het zijn businessmodel opvreten?
0: Ligt aan hoe je het behandelt. Hetzelfde met AI. Ja, je kan zeggen van het neemt je vreetje op. Of je kan het heel erg gaan gebruiken en daardoor groot worden. Het is een nieuw model. Het is hetzelfde als toen websites begonnen. De webshops en online kopen. Sommige bedrijven dachten van ja, ik ga het zeker doen. Zo achteraf van ja, ik wil het niet doen. Nou, dan ga je denk ik achterlopen. En het zal niet zo zijn van als je de komende jaar niet doet dat je dan failliet gaat. Maar het is gewoon een extra kans. Het is zeker lastig om het goed te doen op TikTok Shop als bedrijf.
1: Het is ook wel bijzonder, hè, als ik even kijk naar jouw founders story.
0: Ja.
1: We hadden het net over het feit dat je vanuit Thailand de Amerikaanse markt bedient, een Nederlander bent.
0: Ja.
1: En nu, 3 jaar later, ook TikTok Shop in Nederland actief wordt. Dus je volgt een soort tegenovergesteld pad. Want de meeste founders beginnen in Nederland en gaan dan na 1 jaar of 3 over de grens kijken.
0: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat het zo is gegaan. Als je Amerika kan, dan is Nederland, is Europa over het algemeen wat makkelijker. Dat merk ik zelf nu ook wel. Andere cultuur, in Europa zeker. Maar ik denk dat als je vanuit Nederland komt, je bent heel erg gewend aan de Nederlandse markt, en dan moet je naar Amerika toe gaan. Dan moet je echt je hele mindset gaan veranderen. Want Amerika is gewoon een heel andere mindset op hoe ze daar nou werken en doen.
1: Wat heb jij daarvan geleerd, van die periode?
0: Ja, kijk, wij zijn daar dus begonnen. Dus toen zijn we eigenlijk meteen gewoon groot. Ik ben altijd al een beetje groot denken, een beetje risico's nemen. Hou ik gewoon van. Dat is dit gewoon in mijn bloed. Ik denk dat dat heel erg nodig is in Amerika. Je moet groot denken, je moet gek denken. Bedrijven denken er ook zo, creators denken er ook zo. Als jij heel conservatief gaat zijn, heel erg rustig aan gaat doen, dat werkt niet in Amerika. En dat is eigenlijk wat je nu dus in Nederland weer ziet. Nou ja, nu komt het net terug naar Nederland. En dan merk je gewoon dat hele verschil. En mensen zijn heel sceptisch. En nu als het dus live gaat, in juni is het live gegaan, TikTok Shop, zie je meteen al die nieuwsartikelen komen van oh, impuls aankopen. En zeker, er is wat over te zeggen. Maar in Amerika was het eigenlijk alleen maar kans, kans, kans. Tuurlijk, over TikTok Shop en over TikTok dat het Chinees was, dat kwam wel. Maar het is wel echt een andere mindset gewoon op denken.
2: Maar ik kan me ook voorstellen als je dan vanuit de US komt, dat dan de mogelijke omzet die je hier kunt draaien misschien wisselgeld is.
0: Klopt, ja, zeker. Nee, ik heb ook heel lang gedacht van, hey, ga ik Nederland überhaupt wel doen? Ik heb echt meerdere keren op en neer gegaan van, hey, zal ik dit gaan doen, ja of nee? Nou, daar hebben we een hele goede partner gevonden hier in Nederland. Daar was ik eigenlijk 1 jaar mee in contact, Olivia heet ze. En toen uiteindelijk dacht ik van, ja, het is te leuk. TikTok was ook naar mij toe van, hey jongens, we gaan over 3 maanden live. Dus uiteindelijk dacht ik van, ja, we moeten dit gewoon doen. Het is te leuk, we kennen iedereen hier in Nederland. En Europa, en dat is een heel interessant iets, TikTok wil Europa 1 economie gaan maken. Op TikTok Shop platform. Dus wat zij mee bezig zijn is met AI en met andere dingen, logistiek, om ervoor te zorgen dat een Nederlandse creator maakt een video in Nederland, wordt met AI en alle mooie dingen wordt getranslated naar alle andere talen. En dan kan het eigenlijk in heel Europa worden verkocht.
2: Dus TikTok gaat ervoor zorgen dat wij als EU eindelijk een keer gewoon
1: Gaan functioneren.
0: Kijk, nee, oprecht. Dat is voor mij uiteindelijk wat mij over de streep heeft getrokken.
2: Ja, dus daar hebben we het haakje. Ja.
0: Ja, als dat groot gaat worden, dan is Europa even groot als Amerika, als markt. Dus dan is het voor mij, oké, dan is het heel interessant opeens. En al helemaal als je zo vroeg erbij bent, ja, dan kan je gewoon knallen.
1: Merk jij al interesse van merken in Nederland die denken, hey, interessant. En hey, daar is een partij die heeft al ervaring in Amerika.
0: Heel veel. Wij zijn in juni hebben dus ons eerste event ook meteen gedaan. 5 dagen na dat TikTok Shop live ging. Hadden we meteen 6 brands. Hadden we uiteindelijk ook meer kunnen pakken. Maar het was ook de venue en dat soort dingen. 150 creators die daar toen op afkwamen. En eigenlijk, ja, elke dag komen er wel bedrijven naar ons toe die iets willen op TikTok Shop. Want het is toch gewoon, het is een soort van een hype. Bedrijven willen het heel graag doen. Er zit heel erg een soort van fear of missing out zit er heel erg achter. Ze willen het echt per se doen, want het is nieuw. En dat merk je in een Nederlandse ondernemersmindset, merk je dat wel. Nederlanders zijn best wel ondernemend in dat opzicht. Altijd als ik iets online... Ik zie altijd Nederlanders zitten overal hoog in elke online verdienmodel, zeg maar even. Die zijn overal aanwezig.
2: Aanwezig, ja.
0: Ja, en dat merk je nu ook weer. TikTok Shop eigenlijk vergeleken met alle andere markten. TikTok, en dat is data die ik van TikTok heb gekregen. De Nederlandse markt heeft iets van 10 keer zo goed gedaan als de Frankrijk en Duitsland en dat soort dingen. Op gewoon numbers die ze moesten halen en wat ze denk ik hebben behaald als markt. Dus Nederland is gewoon echt aan het knallen erin.
1: Jasper Knietel dus van Social Arena. Dankjewel. En heel veel succes in Nederland de komende tijd.
0: Ja.
1: Nog wel eens vanuit Thailand aan het ondernemen? Of,
0: nee, geen, dat kan niet meer. Dat nee, echt niet meer. Dat, nee, het is echt gaat niet meer, Amerika, Nederland. Zelfs in Nederland is de timezone soms lastig. Want dan zit je om 1 uur 's nachts in de meetings. Maar...
1: Snap ik. Ja. Dit was de 6e en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. En Patrick, vanaf komende week dan zijn wij weer met onze reguliere uitzendingen. En dan praten we met ondernemers ja, die de markt uitdagen en bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. Nou, de vaste luisteraars van dit programma die hebben inmiddels al wel gemerkt dat we dat doen met een nieuwe partner. Rabobank is aan boord. En Patrick, daar zijn we heel blij mee.
2: Want ja, die zijn ook actief betrokken onder de motorkap. Ja,
1: ja, ongelooflijk blij met hen aan boord. En nou, dan wil ik eigenlijk vanaf deze plek ook meteen Salesforce danken. Want zij hebben dit programma 5 jaar lang gepartnerd maar liefst. En nou, ook alle kudo's aan hen in ieder geval. En Patrick, wij zijn er volgende week weer.
2: Right.
1: Dag.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Lobbypanel. Als het kabinet 100.000 woningen per jaar wil bijbouwen, moet er fiscaal flink worden hervormd, zegt de Woonalliantie in een brandbrief. En het draagvlak van boerenprotest staat ter discussie nu er doden zijn gevallen op de snelweg op weg naar een protestactie in Den Bosch. Ik bespreek het allemaal met de leden van het lobbypanel. Max Harbers is hier, voorzitter van Techniek Nederland en voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Audrey Keukens ook van Publion, managing partner van dat public affairs bureau. Mark, Audrey, fijn dat jullie er zijn. Neem aan dat jullie het ook geweldig vinden om elkaar even te zien, want dit gaat ver terug. Vertel even, wie doet het uit de doeken?
7: 25 jaar geleden begon ik als junior adviseur op een